0: zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Boardroom Panel. Bunk sleept opnieuw een criticus voor de rechter en Heineken riskeert een miljardenboete vanwege vermeend machtsmisbruik bij een Oostenrijkse dochter. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Leen Paap is hier, emeritus hoogleraar Corporate Governance aan de Nyenrode Business Universiteit, commissaris toezichthouder bij verschillende bedrijven. Geldt ook voor AG Telleman, vooral bezig met haar eigen bedrijf in bestuurs- en organisatieadvies. Ook voorzitter van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam, ICK Dans, ook in Amsterdam, en commissaris bij AAG, het zorgbedrijf. Welkom leden van het panel.
2: Dankjewel.
1: Laten we maar afreizen naar Oostenrijk om te beginnen. Daar wordt een dochter van Heineken, Brauunion, beschuldigd van jarenlang machtsmisbruik. Oostenrijkse markttoezichthouder meldde zondag dat de brouwer distributeurs onder druk zette om vooral eigen biermerken te verkopen. Indien Heineken als moeder uiteindelijk aansprakelijk wordt gesteld, riskeert het bedrijf een boete die kan oplopen tot 10% van de omzet. 3,4 miljard euro. Voor het zover is zijn we vermoedelijk nog wel wat rechtszaken en maanden verder. Maar hoe hoog moet je dit nu op de agenda zetten in de boardroom lane?
3: Nou, ik zou zeggen hoog, hè. Dit is uiteraard niet goed voor de reputatie. Je loopt ook een goed risico voor een flinke boete. Dus aan alle kanten lijkt me dit chefzagge.
1: Nou, mooi Duits woord meteen erbij. Ja, prima.
3: Zo is het.
1: Het is chefzagge. Dat had het misschien al moeten zijn, want het is een zaak met een lange geschiedenis. Het is de jaren aan de gang. Wat wordt er nu precies deze Duitse of Oostenrijkse dochter van Heineken ter laste gelegd?
4: Ja, ze liggen onder de loep van de kartelautoriteit in Oostenrijk. Zij worden ervan beschuldigd dat zij de tussenleveranciers onder druk zetten om alleen dit merk te gebruiken. En op het moment dat ze ook... er worden echt voorbeelden gegeven om het even heel tot de verbeelding te laten spreken, dat vrachtwagens worden gecontroleerd of er ook andere merken worden verhandeld en vervoerd. En dan worden ze onder druk gezet. Dit is een voorbeeld, maar dit gaat eigenlijk over heel langdurig, grootschalig. Met name die kleinere leveranciers die het vaak ook naar de berggebieden moeten brengen.
1: Ja, dat is anders dan in veel andere landen waar Heineken actief is. De bereikbaarheid, toegankelijkheid is een factor in Oostenrijk.
4: Ja, daar kun je iets bij voorstellen. Maar ze zeggen wel, als je niet luistert, dat zijn dan de verhalen, dan gaan wij het wel zelf doen. En daar zijn natuurlijk bedrijven en families van afhankelijk. Die doen dat al jaren. Die zijn juist degene die de toevoer naar de dorpen verzorgen. Dus er wordt flink druk uitgeoefend. Het deed mij ook wel een beetje denken. Ik heb ooit als student heel veel in de horeca met plezier gewerkt. Maar dan waren er ook altijd van die verhalen over die enorme druk van brouwerijen die allemaal deals sloten. We helpen je met inrichting van je café of
1: zo
4: restaurant.
1: Nieuw is het dus
4: en dan
1: niet.
4: Moet je het afnemen. Ja. Nou, ik dacht wel, oh. En ik denk ook echt, het is chefzagge. En eigenlijk voor mij is dan de vraag, komt dit nou naar buiten omdat het in Nederland bekend wordt? Doordat het FD daar bovenop zit of daar geluiden van heeft gekregen. Of je mag hopen dat dit natuurlijk al veel langer op de bestuurstafel ligt. Maar dat is niet actief naar buiten gebracht.
1: Maar Leen, ik heb eerdere keren best een keertje opgelet toen jij hier te gast was. Dan zijn er dus twee opties. Of je wist het, of het is je niet verteld. Wat is als toezichthouder of uiteindelijk als bestuurder vervelender?
3: Allebei is het even vervelend. Hè? Dus van 2-1, je wist het en je hebt het me niet verteld. Of je wist het niet en dan had je het moeten weten. En nog even terugkerend op, is het nieuw? Nee, Heineken heeft natuurlijk in Nederland lang geleden exact hetzelfde gedaan. Is ook wel een beetje common practice, helaas, in deze wereld. Dus je kunt ook moeilijk beweren als boord dat dit iets is waar je geen kennis van droeg, wat je ook niet had kunnen weten, wat niet als het ware een inherent risico is, wat nou eenmaal in deze branche aanwezig is.
1: Het is, een dochter van Heineken.
3: Zeker.
1: Hoe direct ben je daar verantwoordelijk voor?
3: Helemaal. 100% dochter. Dus je bent integraal verantwoordelijk. En ja, kun je roepen, het is een land, het is wat verder weg. Doet er allemaal niet toe. Je hebt de dure plicht vanuit de nok van het circus, zoals ik het altijd noem, om dit soort dingen, nogmaals, inherent in de business, om je daar ook van tevoren
1: druk
3: op te maken.
1: Dan moeten we niet aan de hand zijn, hè? Want Brauunion zegt overigens, pleit onschuldig.
3: Ja.
1: Maar voor de zekerheid gaan we wel onze werkwijze aanpassen. Dat kan met elkaar in overeenstemming dus, zijn?
4: Sterker nog, er is ook al geoordeeld door de kartelautoriteit dat dat naar de toekomst voldoende vertrouwen geeft. Maar dat neemt niet weg dat wat er in het verleden is gebeurd van tafel is. En ik denk ook, kijk, wat ik zou denken is, ik moest even denken aan het afscheidsinterview van Dolf van den Brink, waarin hij zei, ik was eigenlijk achteraf gezien jarenlang crisismanager toen hij CEO was van Heineken. En ik denk, de vraag is ook, in hoeverre is er ruimte voor tegenspraak in een bedrijf wat continu op de marge moet sturen, ook heel duidelijk communiceert, de productiviteit moet omhoog. Dus als je heel strak op cijfers stuurt, dan kan dat, zonder dat je het precies weet, lokaal, want ze hebben een heel lokaal model, natuurlijk wel bevorderen dat dit soort gedrag ontstaat. En wat doe je dan actief om dit soort gedrag te voorkomen?
1: Geef het antwoord op die vraag.
4: Nou, dat weet ik niet, maar daar ga ik wel over twijfelen. Omdat het toch in de communicatie afgedaan wordt als lokale incidenten. Terwijl ik denk dat de conclusie mag zijn, ja, dat is voorzichtig, maar mijn beeld is in ieder geval dat dit inherent is aan dit systeem. Dus ik denk dat je actief moet sturen, vind ik, op dat je bepaalde gedragscodes hebt waar je net zo strak op stuurt als wat je op de financiële prestaties stuurt. Want dan krijg je ook de ruimte om dat gesprek met elkaar te hebben. En als je het wel op die cijfers stuurt en niet dat andere doet, dan kun je er vergif op innemen dat het jou niet voldoende snel bereikt. Maar dan ben je wel onderdeel van hoe je daarop stuurt.
1: Ik slingerde dit gesprek aan met de mogelijke boete die Heineken boven het hoofd hangt. 3,4 miljard, 10% van de omzet. Maar als je kijkt naar wat er de afgelopen jaren aan boetes is uitgedeeld in Oostenrijk, dan gaat het om tientallen miljoenen hooguit. Het schijnt een iets strenger regime te worden, zo langzamerhand. Maar zou het ook kunnen zijn dat Heineken denkt, ach, nou ja, het ging een paar jaar mis, het gaat nu misschien wat beter, en daar bloeden we voor, maar we zullen het niet echt voelen.
3: Nou, weet je, die calculatie kun je in financiële termen op die manier maken. Dus misschien valt het mee en gaat het over tientallen miljoenen, who cares. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook over de reputatie van je brand, van je merk. Het gaat ook over datgene wat de buitenwereld van je vindt. Nou, intern bijna weinig even terug.
1: Maar maakt het uit, want in de tijd dat de agent nog in de horeca werkte, dat is toch al een poosje terug, was het ook al zo. En er zijn toch nog steeds heel veel mensen die Heineken drinken wilden.
3: Zeker. Nee. Ook dat is natuurlijk waar, hè. Dus dit soort dingen die ebben wel weg. En op ene moment is het effect ook wel weer minder. En ja, de consument laat die snel een biertje staan. Nee, zeker niet als je niet veel keuze hebt. Dan heb je al niet
1: veel. Ben je blij dat er op die appeltop nog iets te krijgen is?
3: Ja, zo is het. Maar even terug. Je hebt ook compliance, je hebt risk. Die allebei nogmaals vanuit de business weten wat er zou kunnen gebeuren. Je kunt internal audit binnen Heineken hebben ze die ook, kun je op pad sturen. Nog even los van de gedragscodes die je hebt. Dus er zijn vele manieren waarop je dit kunt onder knie kunt krijgen. En dat hebben ze gewoon niet adequaat gedaan. En die afweging van hoeveel zou het kunnen kosten en is het dit ons waard? Ja, dat kan, maar er zijn meer bedrijven die dat in het verleden hebben gedaan.
1: Weet ik nog niet, hè? Want er is niet heel duidelijk een voorziening opgenomen in de boekhouding.
3: Nee, dat is natuurlijk een voorziening opnemen is ook al een soort vorm van schuldherkenning.
1: Ja. Dus je wil niet in je kaart laten kijken.
3: Exact, je laat niet in je kaarten kijken, want op het moment dat je een bedrag noemt, dan heb je al verteld wat je denkt dat de boete zou kunnen worden. Nou ja, dus op die manier wordt dat ook vermeden.
1: Dat begrijp je wel.
3: Nou, nee, in die zin niet. Kijk, ik heb ook 6 jaar lang in de jury gezeten van de Kristal, het beste MBO-jaarverslag van Nederland. En als jurylid kijk ik ook altijd naar de genomineerden. Wat staat er in de krant? En vind je dan datgene wat in de krant staat op enige wijze terug in het jaarverslag? En meer, in de meeste gevallen is het antwoord nee.
1: Geet? Begrijp jij wat hier gebeurt?
4: Ik denk vanuit een juridisch perspectief, en zo zul je ook geadviseerd worden, begrijp ik het. Maar ik ben het met Lena eens, vanuit een bestuurlijk perspectief. Kijk, het speelt eigenlijk al jaren in Oostenrijk. En het heeft niet. Het komt nu pas hier in het nieuws. Maar het is in Oostenrijk echt groot nieuws. Er wordt regelmatig in nationale kranten over geschreven. Dus het feit dat je dit niet actief naar buiten brengt. Ja, dat doet wel iets met mij. Oké, dan doe je dat misschien vaker. Dus bestuurlijk gaat het dan om vertrouwen. En dat gaat over aandeelhouders, investeerders. Dan denk ik, ik weet niet. Het is makkelijk praten, realiseer ik me heel goed vanaf deze plek. Maar ik weet niet of dit de meest verstandige afweging is.
1: We gaan naar andere bedrijven die regelmatig de krant halen.
0: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Leen Papen, AG Telleman, leden van het boardroompanel Bunk, heeft opnieuw een deskundige voor de rechter gedaagd. Die werd geciteerd in een kritisch artikel over de bank. NRC schreef erover. Het gaat om een fraude-expert die zich door de advocaten van Bunk onder druk gezet voelde, geïntimideerd om een verklaring te ondertekenen over zijn contacten met journalisten. Dit is wel heel erg in een notendop, Leen. Wat wilde Bunk nu precies van deze fraude-expert?
3: Nou ja, in ieder geval even een erkenning dat het niet een probleem was wat binnen Bunk ook speelde. En ja, ik heb gelezen wat hij heeft gezegd. Ik denk, nou, zo bijzonder was het ook niet.
1: Ik ga het herhalen. Dit zijn de gevraagde woorden. Het ging overigens voor de context over klanten van Bunk die werden opgelicht en wat Bunk daaraan had kunnen doen. Tegen de NOS zei deze fraude-expert: dit is geen nieuw soort aanval. Je kunt fraude niet 100% voorkomen, maar ik denk wel dat banken dit in het algemeen detecteren.
4: Ja.
1: Shocking!
4: Heel erg. Je valt van je stoel. Ja. Ja, ik moet eerlijk zeggen, Thomas, op het gevaar of dat ik morgen ook een jurist aan mijn voordeur heb staan. Of voor het gerecht wordt gesleept, wilde ik eigenlijk zeggen. Want het is best spannend om iets over Bunk te zeggen, kennelijk. Zeg ik met een knipoog. Maar ja, ik denk, als ik dit steeds bij elkaar optel, het is elke keer zodra er zijn meerdere berichten. Dit is natuurlijk speelt ook tussen NRC en Bunk.
1: Ja, het is geen toeval dat dit nu weer de krant is die hier uitvoerig over
4: bericht. Nee, misschien ook goed. Volgens mij verschijnt er binnenkort een boek wat geschreven is door NRC-redacteuren over de oprichter, Ali
1: Nikam,
4: ja. Daar heeft hij geen medewerking aan gegeven. Dus het is continu dat zodra hij wat tegenspraak krijgt, zowel binnen zijn bedrijf als van buiten, dan wil hij dat de kop indrukken. En om met de conclusie te beginnen, bij mij ontstaat wel het gevoel: is dit niet het leiderschap van een zeer succesvolle ondernemer in de beginfase van dit bedrijf? En heb je nu niet als Bunk echt ander leiderschap nodig?
1: In de
4: meer geïnstitutionaliseerde fase gaat om een bank. Hè. Dat gaat heel erg over vertrouwen. En daar ben je de fase voorbij van dat pionieren en geen tegenspraak dulden van je stakeholders. Ik denk dat dit gedrag echt niet past bij de fase waar Bunk in is als ze verder willen groeien, ook bijvoorbeeld in Amerika.
1: In deze casus moeten we er wel bij zeggen dat deze fraude-expert blijkbaar ook nog eens een goede bekende is van Ali Nikam.
4: Ja,
1: en nog altijd wordt uitgenodigd op zijn verjaardag. Dus misschien dat de persoonlijke verhouding nog niet eens heel erg
4: Ik had het er iemand gisteren over die zei van ja, het voelt toch alsof hij een beetje een jongetje is die zo bang is dat zijn knikkers worden afgepakt. En toen dacht ik, ja, daar zit wel wat in. Dat gevoel krijg je van, joh, het is iemand. Ik kan me echt nog wel voorstellen dat hij reden heeft om echt pist te zijn. Dat hij iemand die hij vertrouwt en die hij ook in toelaat en als ingewijde kent, dat die dan ook in de media even als onafhankelijk expert zit. Als ik gisteren bij een bedrijf vertrouwelijke informatie krijg, ga ik hier ook niet even
1: maar
4: over dat bedrijf.
1: Het zijn dus niet zulke wilde bewoordingen, toch?
4: Nee, maar toch, je weet niet waar hij allemaal toegang heeft. Hij laat zich toch verleiden om als onafhankelijk expert te spreken over Bunk. Ik kan me voorstellen dat hij in zijn wiek geschoten is, dat hij dat niet fijn vindt. Maar is dit dan bestuurlijk, even uitzoomen, het probleem snap ik, maar is dit dan de juiste reactie? Hiermee doe je je bedrijf uiteindelijk meer schade.
1: Leen.
4: En wat ik nou zo jammer vind, ik had het hem zo graag gegund dat die leiderschapswissel, want mijn advies zou zijn om daarop te gaan sturen, dat hij eerder was, want nu komt er straks een boek en dan is het net of NRC gelijk krijgt.
3: Ja, weet je, als commissaris zou je zeggen, joh, Ali, weet je wel zeker dat je dit moet doen, hè? Dus het is natuurlijk wel een manier om iedereen die iets wil zeggen over Bunk kopschuw te maken. Hè? Jij zegt dit nu ook al hier in deze studio. Misschien krijg ik wel een jurist aan mijn deur. Ja, in die zin heeft het effect. Ja. Maar vanuit de reputatie van de onderneming en datgene wat Ali Nikam natuurlijk al vaker heeft gedaan, ook met de Nederlandse bank. Hij spant een zaak aan.
1: Maar die heeft hem ook nog. Ja, precies.
4: Het is een patroon, dit staat niet
3: zeker
4: op zichzelf.
3: Maar ja, is dat dan een overwinning?
1: Ja, maar er zijn banken geweest die zeiden, wat fijn dat Ali Nikam ons
3: zeker
1: de strijd uitlegt. En wij gaan ervan profiteren
3: over
1: hoe de Nederlandse bank toezicht houdt op banken. En
4: dat is
1: gewoon een overwinning geweest voor Nikam.
3: Zeker, en op de korte termijn is dat zo. De vraag is wat dat op de langere termijn betekent. Want ik kan je verzekeren, je kan de strijd winnen, maar daarmee de oorlog nog niet.
1: Ja.
3: Je hebt daarna wel weer even waarschijnlijk iets te doen, omdat je onder het vergrootglas komt te liggen. Dus het is vanuit allerlei perspectief op een moment ook niet meer effectief om dit te blijven doen. En ja, het is een karakter en bij dit karakter past het. Het is natuurlijk ook een man die de zaak groot heeft gemaakt, dus die laat zich ook niet zo makkelijk
2: tegenspreken. Hij zit er met zijn eigen geld in.
3: Nou, hij zit er met zijn eigen cent in. Dus ik snap het allemaal, maar uiteindelijk moet je zeggen, joh Ali, denk nog eens na en maak die afweging die jij net maakte in het geval van Heineken. Hoeveel is dit ons waard?
2: Het is onrustig geweest ook, ja, in die raad van commissarissen. Er zijn mensen voortijdig vertrokken. Het is best wel een duiventil. Ja. Stel dat jullie nu benaderd worden, omdat je toch het beste voor hebt misschien met dat bedrijf, of denkt, we kunnen deze bank een volgende fase inkrijgen. Wat zijn de voorwaarden waarop jullie zouden zeggen, nou, daar stap ik toch in?
4: Nou, op de eerste plaats zou ik verrast zijn, want ik heb totaal geen relatie met Ali Nikam. Dus dan zoekt hij in ieder geval onafhankelijke mensen. Dus dat geeft dan mij vertrouwen dat er iets wat verandert. Okay. Daarmee zeg ik niks over de mensen die nu in de... maar ik zou... Ja, ik bedoel... Het is altijd makkelijk daarover praten, hypothese. Maar ik zou wel heel erg ook nadenken over, oké, in welke fase treed ik toe? En dan treed je dus toe in een fase waar potentieel een leiderschapswissel moet plaatsvinden met de oprichter. Founder syndroom. Dat vind ik. Ja, natuurlijk. Maar je maakt je eigen af. Dat zeg ik met enige bescheidenheid. Ik heb ongelooflijk veel respect voor wat hij heeft opgebouwd. Super knap. Ook echt een uithangbord voor Nederland. Dus ik gun hem ook een tijdige, dat hij een plaats kan maken voor een opvolger die weer past bij de volgende fase.
2: Dus mevrouw Telleman alleen als er een nieuwe leider komt?
3: Nou, dat is, ja...
2: Meneer Pape?
3: In mijn geval, ik ben voorzitter van de Raad van Commissarissen bij P.nl. En daar zit ook een DGA. Nou, dan heb je een aantal gesprekken met de DGA. Kunnen we elkaar vinden? Hoe kijken we naar de wereld? Normen, waarden? Om op die manier even af te tasten. Want ook daar wist ik waar ik in stapte. Dus dat er toch ook het nodige aan mutaties was geweest. Nou, dan heb je een gesprek over de vraag of we elkaar kunt vinden. Dat wil niet zeggen dat ik dan direct zou roepen, Olaf, jij moet weg. Integendeel. Maar je hebt er wel even indringend over te spreken om te weten waar de ruimte ligt, hoe je met elkaar dat gesprek ook kunt voeren. En ja, als je daar dan het gevoel hebt, ik kan niet doen wat ik vind dat ik moet doen, ja, dan zou je inderdaad, zou ik zeggen, dan maar een ander.
4: Dan niet instappen, ja.
2: Nou, we stappen wel blijkbaar het vliegtuig in. Veel grote bedrijven vliegen nog altijd wel minder dan voor corona. Bij mij onder andere accountants en consultants zit het aantal zakelijke vluchten weer in de lift. Blijkt uit een maandag gepresenteerde ranglijst, de zakelijke vliegen van natuur en milieu van 25 gemeten bedrijven tegen de CO2-uitstoot tussen 2023 en 2025 met 23%. En onderaan die ranglijst van die 50 grote bedrijven bungelen VDL, Danone, Boscale, Spon en Vitol. Zouden daar liever niet staan of deert het niet?
4: Nou, wij besteden er nu aandacht aan. Het onderzoek is nog niet heel breed opgepikt. En er is ook wel wat op de methodiek af te dingen. Ik denk dat bedrijven die bewust kiezen om hier niet over te rapporteren, want dat is vaak ook een reden waarom ze onderaan staan, daar wel de bestuurlijke afweging hebben gemaakt. Hoe belangrijk vinden wij dit? En dan calculeer je ook in dat je mogelijk af en toe in het nieuws komt, want daar is maatschappelijk steeds meer aandacht voor, dat jij als bedrijf daar niet actief op stuurt of daar transparantie over geeft.
2: Als jij nooit echt mooie groene sierp willen maken, hoe erg is het dan dat je in zo'n ranglijst niet tot de bovenste helft behoort?
4: Nou, of het erg is, is wat anders, maar je mag er niet door verrast zijn. Want je hebt die bestuurlijke afweging bewust te maken in deze tijd. Ik ga ervan uit dat je zoiets incalculeert. Ik denk dat het in deze tijd heel erg afhangt door wat is jouw type consument en welke positie neem jij in. En in hoeverre word je afgerekend op niet alleen letterlijk in lijstjes, maar ook maatschappelijk op jouw duurzaamheidsbeleid. En door je medewerkers, want het is ook op de arbeidsmarkt voor sommige bedrijven een heel belangrijk onderscheidend
2: punt. Als je kijkt naar dat lijstje, dan zie je dat die consultants inderdaad wat zakken. Een bedrijf als Deloitte Nederland heeft ook gereageerd. Overigens nog altijd de 20ste op de ranglijst. Zegt in een reactie dat de uitstoot nog altijd ruim onder die van 2019 ligt. En dat niet vergeten moet worden dat internationale activiteiten zijn uitgebreid. Mag dat tellen als excuus?
3: Het is een reden. Een excuus is weer een andere vraag. Want we hebben dankzij COVID geleerd dat er een hoop via het scherm kan. Dus het kan ook zeker anders. Maar jawel, als je activiteit uitbreidt, dan is waarschijnlijk meer vliegen ook wel weer een resultante. Consultants, die kijken toch graag de klanten in de ogen.
2: Nodig.
3: Ja, die hebben contact nodig. En dat is ook wel waar. Ik ben het zelf ook geweest, dus dat snap ik wel. En ja, dan ga je natuurlijk niet zoveel agenten in Australië bellen. Want dan denk je, dat doe ik liever zelf, dat is ook wel die wereld. Dus ik snap
2: het. Dus echt met het vliegtuig naar Australië?
3: Dat is
2: een mooi voorbeeld.
4: Ik geloof niet dat dat zo makkelijk gaat. Ik denk dat je 80% op het scherm doet en 20% fysiek. En ik denk dat wel degelijk, niet per se vanuit duurzaamheidsoverwegingen, maar vanuit kostenperspectief, als ik dat breed in mijn netwerk hoor en ervaar, dan wordt er heel strak gestuurd bij heel veel bedrijven op dat er niet zomaar gevlogen kan worden en ook niet zomaar bijvoorbeeld
2: business class. Misschien zijn dat dan wel de bedrijven die rapporteren, want Natuur en Milieu zegt
4: dat
2: op basis
4: niet.
2: Van...
4: Oh, nee, hoeft want, niet nee, want dat brengt ook administratieve lasten. Dus je hebt een bedrijfsmatige overweging om op die kosten te sturen, want vliegen is duur. Dus klakkeloos vliegen, dat is volgens mij in geen enkel bedrijf zomaar, tenminste wat een beetje op de kleintjes moet letten, de standaard. Maar ik denk wel dat consultants internationaal werken. Dat zij ook hun bedrijfsmodel zo inrichten. Dat ze ook specialiseren per land. Zij werken voor klanten. En klanten willen vergoeden. Ook soms dat jij live aanwezig bent.
2: Ook een achtergrond in de consultancy natuurlijk.
4: Ja, maar kijk, stel je voor dat jij... Stel dat je daar... Je kan daar als bedrijf natuurlijk... Ik ben inderdaad heel lang consultant geweest. Overigens heb ik niet internationaal gewerkt. De keren dat ik gevlogen heb voor... Dat was de trein volgens mij. Naar Londen ben ik een keer geweest. Dus ik heb heel erg op de Nederlandse markt consultancy bedrijven. Maar... Stel je voor, je werkt voor klanten die internationaal werken. En je kan een opdracht binnenhalen. En je wordt uitgenodigd voor een pitch. En je zegt, wij doen hem via het scherm. En dan kan je nog zeggen, want dat vinden we duurzamer. Maar als het bedrijf dat waardeert dat je wel live aanwezig bent. En de twee concurrenten doen dat wel. Dan ga je toch. Want je wil die opdracht. Dat is je verdienmodel.
2: Jij tekent ook alvast in. Je bent er ook bij. In zo'n situatie?
3: Ja, het is natuurlijk een afweging die je maakt. En nog even terug, dus je medewerkers, maar ook toekomstige werkgevers. Je ziet wel dat de jongere generatie zich daar bewuster mee bezighoudt. En die zeggen, minder vliegen. Mijn kleindochter, ik zei, joh, opa, neem je nog een keer mee naar Washington, naar alle musea. Nou, zei ze, opa, ik vlieg niet meer. Oh, oké. Okay. En dat is misschien nog pril en het zal veranderen. Maar dit is wel de generatie die daar nog nadrukkelijker over nadenkt. Dus je moet die afweging wel maken, ook vanuit het perspectief, wat vertel je de buitenwereld.
2: Leen Papa, G. Telleman, ik hou het maar beperkt. Weinig afkondiging en aankondiging, want het zit er echt al meer dan op. Dank voor jullie bijdrage aan dit boardroom panel.
4: En compliment voor je bruggetjes vandaag, want die waren echt fantastisch.
2: Nou, dat verdient dan wel weer 10 seconden extra zendtijd. Dank u wel.
3: Dank.
2: Het panel is terug te luisteren als podcast.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goeiedag, ik ben Michiel Frazenstorm. Waarschijnlijk horen we pas later vandaag over het precieze aantal doden en gewonden van het ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Eerst moeten alle families op de hoogte zijn gebracht. Het lijkt erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok, zegt de reiskoepel ANVR. Daarbij is de bus op zijn zij beland. Rusland heeft een winkelcentrum aangevallen in het oosten van Oekraïne. Er vielen 5 doden en tientallen mensen raakten gewond. Het gebeurde overdag en het was druk in het winkelcentrum, zegt de binnenlandminister. Eergisteren was er ook al een dodelijke aanval op een winkelcentrum in een andere Oekraïnse stad. De douane zegt dat ze een creatieve manier hebben ontdekt waarmee criminelen drugs naar ons land proberen te smokkelen. Er werd crack gevonden tussen een lading pinda's. De drugs kwamen uit Suriname en zijn vernietigd. En veel blije mensen in de Gelderse Achterhoek bij Winterswijk. Net over de grens in Duitsland zouden 4 grote windmolens worden gebouwd, maar de Duitse ontwikkelaar ziet er volgens regionale media vanaf. Omwonenden verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Ze vinden grote windmolens niet passen in het groene landschap. Het weer van Weer Online. Vannacht eerst droog, daarna kan het in het westen een beetje regenen. Ook overdag wat regen, in de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Nederlanders zeggen massaal duurzamer te willen leven, maar in de praktijk komt daar niet altijd veel van terecht. Gewoontes, gemak en de kosten van duurzame keuzes maken het lastig om de intenties ook echt om te zetten in gedrag. Hoe krijg je consumenten dan daadwerkelijk in beweging? En geldt dat ook voor bedrijven? Ika van der Pas is hier, de directeur van Milieucentraal. Welkom. Wat staat er nog op jouw eigen lijstje? Wat zou er in jouw eigen leven of in jouw eigen leefomgeving nog veel duurzamer moeten dan nu het geval is?
5: Oh, ik ben geen heilig boontje, dus best wel wat. Maar
4: we hebben de tijd.
5: Ik werk nu 8 jaar voor Milieucentraal. Ik kan je zeggen, dat is, dan ben je wel. Je wordt je bewust van in heel veel zaken. En je gaat heel veel bewuste afwegingen maken. Maar het maken van afwegingen is soms lastig. Mijn moeder woont in Spanje. Kom je niet makkelijk met de trein. Dus dat is altijd een moeilijke afweging. Dus ik probeer alleen maar. Ja, noodzakelijke reizen met het vliegtuig te doen. En
4: ben je wel eens met de trein naartoe gegaan of niet?
5: Ja, in theorie zou het kunnen. Maar dan heb ik veel meer vakantiedagen nodig. Ja.
4: Milieucentraal, jij kent het natuurlijk als je broekzak, want je werkt al 8 jaar. Maar voor de mensen die nog wat meer begrip, wat meer context nodig hebben, wat doen jullie?
5: Nou, mag ik je even mee terugnemen 30 jaar geleden? Dat is namelijk de jaren 90. Toen zijn we opgericht. Maar toen begonnen we ons ineens af te vragen van ja, mag ik nog chloor gebruiken? En weet je, is een wegwerkbeker nog beter dan een koffiekopje? Overal kwam milieu om de hoek kijken, maar we wisten eigenlijk thuis niet zo goed, want wat moesten we dan gaan doen? En toen was er niet veel informatie, maar heel veel discussie.
4: Wel, een beter milieu begint bij jezelf, dat is ongeveer die tijd.
5: Ja, dat is die discussies waren dan, maar de informatie was er.
6: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: En wat is dan de vertrouwde kring?
3: De vertrouwde kring zijn mensen die dus, die in de bibliotheek tegenkomt, in moskeeën, in kerken, waar ook mensen die, bijvoorbeeld in dit geval in energieamenoedelen, ook komen en die ze ook vertrouwen.
2: Veel mensen die misschien wel wat digitaal vaardiger zijn, die zijn zelf aan het knutselen geslagen, die brouwen er iets moois van met AI.
3: Ja.
2: Die hebben Milieu Centraal op een heel andere manier nodig, of misschien wel niet meer nodig.
3: Dat is voor ons echt een van de meest belangrijke strategische punten waar we op dit moment aan werken. Waar mensen scrollen niet meer door websites. Ze willen een vraag stellen en ze willen een betrouwbaar antwoord krijgen. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat AI-antwoord staan.
2: Ik heb op jullie eigen site wat moeten scrollen, omdat ik toch de vraag stelde, ik heb ze al, maar moet ik op dit moment zonnepanelen laten installeren of niet? Dat bleek stap 7 te zijn van een ingewikkeld proces. Dat begon met isoleren. Oh. Dat ik uiteindelijk dacht, komt er nog iets over zonnepanelen of niet?
3: We zijn net gemigreerd naar een nieuw CMS, heet dat, in technische woorden. Waardoor je dus veel beter, je begint met de venster waar je je vraag kunt stellen. En dan kom je, als het goed is, bij het juiste antwoord. Nou. Want we willen dus ook niet meer dat mensen. En we willen weten waar zoeken mensen op en onze content. Match dat nou? Ja. En dat kan dit zijn.
2: Maar het begon natuurlijk eigenlijk met mijn vraag of mensen überhaupt nog een Milieu Centraal nodig hebben op het moment dat ze zich steeds meer laten baseren op wat AI hen voorschotelt.
3: Ik snap heel goed dat mensen vragen aan AI stellen. Hè? Dus, en wij moeten ervoor zorgen dat wij in dat antwoord met onze bron ook terechtkomen. Dus dat doen we ook volop. Dus we monitoren dat, we doen dat. We hebben een geospecialist in huis. Dus wij omarmen dit absoluut. In dat zoekresultaat staan misschien ook nog wel andere bronnen. Dat klopt. En daar zitten natuurlijk heel veel halve waarheden. En greenwashing natuurlijk ook.
2: Zit er in jullie antwoorden, in jullie suggestie, zit daar een waardeoordeel in? Want ik kan me voorstellen, als je Milieu Centraal heet, dat je het prettiger zou vinden als mensen wel kiezen voor zonnepanelen in plaats van dat ze dat niet doen.
3: Ja, maar we zijn echt een onafhankelijk kenniscentrum. Dus wij onderzoeken van wat kan je. Dus we zoeken het uit. We kijken van wat kan je doen? Wat is het beste advies? Onze onderzoekers, een helft van de organisatie zijn onderzoekers. Kijken wat is nou het beste milieutechnisch of duurzaamheidsadvies. En dan kijken onze gedragsonderzoekers van hoe kan je dat nou. Hoe tik de doelgroep.
2: Maar mensen bellen jullie of kijken op de site al met hun portemonnee op tafel. Namelijk, wat levert mij op?
3: Zeker.
2: Op, of niet? Zit dat er dan ook in of niet?
3: Zeker. Je zult echt op onze website als haakje van waarom je dingen moet doen niet vaak het woord klimaat vinden of de duurzaamheid. Het gaat dus echt om de drijfveer en belemmering die bij jou, dus we hadden het net over een elektrische auto kopen, wat speelt er dus bij jou? Dus die drijfveren brengen we in beeld en daar spelen we op in. Dus we hebben het heel vaak over portemonnee. Als het gaat om verduurzaming van woningen is de drijfveer je portemonnee, de energierekening.
2: Dan zouden jullie in een aantal situaties ook moeten adviseren of in ieder geval erop kunnen sturen dat je zegt, die thuisbatterij, het klinkt misschien aanlokkelijk, maar doe het nog maar niet.
3: Ja, dat doen we denk ik ook. Dus ik denk dat we daar een heel genuanceerd beeld. Dus wij zetten alle argumenten op een rijtje voor mensen. En mensen moeten natuurlijk hun eigen afweging doen. Maar wij zetten het op een rijtje. We rekenen daar ook aan. En dan moet je uiteindelijk kan je je eigen afweging maken. Maar we zijn daar terughoudend in dit moment.
2: Maar sec gesteld, ben je dan vooral een kenniscentrum, een informatiepunt, of probeer je ook het gedrag van mensen te beïnvloeden?
3: We zijn in de kern een kenniscentrum die een taak heeft om voor te lichten. Om mensen dus onafhankelijke adviezen te geven over duurzaam leven. Maar passief kennisleven is niet voldoende. Want je wil natuurlijk uiteindelijk ook impact maken. Je wil dat mensen je vinden. Je wilt dat mensen wel die informatie tot zich nemen. En
2: wil niet per se dat mensen gaan verduurzamen? Of wil
3: we
2: je
3: willen
2: dat wel?
3: Ze wel een zet geven. Kijk, het is aan mensen zelf wat ze aan te doen.
2: Dus je wil beïnvloeden?
3: Je wil ze wel met de juiste informatie beïnvloeden. Ze wil dat mensen dat meenemen in hun afweging. En wij helpen ze
2: maar
3: dus
2: ook. Waarom vind je dat een moeilijk woord? Want dat is toch wel wat het is? Daar is het ook niet
3: heel
2: veel mis
3: mee. Nee, ik vind het geen moeilijk woord eigenlijk. Maar het is wel heel scherp dat ik vind het wel belangrijk dat mensen nog wel hun eigen keuzes maken daarin en hun afweging. Maar ze moeten dat wel kunnen doen op de juiste informatie, met de juiste berekeningen daaronder. Dus dat is wel.

0: Dat is relevant, maar we maken ook adviezen op maat. Dus echt voor jou, met je toetst een aantal gegevens in, en dan komt er voor jou een advies op maat uit. En verbeterjehuis.nl, dat is ook een URL van ons. En ook daar zit heel veel maatwerk in. Dus je kunt met je eigen informatie dus een advies, een personaliseerd advies krijgen, wat jij kunt doen.
1: En weten jullie of jullie advies dan ook echt de basis is om tot actie over te gaan? Ik kan me zo voorstellen dat als je subsidie krijgt, en dat is in jullie geval, dat ook de vraag regelmatig wordt opgeworpen, is dit doelmatig? Zijn mensen die via Milieu Centraal nadenken over dit soort vraagstukken ook eerder geneigd om echt iets te gaan doen?
0: Ja, dat is een vraag die we heel vaak krijgen. Wij sturen in eerste instantie natuurlijk op bereik. Hoe hebben we mensen bereikt? Dat is wel belangrijk, daar begint het mee. Maar we willen natuurlijk ook weten, wat vinden mensen van die informatie? Heeft het ze aangezet? Dus dit soort impactmetingen doen we ook bij grote campagnes. We hebben een grote campagne gehad over kleding bijvoorbeeld. Maar ook over houtstoken. En daar meten we dus ook echt of we impact hebben gehad. Dan gaat er best wel veel gemeenschapsgeld in. En dan wil je dus ook weten. En dan zien wij dus dat het, zeker als je een soort interventie, en minder bewustwordingscampagne, maar interventie, dat het echt wel effect heeft.
1: Toch blijkt uit jullie eigen monitor dat veel mensen zeggen bereid te zijn voor de duurzame keuze te gaan. Maar dat slechts, wat was het, 20% het doet. En jullie formuleren dat heel mooi door te stellen dat de werkelijke CO2-reductie achterblijft bij het in de samenleving aanwezige potentieel.
0: Ja.
1: Hoe komt dat dan?
0: Ja, kijk, het is beginnen goed om te zeggen dat wij toch in eerste instantie altijd het hardnekkige beeld hebben dat mensen een beetje de rem op de verduurzaming zijn. Hè? Dus dat ze niet willen. Maar dat uit het onderzoek van de Monitor Duurzaam Leven blijkt dus dat mensen wel een best wel openstaan hiervoor. We meten openheid en wat ze doen.
1: Ah ja, er staat, ik heb het nog even nageslagen, en jij waarschijnlijk ook. Ja, afval scheiden. Ja. Daar zijn we dan niet te beroerd voor, maar minder vlees eten, minder vliegen, echt investeren in een duurzaam huis, maar even. Ja, dat staat te ver.
0: Ja, dat klopt. Dat zijn wat wij noemen de bottlenecks. Dat zijn echt wel de gedragingen, de keuzes die mensen echt heel erg lastig vinden. Maar er zijn een heleboel keuzes die mensen, waar ze mensen echt open voor staan. En die zijn ook impactvol. En dan gaat het over minder kleding kopen, de trein nemen in plaats van het vliegtuig, het isoleren van je woning, minder rood vlees, dat van die kalveren, en dichter bij huis op vakantie gaan. Dus dat zijn sweet spots. Dat noemen we, dus daar zit een openheid. Mensen doen het nog niet, maar als je daar in dat gat, en ja, als ondernemers luisteren, daar zit ook een potentiële markt. Dus waar je daar is een bereidheid, een openheid, en die is groot.
1: En waar zit dan de markt voor minder vliegen of de markt voor minder rood vlees?
0: Er zit een tussen dat gat van willen en doen, daar zit dus een gat waar mensen dus, waar gemak zit, het aanbod zit. Dus daar moet je gaan kijken. Dus je ziet dus dat consumenten aan het veranderen zijn. In hun hoofd zijn ze open, ze weten dat er iets moet gebeuren. Alleen het wordt nog heel erg lastig gemaakt om die keuze te maken. Treinkaartjes helemaal naar Spanje reserveren is best wel een.
1: Ja, maar als jij nu een vegetarische schnitzel, dat mag overigens niet meer zo eten, geloof ik. Maar als jij daarvoor zou willen kiezen, dan is hij ervoor.
0: Maar dat is nou een heel mooi voorbeeld eigenlijk van zo'n een businessmodel wat inspeelt op die bereidheid. Dus daar is een grote openheid, bereidheid om dingen te doen. En je kunt ermee inspelen met je aanbod, maar ook met je manier hoe je dat aanbod brengt. Dus als je kijkt naar spullen, ja, mensen zijn bereid om te repareren. Dan kan je als ondernemer natuurlijk ook kijken van speel ik daarop in met
1: overigens
0: mijn businessmodel.
1: Overigens wordt het nu wettelijk afgedwongen via het recht op reparatie.
0: Exact.
1: Ik kwam een eerder onderzoek tegen, ook hier eerder wel behandeld in dit programma van het Sociaal Cultureel Planbureau, waaruit blijkt dat veel mensen het klimaatbeleid oneerlijk vinden. Rijke mensen hebben veel meer mogelijkheden om hun huis te verduurzamen, weten ook de potjes beter te vinden, hebben dus niet die smalle beurs. En zeggen ze ook uit datzelfde onderzoek, de bereidheid om zelf iets te doen tegen klimaatverandering neemt af. Er wordt eerder gewezen naar de grote bedrijven. Laat daar de verandering maar beginnen.
0: Ja.
1: Is dat niet een beetje in tegenspraak met wat jullie constateren in die monitor?
0: Nou ja, weet je, het is natuurlijk een eeuwig oude discussie te kijken van waar begint het nou, de verduurzaming. Maar het aanbod, het is een kwestie van vraag en aanbod. Het is een keten. Dus je kunt wel technische, nou, straks met Prinsjesdag gaan we weer horen van, nou, innovatie, groene groei, dat moet heel veel gebeuren in de keten. Daar zal ook wel flink wat budget naartoe gaan.
1: Ik begrijp dat jij het niet eens meer echt hoort.
0: Nou, allemaal superbelangrijk. Nee, heel erg belangrijk. Maar je moet ook oog hebben voor het eind van de keten, waar wij met onze keuzes zitten. Want je kunt wel een elektrische auto ontwikkelen, maar als je uiteindelijk niet die keuze daarvoor maakt, omdat jij hem niet wil kopen, omdat er, hè, dan
1: nou,
0: ben je
1: ik
0: nergens.
1: Ik koop hem ook niet omdat ik me afvraag of mijn laadpaal, mijn zwaardere aansluiting wel voor
0: maar
1: elkaar komt.
0: Dat is nou precies wat ik bedoel. Dus in dat gat tussen willen, wat jij wil, potentieel, hè, is het ook belangrijk dat wij een infrastructuur creëren, hè, een soort keuzeinfrastructuur, die maakt dat jij zegt, oh, wacht even, staat eigenlijk om de hoek die laadpaal. Eigenlijk best wel handig. Dit kan. Dus wat mijn pleidooi is eigenlijk van, technische innovaties zijn ontzettend belangrijk. Maar we moeten ook kijken naar, maken we het onszelf, burgers, mensen thuis, consumenten, ook mogelijk maar om daarvoor te kiezen?
1: Je zei volgens mij eerder in dit gesprek dat het te makkelijk is om de mens altijd maar als de Achilleshiel van deze discussie te zien.
0: Het is een verhaal. Dus ja, je moet dus, want die elektrische auto of die thuisbatterij of de warmtepomp, we kunnen wel, ze worden steeds beter. Maar als mensen thuis aan de keukenkraven die keuze niet maken, omdat het gewoon lastig is, omdat ze niet weten welk model en past het wel, waar moet ik het ophangen, ja, dan gaat die markt niet draaien. Dan krijg je geen economie daarop.
1: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren.
2: Het dilemma.
1: Bedrijven moeten duurzamere keuzes makkelijker maken, of consumenten moeten zelf meer verantwoordelijkheid nemen. Dat borduurt een beetje voort op wat we net hebben besproken. Wat zeg jij dan? Ligt het vooral bij die bedrijven of toch bij de consumenten?
0: Nou, het zit,
1: nou,
0: het zit
1: de
0: bij
1: keuze.
0: De bedrijven. Zou ik zeggen?
1: Ike van der Pas van Milieu Centraal. Het zit toch bij die bedrijven. Hoe moeten die bedrijven dan toch hun beste beentje voorzetten?
0: Nou, inspelen op dat wat we in de monitor duurzaam leven ook hebben, op die openheid, die bereidheid, die echt enorm is. 75% van de meerderheid van de Nederlanders zegt van, ik sta hier echt open voor. Voor een aantal van die sweet spots. Dus inspelen op deze behoeftes en deze, ja, toch een verandering in de manier hoe mensen ernaar kijken. Dus dat bewustzijn inspelen met hun diensten en hun producten.
1: Merken jullie ook iets van een veranderde manier van kijken als de politieke wind wat anders waait? Als toch het idee post was dat het klimaat niet meer zo belangrijk is, dat er naast milieu toch nog wel andere zaken zijn die ook om voorrang vechten? Dat invloed heeft op wat mensen zelf voor keuzes maken?
0: Ja, weet je, voor ons zijn deze thema's duurzaam leven eigenlijk geen links of rechts onderwerp. Want verduurzamen van de woning is geen linkse hobby. Het is echt iets wat je doet voor je portemonnee en ook voor je gezonde woning. Dus ik denk dat het is anders, het frame is anders. En ja, het beleid wat je misschien ontwikkelt is misschien anders.
1: Maar in de tijd
0: blijft.
1: Dat jij directeur bent van Milieu Centraal, hebben we in ons vocabulaire woorden toegevoegd als klimaatdrammers, klimaatgekkies. Ja. Dus dat veronderstelt toch wel dat er wat licht zit tussen hoe de een erover denkt en de ander dat opvat.
0: Ja, maar dan heb je het over waarom we het doen. Terwijl wij zeggen van ja, het is niet, het is natuurlijk en de basis natuurlijk wel een klimaatvraagstuk. Maar je doet het dus ook voor de gezondheid van de leefomgeving, of de biodiversiteit. Je doet het ook voor je portemonnee. Je doet het voor je comfort.
1: Als je kijkt naar jullie eigen portemonnee, dan zie je dat Milieu Centraal hoofdzakelijk draait op subsidies, op bijdragers van ministeries. Ben je toch bij een formatie van een nieuw kabinet, het gaat over een iets langere termijn, maar benieuwd naar hoe er door die nieuwe ploeg naar wordt gekeken? En is dat ook een onzeker bestaan wat dat betreft?
0: Zeker, ik ben altijd wel echt benieuwd en dat volgen we natuurlijk ook goed van hoe wordt er naar gekeken. En ik blijf ook met de inzicht en de kennis die we hebben ook voortdurend de organisatie, maar ook de thema's positioneren over het belang van dat je ook blijft kijken naar de behoeften van de consument en naar de informatie die je geeft. Dus dat moet ik wel blijven benadrukken. Want dat is niet altijd vanzelfsprekend.
1: Maar zou je liever andere inkomstenbronnen aanboren?
0: Dat doen we ook. Dus wij werken ook samen met bedrijven. Vooral als het gaat om hoe zij nou de duurzaamheidsinformatie over hun producten naar hun klanten doorvertalen. Dus daar waar mensen hun keuze maken, is het wel belangrijk dat de juiste en betrouwbare informatie
1: maar
0: staat.
1: Maar samenwerking met bedrijven is nog weer iets anders dan vragen of die bedrijven jou financieel kunnen ondersteunen.
0: Ja, maar we werken samen en worden ook daarvoor betaald.
1: Uit een evaluatie, weliswaar uit 2021, maar dat is ook jouw tijd, lees ik over die samenwerking met bedrijven. Een kernkwaliteit van Milieu Centraal is de onafhankelijke positie. Mm-hmm. Omdat Milieu Centraal samenwerkt met het bedrijfsleven, is er een risico dat het niet als onafhankelijk wordt gezien, met de aanbeveling om die onafhankelijkheid toch nog weer beter te borgen. Deel jij die aanbeveling en is er sinds 2021 dan iets aan veranderd?
0: Nou ja, ik moet wel benadrukken dat de grootste bron van inkomsten inderdaad de subsidie van de overheden van de verschillende ministeries is een groot percentage.
1: Nou, dat gaf ik net al aan, maar ja. Je zegt zelf ook, we werken wel degelijk samen met het bedrijfsleven.
0: Omdat wij dat belangrijk vinden, omdat daar waar jij je keuze maakt, dat daar ook de juiste informatie
1: aan. Maar kan het je onafhankelijkheid aantasten? Want dat wordt hier gesteld in de evaluatie.
0: Als de percentages van financiering omgedraaid worden, zeker. Dus wij zullen nooit alleen met financiering van alleen bedrijven of zo kunnen.
1: Maar in 2021 werd er op papier gezet, misschien is het een idee om, volgens het model van het Nibud, geloof ik, dat werd aangehaald, die onafhankelijkheid beter te borgen.
0: Ja,
1: we
0: borgen de onafhankelijkheid extreem goed. Dus wij hebben een heel proces, een validatieproces voor onze kennisbasis. Dus we laten meerdere onderzoekers naar de informatie die wij naar opgehaald hebben kijken en doen een hele maatschappelijke ronde waar tegenstanders en medestanders naar kijken. En vervolgens hebben wij een wetenschappelijke raad van advies die dit echt allemaal borgt, deze informatie. Dus die borging is echt wel gegarandeerd.
1: Dan nog eventjes naar wat nieuwe Europese wetgeving. Het gaat onder andere over uitstoot. In 2028 meen ik dat dat ook echt toegerekend kan gaan worden aan huishoudens. Gaat dat veel betekenen voor, denk je, jullie hulpvraag, jullie assistentie aan mensen die bellen of informatie zoeken?
0: Dat kan ik mij voorstellen. Dus op het moment dat je natuurlijk zelf ook moet kijken, dan heb je natuurlijk een stok achter de deur om te kijken, wat kan ik doen? Wat kan ik daarover betekenen? Maar voor die tijd komt nog natuurlijk de richtlijn, de ECTG-richtlijn.
1: Daar moet je iets meer over zeggen. Wat is dat?
0: Ja, dat is een heel ingewikkeld woord. Het is de richtlijn. Dus de Europese lidstaten hebben in Brussel met elkaar een richtlijn gemaakt die heet Empowering Consumers for the Green Transition. Afgekort ECGT. Maar ook
1: de EMCO-richtlijn is dat. Ik ben weer helemaal op dezelfde pagina, zodat wij niet meer trappen in valse claims.
0: Exact, om greenwashing tegen te gaan en misleiding. En daar is echt wel sprake van regelmatig. Dus daar worden nieuwe regels, ook strengere regels, aan keurmerken en aan duurzaamheidsclaims
1: strengere
0: gesteld.
1: Strengere regels. Dat zal bedrijfsleven wel staan te applaudisseren. Maar jij zegt dat is big hard nodig.
0: Nou, wij zijn al 10 jaar met de keurmerkenwijze. Proberen we juist het kaf van het koren te scheiden. Dus in keurmerkenland. Dus het scheiden van wat is echt een keurmerk en wat zijn plaatjes die niet veel zeggen. Dus wij zijn wel blij met deze ontwikkeling. Want het helpt mensen om de juiste keuze te maken.
1: En wat mag er dan, als die richtlijn van kracht is, niet meer wat er nu nog wel oogluikend wordt toegestaan of wat nog door de mazen van het net glipt?
0: Nou ja, de ondernemers zullen straks wel heel goed moeten onderbouwen waar hun claim op gebaseerd is. Dus als je zegt van, ik heb een elektrisch bestelbusje om mijn boodschappen af te leveren, en je zegt, ja, dan zijn je boodschappen duurzaam, dat kan dan straks niet meer. Dan zal je dus moeten zeggen van, nou ja, de boodschappen worden gebracht met een elektrische vervoermiddel. Dus je moet heel specifiek zijn. En dat is natuurlijk minder sexy, denk ik. Maar dat is wel heel goed. Want ja.
1: Ike van der Pas, directeur van Milieu Centraal, dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Cindy Vorselman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, de NVAB. Onder andere over wat er nu toch moet gebeuren met de WIA. Gisteren grote staking op het openbaar vervoer. Abonneer je dan op de Top van Nederland, dan hoef je geen aflevering te missen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR

0: unbelievable.
1: Unique what? Yes,
0: incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyber Defense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
6: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. En de andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijk ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
7: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
8: Stel je vraag in de BNR-app.
9: Download de BNR-app.
8: En blijf scherp.
5: BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
10: Achter elk succes zitten vaak bloed, zweet en tranen. En soms zelfs meer dan je op het eerste gezicht zou denken. De gast van vandaag kwam op jonge leeftijd ineens aan het roer te staan van een noodlijdend bedrijf. Hij besloot de boel compleet om te gooien, stortte zich volledig op het redden van de onderneming, maar kwam zichzelf daarbij flink tegen. Welkom, Matthijs.
11: Dankjewel.
10: Wie ben je en wat doe je?
11: Ik ben Matthijs Hagen, ik ben 29 jaar en de eigenaar van Lease Sales.
10: En waar heb je het goed gedaan?
11: Op het moment dat het bodem van het bedrijf zo in zicht was, door te zetten, gemotiveerd te blijven en doorpakken.
10: Ja, waar heb je het ook zo fout gedaan?
11: Door heel veel tegelijk op een bordje te leggen.
10: En die ben je wel tegengekomen?
11: Die ben ik zeker tegengekomen.
10: Mijn naam is Rens de Jong, welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Matthijs, goed je te zien. We beginnen met Leads to Sales,
11: ja.
10: Jouw bedrijf. Kan je uitleggen wat je doet zonder daar meteen een hele sales pitch van te maken?
11: Ja, dat zit wel in het bloed. Ja. Nee, ja, in de kern zijn we acquisitiespecialisten. Wij helpen bedrijven met complexe product- en dienstverleningen aan tafel te krijgen bij hun ideale klant, als het ware. Mm-hmm. Door middel van de telefoon, ouderwets cold calling als het ware. Een stukje mailing. En dat zijn we steeds verder aan het uitbreiden.
10: Als je het hebt over cold calling, dan krijg ik al de rillingen over mijn rug van de telecomaanbieders die zegt: hey, bent u tevreden over uw internet? Zijn jullie hetzelfde of zijn jullie anders?
11: Nee, we proberen daar eigenlijk zo ver weg mogelijk van te blijven. Die mensen werken vaak met een script. Je krijgt een diarree en tekst door je heen gedouwd. En wij werken aan de hand van de pitch. 6-7 zinnen. En daaruit moet een dialoog gaan ontstaan. En op die manier hou je het ook heel menselijk. Mm-hmm. En kan je het ook in die zin kwalificeren.
10: En wat voor producten probeer je te verkopen?
11: Dat is heel uiteenlopend, van robot- en cobotisering, automatiseringsprocessen, tot complexe IT-oplossingen voor verzekeraars en in de zorg. Mm-hmm. Ook bijvoorbeeld bedrijfskleding, maar daar zitten dan weer hele lange trajecten aan gepaard.
10: En waarom doen die bedrijven dat niet zelf?
11: Vaak omdat ze de capaciteit niet hebben, Of je kan een salespersoon aannemen. En dat kost je 60.000, 80.000 euro per jaar. En dan hoop je dat die een hunter is. Maar vaak zijn het relatiemanagers, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Of je huurt ons in. En dan weet je gegarandeerd dat je een hunter hebt. En dan kan je zelf de sales oppakken.
10: Ja, en van bedrijfskleding tot koboltisering, dat lijkt me best wel een stretch om het allemaal te verkopen, zeg maar.
11: Klopt. We proberen daardoor ook de juiste mensen op de juiste plek te hebben. Met ons team. Mensen die affiniteiten hebben met die automatisering. Of bijvoorbeeld bedrijfskundigen of de IT. Zodat iedereen zich sanang en happy voelt. Mm. En daardoor natuurlijk ook optimaal kan presteren. En dat is natuurlijk wel een beetje gepaard met wat wij doen.
10: Ja. Hoeveel mensen heb je?
11: We zijn nu met 10 man.
10: Oké. Okay. Dus een relatief klein bedrijf is dat?
11: Ja, klopt.
10: Is allemaal in dienst? Of?
11: Nee, allemaal ZZP'ers.
10: Oh, oké. Okay.
11: Dat is een beetje, gaat een beetje tegen de stroom in natuurlijk van wat er in Nederland gebeurt. De reden daarvan is heeft eigenlijk een paar dingen. Het komt een beetje vanuit het verleden om flexibiliteit te behouden. Het zijn projecten. Als een project tot een einde komt, wil je ook je kosten natuurlijk een beetje in de hand houden. Maar ik kan ook een hele andere doelgroep hiermee trekken. ZZP'ers zijn eigenlijk ondernemers. Kennen de risico's als een project goed of slecht loopt. Mm-hmm. Uiteindelijk is de klant die de huur of de hypotheek betaalt, om het zo te zeggen. Waardoor men gemotiveerd blijft. Je ziet dat men langer en beter gemotiveerd blijft. En dat helpt wel heel erg met wat wij doen, als het ware.
10: En hoe zit het met de omzet?
11: Ja, die wordt steeds beter. Ja, dat gaat steeds beter. De
10: goede kant op. Waar zit je ongeveer op?
11: Nou, we gaan hopelijk dit jaar richting de 5,5 ton omzet.
10: Ja.
11: Dat klinkt natuurlijk niet als de miljoenen die je nog wel eens om je oren heen slikken. Maar als je kijkt waar we vandaan komen, is dat wel echt serieus goede stappen.
10: Ja. Even terug naar de start. Dit bedrijf ben jij niet begonnen. Dit is iemand anders begonnen in 2018. Leg uit.
11: Klopt. Ruud Govaerts, die is mijn compagnon, vriend, mentor. Die is eigenlijk vanuit onvrede, vanuit belbureaus, dit bedrijf begonnen.
10: Zat hij zelf in die business of niet?
11: Nou ja, niet specifiek. Hij werkte voor een werkgever, zat in vaste dienst. Hij maakte zoveel afspraken zelf. En dat vond hij zelf altijd een beetje stoefiger als hij dat zo zei. Maar daardoor zat de agenda zoveel van hemzelf dat zijn werkgever zei, we kunnen het werk niet meer aangaan. Wil je wat voor jezelf misschien hier iets in doen? Althans, dat was zijn idee. Dus hij is eigenlijk vanuit werkgeverschap, veilige basis, zullen we maar zeggen, is hij lease to sales begonnen. Een aantal medewerkers in dienst. Op een gegeven moment, na een jaar of drie, waren ze met z'n drietjes. Maar dat waren wel mensen in dienst.
10: Ja.
11: Is die lease to sales begonnen. Eigenlijk vanuit onvrede, vanuit de markt.
10: Ja, en dit product kan beter. En B, kunnen we betere service leveren voor al die klanten die je hebt.
11: Ja, heel veel ondernemers eigenlijk beginnen van eigenlijk kan ik het beter. Dus laat ik het maar doen. Ja.
10: Wanneer ben jij erbij gekomen?
11: Ik ben in 2023. Bijgekomen. Mm-hmm. Eigenlijk in een soort fase 2.0 voor lease to sales, zou ik maar zeggen.
10: Ja, waarom kwam jij erbij?
11: Ruud kwam uit een periode van ziekte, uitval. Mm-hmm. Hij wilde dit wel weer gaan opzetten, maar wist ook dat hij eigenlijk een rechterhand nodig had. En ik ben via een goede vriend van hem, dat was een docent van mij op Avans in Breda, ben ik op zijn radar terechtgekomen. En ik was op dat moment wel op zoek naar iets nieuws. Ik wilde gaan ondernemen, maar ik wist ook dat ik misschien toch wel wat brood op de plank moest krijgen. Dus ik was een beetje op zoek naar de sweet spot. Hier kon ik gaan ondernemen vanuit een beetje een veilige basis, zou ik maar zeggen.
10: Ja, snap ik. En want Ruud is hij, ben jij ook meteen compagnon geworden? Of ben je gewoon bij hem gaan werken?
11: Nee, ik ben op ZZP-basis bij hem gaan werken. Het idee was wel dat ik mij binnen een jaar of twee, ik wilde natuurlijk ook even aftasten of dat dit is wat ik zou willen doen, me wel gaan inkopen. Alleen niet uiteindelijk op de manier hoe het nu gebeurd is, zou ik maar zeggen.
10: Nee, want hoe is het gebeurd?
11: Nou, hoe is het gebeurd? Wat ik net zei, Ruud die is in 2021 ziek geworden.
10: Hoe ziek had hij?
11: Nou, hij had stadium 4 longkanker en hij zat vol met tumoren. Daarbij was eigenlijk niet een kwestie van hoeveel maanden of jaren kan je nog mee, maar hoeveel weken. Een of andere medisch wonder, zullen we maar zeggen, is hij na 2 jaar een soort van genezen verklaard. Die exacte woorden is altijd een beetje grijs gebied wat daar nou gezegd is. Maar is wel gezegd van je gaat maar weer leven. Alles slaat aan, je kan weer wat gaan doen. Nou, en toen was voor hem wel de inspiratie om Lise Sales 2.0 op te gaan zetten.
10: En toen ben jij erbij gekomen?
11: En toen ben ik erbij gekomen, ja.
10: Oké. En hoe is dat verder gegaan?
11: Nou ja, dat ging heel goed eigenlijk in het begin. De oude klanten die hij had, die waren heel erg tevreden over zijn dienstverlening van toen de tijd. Dus die kwamen weer terug. We zijn met z'n tweeën begonnen. Ja, en dat groeide als een speer eigenlijk. Een beetje een olievlek. Je netwerk werd steeds groter. En ja, mensen hoorden van je resultaten. En dat ging eigenlijk heel goed tot 2024 eigenlijk. Dus 9 tot 12 maanden later. Ja, maar
10: wat gebeurt in 2024?
11: Nou ja, je merkte dat zijn gezondheid weer wat achteruit ging. Kon het minder lang volhouden. Hij vergat wel eens dingen, was wat warrig. En dat merkte hij op een gegeven moment zelf ook op. Hij had een groot feest gegeven in mei 2024 om te vieren dat hij beter was. Maar eigenlijk zag je hem steeds meer achteruit gaan. En zijn we in de zomer van 2024 in de bouwvak is vaak wat rustiger. Dus gingen we alle twee ook op vakantie. En is hij aan het denken geslagen van volgens mij gaat dat toch niet zo goed met mij. En heeft hij in 2024 na de vakantie gelijk de eerste dag, had ook niks gecommuniceerd met me van Matthijs, ik wil dat je naar mijn huis komt en we moeten even babbelen.
10: En wat was de babbel?
11: De babbel was dat hij gerealiseerd had dat hij niet op deze manier door kon zetten. En een stap terug wilde zetten van Lise Sales. Mm-hmm. En daarmee eigenlijk de vraag was of dat ik het wilde gaan overnemen. En of dat ik daarover wilde nadenken. Mm. Nou, daar had ik ongeveer 15 seconden voor nodig.
10: Want jij zei ja.
11: Ja, want het was al een proof of concept. Ja. Het had zich bewezen. En ik ken ondertussen ook alle ins en outs wel een beetje. En dat was voor mij doorgestoken koek om te zeggen, we gaan gewoon lekker
10: door. We gaan door.
11: Ja.
10: Met Ruud is het niet goed gegaan.
11: Nee. Ik heb toen in die zomer, toen hij dit vroeg, heb ik gezegd, Ruud, ik ga een legacy bouwen voor je. Ik wil, Lise Sales moet gewoon voortbestaan met toch een beetje van jouw DNA erin als het ware. Ik ben toen eigenlijk, want er zitten nog 2 andere aandeelhouders in het bedrijf. Heb ik een plan aan hun voorgesteld. De week daarna eigenlijk al gelijk. Zijn we begonnen met bouwen. En ondertussen natuurlijk, Ruud zat ook nog in het bedrijf. Maar het uitval werd wel steeds groter. Op een gegeven moment zodanig dat we hebben gezegd, Ruud, ga eerst maar eens even op jezelf focussen.
10: Ja.
11: Ja, tot december 2024, waar hij ook echt is komen te overlijden op een hele jonge leeftijd.
10: Hoe oud was hij?
11: Ja, hij was 45, hij was net 45.
10: Oh, hij is wel heel jong.
11: Ja, en een gezin, 2 dochters. Dus dat was wel echt een hele.
10: Dus het wonder was uiteindelijk, het medische wonder was uiteindelijk geen medisch wonder.
11: Uiteindelijk niet, ja. Nee. Meer levensverlengend.
10: Ja, ja. Ja. Dan heb jij want ik kan me voorstellen dat jullie schelen 15 jaar, denk ik, zoiets. Iets meer,
11: ja, al ietsje meer. Ja. Ja.
10: Dat het toch wel een soort mentor voor je is.
11: Ja,
10: je
11: zeker.
10: Zegt, ik wil zijn legacy voortbouwen. Dan komen er volgens mij een paar dingen bij elkaar. 1, je hebt ja gezegd, ik wil een gedeelte van het bedrijf overnemen.
11: Ja.
10: B, je raakt binnen een maand of 6 na die beslissing de mentor ook daadwerkelijk kwijt, want hij komt overleden.
11: Ja, klopt.
10: Wat voor een impact heeft dat?
11: Kijk, in die periode dat het overgedragen werd tot die 6 maanden later als het ware, was pittig. Alleen, Ruud had op dat moment een minder actieve rol meer. Dus hij kon in dat opzicht ook natuurlijk wat minder bijdragen dan wat hij die anderhalf jaar daarvoor gedaan heeft. Ik moest het met de tools die me daar gegeven heeft, in combinatie met die strategische aandeelhouders, het zijn de strategische partners als het ware, zijn we aan de slag gegaan.
10: Ja.
11: En ondertussen probeer je die hele emotionele, rommelige periode ook een plekje te geven.
10: Dat is apart. Je bent aan het bouwen en je bent aan het rouwen.
11: Ja, al had ik niet zo heel veel tijd om te rouwen.
10: Oh ja. Heb je daar later spijt van gekregen?
11: Nee. Ik had voor mijn gevoel ook geen andere keuze. Want voor mij was wel de motivatie heel groot om dit door te zetten en er een succes van te maken. Natuurlijk ook voor Ruud, maar ook voor mezelf. Omdat ik ondernemen ook wel heel leuk vind.
10: Dan tref je zo'n bedrijf aan, dus je neemt het bedrijf over van hem. Wat kom je dan tegen?
11: Ja, je komt ook wel een hoop, ja, een beetje shit tegen, om het zo te zeggen. Ja, je hebt klanten die behoorlijk op Ruud leunden. Vanuit zijn expertise, ervaring. Het was natuurlijk ook wel een charismatische, charmante man. En personeel die hij... Want we hadden eigenlijk alle twee ons eigen team. Waarvan je merkte dat niet iedereen op de juiste plek zat. In combinatie met klanten die eigenlijk ook wel een mooi moment zagen van, ja, dit is misschien ook wel tijd om een exit te doen. Dus je kreeg wel een behoorlijke rommel over je heen toen eigenlijk de handtekening gezet was.
10: Ja, je is lekker, bedankt dan. Ja, ja toch?
11: Ja, ja. Nee, ja, ja, ja, ja. Had ik dit kunnen zien aankomen? Misschien. Ik zag het ook wel een beetje. Ik was er ook in die zin ook wel een beetje op voorbereid. Maar dat het zo'n impact zou hebben, dat kwam ik later wel achter.
10: Ja, want je zegt het, de bodem was echt wel in zicht.
11: Ja. Ja, klopt.
10: Kun je er iets over zeggen?
11: Nou ja, in 2024, even voor jullie beeld. Ik heb in 2023 zijn we begonnen. Hadden we een startersomzet van, ik wil zeggen, ongeveer 240.000 euro, 250.000 euro. En we begonnen pas in april, dus dat hebben we in 9 maanden gerealiseerd. Wat ik best netjes vind voor een startend bedrijf.
10: Ja.
11: Nou, vervolgens, het jaar daarna, 2024, toen begon dus dat hele gerommel. En toen waren we afgezakt naar 147.000 euro. Oh ja. En dat heeft... De winst was eigenlijk gewoon compleet verdampt. Want ik moest zelf eigenlijk declarabel zijn. Maar ik was bezig om een zinkend schip drijvend te houden. Dus ik kon niet altijd declarabel zijn. Ondertussen moesten dingen geregeld worden, afgekocht worden. Ja, en dan op een gegeven moment loop je eigen salaris in 3 en 4 delen uit te betalen. Om je eigen huur nog te kunnen betalen.
10: Ja. Ja, en je zegt er moesten dingen afgekocht worden, maar die strategische partners die erin zitten, zitten die er nog steeds in?
11: Die zitten er nog steeds in. Daar is eigenlijk alles heel relaxed en goed mee gegaan. Die wisten ook in wat voor positie ze stonden. En die geloofden ook in mij. Maar het was ook met klanten, met personeel, ZZP's die je naai waar je bij staat. Omdat je er zelf op dat moment... Ben je er wel mee bezig, maar niet zoals je nu vandaag de dag mee bezig bent. Dus nee. Wel een hoop geleerd in die tijd.
10: Ja, je zegt het eufemistisch, volgens mij een hoop geleerd in die tijd, toch?
11: Ja.
10: Ik kan me voorstellen dat je dan heel druk bent, maar ook het idee hebt dat je weinig impact maakt.
11: En je bent alleen brandjes aan het blussen.
10: Ja.
11: Ja.
10: Dan weet ik uit eigen ervaring, dat hou je niet heel lang vol. Op een gegeven moment komt een man met de hamer.
11: Ja, dat klopt. Die man met de hamer kwam gelukkig op mijn vakantie.
10: Zoals niet.
11: Nee. Nee, we waren een jaar verder. En toen, wat ik net ook zei, in de bouwvak is het wat rustiger. Dus ja, ook deze bouwvak van 2025 wat rustiger aangedaan. En het moment dat ik op mijn vakantiebestemming aankwam... stortte ik helemaal in. Toen kwam eigenlijk pas het rouwproces. Toen besefte ik me pas... wat er eigenlijk allemaal gebeurd is in dat laatste jaar. Mm. Ja, toen pas kon ik het een plekje geven.
10: Ja. En stort je helemaal in? Was dat een, laten we zeggen, een vakantie waar je gewoon niet kon bewegen? Of heb je daarna gewoon echt even een tijdje niet kunnen werken?
11: Nee, ik heb wel echt... ik heb 3 weken lang echt het werk vrijwel neergelegd. Ik heb wel kunnen bewegen. Ik heb veel gesport. Eigenlijk om het hoofdje leeg te krijgen, de boel weer op een rijtje te zetten, om daaruit weer vers te kunnen beginnen. Maar weet je, ik heb nooit hoofdpijn. Ineens ook iedere dag hoofdpijn. Dat soort dingen kreeg je ineens.
10: Ja. Heeft dat lang aangehouden, dit?
11: Ja en nee. Het heeft de naweeën die zijn echt al een paar maanden voelbaar geweest. Maar ik wist ook gelukkig op dat moment waar ik aan toe was, wat dat betekende. Ja, en dan is het af en toe even voetje van het gas af. En dat gaat heel erg tegen mijn principes in. Want je wilt alleen maar gas geven als het ware. Maar af en toe moet je ook op jezelf letten. En uiteindelijk heb je daar op lange termijn natuurlijk meer baat bij.
10: Je bent wel begonnen... Misschien al daarvoor met het reorganiseren van het bedrijf.
11: Ja,
10: dat
11: klopt.
10: Je van Ruud overgenomen had.
11: Ja.
10: Wat ben je anders gaan doen?
11: Ik, niet alleen klanten hebben afscheid van mij genomen, maar ik ook van klanten. Waarvan ik merkte dat die niet helemaal in het plaatje pasten waar we naartoe wilden. In combinatie met ook de ZZP's, de opdrachtnemers zoals het ware, die op die opdrachten zaten. Waarvan we ook die match niet helemaal lekker voelden. Die een beetje schoon schip aan het maken als het ware.
10: Ja, dus afscheid nemen van veel.
11: Nemen van veel dingen en daardoor ook zekerheid.
10: Hoezo zekerheid?
11: Nou ja, de klanten zijn toch degene die je inkomsten...
10: Nee, precies.
11: Creëren.
10: Je neemt afscheid van zekerheid. Ja. En waarom heb je het dan toch gedaan?
11: Omdat ik ervan overtuigd ben dat als je een stabiele basis en fundering hebt... dat je vanuit daar gewoon veel meer kan bereiken dan als het wankel blijft.
10: Ja, en dit voelde wankel?
11: Dit voelde zeker wankel.
10: Dan kom je dus toch als een... je bent nog een twintiger. Nou, heb ik hier hele jonge mensen hebben zitten, dus ik wil niks over leeftijd zeggen. Maar de buitenwereld kan daar wel af en toe anders naar kijken. Heb je dat gevoel wel eens gehad of niet?
11: Ja, eigenlijk vooral toen ik nog wel met onder andere Ruud aan tafel zat. Was een oudere man, een veertiger. Dat valt ook nog wel mee. Maar dan ben je toch op een of andere manier het broekie als je daarnaast zit. Terwijl ik ook wel... vond ik zelf dan, ook wel goede ideeën had... over hoe bepaalde dingen zouden moeten lopen. Werd dat toch een beetje overruled of niet naar geluisterd. En dan moet je, dat is dan waar je mee moet beginnen. En dan moet je het ineens zelf gaan doen. Dus dan hoop je wel dat zich dat oppakt. En dat mensen dan wel misschien naar jouw advies gaan luisteren.
10: Is het nu anders, nu je de echte eigenaar bent zonder de mentor daarnaast?
11: Ja, absoluut. Ik bedoel, mensen vragen je expertise, je advies voor een reden. Ik kan ook wel vanuit wat meer autoriteit is misschien niet het juiste woord, maar wel ervaring spreken. Dat is er wel een aanzienlijke verandering in voor mijn gevoel in ieder geval.
10: Wanneer heb je het gevoel gehad, oké, nu staat het weer op de rit?
11: Begin dit jaar eigenlijk pas. Hmm. We zijn eigenlijk tot vorig jaar bezig geweest met brandjes blussen, de boel herstellen. En dat ging goed, ondertussen nieuwe klanten proberen te werven en binnen te halen. Maar de laatste brandjes zijn eigenlijk pas echt begin dit jaar allemaal uitgeblust.
10: Ja. En wat waren dat dan?
11: We hadden nog wel eens we hadden iemand waar... die niet het beste met ons voor had, die met ons een opdracht heeft gedaan. Daar moesten we, hadden we nog wel een, hoe noem je dat? Een financieel akkefietje mee, om het te zeggen. Hele stomme dingen ook, weet je. Ruud had een youngtimer van een auto. Die stond op de zaak, maar op zijn naam. Dat is wel weer gedoe om te verkopen. Weet je? En dan moet je allemaal tijd in steken.
10: Ja,
11: maar
10: dingen waar je helemaal geen tijd aan wil besteden.
11: Nee joh, en dan staat dat ding op de oprit met een lekke band. En dan willen ze hem niet meenemen, want hij heeft een lekke band. Dus moest je die band weer plakken. Ja, het is echt gedoe, man.
10: Oké, je hebt het gevoel dat je nu alle gaten, alle energielekken hebt gedicht?
11: Ja, zeker. Ja.
10: Wat heb je hiervan geleerd?
11: Een paar dingen. Ik mag best wel in mezelf vertrouwen dat het goed komt. Maar ook zeker dat ik... Ik was altijd bang dat ik... Je hoorde het in de intro al van dat ik te veel op mijn bordje zou leggen. En misschien doe ik dat af en toe nog steeds wel. Maar ik heb ook wel geleerd dat ik mezelf mag vertrouwen... dat ik ook wel de grens tegenwoordig weet aan te geven. En als het dan even te veel is... dat ik dan misschien de dag daarna even iets rustiger aan doe.
10: Waar wil je naartoe? Want je bent in rustige vaarwater terechtgekomen.
11: Ja.
10: Waar wil je naartoe?
11: Nou, ik wil Lietse Sales zelf echt wel uitgroeien tot een beetje een full-service concept. We hebben echt enorm veel ervaring binnen ons team aan sales. CRM, herorganisaties, implementaties... tot eigenlijk complete reorganisatie die we kunnen toepassen binnen een bedrijf. En alles wat er eigenlijk tussen zit. Daar wil ik naartoe. Ik vind het heel vet om bij heel veel bedrijven kijkjes in de keuken te nemen. Maar uiteindelijk is mijn doel wel om het ooit een keer te verkopen... aan een van de grotere bedrijven, als het ware.
10: Ja, maar dan zul je mensen in dienst moeten gaan nemen, denk ik.
11: Dat klopt.
10: Heb je een heel lekker flexibel businessmodel.
11: Ja.
10: Maar verkoop maar, hou maar.
11: Klopt. Ja, en daarmee willen we dus ook echt wel naar meerjarenplannen gaan. En daar zijn we ook druk mee bezig. Zo maak je jezelf ook veel aantrekkelijker natuurlijk. Maar dat geeft ook zekerheid om mensen in dienst te nemen.
10: Ja, ja. Zou Ruud trots zijn op je?
11: Ik denk het wel.
10: Ja?
11: Ja.
10: Waarom?
11: We zijn toch zijn kindje een beetje groot aan het maken, als het ware. Ja, zeker. En ja, met tevreden klanten, tevreden mensen om je heen. En dat ik nu het feit dat ik hier zit, dat is denk ik wel iets.
10: Kers op de taart, precies.
11: Ja.
10: Hey, mooie Amsterdamse tegeltjeswijsheid in de geest van André Hazes eindigen we altijd mee. Wat zou je erop willen zetten?
11: Nou ja, zoals Ruud eigenlijk altijd al zei, is mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen.
10: Oh, mooi. In een tijd van AI, begrijp ik.
11: Exact dat, inderdaad.
10: Ja? Ja. Is dat ook echt zo? Dat je niet... Ja, misschien word je wel overgenomen door AI, maar daar geloof jij dus niet in.
11: Nee. Kijk, uiteindelijk zijn het twee mensen die tegenover elkaar gaan zitten, die de hand moeten gaan schudden met elkaar om de deal rond te krijgen. AI gaat daar absoluut een tool in zijn om in te helpen. Dat gebruiken wij ook. Maar ik denk dat mensen altijd zaken zullen blijven doen met mensen.
10: Mensen zullen altijd zaken blijven doen met mensen. Een prachtige tegeltjeswijsheid. Dankjewel, Matthijs Hagen van Leads to Sales. Volgende week dan weer een kersvers ondernemersverhaal hier in Bloed, Zweet en Zaken. Ben je nieuwsgierig? Abonneer je dan eventjes in je favoriete podcast-app op Bloed, Zweet en Zaken. En je hoort het allemaal. Tot de volgende keer. Dag.
5: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon 90 miljard dollar.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
4: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. 3 tot 5,5% meer loon. Dat is de eis van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen. CNV wil ook een hogere reiskostenvergoeding vanwege de gestegen brandstofprijzen. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. Een andere vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. Het dodelijke ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Er worden toch geen grote windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Gelderse Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de bouwplannen. Zulke windmolens zouden niet passen in het groene landschap. De tegenstanders hebben nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. En Zeeman haalt babyrompertjes terug. Er zitten knoopjes aan die makkelijk loskomen en dat levert verstikkingsgevaar op. Het gaat onder meer om rompers met een dinoprint die deze zomer zijn verkocht. Wie ze heeft, wordt gevraagd ze in te leveren bij de winkel. Je krijgt dan je geld terug. Het weer van Weer Online. Vannacht kan het in het westen een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. Het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
6: Helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best snel ook over.
7: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
6: Ja.
7: Nee, dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
6: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team, team, team en team.
8: Het begon met een clubje ondernemers die allemaal 1 miljoen euro inlegden. Zonder vaste agenda, zonder investmentcommittee. En nu, 19 jaar later, laat hij een fonds met bijna 250 miljoen euro achter. Hoe kreeg hij dat voor elkaar? Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is Johan van Mil van Peak. Die vertelt over de deal van zijn leven.
6: Dat was Peak, de overdracht die ik recent heb gedaan van Peak aan de nieuwe generatie daar.
8: Heel recent, hè? Want het afscheidsfeestje is volgens mij net achter de rug.
6: Ja, absoluut. Ja, het was een paar maanden geleden. En inmiddels volledig relaxed en van het leven aan het genieten en van mijn family aan het genieten.
8: Ben je alweer aan het vervelen? Of?
6: Nee, maar dat doe ik niet zo snel gelukkig.
8: Peak, 19 jaar geleden begonnen als een informeel clubje van angel-investeerders. Maar toen had jij al wel wat exits op je naam. En je had al een bedrijf verkocht, toch?
6: Ja, ik heb al een aantal bedrijven gehad. Ik heb het ooit opgezocht. Ik heb 11 bedrijven eigenlijk ben ik gestart. En een aantal zijn er geëxits, een aantal zijn er overgedragen. Ik heb ooit mede met Willem Seithof aan de baas gestaan van BNR. Als een klein aandeelhoudertje.
8: Dus dat voelt voor jou een beetje als thuiskomen?
6: Ja, dit voelt voor mij altijd als thuiskomen. Maar het was natuurlijk niet echt de exit. En ik was ook niet zeg maar even leidende CEO daar. Ik was die commercieel directeur destijds van BNR. Voordat werd overgenomen door het FD. Maar ik heb inderdaad een aantal bedrijven gehad daarvoor. Ja. Dus Peak was. Ik was altijd een, zoals ik dat noemde, een investerende ondernemer. En op een gegeven moment heb ik de switch gemaakt naar Peak en werd ik eigenlijk een ondernemende investeerder.
7: En welke van die ondernemingen staat je het meest bij? Of heb je het meeste tijd, aandacht en liefde aangegeven?
9: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ja, nog een feestje, schat?
3: Over. Ik ga dat allemaal niet herhalen nu.
2: Oh, okay.
4: Ja, wij hielden wel van hard werken en toch ook wel borreltjes af.
3: Ja, er mocht een borreltje gedronken worden. Ja. Roms, ja.
2: Piek in die beginjaren. Want jij start dat, wat ik al zei. Hè, het is eigenlijk een soort informeel hobbyproject. Misschien is dat iets te... Nou, doe ik het niet helemaal eer aan. Toch wel, oké. Okay.
4: Ja,
2: hoe zag dat eruit? Ik bedoel, was dat een soort wij tegen de rest van de wereld? Of?
4: Nou, we zijn begonnen met een hockeymaatje van mij, Hein. Hadden we een seizoen dat we heel veel wonnen. En wij hadden dus heel veel tijd. En Hein was angel-investeerder en ik ook. En toen kwamen we eigenlijk bij elkaar van... joh, moeten wij niet samen gaan investeren? En ik ben ooit voorzitter geweest van IPAN. Daar met een aantal bestuursgenoten... Hein, Helene, Christian, Menno eigenlijk Piek gestart.
2: Ja, branchevereniging, hè, IPAN?
4: Ja, branchevereniging destijds. En we zijn toen, dat hebben wij geleid... in het vallen van de internet, klappen van de internetsector. Nou, we moesten een vereniging overeind houden. Ik heb thuis nog een reddingsboei hangen van redder van IPAN... die ik ooit heb gekregen. En dat is een hele hechte band ontstaan. En daarmee zijn wij eigenlijk dat clubje mensen... dacht op een gegeven moment, hey, wacht even. Nu is eigenlijk die financiële... Sorry, die dotcom-clash is voorbij. Die markt gaat zich opbouwen. Moeten wij niet als angels samen investeren? Dat is eigenlijk Piek geworden.
3: Je had meteen een paar gouden grepen in het begin, toch? Of niet?
4: Ja, we hadden een aantal... je moet veel geluk hebben. Je moet ook een beetje mensen kennen. En, en met name in ons eerste fonds... We zijn in 2007 zijn we gestart met ons eigen geld. We hebben gewoon ons eigen geld erin gestopt. Ons eigen MVP opgebouwd.
2: Allemaal een miljoen?
4: Allemaal een miljoen euro. Ja, volgens mij wel. Ja, ik moet er even nadenken. Denk het wel, ja. En hebben daarmee... dat was trouwens zowel Piek 1 als Piek 2, zit ik me nu te bedenken. En daarmee hebben we de eerste investeringen gedaan. En de eerste drie investeringen die we hebben gedaan... Dat waren mooie bedrijven ook. Nationale Beeldbank zaten we onder andere in. We zaten in Eens of in SeedMe.
3: Ja.
4: Waar we destijds natuurlijk met
3: dat is een mooie
2: dat was een klapper, toch?
4: Dat was een klapper, absoluut. En we hebben destijds ook in een bedrijf, Belgisch bedrijf Radionomy geïnvesteerd. En dat fonds heeft 2 jaar bestaan. Dus we deden dat allemaal on the side. Misschien wel belangrijk, ook is misschien wel leuk om te vertellen. Ook voor potentiële investeerders, angels die hier luisteren. Is gewoon 1 keer in de maand kwamen wij bij elkaar. We bestelden wat pizza's, een paar flessen wijn. En dan lieten we de ondernemers eigenlijk pitchen. En als wij het allemaal eens waren aan tafel, alle 6. Nou, dat waren 6 hele uiteenlopende persoonlijkheden. Dus wij waren het 1 keer per jaar gemiddeld eens. Dan gingen we daadwerkelijk investeren.
3: En anders niet?
4: En anders niet. Nee, okay, anders deden we het gewoon niet. Dus we waren
3: niet van afgeweken?
4: Niet van afgeweken, nee. En dat hebben we inderdaad de eerste... fonds hebben we dat zo gedaan. Het tweede fonds hebben we dat ook gedaan. Maar toen hadden we niet meer zeg maar, dat we unanimiteit moesten hebben. Toen was het volgens mij 80% van de stem of zo is dergelijks. Maar daardoor zijn we heel selectief geweest eigenlijk in de bedrijven waarin we hebben geïnvesteerd. Ja.
3: Is dat ook lastig? Want ik kan me voorstellen dat je soms ook een beetje meegenomen wordt door het enthousiasme van een ondernemer.
4: Heel lastig. Ja, want je hebt altijd iemand die die deal trekt. Hè. Altijd, het komt bij Helene op de pad of bij Christian of bij mij. En dan die trekt dat. Nou, die is natuurlijk verliefd.
3: Ja.
4: Ah nee, die moet natuurlijk de andere 5 partners dan gaan overtuigen. En er komen allerlei kritische vragen. Want ja, dat is ook het goede van zo'n groep. Mensen, dat kijk, Christian is natuurlijk een bekende advocaat, Christian Obbedingtijm. Hein is echt de financiële man. Helene is de ondernemer. Je hebt heel veel verschillende blikken die naar zo'n bedrijf kijken. Wat heel goed is, even voor de eerste analyse, voor de eerste check. Maar je hebt daardoor ook gewoon heel veel smaak en heel veel voorkeuren.
3: En had je ook de afspraak dat je dan niet zelf buitenom mocht
4: investeren? Nee, dat moet je sowieso niet doen. Ik heb die neiging heel vaak gehad in mijn leven. En dat is sowieso niet verstandig om te doen als investeerder.
3: Dus die afspraak met die 6 partners is, of we doen het met z'n allen, maar we gaan niet buitenom.
4: We gaan niet buitenom, nee. Ja, absoluut. Ja.
2: Het was dus een hobbyprojectje in het begin. Wanneer werd het al wat serieuzer? Dat je ook echt een investment committee moest aanstellen, rapportageplicht. Laten we zeggen, die overstap van met je liefdewerk oud papier naar een echt serieus fonds.
4: Nou, dat was eigenlijk met ons tweede fonds. Dat was in 2009, dus dat was echt een paar jaar daarna al. Toen kwamen we erachter dat de RVO, wel bekend denk ik, een hele interessante regeling heeft. Een verdubbelaar, zeg maar, eigenlijk voor fondsen. Nou, daar moesten we natuurlijk voor aanmelden. En daar moesten we allerlei plannen van maken. Maar daar moesten we ook wel iets gestructureerder voor werken. Dus die flessen wijn gingen van tafel af, die pizza's bleven. Maar we moesten echt wel, ook die besluitvormingen moesten we toen goed vastleggen. En toen hebben ook extern geld ook opgehaald. En dat betekent ook natuurlijk dat je gewoon een bepaalde verplichting hebt naar buiten. Een bepaalde kwaliteitswaarborg moet hebben. En toen hebben we inderdaad Piek 2 gestart.
2: 5 miljoen.
4: Dat was destijds 6 miljoen euro.
2: Okay. Ja.
4: En daarmee zijn wij gewoon gestart om te investeren. En toen hebben we ook gezegd van, hey, wacht even, laten we nu ook meteen een IC instellen. Laten we meteen eigenlijk de professionele structuur instellen die schaalbaar is. Nou, en dat hebben wij eigenlijk uitgebreid in alle jaren.
3: Kun je iets vertellen over zo'n structuur? Wat is dat precies? Hoe ziet dat eruit?
4: Nou, als je natuurlijk... Kijk, je maakt in dit geval... investeer je geld van derden. Kijk, als je eigen geld is...

0: dan kun je overal in investeren wat je wil. Als je geld investeert van derden, dan moet je natuurlijk wel een fondsplan hebben waarin duidelijk ook wordt opgeschreven, ja, waarin ga ik investeren, waar niet, wat wordt onze focus, wat worden onze criteria, hoe gaan we die bedrijven helpen, hoe doen we de reporting, hoe doen we de governance, et cetera. En dat was voor ons als ondernemers, dat was allemaal best wel pittig eerlijk gezegd. Dus we moesten dat allemaal dat wiel voor de eerste keer uitvinden. Het was ook heel vroeg in het venture capital systeem, want dit was 2009. Nou, er waren misschien op één hand de telefondsen op dat moment. Dus, en dat was met name ook private equity ook. Dus we hebben behoorlijk het wiel ook moeten uitvinden. En dat gewoon eigenlijk met vallen en opstaan gewoon eigenlijk opgeschreven en uitgeprobeerd. En gezegd, nou, dit werkt en dit niet.
1: En kun je eens vertellen hoe dat werkt qua euro's en percentages? Hè? Wat is jullie businessmodel als fonds?
0: Ja. Tuurlijk. Eigenlijk fondsen werken vrijwel altijd met eenzelfde businessmodel. Dat is namelijk gewoon, je hebt de management fee en je hebt de carried. En de management fee wil ik zeggen, je krijgt een percentage over het geïnvesteerde vermogen.
1: En dat is ongeveer 2%?
0: Dat is ongeveer 2%. Een beetje de markt ligt afhankelijk van de grootte, maar tussen de 1,5% en de 2,5% zie je. Dus onze fondsen hadden over het algemeen, begin hadden het 2% van de management fee. Dus met andere, en een fonds heeft een looptijd van 10 jaar. Dus met andere woorden, dat is 20%. Over dat vermogen pak je eigenlijk de management fee. En daar betaal je hele operatie van. Je personeel, je kantoor, je advocaten, et cetera. Ja. En de tweede component van een venture capital fonds is de zogenaamde carried structure, dus de winststructuur. En dat wil eigenlijk zeggen het rendement wat jij als investeerder maakt op die investeringen. Dus als je inderdaad een investering doet en je krijgt daarmee geeft de investeerders daarmee het geld terug, plus een bepaald rendement, de zogenaamde hurdle fee.
1: Is daar een standaard in?
0: Ja, zie je wel veel. Soms zie je hurdle fees die fix zijn. Soms zie je een rentepercentage van tussen de 5 en 10% per jaar. Ja. En met andere woorden, als je daar dus boven zit en anders rendement hebt gehaald, dan krijg je daarover een winstdeling. En dat is een beetje 20%, zie je eigenlijk wel in de markt terugkomen.
1: En 80% voor de investeerders.
0: En 80% voor de investeerders, ja. En dat is natuurlijk een heel interessant model ook. Dat zorgt ervoor dat eigenlijk LP's en ook fondsmanagers daarmee heel erg aligned zijn. Want die management fee, ja, daar kun je eigenlijk bij kleine fondsen niet van leven. Sterker nog, die gaat volop. En we moesten zelf wel fors bijvunden. Maar de upside zit met name in de carried. En met andere woorden, je bent maximaal gemotiveerd om goede investeringen te doen. En
2: de LP's, mee. De upside, de carried. Het gaat hier. De LP moeten we even uitleggen.
1: Investeerders.
2: Ja. Oké. En ik hoorde net nog, ik zei het zelfs ook, investment committee. Moeten we dat misschien ook nog even uitleggen? Wat doen zij eigenlijk?
0: Ja, de Eerste Kamer keurt investeringen goed en af. Om het heel simpel te zeggen. Een LP staat voor limited partner overigens. Dus dat is, je hebt managing partners, die managen een fonds. En een LP is eigenlijk iemand die geeft geld aan het fonds, die stopt geld erin, maar die manage dus niet.
1: En was dat IC, was dat wel extern? Ik sprak laatst een fonds waarbij de managing partners ook hun eigen IC waren.
0: Ja, dat zie je nu een beetje veranderen, omdat namelijk, dat klopt. Maar bij ons was dat extern, ja. Ja. En dat waren wel vanuit LP's opgebouwd, maar daar zaten wij zelf niet in bij onze eerste fondsen. Nee.
2: 2015, we maken even een sprongetje. Vanaf dat moment wordt Peak ook echt een fulltime baan voor jou. Ja. Je werd van ondernemer ook echt bewust investeren. Wat gaf de doorslag destijds om die stap te zetten?
0: Nou, dat ik op een gegeven moment een jobprofile aan mijn vriendin liet zien. En die zei van, ken jij toevallig iemand die dit kan doen? Ze zei, ja, dat ben jij. Dus dat was de doorslag. Nee, ik had toen net mijn bedrijf verkocht. Ik had Return Social verkocht, destijds aan Uber Connected. Dus ik had mijn handen vrij. En met z'n zessen, met die zes oprichters van Peak, had niemand zijn handen vrij. En ik wilde het ook doen. En ik had ook echt wel ideeën hoe we dat zouden kunnen doen. En toen heb ik Helene, een van mijn compagnons, gevraagd om eigenlijk mee te doen. Niet fulltime. En toen heb ik Stefan Bari, mijn latere partner, die nu eigenlijk Peak ook nog full aan het managen is, heb ik gevraagd om mee te doen. Omdat hij naast mij echt een totaal ander profiel is. En ik had wel ervaring natuurlijk als ondernemer, maar ik wilde echt wel dat idee van die investeerder die ik zelf aan boord wilde hebben, dat wilde ik heel erg doorzetten. Want je zag toen dat heel veel fondsen ook begonnen op te komen. Heel veel opgezet, nou, niet vanuit ondernemers, maar juist heel veel vanuit consultants, heel vanuit de bankaire sector, die eigenlijk die stap maakten. En ik heb zelf wel de ervaring als ondernemer. Dus als je met een ondernemer aan tafel zit, die denkt en praat en handelt anders dan een bankaire of een consultant.
1: En wat is dat precies, wat je dan die ondernemer kunt bieden?
0: Nou, ik denk, één, je begrijpt wat zo iemand doormaakt en voelt. Je weet wat het is om op een gegeven moment salarissen niet te kunnen betalen, om afscheid te nemen van mensen, als je grote klanten verliest. Als je, volgens mij in de tijd, David, misschien dat jij bij me zat, hadden wij DSB-klant en die wilde zo groot klant worden dat we toen op een gegeven moment hebben geweigerd dat die klant werd, weet je wel. Want het was gewoon te risicovol. Nou, dat soort afwegingen maken, dat weet je als ondernemer. En als je niet aan die kant van de tafel hebt gezeten, dan weet je dat misschien wel, heb je ergens gelezen of heb je ergens gehoord. Maar als je dat niet hebt doormaakt, dan krijg je een ander gesprek.
1: Nee, en ik denk ook dat de ondernemer dit meteen doorheeft.
0: Ja.
1: He, dus die voelt dat heus wel aan. Of je een bankier bent of iemand die dit zelf allemaal een keer heeft meegemaakt.
0: Ja.
2: Want wat zijn dan de vragen die jij dan bijvoorbeeld wel stelt of niet stelt? En een bankier
1: Ik denk in lijn met alle voorbeelden die Johan net geeft, ook met personeel. Maar je hebt het op een verjaardag al heel snel dat je doorhebt, zit ik naast een ondernemer of niet? En dat is niet beter of slechter. Maar ondernemers zijn ontzettend eigenwijs en nemen van niemand wat aan. Maar wel van andere ondernemers die ook een serieus bedrijf gehad hebben. Dus dat ik snap wat Johan vertelt, dat zomaar goed werkt.
0: Ik denk dat de mindset is als ondernemer en iemand vanuit de bankaire sector komt. En heel veel kwaliteiten, even voor alle duidelijkheid. Maar die denken natuurlijk meer in risico's en in governance en in report. Eigenlijk vanuit die kant. En een ondernemer kijkt veel meer vanuit opportunity en vanuit kansen. Dus je hebt een heel andere mindset waarop je naar zo'n plan kijkt. En daarom is ook heel goed om, en Stefan was wat dat betreft ook bij onze fondsen echt mijn perfecte counterpart. Want Stefan die kijkt wat dat betreft veel risicovoller. En dat is heel erg gewaardeerd.
2: Dat
0: heb je echt nodig.
1: Ja, als je kijkt, je wordt van ondernemer, word je investeerder. Dan moet je noodgedwongen toch ook in risico's gaan denken. Want je doet dat vaak met je eigen geld, maar zeker ook van anderen. Dus ja. Dat moet gedegen.

0: Inmiddels laten zo'n 250 Europese investeerders hun geld renderen via de fondsen van Peak, die dat kapitaal dus steekt in start-ups. En het selecteren van die groeibriljantjes, dat is een kwestie van goed je ogen open doen en heel veel pitchdecks lezen. Nou ja, scannen vooral, want het zijn er nogal wat.
1: Als ik alles bij elkaar tel, heb ik iets van 120 investeringen gedaan. De vuistregel is dat 1 op de 100 wordt een uiteindelijke investering. Dus doe het normaal. Ik heb ze niet allemaal bekeken, als ik eerlijk ben. Ik ben ook heel goed in het scannen van pitch decks. Dus een paar pagina's kijken, even een ander gevoel.
0: Waar kijk je dan vooral naar?
1: Ja, ik kijk eigenlijk naar 4 dingen. En dat is team en team. Ja, het is gewoon, ik ben huidig.
0: En is dat dan een team met een track record? Of is dat vooral een team wat complementair is aan elkaar?
1: Ja, het zit heel erg in dat het team de juiste mindset heeft. En de mindset, dat leidt je inderdaad af uit track record. Wat heeft iemand gedaan? Dat kan een opleiding zitten, maar kan ook een afgebroken opleiding in zitten. Of jobs die iemand heeft gedaan, et cetera. Dus dat zit daar heel erg in. Het zit in de space gewoon goed kennen. Dus als je een bedrijf gaat starten en je hebt geen ervaring in een bepaalde branche, dan denk ik wel dat het heel erg hard in. Maar ook, ik geloof ook wel in een bepaalde gekte van ondernemers. Ik bedoel, als je wil gaan ondernemen, en nu is dat misschien anders, maar een aantal jaar geleden, ik heb een tijdje ondernemer gedoseerd op de VU, en dan vroeg ik aan het begin van het jaar al van, goh, hoeveel mensen willen hiervan een bedrijf starten? Nou, dan zag ik in de loop van de jaren van 90% wil bij de corporates gaan werken naar 90% ondernemer gaan. Dus ik denk, een aantal jaar geleden was het echt wel heel zwaar. Dus dan moet je een beetje gezond gek zijn. En dan moet je bijvoorbeeld dingen hebben meegemaakt in je leven. Dan moet je bepaalde afwijkingen hebben gehad om toch die stap te maken en dat risico te nemen om te gaan ondernemen. En dat zoek ik altijd wel in die ondernemer.
0: Ja. En als je dan zo'n pitch deck leest, of eigenlijk scant, zoals jij dat zegt, hoe vaak heb jij de afgelopen 2 jaar het idee gehad, nu zit ik naar AI te kijken?
1: Je bedoelt gebruik van AI in de pitch deck? Oh, 80-90% van de gevallen.
0: Ja?
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Is dat goed? Is dat niet goed?
1: Ik denk dat het heel goed is. Ik denk dat je de tools moet inzetten waarvoor je ze kan inzetten. En ik denk zeker als je het hebt over pitch decks, dat je AI best wel veel kan laten doen. Maar dat bijvoorbeeld als je het hebt over dit soort punten, dat kun je AI niet laten doen. Dus met andere woorden, je moet daar wel je eigen source, je eigen, zeg maar even, duiding aan geven. Niet alleen aan de kant van degene die geld ophaalt, maar ook voor ons als investeerder. Want wij gebruiken natuurlijk ook dat soort tools om heel snel te scannen van, hey, is dit bedrijf interessant voor mij?
2: Merk je überhaupt dat AI een sterke impact heeft op eigenlijk op jouw M&A-landschap?
1: Enorm.
2: En hoe merk je, waar merk je aan, wat voor zaken?
1: Nou, eigenlijk in de hele flow als investeerder. Dus van zowel, zeg maar even, het sourcen van, dus het benaderen van ondernemers die interessant zijn, wordt er veel AI ingezet. Als ik kijk wat ik zelf in mijn mailbox alleen al binnenkrijg als potentiële LP of investeerder in een fonds of in een bedrijf, daar wordt het heel veel voor ingezet. En inderdaad ook in het analyseren van plannen, die eerste scan, maar ook de due diligence, maar ook de daarna even de board meetings, de voorbereiding, de reporting, et cetera. Dit heeft het veld als investeerder totaal veranderd.
2: En als je kijkt naar waarderingen van bedrijven?
1: Ja, dat is natuurlijk gekte. Je ziet een paar dingen. Je ziet natuurlijk dat er gaat heel veel geld. Ik bedoel, er gaat heel veel geld in AI, maar als je het even afpelt, dan gaat er een heel groot gedeelte naar een kleine groep van bedrijven eigenlijk. Ja. Dus dat zie je. En er klijkt daarnaast, en dat zie je ook in de Nederlandse markt, kijk natuurlijk de rondes die aangekondigd worden, gaan een aantal bedrijven gaan geld ophalen. Het is een hele grote groep bedrijven die echter geen geld ophaalt. Dus het landschap is alleen maar, zeg maar even, gepolariseerder geworden. Waarbij een groep heel veel geld krijgt, maar een veel grotere groep totaal geen geld. Dus dat is 1. En 2, voor ons als investeerder is het natuurlijk ook lastig. Omdat met AI is het veel makkelijker om een bedrijf op te zetten. Maar als je ook je concurrentie veel groter is, wat wordt nou het winnende team? Weet je wel? Want iedereen kan letterlijk morgen een bedrijf opzetten. En iedereen kan met vibe coding mooie tools maken. En iedereen kan de eerste klanten gaan binnenhalen met mooie outreach tools, et cetera. Dus wat is dan het team waarop je volgt?
2: Ja, en in jullie geval, je wil natuurlijk op een gegeven moment ook het bedrijf doorverkopen.
1: Absoluut.
2: En dus nu natuurlijk ook, kan ik me voorstellen, onzeker als de markt zo snel beweegt, hoe dat er over een aantal jaar uitziet. Ja. En dus of het nu je geld waard.
0: Al die SaaS-modellen, dat staat wel onder druk op dit moment.
1: Ja.
0: Dat merken jullie ook echt actief.
1: Ja, dat zie je. Kijk, je ziet een paar dingen. Is dat we hebben natuurlijk een enorme dip gehad bij het begin van het jaar. Hè. Dus inmiddels weer het gestabiliseerd, gelukkig. Dat was natuurlijk ook niet fijn voor onze investeerders. Weet je. En ook voor onze LP's, die zagen dat natuurlijk ook. Maar je ziet inmiddels wel dat bijvoorbeeld als je kijkt naar de koersen van de grote tech-ondernemingen, er was heel veel angst dat er enorme churn zou gaan komen bij de sales forces, et cetera. Nou, dat valt eigenlijk heel erg mee. En je ziet inderdaad dus dat als software, en daar heb ik altijd dat geloof gehad, vitaal is binnen een bedrijf en dagelijks wordt gebruikt voor een bedrijf en ook echt wel een blijvend concurrentievoordeel oplevert, dan wordt dat niet zo snel gedist. Maar als je het hebt over tooling die je erbij neemt, Even een agenda-toeltje of een notitietoeltje, et cetera. Dat wordt helemaal gedist. En we hebben als speaker ook altijd wel heel erg het geloof gehad dat je moet investeren in zogenaamde painkillers. Iets wat een pijn oplost voor het bedrijf wat je dagelijks gebruikt. En waar ook eigen proprietary data in zit. Dus niet iets wat data doorgeeft. Want immers, daar zit ook helemaal geen waarde in. En ik denk dus als je als bedrijf, als fonds zit in bedrijven die heel veel tools hebben die niet op die core zitten, dan heb je wel, dan is het eng ja.
0: Stel, ik ben ondernemer en ik heb een pitch deck en dat drop ik bij jou in je mailbox of in dit geval met jouw opvolger.
1: Ik heb nu geen antwoord, want ik ben. Ja.
0: Ja zowaar, jullie nodigen mij uit voor een gesprek. We gaan koffie drinken. Ja. Hoe bereid ik mij op zo'n gesprek voor?
1: Nou, ik zou je heel goed voorbereiden, dat sowieso. Ik heb helaas heel vaak meegemaakt zelf aan deze kant van de tafel dat heel veel mensen niet zijn voorbereid. En dan bij mij is dan de meeting ook wel best
0: dat
1: snel ook over.
0: Dat kan toch bijna niet?
1: Of? Nee, maar het gebeurt wel veel.
0: Ja? Ja, zegt en hoe merk jij dat?
1: Nou, door even een paar vragen te stellen. Je merkt het vaker van de vraagstelling. Is als je merkt dat aan de andere kant van de tafel niet is voorbereid, dat creëert niet eigenlijk een evenwichtige band.
0: Als
1: zeg maar.
0: Iemand niet weet binnen 10 seconden wat zijn churn is, of iemand kan niet zijn netto bedrijfsresultaat van het vorige jaar opdreunen, ja, dan is het
1: nou,
0: wel klaar.
1: Dat is dan nog de inhoudelijke kennis, maar ook met welk fonds zit hij aan tafel? Weet je wel, hoe is hij voorbereid op de afspraak? Weet je, bedoel, dat soort basaliteiten. Dat is echt wel dat is heel, heel essentieel. En dat doet niet iedereen. Gelukkig gaat dat overigens steeds beter. Dus dat is denk ik de basis al. En de tweede inderdaad is je KPI's natuurlijk heel goed kennen. Maar met name heel goed de markt kennen. En je ziet nu, wederom door AI, dat ieder bedrijf wat wordt gestart heeft gewoon 5 tot 10 tot 30... concurrenten eigenlijk in de markt. En het is denk ik wel key dat als je gaat pitchen, dat je wel weet wie zijn die concurrenten, hoe onderscheid ik me, wat zijn de teams die erachter zitten, hoe is dat bedrijf gefund, et cetera. Want als je dat niet weet, ja, dan ben je eigenlijk ook niet heel erg goed voorbereid voor een gesprek van een investeerder.
0: En stel, dat gesprek gaat goed, ja, en we hebben een klik. Is dat ook nog belangrijk, dat je iets voelt
1: heel
0: bij
1: belangrijk
0: de ondernemer?
1: Ja, absoluut. Ja, ja? Ja. Nee, okay. Want het gaat om vertrouwen uiteindelijk. Kijk, je geeft geld en dan krijg je een bepaalde ownership voor terug. Maar de basis die je daarvoor hebt met elkaar is vertrouwen. En die vertrouwen, dat wordt bepaald, hebben wij een klik met elkaar. Dat wil niet zeggen dat we iedere week bier hoeven te drinken met elkaar. Nee. Maar wel dat we elkaar vertrouwen en respecteren, et cetera. Maar als je dat niet hebt, dan is de basis van investeren is gewoon niet.
0: Dus wij rekenen de kopjes koffie af. Ja. En dan nodigen jullie ons weer uit voor een gesprek. En dan gaan we een deep dive maken. Of komen jullie dan bij ons op kantoor? Hoe werkt dat?
1: Afhankelijk van. Eerste meetings zijn vaak virtueel. Dat sowieso. Dus dat kopje koffie is dan voor je eigen rekening.
0: Ja.
1: Tweede koffietje. Ik geef de voorkeur er vaak aan om mensen gewoon live te zien. Dat je dan toch een andere manier van contact met elkaar hebt.
2: Alleen bij de tweede.
1: Ja, dat doe ik vaak bij de tweede. Soms bij de eerste al. Weet je, als het heel interessant is, weet je wel. Dat later, en ook afhankelijk van waar mijn agenda toelaat. Ja. Ik reisde redelijk veel, dus ik was niet zo heel vaak in Nederland. Maar dat was afhankelijk van de plek. En dan de tweede plek ga je inderdaad gewoon eigenlijk dieper. En dan ga je natuurlijk even in op even de inhoud van het businessplan. Het eerste is heel erg op wie ben je als persoon, wie is het team, welke space zit je in, welke markt zit je in en wat is je ambitie. Dat is een beetje voor mij altijd de voornaamste brokken van het gesprek. En dan de volgende stap ga je in. Oké, maar hoe ga je dat nou verwezenlijken? Weet je, wat zijn je plannen? Waar sta je? Wat,
2: ja. Hoe belangrijk is die ambitie?
1: Heel belangrijk.
2: Dat is key, of niet?
1: Ja, dat is key. Nee, want je maakt als fonds maak je rendement op je outliers. En als die ambitie te laag is. We hebben wel eens in een bedrijf geïnvesteerd waar we na 3 maanden de founders aan de lijn kregen. En die zeiden van, joh, we hebben een bod liggen wat dubbel is van wat jullie hebben betaald. Zullen we verkopen? Ja, dat willen wij echt absoluut niet. Dus de ambitie reikt hoger dan dat. Ja.
2: Overigens, wat voor bandbreedte qua belang doen jullie de investering?
1: Maar over het algemeen hebben we belangen, met piek hebben we belangen zeg maar tussen de 10% en 20%. Dat zie je eigenlijk al vaak. Ja. Ja, dus soms daaronder, soms daar net boven, maar dat is een beetje de range.
2: Dus die ondernemer blijft echt in de driver's seat?
1: Absoluut, ja. Ja, wij willen nooit de meerderheid van aandelen ook hebben.
2: Nee. Nou zei je net, ik vind dat team heel belangrijk. Bedoel je dan het founder team? Of kan het ook zeg maar alle team zijn van belangrijke mensen eromheen die dan in loondienst zijn?
1: Ja, nou het gaat primair om het founding team. Want dat team is echt gecommitteerd. Ja. Niet alleen met aandelen, maar ook qua vaak ook met lagere salarissen. Maar ook gewoon qua uren wat ze erin stoppen met het bedrijf. En daarbij is natuurlijk de rest van het team. Maar het gaat met name eigenlijk om de founders.
0: En dat zei Johan van Mil van Peak. En of je nu droomt van een exit, zelf investeert of gewoon nog midden in de hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
3: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: burn something.
1: De Nationale Autoshow.
2: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
1: Meindert en Wouter.
3: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
2: Bijna de helft.
3: Zou dat iets te maken hebben met die geopolitieke spanning hier?
1: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
4: Het kwartje valt nu pas.
5: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
7: Donderdag 10 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En sinds kort ook via de BNR-app. Sommigen deden dat al. Je moet dan bovenaan in de app klikken op het tekstballonnetje en dan naar ons programma gaan. En daar kan je dan je vragen insturen of ook inspreken. En zo gauw ik snap hoe je dat hier kan instarten. Geen idee. Gaan we dat ook hier horen? In de studio op vrijdag kan dat sowieso wel. Dus dan, de vooruitgang kent geen grenzen. Voor mij zijn er vele grenzen. Ja. Gerben Boeren, trots lid van BMW Plus, was afgelopen weekend in Ypres, de stad waar de Eerste Wereldoorlog nog overal zichtbaar is. Erg indrukwekkend, zegt hij. Onder meer het Flanders Fields Museum wil die mensen aanraden. En wat er vooral bijbleef, is hoe lang die oorlog muurvast zat. Ondanks enorme militaire ontwikkeling. Het begon eigenlijk met cavalerie en eindigde met machinegeweren en gifgas en tanks en vliegtuigen. En toch leverde vrijwel geen enkele innovatie een beslissende doorbraak op. Want de ene partij een voordeel haalde, paste de andere partij zich weer aan. Uiteindelijk waren het veel Amerikanen die de doorslag gaven en uitputting aan Duitse zijde. Hij zegt, jullie hebben vaker de vergelijking gemaakt tussen de oorlog in Oekraïne en de Eerste Wereldoorlog. Ook in Oekraïne zien we enorme ontwikkeling, maar ondanks die innovatie lukt het niet om een doorbraak te forceren en zit alles muurvast. En nou is zijn vraag, wat kan die impasse in dit geval eindelijk doorbreken? En hij heeft ook wel een suggestie, namelijk hij vraagt zich af of de persoon van Poetin dat zou kunnen zijn. Want het natuurlijk echt heel erg aan zijn ideologie hangt, die invasie. En de man is tenslotte ook al wat ouder. Wat denk je?
8: Nee, maar kijk, interessante vraag inderdaad over die innovatie. Het is eigenlijk nooit gebeurd dat een innovatie een echte gamechanger was. Hoe vaak we wel niet laten we zeggen, buiten onze podcast gevraagd zijn van, is dit nou een gamechanger? En dan kwamen de e-tech'ems waar nooit iemand van had gehoord en vervolgens de drones enzovoort. En iedere keer was mijn antwoord, dat is geen gamechanger. Want je zal zien Dat uiteindelijk gaat leiden tot een tegenreactie van de tegenstander. En die past zich gewoon aan. Die gamechangers zijn er gewoon niet. Uiteindelijk is oorlog voeren mensenwerk. En mensen die zullen op een gegeven ogenblik moeten zeggen, nou is genoeg. Dat is denk ik het antwoord op de vraag. En dat zagen we natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik ben absoluut met hem eens hoor. Iedereen moet naar Flanders of naar Vlaanderen toe gaan om naar dat museum toe te gaan. Ik weet niet of jullie er wel zijn geweest, maar dat is echt indrukwekkend. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. Daar moet je echt naartoe. Wat daar dus gebeurde, is dat eigenlijk halverwege wat uiteindelijk de totale Eerste Wereldoorlog werd, overstreeks duidelijk werd dat wat de uitslag was. Namelijk een passtelling, namelijk eigenlijk gewoon een situatie waarin beide partijen niet veel verder kwamen. En dat heeft eigenlijk nog een paar miljoen doden gekost om conclusie te komen. Dat iemand begon te zeggen, nou moeten we er echt maar mee ophouden.
0: Ja, weet je, als je dus de vergelijking maakt met de Eerste Wereldoorlog, hè, dat is interessant. De Eerste Wereldoorlog eindigde niet doordat er uiteindelijk een beslissende technologie opdook. Hè. In 1918 veranderden de krachtsverhoudingen als geheel. Duitsland had zijn reserves uitgeput in het voorjaarsoffensief. De geallieerden gingen over tot het 100 dagen offensief. De Duitse bondgenoten vielen weg. En er kwamen steeds grotere aantallen verse Amerikaanse soldaten. Dat is wat anders dan de technologische vernieuwing. Dus als je dat een beetje toepast op Oekraïne, dan zou de Geron 6, weet je wel, die drone, of een nieuwe Oekraïnse drone, of een wonderwapen, dat gaat waarschijnlijk niet het beeld doorbreken. Er moet dan eigenlijk een structurele asymmetrie ontstaan. Bijvoorbeeld dat Rusland een veel groter probleem heeft om manschappen of financiën. Ja, of Oekraïne zijn buitenlandse steun verliest. Dat is natuurlijk een belangrijk punt waar we steeds naar kijken. Of doordat Europa de Oekraïnse slagkracht juist radicaal zou vergroten. Maar ja, hoe dan ook. Of door een politieke crisis in een van de beide landen. Dus de oorlog kan militair wel kantelen, maar dan moeten er meerdere factoren tegelijkertijd veranderen.
8: Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik bedoel, heb je natuurlijk gelijk. En we hebben eigenlijk al 4 jaar nu gezegd van wat dit is. Dit is een strijd tussen het kwantitatieve overwicht tussen van Rusland. Dat ook kwalitatief steeds beter wordt, omdat het zich aanpassen aan de technologische doorbraken van Oekraïne. En die Oekraïners die hebben dat technologische overwicht nodig om ervoor te zorgen dat ze met minder soldaten die oorlog kunnen voeren. En dat houdt de boel gewoon behoorlijk in evenwicht. Maar waar ik wel erg bezorgd over ben op dit ogenblik is dat zijn die enorme aanvallen van de Russen op bijvoorbeeld Kiev en andere steden.
0: Ja,
8: dat leidt niet per definitie tot een ommezwaai in de oorlog, maar het leidt wel tot een waanzinnige hoeveelheid destructie. En dat is weer vergelijkbaar, vind ik hoor, met de Eerste Wereldoorlog. Een enorme destructie en het levert gewoon geen fluit op.
0: Ja.
8: No. Maar nog even, ik denk dat het belangrijkste punt van zijn vraag natuurlijk is van, maar wat is nou de doorbraak? Ik denk dat de doorbraak wederzijds uitputting is. Dat zal tot de doorbraak leiden. Voor zover we nu kunnen kijken.
0: Ja, het is een uitputtingsoorlog eigenlijk. Hè? Nou, even over Poetin. Poetin is inderdaad 73 jaar. En onder hem is het extreem personalistisch geworden. Hij draait allemaal om Poetin. Hè? En mensen vragen zich af, als hij nou over het badkleedje zou uitglijden, hè, wat zou dat dan betekenen? Ja. Nou ja, dan krijg je de Michail Mishustin. Hè, de premier wordt dan tijdelijk president. Ja. En dan krijg je dus toch wel weer continuïteit, hè? En daarna.
8: Dat soort discussies eigenlijk, Jan. Ja, ik begrijp het mij. Maar daar zit natuurlijk ook. Mij wordt die vraag ook ontzettend vaak gevraagd. Maar wat nou als hij stopt? Als hij aftreedt? Als hij moet aftreden? Als er een coup is? Ja, weet je, dat is een nieuwe situatie. Exact. Dat is een revolutionaire situatie. En dan moet je handelen naar bevind van zaken.
0: Maar je krijgt een machtsstrijd tussen Kremlin. Veiligheidsdiensten, leger, nationale garde, technocraten en andere elites. En dat kan dan twee kanten op gaan. Hè? Een opvolger van, kan dan zeggen, dit was Poetins oorlog. Ik moet Rusland redden. En dan gaat een deal maken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ben een nieuwe leider. En ik ga juist extra hard optreden om de nationale... Het is volstrekt onduidelijk welke kant het op gaat.
8: Het zijn ook niet zulke... Het zijn discussies die heel veel gevoerd worden, maar die ik persoonlijk gewoon niet interessant vind. Want het is niet aan het orde. Ja. Doe vooral je best en ga vooral over filosoferen. En dan zie je soms ook wel een soort glinstering in de ogen van mensen ontstaan als die vraag wordt gesteld. Van zou Poetin niet gewoon van de troon kunnen worden gestoten? Ja, misschien. Ja, maar het is niet aan de hand. Hij zit er nog steeds. En daar hebben we nu mee te dealen. Ja. Dus je gaat eigenlijk van... Je gaat eigenlijk van kantelmoment naar kantelmoment. En zo, dat is inderdaad een kantelmoment. En dan moet je maar kijken wat eruit komt. En dan moet je halen naar bevind van zaken. Maar tot nu toe, wat ik nu zie, is dat er dat technologie, nou, dat heeft de vraagsteller zelf al gezegd, leidt niet tot doorbraken. Het zit voorkomen vast eigenlijk. Er zijn wel doorbraken van Rusland, maar dat zijn hele kleine tactische doorbraken van een paar vierkante kilometer. Dus dat is het ook niet. Dus zoals het er nu voor staat, en dat moet je altijd zeggen, met de kennis van nu, zoals het nu op het slagveld ervoor staat, is het een uitputtingsslag. En dan is de grote vraag wie het eerste werd zo geknipperd.
0: Ja, en het wegvallen van Poetin kan dus zowel tot escalatie als tot beëindiging leiden. Dus zijn het gewoon twee opties die er mogelijk zijn.
8: Ja, maar dat zeg je, ja, dat is ook zo. Maar ja, wat moet ik ermee? Ja. want hij zit er. Dus
7: Voor de mensen overigens die dit op beeld kijken en die dachten, wat zit Hugo nou de hele tijd zo? Ik gooide echt een vol glas water over mijn bureau, stootte ik heen. En dat leidde tot waterval naar beneden. Dus ik heb geen woord gehoord. Dat was ongetwijfeld een heel zinnig verhaal dat jullie hebben verteld.
8: Zeker.
7: En daarmee gaan we door naar de volgende vraag. En dat gaat over Bombing to Win, waar we het laatst over hadden. Titel van een bekend boek. Dat is dus iets waarvan jullie zeiden van ja, dat blijkt ook uit het boek, dat werkt niet. Je wint een oorlog niet met luchtbombardementen. Maar op verschillende luisteraars vroegen, hoe zit het dan met Rotterdam? Toen heeft Nederland tenslotte gecapituleerd en de Japanners na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Dat vroegen dus, en specifiek Koen Waanders vroeg, van als dat zo is, gaat dat dan nu nog wel op? Omdat drones zoveel goedkoper zijn geworden, raketten zoveel effectiever en daar natuurlijk heel veel van worden gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld nu in Kiev continu in de schuilkelder zitten. Dat was tijdens de Blitz in Londen anders. Dus misschien is het wel zo geweest, maar zijn de tijden niet veranderd wat dat betreft?
0: Nou, Robert Papes heeft dat prachtige boek geschreven, Bombing to Win, wat Rob ook aanhaalde. Hè? Mm-hmm. Nou, Papes' belangrijkste onderscheid is daar punishment en denial. Als je dus bevolking heel veel leed bezorgt, dat ze haar regering dwingt op te geven, dat noemen we dan punishment, straffen. Dat werkt historisch slecht, dat zegt Rob ook heel vaak. Hè? Maar de luchtmacht gebruiken om de tegenstander ervan te overtuigen dat zijn militaire doel onhaalbaar is, dat kan soms effectiever zijn. Nou, Rotterdam is een lastig, maar een heel goed tegenvoorbeeld. Hè? Bombardement van 14 mei 1940. En vooral de Duitse dreiging dat ook Utrecht plat zou worden gegooid. Waren directe aanleiding voor generaal Winkelman om te capituleren. Dus ja, bombardement speelde daar een directe rol.
8: Even een vraag. Hoe fout dat is als zit dat dan met de Gebbeberg?
0: Ja, de Gebbeberg is natuurlijk ook een voorbeeld. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk was het toch hopeloos, hè?
8: Nee, maar ook in de tijd. Dat heb ik even niet scherp op dit ogenblik. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik rol net uit het vliegtuig. Ik zit in Riga, dus ik kan het even niet checken.
0: Nou ja, Gebbeberg, we hebben het een aantal dagen kunnen volhouden. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk duidelijk dat er een capitulatie zat aan te komen.
8: Ja, maar dus dan is de vraag, waardoor capituleerde nou Nederland? Door de Gebbeberg of door
7: Datzelfde speelt misschien ook een beetje met Japan, toch? Want dat was feitelijk, zo zeggen de geschiedschrijvers, al een beetje verslagen. Dit was alleen nog...
0: Bij Hiroshima en Nagasaki is het nog ingewikkelder. Kijk, de kernbommen waren natuurlijk een enorme schok en boden de Japanse regering een aanleiding om de oorlog te beëindigen. Maar op vrijwel hetzelfde moment, en dat maakt het leven van historici zo ingewikkeld, op 9 augustus viel ook de Sovjet-Unie Japan aan. Dus Japan was militair geïsoleerd en economisch uitgeput en kreeg ook die atoombom. Dat wil zeggen, er waren dus twee tracks, hè? Diplomatiek, maar ook het kernbom.
8: Ja, ik heb echt het gevoel met Nagasaki en Hiroshima dat die bommen niet hoefden te vallen.
0: Ja.
8: Maar de andere krachten hebben gewerkt om die bommen toch te laten vallen, want het is wel heel goed om dat punt te maken met die atoombommen.
0: Ja.
8: Maar feitelijk had Japan belang opgegeven.
0: Ja, net zoals Kosovo, hè, 1999, na 78 dagen en NAVO-bombardementen accepteerde Milosevic terugtrekking van de Servische troepen uit Kosovo. Maar ook daar speelde diplomatie, Russische druk en de dreiging van verdere escalatie mee.
8: Zeker. Dat is niet alleen maar gekomen door die NAVO-bombardementen. Ik heb er ooit eens een boek over geschreven en lang geleden uiteraard, want het was 1999. En de conclusie was inderdaad dat dus die bombardementen daar geen einde aan hebben gemaakt, maar dat er veel andere zaken op de achtergrond meespeelden die juist Milosevic, die kon gewoon geen kant meer op.
0: Die kon geen kant meer op.
8: Waardoor de boel gewoon uiteindelijk gestopt is.
0: Dus bombardementen kunnen helpen een oorlog te winnen, maar burgers zo lang bombarderen dat ze hun regering tot capitulatie dwingen, blijkt historisch gesproken een verbazend slechte strategie.
8: Nou ja, ze kunnen, je kunt er op zich oorlogen niet echt mee winnen. Er moet iets meer gebeuren dan dat.
0: Exact.
8: Iets op de grond gebeuren. Dat is het hele punt. Op de grond moeten leiders in de hoek worden gemanoeuvreerd. Op de grond moeten ook operaties plaatsvinden. Want je moet uiteindelijk in veel gevallen gewoon gebied bezetten. Dat is natuurlijk het hele punt.
0: En economische druk, hè? Helpt ook.
8: Ja. Ja. Nou, daar is, het is een combinatie van factoren.
0: Exact.
8: De economische druk is ook nog nooit in oorlog gestopt. Mm.
0: Zo is het. Ja.
7: We gaan door naar Karel van den Berg. Die hoorde Rob en Arend-Jan zeggen dat stemmers op AfD, Alternatief voor Duitsland, misschien gewoon denken dat het Russische systeem beter werkt, fijner is voor de burgers, voor ons hier ook. Dat dat natuurlijk niet zo is, maar dat mensen dat misschien wel denken. En Karel schrok van die gedachte, maar wil daar iets positiefs tegenover zetten. Hij zegt, we geven miljarden uit aan defensie. Stel, we spenderen 1 miljard aan betere informatie richting dit soort foutief geïnformeerde burgers. Wat kun je wel niet doen met een miljard? Mij lijkt dat heel veel geld en veel kansen om de beeldvorming objectief te krijgen er zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar een miljard is ook een hoop geld. En het probleem speelt natuurlijk niet alleen in Duitsland met AfD, maar ook in Nederland en in andere landen.
0: Als de Duitse regering een miljard zou vrijmaken, jongens, voor een campagne om de AfD-kiezers de waarheid te vertellen, dan krijgt de AfD ook een fantastisch cadeau. Hè? Zie je wel, de staat financiert de propaganda tegen ons. Hè? Denk aan Ongehoord Nederland en noem maar op. Hè? Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Onderzoek laat zien dat fact-checking wel degelijk mispercepties kan verminderen. Maar ook dat slecht ontworpen anti-desinformatiecampagnes mensen juist weer sceptischer kunnen maken tegenover ook betrouwbare informatie. Hè? Dus het is ingewikkelder dan Karel zegt, maar hij heeft gelijk. Investeer fors in de informatie-infrastructuur van de democratie, maar niet in staatspropaganda. Hè? Je verdedigt een democratie niet door burgers te vertellen wat ze moeten denken, maar door ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie overal beschikbaar is en door een overheid die natuurlijk haar werk goed doet. En wij proberen met onze podcast ook heel erg bij de feiten te blijven.
8: Je zal als overheid die kiezers naar je toe moeten trekken door te leveren. En dat is op dit ogenblik denk ik het grote probleem in heel Europa.
0: Ja.
8: Er wordt onvoldoende geleverd. En mensen hebben het gevoel dat het allemaal slechter wordt. Dat is trouwens niet helemaal waar. Het stagneert wel, maar het wordt niet slechter. Ik zag gisteren ook over Nederland koopkrachtcijfers. Mensen hebben gewoon minder belasting te betalen op dit ogenblik. Als je kijkt naar Oost-Duitsland, wat vroeger onderdeel was van de DDR. De levensstandaard is echt vergroot. Hoe het ook went of keert, men leeft daar niet meer in DDR-toestanden. Men wordt niet meer onderdrukt. Maar dat is vrij snel vergeten. Mm-hmm. Daar zit denk ik een geweldig probleem in. En bij Alternatief voor Duitsland, zeker in het oosten van Duitsland, speelt een hoop nostalgie wel een rol. Dus van horen zeggen, want het is inmiddels natuurlijk al een hele tijd geleden dat, dat DDR is opgeheven. En dat het communistisch systeem daarin is gestart. Maar wat je dus ziet is dat er toch nog, zeker bij de oudere generaties, een zekere mate van nostalgie is. Waardoor je ook al krijg je de feiten, niet meer in staat bent om dat goed te plaatsen en goed te interpreteren. Het is dezelfde argument die je nog steeds wel eens hier hoort. Het was allemaal goedkoper toen we nog de gulden hadden. Dat klopt, maar dat is inmiddels ook al 100 jaar geleden, bij wijze van spreken. Mm-hmm, dus, en inmiddels zijn mensen gewoon 2,5, soms 3 keer meer gaan verdienen. Dus je kunt dat niet meer zo vergelijken. En dan wordt de gulden in één klap iets nostalgisch. Mm-hmm. En dat staat dan voor een tijd dat alles beter was. Dat gevoel heb ik heel sterk met Alternatief voor Duitsland, met name in het oosten van Duitsland. En dat is wezenlijk anders, vind ik, dan de situatie met de radicaal rechtse partijen in Nederland of in Frankrijk of in Engeland. Dat is een echt ander punt. Daar zit veel meer dat gevoel achter van sociaal en economisch in een hoek gedreven waar je niet meer uit kunt komen.
0: Weet je, bij die voormalige Ossies, dus het oosten van Duitsland, die hebben nog hele goede herinneringen aan dat je een jaar lang zwangerschapsverlof kreeg. En ook aan de lage gasprijzen, dankzij de Russische connectie en zo, weet je wel. En dat speelt gewoon een grote rol. En de privatiseringen in het kader van de Duitse vereniging waren heel pijnlijk voor de Oost-Duitsers. Mm-hmm. Want die raakten je baan kwijt en zo. Dus daar ligt een. Historisch is dat een hele andere perceptie van Rusland dan wij hebben. Ja. Daar moet je gewoon voor disconteren als je het analyseert.
8: Ja, en dan kun je dus komen met objectieve cijfers wat je wil. Maar dat zal hem niet worden.
0: Exact.
8: Dus ik denk dat er gewoon tegen een aantal opvattingen geen kruid gewassen is. Dat heeft te maken met emotie. Dat heeft te maken met gevoelens over vroeger, toen alles beter was.
0: Ja.
8: En daar kun je geen harde cijfers tegenover zetten. Dus het is ook een vrij rationele manier die hier wordt voorgesteld om iets irrationeels en gevoelsmatigs om dat recht te zetten. Ik vind dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te
0: krijgen. Interessant is ook, Hugo, van weet je hebt dus in machinebouw en je hebt ook chemie in Sachsen-Anhalt. Nou, dat is inderdaad nu in de problemen. Dat is waar. Maar wat tegelijkertijd waar is dat dus sinds de Duitse vereniging West-Duitsland enorm geïnvesteerd heeft in Sachsen-Anhalt. En de levensstandaard is ook gestegen. Er zijn dus twee dingen tegelijkertijd waar. Er is absoluut een stijging van de levensstandaard. En daarbinnen is er ook een probleem met de industrie. En veel mensen zijn weggetrokken. En dat zie je dus nu ook electorale gevolgen hebben.
8: Nou, ik kan je melden. Maar mijn verwachting is dat deze trend wel eens een keer kan doorzetten in Duitsland. Doordat bijvoorbeeld Volkswagen 50.000 mensen moet ontslaan.
0: Ja.
8: Mm-hmm. En dan ontstaat het volgende punt. Daar krijgt dan Metz de schuld van.
0: Ja.
8: Terwijl die daar gewoon eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Ten eerste is het een privébedrijf. Of in ieder geval een private onderneming, volgens mij. Het is geen staatsonderneming. Maar het heeft te maken met de internationaal politieke situatie. Waardoor de Duitse auto-industrie in de verdommenis komt te zitten. Door de import van goedkope elektrische voertuigen uit
0: China.
8: Ja, dus door dumping. Uh-huh. En weet je, dan kun je zeggen van Merz is daarvoor verantwoordelijk en die moet het oplossen. Ik kan je melden. Dat kan hij wel melden. Dat kan hij niet.
0: Nee.
8: Dat is onmogelijk. Het enige wat je dus kunt doen is zorgen dat die mensen heel snel bijvoorbeeld in de wapenindustrie
0: aan. En dat gebeurt ook. Ik las vanmorgen dat er een Volkswagen fabriek gaat dus over naar defensie.
8: Ja.
0: En dat is prima.
8: Maar niet op grote schaal.
0: Nee, dat is waar.
8: En dat is ook, dat biedt tijdelijk een oplossing. En dus, tijdelijke oplossingen zijn ook oplossingen. Maar daar kan, je kan niet tot in de eeuwigheid kun je miljoenen mensen in de wapenindustrie gaan plaatsen. Dat kan gewoon echt niet.
7: Ik kan me nog wel herinneren, vond ik interessant, van die discussie over we moeten natuurlijk meer geld uitgeven aan defensie. Waar haal je dat vandaan? En dat dan veel mensen zeggen, nou ja, dan zul je dat toch voor een groot deel uit de sociale zekerheid moeten halen. Maar dat volgens mij historici ergens erop wezen dat je dus in de geschiedenis vaak het tegenovergestelde ziet. Dus in tijden dat er meer geld uitgegeven moet worden aan defensie omdat er een veiligheidsprobleem is, gaat er ook meer geld naar de sociale zekerheid om dus de mensen er maar bij te houden en de onvrede
8: af te kopen.
7: Af te kopen. Daar komt het dan feitelijk op neer.
8: Ja. Waardoor de staatsschuld verder oploopt.
7: Ja.
8: En dan hebben we een nog grotere probleem dan dat we nu al hebben, omdat de staatsschuld in een aantal landen gewoon onhoudbaar is.
0: En in Frankrijk is dat een immens probleem. Ja. In Duitsland heeft het nog een beetje ruimte.
8: Ja, in Nederland ook.
7: Ja. Zullen we mede om binnen de buffer van jouw telefoon te blijven op? Want je zit nog steeds daar in Riga. Het erbij laten voor vandaag?
8: Is goed.
0: Prima.
8: Ja.
7: Spreken we morgen weer.
0: Tot morgen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
5: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn nog veel vragen over het grote ongeluk in Zwitserland met een Nederlandse bus. Volgens reiskoepel ANVR lijkt het erop dat de chauffeur moest uitwijken voor een rotsblok en dat de bus toen op zijn zij belandde. Er zijn meerdere doden en gewonden, maar de Zwitserse politie wil nu nog niet zeggen hoeveel slachtoffers precies. De zorgpremie stijgt volgend jaar met zeker een tientje per maand. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit gelekte Prinsjesdagstukken. De gemiddelde premie komt ermee uit op €169. Het wil niet zeggen dat verzekerden ook precies dit bedrag moeten betalen. Zorgverzekeraars bepalen zelf de hoogte van de premie. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij zit de komende weken nog vast. De drugs werden gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke en zaten verstopt in plastic afval. Volgens de Telegraaf is er een link met de gezochte drugscrimineel Bolle Jos. En het 1-1 gelijkspel van PSV in de Champions League tegen Shakhtar Donetsk is een terechte uitslag, vindt trainer Peter Bos. Hij vindt dat zijn ploeg gisteravond in Eindhoven geen recht had op winst, want daar speelde PSV gewoon niet goed genoeg voor. Volgende maand is Leipzig de volgende Europese tegenstander. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jochem Visser en Donner Bakker.
7: Welkom bij BNR Beurs op deze donderdag 10 september. Een nieuwe aflevering, een nieuwe CEO van Apple met een nieuwe vouwbare telefoon.
8: The foldable market right now is getting a little bit hot. It's about 2% of the overall market. But in China, which is really important for Apple and these other industry players, it's growing at twice that speed. They really need to have a successful launch there for this to be a big hit.
7: En ook die prijsverhogingen liegen er niet om. €150 meer mag je gaan betalen voor ook de oudere iPhones. Maar of dat nou de dalende marges in toon kan houden, dat bespreken we zo.
9: Hebben we het ook over de Europese Centrale Bank? Want dat verhoogt de rente.
10: De ECB heeft de rente verhoogd naar 2,5%. Dat is de tweede verhoging dit jaar.
9: Volgens economen staan de rente nog op een prima niveau, maar markten rekenen op nog een renteverhoging dit jaar. Waarom de neuzen niet dezelfde kant op staan, bespreken we zo.
7: En Donner staat naast mij en ze staat te popelen om je te vertellen over de rockband Muse, want die moet het veld ruimen nu Meta met de bandnaam aan de haal gaat.
9: Worden in de VS, die kleuren rood. En in Amsterdam deden we het niet veel beter. De beurs sloot 0,8% in de min, op 1093 punten om precies te zijn. Grootste stijger, dat was Magnum met 1,6%. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Niels Koerts van Stockwatch.nl en de podcast Het Beurscafé. Goed dat je er weer bent.
11: Ja, dankjewel voor de uitnodiging.
7: En welkom weer, Niels. Ik wil beginnen met een waarschijnlijk Amsterdamse beursgang van onze zuidenburen.
12: Carglass hersteld, Carglass vervangt.
7: Want ja, Carglass, dat klinkt gewoon net iets beter in het Vlaams. De beursgang van dit bedrijf wordt steeds waarschijnlijker inmiddels. Belron is namelijk het moederbedrijf van Carglass in Europa en ook van Autoglass in het VK en Safelite in de VS. Eigenlijk gewoon de grootste reparateur van autoramen op aarde. En de moeder van Belron maakt bij de halfjaarcijfers bekend dat ze dit bedrijf nu echt in de etalage zetten. Dus Dieteren, zoals dat heet, dat denkt aan strategische mogelijkheden, quote, waarbij een beursgang, quote, één van de opties is. En Belron is het kroonjuweel in de portefeuille van Dieteren. Dat werd bij die mooie halfjaarcijfers maar weer eens duidelijk. De winst stijgt hard, omdat autoreparatie steeds complexer wordt. En Niels, Bloomberg schrijft dat Belron mogelijk 30 miljard waard wordt op de beurs in euro's.
11: Ja, ja, wij zitten iets lager wel, want toevallig, ik zit ook in Dieteren. En dat is precies de reden, omdat we verwachten dat het Belron naar de beurs gaat. En als het naar de beurs gaat, verwachten we een veel hogere waardering. En dan zul je dat ook tot uiting zien komen in de koers van Dieteren. En daarom zitten wij in die Belgische investeringsmaatschappij.
7: Ja, want Dieteren verhandelt nu voor 9,6 miljard euro... terwijl hun aandeel in Belron makkelijk 11 miljard waard is. Aftrek van schuld.
11: Weet wel altijd dat bij investeringsmaatschappijen... dat ze vaak tegen een discount worden genoteerd. Ja. Maar wij zien hier wel echt heel veel upside. En vanochtend hebben we ook op Stockwatch een analyse... en we hebben een strong buy op Dieteren gezet.
7: Nou, is die reclame ook meteen gemaakt. Ja. Donner.
11: Nou, van de ene strong buy door naar de ander, namelijk TSMC. De Taiwanese chipmaker zag de verkopen afgelopen maand namelijk flink stijgen.
13: TSMC just gave investors a cleaner view of the AI chip cycle. August revenue.
14: Truly's met Genke.
15: Altijd scherp. Werkt

0: True Lease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dollar waardeert. Dat geld is vooral bestemd om in Dubai, verderop in de Emiraten en ook in de VS nieuwe tunnels te gaan boren. En bizarre is dat er tegen investeerders werd gezegd dat ze nieuwe medewerkers en nieuwe overheidscontracten mochten regelen als voorwaarde om te mogen investeren. En dat was niet vrijwillig, want als dat sommigen van hen niet lukt, kan de Boring Company die aandelen weer terugkopen die ze kopen. En gevraagd op Twitter of die eisen echt zo werken, zei Musk zelf, ja, dat is true. Oftewel, dit klopt.
3: Nou, dan joggen we nog even door naar Basic Fit. Want de fitnessketen is druk bezig met uitbreiden. Deze zomer nam het bedrijf al tientallen sportscholen in Duitsland over. En vandaag heeft Basic Fit bekendgemaakt dat het ook de sportscholen van het Duitse Kraftwerk en het Oostenrijkse Speedfit overneemt. Het gaat om 26 sportscholen met een prijskaartje van in totaal 26 miljoen euro. En Basic Fit zegt hiermee een flinke stap te zetten richting marktleiderschap in Oostenrijk. In totaal bezit het bedrijf nu 51 sportscholen in dat land. In Duitsland vind je nu 122 Basic Fits. En de aankoop moet eind van dit jaar zijn afgerond. Niels, jullie zijn bij Stockwatch fan van Basic Fit, maar ja, ook fan van deze enorme uitbreidingszaken.
4: Ik zit al jaren in Basic Fit. Het past binnen het plan en het is heel belangrijk. Ik zie uiteindelijk Basic Fit de McDonald's van de sportschoolketens in Europa worden. En dit is dan een kleine stap die ze daar zetten. En het is gewoon belangrijk om schaalvergroting op te bouwen. Ook je wil ook in een land als Oostenrijk, waar ze dat kopen. Ja, wil je ook zoveel mogelijk clubs hebben, want dan kun je ook weer landelijke campagnes doen en dan kun je weer nog meer leden naar binnen halen. Dus is gewoon een goede overname.
2: Ja. En zometeen praten we verder over de renteverhoging van de ECB. Maken ze je hypotheek nou duurder voor de bühne, of moet je echt op de troepen vooruitlopen om inflatie te bestrijden?
3: Hebben we het ook over Scott Bessent en waarom zo'n slimme man nou toch bluffbokers blijft spelen met rentes en valuta?
2: Maar natuurlijk moeten we beginnen bij Apple, want we zagen hem nog één laatste keer bij de presentatie van een nieuw product.
5: No. Not me. That's your guy.
2: Jawel, Tim Cook liep het frame uit en dus verscheen nieuwe baas John Turners met de kin die de Titanic kan laten zinken om de nieuwe iPhone 18 Pro en de nieuwe vouwbare smartphone te presenteren, de iPhone Duo. En natuurlijk moet je dan wel even uitleggen waarom Apple tegenwoordig zo laat is met bepaalde zaken, zoals die vouwbare telefoons. Want zogeheten foldables zijn natuurlijk al jaren op de markt.
6: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
2: Kortom, wij zijn de BMW van de elektronica en de Fiat's die mogen oprotten. En een andere grote verandering die ze aankondigden werd eigenlijk stilletjes doorgevoerd op de website. De prijzen gaan omhoog. Ook van de oudere iPhones, want je mag in Europa makkelijk 150 euro meer betalen voor zowel oude als nieuwe modellen. Wat vond jij van de nieuwe presentaties en ook van John Turners deze keer?
4: Ja, wat ze wel altijd doen bij Apple met die presentaties, ze maken er wel echt een film van.
2: Ja.
4: Dus het is allemaal prachtig en ook het optreden was ook echt wel goed van Turners. Mm-hmm. Alleen waar wij als beleggers gewoon naar kijken is, wordt er ook geleverd? En bij Apple is het gewoon zaak dat ze ook in het AI-tijdperk gewoon de standaard blijven.
2: Mm-hmm.
4: En dat is waar wij als analisten juist op gaan letten. Dus het is allemaal mooi, pracht en praal. Maar wij kijken uiteindelijk naar de cijfers van het bedrijf.
2: Nou, dan ben jij blij met die nieuwe chip in de iPhone 18 Pro. Want dat kreng is erg snel en kan AI draaien, zei hij.
4: Kijk, dit is natuurlijk de vraag. Dat gaat ook voor die iPhone Duo. Van ja, gaat het verkocht worden? En dat is gewoon heel spannend. En ik heb er wel goed gevoel over. Maar uiteindelijk zal dat moeten blijken.
2: Nou, over die Duo dan, hè? Want Apple haalt eigenlijk anderen in, zeggen ze zelf. Wij maken nu ook een vouwtelefoon, net als Samsung en anderen voor ons deden. En die maken er wat mooiers van. Maar hoeveel gaat dat nou echt bijdragen aan de bottom line bij Apple?
4: Ja, dat is altijd om daar exacte getallen te noemen is altijd lastig. Maar ze kunnen wel een nieuwe doelgroep aanspreken. Want er zijn ook wel meer mensen die inderdaad in die vouwbare telefoons toch prettig vinden. Nou, dat maakt Apple nu ook. En je mag één ding verwachten. Dat zal veel beter zijn dan wat er nu is.
2: Ja.
4: Dus het kan wel zo zijn dat ze dus echt een nieuw publiek daarmee mee aanspreken. Dus ja, dat kan uiteindelijk tot meer winst leiden.
2: Mensen zeggen een beetje van ja, dit is nu 2% van de totale smartphone-markt, die vouwbaartjes en zo. En ze zeggen zelf, ja, we kunnen mogelijk al 6 miljoen stuks verkopen dit jaar. En ze zijn knetterduur, dus dat trekt dan wel de marge omhoog bij Apple, toch?
4: Ja, maar die geheugenchips zijn natuurlijk hartstikke duur. Dus hun inkoopkosten zijn ook enorm gestegen. Dus ze breken niet eens alle... Hun kostenstijging breekt eigenlijk maar voor de helft door.
2: Ja.
4: Dus je gaat wel

0: wat lagere marge zien. Maar dat hoeft niet per se een probleem te zijn als je gewoon veel meer van die telefoons verkoopt.
1: Nou, daarover gesproken, die prijsverhogingen dan. Hè? Want er komt minder bij dan verwacht eigenlijk. Ook op de oude iPhones, vanaf de 16. We zien $100 erbij in de VS, hier €150. Zien we die marges nu niet echt inkrimpen dan de komende kwartalen, omdat geheugen zoveel duurder is?
0: Ja, het zal dan wel ietsje dalen. Maar bij hun zijn de marges zo hoog.
1: 25% ongeveer.
0: Ja, het zijn echt hele hoge marges die ze hebben. En dan gaat het er vooral om dat als je er meer weet te verkopen, hoeft dat niet per se een probleem zijn. Dat je per telefoon iets minder verdient. Maar als je er veel meer verkoopt, dan kan alsnog die winst omhoog. En dat is ook wat de markt verwacht.
2: Maar toch, je zou een beetje denken, goh, ze verhogen de prijzen wat, dan zien ze de marge wat krimpen. Nou, rond 2028 moet die geheugenchip tekort een beetje om zijn. Dan komt het wel weer goed. Is dat een beetje het pad wat we dan uit mogen stippen?
0: Ik denk wel dat ze dat hopen bij Apple, dat het inkopen van die geheugenchips dan wat goedkoper is. Maar wanneer dat exact is, weet je, als ik dat had geweten, ja, dan word je multimiljonair. Dat is zo lastig om dat soort dingen te voorspellen. Dat kan nog wel langer aanhouden, dus daar waag ik me niet aan.
1: En dan nog even terug naar die Vouwfoon, hè? Want we hoorden Mark Gurman van Bloomberg al zeggen, dat is echt de Apple-analyst daar, die zegt van ja, je moet in China winnen. Daar gaat het om. Daar moet je een Vouwfoon hebben. En als Apple daar dan toch een paar miljoen stuks weet te verkopen, dan zie ik het allemaal wel mooi aantrekken, of niet?
0: Ja, nee, dat kan. Ja, dat is een grote afzetmarkt. Dus als dat lukt, is dat natuurlijk top.
1: Ja, kwantiteit heeft zijn eigen kwaliteit, zoals iemand ooit zei, ja. En eind oktober komen de cijfers over het hele boekjaar. Hoe gaat dat er nou uitzien als je die groei van al die verschillende segmenten en de meningen van analisten en zo even bekijkt?
0: Nou, je ziet wel, er wordt wel echt een winststijging verwacht. Maar sowieso, als je kijk naar de waardering. En dat is ook wel een probleem. Ja, we weten dat de winsten omhoog zullen gaan bij Apple. Maar ja, dat zie je ook in de waardering terugkomen. Ja, 35 keer de verwachte winst voor een bedrijf als Apple betalen. Ja, dat vinden wij wel wat te veel. Dus wij staan nu niet te springen om die aandelen bij te gaan kopen.
1: Maar ja, kun je dan niet heel lang aan de zijlijn blijven staan terwijl Apple makkelijk een decennium weer stappen maakt verder?
0: Ja, maar ik maak wat voorbeeld met Adyen. Dat was ook 5-6 jaar geleden heel erg duur. En die koers staat nu nog steeds wat het 5-6 jaar geleden was. Terwijl het bedrijf wel heel hard is gegroeid. Ja. En dat kan je bij Apple ook krijgen, bij dit soort waarderingen, dat het bedrijf zelf wel mooi groeit, maar dat dan het aandeel achterblijft, omdat de waardering omlaag gaat.
1: En waarom zou die waardering eigenlijk nog verder, waarom zou die zakken naar, weet ik veel, 30, 20 enzovoort?
0: De rente is ook een reden. We zien natuurlijk de rente stijgen. Dan zijn obligaties een aantrekkelijker alternatief voor aandelen. En dan ben je gewoon bereid, wil je een hoger rendement op die aandelen, en dan ben je eigenlijk bereid een lagere prijs te betalen. Dus je ziet bij Apple dat in een periode van stijgende rentes de waardering zelfs oplopen. En dat is toch wel tricky, hoor.
1: Ja. Nou, dan moeten we het ook nog eventjes hebben over services, denk ik. Want kijk, die App Store en ook andere diensten waar Apple echt flink geld aan verdient, die groeien ook al jaren gestaag. Dat is een van de grote verborgen overwinningen van Tim Cook, als dat altijd wordt genoemd. Kan je daar nog meer vuurwerk van verwachten, nu er ook nieuwe modellen uitkomen? Of groeit dat gewoon lekker door? Is dat lekker gestaag?
0: Ik denk dat best wel gewoon gestaag doorgroeit. Dus ik verwacht daar zit, dat is niet waar we het meest naar kijken. We kijken echt nu naar die verkopen van die foldable iPhones.
1: En hebben we het eigenlijk erg weinig over AI gehad?
0: Ja, ze zijn bij Apple relatief natuurlijk laat geweest. Ze hebben een beetje de kat uit de boom kijken. Maar dat kan ook weer in hun voordeel zijn.
1: Ja.
0: Dus achteraf lijkt het wel op. Ja, zij hebben die grote investeringen niet hoeven te doen. En die hebben wel die dikke kaststromen gehouden. En daardoor konden ze ook veel eigen aandelen inkopen, hoge dividenden uitkeren. Dus ja, dat heeft de koers gewoon goed gedaan.
2: Maar Apple outsourced die AI momenteel, was eerst OpenAI, nu vooral Gemini. Ja. Is dat nou een strategie die je op de lange termijn niet wil? Of is dit gewoon eigenlijk wel een comfortabele positie waar we nu in zitten?
0: Kijk, uiteindelijk als ze echt moeten investeren, kunnen ze dat altijd nog doen.
1: Ja.
0: Het is een bewuste keuze van Apple geweest. En wie ben ik dan om dat te gaan bekritiseren?
1: Ja, waar ik zo moet lachen is dat de man die dit in moest voeren, die deed dat eigenlijk verkeerd. Dat ging veel te traag en zo. Toen werd hij weer ontslagen vervolgens. Ik ben zijn naam inmiddels vergeten. Maar daardoor geven zij nu eigenlijk toevallig minder uit dan de rest van de techbedrijven.
0: Ja, soms kan ook een muntje precies goed vallen door een verkeerde beslissing. Dus ja, dat kan gebeuren, ja.
1: Mooi.
3: BNR Beurs.
2: De dag die je wist dat ging komen is hier, want de Europese Centrale Bank verhoogt de rente.
4: The Governing Council today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points.
2: Het is de tweede keer dat de ECB dit jaar de rente verhoogt en de rentestand in Europa bedraagt momenteel 2,5%. Niels, Verstandige keuze van de mensen in Frankfurt om die rente maar inderdaad te gaan verhogen?
0: Ik vind van wel, omdat wij kijken met name ook naar de inflatieverwachting over wat 5 jaar. En dat is echt ruim boven de 2%. Ja. Dus de markt verwacht eigenlijk dat die inflatie langer boven de 2% blijft. Ja, en hoe kun je die inflatie omlaag krijgen? Dat doe je dus door de rente te verhogen. Dus ik vind dit een goede beslissing.
2: Ja, en je zag ook, want ik bedoel, die renteverhoging zagen we eigenlijk allemaal wel een beetje aankomen.
0: Ja, de koersen deden er ook bijna niks op.
2: Ze reageerden wel een beetje. Is dat dan niet tegenvallen dat die inflatie wat naar beneden is bijgesteld, of wat omhoog is bijgesteld?
0: Kijk, het rentebesluit aan zich, de verhoging, ja, dat kon je van mijlenver aanzien komen.
2: En als we dan even kijken naar de toekomst, want waar gaan we vanaf hier naartoe? Want financiële markten die hebben het al over nog een renteverhoging dit jaar, mogelijk al in december. Maar ik hoor ook economen zeggen, nou, het is wel even voldoende zo.
0: Ik zie daar wel ruimte voor nog verdere renteverhoging, hoor. Dus ik verwacht er ook nog wel eentje dit jaar.
1: Vanwege die inflatieverwachting?
0: Ja, de inflatieverwachting voor de lange termijn. Kijk, op korte termijn, als het dan wat te hoog is, is niet zo'n probleem. Maar als de markt echt verwacht dat de inflatie lang te hoog blijft, ja, dan moet je gewoon de rente verhogen. Dat is de enige manier om uiteindelijk die rente of die inflatie omlaag te krijgen.
1: Ja, het is grappig dat je het zegt, want Han Dieperink die was hier eerder en die is echt falikant tegen. Die vertelde ons eerder deze week dat de ECB veel te snel gaat, want er komt altijd vraaguitval door olie. Hè. Als het duurder wordt, wordt er minder gekocht. En als die inflatie dan komt, nou, dan moet je juist wachten om even te anticiperen. En je hoort nu ook geluiden in de markt dat de ECB eigenlijk de economie afremt alweer. Dus jij denkt precies goed, kan er nog wel eentje bij?
0: Ja, juist. Ik kijk volledig anders. Dus ik vind het juist een goede beslissing die er wordt genomen.
1: Maar ja, Isabel Schnabel, aardig, intellectueel kopstuk daar. Ja. Die zei het ook al. Hoe langer dat gezeur in Iran duurt, hoe erger het wordt. En op een gegeven moment wordt dat sticky. Dan krijg je zo'n loonprijsspiraal. Dan gaan mensen het vragen in hun loon, enzovoort, enzovoort. En nog meer inflatie. Maar
0: ja, kijk, je kijkt ook wel, bij inflatie kijk je ook al ten opzichte van een jaar geleden. Mm. En als we dan wat verder zijn, dan ga je ook vergelijken met een hogere olieprijs. Dus ik zie dat dan niet per se de inflatie extra nog omhoog krijgen.
1: De verwachting is er al, zeg je eigenlijk.
0: Juist, ja. Je gaat ook vergelijken vanaf een hoog niveau. Ja. Dus
2: van Europa nog even door naar de Verenigde Staten. Want aan de andere kant van de plas is ook een hoop te doen om de rentes. Om de obligatierentes om precies te zijn. Gisteren vertelde Maxime al dat het Amerikaanse ministerie van Financiën $6 miljard aan obligaties met een looptijd van 10 tot 12 jaar gaat terugkopen. Maar beleggers die waren niet heel blij met die aankondiging.
5: The market thinks that perhaps the ramping up of the number to 6 from 2 billion is really more a question of trying to bring down rates. And as you can see there, that didn't work immediately. Rates have gone up quite a bit on the 10-year note.
2: Ja, beleggers waren er niet over te spreken. Waarom zijn ze zo ontevreden over deze actie?
0: Ja, kijk, omdat dit gewoon, het is een druppel op een gloeiende plaat. Het helpt natuurlijk totaal niet. Kijk, het echte probleem in de Verenigde Staten is gewoon dat de regering heeft daar gewoon een gat in zijn hand met enorme tekorten. Ja, als jij veel te veel geld gaat uitgeven als overheid, extra schulden gaat maken, ja, dan moet je niet raar opstaan kijken dat de rente stijgt. Nou, dat is nu precies wat je ziet gebeuren.
2: Ja, maar toch, we spreken over Bessent, een man met veel ervaring in de financiële wereld. Ook Mr. Carry Trade, hij heeft veel op Wall Street gewerkt, nog een fitty gehad met de Bank of England. Dan zou hij toch wel moeten weten dat je dit niet moet doen.
0: Nee, daarom vind ik het een onbegrijpelijke beslissing die hij heeft genomen.
2: Ja, maar wat, als je je toch in hem kan verplaatsen, waarom doet hij dat?
0: Ja, kijk, het idee erachter was door die inderdaad 6 miljard inderdaad om daar dus langlopende obligaties van op te kopen, die lossen dan eerder af en dat je op die manier de rente drukt. Maar ja, dat werkt gewoon niet op het moment dat je ook aan de andere kant weer veel, ja, echt van duizenden miljarden te veel geld uitgeeft.
2: Ja, en Bessent is van het pokeren, want hij noemde zichzelf The House, hè, eerder deze week. Speelt hij dan ook bluffpoker, heb jij het idee?
0: Ik weet niet wat voor poker hij speelt, nee, op dit moment. In ieder geval zijn strategie werkt niet.
3: BNR Beurs.
1: Laten we dat nog maar even bevestigen door naar de Amerikaanse beurzen te kijken. Eens even kijken. Dow Jones, 0,5% in de min. S&P 500, ook 0,5% in de min. In de Nasdaq, 0,4% eraf. En dan moeten we naar iemand anders die ook altijd wat moois te beloven heeft.
6: I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Ja, dus terwijl de olieprijs weer over de 100 kruipt voor een vaatje Brent, dan de rentes de lucht in knallen, ondanks het bluffpoker van Scott Bessent, en de oorlog volgens Trump pas na de midterms gaat liggen, wil de beste man nog even kerosine in de Fiat Panda gooien. En afgerond $1,4 biljoen uit gaan delen aan zijn volwassen burgers, zoals hij het zegt. Twee dingen vallen analisten op. Allereerst zegt Trump bij deze bijeenkomst dat het allemaal om hem moet draaien bij de midtermverkiezingen, terwijl iedereen ziet hoe zijn ratings way down zijn, zoals hij het zelf zou zeggen. En ten tweede zien we iedere keer dat die oorlog oplaait, inflatieverwachting omhoog gaat, we hadden het er al over, en dan komt er een vredesberichtje. En dan gaat olie weer wat omlaag. Maar iemand op Twitter die merkte heel terecht op: elke keer ligt het nieuwe vredesbodempje net iets hoger dan de vorige natuurlijk. Dus dat belooft nog wat moois voor markten tot voorbij de midterms. Zeker als er daadwerkelijk een electoraal kunstje wordt gepleegd door burgers te betalen voor stemmen. Want dat geven zeker de minder rijke mensen meteen uit. En dan krijg je nog meer inflatie natuurlijk.
2: Die bezucht.
0: Als je zoiets hoort, denk je echt dat je in bananasplit terecht bent gekomen. Gewoon. Het is echt gewoon totaal waanzinnig.
1: Ja, ik vind het zo, in alle appgroepen met serieuze beleggers en vermogensbeheerders hoor ik elke keer het woord bananenrepubliek weer. En ik wil, je moet als journalist neutraliteit betrachten, maar soms weet ik ook niet hoe als iedereen altijd, in de markt hetzelfde zegt.
0: Ik heb altijd over bananasplit, weet je wel. Dat
1: ik leg het je niet in de mond, Niels.
0: Bananenrepubliek ga ik de VS niet noemen. Dan komen ze achter me aan. Hè. Dat wil ik niet.
1: Helder.
2: Ik wil het toch nog even hebben over Muse. En dan bedoel ik de nieuwe AI-assistent van Meta, waar we je gisteren alles over verteld hebben. Maar ook... ja, de Britse rockband. Jarenlang kon je Muse op sociale media vinden door app Muse in te tikken. Maar dat is verleden tijd, want Meta heeft de accountnaam ingepikt voor hun AI-assistent. De rockband moet op sociale media nu verder als Muse Band. En de AI-agent van Meta heet nu dus enkel Muse. Dat is wellicht wat verwarrend, ook voor topman Mark Zuckerberg in het begin. Want toen hij zijn eerste post over de Muse, de AI-assistent, plaatste, tagde hij per ongeluk het account van de band. Hoe dit precies tot stand is gekomen, dat weten we niet. Maar beide partijen willen niet openbaar reageren. Het is overigens niet de eerste keer dat Meta zich een eigen gebruikersnaam toe-eigent. Want dat deed het bedrijf ook al met @Meta en @Threads. En je kunt je voorstellen, fans zijn woest.
1: Ja, en over woest gesproken. Dan moeten we nog even naar Ford. Want het Amerikaanse autobedrijf werkt al jaren samen met Chinese bedrijven, waaronder Geely en ook BYD en batterijmaker Cattle. En dat allemaal in een poging om te moderniseren, competitief te blijven met elektrische auto's. Maar daarom heeft het bedrijf het nu aan de stok met de regering Trump. En volgens autoblog.nl is vooral de samenwerking in Spanje met de Chinezen een doorn in het oog. Dus geef minister van Verkeer Sean Duffy even een briefje of Ford even de samenwerking met alle Chinezen deze bedrijven zo snel mogelijk op wil zeggen. Hij zei dat hij diep gealarmeerd was en zo nog een hele waslijst aan dingen. Met name dat eigenlijk Cattle bijvoorbeeld op de lijst staat van militaire leveranciers aan het Chinese leger. Misschien loopt dat wel vooruit op een meeting tussen Trump en Xi Jinping volgende maand, maar Ford was er niet van gediend. Ze zeiden: dit is de verkeerde poging om krantenkoppen te pakken en wij zijn de baas in eigen fabriek.
2: Nou, we hebben het einde van deze beursdag gelukkig gehaald, maar morgen staat er nog één op je te wachten. Het weekend staat bijna voor de deur, maar niet voordat je wat macro-economisch huiswerk voor de kiezer hebt gekregen. In de middag horen we namelijk hoe de Amerikaanse inflatie zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld. De inflatie bevindt zich al maanden ruim boven de 3%. En ook voor augustus verwachten analisten een inflatiestijging van 3,4%. Mocht het hoger uitvallen, dan mag je voor volgende week een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank vast met potlood intekenen. Afgelopen vrijdag hoorden we namelijk dat de Amerikaanse banenmarkt beter presteert dan verwacht. En we weten, hoge inflatie en een goed lopende banenmarkt is voor de Federal Reserve het ideale scenario om de rente weer wat op te krikken. Voor de kwartaalcijferfetischisten heb ik Kroger nog in de aanbieding. De Amerikaanse supermarktketen heeft een paar pittige maanden achter de rug op de beurs. Het is namelijk in een stevige prijzenoorlog beland met conculega supermarkten. Kroger moet de prijzen verlagen, wat de marges drukt en dus ook de omzet raakt. En beleggers willen daarom vooral weten of de supermarktketen daar al een antwoord op gevonden heeft.
1: En dit was de beurs van donderdag 10 september, waar we het eigenlijk maar hadden over één ding: inflatie. Hogere prijzen bij Apple bijvoorbeeld, een ECB die alvast de troepen in stelling brengt om het allemaal in toom te houden, Amerikaanse minister van Financiën die de vinger in de dijk stak en toch drijfnat thuis kwam. Maar Niels Koers, die houdt het altijd droog, met de blik strak op de cijfers.
0: Dankjewel.
1: Veel dank voor je komst weer, man.
2: En jij bedankt voor het luisteren. Ik blijf mezelf herhalen. Abonneer, like en reageer op de bekende kanalen, want daar maak je ons heel blij mee. Tot morgen.
1: Tot morgen.
3: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zo

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakt ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking News komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. Steeds vaker heeft dat drankje geen, of in ieder geval minder alcohol. Wat betekent die trend nou voor de biersector? En hoe komt het dat alcoholvrij eerst niet te zuipen was en nu wel? Tessel de Heij, welkom. Ja. Mooi dat je er bent.
5: Dankjewel.
4: Jij begon in 2013 samen met jouw zus Do met bierbrouwen. Thuis, ja. Gewoon thuis. Hoe smaakten jullie allereerste brouwsel?
5: Nou, die was dus goed gelukt.
4: Oh,
5: dus
4: daar beginnersgeluk.
5: Ja, weet je wel, denk ik. Ja. Nee, daar kwam ook heel veel motivatie vandaan om door te gaan. En we zijn allebei niet zo heel erg van lezen en dan pas doen, maar gewoon gaan. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment was wel onze rating 1-2 mislukte.
4: Oké.
5: Okay. Toen zei de vriend van mijn zus, die zei, nou, misschien moeten jullie het even rustig gaan kijken van wat zijn jullie nou aan het doen en het opschrijven en goed beredeneren wat gaat er dan mis. Toen ging het een stuk beter.
4: Wat ging er dan mis?
5: Ja, echt alle brouwfouten die je kan hebben.
4: Brouwfouten?
5: Dus, te weinig malt. Mm-hmm. Of, te weinig graan gebruikt. Te veel gist. Ook één iets was zo dom. Toen hadden we het in een glazen vergistingsfles het bier gezet. Mm-hmm. Daarin kon vergisten. Nog warm erin gedaan en toen de koude douchekop erop. Ja.
4: Dan knalt het uit elkaar.
5: Natuurlijk.
4: Ja. Maar is het een beetje zoals ik een taart bak? Van, nou, er moet ongeveer zoveel bloem in en zoveel suiker. Moet ik me zo, stonden jullie zo te mengen in de keuken?
5: Zo ging het wel, ja. Vooral met kruiden, dat vinden wij dan leuk om daar naar te kijken. En dan, nou, we hebben met kaneel gebrouwen, dan zat er veel te veel kaneel in. Hm. Dat kreeg je bijna niet door keel. We hebben een bier met gember, die hebben we denk ik wel 9 keer gebrouwen. Zullen we het met gember thee doen, verse gember erin. En die flesjes zijn echt ontploft in tijdens het vergisten.
4: Ja.
5: Gember, rasp en uiteindelijk kwam ik erachter dat het een aroma moet zijn.
4: Dat is beter dan.
5: Dat is beter, ja.
4: Nee, met vallen en opstaan hebben jullie het geleerd. Want je wijst naar de blikjes die je hebt meegenomen. Ja. Dat geklungel in die badkamer is uit de hand gelopen, durf ik wel te zeggen.
5: Ja, is behoorlijk uit de hand gelopen.
4: Naar een bedrijf dat misschien wel veel luisteraars denk ik zullen kennen. Gebrouwen door vrouwen. Jullie brouwerij. Twee zussen die dat runnen. De blikjes staan hier op tafel. Het is inmiddels in de supermarkt ook te krijgen, toch?
5: Ja.
4: Of niet? Jullie hebben eigen café ook in Amsterdam.
5: Ja.
4: Het is nogal wat.
5: Het is nogal wat, ja.
4: Had je ook niet kunnen bedenken in 2013.
5: Absoluut niet, nee. Nee, ik had het niet durven dromen ook.
4: Nee.
5: Nee, het is één groot feest. Ja, bier is natuurlijk een heel blij en vrolijk product.
4: Mm-hmm.
5: Dus ons bedrijf daaromheen ook. En dat proberen we ook zo te houden. En dat
4: hoe doe je dat?
5: Lukt dat goed? We hebben de regel met elkaar. We zijn zussen, dus dat is soms een voordeel en soms een nadeel. Ik denk in ons geval heel vaak het voordeel. En we hebben op een gegeven moment een regel gemaakt. Nee weegt zwaarder dan ja. Dus als een van de twee nee heeft, het gevoel of gewoon zegt nee, ik wil dit niet. Dan kan je zeggen nee. En dan als die ander het heel graag wil, dan moet hij toegeven.
4: Ja. En dat is dan omdat je tot dan toe wel eens de een zei ja, de ander nee. En hoe kom je eruit dan? Ging je een muntje opgooien of zo?
5: Ja, of wie een betere argument had.
4: Ja. Ja.
5: Maar ja, als die ander er dan geen zin in heeft, dan werd het ook niet echt gezellig.
4: Nee.
5: We zijn nog steeds helemaal zelf aandeelhouders. Dus dan kan je ook nog makkelijk nee zeggen. Mm-hmm. Dan doen we het echt alleen maar waar we zin in hebben.
4: Ja. Je noemt het een blij en vrolijk product, bier.
5: Ja.
4: We gaan het er later over hebben, maar de reden voor deze week is de Gezondheidsraad. Dat advies, eerder dit jaar in juni uitgekomen.
5: Ja.
4: Zelfs één glas alcohol is al niet goed voor ons, is het nieuwe advies.
5: Mm-hmm.
4: Hoe luisterde je of hoe las jij dat toen dat naar buiten kwam?
5: Ik hoop dat je bier drinkt of alcohol drinkt in je vrije tijd. Zoveel mogelijk met vrienden. Of dat het een ontspanningsmoment voor je is. Als je het om andere redenen gaat drinken, dan is er misschien een probleem aan de hand. Daarnaast vind ik dat de Gezondheidsraad heel erg heeft gekeken naar lichamelijk. Ik denk, als je dus om de reden drinkt om te ontspannen of om met je vrienden te zijn, dat je ook een gezonder en gelukkiger mens maakt.
4: Doordat je op verjaardagsfeestjes dat kan doen, kan delen met elkaar. Om het
5: ja,
4: te noemen.
5: Er is zoveel narigheid in de wereld aan de hand. Dat je even met je vrienden gewoon een ongecompliceerd biertje gaat drinken. Ja, daar word je toch blij van.
4: Mm-hmm.
5: En weer wat luchtiger kan je weer beter de wereld in, denk ik.
4: Ja, ja. Jullie begonnen in een tijd dat speciaal bier, dat leek wel een vlucht te nemen. Misschien had het ook iets met corona te maken of zo. In ieder geval, er waren ontzettend veel brouwerijen die opkwamen.
5: Ja, het was nog voor corona. Dus die hele speciaal bier is echt in 2014, 15 zo gegaan.
4: Ja, toen is het echt omhoog gegaan, zeg je.
5: Ja. En wij waren dan in 2013 al bier aan het brouwen. Ik weet nog wel dat zo'n brouwsessie thuis duurt 8 uur. Hadden we van die rode konen op onze wangen van boven een hete pan hangen.
4: In roer.
5: En field research. Dus ook een paar biertjes geproefd.
4: Ja.
5: En daarna gingen we dan nog naar de kroeg om het nog een keer te
4: vergelijken.
5: Ja, te vergelijken. En dan had ik van die rode wangen vroeger mensen, wat is er met jou? Ik zei, ja, ik heb de hele dag bier gebruikt. Ik ben helemaal uitgewerkt. En toen zeiden mensen, ja, dat geloof ik niet. Dus toen was het nog heel niet normaal om bier te brouwen.
4: Mm-hmm.
5: En dat is toen een paar jaar later lagen zelfs de brouwkits in de schappen van de HEMA.
4: Ja. Hadden jullie dat, was het gewoon geluk of een timing? Hing het in de lucht? Wat is dat geweest bij jullie?
5: Ik denk precies dat allemaal. En vooral onze naam. Dus gebrouwen door vrouwen.
4: Ja.
5: Het is een hele mannelijke wereld. Het is niet per se een mannelijk product. Er zijn echt heel veel vrouwen die ook bier drinken en die ervan houden. Maar een biermerk wat echt gebrouwen door vrouwen zegt of zich zo erg feministisch eruit laat zien, dat is er nog steeds niet. Wat wij ook echt bizar vinden. En daar is dus wel heel veel vraag naar.
4: Ja, ja. Maar toch, jullie stonden, je zegt net, we begonnen in 2013, in 2014 begon die golf van speciaal bieren. Ja. Voor mijn gevoel hing het ook aan COVID samen, dat veel mensen toen thuis een beetje aan het klooien waren. Maar dat is dan misschien niet zo.
5: Nou, het was wel echt daarvoor al aan de hand.
4: Ja.
5: Maar ja, in COVID-tijd was het een uitje. Je enige uitje was naar de supermarkt.
4: Ja.
5: En dan was het feest bij de bierschap.
4: Ja.
5: En daar gingen mensen gewoon kijken. Ja, wat ga ik op mijn balkon opdrinken?
4: Ja. Want inmiddels, ik zei het in de introductie, 700 brouwerijen zijn er in Nederland. Dat zijn er een van. Stel nou, dat jullie niet in 2013 zouden zijn begonnen, maar in 2026 was je dan überhaupt nog tussen gekomen, denk je?
5: Nou, misschien wel door de naam.
4: Mm-hmm.
5: Maar qua motivatie zou ik het wel moeilijk vinden.
4: Weet je dat?
5: Nou, we hebben nu al dat je gewoon bijvoorbeeld bij cafés, dat die echt zeggen, ja, ben je daar alweer, is daar weer een nieuw iemand met een biermerk wat hij bij me wil verkopen?
4: Mm-hmm.
5: Wij hebben dan een gevestigde naam. Dus mensen zijn heel vaak blij dat we er zijn. Oh, daar zijn jullie eindelijk. Ik was al op jullie aan het wachten. Dat is heel fijn om te horen.
4: Ja.
5: Maar ja, je kan ook hebben van nee, ik moet het niet.
4: Dat je zo binnenkomt.
5: Ja, en dan dat is wel slecht voor je motivatie.
4: Ja.
5: En je ligt natuurlijk niet zomaar in één keer in de supermarkt. Je moet eerst een naam hebben gevestigd. Dus we hebben echt eerst heel lang alleen in horeca gelegen.
4: Mm-hmm.
5: En toen zijn we pas naar de supermarkten gegaan.
4: En hoe werkt het dan? Klop je dan zelf aan bij die supermarkten en zeg, kijk, wij zijn heel leuk en lekker en lief en jullie mogen ons gaan verkopen? Of hoe gaat het?
5: Nee, zo werkt het bij ons niet. Er was een productpitch binnen Albert Heijn. Ik had daar zelf gewerkt, dus werd door oud-collega's gebeld van, je moet echt meedoen met je product. En dat ging over jonge ondernemers onder de 30 of 35, weet ik niet meer. Die hun eigen product hadden en die dat op de plank wilden zetten. Mm-hmm. Dan moest je als een soort Dragon's Den het pitchen. Die hadden we gewonnen. Dus zo, toen kregen we ook een coach binnen Albert Heijn. En schapruimte, dat hebben we toen heel rustig opgebouwd. Want je kan niet in één keer al die winkels betalen qua cashflow.
4: Nee, nou, en wat me vooral ingewikkeld lijkt, misschien wel moeilijker dan die cashflow, is dat je vertelde, je begint in je badkamer of je staat thuis en opeens moet je hoeveelheden gaan maken die je niet meer in je keuken bij elkaar geroerd krijgt.
5: Nee, dat klopt. Nee, plus dat we er ook achter kwamen dat je inderdaad accijns hebt en de voedselwarenwet. Dus dat je sowieso niet vanuit je keuken kan verkopen.
4: Nee.
5: Maar nee, dat klopt. We zijn echt. Dus in kleine stapjes.
4: Moet je gaan opschalen?
5: Ja, in kleine stapjes hebben we dat gedaan. En we zijn nog steeds loonbrouwers, heet dat. Dus we maken wel onze eigen recepten. Maar als we het opschalen, dan is het bij bestaande brouwerijen.
4: Hoe werkt dat?
5: Dat heet loonbrouwen. Yeah. Of je kan het ook gypsy brewing noemen.
4: Mm-hmm.
5: En dan heb je je eigen recept. En dan kan je aankloppen bij een bestaande brouwerij. Van, mag ik dit, willen jullie me helpen dit te maken? En de eerste waarbij wij dat hebben gedaan was de Noord-Hollandse Bierbrouwerij in uit Geest. En daar, dat was begin 2000. Nee, het was halverwege 2015.
4: Mm-hmm.
5: Toen zei die, ik zit helemaal vol. Kom maar terug begin 2016.
4: Mm-hmm.
5: Want ik heb gewoon geen plek.
4: Maar jullie hadden geen geduld.
5: Nou, wij hadden toen, dachten we, in het kader van onze hobby gaan we op excursie naar zo'n brouwerij. Dus toen hadden we hem toch nog gemaild met wil je brouwen met vrouwen? En toen belde hij terug. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik ben altijd alleen maar met mannen bezig.
4: Ja.
5: Jullie mogen maandag, ik heb een uitvaller. Dus toen stond er opeens een paar uur later in een echte brouwerij te brouwen.
4: Ja, zo zie je, we moeten als ondernemer niet altijd nee accepteren. Is
5: blijkbaar,
4: de les.
5: Ja,
4: ja, ja, ja. Ja.
6: Art Rooijakkers.
4: Ja, in gesprek vandaag over gebrouwen met vrouwen doe ik met Tessel de Heij, die samen met haar zus in 2013, haar zus Do, dat bedrijf is begonnen. Jullie begonnen dus thuis in die badkamer. Je gaat dan opschalen. Inmiddels liggen jullie in de supermarkt. In cafés wordt je verkocht. Je bent dan uiteindelijk, je begint als brouwer, maar op een gegeven moment word je eigenlijk ondernemer.
5: Ja.
4: Wat voor switch is dat?
5: Ik weet nog heel goed. Dus per 1 januari 2016 zijn we fulltime ondernemer geworden.
4: Mm-hmm.
5: Daarvoor, dus in mei 2015 was het eerste bier van de. Werden in doosjes verkocht. Hebben we onze eerste facturen verstuurd. En dat was wel echt voor werk en na werk die doosjes langsbrengen. De doos had op een gegeven moment ook om 10:30 s'avonds 1 doosje te brengen. Huilend achter het stuur van ja, wat ben ik nou aan het doen? Dus toen hebben we wel bedacht, we zetten nu een stop op nieuwe horecazaken. Mm-hmm. We houden het even zoals het is. En dan gaan we vanaf 1 januari dit fulltime doen. Nou, ik weet nog dat het echt die eerste 3 weken. Vond ik het zo raar dat je eigenlijk nergens hoefde te melden. Dat je het echt allemaal zelf moest bedenken van wat ga ik nou doen? Wat moet ik überhaupt doen waar ik dan wel echt geld ook door verdien? En daarvoor moest ik gewoon iedere dag om 9:00 op kantoor zijn. En Dodie belde me wel vaak de avond ervoor. Je weet dat je morgenochtend om 8:30 een interview hebt. Daar en daar. Dat je daarheen moet. Of dat je daar een afspraak hebt.
4: Yeah.
5: Die zei, anders zat ik gewoon weer op kantoor.
4: Ja,
5: je moest
4: ja.
5: veel meer vooruit gaan denken. En,
4: is wel een omslag geweest.
5: Ja, hele fijne.
4: Ja. Wel. En je noemde net al die brouwer waar jullie dan eigenlijk wilden brouwen. En die zei van, ik heb geen plek. Totdat erachter kwamen jullie 2 vrouwen. Nou, dan vind ik het wel leuk.
5: Ja.
4: Want jullie begonnen dus als 2 vrouwen in een bierwinkel in een bierwereld. Die van buitenaf er nogal mannelijk uit ziet, meen ik te zijn. Daar gaat ook de kettingvraag over. Die wordt je gesteld door Mark van Vught. Hij is evolutionair psycholoog aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft deze vraag voor jou.
7: Nou ja, wat ik wel interessant vind is gewoon de vraag waarom mannen eigenlijk gemiddeld meer drinken dan vrouwen. Heeft dat met biologische verschillen te maken? Of is dat iets wat vanuit de maatschappij, sociale norm, zeg maar, is ontstaan? En ik vind het ook wel interessant om te kijken of er tussen mannengroepen en vrouwengroepen nog een belangrijk verschil is in hoe alcohol eigenlijk wordt geconsumeerd en wat voor functie het heeft.
5: Goeie vraag. Om als eerst op het laatste in te gaan, dezelfde functie. Ik denk het wel. Ik denk dat mannen en vrouwen bier drinken om nogmaals te ontspannen of om contact te maken met je vrienden of om een feestje te vieren.
4: Mm-hmm.
5: Ik denk dat, ja, ik denk toch dat mannen uiteindelijk wel echt meer bier drinken of meer alcohol drinken dan vrouwen. Die, ze kunnen het ook, ze kunnen meer hebben. Ze kunnen het beter afbreken. Dus gewoon biologisch gezien kunnen ze meer hebben. En ik denk toch dat ook, maar dat is echt wat ik persoonlijk denk, dat een vrouw meer ook over de calorieën nadenkt van een extra glas dan een man dat doet. Mm. Dus die zegt ook op een gegeven moment eerder nee, dank je. En ja, je kan je dan nog afvragen of een vrouw mag die dan minder dronken zijn dan een man. Daar heb ik niet per se heel erg een mening over.
4: Nee. Maar het is in ieder geval wel zo dat als ik naar bier kijk, dat wordt al decennia verkocht met, wat is het, met mannen, met voetbal, met vrienden, met kroegen, met heu om elkaar heen hangen.
5: Ja.
4: Dus misschien is vrouwen ook wel aangeleerd dat bier niks voor hen is.
5: Ja, het is wel de reclamewereld heeft het ontzettend mannelijk gemaakt.
4: Ja.
5: Ik weet ook nog wel dat er vrachtwagens waren van een biermerk Mannen Weten Waarom.
4: Mm-hmm.
5: Ja, dan voel je je als vrouw wel gepasseerd.
4: Ja.
5: Ja, wat ik heel vaak aan vrouwen uitleg, ik snap dat je denkt dat je bier niet lekker vindt. Dat als je dat lauwe pilsje midden in de nacht zo'n vaasje krijgt, ja, daar ben ik zelf ook niet echt fan van. Maar je kan het bijna niet lekker vinden, omdat de smaken zo, het is zo'n wijde smaakrange. Van heel bitter tot zoet. Dus dan laten we wat proeven en dan krijgen we toch meer vrouwen aan het bier.
4: Ja, en het is ook zo dat meer dan de helft van de klanten van jullie vrouw is.
5: Ja.
4: Ja. Waar zit hem dat in? De verpakking?
5: Ik denk de looks en de naam. Ja, een bloesemblond, dat kan je toch moeilijk laten liggen als vrouw.
4: Ja, en als man misschien moeilijker bestellen.
5: We staan wel heel vaak op bierfestivals door het hele land.
4: Ja.
5: En dan is het toch wel, als we hoe verder we buiten de Randstad komen, hoe meer er reactie is op ons biermerk.
4: Ja?
5: Ja, dus dan horen we vaker, dat zullen ze wel niet kunnen. Hier ga ik niet in de rij.
4: Oh ja, dat?
5: Dat is zulke soort grappen.
4: Ja, ja, ja, ja.
5: Maar vaak is dat dan mijn uitdaging om die juist aan het bier te krijgen. Ja. En dan staan ze de hele avond bij ons in de rij.
4: Ja, wijven drankjes te drinken, denken ze dan.
5: Denken ze dan, ja.
4: Maar die verpakking van jullie wijst erna, de blikjes, die hebben vrolijke kleuren. Ik zie een roze blikje, blauw. Dus dat roze wilden jullie eerst helemaal niet, toch? Ik wil laten vertellen.
5: Ja, klopt. Nee, ik dacht, we heten al gebrouwen door vrouwen. Het is zo'n dunne lijn tussen dat we echt heel erg vrouwelijk werden of weer veel te stoer. Dus toen hebben we er maar voor gekozen, we blijven heel dicht bij onszelf.
4: Mm-hmm.
5: Dus dat zie je ook op onze social media, zie je heel veel onszelf langskomen. Ja, en dit is wat ik zelf mooi vind.
4: Ja, de roze vind je dus ook mooi.
5: Ja, dus daarom dacht ik wel, ik moet niet te meisjesachtig worden. Dus hebben we roze heel lang buiten de deur gehouden.
4: Ja.
5: Maar op een gegeven moment was het niet meer tegen te houden. Ja, ik vind ook, als je dan de naam hoort, bloesemblond, dat daar hoort ook wel echt de kleur roze bij.
4: Ja, hier heb ik een roze heftruc.
5: We hebben een roze heftruck, we hebben een roze auto en onze fusten zijn roze.
4: Ja, ja. Nou, je bent het wel helemaal gaan omarmen dan, kun je zeggen.
5: Ja, klopt. Ja, en we kwamen er ook achter dat in de bierwereld is er eigenlijk geen roze. Dus die kleur hebben wij toegeëigend.
4: Ja. Hebben jullie buiten jullie eigen merk, is die bierwereld iets minder mannelijk geworden, denk je, door jullie?
5: Nou, dat vind ik een hele grote vraag om ja of nee op te zeggen.
4: Mm-hmm.
5: Ik hoop heel erg ja, dat wij meer vrouwen aan het bier krijgen. En ze zich meer uitgenodigd voelen om bier te drinken. Het is wel nog steeds een hele mannelijke wereld. Als we dan bijvoorbeeld op zo'n bierfestival, daar zie je heel veel je collega's.
4: Ja.
5: Dan zijn dat bijna altijd mannen erachter. Of als het dan een vrouw is, dan is het de vriendin van degene waarvan dat biermerk is.
4: Ja, die dan mee moet, ja. Of zo.
5: Ja, wil.
4: Ja, dat ook nog wel, nog net. Ja, want het is ook, ik had het idee dat van die bierdrinks zijn altijd de redacteur die het voorbereidt, heeft Bavo. Dat is echt zo'n man waarvan ik denk, jij houdt van speciaal biertjes. Je heeft ook die t-shirts aan en zo'n baard en een kale kop en een stoere kerel.
5: Ja.
4: Dat is dat beeld dat ik erbij heb. Maar dat is niet jullie cliëntele dus blijkbaar.
5: Nee. Waar ik ook het aller trots op altijd op ben, is als er dan zo'n groep meisjes of vrouwen op het terras zit. En die bestellen dan ons merk. Ja, dan ben ik helemaal gelukkig. Denk ik, yes, hier doe ik het voor.
4: Ja. In hoeverre worden jullie nu kapot geconcurreerd door drankjes als Stelz, die helemaal in opkomst zijn? Want die zijn ook heel populair bij vrouwen, volgens mij.
5: Ja, klopt. Maar zij zitten toch, denk ik, op een ander drinkmoment. Dus wij zitten echt op het moment genieten. Als je op het terras zit. Of als je... Dit is ook een van mijn lievelingsmomenten. Was op Lowlands. Had een groepje meisjes, had een partytent opgezet, alles stond. Hadden ze voor iedereen één bloesemblond meegenomen.
4: Yeah.
5: Voor als alles staat. om zichzelf
4: te vieren dat alles
5: te vieren dat het is gelukt. En daarna gingen ze pils of hard seltzer drinken. Ja, ja. Ik weet het niet. Maar ja, dus dat bewijst wel dat echt het is gewoon het genietmoment. Het is
4: daar ook, zitten jullie op en waar zit dat andere drankje dan op?
5: Ja, dat zit meer op, vind ik, als je aan het feesten bent en je moet nog even door. Of als je weet, ik ga er niet één, maar vijf of zes drinken.
4: Ja, ja.
5: Dan kiezen ze vaak dat.
4: Ja. En toch ook het gevoel dat want bier, daar hangt ook iets omheen, dat het ongezond voor je is. Je wordt er dik van, het is niet goed voor je. En dit drankje, wat ik dan zie als, ook voor een jongen, als voor een vrouwelijk publiek ook, volgens mij vooral, zitten minder calorieën in. Er zit ook minder alcohol in. Dus in die zin. Nee,
5: er zit niet per se minder alcohol in. Ze hebben ook 5%. Yeah. Zoiets. Ja, ze adverteren inderdaad heel erg met in dit blik zitten maar 70 calorieën.
4: Yeah.
5: Ja, we hadden het er nog over, zullen we dat ook gaan doen? Maar het voelde niet.
4: Want het is bij jullie ook
5: voelde niet goed.
4: Yeah.
5: Nou, we hadden als tegenantwoord, maar het zou bijna meer een 1 april grap zijn dan dat we het echt moeten doen. Dat we dachten, we gaan ook voor een lang dun blik. Yeah. Ons grootste bier. En dan noemen we het Blossom Blond Light.
4: Ja.
5: En dan staat er ook op, maar 80 calorieën.
4: Ja. En waarom doe je dat niet dan?
5: Ja, dat voelt zo commercieel.
4: Ja, en wat is er mis mee als je een bedrijf bent?
5: Ja, ik sta gewoon helemaal niet achter. Niet omdat het commercieel is, maar gewoon het product wat dan in dat blikje zit. Dat denk ik, ja, het is helemaal niet lekker.
4: Hoezo? Dat is toch niks, is geen ander drankje, toch?
5: Nou, het gaat heel veel van zijn body en zijn smaak gaat eraf als je de helft minder ingrediënten erin doet.
4: Ja.
5: Want dat heb je nodig als je minder calorieën erin wil hebben.
4: Dus het doet iets met de smaak, bedoel je te zeggen? Ja. Ja, ja,
5: ja. Ja.
4: Want hoeveel, ik kijk nu naar het blikje, hoeveel calorieën zitten daarin?
5: Nou, ik weet het niet.
4: Nou, je gaat het nu opzoeken.
5: Ja.
4: Dat je het niet weet van je eigen product, joh.
5: Ja, er zitten 56 calorieën per 100 milliliter. Dus 150 calorieën.
4: Oh ja, ja. Nou, dat is toch.
5: Maar
4: dan,
5: als je dan naar 0,0 gaat, want in alcohol zelf zitten dus calorieën.
4: Ja.
5: In deze, dat weet ik dan wel uit mijn hoofd, zitten maar 20 calorieën.
4: Ja, je houdt nu de alcoholvrije omhoog. Ja. Ja, dus daar zit een stuk minder in. We gaan het er zo over hebben of je alcoholvrij bier wel bier kan noemen eigenlijk. Dan ben ik wel benieuwd naar hoe je dat ziet. En of het ook dan nog wel lekker is. Want het heeft ook jarenlang tegenwind gehad natuurlijk. Maar ik was benieuwd, daarom vraag ik ook naar Stels, wie jij ziet als jullie concurrenten. Want jullie zijn een soort vreemde eend in de bijtende biermarkt. Ja. Hebben heel knap een stukje daarvan te pakken weten te krijgen.
5: Ja.
4: Maar met wie concurreren jullie eigenlijk? Is dat dan met zo'n drankje gesteld? Is dat juist met de grote biermerken?
5: Ja, het is meer de grote biermerken. En de andere. Dat is heel vervelend. Het zijn ook juist de andere kleinere merken. Dus de grote biermerken, die hebben alles op contracten gezet.
4: Wat betekent dat?
5: Ja, dus bijvoorbeeld een horecazaak heeft 8 tapkranen. 6 moeten er altijd gevuld met portfolio van het grote merk. Mm-hmm. En dan zijn er 2 vrije tapkranen. En, dat zijn
4: en daar dan, knok je om dus.
5: Ja, en dan zit je in het poeltje met die 700 brouwers.
4: Ja.
5: Terwijl je eigenlijk hun allemaal ook dat tappunt gunt. En dat je denkt, ja, haal er gewoon even eentje.
4: Ja.
5: En dan heb je wel brutale horeca-ondernemers die dan zeggen, maar ik snoep er eentje vanaf en ik geef die aan jou. Maar dan die wordt toch vaak weer worden ze weer op het matje geroepen.
4: En is het dan verleidelijk om je te laten overkopen door zo'n groot biermerk? Omdat je dan gegarandeerd een van die tappunten kan zijn?
5: Ja, is wel verleidelijk, ja.
4: Ja, niet gedaan.
5: Nee, want dan denk je, je denkt dan. Wat ik er daar heel erg fijn aan zou vinden, is ik vind het gewoon zo'n goed product, Gebrouwde Vrouw in het merk, dat ik denk, het kan wel wat groter worden en nog bekender dat het echt overal te krijgen is. Dat krijg ik gewoon niet in mijn eentje of met mijn zus voor elkaar.
4: Mm-hmm.
5: Daar zijn we niet genoeg voor, denk ik.
4: Je laat nu je spierballen zien, ja.
5: Dus daar zou ik wel hulp bij willen.
4: Yeah.
5: En dat zou
4: dus dat is wel een optie voor de toekomst?
5: Ja, ik ben net terug van zwangerschapsverlof, dat weet ik allemaal nu nog.
4: Je bent al lang blij dat je weer aan het werk bent, wil je? Ik zal je er mee laten wegkomen, is goed. Zometeen praat ik verder over de toekomst van het vak van bierbrouwen in een tijd waarin artsen zeggen, en de gezondheidsraad dus ook, zelfs 1 drankje per dag is te veel. Ja, hoeveel bier kun je dan nog brouwen in de toekomst? Blijf luisteren.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Op een snelweg bij Venlo is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. In de auto zaten 3 verdachten en die zijn gewond. Ze waren op de vlucht geslagen na een inbraak bij een tankstation. De achtervolging duurde zo'n 20 minuten. Toen crashte de auto op een afrit van de A73. Het heftige ongeluk in Zwitserland met de Nederlandse toeristenbus raakte ook de Zwitserse president. Hij heeft zijn medeleven betuigd en zegt dat onderzocht wordt hoe het zo mis kon gaan. De bus met bijna 50 Nederlanders raakte van de weg en belandde op zijn zij. Er zijn doden en gewonden, maar hoeveel precies weten we niet. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En in de Champions League heeft Bayern München thuis dik gewonnen van het Noorse Bodø/Glimt. In de eerste helft werd er niet gescoord, maar na rust viel de ene na de andere goal. Uiteindelijk was Bayern met 5-0 te sterk. Eerder op de avond kwam PSV thuis niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Shakhtar Donetsk. Het weer van Weer Online. In het westen kan het een beetje regenen. Overdag op meer plekken wat regen. In de middag is het vaker droog met af en toe zon. En het wordt zo'n 19 graden. En tot zover het ANP Nieuws.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
4: Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week onderzoek ik de dynamiek achter alcohol. Vandaag de gast Tessel de Heij. Ze brouwt gebrouwen door vrouwen. Volgens mij zei ik met vrouwen een keertje. Met gebrouwen door vrouwen. Doet ze al 12 jaar inmiddels hun eigen biertjes. Waarvan ze er 4 heeft meegenomen. Tessel, ik ben benieuwd. 6 jaar geleden, volgens mij, zeiden jullie nog, wij gaan echt geen alcoholvrij bier maken. Ja. Gaan wij niet doen. Nee. Inmiddels maken jullie volgens mij 2 alcoholarme bieren en werken jullie aan nieuwe 0.0's.
5: Ja.
4: Wat is er gebeurd?
5: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de technieken zijn verbeterd. En de vraag uit de markt is zo gegroeid dat je er niet meer aan kan ontkomen.
4: Je moet wel.
5: Je moet wel, ja.
4: Maar en alcohol, dus dat zijn 2 factoren. Alcoholarm, alcoholvrije bier is ook minder vies geworden.
5: Juist, ja, echt heel, heel veel minder vies geworden. Het is echt super. Mega vlucht heeft dat gemaakt.
4: Ja, want een aantal jaar geleden was het alsof je nat karton zat te drinken, toch?
5: Nou, vond ik ook.
4: Ja. Dus dan durfden jullie dat onder jullie naam ook niet goed te verkopen, misschien?
5: Nee, ik dacht gewoon, ja, dit is helemaal niet lekker.
4: Nee.
5: Dat gaat niet lukken. Maar ja, nu. Op een gegeven moment werden technieken beter, werden ook beter bereikbaar. Want het was ook best wel ingewikkeld om dan een brouwerij te vinden die dat met ons wilde maken. En nu, ja, het is nu zo'n normaal product geworden dat het. Dat ik ook heel blij ben dat wij het hebben.
4: Ja, want je zegt de vraag vanuit de markt was gewoon te groot.
5: Ja.
4: Ja, hoe kreeg je dan vragen van waarom hebben jullie dat nog niet? Of we willen dat?
5: Ja,
4: of,
5: ja. Ja, precies. En je moest. Wat is jullie alcoholvrij bier? Werd gewoon aan mij gevraagd.
4: Nee, hebben we niet. Vinden we vies, zei jij dan.
5: Ja, dat is dat. Op een gegeven moment dacht ik, ja, ik denk toch dat we daar moeten geloven.
4: Met een beetje tegenzin.
5: Met frisse tegenzin, ja. Maar het is toch gelukt om iets te maken waar ik uiteindelijk wel weer trots op ben.
4: Mm-hmm.
5: En de eerste was Blouse & Bluff. Dus een variant van onze hardloper Blouse & Blond. Is gelukt om daar een 0.3 versie.
4: Ja. Wat voor zoektocht is dat? Want alcohol geeft een bepaalde smaak volgens mij aan dat bier,
5: ja,
4: toch?
5: Ja, en gelaagdheid. Meteen,
4: gelaagdheid?
5: Ja, dus het heeft ook een veel vollere body doordat er alcohol
4: in. Ja, dus dat valt weg.
5: Ja, dat
4: dan
5: valt
4: ga je
5: weg.
4: Uiteindelijk een soort frisdrank maken als je niet uitkijkt.
5: Precies, ja. Dat kan gebeuren.
4: Ja.
5: Maar alcoholvrij bier wordt toch nog met mout gebrouwen. Dus je hebt 2 manieren om alcoholvrij of alcoholarm bier te maken.
4: Mm-hmm.
5: Dat is of je brouwt het bier met een gist die niet alle suikers kan opeten, waardoor het alcohol laag blijft. Of je brouwt het bier en je gebruikt technieken zoals osmose of vacuüm om de alcohol er op die manier uit te halen.
4: Mm-hmm.
5: En bij beide manieren krijg je toch enigszins, ik vind het wel, het is echt minder, maar dat gelaagdheid komt er doordat je wel met gist werkt,
4: mm-hmm,
5: toch een beetje in.
4: Ja. Ja.
5: Ja. Dus het is, ja. En je hebt dan.
4: Bestel je het zelf inmiddels wel eens?
5: Liever niet.
4: Nee?
5: Nee.
4: Blijft maar... toch die het smaakverschil?
5: Ja, ja. En ik, ja, er zit een bepaald. Dat hebben echt alle 0.0 bieren. Die hebben gewoon zo'n bepaald.
6: Truly's met Genke.
7: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Richt op alcoholvrij of arm bier.
3: Dus dat maakt het dan logischer, makkelijker misschien ook om het te maken.
2: Ja.
3: Wat wel de vraag is waar ik mee zit, is alcoholvrij bier kost in de supermarkt ongeveer net zoveel als alcohol. Als bier met alcohol.
2: Ja.
3: Ik wil zeggen als echt bier, maar dat andere is ook wel echt bier.
2: Ja.
3: Terwijl er zit minder belasting op, toch?
2: Nee, we hebben nu de verbruikersbelasting erop. Die is hoger dan een bier met 3% alcohol.
3: Ja, ja. Ik vroeg me namelijk af, waarom is het net zo duur als bier met alcohol?
2: Nou, het is echt ontzettend duur dus om te maken. Dus als je kiest voor de methode brouwen met alcohol en dan het eruit halen, dan gaat het in ons geval bij Blues & Bluff gaat het in een osmoseapparaat. En daar zit het gewoon een paar uur in, flink aantal uur. Dus dat kost hartstikke veel energie en gedoe.
3: Ja.
2: En bij de alcoholarmen, je hebt gewoon heel, of als je met een gist brouwt, je hebt gewoon meer kans op besmettingen. Dus je hebt vaker bier wat je moet weggooien.
3: Dus er loopt meer risico daarin.
2: Ja.
3: We hebben deze week dus over alcohol. We trapten af met Sigrid Seithoff. Ze is arts, verslavingsarts. Zij noemt alcohol bewust vergif. En zegt, ja, ik denk dat we nu aan het begin van de trend staan, zoals we dat ooit met sigaretten ook hebben gezien. Ja. Dat was algemeen geaccepteerd. Dat gaat langzaam verdwijnen uit onze maatschappij.
2: Ja.
3: Ik vermoed dat jij er anders naar kijkt. Je verdient je geld met de verkoop van die alcohol.
2: Mm-hmm.
3: Hoe luister jij naar zo'n visie van Sigrid Seithoff?
2: Nou, ik denk dat het een van de grootste bedreigingen is voor ons bedrijf, om het zo maar te zeggen.
3: Van de Gezondheidsraad bedoel je? Of hoe wij naar alcohol kijken?
2: Hoe Sigrid er ook naar kijkt.
3: Yeah.
2: Dus dat het steeds negatiever in de samenleving zich zal ontwikkelen.
3: Mm-hmm.
2: Dat denk ik wel. En dat is op zich is dat misschien ook ergens niet helemaal verkeerd, dat we met z'n allen iets minder alcohol drinken. Dus ik denk dat alcoholvrij bier een goed alternatief daarop is. Maar ik denk niet dat het helemaal verdwijnt.
3: Nee,
2: het zal naar een bewuster moment gaan en naar meer genieten of naar meer minder op ene moment.
3: Ja. Zij zei, het is schadelijker voor de maatschappij dan sigaretten. Toen dacht ik, hoezo? Een sigaretten rook je toch mee? Kun je kanker krijgen terwijl je niet eens rookt? Maar zij zei, nee, maar verkeersslachtoffers door alcohol. Nee. Huiselijk geweld door alcohol.
2: Ja.
3: Het heeft veel impact.
2: Ja.
3: Misschien ook wel meer impact dan wij ons allemaal realiseren. Ook misschien wel meer dan jij je realiseert als ondernemer.
2: Ja, dat denk ik wel, ja. We hebben ook wel eens een feestje gehad dat we een nieuw bier releaseden. En dat een vriendinnetje me opbelt, moet je kijken wat er met mij is gebeurd. Die was gewoon van de fiets gevallen. Ja, daar voel ik me toch ook wel verantwoordelijk voor.
3: Ja, snap ik.
2: Dus het is wel een moeilijk product, ja, alcohol. Maar je hoopt gewoon heel erg dat mensen bewust genieten van je product. Mm-hmm. En het niet op een andere manier gebruiken.
3: Ja.
2: Maar hoe ik dat als hele kleine ondernemer kan tegengaan. Ja, dat is het er zo uit laten zien. Ja. En,
3: ik denk dat niemand verwacht van jou als kleine ondernemer dat jij het in je eentje tegengaat. Maar het is waar we als maatschappij natuurlijk over nadenken.
2: Ja.
3: Ik, om een voorbeeld te geven, op sigaretten staan van die afschuwelijke foto's van dingen die je er allemaal van krijgen.
2: Ja.
3: Als ik dat, ik rook niet, maar dan zie ik al ergens op tafel liggen. Ja. Want dan gaat meteen de lust om het überhaupt te overwegen.
2: Ja.
3: Jullie hebben je prachtige blikjes, zien er gezellig uit, vrolijk uit. Je zegt al, we maken een blij en vrolijk product. Wie weet moeten jullie ook al ooit van dat soort
2: Een auto die tegen een boom is gereden.
3: Bijvoorbeeld?
2: Ja, we gaan het meemaken.
3: Ja, ja. Hoe denken jullie daarover na? Want je zegt al, voor ons bedrijf zijn dit soort ontwikkeling een grote bedreiging.
2: Ja, we brouwen steeds weer meer bier in laag in alcohol. Dus bijvoorbeeld, we hebben een zonnig zeewit, die is 3,8%.
3: Mm-hmm.
2: We hadden een nieuw bier, die was ook maar 3,5. Dus we zijn er wel op die manier. Merk je ook dat die vaker worden gekozen dan de hoog in alcohol. Mensen vinden dat ook steeds minder fijn.
3: Oh ja?
2: Ja, dat merk je ook heel erg. En die twee alcoholarmen van ons, ik heb het even opgezocht. Dus de eerste helft van het jaar vergeleken met vorige eerste helft van het jaar, 93% groei hebben we.
3: Ja, ja,
2: en
3: ja.
2: In onze bar is het 35% groei van alcoholarm bier. Ook vorig jaar vergeleken met elkaar. Dus dat is mega, ja.
3: Ja.
2: Dus we gaan wel groeien binnen deze range.
3: Ja, ja. Je vertelde net dat je terug bent van je

0: zwangerschapsverlof. Ik weet dat toen mijn dochters geboren werden, ging ik echt opeens heel anders naar een heleboel dingen kijken in de wereld. Waarom iedereen als een gek rijdt bijvoorbeeld. En waarom ik altijd als een gek rijd. Dat zal jij misschien ook wel doen. Dat je nadenkt over jouw kinderen en over ontwikkelingen die in de maatschappij spelen.
1: Ja.
0: Als je met die blik zo van jouw kinderen die nog heel klein zijn, dus kijk naar bier, naar alcohol. Wat verwacht jij straks? 15, 16, 17, 18 jaar? Dan mogen ze er misschien aan beginnen. Hoe zal het er dan uitzien?
1: Ja, daar ben ik oprecht ook benieuwd naar. Of zij het, om het maar in de woorden van Sigrid zegt, als vergif echt zien. Of dat het zich een positie in de samenleving houdt van ontspanning. Want ik denk toch dat je ook cafés, die hou je. Ook al drinken we met z'n allen misschien geen alcohol meer.
0: Ja, maar een café waar iedereen spaarrood gaat zitten drinken, kan ik me ook een moeilijke voorstelling bij maken.
1: Ja, maar toen we allemaal rookten nog binnen, konden we ons ook niet voorstellen dat dat niet meer zo was. Dus het is een moeilijke voorstelling, maar ik kan me wel voorstellen dat het het gaat sowieso denk ik een beetje shiften naar minder en bewuster. En hoe onze kinderen daarover nadenken, ja, wie zal het weten?
0: Ja, nee, ja, je weet het ook niet natuurlijk. Maar goed, ik denk ook altijd naar hoe gaan ze dan kijken naar wat ik in mijn leven heb gedaan. Of ik de wereld een beetje beter heb achtergelaten.
1: Ja.
0: Nou ja, jij verkoopt bier.
1: Ja, en ik drink ook heel veel bier, dus ik weet niet zo heel goed hoe ik dit dan moet gaan vertellen.
0: Nee, en nogmaals, ik wil niet de hele maatschappelijke verandering bij jou neerleggen, hoor, verre van. Maar ik ben gewoon benieuwd hoe je daar zelf over nadenkt, over die verandering. Want je zit daar middenin.
1: Ja, ik denk gewoon, zolang je het niet uit de hand loopt en je het vooral samen doet en je niet in je eentje drinkt, dat is in ieder geval bij mijzelf echt een regel, dan komt het wel goed.
0: Mm.
1: En dan kan het je ook echt heel veel leuke momenten opleveren.
2: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, welkom terug. Ik wil het met mijn gast Astrid de Heij van Brouwerij Gebrouwen door Vrouwen. Wil ik eens een onderzoekje doen of er nog een beetje toekomst zit in dat bierbrouwen. Want we hebben het over die maatschappelijke verandering gehad. Tessel, je zei al, ja, zo'n opvatting als de alcohol is vergif. Dat is een grote bedreiging voor onze onderneming, voor ons bedrijf.
1: Ja.
0: We hadden het al over het aantal van 700 brouwerijen in Nederland op dit moment. Wat wel gaande is, is dat sinds 2024 dat aantal aan het afnemen is. Ja. Is de bierhouse, de speciale bier, dat feest van iedereen maakt zijn eigen bier, er komt mee en er groeit meer en meer. Is dat een beetje voorbij, denk je?
1: Ja, ik denk wel dat je nu, dat het redelijk gevestigd is welke merken er nu zijn en wie de grotere biermerken zijn.
0: Mm-hmm.
1: Knap als je er nu nog tussenkomt. Sowieso is het binnen speciaal bier groeit eigenlijk dus nog steeds, ook met alcohol. Dus dat is nog niet dalend.
0: In hoeveelheid die we drinken bedoel je? Of in aantallen verschillende soorten biersoorten?
1: In hoeveelheid die we drinken.
0: Ja, oké. Okay.
1: En is alcoholvrij, wordt wel ook veel door de kleinere biermerken verkocht.
0: Mm-hmm.
1: En daar zitten dus wel kansen en kunnen we groeien.
0: Mm-hmm. Ja. Maar jullie bestaan nu 12 jaar dus, als ik goed kan rekenen, bijna 13. Dat zullen moeilijke jaren geweest zijn. Ik denk bijvoorbeeld aan COVID of zo. Het zal niet altijd makkelijk geweest zijn.
1: Nee. Vooral wat eigenlijk een van onze grootste en moeilijkste dingen is prijs. Dus we zijn een kleine onderneming. En dan hebben we COVID gehad. En na COVID kwam de oorlog in Oekraïne, wat de gasprijzen omhoog heeft geholpen. Waardoor echt glas en karton, wat we allemaal nodig hebben,
0: alles maar duurder wordt.
1: De CAO van horeca ging omhoog.
0: Mm-hmm.
1: En toen gingen ook nog de accijnzen toen omhoog.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en dan is dat voor mijn gevoel wel een beetje ondernemertje pesten. Omdat dat is echt een keuze van, dat gaan we dan nu ook nog eens even lekker erover.
0: Die accijns omhoog. Ja,
1: bijvoorbeeld. Ja, dat je denkt, de rest hebben we niet zoveel invloed op.
0: Nee.
1: Dat dan gebeurt. En dat dit allemaal zo kort na elkaar. En dan moet je je nog staande houden tegen de grote. Dat maakt het dan wel lastig.
0: Ja, snap ik. Dus je hebt niet alleen maar wind meegehad, zeggen.
1: Nee.
0: Als je naar de komende 12 jaar kijkt, denk je dan dat jullie moeilijkste tijd achter je ligt of nog moet komen?
1: Ik denk dat het echt andere problemen weer worden. We hebben nu wel, als je mij 3 jaar geleden had geïnterviewd, was alles op fles nog geweest.
0: Mm-hmm.
1: We zijn nu helemaal over weer naar blik.
0: Hoe komt het eigenlijk?
1: Ja, dat is nu vooral omdat er statiegeld op zit. Dus nu is dit overduidelijk duurzamer dan glas. Mm-hmm. Dus vanuit duurzame redenen hebben we gekozen voor blik.
0: Ja. Dus dat is dan een verandering. Maar je zegt, het gaat er gewoon heel anders uitzien.
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk. Dus 15 jaar of in 2015 zijn er heel veel mensen begonnen met vanuit hun hobby. En als ik een beetje om me heen kijk, dan merk ik dat die mensen die daarachter zitten steeds een beetje minder zin hebben, om het zo maar te zeggen.
0: Oh ja?
1: Dus ik ben benieuwd hoe dat zich gaat ontwikkelen. Ja, je ziet dat nu al gebeuren dat er veel door grotere merken worden verkocht. Mm-hmm. Dus ik ben benieuwd hoeveel kleine brouwerijen er nog over zijn. Die zullen er altijd komen, er ook weer nieuwe, dus dat is wel fijn. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan. Dus het kan dat het heel erg monopolie wordt op een bepaalde manier.
0: Ja. En ook als dat maatschappelijk klimaat waar we het over hadden verandert. Wat je zegt, dat zie ik als een bedreiging dan nog. Zeg je, ik zie nog steeds wel een markt voor ons. We kunnen blijven bestaan.
1: Ja, ik denk toch dat alcoholvrij, mensen willen toch ook iets anders of iets unieks drinken. En ze zoeken toch altijd weer iets nieuws.
0: Ja.
1: En daar blijft dus wel altijd een markt. Maar je moet wel goed opletten dat je de goede richting meegaat.
0: Ja.
1: Dus dat je nu op dit moment, die groeicijfers die wij zien van alcoholvrij, daar moeten we wel aan meedoen.
0: Ja,
1: ook al denk ik soms, het is niet heel lekker.
0: Het is niet jouw smaak, zei je al.
1: Het is niet mijn smaak, maar moet het dan dus zo brouwen dat het wel mijn smaak wordt.
0: Ja, ja, maar die heb je nog niet gevonden.
1: Ja, ik ben hier heel wat ik heb. Nu ben ik heel tevreden over.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Is het dan zo, want we hebben het nu over Nederland. En dit advies van de Gezondheidsraad is ook specifiek voor ons land. Speelt dit ook, dat weet jij beter dan ik, speelt dit ook in andere landen?
1: Ja, volgens mij heeft World Health Organization.
0: Het wereldwijd?
1: Ja, heeft het ook gezegd.
0: Dus het is niet zo dat je kan uitwijken naar België, naar Engeland of naar China of zo om daar meer te gaan verkopen.
1: Naar 80 miljoen Duitsers.
0: Ja.
1: Ja. Nee, volgens mij niet. Het speelt wereldwijd.
0: Hebben jullie dat wel eens overwogen, de grens over te steken?
1: Ja, zeker. En er wordt ook wel aan ons gevraagd of we dat willen doen. Maar is
0: of daar je gebrouwen door vrouwen in het Duits?
1: Ja, daar zijn we al 12 jaar mee bezig. Ja, in het Duits is hij nog wel leuk. Daar is het door vrouwen gebrouwen, geloof ik.
0: Oh ja, klinkt best goed.
1: Ja, maar het verliest wel als fun als je het in het Engels brewed by women. Mm-hmm. Is langer na niet zo leuk natuurlijk als gebrouwen.
0: Brewed by bitches? Kun je lekker allitereren?
1: Ja, dat zou een man dan bedenken.
0: Oh ja, sorry. Misschien een slecht voorstel dan. Ik trek het terug. Ja, nou ja, maar misschien voor de marketing zou het kunnen werken. Maar is het iets wat je zou kunnen overwegen zo naar het buitenland?
1: Ja, maar dat is echt een nieuw stukje hersencapaciteit wat je dan moet gebruiken. En dat is zo'n nieuwe markt.
0: Mm-hmm.
1: Daar zijn we nog niet.
0: Nee.
1: Dat is nog te moeilijk. Maar we hebben
0: Brewed by Sisters. Dat vind ik dan beter dan Brewed by Bitches.
1: Ja, kom even toch
0: terug. Trek hem echt terug. Ja, ik heb er spijt van. Ja. Sister Brew. Ik zit er nu helemaal over na te denken. Maar jullie komen
1: je mag altijd bellen als je hem hebt.
0: Als ik hem heb wel, ja. Maar dat is dus iets wat jullie nog niet op je pad nu hebben liggen?
1: Nee, we hebben wel. Er is een bierwinkel in Duitsland. Die hebben een paar winkels. Daar ligt het.
0: Mm-hmm.
1: Dat is echt super vet. We hebben een paar horecazaken in België. Maar ja, het kost. Het is echt. Je moet er andere groothandels vinden. Je moet je hele merk weer opnieuw opzetten. Dus Nederland heeft 700 brouwerijen. Maar Duitsland heeft er nog veel meer op. Mm. België, die zijn weer zo gebonden aan hun traditionele biercultuur. Dat als nieuwe er best wel moeilijk is om daartussen te komen. Dus als je dat doet, dan moet je fulltime iemand hebben die dat gaat doen. En die hebben we nog niet gevonden of aangesteld.
0: Nee. Maar het is niet zo dat je gedwongen wordt door alles wat we het over hebben. Over die maatschappelijke veranderingen. Over het gevoel dat alcohol teruggedrongen wordt. Dat je denkt, we moeten met ons bedrijf een sprong gaan maken.
1: Nee, want wij groeien nog steeds op dit moment. Dus het is niet dat mijn bedrijf krimpt. Dus misschien als jij mij deze vraag over 2 jaar stelt, dat ik dan een meer ad hoc, een beter antwoord hierop heb.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu voel ik die bedreiging nog niet zo heel erg. En komt er dus ook heel veel groei nog uit die alcoholvrije bieren die inspeelt op al die trends die nu gaande zijn.
0: Mm, mm. Oké, okay, nou, dan dwing ik je niet naar Duitsland te gaan. drink je ook wijn eigenlijk, of niet?
1: Ik drink soms ook wijn, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Of zijn er nog twee gescheiden werelden? Want morgen heb ik Harold Hamersma te gast, de wijnkenner.
1: Ja.
0: Je mag hem zo een kettingvraag stellen. Maar voor mijn gevoel is dat wel, zijn er twee verschillende werelden.
1: Nee, dat denk ik dat eigenlijk wel meevalt. Als ik kijk naar mijn vriendinnen, die drinken net zo lief een biertje als een.
0: Ja, omdat ze anders niet met jou mogen omgaan.
1: Moet ik daar wel echt bij zeggen, trouwens. Dus wijn en pils is wel inderdaad zijn twee werelden naast elkaar. Maar speciaal bier en wijn, die liggen dichter bij elkaar.
0: Ja, maar mensen kunnen wel zo moeilijk doen over wijn. Dat heb je minder met bier.
1: Ja, dat klopt.
0: Het gezever over mineraliteit en hout gelaagd en weet ik wat en zo, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, we kunnen het wel al, hoor. Er zijn wel mensen die het binnen bier ook kunnen.
0: Ja.
1: Maar er wordt gelukkig wel minder gedaan, ja. Het is gewoon lekker of niet lekker.
0: Punt. Ja. Het smaakt me of niet. Ja. Harold Hamersma dus, morgen de gast. Jij mag hem een kettingvraag stellen.
1: Ja, die heb ik bedacht. Hoi Harold, mijn vraag voor jou is... bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist... die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Maar altijd als het over wijn gaat, dan gaat het over de druiven... of over op welke grond de druif heeft gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit iets over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
0: Dat is een hele technische vraag.
1: Ja, ja. Het is een hup Harold om me dit normaal uit te leggen.
0: Ja, ik hoop dat ik eruit kom. Want dat speelt bij bier dus en je zegt bij wijn ook... maar daar hoor ik te weinig over.
1: Ja, waar komt nou die gist bij wijn vandaan? Is het natuurlijk beloofd? Ik hoor wel eens verhalen over dat het op het schilletje zit.
0: Mm.
1: Maar hoe kan het dan dat die wijn elke keer hetzelfde smaakt? Ik moet echt mijn best doen dat Bloesemblond altijd als Bloesemblond smaakt.
0: Oh, dat verandert per keer dat je brouwt als je niet uitkijkt.
1: Als je niet oplet, ja. Maar dus bij wijn, als het zo'n natuurlijk proces is, hoe...
0: Maar dat is toch ook het idee dat je goede en slechte wijnjaren hebt? Heb je dat bij bier dan ook?
1: Ja.
0: Eenmaal beter lukt dan de andere?
1: Nee, dat mag dus niet.
0: Nee,
1: dus daarom is het gecontroleerder. Dus het is, je hebt inderdaad wel die wijnjaren, maar ik vraag me toch af... kiezen ze nou hun giststammen? Of kiezen ze, laten ze het echt op de natuur de beloop?
0: Ja.
1: Dat is het makkelijke antwoord vooral, denk ik.
0: Nou ja, ik ga het hem morgen vragen, dus Harold Hamers. Maar ja, iedereen kent hem wel van die wijngids dus... waarmee je dan door de supermarkt kan struinen en kan denken... dit wijntje wil ik wel drinken of niet. Tessel de Heijs, dit was volgens mij jouw eerste officiële werkdag ook, toch?
1: Precies, ja. Ja.
0: Dus welkom terug.
1: Dank je.
0: Succes bij jullie biermerk Gebrouwde Vrouwen. We gaan jullie volgen. Je zei, als je me over 2 jaar deze vraag opnieuw stelt... Ja. Over die bedreiging die eraan komt, anders kijken naar alcohol... misschien heb ik dan wel een heel ander antwoord. Dus laten we afspreken dat we elkaar over 2 jaar bespreken.
1: Dat is goed.
0: Okay. Tessel, dank je wel. Onze aflevering van de Big Five die zijn terug te luisteren. Bijvoorbeeld ook over basisonderwijs, waar ik het 2 weken geleden over had. Of vorige week had Diana Matroos het over de Formule 1. Of deze over alcohol. Kun je doen als podcast in je favoriete podcastkanaal. Bijvoorbeeld de BNR-app. Kan ook ergens anders. Hoef je geen aflevering te missen. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Dag.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen.

0: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. Er worden toch geen windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum, in de Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de plannen. Ze vinden de windmolens niet passen in het groene landschap. Volgens Gelderse media hebben ze nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Dat is de vrijdag voor Prinsjesdag. En traditiegetrouw betekent dat lekkages. Nou, veel van de zoet hebben we al gehoord. Wat zijn nog meer de plannen en welk zuur komt er nog aan? Zometeen hoor je daarover politiek verslaggever Leonard Beekman in ochtendnieuws over 2 minuten.
5: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
6: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
7: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
8: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
8: Teamleader. De bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
10: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
11: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Ivan Verrips.
4: Goedemorgen en goed dat je luistert naar de podcast Ochtendnieuws, de dagelijkse nieuwspodcast van BNR. Vroeg in de ochtend. Vandaag op vrijdag 11 september 2026. Inderdaad, het is 9-11. 25 jaar na die beladen datum. Daar gaan we het zeker over hebben. Nina van den Dungen, Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
4: Ja, wat gaan we doen?
12: Ja, 11 september. We gaan praten met de toenmalige Amerika-correspondent die wij hadden, Reinoud van Wachtendonk. Inmiddels al een tijdje niet meer bij ons werkzaam. Maar hij wilde voor ons heel graag nog even daar uitgebreid op terugblikken. Want het is natuurlijk gewoon nog altijd een beladen datum. Ook iedere keer als ik hem zie staan. Van, ja. Oh, is het 11 september?
4: Ja, en waar was jij toen?
12: Ja, ik zag dit gebeuren als, volgens mij was ik 14. Ja, 14 was ik, ben nu 39. Dus was ik inderdaad scholiertje en ik zat te kijken met mijn vader. En we zien live het tweede vliegtuig erin vliegen. Ja. En dat is bizar.
4: Ja, ik kan me toch nog herinneren. Het was een dinsdag en ik zat op de basisschool nog. En ik heb, het was in Amerikaanse tijd 8:50 ochtends, geloof ik. Bij ons aan het eind van de middag. En ik heb ook tv zitten kijken de hele middag. Ik had nog nooit van die hele World Trade Center gehoord
12: ik
4: toen.
12: Ik ook niet.
4: Maar het was wel een bizar beeld.
12: Ja, het was bizar. Ja. Dat vergeet je nooit meer. Dus wij gaan het daar zeker over hebben. Maar er is natuurlijk ook gewoon nieuws. Ja. Een miljardencontract bijvoorbeeld van een Belgische satellietenbouwer op dat enorme, die internationale ruimtetop is gesloten van bijna 2,5 miljard euro. We gaan het uitgebreid bespreken met ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg. Dus die ga je ook zo meteen horen.
4: Nou, inzicht in de dag die komt dus hier op BNR, in Nederland, in Den Haag, in de rest van de wereld. En de vliegende start van je werkdag, die beginnen we in Den Haag, want het is de vrijdag voor Prinsjesdag. Traditioneel gezien de dag dat ook allerlei Prinsjesdagstukken uitlekken. En ook traditioneel gezien eerst het zoet en dan het zuur. Nou, het zoet, daar hebben we al veel van gezien. Hè? Wat kunnen we allemaal verwachten het komende jaar? Maar is het dan vandaag tijd voor het zuur? De stukken worden uitgedeeld, dus meer kansen op lekkages. De Telegraaf meldt in ieder geval alvast dat de gemiddelde zorgpremie met een tientje per maand gaat stijgen. €120 per jaar. Dus we gaan naar politiek verslaggever Leenert Beekman. Leen, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
4: Ja, ligt de rest van de plannen en waar het dus van betaald gaat worden dan later vandaag waarschijnlijk ook op straat, want die stukken worden vandaag verspreid, geloof ik, hè?
13: Ja, de stukken worden vandaag verspreid. De oppositie krijgt vandaag de stukken. Ik sprak een Kamerlid uit de coalitie. Die zei, ik krijg ze ook pas aanstaande vrijdag. Die heeft natuurlijk al wat gezien, zeker omdat hij actief is op het, of in het sociaal domein. Want wat hebben we dan wel al gezien? Zogenaamde handreiking richting de oppositie. Daar zijn ze nog niet heel tevreden mee, maar de coalitie zag dat wel zo. Dan hebben we het over de AOW, het verhogen van de AOW-leeftijd. Dat is nu helemaal van tafel af. Hervormingen op de WW en de VIA. Daar zijn handreikingen gedaan. Maximum dagloon is geschrapt, de rest is geparkeerd. Box 3 is geparkeerd. Er komen koopkrachtreparaties aan. Het verlagen van de vliegbelasting is een klein gebaar richting jaar 21. En wat kleingeld voor infra richting de SGP. Maar ja, er is ook nog een hoop niet bekend. Nee. En daar wachten we dan nog op, Iwan.
4: En ik hoor jou allemaal dingen zeggen die geld kosten. Dus wie gaat dat betalen?
13: Ja, dat is de grote vraag. In de intro zei je al, we weten in ieder geval dat we wat meer geld gaan betalen voor de zorgverzekering. Tientje euro of tientje extra per maand. Maar de rest, we weten wel iets. We weten dat bijvoorbeeld de hogere inkomens wat extra belasting moeten gaan betalen. Dat er bezuinigd gaat worden nog meer op de overheid. Dat er een efficiëntietaakstelling gaat komen. Een hogere belasting op de waterleiding. Maar daarmee telt nog niet alles op. Als je bijvoorbeeld naar het AOW-pakket kijkt, dan ligt er wel een deel in de toekomst. Dus de meerjarenraming. Maar daar is uiteindelijk een gat gevallen van 2,8 miljard. En voor zeker 1 miljard weten we nog niet waar de dekking gevonden is. Ja. Nou, dat moeten we allemaal nog horen, Iwan. En ook Kamerleden, de Kamerleden vanuit de oppositie, die sprak ik afgelopen week even van, waar ga je nou naar kijken? Nou, dan is het de inkomstenkant, de dekking. Hoe gaan ze het dan betalen? Dat is echt waar iedereen zijn ogen op gaat richten.
4: Ja, en de vraag is ook een beetje, wat is de waarde van dit document? Want ja, daar zal hoe dan ook nog veel aan verspijkerd worden de komende tijd.
13: Ja, er wordt zeker nog een hoop aan verspijkerd. En dat hebben we ook al in de media kunnen lezen. Dat bijvoorbeeld de invulling van het koopkrachtpakket, van hoe zorgen we er nou voor dat iedereen een plusje krijgt, dat er nog ruimte is gelaten voor de Kamer om daar een invulling aan te geven. Dus letterlijk bij de Prinsjesdagstukken ligt nog niet alles vast. En dat is natuurlijk wel een unieke situatie. Want normaal gesproken, als we naar de koning gaan en met Prinsjesdag, of hij eigenlijk ons toe gaat spreken, dan weten we dat er een Kamermeerderheid is voor de plannen van het kabinet. En dan wordt er, na de algemene politieke beschouwingen en als de begrotingen door de kamers gaan, wordt er hier links en rechts wordt er nog wel een klein beetje verbouwd. Maar er is in ieder geval een meerderheid, ook voor het belastingplan. Ja. En dat is nu het geval niet. En ik hoorde een pro-Kamerlid, die zei gisteren nog tegen mij, ja, als het ons niet bevalt op het sociaal domein, we weten dat het nog niet goed genoeg is voor pro, dan gaan we gewoon tegen het belastingplan stemmen. Ja. Dan stemmen we gewoon tegen de begroting van sociale zaken en werkgelegenheid. Wij durven dat wel. Ja. Want er wordt wel eens gedacht, dat gaan we niet doen. Dat durven we wel. Dus het wordt echt spannend. Voor het eerst, nou misschien wel in jaren, decennia, wordt het echt spannend. Ja. Met Prinsjesdag en daarna als het politiek in de Kamer gaat bespreken wat er nou allemaal op tafel ligt.
14: Ja, dat zouden wel ongekende stappen zijn, hè, als er tegen die begrotingen worden gestemd en ook dat belastingplan.
13: Zeker.
14: Nog wel even interessant ook om, ja, links wil niet met rechts, rechts wil niet met links. Nee. Die partijen zeggen, maak nou een keuze, iets breeds, dat gaan we niet doen. Wat verwacht je bijvoorbeeld ook als het gaat om die dekkingkant, bijvoorbeeld als het gaat om ja, vermogenszwaarder belasten, we weten dat willen ze graag aan linkerzijde. Nou, VVD wil dat absoluut niet. Ja, staat daar zoiets in of helemaal niet, denk je?
13: Nee, dat staat er niet in. Een paar dingen, daar zijn ze niet aangekomen, omdat dat echt in het coalitieakkoord staat. Dat ze daarvan afblijven. En als je dat wil veranderen, dan breek je het coalitieakkoord helemaal open. En dan ga je meer ter discussie stellen om over te gaan onderhandelen. En ja, er is toch in het coalitieakkoord opgenomen dat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek, het brede vermogensdomein hebben we het dan maar even over, dat daar niet aan gemord gaat worden. Erfenschenkbelasting is onbespreekbaar voor de VVD. Dus ja, in het vermogensdomein is het allemaal nog wel heel lastig. Maar we weten wel dat er is afgesproken dat bijvoorbeeld voor box 3, waar de vraag is van in hoeverre moeten ze nu al met Prinsjesdag dingen gaan repareren daarvoor. Maar we weten dat er is afgesproken dat het echt in het vermogensdomein opgelost moet worden. Dus als er tegenvallers zijn, zullen ze het ook daar moeten doen. En hoe breed is het vermogensdomein dan? Want als je niet aan de erfenschenkbelasting wil komen en bijvoorbeeld niet aan het eigen huis, dan wordt het wel lastig om te kijken waar gaan we dat geld vandaan halen. Ja. Want op het moment dat je box 3 wil repareren, ja, je legt de rekening ook weer neer bij mensen die aan het sparen zijn of vastgoed hebben. Mm-hmm. En dan schiet het niet echt op. En als je dan naar het brede vermogensdomein kijkt, heb je het dan bijvoorbeeld ook over de VPB. Maar er wordt zelfs wel eens gewezen naar box 1, de hoogste inkomens. Ja, en dan hoor ik toch wel stemmen in Den Haag zeggen, ja, als je zo ver gaat kijken, als je het over het brede vermogensdomein hebt, dan vinden wij dat te ver gaan. Het moet echt wel in de buurt van vermogen moet het gezocht worden. Dus bij box 3. Maar dat is een hele lastige puzzel, maar die is gelukkig niet aan mij om die te leggen.
14: Nee, zeker niet zo vroeg op de dag. Nee. Dinsdag dus hoedjes, paarden, koffertje, ja, troonrede, dat soort zaken. Woensdag begint de APB, de politieke beschouwingen. Ik begrijp van jou dat het lelijk gaat worden. Dat houdt dus in hart tegen hart.
13: Ja, ja. Het wordt hard tegen hard. En iedereen gaat ervan uit dat het een hele, nou ja, zeggen we dan maar even lelijk, maar dat er dat het zal gaan spoken in Den Haag. Woensdag en donderdag.
14: Alleen, verder vandaag. Wat staat er nog op de agenda bij jou?
13: Niet zoveel, behalve het lekken. Ja, de ministerraad. Uiteraard, zoals elke vrijdag na de persconferentie met de minister-president. Ik hoorde in de wandelgangen ergens voorbij komen dat de landsadvocaat naar de stikstofplannen heeft gekeken en dat mogelijk zijn advies daarover vandaag in de ministerraad besproken gaat worden. Nou, is natuurlijk een belangrijk dossier voor het kabinet. Dus we moeten nog even zien of dat daadwerkelijk gebeurd is. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien hoe de landsadvocaat nou naar de plannen kijkt van minister Van Essen.
14: Duidelijk. Nou, alle lekkages houden we ook deze ochtend tijdens de ochtendspits in de gaten. Dus mocht er iets te melden zijn via een der media, dan hoor je dat uiteraard hier op BNR. En nog even leuk om te noemen, komende maandag presenteert BNR de BNR Ondernemerstroonrede. We hebben de afgelopen ongeveer anderhalve weken ondernemers gevraagd, onder andere via het BNR Ondernemerspanel, om met hun input te komen wat als ondernemers een troonrede schrijven. Het resultaat daarvan hoor je komende maandagochtend vroeg al, rond 6:10 in de ochtendspits. Ook in de ochtendnieuws dus. Dus heel benieuwd waar die ondernemers dan mee gaan komen. Leen, dankjewel. Ja, de scholen zijn weer begonnen. Zo ook op Italië. Sterker nog, op Stromboli is een school na 20 jaar heropend. Alleen heel erg druk is het daar nog niet. Hoor je over een minuut of 10.
15: Ochtendnieuws. Waar het sowieso feest is, is nu in België. Althans bij een Belgisch ruimtevaartbedrijf. Want dat heeft namelijk een megacontract gesloten. 2,4 miljard euro. En daarmee is de grootste deal die ooit gesloten is in de Europese ruimtevaartsector. Het gaat dan om de satellietenbouwer Aerospace Lab. Zit volgens mij in Charleroi. Dat bedrijf gaat een Europese alternatief bouwen voor Starlink. Rob van den Berg is bij ons. Ruimtevaartdeskundige van de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Rob, goedemorgen.
16: Goedemorgen, Nina en Ivan.
12: Nou, Aerospace Lab. Ik kende het niet. Het is ook echt best wel een jong bedrijf. Hè? 2018 zie ik dat het werd opgericht.
16: Ja, klopt. Het is een start-up. En dat is op zich niet zo opvallend. Want er zijn veel start-ups in de ruimtevaartindustrie. Maar dat dit relatief jonge en kleine bedrijf zo'n enorme opdracht krijgt met zoveel belang, dat is opmerkelijk.
12: Ja, en ze zitten in Wallonië. Ze bouwen dus een fabriek in Charleroi. Dus dan gaan ze nu iets doen. Een alternatief bouwen voor Starlink. Wat is precies de opdracht?
16: Nou, de opdracht is om het merendeel te gaan bouwen van internetcommunicatiesatellieten voor het project IRIS. Dat is een Europees alternatief, wordt er gezegd, voor Starlink. Nou, dat is het natuurlijk nog niet echt. Het gaat om 264 satellieten die beveiligde internetcommunicatie moeten kunnen verzorgen voor Europese defensie en overheden.
12: Mooi, oké. Okay. En dit is een gewoon door de ESA betaald of door de Europa zelf als geheel?
16: Ja, dit wordt door Europa zelf als geheel gebouwd. ESA heeft daar natuurlijk ervaring mee, dus die begeleidt dat. En die heeft een order geplaatst bij onder andere dus dit Belgische bedrijf en nog een aantal grote spelers in de ruimtevaartwereld. Mm-hmm. Om ervoor te zorgen dat we in ieder geval wat minder afhankelijk zijn van onder andere SpaceX van Elon Musk.
12: Ja, zitten daar ook Nederlandse bedrijven bij die er nog een graantje van meepikken?
16: Ja, wat opvallend is dat een deel van de orde van het geld, het gaat om 10 miljard in totaal, is gegund aan Airbus Defence and Space. Mm-hmm. Nou, de ruimtevaartliefhebbers die kennen dat. Dat bedrijf is in Leiden gevestigd. Die zijn vooral bekend om hun hele goede zonnepanelen op satellieten. Dus in dat opzicht zit er ook nog een Nederlands tintje aan.
12: Nou, toch wel mooi natuurlijk. En het is echt een compleet Europees project. Dat is best wel bijzonder, hè, voor de Europese ruimtevaartsector überhaupt.
16: Ja, inderdaad. We hebben natuurlijk lang meegelift op Amerikaanse ruimtevaartindustrie. Maar ja, met Elon Musk aan het roeren en president Trump zijn we toch wat onzekerder met betrekking tot kunnen we er allemaal op rekenen in oorlogstijden of in spannende tijden. Mm-hmm. Dus Europa heeft er nu inderdaad voor gekozen om daar niet meer van afhankelijk te zijn. Nee. En een netwerk te gaan bouwen wat volledig in Europese handen is.
12: Ja, en gaat dat dan ons ook letterlijk upliften een beetje op de ruimtevaartschaal? Gaan we hier echt een beetje zoden mee aan de dijk zetten, denk jij, over een tijdje?
16: Ja, je moet met een paar zoden beginnen natuurlijk. Hè. Qua volume haalt het nog weinig uit met betrekking tot het Amerikaanse ruimtevaart gebeuren. Maar je moet ergens beginnen en dit is een goed begin. We kunnen inmiddels al in een baan om de aarde lanceren vanuit Europees grondgebied, vanuit Noorwegen in dit geval. Mm-hmm. De schaal is allemaal nog heel klein, maar uiteindelijk in de toekomst gaat het wel uitgebouwd worden natuurlijk.
12: Gaaf. Ga je naar die fabriek toe? Want hij is nog niet operationeel. Hè? Het las eind dit jaar. Ga je erheen? Ga je kijken? Als het kan.
16: Nou, misschien als ik er langs rijd dat ik even een blik ga werpen. De eerste satelliet moet overigens al in 2029 gelanceerd worden. En vanaf 2030 kan het al gebruikt worden door overheden. En dan duurt het nog wel een paar jaar voordat de hele constellatie in de lucht hangt.
12: Mooi. Dankjewel, Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van de Sterrenwacht Zonneborg.
4: Nieuwe beursdag en Donner Bakker van BNR Beurs vertelt wat je kan verwachten.
17: Het weekend staat bijna voor de deur, maar niet voordat je wat macro-economisch huiswerk voor de kiezer hebt gekregen. In de middag horen we namelijk hoe de Amerikaanse inflatie zich de afgelopen maand heeft ontwikkeld. De inflatie bevindt zich al maanden ruim boven de 3%. En ook voor augustus verwachten analisten een inflatiestijging van 3,4%. Mocht het hoger uitvallen, dan mag je voor volgende week een renteverhoging door de Amerikaanse Centrale Bank vast met potlood intekenen. Afgelopen vrijdag hoorden we namelijk dat de Amerikaanse banenmarkt beter presteert dan verwacht. En we weten, hoge inflatie en een goed lopende banenmarkt is voor de Federal Reserve het ideale scenario om de rente weer wat op te krikken. Voor de kwartaalcijferfetischisten heb ik Kroger nog in de aanbieding. De Amerikaanse supermarktketen heeft een paar pittige maanden achter de rug op de beurs. Het is namelijk in een stevige prijzenoorlog beland met conculega supermarkten. Kroger moet de prijzen verlagen, wat de marges drukt en dus ook de omzet raakt. En beleggers willen daarom vooral weten of de supermarktketen daar al een antwoord op gevonden heeft.
12: BNR Beurs vanavond 6:30 natuurlijk op BNR te luisteren. En ook altijd terug te vinden in je favoriete podcast-app.
4: Ja, dan is het vandaag precies 25 jaar geleden dat de terroristische aanslagen op de Verenigde Staten plaatsvonden. 9/11.
18: A lot of uncertainty right now as to what is happening. You can see there are choppers. I believe that could be a police helicopter that is. Oh,
19: wow!
18: We just saw.
19: Oh my goodness! You were looking at another live picture right now. oh my goodness, of what I believe was a plane that just hit another plane. This Tower does not look like an accident of any kind at this point. Another plane has hit Tower 2, the Twin Towers. You hate to say the words, but what comes to mind right now, terrorist attack. That is what it looks like at this point.
14: Ja, dat bleek het ook te zijn. Een bepalend en iconisch moment voor Amerika en voor de hele wereld. Twee vliegtuigen boorden zich in de Twin Towers. Eentje in het Pentagon. En een vierde stortte neer in een weiland in Pennsylvania. Aanslagen die bijna 3000 mensen het leven kosten. Onze toenmalige correspondent in Amerika was Reinoud van Wachtendonk. En Reinoud is nu weer even bij ons. Reinoud, goedemorgen.
20: Ja, goedemorgen, Ivan. Ja,
14: als je dit zo hoort, brengt dat jou terug naar die tijd? Wat gebeurt er dan?
20: Ja, nou ja, die onzekerheid. De eerste 10 of 15 minuten nadat de eerste inslag was geweest. Dat was kort voor 9:00 ochtends. Het was een dinsdagochtend. En je weet niet wat er gebeurt. En ik was als eerste op BNR, op de Nederlandse radio, dit aan het verslaan. Voordat het nieuws van 3:00 middags ermee kwam. En het leek in de eerste instantie misschien een ongeluk te zijn. Ik had toevallig paraat dat er in de Tweede Wereldoorlog een keer een bommenwerper tegen het Empire State Building was aangevlogen, dus dat haalde ik erbij. Maar al heel snel werd duidelijk, zeker toen dat tweede vliegtuig die tweede toren invloog, dat er iets vreselijks aan de hand was.
14: Ja, ja. 9/11, hoe heeft het nou Amerika veranderd? Want er is daarna natuurlijk hartstikke veel gebeurd met een war on terror. En er is een heel nieuw ministerie opgericht, Homeland Security, de Patriot Act, beveiliging, gigantisch opgeschroefd. En dat is eigenlijk nooit meer weggegaan.
20: Nou ja, in zekere zin zijn mensen er gewend aan geraakt. Die Patriot Act is eigenlijk afgelopen geraakt. Die wet die was maar voor, ik weet niet precies hoe lang, maar die wet die bestaat in zekere zin niet meer. Die veiligheidsmaatregelen, ja, die bestaan nog. Maar bijvoorbeeld een hele kleine anekdote. Je moest, je weet, er was op een gegeven moment ook een vliegtuig met een man aan boord die zijn schoen probeerde te doen exploderen. En toen moest je hier op de Amerikaanse vliegvelden en in de rest van de wereld altijd je schoenen uit. Als je naar het vliegveld ging en door de beveiliging heen kwam, dat is in 2025 afgelast. Dus een hoop van die dingen bestaan nog achter de schermen. Dat Homeland Security bestaat zeker ook nog. Maar heel veel dingen, daar is men aan gewend geraakt.
14: Ja. En als je kijkt naar dreigingen, ook hoe de Amerikaanse regering kijkt naar dreigingen, staat terrorisme dan nog hoog op het lijstje? Of draait het toch vooral om binnenlandse dreigingen momenteel?
20: Er zijn natuurlijk eigenlijk geen terroristische aanslagen van dit niveau meer geweest na 9/11. Dus dat Homeland Security, zeggen de veiligheidsmensen die erbij betrokken zijn, die hebben absoluut heel veel voor elkaar gekregen. New York City bijvoorbeeld, het politiedepartement, die eigenlijk helemaal niks met inlichtingen, vergaring en inlichtingen, CIA-achtige dingen te maken zou moeten hebben, die hebben hun eigen kleine CIA, het politie. Het apparaat van New York City heeft mensen in Israël, in het Midden-Oosten. Dus dat bestaat nog steeds. En zij zeggen dat ze de vinger op de pols hebben en meeluisteren en meevoelen. Het is niet meer zo dat Amerikanen als ze naar het vliegveld gaan zenuwachtig zijn. Net zoals in Nederland op Schiphol. Je irriteert je eigenlijk in zekere zin alleen maar aan die wachtrijen voor de veiligheid.
14: Ja. Je zei al, een verdeeld Amerika. We zijn nu 25 jaar verder. Hoe wordt deze dag dan meegemaakt? Er zijn natuurlijk ook generaties nu die hebben dit helemaal niet meegemaakt. Hoe werkt die herdenking
20: vandaag? Klopt. Ja, ik las ergens dat ongeveer een derde van de nu levende Amerikanen het niet bewust hebben meegemaakt 25 jaar geleden. En bijvoorbeeld de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, die was 9 jaar oud toen dit gebeurde. Hij is nu de burgemeester van New York. Hij gaat natuurlijk naar die plechtigheden rond de herdenking op Ground Zero van 9/11 zelf. Maar om die verdeeldheid te illustreren, zijn de man die toen burgemeester was van New York, Rudy Giuliani, en de gouverneur van New York in die tijd was een republikein, Pataki, en andere republikeinse politici, die hebben gezegd, die Mamdani die moet er niet bij zijn, die hoort er niet bij te zijn. En dat is bijna niet eens verkapt. Ja. Een reden die ze ervoor geven, omdat die man moslim is. Ja. De gouverneurskandidaat, de republikeinse gouverneurskandidaat in New York, die heeft gezegd dat familieleden en andere mensen die bij die herdenking vanmiddag aanwezig zijn, die moeten hun rug toekeren naar die burgemeester. En dat was in 2001 zelf en in de jaren daarna echt niet zo. Het was een eenheidswording voor de Verenigde Staten. En dat is helemaal weg, helemaal stuk.
14: Ja. Er werd toen ook wel gevreesd van ja, New York zal wel leeglopen. Er komen nooit meer toeristen. Dit is het einde van New York. Dat is niet gebeurd, hè?
20: Dat is helemaal niet gebeurd. Als ik een persoonlijke anekdote mag vertellen. Mijn vrouw en ik hadden op 10 september 2001... een hypotheek, alle hypotheekpapieren getekend voor de koop van ons huis. En op 11 september leek het alsof de wereld aan het vergaan was. Dus wij zeiden, oh mijn god, wat hebben we gedaan? Waar zijn we mee bezig? Dat was buiten New York. Een aantal uren rijden buiten New York. En de telefoons van de makelaars, van de huizenmakelaars in deze streek, die hebben 2 weken niet gerinkeld. En toen na 2 weken wilde plotseling iedereen uit New York weg, of in ieder geval een tweede huis buiten New York hebben. En de huizenprijzen in die streek van ons, die vrees van ons voor onze hypotheek, die verdubbelde in 3 maanden. Dus dat was een hele rare en in de zekere zin natuurlijk nare bijkomstigheid. Maar je hebt gelijk, New York is ik noemde het net het mediacentrum van de wereld. Het is het financiële centrum van de wereld. Het is een ontzettend rijke stad geworden. En dat was dat had niemand kunnen voorzien na 2001. Dat is helemaal anders geworden. Ja. Televisieprogramma's bijvoorbeeld. Ik kan me nog goed herinneren dat Jon Stewart bijvoorbeeld. En van de Late Night Show. Die zei van hoe kunnen we ooit nog grappen maken? Hoe kunnen we ooit nog ironisch tegen dingen aankijken? En dat was inderdaad de eerste 2 weken, 3 weken, 4 weken zo. Maar ja, het leven gaat door, de menselijke natuur gaat door en de ironie en de grappenmakerij 's avonds en het zwart maken van politieke tegenstanders en dergelijke op grappige wijze is harder en grappiger in zekere zin dan ooit.
14: Ja, dat zijn onze voormalig Amerika-correspondent Reinhard van Wachtendonk. En het mooie is, mochten mensen een Van Wachtendonk missen in de media, zijn dochter werkt nu als politiek verslaggever voor de Amerikaanse radio. Dus een Van Wachtendonk, zo wordt ze dan aangekondigd.
12: Oh, gaaf.
14: Onder andere bij NPR, geloof ik wel eens. Nou, mocht je dat willen horen, dan moet je daar zijn. Reinhard hebben we even gehoord. Het was fijn om hem weer te horen. Het gaat goed met hem. Moeten we allemaal de groet hebben van Reinhard van Wachtendonk. We gaan koppersnellen. Interessante verhalen uit de kranten.
12: Ja, nou, dat staat ook onder andere in het AD, maar ook in veel meer media. Een Nederlandse touringcar gisteren die raakte betrokken bij een ernstig ongeluk in Zwitserland. Er zijn meerdere doden en gewonden. Het is nog niet bekend om hoeveel slachtoffers het gaat, want politie zegt ook, we willen eerst de families informeren, uiteraard. Er zaten in totaal 49 mensen in die bus. Dus één chauffeur en 48 Nederlanders. En de bus is vermoedelijk door een rotsblok van de weg geraakt, in de vangrail geknald.
14: Ja, we hadden dat nieuws voor je in de gaten. Mocht er daar nieuws over te melden zijn, dan hoor je dat deze ochtend op BNR. In andere kranten, onder andere in de Telegraaf, vakbond CNV zet in op een loonsverhoging van 3-5,5% bij de nieuwe ronde cao-onderhandelingen. En daarnaast wil CNV de reiskostenvergoeding verhogen naar 25 cent per kilometer in alle cao's.
12: En tot slot nog even de Volkskrant, want Elon Musk die dreigt met juridische stappen tegen makers van een nieuwe documentaire. Want volgens Musk advocaten brengt de documentaire hem in diskrediet. Die film die is deze week in première gegaan op het filmfestival van Venetië.
14: En dan, op het Italiaanse eiland Stromboli is na ruim 20 jaar weer een basisschool open. En die school heeft precies 1 leerling.
12: Oh.
14: Dat is de 6-jarige Aisha Bazin. Zij woont in Ginostra, dat is een klein en afgelegen dorp op Stromboli dat alleen over zee bereikbaar is. En volgens Rabe Repubblica wonen er in het hele jaar door maar zo'n 40 mensen, waarvan dit meisje er dus eentje is. Zij begon deze week aan groep 3, de eerste en ook dus enige klas van deze basisschool.
12: Ja, privéles.
14: En ze krijgt inderdaad les van 1 juf, dat is juf Laura. Het klaslokaal zit in een onlangs opgeknapte ruimte van een plaatselijke kerk en die ruimte wordt gratis ter beschikking gesteld. En dat die school überhaupt weer open kon, is vooral te danken aan de ouders van Aisha, want zij wilden graag in dat Ginostra blijven wonen. Maar dan moest hun dochter wel daar naar school kunnen. En dus kregen ze steun van de gemeente en een lokale onderwijsorganisatie. Hele procedure die in januari al in gang is gezet. Uiteindelijk heeft de regio Sicilië toestemming gegeven. Dat was ook echt nodig. Dat was een uitzondering nodig, want normaal gesproken zijn er in Italië minstens 15 leerlingen nodig voor een klas op een basisschool.
12: Ja, dat snap ik, ja.
14: Ja, dit was er eentje. Dus die uitzondering is er gekomen.
12: Mm-hmm.
14: En dus zit zij voorlopig inderdaad alleen in de klas.
12: Dat is echt heel sneu.
14: Ja.
12: Maar zijn er dan ook helemaal geen andere kinderen op Ginostra, waar zij dan woont?
14: Weet ik niet, maar niet op die school dus. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe het schoolplein eruit ziet tijdens de pauze.
12: Heel krekels.
14: Ja, spelen met de juf waarschijnlijk. De burgemeester noemt de heropening een belangrijk signaal. Maar hij zegt ook, ja, inderdaad, Aisha mist op school het contact met andere kinderen. Nou, maar er is hoop.
12: In het dorp.
14: Waarschijnlijk wel. Er is hoop. Want de ouders die denken dat wellicht volgend jaar er een tweede leerling bij komt. Dat is een jongetje, die is nu 5. Die is al met Aisha bevriend. En dat is volgend jaar misschien de tweede leerling van de school.
12: Nou, ik hoop het.
14: Dan bouwt het langzaam op. Zal je zien dat ze niet in dezelfde klas zitten?
12: Lullig.
14: Vanaf vandaag geldt er een Europese meldplicht die fabrieken dwingt tot snelle rapportage van digitale lekken. Nou, zijn digitale lekken daarna allemaal voorbij? Of niet? Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
21: Voor de beste start van je werkdag staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: andere podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Janne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
5: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van PropertyNL. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van PropertyNL. PropertyNL aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
6: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
7: Thomas van Zijl.
8: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel. En een gesprek met Dirk Lips, directeur van leisurebedrijf Libema. Bekend van onder andere Beekse Bergen. Ik vraag hem naar zijn strijd met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Auto importeren? Ook met financial lease of inruil? Dasimport.nl.
10: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: BNR Verkeer.
12: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Vrijdagochtend is altijd een rustige spits. Er staan nog geen files. We kunnen gelijk door naar de flitsers. Op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen bij 108,6. A27 naar Almere bij 108,5. En Flitsmeister meldt ook een camera langs de A30 Ede-Barneveld bij 16,2.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij een ongeluk met de Nederlandse toeristenbus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Maar hoeveel precies horen we pas later. In de bus zaten bijna 50 Nederlanders. Reiskoepel ANVR zegt dat de chauffeur gisteren waarschijnlijk moest uitwijken voor een rotsblok. De bus viel daarbij op zijn kant. In Noord-Limburg is vannacht een auto gecrashed die achterna werd gezeten door de politie. De drie verdachten in de auto raakten gewond. De achtervolging begon toen er een melding kwam van een inbraak bij een tankstation in Kessel. De verdachten sloegen op de vlucht, maar bij de A73 bij Venlo raakte een auto van de weg. Een man uit Dordrecht zit vast voor de smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne. Hij werd vorige week al gepakt. De drugs werden gevonden in Noord-Frankrijk, in de haven van Duinkerke. Ze zaten verstopt tussen plastic afval in een container uit Ghana. De straatwaarde van de coke was zo'n 225 miljoen euro. Er worden toch geen windmolens gebouwd net over de Duitse grens bij het plaatsje Ratum in de Achterhoek. Inwoners verzetten zich al jaren tegen de plannen. Ze vinden de windmolens niet passen in het groene landschap. Volgens Gelderse media hebben ze nu goed nieuws gekregen. De ontwikkelaar ziet er vanaf. 3 tot 5,5% meer loon en de reiskostenvergoeding moet ook omhoog. Dat zijn de eisen van vakbond CNV bij de nieuwe CAO-onderhandelingen met werkgevers. De bond zegt dat het leven steeds duurder wordt en dat de werkdruk hoog is. De grootste vakbond, FNV, komt maandag met zijn looneis. En dan nu het weer, van Weer Online. Vanochtend bewolkt met lokaal soms regen. Vanmiddag is het vaker droog met een beetje zon. Het wordt 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Ja, de tijd van datalek en dergelijke zou voorbij moeten zijn wellicht.
16: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaat. Maak morgen meester.
1: Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdagaan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
2: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
3: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
4: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
5: Goedemorgen, het is 6 minuten over 6:30. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits van vrijdag 11 september. We zijn er tot 10 uur met alles wat je moet weten om je werkdag goed te beginnen. Nina van den Dungen is er, want het is vrijdag. Nina, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Iwan.
5: Wat gaan we allemaal doen?
6: We gaan het onder andere hebben over de Europese grensbewakingsdienst Frontex. Want die gaat waarschijnlijk veel meer bevoegdheden krijgen. Meer taken, meer medewerkers. Dat wil althans de Europese Commissie. En dat is toch best wel een beetje bijzonder, omdat Frontex zelfs best wel onder vuur ligt. Vermeende mensenrechten schendingen, denk aan al die pushbacks van migranten. Dus wat krijgen ze er dan bij en hoe wordt dat dan gewaarborgd dat het nu beter gaat? En toch wel een interessant dingetje. Blijkbaar zat de mensheid 10.000 jaren geleden al aan de drugs. En wat voor drugs dan? De drugs. Jagers en verzamelaars. Echt heel fascinerend. Blijkbaar is dit iets wat heel ver teruggaat. Veel verder dan we tot nu toe wisten. Dat zegt een archeoloog die we zo meteen gaan spreken.
5: Dat krijg je dus allemaal de komende 20 minuten te horen. Maar we beginnen bij het volgende. Europese fabrikanten van gehackte software, maar ook bijvoorbeeld gehackte hardware, dus bewakingscamera's, slimme deurbellen, smart TV's, die moeten vanaf vandaag verplicht melding doen van die digitale lekken. En dat geldt dan voor zogenoemde misbruikte kwetsbaarheden en ook ernstige incidenten, schrijft het Financiële Dagblad. Gaan we over praten met Erik Westhovens, hij is IT-expert en ethisch hacker. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
5: Ja, ik dacht dat we al een soort meldplicht voor datalekken en dergelijke hadden. Wat gaat er vanaf vandaag veranderen?
7: Nou, wat er vanaf vandaag verandert is eigenlijk dat de nieuwe wetgeving omtrent de CRA in werking gaat. En dat betekent dat alle fabrikanten, niet alleen de Europese, maar echt alle fabrikanten, verplicht worden om als er lekken in hun software of in hun hardware ontdekt worden, zijn ze verplicht om daar melding van te maken. Het gaat hier dus niet om een datalek, maar echt om een vulnerability in het device of de software.
5: Ja, dus echt een beveiligingskwetsbaarheid. En waar moeten zij dat dan melden? In Brussel ergens? Of hoe werkt dat?
7: Nou, voor Nederlandse bedrijven is dat bij het NCSC. Ja. Ieder Europees land heeft zijn eigen dienst daarvoor. En buitenlandse bedrijven, buiten Europa, die moeten het melden in Brussel.
5: Ja. Wat gaat dat mogelijk verhelpen of verbeteren, denkt u?
7: Nou, met de enorme snelle opkomst van AI en specifiek gezien voor cyberbeveiliging, denk aan ChatGPT en Anthropic, waar heel erg veel over te doen is op dit moment. Zijn hackers heel snel in staat om gedetecteerde lekken te misbruiken. En bedrijven die hardware en software leveren, die lopen daar nog wel eens achter de feiten aan. Ja. En met deze wetgeving zijn die bedrijven verplicht om heel snel melding te maken, waarbij onderzoekers van bijvoorbeeld het NCC deze ook kunnen gaan onderzoeken en heel snel acties kunnen ondernemen door bijvoorbeeld bedrijven te waarschuwen.
5: Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat dit misschien bij allemaal degelijke Europese bedrijven best gaat werken. Maar als ik nou zo'n beveiligingscamera voor een paar tientjes ergens in China heb gekocht, gaat dit dan ook werken?
7: Op dit moment denk ik eigenlijk zelf gezien van niet. Die Chinese bedrijven die zullen daar nog niet helemaal van op de hoogte zijn hoe dat werkt. Maar dit is de eerste stap. De volgende stap wordt 10 december 2027 geactiveerd. Ja. En dan moet je het echt vooraf gaan doen.
5: Okay.
7: Dat betekent dat je echt moet gaan voldoen aan bepaalde fundamentele eisen. Als je daar niet aan voldoet, mag het product in Europa niet verkocht worden.
5: Nee, precies, dan mag het hier niet geleverd worden. Nou, is het eigenlijk, als deze melding komt, is het natuurlijk al te laat, hè? Want dan is het lek al ingetreden, denk ik. Dus wat voorkom je hier dan mee? Of zorg je vooral dat je aan management van de gevolgen iets doet?

0: Nou, je voorkomt hier eigenlijk niks mee. Maar wat er nu gebeurt is dat... eigenlijk zit er alle software en alle hardware zitten wel lekker. Kijk, Microsoft heeft de afgelopen dinsdag... hebben ze 930 lekken gedicht in Microsoft Windows en andere producten. En deze lekken, daar worden dan patches voor uitgebracht. Die kunnen de gebruikers dan downloaden en om hun systemen veilig te maken. Mm-hmm. Met deze wetgeving worden bedrijven eigenlijk verplicht om melding te maken dat zij een vulnerability hebben, ook als ze nog geen patch hebben.
1: Ja, ja. Ja, precies. Dus we moeten dat direct melden. En u zei al, er wordt veel meer geüpdate. Ik zie het zelf ook in mijn apparaten, dat je veel meer updates van apps en dergelijke krijgt. Dat is dus ook omdat er met AI steeds meer lekken worden gevonden. En dat er dus ja, doorlopend eigenlijk nieuwe beveiligingsupdates komen voor van alles en nog wat.
0: Ja, precies. Als je kijkt naar bedrijven die bijvoorbeeld toegang hebben tot Daybreaker apps, zoals wij vanuit Aminet hebben. Wij kunnen dus gewoon... In ChatGPT Daybreaker Red kunnen wij zeggen van check een platform, bijvoorbeeld bnr.nl. Okay. En als daar beveiligingslekken in zijn, dan haalt hij ze er ook gelijk weer uit.
1: Okay.
0: Nou, en dan weten wij ze.
1: Ja. Nou, ik hoop dat u het wel bij ons meldt dan als bnr.nl lek is. Dank Erik Westhovens. Hij is IT-expert en ethisch hacker.
2: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
3: Amerika zet NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Dat bevestigen ingewijden aan NOS na publicatie van Politico. Ja, we weten, de regering van president Trump voert natuurlijk al langer een campagne tegen het ICC. Vorig jaar stelde de VS al sancties in tegen mensen die betrokken zijn bij dat hof wat hier in Den Haag zit. En deze zomer zei Rubio, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, aan het internationaal strafhof systematisch dat we gaan jullie tegenwerken, zei Rubio. Sterker nog, we gaan het steen voor steen afbreken. Nieuw is nu dat de Amerikanen dus ook een link leggen tussen het ICC en NAVO-lidstaten. Amerika heeft een brief gestuurd naar NAVO-delegaties met het dringende verzoek om onmiddellijke stappen te zetten om u terug te trekken uit dat strafhof. Laten we de schijnvertoning van het ICC voor eens en voor altijd beëindigen, zo staat er in die brief. In juli, tijdens een bijeenkomst van NAVO-ambassadeurs, vertelde Matthew Whitaker nog namens de VS, dit is de NAVO-gezant, dat het land nauwlettend in de gaten houdt wie er aan Amerikaanse zijde staat. Nou, dat kennen we, want dat zien we ook natuurlijk al in de Iran-oorlog, dat Amerika er nogal op bedacht is. Ingewijden die vertellen nu aan de NOS dat de druk vanuit Washington niet bepaald als een verrassing komt voor onder andere Nederland. Wij zijn natuurlijk het gastland van het ICC. En wij boden daarom ook al eerder verzet tegen de Amerikaanse oproep om het hof te torpederen. En Frankrijk die steunt ons, gelukkig maar.
1: En dan Daniel V., dat is die Duitse klimaatactivist die dinsdag na een klopjacht werd opgepakt. Die plande meer dan 150 sabotageacties, vertelde Herbert Reul. Dat is de minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen. Volgens Reul zijn er meer mogelijke plaatsen delict aan het licht gekomen waar V. een aanval had willen uitvoeren. Hij werd dus dinsdag aangehouden in de buurt van de Nederlandse grens. Er wordt ervan verdacht dat hij poging heeft ondernomen om stroomleidingen te saboteren in de buurt van kolencentrales op verschillende plekken in Noord-Rijn-Westfalen, maar ook in Brandenburg en in Sachsen. En naar verluidt noemt de V klimaatbescherming en de strijd tegen fossiele brandstoffen als zijn motieven. Hij had ook zelf een soort lanceerinstallatietjes gemaakt en daarmee probeerde hij dan draden over hoogspanningsmasten heen te schieten om op die manier dus kortsluiting te bewerkstelligen.
3: Effectief.
1: Heel handig. En verder had V ook tientallen sabotageacties in buurlanden van Duitsland gepland.
3: Dat is dan bij ons.
1: Inderdaad ook al bij Frankfurter Allgemeine Zeitung meldde eerder deze week ook dat hij inderdaad in Doetinchem bijvoorbeeld op het oog had om daar een en ander te rotten. Bij een elektriciteitsstation. En dus zegt Rul nu, we hebben niet alleen de vermoedelijke dader van die aanslagen aangehouden, maar mogelijk ook verdere aanslagen voorkomen. Het is op een paar seconden na 6:15. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen.
1: Nou, vrijdagochtend, nog vroeg. Eén file, hè?
4: Eén file, ja. Een ongeluk op de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort veroorzaakt die file. Tussen Rozenburg en de afrit Brielen heb je 25 minuten vertraging. Is dat 8 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten. Flitsmeister meldt ook een camera langs de A15 richting Nijmegen bij 108,6. Op de A27 naar Almere bij 108,5. En op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle bij 213,3.
2: BNR Luister vandaag, begrijp morgen.
5: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
6: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. Dat is de reden waarom we hebben besloten om hem even dicht te doen, ja.
7: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
3: De Europese Commissie wil Frontex fors gaan uitbreiden. Meer bevoegdheden, meer taken en meer vaste korpsmedewerkers voor de grensbewaker van Europa. En dat is best opvallend. Frontex ligt zelf ook al een tijdje onder vuur, namelijk vanwege vermeende mensenrechten schendingen en gewelddadige pushbacks van migranten. Maar goed, toch een forse uitbreiding. We praten erover met onze Europa-correspondent Stefan de Vries. Stefan, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Nina.
3: Wat wil de Europese Commissie precies veranderen aan de macht van Frontex?
8: Nou, een van de voornemens, het is nog niets besloten, maar de richting is wel duidelijk. Een van de voornemens om Frontex makkelijker met niet-EU-landen te laten samenwerken. Frontex zou meer terugkeeroperaties moeten uitvoeren en ook actief moeten worden op hybride dreigingen. En dat maakt het agentschap natuurlijk operationeel veel zwaarder van een eenvoudige grensbewakingsorganisatie tot bijna een veiligheidsdienst, zou je kunnen zeggen.
3: Ja.
8: Het wordt geen zelfstandige Brusselse grenspolitie. De lidstaten houden de verantwoordelijkheid die moeten hier ook nog over meepraten.
3: Ja, en jij zegt dat ze dus ook alert moeten zijn op hybride dreiging. Waar moeten ze dan bijvoorbeeld op gaan letten?
8: Nou, je kunt bijvoorbeeld denken aan wat er gebeurd is in het Spaanse Ceuta, waar tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta, de exclave van Spanje in Afrika, binnendrongen. Vooral aangemoedigd door heel veel berichten op sociale media en andere online platforms. Mm. Dat zou Frontex dus ook moeten gaan monitoren.
3: En tegenhouden?
8: Waardoor je dit... Dat blijft dan in handen uiteindelijk van de lidstaten. Maar Frontex zou daarin een coördinerende en wat centrale rol kunnen spelen.
3: Ja, oké. Okay. En de Europese Commissie die ziet dus aanleiding nu om die macht uit te breiden. Wat is de aanleiding daarvoor?
8: Ja, dat is niet alleen wat ik net zei, Ceuta. Mm. Maar de uitbreiding stond al in de politieke plannen van de commissie van von der Leyen. Wat er gebeurd is in Spanje in eind juli, begin augustus, gaf het dossier natuurlijk wel nieuwe urgentie. Dus volgende week, dan houdt Ursula von der Leyen haar jaarlijkse State of the Union speech, zeg maar de Europese Prinsjesdag.
3: Ja.
8: Lijkt het me dat ze in zal gaan op wat daar gebeurd is en dan misschien ook wat uit zal wijden over Frontex. In ieder geval wordt het formele wetsvoorstel eind volgende maand verwacht. Dus Ceuta is niet de aanleiding, maar wel een versneller, zou je kunnen zeggen.
3: Speelt wel mee natuurlijk. Ik zei net ook al, Frontex is niet onomstreden. Vermeende mensenrechten schendingen, die pushbacks die we van ze hebben gezien. Gaat, denk je, von der Leyen daar nog iets over zeggen of uitleggen? Want het is toch best bijzonder dat je dan een omstreden organisatie zoveel meer macht geeft.
8: Ja, maar die vreemd genoeg is de Europese Commissie niet heel erg. Hoor je niet veel over de omstreden kant van Frontex. Frontex is ook, daar zitten eigenlijk ook heel veel lidstaten in. De lidstaten leveren de grenswachten bijvoorbeeld ook. Brussel is wel de toezichthouder eigenlijk. Tegelijkertijd, het lijkt niet echt gevoelig voor kritiek op Frontex. Nee. Maar het is wel belangrijk dat toezicht beter wordt geregeld. Ook de aansprakelijkheid en natuurlijk ook de rechtsbescherming van de mensen die door Frontex ofwel worden aangehouden of vastgezet of ondervraagd. Dat is wel ook onderdeel van wat de Europese Commissie zou moeten doen.
3: Mm-hmm.
8: Maar daar blijft het toch behoorlijk stil over.
3: Ja, dan hebben we het over een uitbreiding, lees ik hier, van zo'n 30.000 mensen. Hè? Daarmee wordt het agentschap gewoon verdrievoudigd.
8: Klopt, ja. En dat zijn niet allemaal EU-ambtenaren. Hè. Het zijn vooral de lidstaten die een bijdrage leveren aan die wat dan 30.000 mensen zouden moeten worden. De commissie zegt, we krijgen het steeds drukker. Ook aan de grens en de hybride dreigingen. Tegelijkertijd, in heel veel landen in Europa is het heel erg moeilijk om mensen te werven.
3: Ja.
8: Zeker ook in Nederland. Dus die sprong van 10.000 naar 30.000 wordt heel ingewikkeld. Want de landen hebben die mensen zelf natuurlijk ook nodig. Dus het is een ambitieniveau Of het ook realistisch is, dat valt nog te bezien.
3: Dankjewel. Europa-correspondent Stefan de Vries.
1: De helft van de Nederlanders gebruikt een deel van hun woning structureel niet. Blijkt uit onderzoek van ING. Het gaat vooral om ouderen bij wie de kinderen uit huis zijn vertrokken, of alleenstaande bij wie de partner is vertrokken of overleden. Een kleine 40% van de mensen die ziet het wel zitten om een deel van de woning te delen. Belangrijkste reden daarvoor uiteraard de extra inkomsten die dat zou kunnen opleveren. Maar ja, heb je wel weer iemand in je huis zitten?
3: Ik wou zeggen, zou jij er aan moeten denken als je een extra kamer over hebt?
1: Nee.
3: Ik ook niet. Wie zijn dat dan wel, zouden willen?
1: Ik vind het ook zoiets, je hebt ook van die mensen die gaan hun huis verhuren als ze zelf op vakantie zijn.
3: Ja, dat doe ik ook niet. Ja.
1: Zo'n vieze
3: mensen
1: idee.
3: In je bed, nee.
1: Niet onvrijwillig, nee. Woonminister Buchholz O'Sullivan stuurde recent een wetswijziging naar de Kamer om hospitaverhuur aantrekkelijker te maken. De wet wil het makkelijker maken om een huurcontract te beëindigen als je je huis wil verkopen. Niet alle Nederlanders hebben trouwens een overdaad aan ruimte, uiteraard. Bijna 30% vinden de eigen woning juist te klein.
3: Ja, precies.
1: Dan moet je misschien je partner eruit gooien.
3: Ja.
1: Hoog op de wensenlijst staat een tuin of een terras, een extra slaapkamer of meer opbergruimte. En bijna een kwart van de ondervraagden, 22%, zou dus liever kleiner willen wonen. Nou, dat zijn...
3: Ik zie wel weer opties. Huisruil en zo.
1: Waarschijnlijk veel ouder inderdaad. Dat zou goed kunnen dat je ouderen in een studentenflat zet en die studenten naar zo'n oud huis. Maar ja, dan krijg je wel die oude indeling erbij met al die oude meubels. En ik weet niet of je dat
3: gezellig bestaat. Toch?
1: Nou.
3: Helemaal, dat is helemaal weer retro. De jaren 70 zijn weer helemaal terug.
1: Ja, zeker. We gaan nog verder de tijd terug in. Ja. Want jagers en verzamelaars die zaten tienduizenden jaren geleden al aan de drugs, of wat daarvoor door moest gaan, zeggen archeologen. Zij onderzochten de tanden van een jager-verzamelaar die ergens tussen de 16.000 en misschien wel 25.000 jaar geleden leefde in Indonesië. En ja, dan lijkt het dus op dat drugsgebruik verder gaat dan wat we tot nu toe dachten, verder terug in de tijd. Althans, ja, drugs misschien een beetje anders dan wij nu die associatie hebben. We gaan erover praten met Mans Schepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Ja, want wat is hier nou gevonden? Dit gaat om resten van twee mensen die op Sulawesi zijn gevonden. En die zaten aan de betelnoten. Wat is dat?
9: Ja, een betelnoot eigenlijk is een soort kleine... Dit is een palmachtige, net als een kokosnoot. En de binnenkant van zo'n betelnoot, daar wordt op... Daar kun je op kauwen of daar kun je op zuigen. En dan komen bepaalde stoffen vrij die in... psychoactieve werking hebben. En die is ook eigenlijk een drugsachtige werking hebben.
1: Ja, oké. Okay. En nu weten we dus dat heel lang geleden gebeurde. Waarom deden deze mensen dat? Het was vast niet omdat ze naar Awakenings gingen of een ander festival.
3: Nee, precies.
9: Nou ja, het interessante eraan is, waarom ze dat precies deden, weten we natuurlijk niet. Maar wat deze onderzoekers zeggen, en het mooie is dat ze dus niet alleen maar die stof hebben gevonden, maar ze zien op dat gebit, ze hebben gebitten gevonden, en dat gebit is gewoon heel zwaar versleten, alsof mensen heel lang op iets hards hebben gekauwd of gezogen in dit geval. En ze denken dus dat de betelnoot is. En de redenering waarom ze dat deden is dat aan de ene kant dat het inderdaad gewoon lekker verdovend en een beetje, of nou Awakenings is, weet ik niet, maar toch een beetje drugsachtig gewerkt heeft. Maar wat heel interessant is, is dat zij hypothetiseren dat het eigenlijk een visueuze neerwaartse spiraal is geweest, waarin ze door dat zuigen op die betelnoot steeds meer last van hun gebit kregen, waardoor ze dus weer meer verdoving zochten, wat ze kregen door weer meer op die betelnoot te zuigen.
3: Oh. Een soort pijnstiller werd het dan eigenlijk.
1: Ja.
9: Ja, het werd een soort pijnstiller. Ja, en in die zin is dat niet anders van een deel van hedendaags drugsgebruik.
1: Ja, alhoewel er bij veel mensen natuurlijk ook zit een element van opwinding en dergelijke, dat creëren, maar dat was hier waarschijnlijk dus geen sprake van.
9: Nou, het interessante aan deze periode, want u had het over dat in het artikel staat aan de ene kant tussen 16 en de 25.000 jaar geleden, maar ze hebben meerdere metingen en de andere is nog wel zeker 10.000 jaar jonger. En dat maakt het eigenlijk nog fascinerender. We daarmee laten je zien dat het over een enorme lange periode het geval is geweest. En dat het een enorme lange periode het geval is geweest, blijkt toch ook wel uit dat het ook heel erg een gewoonte is die in zo'n cultuur is geslopen. En het valt eigenlijk qua datering ook heel mooi gelijk met bepaalde kunstuitingen die we ook uit het Europese Paleolithicum kennen. Je kent misschien wel van die beroemde stenen vrouwenbeeldjes, maar ook godtekeningen die we uit prehistorische grotten kennen. Mm-hmm. Daarvan wordt ook gesuggereerd dat die mogelijk gemaakt zijn onder invloed van dit soort psychoactieve stoffen.
3: Ja, het is eigenlijk ook heel logisch, hè, als je ook nu kijkt naar wat de mensheid nu allemaal tot zich neemt aan geneugten en troep en alcohol. Alcohol, lees ik dan even snel, is pas zo'n 8000 jaar geleden eigenlijk in zwang gekomen. Maar die verdovende nootjes, die werden dus al wat eerder ontdekt en genoten.
9: Nou, het interessante is, en dat is wel goed om dat uit de kaart te houden, het verschil tussen de suggestie dat iets waarschijnlijk gedaan zal zijn en dat je daadwerkelijk kunt aantonen. En dat maakt deze studie zo spectaculair. Ja. Ze hebben dat echt overtuigend aangetoond. Ja, tegelijkertijd kent u misschien ook wel verhalen van dieren die rottend fruit eten en daardoor feitelijk ook appels ook alcohol binnenkrijgen. Dus dat alcohol eerder ook al wel een rol gespeeld. Het is uiteindelijk gewoon een chemisch proces. Dat staat niet zozeer ter discussie. Het spectaculaire zit hem in de expresheid, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. En die betelnoot in het Westen kennen wij hem niet echt. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik begrijp dat die door misschien wel honderden miljoenen mensen nog steeds wordt gebruikt, nu nog?
9: Ja, absoluut. Het is een heel gebruikelijke culturele praktijk in andere delen van de wereld. Dus dit is op Sulawesi en dat is inmiddels veel wijdverspreider dan waar het oorspronkelijk voorkwam. Maar ja, dat is natuurlijk vrij gangbaar. Hè? Er zijn heel veel dingen uit andere delen van de wereld die wij niet kennen. En er zijn ook een heleboel dingen uit het verleden die wij gek vinden. Maar dat zegt soms meer over onze culturele onbekendheid met het verleden of andere gebieden dan over of iets al dan niet gek is.
3: Zeker. Ziet er een beetje uit als eikeltjes. Ik zet het te googlen. Oh. Klein soort klein eikeltje.
1: Ja. Nee, ik herken hierbij ook gelijk mijn onwetendheid op dat gebied. En dan zegt de leider van het onderzoek, dit kan waarschijnlijk laten zien dat drugsgebruik een soort diepgeworteld aspect van menselijk gedrag was in die tijd. Wat maakt u ervan? Wat is de waarde van het onderzoek? Wat kunnen we hier nu mee?
9: Nou, ik denk dat dat allereerst helemaal klopt. Ten tweede denk ik dat dat eigenlijk helemaal niet verwonderlijk is. Ik zeg ook altijd van ja, je moet niet verbaasd zijn als mensen in het verleden hele slimme dingen deden, want ze waren niet wezenlijk stommer dan wij. Dat betekent eigenlijk ook dat ze in het verleden ook onvermijdelijk vrij onverstandige dingen deden. En daar hoort dit ook bij. Ja, en als mensen helemaal hebben uitgevonden dat iets een bepaald effect heeft, dan het is ook gewoon een verslavend ding. Dan gaat dat zichzelf vrij snel verspreiden. Dus ik vind dat nogmaals, het spectaculair is echt dat ze het hebben aangetoond. Het is al veel eerder gesuggereerd. Ook bijvoorbeeld bij die grottekeningen hebben mensen het echt gezegd. Ja, dat kan alleen maar als in een soort trance geweest zijn. Maar ja, je kunt het allemaal wel roepen. Maar nu hebben ze dat gewoon echt chemisch aangetoond. En ook vooral, dat wil ik ook nog even zeggen, ook echt vooral door die slijtage op die tanden. Dat was eigenlijk de smoking gun, waardoor ze dachten, wij moeten daar in veel meer detail naar gaan kijken.
1: Dank, Man Schepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Russische onderzeeërs zijn in de Noordelijke IJszee betrapt tijdens het testen van een geheim wapen. Ze zouden daarmee zeekabels kunnen saboteren zonder sporen achter te laten. Nou, hoe zorgwekkend dat is, gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
10: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
11: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
10: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
12: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
13: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
14: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
13: Realiseer uw ambities zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
16: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris? Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
17: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
18: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
19: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
20: Nu in de BNR-app.
3: BSW wil als enige Duitse partij praten met de AfD. Wat we bij een volgende pandemie anders moeten doen, gaat over de coronaverhoren. En aanslagen van 11 september waren het einde van de 20e eeuw. Dit en veel meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: 1 minuut over 7, Dennis Mooij bij de AWB. Is het druk?
4: Nou, er staat 1 file. Op de A15 richting Europoort loopt het vast bij Brielle door een ongeluk. Er staat 7 kilometer file. Je hebt 20 minuten vertraging, maar de weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Flitsmachten melden camera op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij 71,9. A27 naar Almere bij 114,9. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
22: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen hun auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro... Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
1: En dan gaan we kijken naar de beurzen. Amerikaanse beurzen allemaal in de min gesloten. En eigenlijk allemaal 0,6% lager. Dat geldt voor Dow Jones, S&P 500 en de Nasdaq. En dan hebben we een blik op de beurzen in Azië. En ook daar is alles in het rood. En dat is eigenlijk voor de zoveelste dag op rij. In ieder geval voor Amerika, derde, vierde dag op rij zoiets. Hang Seng 0,9% lager. Nikkei 2,2% lager. En de Kospi 1,7% lager. Dat daalt allemaal. Wat stijgt, dat zijn de olieprijzen. En dat komt uiteraard door de aanvallen in het Midden-Oosten. De onrust daar. Olieprijs gestegen met meer dan 6%. Staat nu op een van de hoogste niveaus sinds mei. En valt Brent-olie nu op $108. Daar praten we zometeen ook over verder in de ochtendspits. Beursnieuws volg hier bij BNR, in onze nieuwsuitzendingen en ook in de BNR-app. Russische onderzeeërs in de Noordelijke IJszee zijn betrapt terwijl ze aan het testen waren met een geheim wapen dat zeekabels zou kunnen saboteren zonder sporen achter te laten. Nou, wat er dan precies gevonden is en hoeveel zorgen we ons moeten maken, bespreken we zometeen in de ochtendspits.
23: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
0: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
23: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
5: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
6: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
24: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen. Dat kan.
25: In de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
25: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen. 6:06. Goed dat je luistert. 2 uur van de Ochtendspits van vrijdag 11 september. Nina van den Dungen zit aan mijn rechterzijde. Nina, goedemorgen.
26: Goedemorgen, Iwan.
1: Nou, wat gaan we doen dit half uur?
26: Nou, de olieprijs is weer gestegen. Staat volgens mij inmiddels $105 ja, hè, op een vat Brentolie. Naast de straat van Hormuz dreigt nu ook een andere belangrijke zeestraat onder druk komen te staan. Eigenlijk vragen wij ons af, wat is nou de prijs van deze oorlog die nog lang niet voorbij lijkt? Dat gaan we zo meteen bespreken. En nou, wie in Frankrijk wel eens komt, die heeft misschien wel in de supermarkt allerlei Celine Dion paraphernalia zien liggen. Het is één grote hype. Celine Dion begint vanaf, volgens mij dit weekend.
1: Ja, morgen.
26: Met haar Parijse concertreeks. Ja. Toch leuk?
1: Ja, het is Celine Dion mania. Ik begrijp dat je ook bijvoorbeeld Celine Dion macarons kan kopen. Die door
26: van alles.
1: Smaakjes die door haar uitgekozen zijn. Drie macarons voor €25.
26: Oh, wauw. Dat is wel cash.
1: Ik ben benieuwd wat Emmanuel Macaron daarvan vindt. Maar dat horen we misschien later nog. Nou, daarover hebben we het zo meteen. De belangrijke bijzaken in het leven. Eerst gaan we naar misschien wel wat zorgelijkere zaken. Want NAVO-bondgenoten die hebben in de ijskoude wateren van de Noordelijke IJszee Russische onderzeeërs betrapt. Die daar bezig waren met het testen van een geheim wapen. Het idee is dat dat wapen wellicht onderzeese kabels zou kunnen saboteren zonder sporen achter te laten, meldt Reuters. En wij gaan over praten met Michiel Heijmans, commandant buitendienst. Meneer Heijmans, goedemorgen.
27: Goedemorgen.
1: Ja, wat weten we precies over dat wapen? Want dit is eigenlijk ontdekt door het VK, Noorwegen en Amerika, geloof ik, hè?
27: Ja, dat klopt. Dat was nabij Spitsbergen. Over het wapen zelf weten we eigenlijk bijna niets. Daar is niks over bekendgemaakt. Wel dat inderdaad de Russen daar aangetroffen zijn en uiteindelijk weggestuurd.
1: Oké, ja, precies. Dus die hebben een oefening niet afgemaakt. Maar hoe weten we dan dat zij bezig waren met het testen van een nieuw wapen?
27: Ik vermoed dat de waarnemingen van de Russen en Amerikanen, ik denk dat die zelf daar ook aanwezig waren met onderzeeboten. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar dat moet haast wel. Dat ze daarmee hebben gezien dat de Russen bezig waren om te opereren boven, of in ieder geval nabij, onderzeese kabels.
1: Ja, en het zou gebeurd zijn door een geheime Russische militaire eenheid die zich bezighoudt met oorlogsvoering op grote diepte. Dat sluit op zich prima aan bij beeld dat we de afgelopen jaren al hebben van wat de Russen al dan niet doen. Hè. Ik denk even terug aan het in kaart brengen van allerlei onderzeese kabels, maar wellicht ook sabotageacties.
27: Ja, dat klopt. We kennen natuurlijk allemaal de incidenten met de Nord Stream. Die is opgeblazen, maar er is veel meer gebeurd. In de Oostzee zijn minstens 11 schademeldingen geweest van kabels die daar kapot getrokken werden met ankers van schepen. En het is ook heel zorgwekkend dat er nu blijkbaar een nieuw wapen getest zou worden, wat ook geen sporen achterlaat.
1: Ja. Hoe moet je hier dan op reageren? Want ja, je kan dus de Russen laten zien dat je ziet wat ze aan het doen zijn. Maar verder, ja, wat te doen?
27: Ja, we hebben ons natuurlijk ongelooflijk afhankelijk gemaakt de afgelopen 25 jaar van die onderzeese kabels. Denk aan internet, satellietgegevens, maar ook bankbetalingen en communicatie. Maar zeker ook energie. We kennen natuurlijk allemaal de windmolenparken. Ook daar, die energie moet naar het land komen. En we hebben ook ontzettend ons best gedaan om alles af te breken waarmee we zouden kunnen patrouilleren op zee. Wat we nu zouden moeten doen is in ieder geval proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen waar de Russen opereren. Dat is lastig. De enige manier om onderzeeboten te bestrijden is met eigen onderzeeboten. Maar er zijn ook oppervlakteschepen bij betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de vele Russische schepen die in de Noordzee, ook in ons exclusief economisch gebied, de EEZ, hebben gepatrouilleerd de afgelopen jaren. Zoals bijvoorbeeld de Vladimirsky, die meerdere keren bij Nederland voor de kust heeft geopereerd.
1: Ja, ja, en dan kan je eigenlijk, wat je nu kan doen is, nou ja, laten zien dat je dat ziet en op die manier proberen die schepen er weg te krijgen. Want die kabels, ja, worden die nu eigenlijk op een of andere manier beschermd of in de gaten gehouden? U zegt wel, dat is eigenlijk heel moeilijk.
27: Dat is heel moeilijk. Het gaat om duizenden en duizenden kilometers kabels. Die kun je niet allemaal continu in de gaten houden. Dat is onmogelijk. En diplomatieke offensieven richting Rusland, die we nu ook zien, zullen wat in mijn beleving niet zo heel veel uithalen. We zullen echt aanwezig moeten zijn op zee om dit te bestrijden.
26: Ik ben wel gefascineerd door wat u zei, dat je dus eigenlijk geen sporen dan achterlaat. Stel dat je zoiets kapot trekt, een kabel met een anker. Wat laat je dan voor sporen achter? Zie je dat aan de kabel, dat dan inderdaad met een anker dat is doorgehaald? En mochten de Russen dan een of ander wapen testen, kan je dat dan niet meer zien, hoe het is gesaboteerd? Wat is uw beeld daarbij?
27: Ja, met zo'n anker zie je natuurlijk dat die kabel natuurlijk kapot is, maar ook verplaatst is, omdat die anker de kabel eerst een stukje heeft meegetrokken en daarna is die pas gebroken. Mm-hmm. In dit geval, ik vermoed dat het iets te maken heeft met hele hoge energiestoten of misschien met een soort onderzeese magnetron. Ik weet het ook niet, want daar is heel weinig over bekend. Mm-hmm. Maar ik denk dat je aan zo'n soort wapen moet denken wat van buitenaf die kabel binnenin kapot maakt, maar dat je dat niet direct ziet.
26: Nee.
27: En dat de kabel blijft liggen waar die ligt.
26: Oh, dat is fascinerend. Dus dan heb je het inderdaad misschien wel over hittegolven of inderdaad energiestoten, zoals u dat mooi zegt.
27: Ja. Ja, dat is waar ik initieel aan denk, maar weten doe ik het ook niet.
1: Nee, er zijn ook allerlei technische oplossingen die je kan ondernemen om die kabels te beschermen. Hè. Daar bijvoorbeeld allerlei sensoriek in bouwen, zodat je veranderingen en dergelijke kan waarnemen. Tot slot, u zei nog eventjes, en dat is misschien meer voor de volledigheid, u noemde al even een Nord Stream. Is dat nou al helemaal zeker dat Russen waren? Niet per se, geloof ik, hè?
27: Nee, er wordt gezegd dat het waarschijnlijk de Oekraïners zijn geweest. Er is in ieder geval aantoonbaar een Oekraïns iemand bij betrokken geweest. Het zeilschip wat waarschijnlijk de schade veroorzaakt heeft, was gehuurd door Oekraïne. Maar je weet nooit helemaal of daar misschien toch Russen achter zitten of niet. De tijd zal het hopelijk uitwijzen, maar 100% zeker weten we het niet.
1: Dank, Michiel Heijmans, commandant buitendienst, verbonden aan Instituut Klingendaal.
26: Nederlanders gaan de komende 5 jaar fors meer betalen voor energie. Blijkt allemaal uit een conceptbrief die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Dat schrijft de NOS. Het kabinet heeft namelijk onderzoek laten doen. En daaruit blijkt dat de gemiddelde energierekening de komende 5 jaar met 10% zal gaan stijgen. Huishoudens met een warmtepomp, die gaan het hardste omhoog in de kosten. Maar zij hebben gemiddeld gezien wel de laagste rekening. Zij zullen over 5 jaar zo'n €1200 per jaar betalen, gemiddeld. Mensen met een cv-ketel die blijven het meest betalen, doen ze nu ook al. Dat gaat naar gemiddeld €2800 per jaar in 2031, dat is de schatting. En dat is volgens het kabinet ook best wel opvallend, want mensen met een cv-ketel wonen gemiddeld vaak in kleinere huizen dan de andere groepen, maar ze betalen wel het meest. Nou, mensen die op het warmtenet zijn aangesloten, die betalen dan over 5 jaar gemiddeld €2650. Over het algemeen kun je zeggen, iedereen over 5 jaar, nou, tussen de €400 en €600 meer per jaar betalen dan nu. Nou, dat is echt wel stevig. En de belangrijkste reden voor de stijging is dat er enorm geïnvesteerd moet worden in het verzwaren van het elektriciteitsnet. Die kosten worden uiteraard aan ons doorberekend. En ook valt de salderingsregeling van zonnepanelen natuurlijk weg. Minister Van Veldhoven van Klimaat schrijft in de conceptbrief dat de gemiddelde energierekening dan wel stijgt, maar dat die niet enorm uit de pas loopt met de gemiddelde inkomensgroei van de Nederlanders. En ook zegt ze, ja, Nederland wordt wel echt een stuk minder afhankelijk van het buitenland. Denk aan gas, wat we nodig hebben onder andere. Als wij ons energienet hier gewoon beter op orde hebben. Dus het is het wel gewoon waard, of het is in elk geval nodig.
1: Maar toch, ik geef 400 tot 600 euro liever aan iets anders uit. Maar ja, ik heb niet altijd de keuze. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, 7:15, nog steeds rustig, hè?
4: Relatief rustig inderdaad, zoals altijd op vrijdagochtend. Het ongeluk op de A15 richting Europoort leverde eerder vanochtend veel vertraging op. Nu heb je bij Briele nog 5 minuten extra nodig. De weg is alweer een tijdje vrij. Er wordt ook geflitst op de A15. Richting Nijmegen staan ze bij 108,6. En op de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
21: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
26: De olieprijs nog altijd ruim boven de $100 per vat. $108 op dit moment. Volgens CNBC kan het zelfs tot $120 per vat gaan stijgen. En voorlopig lijkt er nog altijd geen zicht op een einde aan de oorlog met Iran. Trump zei gisteren zelfs dat hij waarschijnlijk tot na de midterms duurt. Tot waarschijnlijk zijn eigen verdriet. Door de problemen in de Straat van Hormuz probeert Saoedi-Arabië nu meer olie via de Rode Zee te exporteren. En nu komt ook die route onder druk te staan, want de door Iran gesteunde Houthis die rukken op rond die zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee dreigt naast Hormuz dus nog een belangrijke route voor de oliehandel in gevaar te komen. Nou, dan hebben we dus een hele hoop, ja, we zouden bijna kunnen zeggen perfect storm bij elkaar. Wat gaat dat betekenen ook voor de prijs die we betalen voor de oorlog? Dat gaan we vragen aan Michel Don en Michal Oliakos, geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
26: Ja, zitten we inderdaad in een perfect storm? Kan je dat nu zeggen?
7: In mijn ogen wel. De Bab el-Mandebstraat is gisteravond nog verder onder druk komen te staan. De Houthis hebben echt tot doel de Saoedische olietankers die de straat van Hormuz probeerden te ontwijken en via de Bab el-Mandebstraat probeerden te gebruiken onder vuur. Dus dat betekent dat de exporten vanuit Saoedi-Arabië tot een recordlaagte zijn gedaald. Mm-hmm. En de straat van Hormuz is ook weer geblokkeerd vanwege de oplaaiende conflicten tussen Iran en de Verenigde Staten.
26: Ja, we weten dat door de straat van Hormuz gemiddeld 20% van de wereldwijde olie-export gaat. Die Bab el-Mandebstraat, weet u hoeveel die dan vervoert?
7: Ja, sinds afgelopen zomer ging daar tot wel 5 miljoen vaten olie doorheen vanuit Saoedi-Arabië. We moeten ons wel realiseren dat de Houthis enkel en alleen de Saoedische exporten tot doelwit hebben verklaard. Ja. Niet alle schepen die door de Rode Zee gaan. Dus dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Ja. Maar daarmee werd het een heel belangrijk alternatief voor de straat van Hormuz.
26: Ja, precies. En Saoedi's, ja, daar komt gewoon heel veel olie vandaan. Dus daar ben je dan natuurlijk het slachtoffer van dan. Wat gaat dat betekenen voor de olieprijs? Is daar iets zinnigs over te zeggen?
7: Die zijn natuurlijk al enorm gestegen. De krapte op de oliemarkt is daar. En nu wordt er ook nog eens risicopremies verwerkt in de prijs. En in die zin vind ik de term perfect storm dan ook wel een correcte. De reserves zijn de afgelopen maanden ook al geslonken. We hebben natuurlijk al veel olievaten de oliemarkten opgepompt om daarmee de prijsstijgingen wat te dempen. Mm-hmm. En op dit moment zien we dat alle alternatieven voor de straat van Hormuz, voor de Bab el-Mandebstraat uitgeput geraken. En dat betekent natuurlijk dat de krapte op de oliemarkt toeneemt. En krapte betekent hogere prijzen.
26: Ja.
7: Dat allereerst. En daarbovenop moeten we ons ook vooral richten op de geraffineerde olieproducten. Zoals kerosine en diesel. Mensen voelen dat waarschijnlijk al aan de pomp. Mm-hmm. Die prijzen nemen nog meer toe. Omdat de raffinagecapaciteit wereldwijd ook onder druk staat. Ja. Dus dat leidt ook weer tot hogere prijzen.
26: Ja, en u zegt al, er is dus geen alternatief. Voor Hormuz en dus die Bab el-Mandeb, dan dat is het wel, toch?
7: Ja, je kunt enkele compenserende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld andere olieproducenten kunnen de productie wat opschroeven. Via trein en spoor kun je hier en daar wat olie exporteren. Je kunt via de Bab el-Mandebstraat of het Suezkanaal nog wat olie proberen te exporteren. Mm. Maar dat zal nooit het volledige verlies compenseren uit de straat van Hormuz. Dus nee. Dat betekent dat naarmate de reserves verder slinken, de krapte en de schaarste op de oliemarkten natuurlijk toenemen. Zolang die straat van Hormuz gesloten is. En daar is de strijd nu echt tussen de Verenigde Staten en Iran losgebarsten weer. Beide proberen de controle te hebben. Even leek er wat optimisme te zijn dat de Amerikanen de controle heroverd hadden. Maar nu slaat Iran keihard terug. En ook in mijn ogen is het voor de Amerikanen heel moeilijk om totale veiligheid in de straat van Hormuz voor gas- en olie-exporten te garanderen.
26: Precies, want Trump zegt dus ook, dit gaat echt nog maanden duren, ook nog tot na de midterms. Dan zijn we al lang en breed in de winter. U noemt zelf ook al gas. Ja, de winter, de gasvoorraden, die zijn al niet zo vol. Wat kan dit gaan betekenen voor de gasprijzen?
7: dat de gasprijzen stevig omhoog gaan. Die zijn nu al 2 keer zo hoog als in de afgelopen jaren op hetzelfde moment. De gasvoorraad in Europa zijn historisch laag. En ook in Nederland. Er is wel 1 groot voordeel. Ik wil ook wel iets van positief boodschap bieden. Ja. Dat wij minder gas gebruiken dan eerder. Dus naarmate wij onze gasafhankelijkheid verder afbouwen, zijn we minder ontvankelijk voor gasprijsschokken wereldwijd. Maar goed, dat duurt nog wel een aantal jaar voordat we daar echt helemaal onafhankelijk voor zijn. Dus dat betekent dat we ons deze winter best wel moeten voorbereiden op hogere prijzen en zo nu en dan ook schaarste. En vooral als het gaat om LNG, liquefied natural gas. Mm-hmm. Daar kwam een substantieel deel uit de straat van Hormuz. En in de winter zullen wij grote concurrentie gaan ondervinden met andere vragers in de wereld. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor prijsstijgingen. Dus ik hoop dat wij onze voorraden de komende weken / maanden wat verder vol gaan stoppen. Ook al is dat nu even wat duurder. En ik ben blij dat de overheid recentelijk EBN ook een leenfaciliteit heeft gegeven om die voorraden wat voller te stoppen.
26: Ja, dat wordt warme truien shoppen voor deze winter. Dank Michel Don en Michal Oliakos, geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu.
8: Goedemorgen. BNR, dit is de ochtendspits.
1: Nou, dan gaat de gekte morgen beginnen. Of eigenlijk, het is al begonnen.
26: Ja, is ze er al?
1: Ze zit al in haar hotel en laat zich af en toe zien, geloof ik. Céline Dion gaan we het over hebben, want die treedt vanaf morgen in Parijs op. Ze gaat daar de komende tijd zo'n 16 concerten geven, met naar verwachting 30.000 fans per avond. Flinke financiële meevaller ook voor de stad Parijs, want het zou de stad ergens wellicht tot 1 miljard euro kunnen opleveren. Nou, we gaan naar Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Eva, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Liggen je kaartjes al klaar of hou jij het bij het
26: persvak? Oh, mag je niet het persvak in?
9: Nee, helaas. Ik was een van de 9 miljoen mensen die het geprobeerd heeft. Maar ik heb geen kaartje weten te bemachtigen, nee.
1: Is het de Dion gekte bij jou in Parijs?
9: Ja, absoluut. Ze is overal, hè. Je komt er overal tegen. Er zijn heel veel t-shirts. Er zijn speciale kiosken in de grote warenhuizen. Fnac, Galerie Lafayette. Je kunt haar zelf tegenkomen, hè. Heel veel fans die staan dagelijks te posten voor haar hotel. En als ze dan naar buiten komt, maakt ze een praatje, zingt ze een liedje met ze. Het is één groot feest.
1: Ja. Dan hadden we het over 16 concerten. Jij zei, er stonden 9 miljoen mensen in de wachtrij. Dan lijkt de verleiding lijkt me groot om van 16 concerten misschien 200 concerten te maken, maar dat lijkt er niet in te zitten?
9: Er zijn al meer concerten aangekondigd begin volgend jaar. Mm-hmm, okay. Dus die verleiding die is groot en dat idee van die residency, de concertzaal waar ze optreedt, die is ook van plan om dat vaker te doen. En er is natuurlijk ook een hoop dat Dion wat langer blijft.
1: Ja, ja, ja. En dan zei ik dus, het zou tot 1 miljard kunnen opleveren voor de economie in Parijs. Waar komt dat bedrag vandaan? Hoe berekenen we dat ongeveer?
9: Er is er natuurlijk ten eerste de belasting op concertkaartjes. Nou, dan heb je de hotelovernachtingen. Uh-huh. De prijzen voor hotelkamers in het centrum van de stad en in het westen waar ze optreedt, die zijn soms wel verdubbeld. Er wordt een soort Olympisch effect voorspeld, hè. Mensen komen ook meteen een paar dagen Parijs doen, gaan wat naar musea, beklimmen de Eiffeltoren. Eigenlijk net zoals tijdens de Olympische Spelen. En die Spelen die droegen 0,1 procentpunt bij aan de economische groei dat jaar. Uh-huh. Volgens analisten dragen de concerten van Céline Dion dit jaar 0,02 tot 0,03 procentpunt bij aan de Franse groei. Dat is dus heel aanzienlijk.
1: Ja, ja, nu dus 16 concerten, dan begin volgend jaar nog enkele concerten.
26: Het kan beter een tweede huis kopen in plaats van in een hotel gaan zitten in Parijs.
1: Misschien wel, ja. Ja. Dus de Dion-gekte compleet. Ken je veel mensen die daarheen gaan?
9: Ik ken ze eigenlijk niet. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Door het hele land, denk ik. Er wordt geschat zo'n 30-50% van de concertbezoekers die komen waarschijnlijk uit het buitenland. Mm-hmm. Er zijn nu ook nog een heleboel kaartjes trouwens te geven. Dus je kunt nog steeds meedoen aan wedstrijden en zo. Okay. Daar zitten ook nog een boel kaartjes. Ja, ja. Misschien moet ik dat nog proberen.
1: Ja, nou, dat zou ik zeker doen, inderdaad. En ik geloof dat het ook echt een strak georganiseerde show is. En wat jij zegt, ze laat zich de afgelopen dagen al een aantal keren zien. Dan heeft ze ontwerpen aan van Tom Ford en van Givenchy. En dan worden er allerlei verhalen gemaakt over wat ze aan heeft. En of dat dan iets zegt over wat ze straks op het podium gaat dragen. Dat wordt dan weer geheim gehouden. Dus er wordt echt een heel verhaal omgecreëerd om het maar op te pompen naar die komende concertreeks.
9: Ja, absoluut. Ja, vergis je niet ook, hè? Céline Dion is nergens zo populair als hier in Frankrijk. Ja. Want je liet net dat hele zoete nummer horen, My Heart Will Go On. Dat is in het Engels, maar haar Franstalige album dat ze uitbracht in 1995 is het best verkochte Franstalige album aller tijden. Wow. En dat is heel andere muziek eigenlijk, hè? Veel minder zoetsappig. Ik vind de teksten ook poëtischer bijvoorbeeld. Er komen meer onderwerpen aan bod. En de nieuwe generatie, de Gen Z'ers, die zijn er ook dol op. Deels is dat een beetje ironisch natuurlijk, om mee te zingen. Mm-hmm. Maar volgens analisten is het ook omdat Céline Dion een soort authenticiteit laat zien die heel populair is. Hè. Ze is bloedeerlijk over de ziekte die ze had. Ze heeft een documentaire uitgebracht waarin ze zich zonder moeite, zonder make-up laat zien. En in pijn ook. Dat slaat volgens analisten ook enorm aan. Meer dan bijvoorbeeld bij Dolly Parton. Ja. Die een imago zou verkopen. Céline Dion, die laat zichzelf zien, is het verhaal.
1: Nou, ik zag onder andere bij Sud Info dat je daar nog kaartjes kan winnen. Dus ik ga me inschrijven voor je. Dankjewel, Eva Rambelow, onze Frankrijk-correspondent.
26: Wil jij er niet gewoon heen?
1: Nee.
26: Nee?
1: Nee, Céline Dion. Mwah. Af en toe bij Sky Radio vind ik wel genoeg eigenlijk.
26: Ja, precies. Jij gaat meer voor Sting.
1: Ik ga voor Sting, ja. Klopt, ja. Een stuk goedkoper ook. Duitse leger is AI-tools aan het testen om de besluitvorming op het slagveld te versnellen. Het gaat om tientallen tools. En hoe dat oorlogvoeren in praktijk gaat veranderen, spreken we zo meteen in de ochtendspits.
10: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10:00 bij BNR of via je favoriete podcast-app.
11: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
12: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
12: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
14: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
15: 52 min 40.
16: 12 natuurlijk.
15: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
16: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: In 12 weken leren rekenen?
2: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
4: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met één opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
3: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
5: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
6: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn de specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
7: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
8: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
9: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
10: BNR Verkeer.
11: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Berkel en Roderijs en Bergse Hoek levert dat 10 minuten vertraging op. 2 rijstroken zijn er dicht. Flitsmeister meldt een camera op de A27 naar Almere bij 108,5 en bij 114,9. En op de A28 naar Utrecht bij 59,5.
12: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
13: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er zijn nog veel vragen rondom een ongeluk met een Nederlandse toeristenbus in Zwitserland. Het is nog niet precies duidelijk hoeveel van de 49 inzittenden gewond of overleden zijn. De politie sprak eerder over meerdere doden. De Zwitserse president zegt geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers. In de buurt van Venlo zijn 3 verdachten van een inbraak gewond geraakt toen een auto crashte tijdens een politieachtervolging. De 3 zouden bij een tankstation hebben ingebroken. De politie zette daarop de achtervolging in, die na zo'n 20 minuten eindigde in een crash op de A73. Hoe de gewonden eraan toe zijn, is niet bekend. Een man uit Dordrecht is opgepakt voor het invoeren van 4000 kilo coke. Dat mislukte, want het spul werd bij het Franse Duinkerken onderschept. De coke heeft een waarde van meer dan 200 miljoen euro. Volgens de Telegraaf zou drugsbaas Bolle Jos iets met de onderschepte partij drugs te maken hebben. Onze energierekening gaat de komende jaren flink stijgen, gemiddeld met 10%. Veel huishoudens betalen straks 400 tot 600 euro meer in een jaar dan nu. Dat blijkt volgens de NOS uit onderzoek dat het kabinet heeft laten doen. De hogere energierekening komt vooral door de stijgende netbeheerkosten. En als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met hier en daar wat regen. Overdag is het vrijwel overal droog en zijn er perioden met zon en een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Het Duitse leger wil AI-tools gaan testen om de besluitvorming op het slagveld te versnellen. Ja, gaat dat dan oorlog voeren veranderen in de praktijk? En waar gaan ze die AI-tools precies inzetten dan? Wat doen wij eigenlijk op dat gebied? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
15: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
16: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
3: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
17: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
3: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
18: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
19: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
18: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
19: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
12: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
14: Goedemorgen, 5 minuten over half 8. De Ochtendspits van vrijdag 11 september. We zijn in volle gang tot 10 uur. Nina, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Iwan.
14: Nou, zometeen een tech-update.
13: Ja.
14: Daar gaan we onder andere praten over OpenAI. Want die zou toch openstaan om de ontwikkeling van AI een beetje af te remmen. Dat bespreken we met Stijn.
13: Ja, bizar, toch? OpenAI dat zegt, ja, het wordt toch wel een beetje link.
14: Ja.
13: We gaan een beetje voorzichtiger doen met AI.
14: Ik heb het idee dat al die bedrijven dat zeggen. Maar of ze het ook echt doen, dat weet ik niet. Want die race is natuurlijk allemaal wel gaande. Wat hebben we verder nog?
13: Sterrenrestaurants gaan we het over hebben. Ik weet niet of jij wel eens in een sterrenrestaurant hebt gezeten.
14: Wel eens gezeten, maar niet heel vaak.
13: Ja,
14: jij wel regelmatig?
13: Helemaal niet.
14: Deze week nog?
13: Ja, maar dat is toeval.
14: En later deze week nog een keer?
13: Volgende week nog één keer. Ja, maar dit is echt toeval. Ja, dat is echt toeval. Nee, maar dat klopt wel.
14: Ik kom ook wel eens 2 keer per week toevallig in een sterrenrestaurant. Ja.
13: Ja. Nee, ja, het klinkt heel decadent. Mm-hmm. Ik ben me daarvan bewust, maar dat komt omdat het...
20: Drew Lees met Genke.
21: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Spreken ze vooral over dat ze meer besluitvormende informatie kunnen verwerken. En op dit moment, want het werd geclaimd door iemand van het Military Cyber Command van de Duitsers, gaan het dus vooral over cybertoepassingen. Dat zal vooral, denk ik, voor de verdediging tegen cyberaanvallen zijn. Maar potentieel misschien ook wel om er meer offensief dingen mee te kunnen doen.
3: Ja, en dat gaat dus vooral om dataverwerking en dergelijke. Wat je dus sneller kan met een computer dan als je dat door mensen laat doen?
2: Ja, dat is eigenlijk wel de basis. Sneller, soms ook beter, completer. Mm-hmm. En soms kan er ook een eerste duiding aan worden gegeven aan die informatie. Want dat is natuurlijk het punt. Militaire sensoren bijvoorbeeld, die genereren enorm veel data. En dat is op enig moment zoveel dat je daar sowieso als mens alleen niet helemaal zicht meer op krijgt wat het allemaal betekent.
3: Ja.
2: Dus daarom is die tooling heel handig. Ja.
3: Ja. Nou, sprak ik laatst met Dirk Boswijk, staatssecretaris op dit gebied. Die was toen in Rome voor een conferentie, met een katholieke conferentie geloof ik. En die zei ook, we moeten eens goed gaan nadenken over hoe we dat nou gaan doen in de wereld met AI in het leger. Want je moet daar eigenlijk afspraken over gaan maken. Zijn dat soort afspraken er? Want ja, anders is het natuurlijk de vraag wie als eerste al zijn beslissingen door AI laat nemen. En een AI laat bekijken wie er wordt neergeschoten en wie niet.
2: Ja, nou, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Er wordt heel veel over gediscussieerd. Vorige week nog in Genève. Wij hebben zelf ook vanuit de Naast Centrum voor Strategische Studies hebben wij een rapport kunnen opstellen van de Global Commission on Responsible AI in the Military Domain. En daar heeft, denk ik, ook Dirk Boswijk naar gerefereerd. En daar komen een aantal dingen uit voort. En een van de dingen is dat je moet kijken naar de hele levenscyclus van die tooling. Dus van het eerste idee tot en met daadwerkelijk gebruik. En dat betekent dat niet alleen de eindgebruiker verantwoordelijkheid heeft om die apparaten of tools of software verantwoord te gebruiken, maar ook bij het eerste design dat ook al speelt. Mm-hmm. Maar dat is niet in wet en regelgeving vastgelegd. Dat is waar wel over wordt onderhandeld, maar dat is al jaren. Ja, en er zijn natuurlijk ook landen die hebben zoiets van, nou, ik wil niet veel regeltjes aan mijn broek. Want ja, dat zit me in de weg.
3: Ja. Ja, nou hebben we het ook vaak over hallucinerende AI's. Hè. Als u en ik iets in het ChatGPT gooien en er komt iets anders uit, nou ja, dan is dat misschien niet zo'n ramp. Maar als het in het leger zou gebeuren, dan kan het wel een kwestie van leven en dood zijn. Hoe ga je daarmee om?
2: Nou ja, dat is het hele punt. Kijk, voor heel veel toepassingen is het helemaal niet zo spannend. Dan als het gaat over logistiek en allerlei andere vormen van gebruik, wat je ook civiel hebt. Maar als je gauw het gaat over, op zijn Engels, targeting, en dus uitzoeken van wat zijn mogelijke doelwitten, dan moet je gaan uitkijken. En niet alleen omdat het dan misschien tot verkeerde aanwijzingen leidt, maar zeker als je nog verder zou gaan met automatisering, dat je zegt van, nou ja, als je denkt dat je een doel hebt, ga het maar aanvallen. Dan wordt het heel kwalijk. En dat is ook het grote punt. Maar ook het Nederlandse ministerie ernstig naar kijkt. Namelijk, hoe kunnen we nou testen dat dingen goed gaan en zorgen dat er altijd, zeg maar, menselijk overzicht en ingrijpmogelijkheden zijn.
3: Ja.
2: Dat noemen ze dan met een duur woord human in the loop of human in control. Maar daar wordt natuurlijk ernstig naar gekeken. En dat moet uiteindelijk, en dat is ook vanuit de industrie, want die werken natuurlijk ook aan dat soort apparaten. Zal je moeten gaan testen, evalueren en dergelijke. Maar ook, je moet ook standaarden gaan zetten van wanneer is een tool nou eigenlijk goed ontwikkeld en kan je hem ook verantwoord gebruiken. Maar altijd met menselijke toezicht en overzicht.
3: Duidelijk. En de Oosterburen die daar dus mee gaan testen vanaf volgend jaar en vanaf 2028 dan een en ander willen gaan invoeren. 30 systemen gaan ze testen. Dank, Michel Rademaker, adjunct-directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
4: Radio, de ochtendspits.
5: De sterrenrestaurants die hebben het best wel zwaar, althans sommigen, door zaken als inflatie, hoge kosten en teruglopende klantvisie. En daarom gooien

0: is het nu over een andere boeg, dat schrijft het FD. De chefs proberen bijvoorbeeld een nieuw publiek aan te spreken. Beetje een lokkertje met evenementen of kortere en flexibel geprijsde menus. We gaan erover praten met Jos Klerks, sectormanager horeca bij de Rabobank. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, vroeger was eigenlijk de ster op de gevel, of misschien zelfs wel 2 sterren of 3. Nou, dat was eigenlijk gewoon een garantie op succes. Is dat voorbij?
1: Nou, dat is in ieder geval kritischer, hè. Dus je ziet dat de consument, de gast eigenlijk zoals je het noemt in de sector, wat kritisch is geworden ten aanzien van prijs. En daardoor toch ook dit soort type restaurants links laat liggen.
0: Waar komt dat dan door? Want ja, prijs, ja, het was toch altijd al duur, een sterrenrestaurant. Je weet dat je gewoon daar betaalt voor een heel bijzonder goed gerecht.
1: Ja, dat is zeker zo, maar het is op dit moment eigenlijk in de hele horecasector zo dat de consument de horecasector als te duur percipieert. Hm. Je ziet dat de consument het verwachtingspatroon met prijs niet gematcht krijgt. En daar heeft deze subbranche eigenlijk meer last van.
0: Ja, omdat het natuurlijk het luxe segment is. Dus als je uit eten gaat, dan ga je naar een goed aangeschreven, op TripAdvisor, hooggewaardeerd restaurant. Maar laat die ster maar zitten.
1: Nou, zeker niet altijd hoor. Er zijn nog zeker restaurants die het hartstikke goed doen. Dagelijks nog vol zitten. Maar dat hier voor sommige restaurants een andere keuze genomen moet worden, dat is zeker waar.
0: En zie je dan ook echt een verschil in generaties daarin? Want ik was dan toevallig vanwege de restaurantmaand afgelopen dinsdag in een restaurant met 1 ster. Het gemiddelde publiek was wel wat ouder dan ik.
1: Ja, ik denk dat het gemiddelde publiek bij sterrenrestaurant overweegt ook ouder is. Hè. Die zijn daar ook wat meer gewend. En dat heeft met name ook te maken dat de jongere generatie wat meer vluchtig is. En vluchtig bedoel ik hiermee. Ze hebben
0: korte
1: geen zin om
0: 3 uur.
1: Precies, geen zin om. Nou ja, je hebt zelf of je gaat zelf eten bij sterren. Dat duurt wat langer. Ja. Dus je bent niet binnen 1,5 uur klaar. Soms wel tot 5 uur dat je er mag zitten.
0: Dus, heerlijk toch? Maar heel veel jongeren vinden dat niks meer. Ja.
1: Nee, precies. En daar zie je dat er dan andere concepten moeten komen.
0: Oh, wat grappig. Oké, en waar zetten ze dan op in? Want ze hebben dus wel strategieën nu, ziet u, waarin ze een beetje proberen die klanditie terug te halen of nieuw publiek aan te spreken.
1: Ja, je ziet dat ze wat meer zichtbaar proberen te worden, sterrenchefs. Hè? Dus wel hun marketing wat beter proberen te doen. Via alle, of
0: Insta,
1: socials of op evenementen.
0: TikTok, ja.
1: Precies. Of op evenementen. Maar we zien ook dat ze met ander type menus, met bijvoorbeeld een 3-gangen menu bij de lunch, maar ook wat goedkoper, laagdrempeliger, à la carte gerechten, dat ze daarmee met name deze doelgroep proberen terug te winnen voor ze.
0: Is dat iets wat jou aanspreekt, Ivan?
2: Nou, ja.
0: 3-gangen lunch, even een uurtje, hap.
2: Nee, lunch liever niet. Nee.
0: Ook niet?
2: Nou, dat weet ik. Dan moet ik al toch dingen daarna doen.
0: Je wil dan gewoon uit eten s'avonds?
2: Ja, lang kunnen tafelen dan.
0: Oh, jij bent toch van het lang tafelen?
2: Ja, wel van het lang tafelen.
0: Ja, oké. Dus nee, er is nog steeds natuurlijk wel verschil daarin. Ziet u wel dat er ruimte blijft voor eigenlijk meer? Want het is toch ieder jaar dat er eigenlijk wel weer wat sterrenrestaurants bijkomen. Is er ruimte daarvoor op de Nederlandse markt?
1: Nou, het aantal Michelin-sterrenrestaurants is de afgelopen 10 jaar toegenomen met ongeveer 10%. Mm-hmm. Ik weet niet of er nog veel bij kan. Je ziet dus dat ze het al lastig hebben. Met name rondom die prijs en kosten. Dus uiteindelijk zal het model moeten bewijzen of dat kan.
0: Ja, en betekent dat dan ook dat ze gewoon moeten ingaan leveren op de marges? Of zijn die al flinterdun in de horeca?
1: Die zijn al flinterdun en die worden steeds dunner. Met name in dit type restaurants door de hoge personeelskosten. Want ja, personeelskosten is eigenlijk de grootste kostenpost voor dit type restaurant.
0: Ja, want dan heb je en een sommelier en iemand die het bestek neerlegt en iemand die een bordje komt ophalen en wegbrengen. Ja, je zou
1: en
0: bijna
1: heel
0: zeggen.
1: Veel mensen in de keuken.
0: Ja, dat ook nog. Kan dat niet veel efficiënter? Of kan dat eigenlijk gewoon niet bij dit soort type restaurants?
1: Bij dit type restaurant is dat gewoon lastiger.
0: Dan raak je ster kwijt.
1: Ja, dat gaat om kwaliteit, om service, om alles wat er omheen zit. Is dat gewoon lastig om daar aan te beknibbelen?
0: Ja, dan toch maar weer die rekening van een paar honderd euro pakken. Maar het was lekker. Dank, Jos Klerks, sectormanager horeca bij de Rabobank.
2: Dus even te kijken op de website van de restaurantweek, want zo heet het nog wel. Maar het is dus
0: een maand geworden.
2: Er zijn 4 restaurants met 1 ster, waar je voor €43 een menu krijgt. Dat is best aardig. Alle 4 in Amsterdam trouwens.
0: Oh.
2: Lunch, een diner, nog een keer een lunch en nog een keer een diner. Nou, dus dan,
0: kijk je alleen in Amsterdam? Want,
2: ja, nee, kijk niet alleen, dat zijn gewoon de goedkoopste toevallig.
0: Oh. Ja. Oh, jij kijkt goedkoopst.
2: Ja, ik kijk goedkoop.
0: Logisch.
2: Of benzuinig, hè? Ja.
0: Met jouw salaris, snap ik.
2: Ik ben een dienst, hè? Ik ben geen freelancer, zoals jij.
0: precies.
2: Zeg maar die discussie weer. Goed, het is 7:15. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, nog steeds rustig, hè?
3: Ja, relatief rustig, zoals altijd op vrijdagochtend. De meeste vertraging heb je nu op de A16 Rotterdam-Breda bij Bergse Hoek. 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. Flitsmeister meldt een camera op de A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A28 naar Utrecht bij 59,5.
4: BNR Nieuwsradio.
2: De ochtendspits. We gaan naar de voedselbank. We gaan ander nieuws doen. Israël beweert een ondergronds tunnelcomplex van Hezbollah te hebben vernietigd. Premier Netanyahu noemt het complex een belangrijke ondergrondse infrastructuur die in de afgelopen jaren was gebouwd. Dat complex lag in het zuiden van Libanon, wat de Israëlische krijgsmacht grotendeels bezet heeft, dat weten we. Israël noemt Libanon een bufferzone die nodig zou zijn om zich tegen Hezbollah te verdedigen. Bewoners zijn er allemaal verjaagd uit de dorpen die door Israël worden afgebroken en mogen ook niet terugkeren. En daarnaast blijft Israël luchtaanvallen uitvoeren op Zuid-Libanon om volgens hen Hezbollah te vernietigen. En ook in Gaza heeft Israël gisteravond weer luchtaanvallen uitgevoerd waar 9 mensen om het leven kwamen. Een ziekenhuis in de Palestina gaf aan dat 2 van die slachtoffers jonge kinderen waren. En daarnaast zou er ook geschoten zijn op ambulances.
0: Dan vakbond CNV, dat zet in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5% bij de nieuwe cao-onderhandelingen. De looneis, nou, die is vergelijkbaar met de eis van vorig jaar. Toen gingen ze ook voor een verhoging in die range. Verder wil de vakbond ook de reiskostenvergoeding verhogen naar 25 cent per kilometer. Dat is nu in een aantal cao's al wel geregeld, maar niet in alle. En dat moet echt overal worden vastgelegd, zegt CNV. Want volgens hen krijgt slechts 5% van de werkenden nu 25 cent per kilometer. Veel te weinig. CNV-voorzitter Hans van Heuvel vertelt dat de nieuwe loonvraag is berekend op de verwachte inflatie. De verwachte inflatie 2,8% en een stijging van de arbeidsproductiviteit 2,5%. Werkenden mogen niet opnieuw de rekening betalen, zegt hij. Zeker niet in een tijd waarin het kabinet hen al zwaar treft. Als werknemers bijdragen aan een hogere productiviteit en groei, ja, dan moeten ze daar ook van mee profiteren. En verder wil de bond dat er goede afspraken komen over mantelzorg, 100% doorbetaald ouderschapsverlof en maatwerk voor werknemers die het wat zwaarder hebben. Komende maandag dan komt de FNV met de looneis.
2: En dan eventjes een opwarmertje richting de tech-update. Want op YouTube kunnen populaire videomakers producten vanaf volgende week rechtstreeks gaan taggen in hun video's. En als een kijker dan klikt en koopt, dan krijgt de maker van die video een commissie die wordt betaald door de winkelier, schrijft de Telegraaf. Vooralsnog werkt dat in Nederland alleen met bol.com. En volgens Sam Vergouwen, die is landenmanager Benelux bij YouTube, is dat om de technische uitdagingen overzichtelijk te houden. Daarom hebben ze dus 1 partner aangesloten tot nu toe. En volgende maand gaan ze opschalen naar meer dan 50 leveranciers. En hij vertelt ook dat de contentmakers en de winkels goed worden geselecteerd om zo de kwaliteit te waarborgen. Hij zegt, we willen geen filmpjes zien van mensen die zogenaamd iPhones verkopen om spijkers mee in de muur te slaan.
0: Nou, die snap ik ook niet.
2: Reclameman Ernst-Jan Smits denkt dat influencers uiteindelijk steeds vaker op hun verkoopresultaten beoordeeld zullen worden en niet alleen maar op hun populariteit. Want opdrachtgevers die zullen straks nauwkeurig zien hoeveel mensen bij een bepaalde stream tot aankoop over zullen gaan. Dus dat zal ook gevolgen hebben voor populariteit en dergelijke. Maar binnenkort dus, ik dacht even, dit is een soort opvolger van TikTok Shop. Maar dat is het dus niet. Het is YouTube en een commissie voor de content creators die dus de producten aanprijzen.
0: En voor reclame, Jan. Ja. Maak dan reclame voor iets van Bol. Hartstikke leuk.
4: Tech-update.
2: Stijn Grootsen, Stijn, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
2: We gaan praten over OpenAI. Dat zou overwegen om de eigen ontwikkeling van een nog krachtiger AI-systeem af te remmen. Met de voorwaarden?
5: Ja, want ik hoorde Nina net al op zender zeggen, oh, nou, wat opmerkelijk dat OpenAI dat gewoon maar wil doen. Dat gaan ze natuurlijk niet zomaar doen. Dan moeten andere AI-bedrijven met ze meedoen. Tenminste, dat is wat CEO Sam Altman zou hebben gezegd in een interne plenaire meeting met het bedrijf. Zo schrijft Bloomberg. Volgens Altman zullen sommige andere AI-bedrijven alleen niet zomaar akkoord gaan met zo'n afspraak. En ja, waarom zou je zelf gaan afremmen als de anderen dan blijven doorontwikkelen? Dat kan ik ook ergens wel begrijpen. Zo'n rem op die ontwikkeling moet ja, ruimte geven om veiligheidsregels op te stellen. Ja. Voor als AI er straks is die ja, ons als mensheid vernietigt.
0: Dat is eigenlijk al aan de hand. Want er was toch AI die de wiskundesom heeft opgelost die al 99 jaar niet opgelost kan worden.
5: Ja, nou ja, die kan ons nog niet vernietigen als mensheid, hoop ik. Maar ze worden steeds slimmer. En dat is inderdaad een mooi voorbeeld ervan. Ander voorbeeld dat ik heb, zagen we het afgelopen maand. Hugging Face, bedrijf, techbedrijf, dat gehackt werd door voor AI-agents. Een zwerm van AI-agents, 1000 AI-agents van OpenAI. Zonder dat OpenAI dat zelf door had. Die braken uit hun trainingsomgevingen, konden zomaar een bedrijf hacken. Nou, daar zie je het ook al in. Deze week ook nog nam een Anthropic-onderzoeker ontslag. Omdat hij de wedloop in die AI-ontwikkeling tussen OpenAI en Anthropic te ver vindt gaan. Hij voorziet dat er een zelflerend AI-systeem in de komende jaren ontwikkeld gaat worden. Die de mensheid ook echt uit kan roeien voor het einde van het decennium. Dat klinkt een beetje doemdenken. Maar dit is wel iets wat steeds meer begint door te dringen bij Amerikanen ook. Algemene Amerikanen, maar ook in de techsector zelf. En daarom zie je nu steeds meer onderzoekers die aan de bel trekken. En
0: maar dus Altman is hier dus ook bang voor.
5: Ja, zeker. Maar hij waarschuwt hier zelf al langer voor. Alleen de overheid en de regels, daar wacht hij op. En daarvoor is er dus een rem nodig om die te kunnen gaan ontwikkelen. En hij zegt, wij gaan het doen, maar dan moeten andere AI-bedrijven meedoen.
2: Ja, en gaan die dat doen? Want dat is een beetje de vraag. Want ja, dan ga je dus wel je economisch potentieel ga je wat verminderen.
5: En je krijgt een beetje een koude oorlog. Hè? Wat gaan andere mensen doen? Niemand weet het van elkaar. En toch gaat iedereen het stiekem wel een beetje doen.
2: Dat dus gaat niet gebeuren.
5: Ik denk het niet.
2: Ondertussen, je zei het al over de mensen uitroeien gesproken. Anthropic is hard bezig om misbruik van hun AI-systemen te voorkomen. En die pogingen worden gedaan om misbruik te maken.
5: Ja, ze hebben een rapport uitgebracht over de afgelopen 8 maanden. Wat voor misbruik er allemaal is stopgezegd. Een dreigingsinformatierapport. Doen ze wel vaker. Er vallen 3 dingen in op. Chinese AI-bedrijven die de capaciteiten van Claude proberen te stelen. Hebben we ook al vaker gehoord. Mm-hmm. Russische hackers die een spionagecampagne hebben opgezet met Claude. En wapens die met AI gemaakt worden. Ik begin even bij de cybercriminelen. Anthropic schrijft in het rapport dat cybercriminelen niet alleen AI als hulp gebruiken, maar de hele cyberaanval wordt tegenwoordig door AI-agents gecoördineerd. En de mens die kijkt eigenlijk alleen nog maar toe en mee en vult af en toe wat aan en voert verder bijna niks meer uit. Nou, dat dus ook allemaal met Claude. Verder, Russische hackers zouden ermee dus phishing doen, hotel wifi gijzelen, WhatsApp-spionage doen en vaak gericht dus ook op de Oekraïense overheid. Ook ziet Anthropic een nieuwe risicocategorie. AI wordt steeds meer gebruikt om wapens te ontwerpen. Dus Claude bouwt dan software waarmee wapens ontwikkeld kunnen worden.
2: Ja, en dan moet je dus om die guardrails heen van die modellen. En sterker nog, er zou zelfs een poging zijn gedaan tot het ontwikkelen van biologische wapens.
5: Ja, daar schrijft Anthropic ook over. Zijn ze wel wat voorzichtiger over. Ze weten niet zeker of dat echt het doel was van degene die Claude daarvoor gebruikte. Want met dezelfde onderzoeken die je met Claude doet, biologisch is dat, kun je ook goedaardige vaccins ontwikkelen. Hmm. En toch heeft Anthropic, schrijft ze in dat rapport, die sessie destijds van die wetenschappers met AI uiteindelijk onderbroken om te voorkomen dat het kwaadaardig gebruikt kan worden. Hmm. Jacob Klein die zegt in een interview, dat is de hoofddreiging bij Anthropic, dat je gewoon niet zoals in een comicboek iemand even gaat aankondigen, ik ga er iets slechts mee doen. Dus je moet gewoon extra voorzichtig zijn. Hij zegt letterlijk, het is geen stripboek in het interview.
2: Zometeen, dan is het 10 voor 10. Althans, dat duurt nog even, maar het wordt wel 10 voor 10. Dan is het tijd voor de schaal van hebben. Wat gaan we testen? Ik zie hier een stekkerblok staan. We gaan kijken of we stroom hebben in de studio. Ja,
5: normaal test ik gadgets. En nu gaan we de spullen testen die de gadgets nodig hebben om op te laden. Ja. Het klinkt heel saai, maar ik heb een gast uitgenodigd in de studio. Om 10 voor 10 is hier zo'n
2: collega
5: test. Nee, ik kom hier vaak met gasten aan. Ja. Dan hoef ik het werk zelf niet te doen, scheelt weer. Nee hoor. Is een collega tester van Tweakers. Okay. En hij heeft heel veel opladers getest. En daar blijkt uit dat niet elke oplader zomaar goed is. Waarom is het relevant? Want het klinkt misschien saai. Nee, mega boeiend die opladers, want een oplader die heeft tegenwoordig zoveel extraatjes, die denkt van zichzelf en die bepaalt dus vaak ook hoe goed je telefoon of je computer, laptop wordt opgeladen.
2: Precies, een slechte oplader kan je apparaat ook schade aan
5: doen. En ze komen tegenwoordig niet meer in de doos, dus je moet ze zelf kopen. Ja. Degene die ik hier toevallig heb liggen, die hebben zelfs een schermpje ingebouwd.
2: Met een touchscreen?
5: Die zijn gewoon echt gadgets. Nee, geen touchscreen, maar wel gezichtjes erop. En dan kan van alles laten zien. Gaan we het straks over hebben.
2: Leuk.
5: En dan dus ook alle tips en tricks van Jelle Stuip van Tweakers over waar je naar moet kijken als je een nieuwe oplader koopt.
2: Ja, nou, heel relevant denk ik, om inderdaad te voorkomen dat je het verkeerde ding koopt, dat je je apparaat schade aan doet of iets dergelijks. Dus zometeen luisteren, of gewoon blijven luisteren eigenlijk. 10 voor 10 met Stijn Goossens, dankjewel.
6: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
2: De Amerikaanse campagne tegen het internationaal strafhof, het ICC, gaat door. Amerika zet nu NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit dat strafhof. Volgens de regering Trump is het tijd om de schijnvertoning van het ICC voor eens en voor altijd te beëindigen. Einde quote. Zometeen praten we met Geert-Jan Knoops, advocaat bij dat ICC.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, Gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
8: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
9: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
10: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
11: Thomas van Zijl.
12: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel. En een gesprek met Dirk Lips, directeur van leisurebedrijf Libema. Bekend van onder andere Beekse Bergen. Ik vraag hem naar zijn strijd met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
13: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
14: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
15: Nou, niet met onze huidige applicatie.
14: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
15: Niemand.
16: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
17: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
16: Thinkwise. Transformeer legacy software.
18: En, hoe ging je leestoets?
19: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
18: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
20: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
21: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
22: In 14 weken begrijpend leren lezen?
19: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Nu in de BNR-app.
0: De oppositie krijgt de Prinsjesdagstukken, maar het kabinet mist nog een meerderheid voor de begrotingsplannen. De Europese Commissie plant een grote uitbreiding van Frontex. En de IJslandse regering doet de walvisvaart in de ban. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
2: 8 uur, we gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe staat het ervoor?
3: Alles bij elkaar opgeteld staat er 20 kilometer file. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht heb je een dikke 5 minuten vertraging tussen Gratum en Sint-Joost. Dat komt door bergingswerk, de rechterrijstrook is dicht. 10 minuten extra ben je kwijt op de A16 Rotterdam richting Breda bij Bergsenhoek. Er zijn 2 rijstroken afgesloten. Flitsmeister meldt de camera op de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij 103,5. En de A44 naar Amsterdam bij 20,4.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de drie verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De twee andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerk onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. Als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar vierde US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen. En het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: We gaan naar de beurzen kijken. Amerikaanse beurzen, Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq. Alle drie op een min van 0,6% ongeveer gesloten. En in Azië is het sentiment ook negatief. Al dagen eigenlijk. Hang Seng 0,8% lager. De Nikkei 2,5% lager. En de Kospi 2,5% lager. Dat is allemaal lager. Wat hoger is, dat zijn de olieprijzen. Die blijven stijgen door de Midden-Oosten. Onrust daar. Uitspraken van Trump. Die zegt dat gaat nog wel minstens tot na de midterms duren. Olieprijzen stegen met meer dan 6%. En staat nu op een van de hoogste niveaus sinds mei. $106 per vat voor een vat Brent olie. Beursnieuws volg je bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen. Ook in Zaken doen in BNR Beurs. En ook in de BNR-app. Amerika zet NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof. Regering Trump zegt het is tijd om de schijnvertoning van het ICC voor eens en voor altijd te beëindigen. Ja, het is een volhardende actie gaande vanuit Washington om dat ICC op te breken. Gaat dat lukken? Gaan we zo meteen bespreken met Geert-Jan Knoops, advocaat bij het internationaal strafhof.
14: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
15: Nou, niet met onze huidige applicatie.
14: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
15: Niemand.
16: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
1: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Nol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
16: Thinkwise. Transformeer legacy software.
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: True Lease met Grenke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen, dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
11: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
11: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
25: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
2: Goedemorgen, het is precies 6 minuten over 8. We zijn halverwege de ochtendspits van vrijdag 11 september. Goed dat je luistert en blijf dat ook doen. Nina, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Iwan.
2: Ja, zometeen hebben we aandacht voor 9-11. Dat is vandaag 25 jaar geleden. Mm-hmm. En mensen die langer naar BNR luisteren, die zullen de naam Reinhard van Wachtendonk nog kennen. Want die was tot, pak een beetje een jaar of 8 geleden onze Amerikaanse correspondent.
0: Die hoorde je eigenlijk elke dag meerdere keren op BNR. Ja.
2: En die heeft dat allemaal meegemaakt. We spraken hem 5 jaar geleden voor het laatst. Want toen was het 20 jaar geleden 9-11. Nu is het 25 jaar geleden. Ja, we blikken toch terug op die tijd. Hoe dat toen voelde en ook hoe dat Amerika veranderd heeft. Daarover praten we zo meteen uitgebreid met Reinhard van Wachtendonk. Maar eerst gaan we naar Den Haag.
0: Ja, want Amerika zet allerlei NAVO-bondgenoten onder druk om zich terug te trekken uit het internationaal strafhof, het ICC. Dat bevestigen ingewijden aan de NOS na publicatie van Politico. De regering Trump stuurde een brief naar allerlei NAVO-delegaties met daarin eigenlijk het dringende verzoek: zet stappen om u terug te trekken uit het strafhof. Laten we de schijnvertoning van het ICC voor eens en voor altijd beëindigen. Zo staat er in die brief te lezen. We gaan erover praten met Geert-Jan Knoops, advocaat, onder andere bij het internationaal strafhof. Meneer Knoops, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, dit is natuurlijk al bekend dat Amerika langer bezig is met een campagne tegen het ICC. Ook allerlei sancties heeft opgelegd aan ICC-medewerkers. Komt deze stap wat dat betreft nu als een verrassing, deze brief aan NAVO-lidstaten?
8: Nou, het is in ieder geval een nieuwe stap, omdat de reeds bestaande sancties, zoals u zegt, gericht waren tegen rechters, aanklagers en medewerkers van het ICC. Maar hier gaat het dus om politieke gevolgen, maatregelen, zo je het noemt, zo je wil, jegens bondgenoten, NAVO-landen. En daarmee zet Trump eigenlijk een nieuwe stap in de geschiedenis van de sancties. Want je kunt misschien deze stap ook indirect zien als een sanctie jegens NAVO-bondgenoten, omdat de president heeft gezegd dat als NAVO-bondgenoten zich langer blijven committeren aan het strafhof, Amerika ook zal overwegen om Amerikaanse troepen terug te trekken uit Europa.
0: Ja.
8: En in die bespreking van juli, waar dus de Amerikaanse gezant Whitaker de bondgenoten van NAVO toesprak, is dat ook aan de orde gekomen. Dus dat is bepaald een nieuwe stap. Mm. En daarmee lijkt Amerika dus aan die sancties een nieuwe dimensie toe te voegen. Namelijk dat dit nu zich ook gaat uitstrekken tot concrete NAVO-landen.
0: Ja, want het is echt, je kunt het zien in zo'n brief natuurlijk als een pressiemiddel. Hè, trek je terug van dat ICC. Ik weet niet of u de brief gezien heeft, maar staat daar ook direct een soort dreigement in van anders zult u het merken als u dat niet doet?
8: Ik heb de brief niet gezien, maar wat ik uit de berichtgeving heb opgemaakt is dat daar niet een specifiek dreigement in staat in die brief. Maar anders dan de mededeling dat Amerika zal overwegen om de troepenmacht van de Verenigde Staten in Europa te gaan herschikken.
0: Ja, ja.
8: Nou, dat komt eigenlijk misschien wel neer op een indirect dreigement van we trekken ons terug uit Europa met onze militairen.
0: Ja, precies. Bent u bang dat de NAVO-lidstaten hier gehoor aan gaan geven?
8: Ik denk het zelf niet. Nederland en Frankrijk hebben zich al fel verzet, zo blijkt uit die brief, althans voor zover die is gepubliceerd, tegen die stellingname van Amerika, tegen die opvoerende druk. Ik kan mij niet voorstellen dat NAVO-bondgenoten nu het strafhof vaarwel zeggen vanwege deze druk. Eerder heeft Nederland ook eens al fel verzet tegen de sancties. Mm. Maar er hoeft maar één NAVO-land te zijn dat zich toch laat leiden door die druk. En er kunnen er meer volgen.
0: Ja, het is heel gevaarlijk. Ook, het is een gevaarlijke schaal naar beneden.
8: Ja, dat is het zeker. Met name ook omdat een aantal landen om andere redenen al hebben gezegd, wij gaan ons uit het strafhof terugtrekken. En dat is nu de grote uitdaging voor het strafhof, om de landen die nog partij zijn, om die vooral binnenboord te houden.
0: Ja.
8: Maar ik denk niet dat NAVO-landen zich laten leiden door dit dreigement.
0: Deze brief, nee. Want hoe vindt u dat Nederland en misschien ook andere NAVO-landen die deze brief krijgen, hoe moeten die hierop reageren?
8: Ja, politiek gezien kun je niet meer doen dan je daartegen verzetten als je het er niet mee eens bent. Maar ja, meer kunnen NAVO-landen natuurlijk niet doen. Dat geldt ook voor de sancties. Je kunt wel maatregelen treffen om je personeel van het ICC te beschermen. Daar zijn ook al maatregelen voor getroffen. Maar verder kun je niet gaan. Je kunt de Amerikanen verder ook niet dwingen om te stoppen met sancties. We houden dus dat er op dit moment in Manhattan, in New York, een strafzaak loopt die door 3 rechters is aangespannen van het internationaal strafhof tegen de sancties van Trump. Mm-hmm. 2 jaar geleden heeft een van de Amerikaanse aanklagers bij het strafhof, want dat is heel apart, er werken dus ook Amerikaanse aanklagers, ondanks dat Amerika het strafhof niet heeft erkend. Die heeft ook een zaak aangespannen in Washington tegen de regering Trump, tegen de sancties. Dus het kan best zijn dat de federale rechter in Amerika straks gaat zeggen, dat hele sanctiesysteem dat Amerika heeft opgezet is ongrondwettig. Want dat is ook de inzet van die rechtszaak die 3 rechters van het ICC hebben aangespannen. Mm-hmm. Dat zou wellicht nog een keerpunt kunnen zijn, juridisch gezien.
0: Ja, dus dat er dan toch een uitspraak komt die ten gunste is van het strafhof. Dan is dus eigenlijk het enige verzet wat je kan doen, een briefje terugschrijven. Zeggen, beste meneer Trump, wij houden vast aan het ICC. Intussen, u zegt het al, er werken nog allemaal mensen voor het ICC. Er is gewoon een complete hetze gaande tegen het strafhof hier in Den Haag. Wat merken de medewerkers daar nu van? Want het gaat om sancties tegen bepaalde mensen, maar niet iedereen nog, hè?
8: Nee, het gaat eigenlijk nu om 9 van de 18 rechters. Het gaat om 4 aanklagers die op de sanctielijst zijn gekomen en een aantal medewerkers die verbonden zijn aan het bureau van de aanklagers. Dus advocaten zoals ondergetekende niet. Wij zijn niet in dienst van het ICC. Dus het gaat echt om ICC-personeel. De dagelijkse praktijk wordt daar in die zin door getroffen dat er een andere internetprovider is moeten komen. Microsoft heeft haar dienstverlening opgezegd.
0: Ja, precies.
8: Richting de straffen was
0: onder druk van de regering Trump. Ja.
8: Onder druk van de regering Trump. De rechters en aanklagers die zijn gesanctioneerd, kunnen niet meer naar Amerika reizen als ze daar familie zouden hebben. Kunnen geen bankaire instellingen gebruiken die afhankelijk zijn van Amerikaanse financiële instellingen. Je moet ook denken aan het feit dat De hele salariering van het personeel van het ICC onder druk staat. Omdat natuurlijk de vraag is wanneer of banken eventueel ook dadelijk op die sanctielijst komen te staan die een financiële relatie hebben met het ICC.
0: En dus dan kan je medewerkers niet betalen.
8: Salariering gebeurt anders.
0: Ja,
8: precies.
0: Precies.
8: En wij als advocaten hebben er ook mee te maken, omdat wij het verwerken van documenten moet nu op een ander systeem gebeuren, omdat men bang was dat het hele systeem van het ICC qua documentatie zou worden geraakt.
0: Ja, precies.
8: Dat zijn hele concrete dingen die je dus wel ondervindt, of althans personeel van het ICC voornamelijk ondervindt.
0: Ja, en u als advocaat, u zegt dus ook van, je merkt er echt wel wat van. Bent u zelf niet bang dat het verder gaat? Want ze zijn natuurlijk niet gek daar. Ze weten echt wel dat meneer Knoops ook verbonden is als advocaat aan het ICC.
8: Ja, de vraag is, gaat het straks zover dat ook advocaten die dienstverleners zijn, dus niet in dienst staan van het ICC, want wij, als je het hebben geen contract met het ICC als werknemer. We zijn dus geen werknemers van het ICC, maar we zijn vrije beroepers die worden ingehuurd. Mm-hmm. Gaat het straks zover dat ook de advocaten die dus verdachten bijstaan bij het ICC dadelijk op de sanctielijst komen te staan? Ja, als dat het geval is, dan zullen er misschien wel collega's zijn die uit hoofden van die risico's wel stoppen. Nou, ik zelf zou me daar niet door laten leiden. Ik vind het belang om mensen daarbij te staan veel belangrijker dan mogelijke angst dat je niet meer naar Amerika kunt of iets dergelijks. Maar dat zal moeten blijken, maar ik kan me dat eerlijk gezegd niet voorstellen dat ook de advocaten straks geraakt gaan worden.
0: Laten we hopen dat het niet zover komt. Voor nu, hartelijk dank, Geert-Jan Knoops, advocaat, onder andere bij het Internationaal Strafhof.
2: Het is 7:15, we gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, de meeste vertraging momenteel op de A27.
3: Ja, de A27 richting Breda is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen Oosterhout en Breda-Noord levert dat 6 kilometer en een half uur vertraging op. De rechter rijstrook is dicht. Ook een ongeluk op de A20 naar Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel ben je 20 minuten langer onderweg. Flitsmeister meldt dan een camera op de A6 Lelystad-Muiden bij 62,1. En de A30 Barneveld-Ede bij 16,3.
25: Luister vandaag, begrijp morgen.
2: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank, die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
9: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja. op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
2: Het is vandaag 9-11, precies 25 jaar geleden dat de terroristische aanslagen op Amerika plaatsvonden.
10: A lot of uncertainty right now as to what is happening. You can see there are choppers. I believe that could be a police helicopter that is. Oh,
12: wow!
10: We just saw.
12: Oh my goodness! You are looking at another live picture right now. Oh my goodness!
10: Of what I believe was a plane that just hit another plane.
12: This does not look like an accident of any kind at this point.
10: Another plane has hit Tower 2, the Twin Towers. You hate to say the words, but what comes to mind right now, terrorist attack. That is what it looks like at this point.
2: Ja, dat bleek het ook te zijn. Twee vliegtuigen die zich in de Twin Towers boorden. Eentje in het Pentagon en een vierde vliegtuig gekaapt en die mensen overmeesterd, maar stortte wel neer in een weiland in Pennsylvania. Aanslagen kosten opgeteld bijna 3000 mensen het leven. Onze toenmalig Amerika-correspondent was Reinhard van Wachtendonk, die werkte voor BNR, en die herinnert zich de hectiek en de spanning van die dag heel goed.
13: Die onzekerheid de eerste 10 of 15 minuten nadat de eerste inslag was geweest, dat was kort voor 9 uur 's ochtends, het was een dinsdagochtend, en je weet niet wat er gebeurt. En ik was als eerste op BNR, op de Nederlandse radio, dit aan het verslaan voordat het nieuws van 3 uur 's middags ermee kwam. En het leek in de eerste instantie misschien een ongeluk te zijn. Ik had toevallig paraat dat er in de Tweede Wereldoorlog een keer een bommenwerper tegen het Empire State Building was aangevlogen, dus dat haalde ik erbij. Maar al heel snel werd duidelijk, zeker toen dat tweede vliegtuig die tweede toren invloog, dat er iets vreselijks aan de hand was.
2: Ja. Ja, het was ook een beetje de doorbraak van live tv, geloof ik, hè? Want over de hele wereld konden we dit allemaal live meekijken ongeveer.
13: Ja, precies. New York is natuurlijk de mediahoofdstad van de Verenigde Staten en daarmee in zekere zin de mediahoofdstad van de wereld. Dus alle grote Amerikaanse televisienetwerken en radionetwerken en kranten. Of ze zitten er daar met hun hoofdkwartier of ze hebben daar bureaus. Dus het werd inderdaad heel snel door de hele wereld verspreid. En je hebt gelijk, ik denk dat het mogelijk een van de allereerste massa-media-evenementen is geweest waarbij de hele wereld tegelijkertijd zat mee te kijken. En dat was ook een van de lessen die werden geleerd. De hele wereld voelde zich toen ook opeens solidair met de Verenigde Staten. Dat was lang niet altijd het geval. En nou ja, je weet, dat is op dit moment zeker ook niet meer het geval.
2: Nee.
13: Maar toen was Amerika even één. En de NAVO bijvoorbeeld, hè, voor de eerste keer in de geschiedenis van de NAVO, stelde dat vijfde artikel, hoofdstuk 5, in werking, waarbij NAVO-bondgenoten Amerika steunde. Dus dat was een gigantische historische gebeurtenis. Maar zoals ik net zei, helaas is die eenheid hier in de Verenigde Staten nu weer helemaal zoek.
2: Ja, maar laten we daar zo nog even over praten. Eerst nog eventjes, 9-11, hoe heeft het nou Amerika veranderd? Want er is daarna natuurlijk hartstikke veel gebeurd met een war on terror. En er is een heel nieuw ministerie opgericht, Homeland Security, de Patriot Act, beveiliging, gigantisch opgeschroefd. En dat is eigenlijk nooit weer weggegaan.
13: Nou ja, in zekere zin zijn mensen er aan gewend aan geraakt. Die Patriot Act is eigenlijk afgelopen geraakt. Die wet die was maar voor, ik weet niet meer precies hoe lang, maar die wet die bestaat in zekere zin niet meer. Die veiligheidsmaatregelen, ja, die bestaan nog, maar bijvoorbeeld een hele kleine anekdote. Je moest, je weet, er was op een gegeven moment ook een vliegtuig met een man aan boord die zijn schoen probeerde te doen exploderen. En toen moest je hier op de Amerikaanse vliegvelden en in de rest van de wereld altijd je schoenen uittrekken als je naar het vliegveld ging en door de beveiliging heen kwam. Dat is in 2025 afgelast. Dus een hoop van die dingen bestaan nog achter de schermen. Dat Homeland Security bestaat zeker ook nog. Maar heel veel dingen, daar is men aan gewend geraakt.
2: Ja. En als je kijkt naar dreigingen, ook hoe de Amerikaanse regering kijkt naar dreigingen, staat terrorisme dan nog hoog op het lijstje? Of draait het toch vooral om binnenlandse dreigingen momenteel?
13: Er zijn natuurlijk eigenlijk geen terroristische aanslagen van dit niveau meer geweest na 9-11. Dus dat Homeland Security, zeggen de veiligheidsmensen die erbij betrokken zijn, die hebben absoluut heel veel voor elkaar gekregen. New York City bijvoorbeeld, het politiedepartement, die eigenlijk helemaal niks met inlichtingenvergaring en inlichtingen CIA-achtige dingen te maken zou moeten hebben, die hebben hun eigen kleine CIA. Het politieapparaat van New York City heeft mensen in Israël, in het Midden-Oosten. Dus dat bestaat nog steeds. En ja, zij zeggen dat ze de vinger op de pols hebben en meeluisteren en meevoelen. Het is niet meer zo dat Amerikanen als ze naar het vliegveld gaan zenuwachtig zijn. Net zoals in Nederland op Schiphol. Je irriteert je eigenlijk in zekere zin alleen maar aan die wachtrijen voor de veiligheid.
2: Ja. Je zei al, een verdeeld Amerika. We zijn nu 25 jaar verder. Hoe wordt deze dag dan meegemaakt? Er zijn natuurlijk ook generaties nu die hebben dit helemaal niet meegemaakt. Hoe werkt die herdenking
13: dat vandaag? Klopt. Ja, ik las ergens dat ongeveer een derde van de nu levende Amerikanen het niet bewust hebben meegemaakt 25 jaar geleden. En bijvoorbeeld de burgemeester van New York, Zoran Mamdani, die was 9 jaar oud toen dit gebeurde. Hij is nu de burgemeester van New York. Hij gaat natuurlijk naar die plechtigheden rond de herdenking op Ground Zero van 9/11 zelf. Maar om die verdeeldheid te illustreren, zijn de man die toen burgemeester was van New York, Rudy Giuliani, en de gouverneur van New York in die tijd, dat was een republikein, Pataki, en andere republikeinse politici, die hebben gezegd, die Mamdani die moet er niet bij zijn, die hoort er niet bij te zijn. En dat is bijna niet eens verkapt. Ja. Een reden die ze ervoor geven, omdat die man moslim is. Ja. De gouverneurskandidaat, de republikeinse gouverneurskandidaat in New York, die heeft gezegd dat familieleden en andere mensen die bij die herdenking vanmiddag aanwezig zijn, die moeten hun rug toekeren naar die burgemeester. En dat was in 2001 zelf en in de jaren daarna echt niet zo. Het was, zoals ik zei in het begin van het gesprek, een eenheidswording voor de Verenigde Staten. En dat is helemaal weg, helemaal stuk.
2: Ja. Er werd toen ook wel gevreesd van, ja, New York zal wel leeglopen, er komen nooit meer toeristen, dit is het einde van New York. Dat is niet gebeurd, hè?
13: Dat is helemaal niet gebeurd. Als ik een persoonlijke anekdote mag vertellen. Mijn vrouw en ik hadden op 10 september 2001 een hypotheek, alle hypotheekpapieren getekend voor de koop van ons huis. En op 11 september leek het alsof de wereld aan het vergaan was. Dus wij zeiden, oh mijn god, wat hebben we gedaan? Waar zijn we mee bezig? Dat was buiten New York. Een aantal uren rijden buiten New York. En de telefoons van de makelaars, van de huizenmakelaars in deze streek, die hebben 2 weken niet gerinkeld. En toen, na 2 weken, wilde plotseling iedereen uit New York weg, of in ieder geval een tweede huis buiten New York hebben. En de huizenprijzen in die streek van ons, die vrees van ons voor onze hypotheek, die verdubbelde in 3 maanden. Dus dat was een hele rare en in zekere zin natuurlijk nare bijkomstigheid. Maar je hebt gelijk, New York is, ik noemde het net het mediacentrum van de wereld. Het is het financiële centrum van de wereld. Het is een ontzettend rijke stad geworden. En dat was dat had niemand kunnen voorzien na 2001. Dat is helemaal anders geworden. Televisieprogramma's bijvoorbeeld. Ik kan me nog goed herinneren dat Jon Stewart bijvoorbeeld. En hij van de Late Night Show. Die zei van, hoe kunnen we ooit nog grappen maken? Hoe kunnen we ooit nog ironisch tegen dingen aankijken? En dat was inderdaad de eerste 2 weken, 3 weken, 4 weken zo. Maar ja, het leven gaat door, de menselijke natuur gaat door en de ironie en de grappenmakerij 's avonds en het zwart maken van politieke tegenstanders en dergelijke op grappige wijze is harder en grappiger in zekere zin dan ooit.
2: Ja. Tot slot.
13: Dus het leven gaat door.
2: Ja, en mensen die veel naar BNR luisteren, ook vroeger, die zullen jou regelmatig gehoord hebben. Tot nog even, hoe gaat het met je? Gaat het goed?
13: Het gaat goed, ja. Ik ben natuurlijk ook 25 jaar ouder. en mijn kinderen, die zijn nu totaal volwassen geworden. Ik heb een dochter in de journalistiek, in de radiojournalistiek zelfs, in de staat Wisconsin. En dat zijn nu gewoon mensen die tegen de 40 beginnen aan te lopen. Ja. En 25 jaar voor mij, omdat ik wat ouder ben, is het, die herinneringen zijn nog heel erg vers voor me. Maar voor die kinderen van mij, die waren toen, weet ik veel, 8 en 11. En het leven, nogmaals, ik herhaal me, maar het leven gaat door.
2: Dat zijn onze voormalige Amerika-correspondent Reinhard van Wachtendonk. We spreken hem over 5 jaar weer, denk ik. Nog een paar dagen tot Prinsjesdag. Den Haag wacht af, maar is ook weer bezig met allerlei andere onderwerpen. Een onveilige brug, een OV-staking. En voor het eerst grijpt een minister in bij een omroep. Niet bij ons, bij een publieke omroep. Veel te bespreken. Zometeen nemen we de Politieke Week door met Michiel Jurjens.
17: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
18: Tot morgen.
19: Je favoriete BNR-programma is afgelopen, maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl, een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
4: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
18: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
20: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
18: Je kiest niet voor Staar, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
21: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
22: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
23: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
26: Van Shovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
27: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
28: Thuisbatterij.
29: Einde salderingsregeling.
30: Teruglever kosten.
31: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
32: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
27: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
33: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
34: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
35: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
36: Wow.
35: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
34: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
37: BNR Verkeer.
38: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A20 naar Hoek van Holland loopt het vast door een ongeluk. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer. Op onthoud is opgelopen tot 35 minuten. En je hebt ook ruim een half uur vertraging op de A27 richting Breda. Tussen Oosterhout en Breda Noord staat 6 kilometer. Hier is de rechterrijstrook dicht door een ongeluk. Flitsmeister meldt aan een camera op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 75,1. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0.
39: Dit is BNR Nieuws. Radio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
24: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. In Zwitserland zijn de hulpdiensten begonnen met het bergen van de Nederlandse touringcar die gistermiddag crashte en waarbij meerdere doden en gewonden vielen. Volgens Zwitserse media is het niet duidelijk hoe lang dat gaat duren. Later vandaag komt de politie met meer informatie over de toestand van de 49 Nederlandse inzittenden van de bus. Een van de 3 verdachten van een inbraak in het Limburgse dorp Kessel is overleden na een ongeluk tijdens een politieachtervolging. Het gaat om een 48-jarige man. De inbrekers gingen er voor de politie vandoor en crashten na een vlucht van 20 minuten. De 2 andere inzittenden van de vluchtauto raakten gewond. Een man uit Dordrecht zou achter de smokkel zitten van 4000 kilo coke uit Ghana. De lading was onderweg naar Antwerpen, maar werd bij het Franse Duinkerke onderschept. De coke was verstopt in een lading plastic afval. Volgens de Telegraaf heeft drugscrimineel Bolle Jos een link met de partij drugs. Als het aan vakbond CNV ligt, komt er tot 5,5% loon bij en gaat de reiskostenvergoeding omhoog. Ook zet de bond bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op betere afspraken over ouderschapsverlof en mantelzorg. Het is nog wachten op de eisen van de grootste vakbond, FNV. Die komen maandag. En de vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld, namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar 4e US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. En dan nu het weer van Weer Online. Er valt hier en daar nog een bui. Vanmiddag is het steeds vaker droog en breekt de zon soms door. Toch kunnen er nog enkele buien vallen en het is een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En nog een aantal dagen tot Prinsjesdag. Komende dinsdag is dat. Den Haag wacht af en vraagt zich af wat gaat er lekker vandaag. En verder waren we ook druk met een onveilige brug die inmiddels weer begaanbaar is met opnieuw een staking. En voor het eerst grijpt een minister in bij een publieke omroep. Nou, veel te bespreken in een minuutje of 10. Gaan we zo meteen doen met onze politiek verslaggever Michiel Jurjens over anderhalve minuut. Blijf luisteren.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
3: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes!
5: Het moment dat alles begint.
6: Ja, het is dus wanneer ik met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
7: Provider, it starts here.
8: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
5: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
39: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Ivan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 4 minuten over 8:30. Goed dat je luistert naar de Ochtendspits. Nina, goedemorgen.
12: Goedemorgen, Ivan.
0: Kijk eens boven in je scherm. Welke datum staat daar? Wat voor dag van de week is het? En wat voor dag van de week?
12: Vrijdag.
0: Ja, hoe laat is het?
12: Wat stel je allemaal moeilijke vragen? Het is 8:54.
0: Wat betekent dat?
12: Tijd voor Michiel Jurjens. Ja, wat precies. Leuk. De politieke week helemaal leuk.
0: Ja, daarom zit hij hier ook. Ja. Prinsjesdag staat voor de deur. Het lijkt een kwestie van uren voordat de stukken allemaal op straat liggen. Want ze worden uitgedeeld en lekken daarna door naar de media. Maar ook in de week voor Prinsjesdag gebeurde er weer erg veel.
13: Ja, voorzitter. De mensen in het land die denken eigenlijk van, kunnen ze in Den Haag daar nu helemaal niks?
14: Rijkswaterstaat heeft een brug bij Nijkerk in de A28 plotseling afgesloten in beide richtingen.
13: Is de minister met mij eens dat daar gewoon structureel extra geld bij moet?
15: Ja, en dat zijn we ook aan het doen. We zijn ook veel meer geld aan het vrijmaken voor onderhoud en vernieuwing.
16: Kijk, wij staken voor het behoud van de sociale zekerheid in ons land. Dat is iets wat we met z'n allen hebben opgebouwd, waar het kabinet zeg maar eigenlijk een heel groot overschot aan te danken heeft, maar eigenlijk in een eigen zak steken.
25: Maar in plaats van dat we dat gesprek voeren, wachten we al maanden totdat vakbondsbestuurders aan tafel komen. Eerst moesten ze wekenlang op vakantie en vandaag moest er eerst nog per se worden gestaakt. Ik zou daarom zeggen, kijk even wat verder dan je protestbord lang is.
28: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
30: Je schrijft ze zelf, je controleert ze ook zelf, maar met AI kijk je of dat je een tekst nog wat beter kan maken, zoals dat heel veel mensen dat al in hun dagelijkse werk doen. Sterker nog, ook de Volkskrant heeft AI gebruikt om dit onderzoek uit te voeren. Dus het past helemaal bij deze tijd.
0: Dat zei premier Jette, hier zonder hulp van AI, zover we weten. Of het was een kloon via Eleven Labs, nou het zal wel niks. We gaan naar politiek verslaggever Michiel Jurins. Michiel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ivan en Nina, hallo.
0: Eerst maar eens even kijken naar Prinsjesdag, aankomende dinsdag. Vandaag eigenlijk de dag dat de miljoenennota uitlekt. Lekt er al wat? Heb jij je bronnen al, je voelspriet al aanstaan in Den Haag?
2: Het hoort een beetje bij de Prinsjesdag-traditie ook, hè? De vrijdag voor Prinsjesdag. En dat is omdat alle kamerfracties vandaag onder embargo officieel dan de stukken krijgen die dinsdag gepresenteerd gaan worden. Nou, er is natuurlijk bij oppositiepartijen chagrijn over hoe het proces gegaan is de afgelopen weken. Er werd heel lang die ambitie uitgesproken om al voor Prinsjesdag een breed akkoord met de oppositie te sluiten. Toen bleek tijdens dat proces dat de coalitie er eerst met elkaar nog uit moest komen en alle afspraken met oppositie.
4: Vaart houden in je onderneming is essentieel, maar soms krijg je

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Vorige week, nadat dat begrotingsakkoord gesloten was tussen de coalitie zelf, dat nog geen 24 uur daarna er best het een en ander uitlekte. En daar moest dan vooral vanuit de coalitie het goede nieuws in zitten. En de handreikingen naar de oppositie in een poging om die ook enthousiast te krijgen om uiteindelijk plannen te gaan steunen. Omdat dat, en dat maakt deze Prinsjesdag waar we naartoe gaan wel uniek natuurlijk, dat er nog geen meerderheid voor die plannen is. Ja. Maar goed, de vraag is, en het antwoord op die vraag is nee, of dat alles was. Want hoe gaan we dat betalen allemaal? Bijvoorbeeld die 1,5 miljard koopkrachtreparatie, zodat we allemaal uiteindelijk een plusje in de portemonnee houden. Ja. Hoe zit dat precies in elkaar? Dat weten we nog helemaal niet. Dus vandaag een hele interessante dag. En we gaan zien wat we dan vanmiddag weten wat we nog niet wisten. Ja. Ook interessant is dat PRO, de grootste oppositiepartij, samen met vakbond FNV zondag al een bijeenkomst organiseert in Utrecht. En daar gaat Jesse Klaver dan zijn eerste reactie op de Prinsjesdag stukken geven en wat vertellen over zijn inzet richting de algemene politieke beschouwingen die we de woensdag en donderdag na Prinsjesdag krijgen. Dus Klaver geeft dan een nieuw startschot voor weer nieuwe onderhandelingen.
2: Ja. Ik zie weer een nieuwe fusiepartij opkomen, Pro-FNV. Het is helemaal vastgeklonken aan elkaar, hè?
1: Nou ja, die houden elkaar vast en hebben ook dezelfde boodschap. We gaan het er nog wel over hebben, denk ik, die OV-staking van afgelopen week. Ja.
2: Kan je nog heel even een kleine blik achter de schermen geven hoe dat die strijd om dat lekken gaat? Zijn alle journalisten in Den Haag nu al hun contacten aan het optrommelen om te kijken wie als eerste die documenten in handen kan krijgen?
1: Nou, daar zijn veel mensen in Den Haag wel mee bezig. Ik denk, volgens mij is het toch vooral belangrijk, ja, wat erin staat en wat het voor ons allemaal gaat betekenen. Dat vind ik eigenlijk persoonlijk interessant.
3: Ja, maar het is toch ook een beetje het politieke en het parlementaire persspel op zo'n moment. Hè? Wie heeft de eerste, de snelste en de betrouwbaarste? De
1: laatste jaren was het Frits Wester altijd van de RTL die het als eerste had. Mm-hmm. Nou, we gaan het zien vandaag hoe dat zal zijn.
2: Oké, dan, je zei het al, die staking. Afgelopen woensdag was dat, openbaar vervoer lag 24 uur plat. Vanwege die bezuinigingsplannen in de sociale zekerheid. Ik vraag me altijd af hoeveel die OV-medewerkers daar dan zelf ook echt achter staan. Of dat ze gewoon een beetje gedwongen worden om te staken.
3: Volgens, of lekker vrijdag. Super chill.
2: Ja, zou ook kunnen.
1: Nou, ik was woensdag zelf even bij dat was dan een grote busgarage van de HTM. Ja. De Haagse trammaatschappij. Met natuurlijk wel de FNV en CNV-banners.
2: Pro ook, denk ik dan.
1: En Jesse Klaver, Jesse Klaver was daar zelf ook. Maar daar stonden chauffeurs die daar, nou ja, voor zover ik het kon zien, en het waren er best veel die daar oprecht stonden. Dus ja, lekker een vrije dag voor iedereen. Dat zal voor sommigen gelden. Maar
3: altijd
1: maar
3: hele mensen zijn die dit absoluut uit volle passie doen, staken. Ja. Er zullen ook mensen zijn die dat niet doen.
2: Maar goed, de OV-sector, de vakbonden vonden het een groot succes, die staking. Is het voor het kabinet een probleem? Ja, dit kan je natuurlijk een keer zo hebben, zo'n stakingje. Maar is dit nog iets wat toch een hoofdpijndossiertje is?
1: Nou ja, deze staking, dat die er ging zijn, dat weten we natuurlijk al een tijd. We hebben ook eind juni al een keer een moment gehad dat bussen en treinen, dat die ochtends niet reden. Het is wel zo dat het kabinet en de coalitie heel graag willen dat de bonden aan tafel komen, dat er gepraat kan gaan worden. En er is ook wel chagrijn dat dat nog steeds niet gebeurt. Chagrijn over en weer, ook vanuit de bonden richting het kabinet juist. Kabinet en coalitie die zien wat we vorige week dan al gehoord hebben over die bezuinigingen op de sociale zekerheid die deels worden afgezwakt. Ook veel is het gewoon uitstel. Bijvoorbeeld de halvering van de WW-duur van 2 jaar na 1 jaar. Staat nu gepland voor 2029. Dus het is ook niet allemaal van tafel. Dat hangt er ook een beetje vanaf welke woorden je daar aan hangt. Maar goed, kabinet en coalitie zien dat wel echt als handreiking om te gaan praten. De bonden stellen daar dan weer steeds tegenover. Ja, maar het hangt ons nog steeds allemaal boven het hoofd. En houden vast aan die eis, die ook PRO blijft stellen, dat het eerst helemaal van tafel moet. En dan zullen we gaan praten. Ja. Nou ja, voorlopig gebeurt

0: Wat formeel dus nog steeds niet.
1: Nee. Dan hadden we opeens dinsdag een heel stuk snelweg dicht, omdat de Hardenbergenbrug onveilig bleek te zijn. Dat zou wel eens heel lang kunnen gaan duren, was de voorspelling.
2: Ja, 28 toch?
1: Ja, dat viel uiteindelijk dan wel weer mee. Maar we hebben meer kunstwerken die toch met hangen en wurgen in stand worden gehouden. Soms dan onveilig blijken te zijn, noodreparaties nodig. Gaat dit de komende tijd vaker gebeuren? Want we hebben nu een stuk of 3 van die 4 incidenten vrij kort achter elkaar gehad. Je zou denken, dan wordt het langzamerhand een patroon.
0: Als iets 1 keer gebeurt, exact. Is het een incident. Ja, precies. Ja, Merwedebrug, hè, hebben we afgelopen zomer gehad. Er mogen al maanden geen vrachtwagens meer overheen rijden, wat de transportsector miljoenen kost. Afgelopen dinsdag, iedere dinsdagmiddag, is er het vragenuur in de Tweede Kamer. En daar werd minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat naar de Kamer geroepen. Mm-hmm. Met als directe aanleiding nu net deze brug die hals over kop afgesloten was. Ja, Karremans die zegt dan ook, hij kan niet garanderen dat het hierbij blijft. Mm-hmm. We hoorden hem net heel even in het compilatietje zeggen.
1: Een beetje felle toon?
0: Ja, vond je?
1: Nou ja, zo communiceert hij misschien überhaupt altijd wel zelfverzekerd. Maar...
0: Zeker, ja. Ja, en hij heeft ook wel een antwoord hierop. En dat blijft hij ook steeds herhalen. Het kwam nu even heel kort erin voorbij. Maar dat heeft hij tijdens dat vragenuur wel bijna 10 keer gezegd. Een grote verbouwing van het mobiliteitsfonds waar het kabinet aan werkt. En hij zegt er dan ook bij, daar zitten pijnlijke keuzes bij. Dus allerlei wensen aan nieuwe wegen, nieuwe bruggen, nieuwe spoorlijnen. Dat wordt dan op pauze gezet, zodat het geld dat daarvoor bedoeld was gebruikt kan worden om, zoals Karremans het noemt, terug naar de basis te gaan en dat dan vol te gaan inzetten voor noodzakelijk onderhoud, noodzakelijke vernieuwing. Mm-hmm. En dat vond ik ook wel interessant, is dat Karremans wel regie wil pakken op dit dossier. Want die brug werd maandag dan afgesloten. Hij is gisteravond is die weer opengegaan. Ja. Normaal gesproken zou Rijkswaterstaat dat bekendmaken. Maar in dit geval was het minister Karremans zelf op X die bekendmaakte, die brug gaat weer open. Ja. Terwijl hij zelf natuurlijk niet dat grind daar heeft aangevuld, waardoor het weer veilig is.
1: Nee, maar je weet, infraministers die willen altijd graag nieuwe wegen openen. Als dat niet lukt, dan moet je maar bruggen heropenen, blijkbaar. Oké.
0: Ja, en we wachten daarop. Er komt een grote brief aan met, dat is dan een heel mooi Haags woord, herprioriteringskader. Mm-hmm. Oftewel, wat gaan we wel doen en wat gaan we dus ook niet doen? Voor de zomer werd er gezegd september, dan komt die brief. Ja. Ik hoor nu vanuit het ministerie, er wordt ingezet op dit najaar.
1: Oh.
0: Dus september, dat gaan we waarschijnlijk niet meer redden. Maar ja, we wachten dat af. En daar weten we de komende weken weten we meer over wat er in ieder geval dus wel gaat gebeuren en hoe dat mobiliteitsfonds dan omgebouwd wordt.
1: Even voor de transparantie. In deze bijdrage de afgelopen 10 minuten was daar veel AI bij betrokken of viel dat reuze mee? Want bij premier Jet is dat natuurlijk een groot probleem. Wij spraken eerder deze week met Bas Erlings. Die zei, kijk, als er een speech wordt geschreven, dan staat er ook niet bij dat Jet het niet zelf geschreven heeft. En als er iemand een stukje tikt op social media aan voorlichter, dan zijn we er ook niet transparant over. Dus is dat nou zo'n groot probleem, dat AI?
0: Ja, dat is de discussie die loskomt sinds gisteren, dat Volkskrant-artikel. En daar zullen we het veel over gaan hebben. Ik denk wel dat het Jette wat kwetsbaar maakt, dit nieuws. Hij maakt het zelf klein, hè. Dus hij zegt, 3/4 van de Nederlanders gebruikt het. Dus ik doe dat ook als hulpmiddel. Ik denk wel, als we de algemene beschouwingen krijgen volgende week, dat ook tegenstanders het tegen hem zullen gebruiken. Tegelijk, Jette is niet de enige. Gisteren kwam Nieuwsuur al met eigen onthullingen. Die hadden een aantal speeches van Dirk Boswijk en Dylan Jessel-Gus, de staatssecretaris en minister van Defensie, hadden ze ook door dat PanGram, die detectiesoftware, gehaald. En daaruit bleek dan ook dat grote delen, echt niet alles, maar wel grote delen van speeches van die bewindspersonen, dat die ook AI gegenereerd waren. Die discussie zal gevoerd gaan worden. En inderdaad, er zitten persvoorlichters, communicatiepersoneel zit er omheen. Ja, dat zijn wel nog mensen. Ja. Dus waar trek je de grens dan? En er wordt dan ook gezegd, ook bijvoorbeeld door D66... AI, dat biedt kansen, die moeten we benutten. Maar dan moet je daar wel transparant over zijn. Nou, dat is in het geval van die post van Jette natuurlijk niet gebeurd. Maar zoals in heel veel bedrijven en organisaties zien we dus ook dat hier in Den Haag mee geworsteld wordt. En het leidt ook wel tot ongemak. Ja. Want er wordt natuurlijk nu naar heel veel speeches, bijdragen, kamervragen, wordt daarnaar gekeken. wat is daar nou zelf bedacht en waar is hulp van AI gebruikt en hoeveel hulp was dat dan? Dus het is wel een interessante discussie die gaat ontstaan.
1: Nou, tijdens de APB gaan we dus de return of Robot Jet te zien. Althans, als het aan de oppositie ligt waarschijnlijk. Dankjewel, politiek verslaggever Michiel Jurjens. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. De A27 is weer vrij.
2: Ja, richting Breda liep het helemaal vast door een ongeluk. Tussen knoop het Hooipolder en Breda-Noord is de vertraging snel opgelost. Nog 5 minuten extra ben je daar kwijt. De A12 richting Den Haag loopt het nu vast tussen Nieuwegein en Harmelen. Een kwartier vertraging ligt daar rommel op de weg. 3 rijstroken zijn dicht. En geflitst wordt er op de A13 naar Den Haag bij 15,2.
3: Blik op de beurs.
1: 12 minuutjes nog, dan gaat de handel aan de Tamrak van start. We blikken vooruit met Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer. Nadia, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ivan.
1: Nou, het is al lange negativiteit op de Amerikaanse beurzen. Ook Azië in het rood deze ochtend. Hoe gaan wij zo meteen openen?
4: Ja, de future ziet er hier iets positiever uit. Maar goed, de gong heeft nog niet geklonken. Maar het lijkt erop dat we een kleine 0,3% hoger gaan openen rond 1097. Mm-hmm. We hebben gisteren natuurlijk een dipje gehad van 0,8. En deze hele week heeft het niet zo goed gedaan. Met min 1,8%. Dus hopelijk kunnen we op de valreep vandaag nog iets goed maken.
1: Nou, zijn er dan nog in Amsterdam genoteerde fondsen waar je op gaat letten?
4: Ja, het is misschien wel goed om vandaag toch nog even naar Prozis te kijken. Jefferies die heeft vandaag het koersdoel van Prozis 15% verlaagd. Van €66,50 naar €55,90. Nou, als we kijken naar de slotkoers van gisteren, die staat rond de 35. Dus we zien daar nog steeds een opwaarts potentieel van 58%. We kennen Prozis natuurlijk van het enorme belang in het Chinese Tencent, van WeChat en de gaming en de advertising, maar ook van Just Eat Takeaway. Maar als we naar de huidige koers kijken, dan zien we toch dat daar een discount in zit van 40% ten opzichte van de intrinsieke waarde. Dus wellicht voor beleggers toch interessant om dat de komende tijd in de gaten te houden.
1: Oké, en Dieter is geloof ik nog in het nieuws?
4: Ja, als er in Nederland op de beurs niet zoveel te doen is, is het misschien een keer leuk om bij de buren te kijken. Dieteren, Belgische investeringsholding, met name bekend als importeur van automerken. Nou, die hebben dit jaar de winst fors zien stijgen. Maar ze hebben ook strategische opties voor Belron bekeken. En denk je, Belron, dat klinkt niet heel bekend. Maar als ik zeg Carglass, dan gaat er denk ik wel een belletje rinkelen. Carglass, echt de wereldleider in reparatie en vervanging van autoruiten in 42 landen met 32.000 medewerkers. En een heel aanstekelijk reclameliedje vind ik altijd. Maar de Groof Peterkam die heeft het koersdoel voor Dieteren verhoogd van €230 naar €250. Nou ja, en de slotkoers gisteren was 167, dus daar ook een opwaarts potentieel van bijna 50%.
1: Duidelijk. En ogen vanmiddag zijn gericht op Amerika, hè? Cijfers.
4: Ja, vanmiddag 2:30, dan komen de Amerikaanse inflatiecijfers over augustus. Nou, de economen verwachten geen meevallers, dus iedereen gaat hier wel heel erg kritisch naar kijken. En als laatste natuurlijk om 4:00 het consumentenvertrouwen van Michigan. Ook een belangrijke indicator.
1: Dankjewel en een goed weekend alvast. Nadia Belousi van Belousi en Vermunt Vermogensbeheer.
3: Auto-update.
1: Jorn Lucas is bij ons. Jorn, goedemorgen.
5: Goedemorgen, Ivan.
1: China wil dat binnen een jaar of 5 70% van de nieuwe personenauto's elektrisch of hybride is. En dan ben ik benieuwd, waar staan ze dan tot nu toe? Wat is nu het percentage?
5: Nou ja, dat is op zich wel vallend. Dit plan komt overigens, via Bloomberg is dat naar buiten gebracht. Het is een nieuw 5-jarenplan voor de hele Chinese auto-industrie. En het vorige 5-jarenplan, wat net dus klaar is, die had als doelstelling dat in 2025, vorig jaar, 20% van die nieuw verkochte auto's elektrisch of hybride moest zijn. Dat is uiteindelijk uitgekomen op 54%. En de doelstelling is dus nu, in 2030 moet 70% zijn. Nou ja, dat gaan ze denk ik op hun sloffen halen als ze in dit tempo. Vergelijking. In de Europese Unie is ongeveer 20% van die nieuw verkochte auto's een volledig hybride, een volledig elektrische, en 38% is hybride. Om het verschil maar eventjes aan te geven tussen de EU en China. Ik denk dat ze die 70% echt op hun sloffen gaan halen voor 2030. Een paar rode vlaggetjes zijn er natuurlijk wel. Die hele automarkt is enorm oververhit. De autoverkopen in China zijn in die eerste 8 maanden van dit jaar met ruim 20% gedaald. Dus misschien is er ook weer iets om zorgen om te maken. Hoe dan ook, de doelstellingen van die Chinese auto-industrie, die nu al eigenlijk de grootste producent van elektrische auto's ter wereld is, die zijn in ieder geval heel groot. Merken als BYD en zo en Geely, die staan al wereldwijd in die top 10. Toyota, Volkswagen, die gaan kop. Maar China is hiertoe, rule the world. Zeker als het gaat om de elektrische auto's, denk ik. Ja.
1: Dan nog even naar Link & Co, want Volvo wordt de exclusieve distributeur voor dat elektrische merk.
5: Ja, en Volvo en Link die komen ook eigenlijk uit hetzelfde moederbedrijf. Geely, ik noemde het net al, Chinees moederbedrijf. Die werken ook al samen in Europa. En Link is actief in 25 Europese markten. En dat moet allemaal veel groter worden, moet veel uitgebreider worden. Wat is dan het meest handigste route? Het dealernetwerk en het servicenetwerk van Volvo gaan gebruiken. Dat is nu, staat er eigenlijk wel aan te komen. En nu is het officieel bekendgemaakt dat het ook per januari 2027 definitief gaat gebeuren. Link heeft nu 3 modellen. Die gaan ze dus nu via dat Volvo-netwerk gaan ze die aan de man brengen. Het hele idee wat ze aanvankelijk hadden in het begin toen ze net uitkwamen, was dat je een soort maandabonnement had. Dat is afgeschaft, dus nu gewoon kopen of private leasen. Hmm. Allemaal via het Volvo-netwerk.
6: Zo grappig, want dat heeft wel heel goed gewerkt toen, Jor. Ik heb er toen ook nog naar zitten kijken. Het was echt heel goedkoop.
5: Gereden, ja.
6: Nou, ik heb niet.
5: €500. Ja. Oké, okay. Maar het was €500 per maand of zo?
6: Ja, €500 per maand kon je inderdaad een Link & Co rijden. En volgens mij kon je er ook echt in een jaar weer vanaf, als ik het goed heb. Maar ik heb het uiteindelijk niet gedaan. Opzetten. Maar het was echt wel. Hebben ze echt heel goed gedaan. Zijn ze heel snel groot geworden, ook in Nederland.
5: Ja, en dit is ik denk nog steeds een interessant concept. Tegenwoordig, ik weet eigenlijk niet waarom het is afgeschaft. Maar ze zijn in ieder geval van afgestapt. Ze hebben natuurlijk meer modellen nu. Misschien is dat een reden geweest.
6: Ja, of verlieslatend. Dat je nu hebben ze gewoon de naam gevestigd. En nou kunnen ze gewoon gaan verkopen en hopen dat ze daar wat cash mee pakken.
5: Een hele grote kans. En dus uiteindelijk inhoudelijk is het eigenlijk gewoon een Volvo. Althans, je ziet heel veel dingen in terug in zo'n link. Zie je heel veel details terug die uiteindelijk van Volvo zijn.
1: Heel kort nog. Even, Audi heeft een nieuwe feature. Een totaal overbodig ding. En het kost je €40 per jaar.
6: Wat?
5: Je weet natuurlijk, auto's hebben steeds meer van die schermen. En die steeds grotere schermen. Die kan je van links naar rechts helemaal groot doen. Die kan je ook steeds meer personaliseren. Mm-hmm. Audi heeft een feature, dat heet de My Audi app. Kan je alle dingen instellen. Nu ook het achtergrondje op die beeldschermen. Namelijk kan je eigen foto's uploaden. Van je hond of een mooi... wat je ook maar wil. Je vrouw of je vriendin. Maar dan moet je wel tijdelijk uitzetten. Als het dat met elkaar bijt. Stel je voor. Hè?
1: Ervaring mee?
5: Precies. Nou ja, bestaande abonnees die krijgen dat gewoon. Die kunnen dat meteen gaan doen. Nieuwe abonnees die kunnen een proefabonnementje afsluiten voor $1 per maand. Ik zag het in de Amerikaanse media. Die had het overigens over $40 per jaar. Wat het uiteindelijk in Europa gaat kosten. En of het hier ook wordt ingevoerd. Lijkt mij wel. Wanneer weet ik even niet. En de prijs zal om me daarbij daar liggen. Ik vraag me vooral af als jij... Heel veel mensen maken de resolutie van de foto's. Komt dat overeen met die beeldschermpjes achter in de auto? Dat het net verkeerd uitgelijnd is, dat er net niet mooi bij ligt. Ik ben heel benieuwd of dat allemaal nekker gaat.
1: Staat je vrouw helemaal uitgetrokken op dat scherm? Dat is niet heel handig.
6: Maar voor sommigen ook heel goed.
1: €40 dus, of zoiets waarschijnlijk, voor het instellen van een plaatje om in de auto.
5: Ja,
1: wat
5: mooi.
1: Nachtmerrie, al die diensten. Wat zit er in de autoshow vandaag, Jorn?
5: Nou, blijf ik een beetje bij Audi. We gaan het hebben over de nieuwe Audi A2. Dat is een elektrische auto, gloednieuw, deze week onthuld. En die is een beetje volledig geïnspireerd op dat oermodel wat ze 20, 30 jaar geleden hadden. Dat was toen een revolutionaire auto. Heel licht, heel zuinig, maar flopte omdat niemand er behoefte aan had. Is van de markt gehaald, nu terug, volledig elektrisch. Misschien minder revolutionair, wel erg mooi om te zien. En vanmiddag dus meer daarover met de baas van Audi Nederland in de autoshow.
1: Dankjewel, Jorn Lucas.
7: De auto-update wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
1: Russische onderzeeërs zijn in de Noordelijke IJszee betrapt tijdens het testen van een geheim wapen waarmee ze zeekabels kunnen saboteren zonder sporen achter te laten. Nou, hoe problematisch dat is, gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
8: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
9: BNR Business Beats.
8: Met de beste pop, funk en soul.
9: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business Beats.
10: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het Open Up platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij Open Up. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
13: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
14: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
15: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
14: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
16: We must face the facts.
14: Eén beslissing.
17: Why should I trust you?
14: Die de geschiedenis veranderde.
18: The wrath of nature is real.
14: Pressure. Nu in de bioscoop.
19: Ben, blijf daar toch vanaf.
20: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
19: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
20: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
21: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
22: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
23: Mijn bedrijf verkopen aan mijn eigen management? Dat lukt toch nooit? Te veel gedoe, te ingewikkeld. En hoe wordt het eigenlijk gefinancierd?
24: MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. In 2 stappen wordt jouw management volledig eigenaar. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
25: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
26: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
27: Nu in de BNR-app.
6: Gesprekken over de straat van Hormuz na het weekend. Rusland valt vrachtschepen aan op de Zwarte Zee. En Europese fabrikanten krijgen een meldplicht voor hacks van slimme apparaten. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, is het nog steeds rustig?
2: Ja, zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam heb je wel een kwartier vertraging ter hoogte van de Van. Er staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. Flitsmeister meldt al een camera op de A6, Lelystad-Muiden bij 62,2. En op de A28 naar Utrecht bij 59,6.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
28: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. 1 van de verdachten kwam daarbij om, de andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. De vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar 4e US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien. En het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ajax is geopend. We zijn 3 minuten onderweg met de handel. En de koers komt niet echt enorm van de grond. 1093,7 punten. Nagenoeg gelijk met de slotstand van gisteren eind van de middag. Wat zijn dan de stijgers en dalers? Grootste stijger momenteel Magnum. 1,1% erbij. En Relics is de grootste daler. Daar gaat 1,3% vanaf. Zometeen over een kwartiertje kijken we even iets uitgebreider. Kijken we ook nog even naar Prozus, wat daar gebeurt. Maar beursnieuws kan je in de tussentijd volgen in de BNR-app. En ook in onze nieuwsuitzendingen. Russische onderzeeërs zijn in de Noordelijke IJszee betrapt tijdens het testen van een geheim en ook nogal mysterieus wapen. Maar daarmee zouden ze wellicht zeekabels kunnen saboteren zonder sporen achter te laten. Nou, wat zijn ze daarmee van plan? Gaan we zometeen bespreken in de ochtendspits.
0: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
3: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
0: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
3: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
4: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
3: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
7: of over de grootste beursgang aller tijden.
5: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
7: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
5: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
8: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo. Be invested.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
11: Stel je vraag in de BNR-app.
16: Download de BNR-app.
11: En blijf scherp.
16: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
1: Goedemorgen, het is 9:06. Het laatste uur van de Ochtendspits alweer. Time flies when you're having fun. En ook als je aan het werk bent. Nina, goedemorgen.
29: Goedemorgen, Iwan.
1: We hebben koffie.
29: We hebben lekkere koffie.
1: Want het restaurant hiernaast gelegen is geopend. Dus we hebben fijne koffie.
29: Dan krijgen we echt hele lekkere koffie.
1: Nou,
29: lekker heet.
1: Krijgen. Gewoon kopen.
29: Nou, oké, kopen. Aanslag op je creditcard. Ja. Maar gelukkig word jij hier heel goed betaald met een goed salaris.
1: Zo is dat. Wat gaan we dit half uur allemaal doen, Nina?
29: Het is 9/11. Ja. Toch altijd weer een beladen datum. En zeker omdat het vandaag precies 25 jaar geleden was dat de terroristische aanslagen waren. Dus daar staan we zo meteen even uitgebreid bij stil. Kijk ook even naar hoe de beurs is geopend. En dat is dan wel weer heel leuk. Celine Dion, de gekte is losgebarsten. Morgen de eerste concert van een reeks in Parijs. En dat gaat ook weer economisch Parijs een hele bak met geld opleveren. Toch leuk om even over te hebben.
1: Maar eerst gaan we naar Noordelijke IJszee in de buurt van Spitsbergen. Want NAVO-bondgenoten die hebben daar Russische onderzeeërs betrapt terwijl ze een geheim wapen aan het testen waren. Het wapen zou onderzeese kabels kunnen saboteren zonder sporen achter te laten, meldt Reuters. En dat wapen is ontdekt door Amerika, Noorwegen en het VK, in de buurt van Spitsbergen dus. Michiel Heijmans is commandant buitendienst, verbonden aan Instituut Klingendaal. En die zegt dat we over dat wapen zelf eigenlijk niks weten.
12: Daar is niks over bekendgemaakt. Wel dat inderdaad de Russen daar aangetroffen zijn en uiteindelijk weggestuurd.
1: Oké, ja, precies. Dus die hebben een oefening niet afgemaakt. Maar hoe weten we dan dat zij bezig waren met het testen van een nieuw wapen?
12: Ik vermoed dat de waarnemingen van de Russen en Amerikanen, ik denk dat die zelf daar ook aanwezig waren met onderzeeboten. Ik ben er natuurlijk niet bij geweest, maar dat moet haast wel. Dat ze daarmee hebben gezien dat de Russen bezig waren om te opereren boven, of in ieder geval nabij, onderzeese kabels.
1: Ja, en dat zou gebeurd zijn door een geheime Russische militaire eenheid die zich bezighoudt met oorlogsvoering op grote diepte. En dat sluit op zich prima aan bij beeld dat we de afgelopen jaren al hebben van wat de Russen al dan niet doen. Hè. Ik denk even terug aan het in kaart brengen van allerlei onderzeese kabels, maar wellicht ook sabotageacties.
12: Ja, dat klopt. We kennen natuurlijk allemaal de incidenten met de Nord Stream. Die is opgeblazen, maar er is veel meer gebeurd. In de Oostzee zijn minstens 11 schademeldingen geweest van kabels die daar kapot getrokken werden met ankers van schepen. En het is ook heel zorgwekkend dat er nu blijkbaar een nieuw wapen getest zou worden, wat ook geen sporen achterlaat.
1: Ja. Hoe moet je hier dan op reageren? Want ja, je kan dus de Russen laten zien dat je ziet wat ze aan het doen zijn. Maar verder, ja, wat te doen?
12: Ja, we hebben ons natuurlijk ongelooflijk afhankelijk gemaakt de afgelopen 25 jaar van die onderzeese kabels. Denk aan internet, satellietgegevens, maar ook bankbetalingen en communicatie. Maar zeker ook energie. We kennen natuurlijk allemaal de windmolenparken. Ook daar, die energie moet naar het land komen. En we hebben ook ontzettend ons best gedaan om alles af te breken waarmee we zouden kunnen patrouilleren op zee. Wat we nu zouden moeten doen is in ieder geval proberen zo goed mogelijk in kaart te brengen waar de Russen opereren. Dat is lastig. De enige manier om onderzeeboten te bestrijden is met eigen onderzeeboten. Maar er zijn ook oppervlakteschepen bij betrokken. Denk bijvoorbeeld aan de vele Russische schepen die in de Noordzee, ook in ons exclusief economisch gebied, de EEZ, hebben gepatrouilleerd de afgelopen jaren. Zoals bijvoorbeeld de Vladimirsky, die meerdere keren bij Nederland voor de kust heeft geopereerd.
1: Ja. Ja, en dan kan je eigenlijk wat je nu kan doen is, nou ja, laten zien dat je dat ziet en op die manier proberen die schepen er weg te krijgen. Want die kabels, ja, worden die nu eigenlijk op een of andere manier beschermd of in de gaten gehouden? U zegt wel, dat is eigenlijk heel moeilijk.
12: Dat is heel moeilijk. Het gaat om duizenden en duizenden kilometers kabels. Die kun je niet allemaal continu in de gaten houden. Dat is onmogelijk. En diplomatieke offensieven richting Rusland, die we nu ook zien, zullen wat in mijn beleving niet zo heel veel uithalen. We zullen echt aanwezig moeten zijn op zee om dit te bestrijden.
29: Ik ben wel gefascineerd door wat u zei, dat je dus eigenlijk geen sporen dan achterlaat. Stel dat je zoiets kapot trekt, een kabel met een anker. Wat laat je dan voor sporen achter? Zie je dat aan de kabel, dat dan inderdaad met een anker dat is doorgehaald? En mochten de Russen dan een of ander wapen testen, kan je dat dan niet meer zien, hoe het is gesaboteerd? Wat is uw beeld daarbij?
12: Ja, met zo'n anker zie je natuurlijk dat die kabel natuurlijk kapot is, maar ook verplaatst is, omdat die anker de kabel eerst een stukje heeft meegetrokken en daarna is die pas gebroken. Mm-hmm. In dit geval, ik vermoed dat het iets te maken heeft met hele hoge energiestoten of misschien met een soort onderzeese magnetron. Ik weet het ook niet, want daar is heel weinig over bekend. Mm-hmm. Maar ik denk dat je aan zo'n soort wapen moet denken wat van buitenaf die kabel binnenin kapot maakt, maar dat je dat niet direct ziet.
29: Nee.
12: En dat de kabel blijft liggen waar die ligt.
29: Oh, dat is fascinerend. Dus dan heb je het inderdaad misschien wel over hittegolven of inderdaad energiestoten, zoals u dat mooi zegt.
12: Ja, dat is waar ik initieel aan denk, maar weten doe ik het ook niet.
1: Nee, er zijn ook allerlei technische oplossingen die je kan ondernemen om die kabels te beschermen. Hè. Daar bijvoorbeeld allerlei sensoriek in bouwen, zodat je veranderingen en dergelijke kan waarnemen. Tot slot, u zei nog eventjes, en dat is misschien meer voor de volledigheid, u noemde al even een Nord Stream. Is dat nou al helemaal zeker dat Russen waren? Niet per se, geloof ik, hè?
12: Nee, er wordt gezegd dat het waarschijnlijk de Oekraïners zijn geweest. Er is in ieder geval aantoonbaar een Oekraïns iemand bij betrokken geweest. Het zeilschip wat waarschijnlijk schade veroorzaakt heeft, was gehuurd door Oekraïne. Maar je weet nooit helemaal of daar misschien toch Russen achter zitten of niet. De tijd zal het hopelijk uitwijzen, maar 100% zeker weten we het niet.
1: En dat zijn Michiel Heijmans, commandant buitendienst van Instituut Klingendaal. Ja, dan is het dus vandaag 9/11, 25 jaar na de terroristische aanslagen op Amerika.
13: A lot of uncertainty right now as to what is happening. You can see there are choppers. I believe that could be a police helicopter that is... Oh!
14: Wow.
13: We just saw...
14: Oh, my goodness. You are looking at another live picture right now. Oh, my goodness.
13: Of what I believe was a plane that just hit
14: another plane.
13: This tower
14: does not look like an accident of any kind at this point. Another plane has hit Tower 2, the Twin Towers. You hate to say the words, but what comes to mind right now, terrorist attack. That is what it looks like at this point.
1: Ja, nou, wat er gebeurd is, dat is vreselijk. En dat houdt de wereld eigenlijk nog steeds bezig. Daarom hebben we het erover vandaag. We hebben eerder al gesproken met onze voormalige Amerika-correspondent. Maar er is ook nog een verhaal in de zijlijn hiervan. Dat heeft een beetje te maken met BNR. Dat is een heel bijzonder verhaal, Nina. Want wij bij BNR, toen heette het nog Business News Radio, hadden destijds een marketingcampagne lopen met billboards door het hele land. Dus in de bushokjes.
29: Ja.
1: Op die billboards was te zien een soort skyline van New York met de Twin Towers. Die hing daar net 2 dagen voordat die vliegtuigen de torens in New York binnenvlogen. Ja, hartstikke toevallig natuurlijk. En we hebben toch even gekeken, hoe is dat nou precies tot stand gekomen? Wat is daarna gebeurd? Ook nou, Alwin Merkelbach, die werkte destijds als externe marketeer voor BNR, namens een bureau, namens Creative Cell. En hij vertelt over die billboards, want ja, de visuals bestonden toen helemaal uit tekst, en dat was heel erg vernieuwend.
15: Je zag dan de contouren van de skyline van New York met heel prominent de Twin Towers. En de logo van destijds bestond uit 2 hoeken... die precies gepositioneerd waren op de 2 toren. En daarachter stond de essentie van het nieuws op 91.1 FM.
1: En dat was ook bizar, want ja, een skyline met de Twin Towers... Nou ja, dat is al iets wat je elke dag ziet. Dat hing dus toen in Nederlandse bushokjes. En de frequentie was 91.1.
29: Oké, dat is dus
1: 9-1-1.
29: En er stond bij de essentie van het nieuws op 91.1. Ja, nou, wat bizar.
1: En het logo van de zender was toen een soort hoekige logo.
29: Ja.
1: Precies op de plek waar de vliegtuigen de torens invlogen.
29: Het is echt, het is bijna te toevallig.
1: Ja, nou, er zijn ook wel een soort van complottheorieën geweest daarna. Van, ja, hoe kon het dat BNR dit al wist? Ja, BNR wist het niet, maar dit was gewoon een voorloper van BNR. En extreem toevallig. Dirk-Jan van Hattem was toen de copywriter van het creatieve team waarmee BNR die campagne had bedacht. En volgens hem had die campagne echt te maken met het radioformat van BNR, van Business News Radio toentertijd. En dus werd er ook bewust gekozen voor de Twin Towers.
17: Het accent lag echt op financieel-economisch nieuws. Dat werd afgewisseld met af en toe wat politiek, sportnieuws. De files en flitsers, dus verkeersinformatie. En op die nieuwscategorie hadden we steeds een visual bedacht. Nou, als je dan kijkt financieel-economisch nieuws, dachten we van nou, dan pakken we gewoon de skyline van New York als het financiële hart van de beurzen en het financieel-economisch nieuws. Dus dat was op zich geen hele onlogische keuze.
1: Nee, maar goed, nadat die aanslag gebeurd was, toen was die campagne, dat was natuurlijk totaal ongepast opeens. Zonder dat Business News Radio dat kon weten. En Arwin Merkelbach die vertelt nog goed dat hij nog goed weet wat er na die aanslag gebeurde.
15: We waren natuurlijk BNR aan het luisteren. En toen werd dus verteld dat er een klein vliegtuigje in de Twin Towers was gevlogen. We deden de tv aan en we zagen nog net dat het 2e vliegtuig in de toren vloog. En het begon al een beetje van, oké, dit is best wel bijzonder. En we beseften natuurlijk nog niet hoe erg het was. En gaandeweg natuurlijk dag beseften wij van, we kunnen deze billboards niet blijven hangen. We hebben toen elk uur contact gehad met Macht tot Elfin, toenmalig hoofd van de marketing. En toen kwamen we natuurlijk achter van, ja, wij moeten dit weghalen, want dat kunnen we niet laten blijven hangen. Dus toen hebben we alle exploitanten even opgebeld van, kun je alles weghalen? En overnight, dus de volgende dag, waren al de billboards weg.
1: Ja, en alle bushokjes dus leeg. Tegenwoordig zouden de sociale media ontploffen als BNR zo'n campagne had lopen, uiteraard. Want iedereen zou dat zien en delen. Maar volgens Dirk-Jan van Hattem viel de ophef toen eigenlijk best mee.
17: Voor zover ik me kan herinneren, wij hebben weinig ophef meegemaakt. Ik weet niet hoe dat aan de kant van BNR was. Of daar heel veel naar gebeld is of klachten zijn ingediend. Dat weet ik niet. Ik weet wel dat we gewoon direct hebben besloten in overleg, we halen de billboardcampagne weg. Omdat je zou bijna denken dat een nieuwszender inhaakt op een terroristische aanslag, wat absoluut niet het geval was. En ook uit pietijd voor de slachtoffers leek het ons beter op dat moment om die billboardcampagne weg te halen. Maar zover ik me kan herinneren, is daar niet veel aandacht aan besteed.
1: Nee, nou, een bizar verhaal. totaal niet belangrijk in de greater scheme of things, maar als een soort zijlijn bij dit nieuws, toch nog wel bijzonder om even op
29: bijzonder
1: te blikken.
29: Bijzonder
1: anekdote. Ja, inderdaad. De Twin Towers in de bushokjes. 9/11,
29: als reclame voor BNR.
1: 9.1 en 91.1 als frequentie. Je bedenkt het niet, nee. En toch gebeurt.
29: Ja.
1: 17 minuten over 9. Dennis Mooi bij de ANWB. De A16 is weer vrij, Dennis.
2: De A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij de Van Brienoordbrug stond een vrachtwagen met pech. Nou, dat is inmiddels opgelost. Je hebt nog wel 10 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een camera op de A17, Roosendaal-Dordrecht bij 18,7. En de A27 naar Almere bij 108,5.
18: Blik op de beurs.
1: Ja, we gaan kijken naar de handel aan het Damrak. De AEX is een kleine 18 minuten onderweg. En het staat er als volgt voor. De AEX op 1093 punten rond ongeveer. Dat is nagenoeg wat het gisteravond bij het slotstand was. Dan gaan we kijken naar de stijgers en de dalers. Grootste stijger momenteel is Magnum. Krijgt er 1,2% bij. UMG krijgt er 1,1% bij. De grootste daler is Relix. Daar gaat 1,5% vanaf. En Nadia Belousi van Belousi en Verbund Vermogensbeheer zei vanochtend, let even op Prozis.
19: Het is misschien wel goed om vandaag toch nog even naar Prozis te kijken. Jefferies die heeft vandaag het koersdoel van Prozis 15% verlaagd. Van de €66,50 naar €55,90. Nou, als we kijken naar de slotkoers van gisteren, die staat rond de 35. Dus we zien daar nog steeds een opwaarts potentieel van 58%.
1: Ja, en inderdaad, Prozis is bij de stijgers momenteel op de derde plaats te vinden met een plus van 1,1%.
29: En dan gaan we naar Jimmy Kimmel, want opnieuw ligt de bekende Amerikaanse talkshow-host op ramkoers met de Trump-regering. Kimmel zegt dat er door de mediawaakhond, dus de FCC, dat er zware druk op hem en op zijn omroep ABC is uitgeoefend om een bepaald interview niet uit te zenden. En ja, die FCC wordt heel toevallig voorgezeten door een kerel die door Trump benoemd is. Ja, het gaat allemaal om een interview met een democraat, James Tallarico. Die is kandidaat voor een senaatszetel in Texas. Dus ja, die mag dan bij Jimmy Kimmel te gast zijn. Kimmel zegt, oké, we gaan dit interview niet op tv uitzenden, maar wel op YouTube.
20: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. When he was running, he was on this show 2 times, but now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment, and so the FCC has threatened me, or threatened my show, our network, even our local ABC stations, because they want to make our editorial decisions for us, which of course we cannot accept.
29: Nou, de reden dat Kimmel dan de show niet op de tv uitzendt is om de omroep en ook al die lokale zenders van ABC niet te betrekken bij dit gedoe tussen Kimmel en de Trump-regering. Dat zij dus geen slachtoffer kunnen zijn met allerlei sancties of represailles. Hij zet het dan natuurlijk dus wel op YouTube. Want ja, daar bereikt hij alsnog miljoenen Amerikanen mee. Het interview staat ook inmiddels net online, zag ik. Nou, het is ook niet voor het eerst dat Kimmel ruzie krijgt met Trump en de Trump-regering. Vorig jaar werd zijn show zelfs tijdelijk van de buis gehaald nadat hij te kritisch was op hoe het Witte Huis omging met de vermoorde influencer Charlie Kirk. Daar had hij een opmerking over gemaakt en dat viel helemaal verkeerd bij de White House. Die hadden toen enorme druk uitgeoefend op ABC, op de omroep. En die besloot toen uiteindelijk om Kimmel's show te schrappen. Maar ja, dat kwam hen op zo'n groot storm van kritiek te staan dat de omroep dat besluit uiteindelijk terugdraaide.
18: BNR Nieuwsradio.

0: de kastkrakers van Celine Dion. En Celine Dion die is al een paar dagen in Parijs te vinden, want vanaf morgen gaat daar haar grote tour van start. Althans, een tour die blijft in Parijs. Komende weken geeft ze 16 concerten in de Franse hoofdstad en de eerste is dus morgen. En dat gaat een flinke financiële injectie opleveren voor de economie in Parijs, want dat zou zomaar tot 1 miljard euro kunnen opleveren. Frankrijk-correspondent Eva Ramelow was een van de 9 miljoen mensen die heeft geprobeerd om een kaartje te bemachtigen. Niet gelukt trouwens. Maar ze vertelt wel over de hype die in de stad is ontstaan.
1: Het is overal, hè. Je komt er overal tegen. Er zijn heel veel t-shirts. Er zijn speciale kiosken in de grote warenhuizen. Fnac, Galerie Lafayette. Je kunt haar zelf tegenkomen, hè. Heel veel fans die staan dagelijks te posten voor haar hotel. En als ze dan naar buiten komt, maakt ze een praatje, zingt ze een liedje met ze. Het is één groot feest.
0: Ja, dan hadden we het over 16 concerten. Jij zei, er stonden 9 miljoen mensen in de wachtrij. Dan lijkt de verleiding lijkt me groot om van 16 concerten misschien 200 concerten te maken. Maar dat lijkt er niet in te zitten?
1: Er zijn al meer concerten aangekondigd begin volgend jaar. Mm-hmm, okay. Dus die verleiding die is groot. En dat idee van die residency, de concertzaal waar ze optreedt, die is ook van plan om dat vaker te doen. En er is natuurlijk ook een hoop dat Dion wat langer blijft.
0: Ja, en dan zei ik dus, het zou tot 1 miljard kunnen opleveren voor de economie in Parijs. Waar komt dat bedrag vandaan? Hoe berekenen we dat ongeveer?
1: Er is natuurlijk ten eerste de belasting op concertkaartjes. Nou, dan heb je de hotelovernachtingen. De prijzen voor hotelkamers in het centrum van de stad en in het westen waar ze optreedt, die zijn soms wel verdubbeld. Er wordt een soort Olympisch effect voorspeld, hè. Mensen komen ook meteen een paar dagen Parijs doen, gaan wat naar musea, beklimmen de Eiffeltoren. Eigenlijk net zoals tijdens de Olympische Spelen. En die Spelen die droegen 0,1 procentpunt bij aan de economische groei dat jaar. Mm-hmm. Volgens analisten dragen de concerten van Celine Dion dit jaar 0,02 tot 0,03 procentpunt bij aan de Franse groei. Dat is dus heel aanzienlijk.
0: Nu dus 16 concerten, dan begin volgend jaar nog enkele concerten.
2: Ik kan beter een tweede huis kopen in plaats van in een hotel gaan zitten in Parijs.
0: Misschien wel. Dus Dion-gekte compleet. Ken je veel mensen die daarheen gaan?
1: Ik ken ze eigenlijk niet. Ik weet ook niet waar ze vandaan komen. Door het hele land, denk ik. Er wordt geschat zo'n 30-50% van de concertbezoekers die komen waarschijnlijk uit het buitenland. Mm-hmm. Er zijn nu ook nog een heleboel kaartjes trouwens te geven. Dus je kunt nog steeds meedoen aan wedstrijden en zo. Okay. Daar zitten ook nog een boel kaartjes. Ja. Misschien moet ik dat nog proberen.
0: Dat zou ik zeker doen, inderdaad. En ik geloof dat het ook echt een strak georganiseerde show is. Want jij zegt, ze laat zich de afgelopen dagen al een aantal keren zien. Dan heeft ze ontwerpen aan van Tom Ford en van Givenchy. En dan worden er allerlei verhalen gemaakt over wat ze aan heeft. En of dat dan iets zegt over wat ze straks op het podium gaat dragen. Dat wordt dan weer geheim gehouden. Dus er wordt echt een heel verhaal omgecreëerd om het maar op te pompen naar die komende concertreeks.
1: Ja, absoluut. Ja, vergis je niet ook, hè? Celine Dion is nergens zo populair als hier in Frankrijk. Ja. Want je liet net dat hele zoete nummer horen, My Heart Will Go On. Maar dat is in het Engels. Maar haar Franstalige album dat ze uitbracht in 1995 is het best verkochte Franstalige album aller tijden. Wow. En dat is heel andere muziek eigenlijk. Hè? Veel minder zoetsappig. Ik vind de teksten ook poëtischer bijvoorbeeld. Er komen meer onderwerpen aan bod. En de nieuwe generatie, de Gen Z'ers, die zijn er ook dol op. Deels is dat een beetje ironisch natuurlijk om mee te zingen. Mm-hmm. Maar volgens analisten is het ook omdat Celine Dion een soort authenticiteit laat zien die heel populair is. Hè. Ze is bloedeerlijk over de ziekte die ze had. Ze heeft een documentaire uitgebracht waarin ze zich zonder moeite, zonder make-up laat zien. En in pijn ook. Dat slaat volgens analisten ook enorm aan. Meer dan bijvoorbeeld bij Dolly Parton. Die een imago zou verkopen. Celine Dion die laat zichzelf zien, is het verhaal.
0: Dat zei Frankrijk-correspondent Eva Ramelow. Ja, olieprijs nog steeds ruim boven de $100 per vat. En naast de straat van Hormuz ook een andere belangrijke zeestraat onder druk. Ja, wat is dan het gevolg van deze oorlog die nog maanden kan duren? Zegt ook Trump. En die zegt, tot na de midterms blijft het wel ellende. Gaan we zo meteen bespreken in de ochtendspits.
3: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
5: Werkzoeken.nl. Waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes!
7: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
5: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
6: Yes!
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
12: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
13: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
14: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
15: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
14: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
16: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
17: BNR Verkeer.
18: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 naar Alkmaar heb je bij het Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grensovergang. Er wordt ook gefitst op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 75,0. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
20: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. De Zwitserse hulpdiensten zijn klaar met het wegtakelen van de Nederlandse bus die gisteren verongelukte. Dat melden Zwitserse media. Ook de vangrail is vervangen. Ondertussen is er nog steeds niks bekend over de toestand van de 49 Nederlanders in de bus. Buitenlandse Zaken wachten lokale autoriteiten af voordat ze daar iets over zeggen. Een politieachtervolging bij Venlo heeft een dodelijke afloop gekregen. Een vluchtauto met 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation crashte op een afrit van de A73. Eén van de verdachten kwam daarbij om. De andere 2 raakten gewond. Het is niet duidelijk hoe het met hun gaat. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-Koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. De vrouwenfinale van de US Open gaat tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Namelijk Arina Sabalenka en Elena Rybakina. Voor Sabalenka wordt de tennispartij vanmorgen haar 4e US Open finale op rij. Wat de uitkomst ook is, door het bereiken van de finale staat Rybakina vanaf volgende week bovenaan de wereldranglijst. Vakbond CNV mikt bij nieuwe cao-onderhandelingen op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. Dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar. Bovendien wil CNV een hogere reiskostenvergoeding vanwege de stijgende brandstofprijzen. Ook moeten er betere afspraken worden gemaakt voor mantelzorgers. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt en regent in het westen. Vanmiddag trekken de buien naar het oosten en is het op veel andere plekken droog. De zon laat zich ook af en toe zien en het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: En dan zometeen. De olieprijs staat nog steeds boven de $100 per vat. En naast de straat van Hormuz dreigt nu ook een andere belangrijke zeestraat onder druk te komen staan. We hebben het al eerder over gehad. Wat gaat die prijs van een oorlog die nog maanden kan duren? Wat is die prijs? Bespreken we zo meteen in de ochtendspits.
6: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
21: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
22: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
23: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
24: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
25: De bestuurskamer in. Zonder omweg. In de podcast PensioenPro in gesprek gaan we echt de diepte in met bestuurders en experts uit de pensioensector. Over hun keuzes, de risico's die ze zien en hun leerpunten. Maandelijks. Met inzichten die richting geven aan besluitvorming. Luister via pensioenpro.nl of in uw favoriete podcast-app. PensioenPro in gesprek. Voor de argumenten achter de besluiten.
26: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw, alles op één plek. Grip op je boekhouding, rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
19: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Iwan Verrips.
0: Goedemorgen, het is 3:10. Laatste half uurtje van de ochtendspits van deze vrijdag 11 september. Zometeen hebben we een tech-update en een schaal van hebben dus. En daarin gaan we iets testen waarvan jij, Nina, denkt...
2: Saai.
0: Ja, en ik denk, is toch wel belangrijk, want het gaat over opladers. Als je tegenwoordig een apparaat koopt, een telefoon of een ander digitaal apparaat... dan zit er meestal geen oplader meer bij. Die moet je dan zelf
2: niet bij een laptop? Moet je gewoon...
0: Bij nieuwe laptops vaak ook niet, inderdaad.
2: Okay.
0: Want de Europese Commissie gaat ervan uit, je hebt toch al een oplader liggen. Dus als je hem wil hebben, moet je maar loskopen. Maar ja, welke moet je dan kopen? De meeste mensen die hollen gelijk naar een of andere goedkope winkel, Action, om daar een oplader te halen.
2: Is daar mis mee? Nou, gaan we dus zo horen.
0: Ja, dus het is wel even iets om op te letten misschien. Misschien niet zo sexy inderdaad. Het maakt geen geluid, althans, tenzij die ontploft. Maar het maakt geen geluid, het rookt misschien wel. Maar toch wel belangrijk om het in de gaten te houden. Dus dat doen we zo meteen. En waar gaan we mee beginnen?
2: Ja, we gaan toch even beginnen met de oorlog en wat dat doet met de olieprijzen. Want de olieprijs staat ver boven de $100 per watt. En volgens CNBC kan dat zelfs nog verder gaan oplopen. En er lijkt ook weinig zicht natuurlijk op een einde aan de oorlog met Iran. Trump zei dat gisteren zelf ook. Dat hij waarschijnlijk tot na de midterms gaat duren. Door de problemen in de straat van Hormuz probeert Saoedi-Arabië vooral meer olie via de Rode Zee te exporteren. Maar die route staat nu ook onder druk. Want de Houthis, die worden door Iran gesteund, die rukken op rondom de zeestraat Bab el-Mandeb. En daarmee dreigt dus naast Hormuz nog een belangrijke route voor de oliehandel in gevaar te komen. Michel Don Michaloliakos is geopolitiek analist bij het Haags Instituut Geopolitiek Nu. Die legt uit hoe alle crisisfactoren rondom de Iran-oorlog eigenlijk lijken uit te lopen op een perfect storm.
27: De Bab el-Mandeb-straat is gisteravond nog verder onder druk komen te staan. De Houthis hebben echt tot doel de Saoedische olietankers die de straat van Hormuz probeerden te ontwijken en via de Bab el-Mandeb-straat probeerden te gebruiken onder vuur. Dus dat betekent dat de exporten vanuit Saoedi-Arabië tot een recordlaagte zijn gedaald. Mm. En de straat van Hormuz is ook weer geblokkeerd vanwege de oplaaiende conflicten tussen Iran en de Verenigde Staten.
2: Ja, We weten dat door de Straat van Hormuz gemiddeld 20% van de wereldwijde olie-export gaat. Die Bab El Mandebstraat, weet u hoeveel die dan vervoert?
27: Sinds afgelopen zomer ging daar tot wel 5 miljoen vaten olie doorheen vanuit Saudi-Arabië. We moeten ons wel realiseren dat de Houthis enkel en alleen de Saoedische exporten tot doelwit hebben verklaard. Ja. Niet alle schepen die door de Rode Zee gaan. Dus dat is wel belangrijk om te weten, denk ik. Ja. Maar daarmee werd het een heel belangrijk alternatief voor de Straat van Hormuz.
2: Ja, precies. En de Saoedi's, ja, daar komt gewoon heel veel olie vandaan. Dus daar ben je dan natuurlijk wel, daar ben je wel echt het slachtoffer van dan. Wat gaat dat betekenen voor de olieprijs? Is daar iets zinnigs over te zeggen?
27: Die zijn natuurlijk al enorm gestegen. De krapte op de oliemarkt is daar. En nu wordt er ook nog eens risicopremies verwerkt in de prijs. En in die zin vind ik de term perfect storm dan ook wel een correcte. De reserves zijn de afgelopen maanden ook al geslonken. We hebben natuurlijk al veel olievaten de oliemarkten opgepompt om daarmee de prijsstijgingen wat te dempen. Mm-hmm. En op dit moment zien we dat alle alternatieven voor de Straat van Hormuz, voor de Bab El Mandebstraat uitgeput geraken. En dat betekent natuurlijk dat de krapte op de oliemarkt toeneemt. En krapte betekent hogere prijzen. Ja. Dat allereerst. En daarbovenop moeten we ons ook vooral richten op de geraffineerde olieproducten. Zoals kerosine en diesel. Mensen voelen dat waarschijnlijk al aan de pomp. Mm-hmm. Die prijzen nemen nog meer toe, omdat de raffinagecapaciteit wereldwijd ook onder druk staat. Ja. Dus dat leidt ook weer tot hogere prijzen.
2: Ja, en u zegt al, er is dus geen alternatief voor Hormuz en dus die Bab El Mandeb, dan dat is het wel, toch?
27: Ja, je kunt enkele compenserende maatregelen nemen. Bijvoorbeeld andere olieproducenten kunnen de productie wat opschroeven. Via trein en spoor kun je hier en daar wat olie.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Even omhoog gaan. Die zijn nu al 2 keer zo hoog als in de afgelopen jaren op hetzelfde moment. De gasvoorraden in Europa zijn historisch laag en ook in Nederland. Er is wel 1 groot voordeel. Ik wil ook wel iets van positief boodschap bieden. Ja. Dat wij minder gas gebruiken dan eerder. Dus naarmate wij onze gasafhankelijkheid verder afbouwen, zijn we minder ontvankelijk voor gasprijsschokken wereldwijd. Maar goed, dat duurt nog wel een aantal jaar voordat we daar echt helemaal onafhankelijk voor zijn. Dus dat betekent dat we ons deze winter best wel moeten voorbereiden op hogere prijzen en zo nu en dan ook schaarste. En vooral als het gaat om LNG, liquefied natural gas. Mm-hmm. Daar kwam een substantieel deel uit de straat van Hormuz. En in de winter zullen wij grote concurrentie gaan ondervinden met andere vragers in de wereld. En dat zorgt natuurlijk ook weer voor prijsstijgingen. Dus ik hoop dat wij onze voorraden de komende weken / maanden wat verder vol gaan stoppen. Ook al is dat nu even wat duurder. En ik ben blij dat de overheid recentelijk EBN ook een leenfaciliteit heeft gegeven om die voorraden wat voller te stoppen.
2: Dat zei Michel Don Michaloliakos, geopolitiek analist bij het Haagse Instituut Geopolitiek Nu.
3: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Jagers en verzamelaars, die zaten, wat blijkt nu, tienduizenden jaren geleden waarschijnlijk al aan de drugs, of nou ja, wat we nu drugs zouden noemen, zeggen archeologen. Zij onderzochten de tanden van een jager-verzamelaar die ergens tussen de 16 en de 25.000 jaar geleden leefde in Indonesië. En wat blijkt, ja, menselijk drugsgebruik gaat dus verder terug dan wat we tot nu toe wisten. Want die archeologen kwamen erachter dat die mensen waarschijnlijk op betelnoten kauwden. En die betelnoten, die hebben een soort drugsachtige werking. Ik had er nog nooit van gehoord, maar Mans Schepers is archeoloog, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. En die vertelt wat zo'n betelnoot eigenlijk is.
5: Ja, een betelnoot eigenlijk is een soort kleine. Het is een palmachtige, net als een kokosnoot. En de binnenkant van zo'n betelnoot, daar wordt op. Daar kun je op kauwen of daar kun je op zuigen. En dan komen bepaalde stoffen vrij die een psychoactieve werking hebben. En die is ook eigenlijk een drugsachtige werking hebben.
4: Ja, oké. Okay. En nu weten we dus dat heel lang geleden gebeurde. Waarom deden deze mensen dat? Het was vast niet omdat ze naar Awakenings gingen of een ander festival.
6: Nee, precies.
5: Nou ja, het interessante eraan is waarom ze dat precies deden, weten we natuurlijk niet. Maar wat deze onderzoekers zeggen, en het mooie is dat ze dus niet alleen maar die stof hebben gevonden, maar ze zien op dat gebit, ze hebben gebitten gevonden, en dat gebit is gewoon heel zwaar versleten. Alsof mensen heel lang op iets hards hebben gekauwd of gezogen in dit geval. En ze denken dus dat de betelnoot is. En de redenering waarom ze dat deden is dat aan de ene kant dat het inderdaad gewoon lekker verdovend en een beetje, toch een beetje, of nou awakenings is, weet ik niet, maar toch een beetje drugsachtig gewerkt heeft. Maar wat heel interessant is, is dat zij hypothetiseren dat het eigenlijk een vicieuze neerwaartse spiraal is geweest, waarin ze door dat zuigen op die betelnoot steeds meer last van hun gebit kregen, waardoor ze dus weer meer verdoving zochten, wat ze kregen door weer meer op die betelnoot te zuigen.
6: Oh. Een soort pijnstiller werd het dan eigenlijk.
4: Ja,
5: het werd een soort pijnstiller. Ja, en in die zin is dat niet anders van een deel van hedendaagse drugsgebruik.
4: Ja, alhoewel er bij veel mensen natuurlijk ook zit een element van opwinding en dergelijke, dat creëren, maar dat was hier waarschijnlijk dus geen sprake van.
5: Nou, het interessante aan deze periode, want u had het over dat het in het artikel staat aan de ene kant tussen 16 en de 25.000 jaar geleden, maar ze hebben meerdere metingen en de andere is nog wel zeker 10.000 jaar jonger. En dat maakt het eigenlijk nog fascinerender. We daarmee laten zien dat het over een enorme lange periode het geval is geweest. En dat het een enorme lange periode het geval is geweest, blijkt toch ook wel uit dat het ook heel erg een gewoonte is die in zo'n cultuur is geslopen. En het valt eigenlijk qua datering ook heel mooi gelijk met bepaalde kunstuitingen die we ook uit het Europese paleolithicum kennen. Je kent misschien wel van die beroemde stenen vrouwenbeeldjes, maar ook grottekeningen die we uit prehistorische grotten kennen. Mm-hmm. Daarvan wordt ook gesuggereerd dat die mogelijk gemaakt zijn onder invloed van dit soort psychoactieve stoffen.
6: Ja, het is eigenlijk ook heel logisch, hè, als je ook nu kijkt naar wat de mensheid nu allemaal tot zich neemt aan geneugten en troep en alcohol. Alcohol, lees ik dan even snel, is pas zo'n 8000 jaar geleden eigenlijk in zwang gekomen. Maar die verdovende nootjes, die werden dus al wat eerder ontdekt en genoten.
5: Nou, het is...

0: interessante is, en dat is wel goed om dat uit elkaar te houden, het verschil tussen de suggestie dat iets waarschijnlijk gedaan zal zijn en dat je daadwerkelijk kunt aantonen. En dat maakt deze studie zo spectaculair. Ja. Ze hebben dat echt overtuigend aangetoond. Ja, tegelijkertijd kent u misschien ook wel verhalen van dieren die rottend fruit eten en daardoor feitelijk ook appels of ook alcohol binnenkrijgen. Dus dat alcohol eerder ook al wel een rol gespeeld. Het is uiteindelijk gewoon een chemisch proces. Dat staat niet zozeer ter discussie. Het spectaculaire zit hem in de expresheid, om het maar zo te zeggen.
1: Ja. En die betelnoot in het Westen kennen wij hem niet echt. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar ik begrijp dat die door misschien wel honderden miljoenen mensen nog steeds wordt gebruikt, nu nog?
0: Ja, absoluut. Het is een heel gebruikelijke culturele praktijk in andere delen van de wereld. Dus dit is op Sulawesi en dat is inmiddels veel wijdverspreider dan waar het oorspronkelijk voorkwam. Maar ja, dat is natuurlijk vrij gangbaar. Hè? Er zijn heel veel dingen uit andere delen van de wereld die wij niet kennen. En er zijn ook een heleboel dingen uit het verleden die wij gek vinden. Maar dat zegt soms meer over onze culturele onbekendheid met het verleden of andere gebieden dan over of iets al dan niet gek is.
2: Het ziet er een beetje uit als eikeltjes. Ik zit te googlen. Klein soort klein eikeltje.
1: Ja. Nee, ik herken hierbij ook gelijk mijn onwetendheid op dat gebied. En dan zegt de leider van het onderzoek, dit kan waarschijnlijk laten zien dat drugsgebruik een soort diepgeworteld aspect van menselijk gedrag was in die tijd. Wat maakt u ervan? Wat is de waarde van dit onderzoek? Wat kunnen we hier nu mee?
0: Nou, ik denk dat dat allereerst helemaal klopt. Ten tweede denk ik dat dat eigenlijk helemaal niet verwonderlijk is. Ik zeg ook altijd van ja, je moet niet verbaasd zijn als mensen in het verleden hele slimme dingen deden, want ze waren niet wezenlijk stommer dan wij. Dat betekent eigenlijk ook dat ze in het verleden ook onvermijdelijk vrij onverstandige dingen deden. En daar hoort dit ook bij. Ja, en als mensen helemaal hebben uitgevonden dat iets een bepaald effect heeft, dan het is ook gewoon een verslavend ding, dan gaat dat zichzelf vrij snel verspreiden. Dus ik vind dat nogmaals, het spectaculair is echt dat ze het hebben aangetoond. Het is al veel eerder gesuggereerd. Ook bijvoorbeeld bij die grottekeningen hebben mensen echt gezegd, ja, dat kan alleen maar als in een soort trance geweest zijn. Maar ja, je kunt het allemaal wel roepen. Maar nu hebben ze dat gewoon echt chemisch aangetoond. En ook vooral, dat wil ik ook nog even zeggen, ook echt vooral door die slijtage op die tanden. Dat was eigenlijk de smoking gun, waardoor ze dachten, wij moeten daar in veel meer detail naar gaan kijken.
1: En dat zijn Mans Schepers, archeoloog verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het is bijna 14 minuten voor 10. We gaan naar Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, de hele ochtend al rustig en dat is nog steeds, hè?
3: Ja, het valt reuze mee nu. De A9 naar Alkmaar heb je 5 minuten vertraging voor het Rotterpolderplein. En dat geldt ook voor de A12 naar Duitsland voor de grens. Flitsmeister meldt dan een camera op de A7 van Heerenveen naar Groningen bij 168,1. En de A27 naar Almere bij 114,9.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
1: Nederlanders die hebben meer spaargeld op de bank. Die potten lekker op, meer dan andere Europeanen, maar beleggen minder.
5: Bij ons staat gewoon veiligheid voorop. En dat is de reden waarom we besloten om hem even dicht te doen, ja.
6: Op dit moment gaan beleggen is onvoorstelbaar riskant. Je moet dat elke maand rustig opbouwen.
1: Zometeen gaan we horen van Art Hooijakkers wie hij vandaag te gast heeft in BNR's Big Five. Eerst even naar Nina, want er is nieuws dat net binnenkomt over dat ongeluk waar we gisteravond over hoorden in Zwitserland.
2: Met de OAT-busreis waar 49 mensen in zaten uit Nederland. Er zijn uiteindelijk 5 doden en 40 gewonden. Dus het is echt we weten dat het een heel stevig ongeluk was. Maar het slachtofferaantal en zeker het dodenaantal was lang onduidelijk. Nu dus net naar buiten gebracht. 5 doden en 40 gewonden. Dat is op dit moment wat de Zwitserse politie bekend heeft gemaakt.
1: En dan dus naar BNR's Big Five. Zometeen om 10 uur. Art Hooijakkers die presenteert de Big Five van de alcohol. De hele week al mooie gasten over dit onderwerp. Art, wie heb je vandaag te gast?
7: Goedemorgen. Ja, we hebben het over alcohol deze week bij BNR's Big Five. Ik weet niet, hebben jullie deze week al een wijntje op of niet? Want vandaag komt de man die daar alles van weet. Harold Hamersma, van de grote Hamersma. De wijngids, de wijnboeken. Ik denk dat misschien wel de bekendste wijnexpert van ons land. Ja, de tijd is natuurlijk aan het veranderen. We kijken kritischer naar alcohol. Dat advies van de Gezondheidsraad kennen we nu wel. Hè. Daar hebben we het deze hele week over. Er is geen veilige ondergrens. Ja, wat doet dat dan met ons wijngebruik? En drinken jonge generaties nog wel? Of zijn het vooral de 55-plussers? Hoe moet dat dan verder met de wijnwereld? Harold Hamersma weet er, als het goed is, antwoord op te geven. Dus ik ben benieuwd naar het gesprek met hem in BNR's Big Five over alcohol.
1: Mooi zo, de onfietswijn ook. Nou, we gaan het zo meteen beluisteren. Om 10 uur hier op BNR.
8: Tech-update.
1: Met Stijn Goossen. Stijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen.
1: Nou, vrijdag gaan we altijd techproducten testen in de schaal van hebben. Doen we eigenlijk vandaag ook wel een soort van, alleen het is geen gadget.
9: Nee.
1: Maar wel iets wat je vaak nodig hebt om zo'n gadget te kunnen gebruiken. Want we gaan opladers testen. En ik denk dat de uitdaging wordt om Nina er enthousiast over te maken.
9: Nou, mijn best.
2: We gaan daarmee.
8: De schaal van hebben.
1: Ja, en Stijn, je hebt iemand meegenomen om je te assisteren. Vertel.
9: Precies, we staan hier met twee tech-testers. Dat is Jelle Stuip.
10: Hallo, hallo.
9: Welkom Jelle in de studio. Hi. Hij is techjournalist bij Tweakers. En daar doen ze tech-tests op net een niveautje hoger dan wij, à la nerd. Met gedetailleerde doormetingen en elke specificatie doorgelicht. En Jelle heeft dat precies gedaan met echt tientallen opladers. Hij heeft er dus ook een aantal meegenomen. En wat daaruit kwam, daar komen we zo op. Eerst even kort, waarom moeten we het nou over opladers hebben, Nina?
2: Ja, dat is vraag 1.
9: Want jij denkt, ja, saai onderwerp. Maar die opladers, dat zijn tegenwoordig ook gewoon stukken technologie, als dat ware. Het zal je wel eens opgevallen zijn. De laatste tijd steeds minder vaak krijg je een oplader bij je gadget. Als je een laptop koopt of een telefoon, zit alleen nog maar een kabeltje bij en geen oplader. Die moet je dus loskopen. En bovendien verplicht de EU sinds april dat alle laptops nu ook met een USB-C-lader moeten worden opgeladen.
2: Ja, dat is fijn.
9: En dat die niet per se
2: universele oplader.
9: Ja, dat die niet per se standaard hoeft meegeleverd te worden. Mm-hmm. Dus moet je zelf op zoek naar een lader, maar dan moet je er wel een vinden die het goed doet en die ook goed past bij het product dat je wil opladen. Dus welke lader moet je kiezen voor spullen? Ja, dat wilde ik testen, maar toen zag ik dat Jelle dat al lang gedaan had en nog een stukje beter dan
10: lekker
9: ik.
10: Makkelijk, hè?
2: En jij dacht inderdaad lekker lui gewoon. Dan ging Jelle uit.
9: Nou ja, ik ga hem gewoon vragen of hij dat hier wil delen in de show. Hij heeft dus een setje laders meegenomen. Soms goed uit de test gekomen, soms ook belabberd slecht uit de test gekomen. En we lopen gedurende het verhaal er een beetje langs. En laten we beginnen, Jelle, bij een van de belangrijkste, want er liggen hier heel verschillende laders, maar die zijn ook niet allemaal hetzelfde. En dat komt vooral ook door hoeveel vermogen ze leveren, het wattage wat ze hebben.
11: Ja, precies. Je hebt ze tot 240 watt. Ik heb ze getest van 65, 100 en 140 watt. Mm-hmm. Het artikel van de 140 watt laders is toevallig vandaag online gegaan, dus kan iedereen checken. En wat wil je weten? Er zitten dus best wel wat verschillen in.
9: Nou, 65 watt, 70 watt, 100 watt. De vraag
11: wat
9: vooral,
11: heb je nodig?
9: Wanneer moet je welke kopen?
2: Een snellader, dat wil ik.
9: Ja, eentje die zo snel mogelijk oplaadt.
11: De grap is dus, de snellader, het hangt vooral af van het apparaat dat je eraan hangt of je ook kan snelladen. Je kan zeggen, ik gooi er een 140 watt lader aan. Maar op het moment dat jouw telefoon zegt van, je telefoon die bepaalt hoe hard die kan laden. Dus als je telefoon zegt van, ja, maar ik kan maar met 20 watt overweg.
2: Ja, precies.
11: Dan houdt het op.
2: Maar de gemiddelde hippe telefoon, die kan snelladen, toch? Bedoel,
9: over de iPhone.
11: Die kan snelladen. Ja, maar snelladen is dus niet een vaste standaard of zo. Snelladen betekent niet altijd 60 of 80 watt. Nee. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de nieuwe iPhone, die is eergisteren aangekondigd, iPhone 18 Pro, die kan met 60 watt laden. En de vorige generatie deed dat met 30 watt. Dus ja, dan zou je kunnen zeggen, oké, 60 watt, stuk sneller. En dan, met een 65 watt lader kan je dan in principe af. Tenzij je ook nog je laptop wil opladen. Of je wil ook nog je Bluetooth-oortjes opladen.
9: Heel veel van de opladers die hier liggen hebben meerdere poorten. Dus je kan er meerdere apparaten tegelijk aan hangen. En als je er dan meerdere aanhangt, wat gebeurt er dan? Moet hij verdelen,
11: dan,
9: of niet?
11: Dan moet hij dat inderdaad gaan verdelen. Dus dan kan het ook nog wel weer eens zo zijn dat je denkt van, oké, ik ga lekker met volle vaart opladen. En dat hij dan zegt van, ja goed, je hebt er twee telefoons aangehangen. Nu doen we allebei maar 30 watt.
1: Ja. Maar stel, ik koop een nieuw product. Dan moet ik daar dus een lader bij gaan zoeken. Dan denk ik dat heel veel mensen, ik zei al, naar de Action hollen of naar de Solo en daar een lader kopen en denken, het zal wel.
11: Ja.
1: Het vergt dus echt wel een beetje uitzoekwerk wat voor lader je moet hebben. Waar je die gaat halen, kwaliteit, dat soort zaken. Hoe moet je dat als consument doen?
11: Ja, je moet vooral mijn artikelen lezen, maar ik vertel welke het beste is. De twee dingen die ik het belangrijkste vind is welk laadprotocol er ondersteund wordt. De modernste laders die ondersteunen het AVS-protocol. Dat is ook het snellaadprotocol dat die nieuwe iPhones doen.
1: Ja.
11: En dat gaan we in de toekomst steeds meer zien. Zonder daar al te diep op in te gaan, dat is een modern protocol dat ervoor zorgt dat de meeste omzetting van de energie in de lader gebeurt en niet in de telefoon.
1: Okay.
11: Waardoor die telefoon minder warm wordt.
1: Ja.
11: Dat is wat je graag wilt, want je wil niet dat je accu warm wordt, want warme accu's die slijten harder.
1: Okay.
11: Logisch.
1: Ja. Okay.
11: Toch?
9: Ja. Dus eigenlijk denkt de lader voor de telefoon na hoeveel de stroom die moet leveren.
11: Als ik het zo moet zeggen. Er is communicatie tussen beiden. Ja, zo moet je het eigenlijk zien.
9: Ja.
11: De telefoon zegt van oké, ik wil nu exact deze spanning. En de lader die geeft dat dan.
9: Ja. Maar niet alle laders hebben dit protocol. Dus.
11: Precies. Dus dat kan je meestal in de kleine lettertjes op de lader zelf kan je dat zien.
9: Mm-hmm.
2: En wie leest dat, Jelle? Niemand. Ja,
9: nu
2: jij.
9: Iedereen. Vanaf nu iedereen.
11: Ja, dat zou je dus wel moeten lezen. Tenminste, kijk, en het is ook wel weer zo ontwikkeld dat alle laders die je in Europa kunt kopen, die ondersteunen gewoon de standaard power delivery standaard. Dus er is altijd wel een fallback. Je kan altijd terugvallen op dat protocol. En dan wordt hij misschien wat warmer. Okay. Of dan laat hij wat minder snel.
9: Wat ik heel interessant vond aan jouw test, is dat jij je moet zo uitleggen hoe je dat ook precies gedaan hebt. Maar jij hebt ook ondervonden dat ze niet allemaal per se zeggen wat ze doen. Want ze zeggen dan, we leveren 100 watt. Maar dat doen ze dan maar voor een uurtje. En daarna?
11: Ja, dit is eigenlijk ook hoe dit ontstaan is. Ik had zelf een lader gekocht, 100 watt. Ik hing hem aan mijn laptop, ik ging gamen. En op een gegeven moment zag ik dus dat tijdens het gamen dat de batterij van mijn laptop leegliep. En wat bleek nou, die 100 watt, ja, dat kon die wel, maar niet langer dan een half uurtje. En toen begon hij naar...
9: En waar ligt dat aan dan?
11: Ging hij naar 70 watt. Ja, die laders die worden warm. Mm-hmm. Wat ook gebeurt, die laders worden steeds kleiner en kleiner en kleiner. Dus ze hebben minder contactoppervlak, kunnen minder makkelijk hun warmte kwijt. Ze worden warm en dan zit er gelukkig een beveiliging in. En die beveiliging zorgt ervoor dat... Ja, dat het vermogen omlaag gaat en dan worden ze dus minder warm.
9: Ja, en jij hebt het helemaal doorgemeten nu bij al die apparaten. Ja. Die, wat viel daarin op? Want we hebben hier een aantal liggen. Pik er eens één uit die bijvoorbeeld echt heel slecht uit de test kwam.
11: Ja, welke opvallend was, 65 watt lader van Sitecom heb ik bij de Action gekocht. Was ook maar €9. En dit was er eentje die, als je die dus voluit op 65 watt... belast, dan op een gegeven moment dan gaat hij gewoon uit. Maar hij gaat al heel snel weer aan. En dan weer uit.
9: Een soort knipperlicht.
11: Ja, dit is niet echt het... Ik zie jou al vies
1: kijken. Niet bevorderlijk, denk ik. Nee,
11: dit is niet echt het gedrag waar je accu blij van wordt.
2: Volgens mij heb ik deze dus voor mijn telefoon.
9: Nou, dan weet je dat...
1: Maar het is nu al leerzaam.
2: Ja, dit is nu al leerzaam.
11: Het is niet per se schadelijk. Want stel je telefoon, die trekt maar 30 watt.
9: Ja.
11: Ja, dan wordt deze lader weer niet te heet.
9: Ja,
11: en dan doet hij het waarschijnlijk...
9: Dus alleen als hij op topvermogen blijft. En heb je er ook eentje die bijvoorbeeld uitmuntend uit de test kwam? Dat vind ik ook nog wel interessant.
11: Ik heb helemaal
9: op niveau bleef staan?
11: Ja hoor, er zijn er, ik zal zeggen, de helft, 2/3 die het gewoon wel... Okay. Een uur lang doen. Ik test het maar een uur lang. Hè. Het zou ook kunnen dat na 4 uur dat het alsnog minder wordt. Maar die van IKEA, 65 watt, die deed prima. De Google, 67 watt lader, doet ook prima. Gewoon een uur lang zonder problemen. Ja. Eigenlijk alle Apple laders die ik tot nu toe heb getest, die doen het prima.
9: Oké. En dan wil ik nog één dingetje meenemen vanuit mezelf. Want ik heb ook een aantal van die laders getest. Ja, ik vind het gewoon heel vet dat er nog iets extra's op zit.
1: Want er zit op sommige laders zit een display.
9: Ja, we hebben hier een aantal van Anker bijvoorbeeld. En die hebben dus een schermpje erop zitten. En op dat schermpje, bij de grote, kan je ook echt zien per apparaat wat je eraan hangt, hoe snel die oplaadt. Of die ook even wat minder oplaadt, omdat die bijvoorbeeld wat moet koelen. Mm-hmm. Er zit ook een gezichtje op die aangeeft. Ik ben blij, het gaat goed. Of ik moet
1: oplader
9: even...
1: die zegt, ik ben blij?
9: Ja, of ik moet even wat rustiger aan omdat ik wat warmer word. Dat soort zaken. Ik vind het echt heel leuk dat ze dat eraan toevoegen. Je betaalt er natuurlijk ook weer wat extra voor. Dus dat zeker. Maar is dat echt iets nuttigs? Moet je dat willen hebben?
11: Ja, ik vind het fantastisch. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Nina die heeft zoiets van,
2: ik wil er een die het doet.
11: Ik wil er een die hem vollaat, inderdaad. Ja. Het is natuurlijk een manier van die fabrikant om zich een beetje te kunnen onderscheiden. Van, wij hebben een schermpje.
2: Nee, maar het is wel wat jij zegt. Hè? Ik wil dus geen apparaat dat schade toebrengt aan mijn accu.
9: Nee. Ja.
2: En ik zou niet weten waar ik dan op moet letten. Maar hier word je dan toch wel weer
9: een andere ding waar je ook op moet letten. Dat vind ik allemaal goed om te noemen. Dat vertelde jij mij. De kabel is eigenlijk net zo belangrijk. Oh ja. Want heel veel kabels ondersteunen niet dezelfde vermogen als dat de oplader doet. Dus let daar ook goed op.
11: Ja, precies. Je hebt kabels. Er zit een chipje in zo'n USB-C-kabel als het goed is. En die, als dat chipje erin zit, dan kan die 100 of 240 watt aan. Als dat er niet in zit, dan is het beperkt tot 60 watt.
9: Ja.
11: Dus stel je hebt zo'n dik 140 watt lader. Je steekt de verkeerde kabel erin, zeg maar. Dan haal je dat vermogen er alsnog niet uit.
9: Nee. Dus daar gaan we ook goed op letten als we volgende keer een oplader kopen.
1: Dus afrondend, we moeten jouw artikel bij Tweakers gaan lezen.
11: Zeker.
1: En verder, Google, wat dan meer?
2: Welke wil je echt hebben?
1: IKEA was goed, geloof ik.
9: IKEA, maar €14 was een goede, hè?
11: Ja, vind ik moeilijk. De Google, de Apples, die zijn allemaal goed. Ja. Ook de meeste ankers zijn ook wel goed.
1: Wat niet doen? Het Sitecom-ding dus niet doen?
11: Sitecom van de Action, die halen het allemaal niet.
1: Nee.
11: Een uur lang. Ugreen, opvallend genoeg, best wel populair merk, die haalt het vaak ook niet een uur lang. Die Die wordt ook niet echt warm.
9: En X-Storm, dus volgens mij, hè, is ook niet altijd
11: X-Storm bleek ook tegen te vallen. Ja. Ja.
9: Nou, dankjewel.
1: Ja, dank voor dit overzicht. Ik denk dat we daar... ben je toch overtuigd of niet, Nina?
2: Ja, nou ja. Ja,
1: je moet naar de winkel.
2: Ja, waarschijnlijk.
9: Ja.
2: Niet
9: naar
2: de Action.
1: Dankjewel, Jelle Stuyf van Tweakers. En onze eigen tech-redacteur Stijn Goossens.
10: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: En tot zover de ochtendspits voor vandaag en voor deze week. Nina, dankjewel.
2: Ja, jij bedankt.
1: Wij spreken elkaar volgende week nog een aantal keren.
2: Zeker.
1: Zometeen hier op BNR is het tijd voor BNR's Big Five van de alcohol. Art Rooijakkers praat met Harold Hamersma, de man van de onfietswijnen, wijnschrijver van het AD, het Parool en Plus Magazine. Voor de ouderen die nog van een glaasje houdt op de oude leeftijd. En de ochtendspits is er maandag weer. Goed weekend.
12: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
13: Een op de twee medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis, in DGA en familiebedrijven.
13: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
15: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag, morgen, volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCelli.nl.
15: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
17: Thomas van Zijl.
18: Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen, onder andere het bedrijvenpanel. En een gesprek met Dirk Lips, directeur van leisurebedrijf Libema. Bekend van onder andere Beekse Bergen. Ik vraag hem naar zijn strijd met de gemeente Hilvarenbeek over een omstreden belastingdeal. Vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
20: In de BNR-app.
2: 5 doden en 40 gewonden na busongeluk in Zwitserland met 49 Nederlanders. Elon Musk dreigt met een rechtszaak om lasterlijke documentaire. En het Duitse leger test tientallen AI-tools om besluitvorming te versnellen. Dit en meer verhalen vind je nu in de BNR-app.
1: Dennis Mooij bij de ANWB. Dennis, hoe stopt de weg?
3: Dat valt reuze mee met de drukte. Op de A9 naar Alkmaar heb je bijvoorbeeld maar 5 minuten vertraging tussen Battenverdorp en het Rotterpolderplein. A12 naar Duitsland voor de grens ben je 10 minuten extra kwijt. En A59 Schiericzee Den Bosch voor het knooppunt Hooipolder doe je er 5 minuten langer over. Er wordt geflitst op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij 75,0. A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A28 naar Groningen bij 173,0.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen, de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: De wijnwereld verandert razendsnel van alcoholvrij tot Nederlandse topwijnen. We drinken ook steeds bewuster. Maar verdwijnt daarmee het plezier van een goed glas wijn ook? Je hoort het zo meteen in de Big Five, BNR's Big Five van de alcohol.
0: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
22: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeren uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
0: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
7: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
24: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
7: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
25: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
7: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
26: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
27: of over de grootste beursgang aller tijden.
26: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
27: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
26: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
28: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
29: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
7: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. 3/4 van de Nederlandse volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan 1. Maar als het aan de gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het normaliseren, denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Harold Hamersma, welkom.
30: Dankjewel.
7: Mooi dat je er bent. Ik kan van jou wel antwoord krijgen van die vragen. Een van de bekendste wijnjournalisten van ons land, ja, durf ik wel te zeggen.
30: Je mag er graag over publiceren.
7: Ja, je begon als schrijver en reclamemaker. Dat heb ik vooral bekend met die toegankelijke en humoristische stukken over wijn. Het AD, Parool, de grote Hamersma natuurlijk. De grootste Nederlandse website nog steeds,
30: ja,
7: denk ik.
30: Ja, de meeste de drugsbezochte consumentenwijnwebsite, ja, van Nederland. Ja. Inclusief alcoholvrij. Ik zal het er maar meteen bij vertellen.
7: Ja,
30: we zijn erbij.
7: Je bracht het ook in de praktijk, want ik begreep dat je jarenlang ongeveer een fles wijn per dag dronk.
30: Ja, op een zeker moment kom je er toch wel achter dat je, niet zozeer tijdens het proeven, maar dat je eens eventjes terugkijkt en dat je denkt, gut, ik heb al een fles wijn. Ik heb toch wel een fles wijn leeg gedronken, ja, vandaag. En
7: was normaal.
30: Dat was heel normaal. Ik heb een vrouw die kookt. Die heeft een kookboekwinkel gehad. Mm-hmm. Er werd ook veel gekookt en gewerkt. Veel chefs over de vloer. Veel wijngerelateerde gasten over de vloer. En zij spuugt er ook niet in. Nee. Laat ik het zomaar stellen. Zij vindt het bij kans nog belangrijker dan ik. Want als ze aan het koken is, dan zegt ze... ik wil dan wel mijn glaasje wijn erbij. Ja,
7: en dan zaterdag zit jij in het keukenblok toe te kijken?
30: Ja,
7: met een glas
30: dan
7: wijn.
30: Kijk ik toe of ik zit aan passant nog een stukje te tikken. Ja. En dan voordat ik het weet is bij het koken al een fles leeg.
7: Ja, en dat, dan, dat zien we als gezellig.
30: Dat was ook heel gezellig, vinden we nog steeds heel gezellig. Maar op een zeker moment kom je er dan toch achter... helemaal als je dan optelt dat je bij het eten dan toch ook nog wel... een half flesje doet met elkaar. Ieder een half flesje wel te verstaan. Je zit al te grijnzen. Dat je, ja, het begon zo vanzelfsprekend te worden. Uh-huh.
7: Het sluipt erin.
30: Het sluipt erin en het wil niet zeggen... en dat vond ik eigenlijk het meest... laat ik zeggen, wat het verontrustendst was. Mm-hmm. Verontrustend, is dat we merkten daar niks van.
7: Mm-hmm.
30: Dus we begonnen niet te lallen. Ik begon haar niet te slaan. Zij begon mij niet te mishandelen.
7: Nee.
30: Ik kwam op tijd op mijn werk de volgende dag. Want dat was, ik werk aan huis.
7: Geen kater?
30: Geen kater. En toen dacht ik, ja, maar het begint zo gewoon te worden.
7: Ja.
30: En misschien toch ook al meebewegend met die onderstroom... die je in de maatschappij toch ook zag van... ja, moet het allemaal nou maar zo? En zullen we dat nou wel doen? En laten we eens wat minderen? En misschien eigenlijk ook wel omdat we het archetype bijna zijn... van de ultieme consument. Je zag een verandering een beetje in... glijden in ons consumptiegedrag. En dat zie je de laatste jaren eigenlijk steeds manifester worden. Ja. Is dat we gaan minder drinken.
7: Dat hebben jullie echt besloten met z'n tweeën?
30: Met z'n tweeën, ja, zeker.
7: Maar hoe ging dat
30: ook
7: dan?
30: Nee, maar kijk, ik publiceerde natuurlijk ook over. Ja. Ik volg de trends.
7: Ja. Dus jij wist dat dit is gaande?
30: Dit is gaande en ik kijk om mij heen. We komen, wij hebben, behalve ons werk, hebben we ook een hobby. Is dat wij 3, 4, 5 keer in de week buiten de deur eten en drinken.
7: Ja.
30: Dus je kijkt in het theater van de gastronomie... goed om je heen en je ziet wat gebeurt daar. We spraken met sommeliers, we spreken met koks... We spreken met gastheren, gastvrouwen, gastmensen... moeten we tegenwoordig ook zeggen. Vroegen we ze ook, van, wat zie jij veranderen? Wat zien wij veranderen?
7: En wat zagen ze?
30: Nou, een hele interessante was, ik moet wel zeggen N is 1... maar als je doorvraagt, uiteindelijk kom je er bij meer terecht... is dat je een veranderend eetpatroon zag. Hmm. En daaraan gekoppeld een veranderend drinkpatroon.
7: Wat betekent dat?
30: Was dat 10 of 20 jaar geleden, dan gingen we op restaurant.
7: Ja.
30: 7:30 aanschuiven.
7: Ja.
30: Aperitiefje, nog een aperitiefje. 12 gangen.
7: Ja, ja.
30: Flessen wijn, wijnarrangement. Overal bijpassende wijn erbij. Armagnacje of het af te blussen. Thuis nog even een biertje. En even afdouchen met een gin tonic.
7: Ja.
30: En om 2:30 lagen we in bed. Nadat we eerst bij
7: tegenwoordig heb je in de grote steden overal de eerste en tweede zitting. Dus je wordt 2,5 uur van die tafel gekeken.
30: Daar ga je, maar die is niet zozeer ontstaan om het te veranderen. Maar die is ook ontstaan omdat de vraag... naar avondvullende voorstellingen in het theater... van de
7: minder werden.
30: Werd minder. Dus ik spreek met een jonge gastheren. Jonge gastvrouw, jonge koks. Ik zeg, wat zie jij veranderen? Hij zei, nou, is iets grappigs gaande. We hebben... jonge gasten, dan heb ik het echt over Gen Z.
7: Ja.
30: Dus 1997, 2012. Die komen goed eten bij ons. Want het ging over goede restaurants. Mm-hmm. Ik heb het niet over de shawarma tent op de hoek. Twee gangetjes, 3 gangetjes met 1 dure fles wijn.
7: Oh,
30: dus wat zie je gebeuren? En ik ben daarover gaan kijken. Ik ben gaan analyseren. Ik ben er met meer over. Ik ben onderzoek gaan doen. Dat we zijn minder gaan drinken. En dat zie je wereldwijd gebeuren, maar beter.
7: Okay.
30: Dus dat is, we zijn bewuster gaan consumeren.
7: Geen kwantiteit, maar kwaliteit. En dan ben ik toch nog terug bij jullie weer aan die keukentafel.
30: Ja.
7: Waar gekookt wordt.
30: Ja.
7: Heerlijk gekookt wordt. Ja, zeker. Neem ik aan.
30: Ja,
7: jij denkt, deze wijn past er lekker bij. En dan trek je niet mijn hele fles open. Is dat het moment dat je dat samen bespreekt?
30: Nee, ho.
7: Je drinkt niet mijn hele fles op. Laat ik het anders formuleren.
30: Ja, die drinken we ook op.
7: Is dat een heel bewust moment geweest dat je tegen elkaar zei... we gaan het wat minderen?
30: Ja.
7: Ja. Wie begon dat gesprek?
30: Wij beide, toch. Wij zijn al vrij lang met elkaar, dus we kunnen onze body language ook al lezen.
7: Ja.
30: Ik zei, joh, we worden en werden een dagje ouder. Het waren hele triviale zaken.
7: Mm-hmm.
30: Als zijnde, we gingen wat minder goed slapen, bijvoorbeeld.
7: Mm-hmm.
30: Dus we zijn ons eetpatroon gaan wijzigen. Dat kan, want wij zijn met pensioen.
7: Heerlijk.
30: Dus mevrouw Hamersma kookt een maaltijd tussen de middag.
7: Ja, wij s'avonds dan, wat lichter.
30: S'avonds wat lichter. Dan drinken wij 2 glazen wijn bij de lunch.
7: Mm-hmm.
30: Dan is de verteringsmodus is veel sterker. Die is dan door je systeem heen.
7: Ja.
30: En dan s'avonds doen we bij wijze van... je zou het bijna een digestief kunnen noemen. Dat ene glas wat er nog in die fles zit. Dus we hebben 2 dagen dat we alcoholvrij zijn.
7: Ja.
30: Sowieso.
7: Ja.
30: Dan drinken we geen alcohol.
7: Mm-hmm.
30: En dat is eigenlijk nog, vind ik... Nog steeds veel beter dan Dry January. Ja. Want Dry January...
7: Dan leg je jezelf een hele maand
30: op. Nou, dan is een maand, dan ben je 30 dagen, 31 dagen alcoholvrij. En daarna ga je enorm aan de slag weer.
7: Ja.
30: Maar bovendien, wij doen het dus 52 keer 2 dagen. Ja. En zullen we dat even uitrekenen? Ja, dat 104 dagen, dat is 3 maanden.
7: Ja,
30: en dat vinden wij een hele prettige manier.
7: Maar toch, hè? Toch is het zo, familie Hagensma. Ik kom nu bij die gezondheidsraad uit.
30: Ja.
7: Want dat heb je ook gezien.
30: Ja,
7: dan, ik weet niet of je nog dat papieren krant hebt. Misschien heb je wel verfrommeld in een hoek gegooid.
30: Ik heb beide.
7: Beide. In ieder geval, je leest dan die gezondheidsraad die zegt... Ja. Er is geen gezonde ondergrens voor alcohol. Ja. Zelfs 1 glas per dag is al schadelijk voor de gezondheid. 7 verschillende soorten kanker.
30: Ja.
7: Wordt daarbij genoemd bijvoorbeeld.
30: Ja.
7: Ja, dan zit de familie Hagensma daar thuis.
30: Ja.
7: Dat bericht te lezen. Ja. Wat gebeurde er bij jullie?
30: Dat is iets wat wij al... Kijk, ik heb in 2010 het boek geschreven... Wijnreis door mijn lichaam. Over de positieve effecten van wijn drinken.
7: Mm-hmm.
30: Daar is toen een hoop om te doen geweest. Omdat ik het had over de positieve effecten van wijn drinken. Want die zijn er wel degelijk ook. Hè, waarom moeten we het altijd over de zogeheten... negatieve effecten hebben. Dus ik heb dat boek geschreven. In 2017 heb ik daar een follow-up op geschreven. Dat heette Dagboek van een gezonde wijndrinker. Ging over mezelf.
7: Mm.
30: En wat ik heb gedaan is wetenschappelijke en medische publicaties... naast elkaar gelegd, uit binnen- en buitenland. En eens even gekeken wat er nou precies werd geroepen... ten faveur en ten nadele van. Want het vervelende is... Van ieder onderzoek dat er wordt gedaan, of het nou gaat over suikers, of over vetten, of over fijnstof, of over barbecuen. Ieder onderzoek wat er wordt gedaan, dan is altijd een tegenonderzoek van die precies het tegenovergestelde.
7: Dus eigenlijk zeg je, die gezondheidsraad heeft het aan het verkeerde eind?
30: Dat zijn niet mijn woorden.
7: Nee,
30: want ik ben geen wetenschapper. Ja. Ik ben een journalist, ik ben een schrijver.
7: Maar goed, je hebt boeken geschreven en je zegt daarin... er zijn ook voordelen van alcohol.
30: Ik vind ook voordelen van alcohol, of van wijn, moet ik zeggen. Ik
7: dus ben die conclusie van de gezondheidsraad, hoe kijk je daar
30: naar? Nou, de conclusie van de gezondheidsraad... Kijk, ik ben 2 dingen. Risico lopen wil niet zeggen schade.
7: Mm-hmm.
30: Dat is een ding wat een gegeven is. Dus ik heb laatst een onderzoekje gelezen... als suiker zou worden aangeboden bij de gezondheidsraad... of bij het wetenschappelijk bureau... van wat goedkeuring moet geven aan nieuwe producten...
7: Zou het niet toegelaten worden?
30: Gaan wij kijken naar vet? Niet best. Gaan we barbecuen? Kan de boel in de fik steken. Kan je de boel in de fik steken. Heb je een auto? Een auto kan 200 rijden. Als je dat doet over een woonerf...
7: Is dat niet zo handig.
30: Nee. Dus ik wil eigenlijk opteren, en dat weet natuurlijk een ieder. Risico is nog geen schade. En waar ik naar kijk als hoe ik het gebruik... Ik ben geen misbruiker.
7: Mm-hmm.
30: Gebruik is nog geen misbruik. Kijk, ik ben mordicus tegen...
7: Alcoholmisbruik.
30: Ja,
7: dus dat zal iedereen zijn.
30: Ja, maar het rare is, kijk, als je alcoholgevoelig of verslavingsgevoelig bent... Ja, dan moet je het maar niet doen. En terugkomen bij de gezondheidsraad. Ik heb dat natuurlijk toen... Ik zit nog steeds in die Rolodex bij Hilversum en bij jullie.
7: Dus je werd gebeld.
30: Moment, ja,
7: daar zijn we, meneer Hagensma, kom eens even langs.
30: En nu zit ik weer bij meneer Rooijakkers en die gaat dan ook roepen... van nou, zie je wel, en die gezondheidsraad. Dus daar twijfelt u. Ik zeg, nee. Kijk, misschien is het wel zo, maar daar heb ik nog geen één journalist. Ik heb laatst gekregen een journalist aan de lijn hierover...
7: Ja.
30: En die zegt, heeft u dat bericht gelezen van... natuurlijk heb ik dat persbericht van de gezondheidsraad ook gelezen. Dat er geen...
7: Daar ging ik wel vanuit, dat vraag ging eens aan je.
30: Dat er dus geen gevaarloze ondergrens meer is. Dat iedere drup alcohol, die is gevaarlijk. Dus dat doet mij denken... toen ik zat bij Paul Witteman, daar zat iemand van de STAP... de Stichting Alcoholpreventie, dus de Blauwe Knoop. En die was ook mordicus, die riep ook... het is levensgevaarlijk alcohol, ik gebruik ook geen alcohol... in mijn deodorant, want het is... is carcinoom. Dus daar kan ik niet tegen. Kijk, die gezondheidsraad, daar vind ik dan van... dat ze een hele goede functie hebben, natuurlijk... Die beschermt ons voor allerlei onheil. Maar ik heb aan een journalist gevraagd die mij hierover belde. Zeg, heeft u ook, want u refereert niet alleen aan de gezondheidsraad... maar dat die ook van de WHO had gehoord. Ja. Want daar kwam het vandaan.
7: Precies, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja.
30: En dat was de bron in dit geval. Nu neemt de gezondheidsraad niet klakkeloos alle adviezen van de WHO. Maar ze hingen behoorlijk met hun oor. Nou, de WHO. Ik zeg, heeft u de WHO verder onderzocht? Hoe bedoelt u? Het is toch van. Ik zei, u weet dan ook dat bij de Wereldgezondheidsraad, dat ze niet alleen hun, laat ik zeggen, hun adviezen baseren op wetenschappelijke medische publicaties, maar een hele belangrijke lobbygroep daarin, dat is Movendi.
7: Ja.
30: En Movendi, die hebben een stem. Daar wordt erg naar geluisterd. En dat waren de vroegere Tempeliers, 1851 opgericht, in de Verenigde Staten. En die hadden zich als doel gesteld, helemaal na een fusie met nog wat andere anti-alcoholbewegingen, om alcohol volledig uit te bannen. Ik zeg maar, daar hoor ik u niet over.
7: Nee.
30: Dus ik weet niet hoe ik hier moet mee om moet gaan.
7: Je weet
30: gaan.
7: Niet wat er achter schuil gaat.
30: Nee, ik weet niet wat er achter schuil gaat. En ik weet natuurlijk een beetje, ja goed, nogmaals, meneer Rooijakkers, ik ben mordicus tegen alcoholmisbruik. Mm. Maar ik mag heel graag, ik stelde nog even een vraag door aan deze verslaggever van dienst. Ik zeg, waar woont u precies? Hij zei, waarom wilt u dat weten? Ik zeg, vertelt u het nou even. Nee. Hij zei, nou, ik woon in Rotterdam. Ik zei, heeft u kinderen? Hij zei, ja, ik heb 2 jonge kinderen. Ik zei, nou, ik zou onmiddellijk verhuizen.
7: Ja, vanwege de fijnstof.
30: Maar vanwege de fijnstof. Ik zei, ja. Ik zei, maar daar gaan we.
7: Ja, ja, maar zo kun je natuurlijk naar alles
30: nou,
7: wijzen.
30: Ja, dat doe ik, omdat ik. En toen zei hij, nou ja, dat zei hij, het was precies zijn antwoord. Ja. Ik zei, ja, en zo blijf ik graag een glaasje wijn drinken.
4: Ja. De Big Five. Art Rooijakkers.
7: In gesprek vandaag met Harold Hamersma. We kennen hem allemaal als de wijnman van Nederland, durf ik me toch wel te noemen. De grote Hamersma. Er zijn hele dromme mensen die met zijn advies door de supermarkt struinen op zoek naar die goede fles wijn, bijvoorbeeld voor onder een tientje. Mm. Die zijn dan te vinden als je hem volgt. En dat is meteen ook interessant, want kijk, ik praat nu even autobiografisch, ja. Harold. Ik weet dat alcohol niet goed voor me is. Ik ga er ook wel van uit. Ik ben iets minder dat je eraan twijfelt. Ik denk, ik snap wel dat ze dat adviseren. Maar toch kan ik tegelijkertijd enorm uitkijken naar een goed glas wijn. Daar zit natuurlijk iets paradoxaals in. Ik hou mezelf enigszins voor de gek. En ik zit me af te vragen, misschien kun jij dat voor mezelf beantwoorden. Hoe zou dat nou toch komen?
30: Nou ja, ik vind het een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die ooit is beantwoord door professor Jan Snel. Hij is een psycholoog bij de VU. Hij is inmiddels niet door drank overigens overleden, want hij was al heel oud. Een soort gelukspsycholoog.
7: Ja, ja.
30: Hij zegt van, het geeft een prettig gevoel. Het is wat ik met wijn heb.
7: Ja.
30: Is dat het een hele. Kijk, het is sowieso de godendrank. Hè. Het is druiven, dat is het hoogst in de agrarische pikorde. Want dat maakte de godendrank.
7: Uh-huh.
30: Het is een hele sociale. Sociale gebeurtenis.
7: Ik schrik je intussen wat water in.
30: Ja, water. Daar heb ik wel eens iets over gelezen ook.
7: Alsjeblieft.
30: Wijn dat.
7: Het is meer dan gewoon een glas waarin je. Kijk, ik krijg wel, als je een glas wijn drinkt, krijg je ook een soort tinteling. Dat je van twee.
30: Het geeft een lekker gevoel. Het is een gespreksonderwerp.
7: Ja.
30: Het is met aandacht uitgezocht. Het wordt met aandacht gedronken. Ik kom bijna nooit binge drinkers tegen die zich helemaal een stuk in hun kraag zuipen met wijn. Het is een sociale drank.
7: Hmm.
30: Dus je deelt de fles met elkaar, en dat deel je niet alleen. Je deelt ook de belevenis met elkaar. Het is een wijn die je schenkt, een schenkje bij een gerecht. Daar heb je het over. Je gaat de gesprekken aan met je partner aan tafel. Dus het is een soort social superglue, zou ik ook bijna zeggen, die de tongen losmaakt, het gesprek opent. Je ziet ook, en dat is aardig, is dat juist bij jonge mensen, dat is ook zo leuk, is dat je een enorme dorst naar informatie neemt ertoe.
7: Mm-hmm.
30: Doordat we duurder zijn gaan drinken, willen we er meer van weten. De cursussen nemen toe. We willen meer erover weten, meer de kennis delen. En dat is iets wat wijn doet.
7: Ja.
30: Dus je slaat het ook niet achterloos naar binnen.
7: Nee, nee.
30: Je deelt die kennis met elkaar, je geniet ervan, je kan het hebben over de druif, de regio, de al dan niet regen.
7: Het is het verhaal ook.
30: Het is storytelling. Dat is waar mijn hele bastion van informatie op geschraagd is ongeveer. Ik ben een storyteller.
7: Ja,
30: en dat willen mensen dan ook weten.
7: Ja. En dus je haalt een verhaal weg bij mensen in zekere zin. Een gespreksonderwerp, een sociaal smeermiddel. Als je zegt van, hey, dat ene glas is niet goed voor je. Misschien is dat dus ook waarom ik denk van, want het is ook iets, ik drink het niet in mijn eentje. Ik drink het met andere mensen.
30: Nee, maar het is niet goed voor je. Daar zet ik mijn twijfels bij. Als je er dus heel goed door voelt. Door dat ene glas je kunt ook zoeken, wat doet het nou? Er komen endorfines vrij en allemaal fijne stoffen die jou zorgen dat je je prettig voelt. Van dat ene glas. Van het gesprek dat ik met jou heb. Van de heerlijke smaak die er gecreëerd wordt, omdat die zo lekker bij je blinde vinkje, zo'n zeisje of je entrecote hebt. Als je dan wel je vegetarische aubergineschotel, die lekkerder wordt. Want goede wijn kan een gerecht lekkerder maken.
7: Ja, alsof die gerechten voor jouw vrouw nog lekkerder gemaakt moeten worden.
30: Nou, dat helpt toch wel af en toe. En zij kan er ook erg van genieten. Zeggen ze, oeh, deze is er wel heel goed bij. Ja. Want er zijn goede proevers. Je staat stil bij jezelf. Ja. Je staat stil bij het moment. En ja, dat doet met alle respect voor het glas water wat je hebt ingeschonken, Art.
7: Ja, er gebeurt weinig, bedoel je? Er
30: gebeurt weinig.
7: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Het is een beetje een technische kettingvraag, maar het is misschien wel leuk ook. Want de vorige aflevering was hier Tessel de Heijtengast. Is medeoprichter van bierbrouwer Gebrouwen door Vrouwen.
30: Ah ja.
7: Mooi verhaal over hoe twee zussen dat biermerk neerzetten. Okay. En daar die grote industrie toch ook een beetje nog steeds een uitdager zijn. Ze heeft de volgende vraag voor jou.
5: Hoi Harold, mijn vraag voor jou is, bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Maar altijd als het over wijn gaat, dan gaat het over de druiven of over op welke grond de druif heeft gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit iets over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
30: Dat is een hele goede vraag van Tessel.
7: Okay.
30: Heb ik al veel over gepubliceerd. Ook de grap is namelijk dat ze denken dat het altijd over druiven gaat. En dat is ook zo. Maar gist speelt een enorme belangrijke rol. Heel vaak gebruiken ze in de wijnindustrie gecultiveerde gisten. Dus die kan je letterlijk bij DSM bestellen. Het voormalige DSM. En dan zei ik wil een gist hebben die hoger in zijn alcohol geeft. Of die moet meer de smaken die er in deze druif zitten, door abrikoos of persik, die moeten wat meer benadrukken. Dus gist is een key-speler als het gaat om goede wijnen maken. Ja. Dat is iets ook waar wijnmakers, misschien zelfs nog wel wat meer dan biermakers, enorm mee bezig zijn. Dus dat is eventjes, denk ik, een misunderstanding.
7: Okay.
30: Dat geen rol speelt. Dat speelt een hele belangrijke rol. De wilde gisten die in de wijnranken zitten, in de wijngaard zitten, in de wijnkelder zitten, die spelen ze, daar maken ze echt heel erg veel gebruik van. Uh-huh. Helemaal de natuurwijn, biodynamische en de biologische wijnmakers. Yeah. Die zijn daar de culturen voor aan het te bestuderen. Hun eigen gisten, een gist die het alleen op dat terroir doet. En het kan dus ook, maar dat is misschien straks leuk om het, als we het over alcoholvrij hebben. Ik las net een stuk in FD over de familie Swinkels van de bieren. Die hebben nu een alcoholvrije wijn ook gemaakt.
7: Ja.
30: En dan zeggen ze, goh, dat is me toch allemaal wat. Nou, ik heb het omgekeerd nu ook meegemaakt. Ik liep tegen een producent van wijn aan in de Loire, Villebois heette ze. En die lieten mij een biertje drinken. Ik zeg, god, dat is lekker.
7: Mag je geen wijntje zeggen?
30: Nee, een wijntje, dan heb je thuis ook een vrouwtje op de bank zitten.
7: Oh ja?
30: Dus
7: als je zegt, wil je iets drinken? Iemand zegt, dan, ja, lekker een wijntje.
30: Nee, een glaasje wijn mag wel, maar een wijntje nooit.
7: Maar glaasje wijn
30: mag wel. Ja? Een wijntje zelf
7: krijg
30: mag
7: je
30: niet.
7: Etikettenles.
30: Want dan heb je dus ook een vrouwtje op de bank zitten.
7: Oké, en een hondje.
30: Een hondje mag tot daar, als het een klein hondje is. Dan,
7: als ik nou een heel klein vrouwtje heb?
30: Een lullipietertje. Ja, nee, wat is het?
7: Okay. Maar het is geen wijntje.
30: Nee.
7: Ja.
30: Ik proefde daar van deze wijnproducent, die Villebois, die liet mij twee bieren proeven. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Hij zei, nou, we hebben een bierbrouwer ontdekt die een gist heeft ontwikkeld.
7: Ja.
30: Voor zijn bier. Hmm. Waardoor er, door die gist te gebruiken, ontstaat er een bier zonder alcohol. Dus de gist produceert geen alcohol.
7: Hmm.
30: Dus we hoeven de alcohol er niet meer uit te halen.
7: Ja.
30: Daar wilden wij van leren. Dus we hebben in eerste instantie een sap gegeven van onze Chenin Blanc en Sauvignon Blanc.
7: Om te kijken wat er overblijft.
30: Om te kijken wat er gebeurt op het moment dat we die gist gaan gebruiken.
7: Want heel even een gewetensvraag. Alcoholvrije wijn, is dat wijn in jouw ogen?
30: Ja, dat is wijn, want het is eerst wijn geweest waar ze de alcohol weer uit hebben gehaald.
7: Ja.
30: En dat gebeurt met,
7: maar misschien haal je daarmee wel de ziel uit het product en is het geen wijn
30: je
7: meer.
30: Je haalt de ziel eruit, je krijgt er een nare geur voor terug vaak en een vervelende smaak. Het
7: maar
30: is een hele
7: is nog wijn,
30: agressieve, zeg jij. Het mag geen alcoholvrije wijn heten als het niet eerst wijn is geweest. Okay. Dus daar ligt al iets. Ik proefde dat bier op basis van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc. Dus met een gist die, laat ik zeggen, deze drank produceerde zonder alcohol te laten staan. Was een verrukkelijk bier van een wijnproducent.
7: Mm.
30: Is nu te koop in Nederland, heb ik ook begrepen. Ja. Bij de groothandel. En dat is dan wel weer heel interessant. Dus dat is wat gist. Dus misschien krijgen ze wel...
7: Ja, wat test die vraag van...
30: Texel, die krijgt misschien wel een zware concurrent erbij.
7: Ja, met die wijn. We gaan het straks nog wel hebben over die alcoholvrije wijn. Want ik ben er wel, als jij als wijnman toch... die belangrijke van alcoholvrije wijn... die gezondheidsraad waar jij dan niet helemaal mee eens bent... of helemaal gelooft.
30: Nou, ja.
7: Goed, stel, is dat een wereld waar we naartoe zouden kunnen gaan... waarin wijn die in restaurants wordt geserveerd... dat je een goed glas alcoholvrije wijn krijgt? Het duurt lang, dit antwoord.
30: Nee, maar ik kreeg wel eens de vraag... Kijk, we zijn natuurlijk in een soort interbellum terechtgekomen... in een tussenfase dat we aan het onderzoeken zijn... van wat is er nou lekker en wat is er nou niet lekker.
7: Dus
30: alcoholvrij is eigenlijk een techniek die we heel kort kennen.
7: Mm-hmm.
30: Zowel voor bier als voor wijn, als voor gin en noem het allemaal maar op. Dus daar moeten we nog een beetje aan wennen. Er wordt enorm aan gesleuteld. Hè. Dus de techniek neemt toe. De soort druiven die we, als we het over wijn hebben, die we gebruiken. Daar krijgen we wat meer inzicht op. De ervaring neemt toe. Dus iemand vroeg mij, niet al te lang geleden... maar u vindt dat niet, u schrijft daar lelijk over... want het is zonder alcohol. Ik zeg, oh nee, ik schrijf er lelijk over omdat het vies is. Dus ik zeg, dus op het moment dat het lekker is, mis ik de alcohol niet. Ik zeg u, Buckler was verschrikkelijk.
7: Ja,
30: maar toen het Heineken 0.0 werd, vond ik het verrukkelijk. Ik heb altijd Heineken 0.0 staan en dat vind ik hartstikke lekker. Ja. Op het moment, ik heb wat alcoholvrije gins staan, waaronder Nona. Fantastisch, met een goede.
7: Ja, ja.
30: Dat zie je ook, die ontwikkeling weer met tonics. De condimenten, zou ik bijna zeggen, voor een gin bestaat uit goede tonics. Nou, die markt is enorm geëxplodeerd ook. Heel interessant.
7: Met andere woorden, het gaat om de kwaliteit, gaat niet om de alcohol.
30: En als er wijnen komen die alcoholvrij zijn, waarvan ik zeg, joh, bijvoorbeeld op basis van thee, wat heel lekker is.
7: Dan zou het zomaar kunnen.
30: Op basis van groenten, kruiden, wat heel lekker is. Let it go.
7: Oké, ik praat zo verder met Harold Haans. Maar het is leuk om met je te praten over alcohol, wijn en alles wat erbij hoort. Gaan we het ook hebben over de toekomst van alcohol, de toekomst van wijn bijvoorbeeld. Dus blijf lekker luisteren.
6: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
8: Trulies met Genke.
9: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
9: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
10: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
8: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
11: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
13: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
14: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
15: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
14: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
16: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
2: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
1: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
3: BNR Verkeer.
4: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nu 10 minuten vertraging tussen Everdingen en Beest. Dat geldt ook voor de A12 van Arnhem naar Duitsland voor de grens. En de A73 vanuit Nijmegen naar Venlo tussen Knoppen Ewijk en de afrit Nijmegen. Doe je er ook 10 minuten langer over. Flitsmeister meldt een camera op de A9, ook maar Amstelveen bij 61,8. En op de A16 Rotterdam-Breda bij 34,7.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
6: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Bij het ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. Verder zijn er 40 gewonden, van wie er 3 slecht aan toe zijn. Het ongeluk was gistermiddag in het oosten van Zwitserland. Door onbekende oorzaak schoot de bus door een vangrail en belandde op zijn kant. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zeggen in gedachten bij de slachtoffers te zijn. Er is een dode gevallen bij een politieachtervolging in Limburg. Agenten waren achter een auto aangegaan waar 3 verdachten van een inbraak bij een tankstation in zaten. In de buurt van Venlo ging het mis. Daar crashte de vluchtauto op de A73. 2 andere inzittenden raakten gewond. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moet worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort, omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. 4 groepen hebben zich aangemeld om op Prinsjesdag te protesteren langs de route van de Glazen Koets. Ze kunnen daarvoor terecht in een speciaal vak op het Lange Voorhout. Onder meer een anti-koningshuisgroep en het Burgerinitiatief Groningen willen demonstreren. Ook de Algemene Onderwijsbond wil protesteren, maar dan ergens anders. En een Chinees restaurant in Zeewolde is voor de 3e keer in korte tijd doelwit van een explosie geweest. Vanmorgen was een harde knal te horen, de voordeur ligt aan diggelen. Eerder deze week en eind augustus gingen er ook al explosieven af bij het restaurant. De burgemeester had al besloten om tijdelijk camera's te plaatsen in de omgeving. En dan nu het weer, van Weer Online. Er trekken buien richting het oosten. Vanmiddag is het vaak droog en breekt vanuit het westen de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt 19 tot 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Alcohol moet minder normaal worden, zegt de Gezondheidsraad. Maar waarom blijft niet drinken voor veel mensen zo lastig? Bestaat er ook zoiets als een gezonde relatie met alcohol? Straks hoor je er hierover in de Big Five, BNR's Big Five van de alcohol.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
9: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
10: Onlineveilingmeester.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
11: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
12: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
13: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
10: FNV-voorzitter Hans Pekman is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
14: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
7: Welkom bij tweede half uur. We drinken minder alcohol dan vroeger, maar de discussie erover wordt steeds feller. Moet genieten van een goed glas straks worden uitgelegd, misschien zelfs worden verdedigd. Wijnschrijver Harold Harmsma is nog steeds bij me. Rookte jij vroeger ooit?
15: Ik heb gerookt, maar ik was meeroker. En niet omdat ik dan in een rokerige kamer ging
7: zitten. Van de gezelligheid.
15: Maar ik was van de gezelligheid en ik stopte ermee op het moment dat ik dacht, maar dit is helemaal niet goed voor je. Kijk, nee. Maar roken weten we. Dan weten we heel erg goed dat het gegarandeerd heel erg slecht is.
7: Maar dat is natuurlijk die ontwikkeling. Dat begint ergens. Hè. Ik kan me de foto's herinneren van de feestjes bij mijn ouders vroeger. Ja. Iedereen binnen aan het paffen, noem maar op en zo.
15: Artsen adviseerden om te roken.
7: Exact. Treinen waarin het in gebeurde. Was allemaal normaal.
15: Ja.
7: Zelfs klasse. En dan op een gegeven moment komt er een omslag. En nu staan die rokers buiten in de regen een beetje te klooien. Met z'n allen. Het ziet er altijd zo verdrietig uit.
15: Zo verdrietig.
7: Ja, misschien gaat dat met alcohol ook wel gebeuren.
15: Zomaar kunnen.
7: Dus dat we nu aan het begin.
15: God verhoeden.
7: Ja.
15: Baggers verhoeden.
7: Maar dat we aan het begin van die ontwikkeling zitten.
15: Dat kan. Ik weet niet of
7: dat het gesprek, net zoals wijn kun je bewaren en wordt soms beter, maar dat dit gesprek over 15 jaar wordt gebruikt als moet je kijken.
15: Ik hoor die Art Rojakkers.
7: Hoe ze er toen over spraken.
15: Ja, die Hamers, maar god. Die heeft ze nog bijgezet in een glasbak.
7: Ja. Wat denk je?
15: Ik denk niet dat het. Ja, ik hoop of ik denk, weet je, we'll let it be, dat het niet zo'n vaart zal lopen.
7: Maar die parallellen?
15: Nou, je ziet, we hebben natuurlijk, daar wordt wel eens. De tijden van de drooglegging in Amerika, dat er nog nooit zoveel werd gedronken. Nee. Dat er nog nooit zoveel misdaad was als toentertijd. Je ziet het in bijvoorbeeld in Denemarken.
16: Trulies met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Het risico inschatten, wat dat met mij doet. Ik weet ook, zeg nou, tot hier en niet verder. Ik ben in mijn hele leven 2 keer dronken geweest. Ja, het is heel saai.
3: Ja.
2: En misschien kan ik wel heel veel drinken, maar dat is ook niet zo. Ja. Ik heb op een gegeven ogenblik genoeg. Ik neem vrij verantwoordelijkheid. Ja. Ik hoef niet meer. En helemaal nu, dan rijd ik terug. En dan mag mevrouw Hamersma in plaats van 3 glaasjes... mag ze 4 glaasjes, ja. Mag ze mijn glaasje hebben. Dus ik denk dat juist deze component, de alcoholcomponent, daarvan weet je wat hij doet. En ja, die pilletjes, nogmaals, ik ben er mordicus op tegen. Ik vind het waardeloos, ik vind het shitzooi. Maar we hebben het gedoogd, we laten het toe.
3: En aan de andere kant, als ik kom wel eens op een festival, dat is een heel ander onderwerp hoor, maar dan als er allemaal mensen zijn die ecstasy hebben gebruikt, meestal een leukere sfeer dan heel veel dronken mensen bij elkaar. Daar krijg je gevechten en geweld. En mensen die met MDMA, die staan elkaar hooguit een beetje te knuffelen. Dus daar zit toch ook wel weer een nuance.
2: Ja, maar goed, van die mensen met die MDMA, hoeveel gaan die naar zwaar? En wie gaan het zwaardere pilletje pakken?
3: Dat kun je natuurlijk ook van alcohol zeggen. Dat je begint met een glas wijn en eindigt in een fles vodka.
2: Nou ja, goed, dat zijn de gebruikers die zelf. Ben je gebruiker of misbruiker? Het wordt altijd, laat ik zeggen, in iedere vorm van een verslaggeving, en ook als je journalist aan de lijn krijgt, gebruiken, misbruiken, wordt fluitend door elkaar gegooid.
3: Ja. Oké, maar jij zegt, ik kan goed inschatten en ik weet waar mijn grens ligt. Ik weet wat erin zit, dus ik weet hoe ver ik kan gaan. Ja. Interessant is, kwam ik ergens tegen, jouw eigen kinderen mochten op hun 5e, 6e levensjaar mochten ze wijn proeven.
2: Proeven, ruiken.
3: Beetje Frans gezin waren jullie in die zin.
2: Ja, god, ik heb daar ook over gepubliceerd. Dat ik, laat ik zeggen, ik kwam door dat boek, Wijnreis door mijn lichaam, of Dagboek van een gezonde wijndrinker, daar wil ik vanaf zijn. Kreeg ik te maken met 2 Amerikaanse thans artsen of hoogleraren.
3: Ja.
2: En die deden er alles aan om high schools stiekem te gaan zuipen. En zo snel mogelijk lam te worden terwijl ze aan het studeren waren. Toen kwamen ze op stage in Italië terecht.
3: Ja.
2: En daar stond de wijn op tafel. En er werd dus aan de jonge kinderen al geleerd met een beetje water en een klein beetje wijn wat het betekent. Dus als je vanaf jongs af aan
3: blootgesteld wordt.
2: Nou, niet blootgesteld, want dat is een gevaar. Maar je vertelt, dit is het, ruik het.
3: Ja.
2: Dit betekent wijn.
3: Ja.
2: Dit is onderdeel van je opvoeding. Dit is wat het wel doet en dit is wat het niet doet. Dan wordt het niet een verboden vrucht.
3: Uh-huh. Ja.
2: En mijn kinderen hebben dus nooit. Die zijn alle 2 geen alcoholist. Die genieten van
3: een goed glas.
2: Die genieten van een goed glas. Die weten dat te plaatsen binnen de context van een sociale ambiance.
3: Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
2: Die zijn 36 en 34. Ja.
3: En ik heb bijvoorbeeld dochters van 9. Ik heb een tweeling. Ja. Zou je mij hetzelfde aanraden als hoe je het met hun hebt gedaan? Of zeg je, nee, de tijd haalt dat advies misschien in?
2: Nou, dat weet ik niet. Het is ook met hoe je. Kijk, bij ons stond natuurlijk altijd wijn en eten was heel erg belangrijk.
3: Ja.
2: En dat gold natuurlijk als je naar die Mediterrane, dan is wijn en eten staat op tafel.
3: Ja.
2: En als je dan van jongs af aan ziet wat er gebeurt. Kijk, als jouw vader en moeder constant dronken op tafel liggen.
3: Nee.
2: Dan denk je, ja, dat is misschien, dat wil ik niet. Of misschien hoort dat zo, dan ga je het wel doen.
3: Mm-hmm.
2: Hier heb ik ze geleerd. En dat leer ik ook van buitenlandse gezinnen. Dat als je ze van op vroege leeftijd al van de leert kennis maken met de mogelijke gevaren van. Mm. Maar als je nooit. En als je 18 bent, dan mag je wel of juist niet.
3: Dus kennismaking, uitleg werkt beter dan verbieden.
2: Is mijn eigen ervaring.
3: En dat geldt dan voor kinderen, want we hebben nu over opvoeding. Ja. Dan probeer ik toch weer even de parallel te trekken met de gezondheidsraad. Mm-hmm. Is dat misschien ook hoe je naar zo'n advies kijkt? Dat je zegt, nou, misschien is gewoon uitleg wat het met je doet. Lees mijn boeken, bij wijze van spreken. Ja, is beter dan gewoon zeggen, een glas is al schadelijk voor je.
2: Ja, dat is heel erg dat vingertje wat er dan komt. Hè, van, gij zult niet genieten. We hadden het net over genieten, wat een glas wijn voor ons betekent.
3: Ja.
2: En natuurlijk ben ik tegen. Kijk, niet iedereen moet zoals ik dat heb gedaan met mijn vrouw. Dat je zegt, die kinderen aan tafel en meteen wijn drinken. Ik vond het leuk dat mijn dochter al op hele jonge leeftijd een fles wijn met kurk kon herkennen. Vond ik geestig.
3: Wat bedoel je herkennen?
2: Herkennen. Ik liet haar ruiken met een fles wijn die kurk had. En zij rook. En ze zegt, pap, die ruikt niet zo lekker. Toen was ze 5.
3: Ja, ja.
2: Was ik heel trots op.
3: Ja.
2: Ze mocht het niet drinken, maar ik was heel trots op.
3: Ja, maar de benen nog steeds mag ik hopen, toch?
2: Jazeker, heel erg trots.
3: Ja. Zo ook maar dus eigenlijk zeg jij tegen,

0: tegen mij ook. Het is misschien helemaal niet zo'n gek idee om ze kennis te laten maken met.
1: Ik ben meer, en dat geldt misschien op alle vlakken. Hè, of het nou gaat over Snapchat en TikTok. Informeren. In plaats van verbieden. Ja. Omdat dan de verboden vrucht komt. Ja. Dan wil je ook, als je jong bent en je ontwikkelt je, dan ga je dat toch stiekem doen.
0: Ja. Dus ga ik toch nog één keer terug naar die gezondheid, hè, meneer Hamersma, zal ik maar even zeggen.
1: Ja, meneer Hamersma.
0: Want als ik dan kijk naar wat er deze week voorbij komt, zeggen mensen, ja, maar wacht even, de maatschappelijke kosten van alcohol zijn zo hoog. Mm-hmm. Want verkeersdoden, verkeersgewonden, vaak te maken met alcohol, ja, wordt gezegd.
1: Ja.
0: Huiselijk geweld, ook te maken met alcohol in veel gevallen, wordt gezegd. Mensen die vallen, gewoon thuis, bijvoorbeeld van de trap, of omvallen omdat ze dronken zijn, en dan in het ziekenhuis terechtkomen, ook weer maatschappelijke kosten. Mensen zijn minder productief. Dus met andere woorden, ja, dat private geluk dat je hebt van dat goede glas wijn, weegt dat wel op tegen al die andere kosten?
1: Nou, ik zou die cijfers aan de kerk, want er wordt nu aangenomen, hè, we nemen aan dat wordt beweerd. Ja. Prima, dan zetten we er weer een ander onderzoek tegen waaruit het misschien wel het tegenovergestelde lijkt. Kijk ik naar het Nationaal Preventieakkoord, dat we dus met z'n allen hebben afgesloten, met de belanghebbende partijen, inclusief de overheid. Dan zie ik dat al die pijlen staan allemaal naar beneden. Mm-hmm. Dus vrouwen, 20 jaar geleden was het volstrekt normaal als ze zwanger waren dat ze gewoon doordronken. Nou, dat is werkelijk in een vrije val. Was informeren. Ja. Informeren.
0: Ja.
1: Mensen die een alcoholprobleem hebben, dat probleem zware drinkers, went down. Jonge mensen die alcohol zijn gaan drinken, naar beneden. We kunnen het niet en we moeten het niet in één keer willen omkatten. Maar we moeten heel secuur met elkaar, met een product dat niet verboden is door de overheid, moet je heel goed gaan kijken hoe je dat kan inpassen binnen de maatschappelijke betekenis en context waarin het product wordt gebruikt.
0: Ja, die laatste zin snap ik niet helemaal.
1: Nou ja, je moet natuurlijk heel goed kijken waar we het er net over hadden. Het heeft een, je zou bijna kunnen zeggen dat glas wijn, predik weer even voor wijn, want dat is nou
0: mijn overgang,
1: is dat die sociale context waarin het gebruikt wordt, een sociaal product aan tafel. Hoe was je dag vandaag?
0: Ja.
1: Heb je het lekker gehad?
0: Ja.
1: Heb je lekker gewerkt? Zal ik jou eens een heel lekker glas wijn inschenken? Laat het er eens over. Trouwens, heb je geproefd dat die Cabernet Sauvignon, dat is van een heel leuk nieuw wijnboertje, en hoe voel je? Kijk, alcohol zet ook weer eventjes je gevoelens open.
0: Ja.
1: Nou, als je daar even naar kijkt, en je kan dat over het voetlicht brengen. Kijk, dat Nationaal Preventieakkoord, we halen dus alle lijnen staan down. In Nederland, hè?
0: Ja, ja.
1: In Nederland. En ik lees ook dat de doden door alcohol, onlangs las ik dat het door wereldwijd is met de laatste 10 jaar met een kwart gedaald. Hè? Dus er wordt aan alle kanten,
0: Gebeurt er wat.
1: Ja. En ik zeg, misbruik, wederom, niet goed.
0: Punt gemaakt. Ja, misbruik niet goed, maar het gebruik wel. Ja. Je signaleert ook een comeback van klassieke wijnlanders. Italië, Frankrijk, Spanje. Daar wil ik straks wel wat over weten. Want we hebben jouw kennis nog weinig aangeraakt.
1: Om die wijn zelf.
0: Eerst naar Thomas van Zijl. Zometeen om 11 uur is er een aflevering van BNR Zaken doen. Een broodnuchtere Thomas van Zijl staat er klaar voor. Tenminste, dat mag ik hopen. Waarom gaan we zo meteen luisteren, Thomas?
2: Omdat Dirk Lips de gast is, een van de grootste, bekendste ondernemers van Nederland. Bekend van Libema. Libema zelf zegt de mensen misschien niet heel veel, maar het vlaggenschip mag wel heten Beekse Berg, het safaripark. Er zitten ook nog evenementhallen in, andere dierentuinen. Hij is verwikkeld in een strijd met de gemeente Heelvarenbeek over een destijds al omstreden belastingdeal. Nu wilde gemeente dat geld toch nog terug hebben. Zou staatssteun zijn. Daarover gaan we praten. En het bedrijvenpanel is er onder andere over Wero. Veel detailisten zien dat niet echt zitten. Want die blijven liever trouw aan wat Ideal heette. Omdat Wero duurder zou zijn. Straks meer in BNR Zaken doen.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
0: Ja, we hebben het in dit uur nog niet gehad over wijnland Nederland en over de klassieke wijnlanden. Ik zit toch nog heel even. Hè? Ik zat over het roken na te denken.
1: Ja.
0: Hè, dat is 20 jaar geleden. Als we 20 jaar geleden een gesprek over roken hadden gevoerd, hadden ze zich niet kunnen voorstellen dat ik hier nu naar buiten kijk en dat ik iemand in een miserie een sigaretje zit. Dus het kan ook snel gaan, wil ik maar zeggen. Ja. Als je toch, niemand kan in de toekomst kijken, Harold. Maar als je nou denkt over 20 jaar alcohol, hoe we daarnaar kijken.
1: Ja.
0: Of naar wijngebruik.
1: Ja.
0: Heb jij daar een beeld van? Zal het nog een beetje hetzelfde zijn als nu? Of zal het echt een stuk minder zijn?
1: Je ziet, kijk, er is één groep, een fanatieke groep drinkers. een consequente groep drinkers. Dat ben ik. Ja. Dat is de 55+. Ja. Dus je kunt het helemaal in doelgroepen kun je het opknippen. Ja. Wij zijn, dan zijn wij uitgestorven, roep ik maar. Al dan niet aan een leververvetting of van de trap gevallen, dan wel met een ongeluk aan ons einde gekomen. Ja. Alles wat daaronder zit, die zijn veel secuurder aan het drinken geslagen.
0: Maar misschien verandert het wel als ze weer wat meer op leeftijd zijn.
1: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. In die wijnglazen bol ken ik die kijken.
0: Nee, snap ik.
1: Dus weet je, je ziet het zebra drinken nu inkomen. Hè? Dus dat ken je, zebra drinken. Nee. Dat is dat je gaat drinken eerst een glaasje alcoholvrij, dan een glas met alcohol, dan weer een glaasje alcoholvrij.
0: Oh.
1: Dus dan ga je een beetje zebra. Ja. Wit, zwart, wit, zwart.
0: Okay.
1: Dus dat is één. Dus die oudere groep is uitgestorven. En die andere groep, die zal veel secuurder, en die doet eigenlijk al waar ik het er net over had. Is dat zeggen, nou, ik ga wel eens een speciaal moment, ik ga die bijzondere fles bij die twee, ga ik nu ontkurken, want Art Rooijakkers komt over de vloer.
0: Ja, dat vind ik sowieso een goed moment dan.
1: Een heel fijn ogenblik is.
0: Haalt het een beetje de lol van je werk af, dit soort discussies?
1: Nee, want ik vind het heel fijn om hierover te praten. En ik predo ook niet springend op een glasbak mijn gelijk. Ik probeer de nuance. Ik hou van wijn.
0: Ja.
1: Ik ben een enorme wijnliefhebber.
0: Ja.
1: En ik wil erover praten. En ik wil altijd over praten. Ik wil het altijd proeven. En niet altijd drinken, want ik drink een aantal dagen niet.
0: Ja.
1: En de dagen dat ik wel doe, heel secuur.
0: Mm.
1: Ik aanschouw het. Ik probeer mijn kennis en kunde, de gevaren en het genot wederzijds, of enerzijds, anderzijds, over het vloedlicht te brengen. Het is niet voor niks zo dat ik ook bij de Grote Hamersma een apart hoofdstuk online nu alcoholvrij. Ik had ook kunnen zeggen, jongens, donder op
0: die
1: zooi.
0: Zo'n gezondheidsraadadvies.
1: Vind ik heel goed. Ik vind de gezondheid, dat vind ik ook te loven. Ik bedoel, en ik ook als ik naar het Nationaal Preventieakkoord kijk, dat heeft die drie pijlers, is niet te veel drinken, overgewicht en roken.
0: Ja.
1: Nou, dan weet ik niet of ze, dan weet ik met drank dat we dus alle.
0: Ja, en hoe zit het met die andere dingen, bedoel je?
1: Maar hoe is het met overgewicht?
0: Ja.
1: En hoe is het met roken? Gaat dat een beetje? We mogen ineens allemaal vapen weer.
0: Ja.
1: Slechter dan ooit. Toegestaan door wie?
0: Ja.
1: Hoezo?
0: Ja. Ja.
1: Ja, maar dat was gezond. Waar is die lobby vandaag gekomen? Ja.
0: Zullen we er even over wijn hebben?
1: Ja, graag.
0: Ja. Klassieke wijnlanden zijn een opkomst. Zeg jij.
1: Nou, dat is een leuke beweging. Die je ziet, is. Eerst ga je weer gastronomisch kijken. Hè. Zoals je weet is zelfs de duurste wijn is bedoeld om je eten mee weg te spoelen. Dus het is altijd een product dat je bij, zo hou ik er ook het meeste van, bij een maaltijd gebruikt.
0: Mm.
1: Dan is het ook heel goed voor je spijsvertering trouwens. Wetenschappelijk bewezen dat dan de mogelijke kans op het ontstaan van schadelijke stoffen die kanker kunnen veroorzaken, die nemen 90% af op het moment dat je een glas wijn bij je maaltijd gebruikt.
0: Okay, nou die cijfers kende ik niet.
1: Nee, precies, maar die kent ik dan weer wel, omdat ik daar ooit een keer boek over heb geschreven. Dus als je daar.
0: Het is dus bedoeld voor bij eten, zeg je. En dan zeg je dat die klassieke landen, Italië,
1: nou,
0: Frankrijk.
1: Wat je nu ziet gebeuren in eetland is, kijk, de afgelopen 10 jaar zijn we bij kans omgekomen door een bombardement aan granaatappelpitten. We hebben natuurlijk de Otto Lengis van deze wereld gehad. En we zijn aan het experimenteren geweest met hummus. En dat vinden we allemaal super spannend. Niets ten nadele van.
0: Nee.
1: Want ik mag het ook. Hè.
0: Maar je verzint daar maar eens een wijn bij.
1: Nee, dat kan heel goed zelfs.
0: Okay.
1: Heel goed. Vooral de orange wines doen het heel goed bij die keuken. Alleen, we zien weer een beweging. Is dat we weer door verschillende omstandigheden zoeken dat weer dichter bij huis.
0: Hmm.
1: Dus onze vakanties zoeken we dan weer dichter bij huis. We zien de keuken herontdekt worden.
0: Hmm.
1: Want zowel Spanje, Frankrijk als Italië. Je ziet weer ineens de bistronomy keuken. Als je nu naar Amsterdam, laten we even Amsterdam nemen.
0: Hmm.
1: We zijn thuiswedstrijd. Dan zie je ineens allemaal bouillon d'Amsterdam.
0: Ja.
1: Een toegankelijk restaurant.
0: Ja.
1: Klassieke Goedkoop. Keuken. Jonge koks.
0: Ja.
1: Die dus de klassieke keuken een soort nieuwe twist geven.
0: Mm-hmm.
1: En in de slipstream daarvan, of eigenlijk meteen parallel ermee, zie je dus ook natuurlijk de wijnen die bij die keukens horen.
0: Die daarvoor extra gemaakt aan zijn in zekere zin.
1: Dus je ziet, als je markttechnisch kijkt, en we zitten bij BNR Business News Radio beslotverrekening. Dan zie je dus waar er pijn in de portemonnee zit in wijnlanden. Dat zijn dus de nieuwe wereldwijnlanden. Ja, waar ze van gekkigheid niet weten hoe ze mij moeten kwijten. Chili, Argentinië, Australië, Amerika. Amerika sowieso niet, dat drinken we hier niet. Maar die Chili, Argentinië, Australië, Nieuw-Zeeland, daar hebben ze het heel erg moeilijk, omdat we in Europa het weer dichterbij zijn gezocht, omdat onze keukens weer herontdekt zijn.
0: Eigenlijk volgt het de geopolitieke werkelijkheid in zekere zin.
1: Dat is heel interessant dat je dat dus ziet gebeuren.
0: Ja.
1: Dus je kan daar zo in meebewegen. Ik zeg, god, kijk nou, we zoeken
0: het allemaal. En dan zie je ook door, want de wereld verandert ook op klimaatgebied. We hebben hier de meest tropische zomer uit ons leven meegemaakt.
1: Ja, ja.
0: Dat betekent ook, dat misschien worden wij wel een wijnland hier in Nederland.
1: We zijn al, dat vergeten mensen, we zijn al heel lang een wijnland.
0: Ja, Limburg zit een beetje aan te klooien.
1: Nee. Ik heb 10, 12 jaar geleden al het voorwoord geschreven in het boek Wijn van Nederlandse Bodem. Waarom? Omdat gewoon in Nederland staat los. Kijk, druiven doen het overal.
0: Ja.
1: Het is een soort onkruid. Je moet alleen weten welk onkruid je aanplant.
0: Okay.
1: En in Nederland weten we dat inmiddels heel goed. En iedere provincie heeft zijn eigen wijndomeinen. En dat zijn goeie.
0: Mm.
1: En er worden steeds serieuzere wijnmakers zijn er in de weer, die er steeds meer van weten, die steeds beter weten, Tessel, welke gisten er gebruikt moeten worden. Dus alleen, het gaat over 1,5 miljoen flesjes.
0: Ja.
1: En dat staat in de achtertuin van een Australische superproducent.
0: Ja,
1: dus
0: het zijn geen hoeveelheden waarmee
1: de markt
0: over.
1: Het is heel goed. Hè? We hebben heel
0: het zijn wel goede wijn. Want ik zat net te zeggen, we zitten in Limburg een beetje aan te klooien. Dat is heel denigrerend.
1: Nee. Kijk, we zijn wat dat betreft een volwassen wijnland geworden in Nederland. Waarom? Omdat we hier hele lekkere wijnen maken, maar ook hele vieze.
0: Ja.
1: En dat doen ze in volwassen wijnlanden ook. Hè. Je hebt ook hele vieze Franse wijn. Hele vieze Spaanse wijn, hele vieze Duitse wijn.
0: Ja.
1: Dus dat hebben we in Nederland ook. En kijk, ik zat op een gegeven ogenblik in de tasting committee van een hele grote nationale luchtvaartmaatschappij. En voor World Business Class moesten we Nederlandse wijnen. Ja, dan komt Kleine Schorre aan boord uit Zeeland.
0: Ja, ja.
1: My most surprising taste ever, zei Janssens Robinson, de beroemdste wijnschrijfster van de wereld ongeveer daarover. Denk aan de Apostelhoeve. Dat zijn fantastische wijnen die zich kunnen meten gewoon in any competitie, wat dan ook.
0: Ja, je neemt nu een slok water en neem erbij. Oké, goed. Dat we dit samen vaststellen. Ik mag even naar jou. We hebben nog veel te behandelen. Ik wil nog iets van jou zelf weten. En een kettingvraag. En we hebben nog een paar minuten. Maar je hebt je hele leven lang over wijn geschreven. Je hebt waarschijnlijk meer wijn geproefd dan wie dan ook in Nederland.
1: Ja,
0: denk ik zo'n beetje.
1: Veel, ja.
0: Ik vroeg het net al een beetje. Dat plezier dat je eruit haalt. Door dit soort adviezen van de gezondheidsraad. En zo zeg je nee, dat haalt het niet weg.
1: Nee.
0: De overtuiging waarmee je wijn promoot.
1: Ja.
0: Dat heb je je leven lang ook gedaan. Verandert dat door dit soort berichten?
1: Nee, en misschien wel integendeel. Ik zou bijna zeggen, ik ben wel. Dus ga niet binge suipen, maar ga dan met heel veel aandacht die wijn die ik dan aanbeveel. Mm-hmm. Of mijn proefpanel van de Grote Hamersma. Want er zitten 10 mensen in, een heel hoog niveau, die ook beoordelen. Supersommeliers, wijnschrijvers. Ik ben al lang de enige niet meer. De beleving van een fles wijn is dezelfde beleving als je daar de tijd voor neemt als een mooi kunstwerk. Als je daarnaar kijkt en dan krijg je nieuwe inzichten. Ik bedoel, als je zegt, ja, het was lekker. Ik zie dan een schilderij. Je ziet de mensen aardappels te eten. Maar totdat er iemand komt die zegt, ja, wacht even, die aardappels. Dat heeft hij geschilderd in die periode. Het was toen en toen en toen. Toen ging hij net zijn oor eraf snijden. En kijk nu eens naar rechts. En kijk dat lichtinval. Dan gaat het schilderij
0: leven.
1: Veel meer voor je betekenen.
0: Ja.
1: En dat heb ik met wijn ook. Dus dat is iets wat ik graag wil
0: door jou
1: vertellen.
0: Laten wijn lekkerder proeven.
1: Ik doe mijn best.
0: Ja.
1: Ik doe mijn best.
0: Nou, dat heb je leven lang gedaan. Iemand die ook zijn best doet, tenminste ga ik vanuit, planoloog Sef Hemel. Dus de volgende gast in dit programma is een heel ander thema. Volgende week Diana Matroos, mijn collega, heeft dan een week waarin we duiken in de grootste plannen, de 5 grootste plannen voor een weerbaar Nederland. Heeft alles te maken ook met Prinsjesdag natuurlijk. Waar willen we naartoe met het land? Je mag zelf Sef Hemel, de planoloog, een vraag stellen. Een kettingvraag.
1: Nou, dan wil ik Sef Hemel de volgende vraag stellen. Ik kan me voorstellen, Sef, dat je met al die grootse vraagstukken die jij op je bordje krijgt, dat je daar wel eens een behoorlijke spanning van zou kunnen krijgen. En een milde stress. Is het dan ook zo dat je naast dat bordje, wat je allemaal op je bordje krijgt, misschien toch wel eens even aan een glas wijn denkt om te ontspannen?
0: Het is een logische vraag die je stelt, Harold Hamersma. Wijnkenner, wijnjournalist voor het AD en het Parool. En hij gaat dus gesteld worden aan Sef Hemel volgende week door Diana Matroos in die Big 5 over de 5 grootste plannen voor een weerbaar Nederland. Meneer Hamersma, het was een genot om met u te mogen spreken.
1: Tot genoegen.
0: Ja. Is het een alcoholvrije dag nu in de huizen Hamersma?
1: Mijn vrouw zei toen ik hier naartoe fietste, ze zegt, maak me even blij.
0: Okay.
1: Wat gaan wij straks voor wijn drinken?
0: Oké. En ik zou dan ook bij de proost willen zeggen, maar door de andere gasten die deze week lang zijn geweest, durf ik dat niet goed. Dus ik zeg het wat besmuikt. Onze afleveringen van The Big Five, bijvoorbeeld over alcohol, we hebben ook andere thema's, zijn allemaal terug te luisteren als podcast in onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering te missen. En dat wil je natuurlijk ook niet. Maar nu zou ik lekker blijven luisteren naar Thomas van Zijl. Die is er met BNR Zaken doen. Wij zijn er maandag weer. Tot dan, fijn weekend alvast.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
4: Hey, hallo ondernemer. Hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
4: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
6: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
4: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
7: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
9: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
10: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartshere.com.
9: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
11: Hoe zet je als ondernemer de stap naar het buitenland? Waar loop je tegenaan als je zaken doet in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? En hoe zit het met de cultuur en de gebruiken van je handelspartners? De antwoorden hoor je in Internationaal Ondernemen. Iedere donderdag om 10:50 op BNR of in je podcast-app.
12: Internationaal Ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
3: Nu in de BNR-app.
2: De oppositie krijgt de Prinsjesdagstukken, maar het kabinet mist nog een meerderheid. De leefbaarheid van nieuwbouwwoningen staat onder druk na het afzwakken van de bouweisen. En 7 maanden oorlog in het Midden-Oosten, de alternatieven raken zo goed als uitgeput. Deze verhalen en meer vind je nu in de app van BNR. Dennis Mooij zit bij de ANWB, hoest op de weg.
13: Nou, het wordt al langzaam drukker op de wegen. De avondspits begint al. Er staat 80 kilometer file nu. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderloo een half uur vertraging. A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de grens 20 minuten vertraging. En op de A28 Zwolle Amersfoort tussen Strand Nulde en Knopend Hoevelaken staat 7 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je een half uur extra. Ook een half uur vertraging op de A76 vanuit Aken naar Geleen. Geleen. Door een ongeluk met een vrachtwagen staat er 8 kilometer file tussen knooppunt Ten Essen en Geleen. Je kan het beste omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Flitsmeister meldt aan een camera op de A13 naar Den Haag bij 14,8. A16 Rotterdam-Breda bij 34,7. En op de A30 van Barneveld naar Ede bij 16,1.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moeten worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ondernemers vrezen dat Wero, de opvolger van Ideal, veel duurder wordt. Zometeen meer in het bedrijvenpanel van BNR Zaken doen.
15: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
16: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
17: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
18: Heb jij ook zo'n rapport op je bureau liggen waarvan je denkt, dat lees ik later wel?
19: En dan zijn er ineens 100 pagina's over waterstof, netcongestie of kritieke grondstoffen bijgekomen.
18: Gelukkig lees jij ze wel.
19: Ja, tot en met de voetnoten.
18: In de podcast Voetnoten pluizen we de belangrijkste energie- en klimaatrapporten uit.
19: Zodat jij in één uurtje begrijpt wat er staat.
18: Voetnoten. Taaie rapporten.
19: Maar wel helder uitgelegd.
18: Op alle podcastplatformen te beluisteren.
20: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
21: of over de grootste beursgang aller tijden.
20: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
21: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
20: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
21: of in de BNR-app.
22: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
23: Je hoeft niet altijd te luisteren.
24: Behalve misschien naar onze podcast.
23: Allemaal in de BNR-app.
24: Download de BNR-app.
23: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
24: Thomas van Zeil.
2: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen het bedrijvenpanel, onder andere over loondoorbetaling bij ziekte. Het laatste macro-economische nieuws komt van Arnoud Boot. En Dirk Lips komt langs, directeur-eigenaar van Libema, over een belastingdeal met de gemeente Hilvarenbeek. Maar nu eerst naar ander economisch nieuws van vandaag. Vandaag, de vrijdag voor Prinsjesdag. Traditioneel gezien de dag dat de Prinsjesdagstukken uitlekken. De Telegraaf kon bijvoorbeeld al melden dat de gemiddelde zorgpremie met 10 euro per maand stijgt, vertelt onze politiek verslaggever Leendert Beekman.
0: Maar de rest, ja, we weten wel iets. We weten dat bijvoorbeeld de hogere inkomens wat extra belasting moeten gaan betalen. Dat er bezuinigd gaat worden nog meer op de overheid. Dat er een efficiëntietaakstelling gaat komen. Een hogere belasting op de waterleiding. Maar daarmee telt nog niet alles op.
2: Ook gaat de gemiddelde energierekening de komende 5 jaar met 10% omhoog, meldt de NOS. De rekening stijgt het hardst voor huishoudens met een warmtepomp. Blijkt allemaal uit een conceptbrief over de energiekosten die vandaag in de ministerraad wordt besproken. Daar laat ik het bij, want het is nog geen Prinsjesdag. Nog eventjes een blik op de beurs. De AEX wint vandaag 0,3% op 1096 punten. Even 11,5 meer van onze beursnerd.
24: Bedrijvenpanel.
2: Werkgevers draaien nu tot 2 jaar op voor het loon van een zieke werknemer. Het kabinet heeft opties gepresenteerd om dat te veranderen. En Ideal maakt plaats voor het Europese Vero. Winkeliers vrezen dat ze daardoor veel meer kwijt zijn voor iedere online betaling. De leden van het bedrijvenpanel zijn Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Geertje van der Snoek, bestuurder ondernemer bij Merckx Enterprise. Voorzitter van de Raad van Toezicht, onder andere van de AI-coalitie voor Nederland. Welkom leden van het panel.
1: Dankjewel.
2: Ideal, dat maakt de komende jaren plaats voor het Europese betaalsysteem Vero. De Raad Nederlandse Detailhandel waarschuwt dat ondernemers na 2029 mogelijk geen vast bedrag meer betalen, maar een percentage van iedere aankoop. En die percentages die doen zo al de ronde. En dat is de reden tot zorg voor veel mensen die werken in de detailhandel. Begrijp jij die zorg, Geert-Jan?
4: Ja, het is totaal nieuw. Dus je weet bij Ideal wat je moet incalculeren als ondernemer. En nu in één keer krijg je een percentage en moet je eigenlijk maar afwachten aan het einde van het jaar wat de feitelijke rekening gaat worden. Ja. En dat is de onzekerheid.
2: Maar dat percentage, daar gaat het over 0,5% of 0,8%. Waarvan Daniel van Delft, en die is van Wero, de operationeel directeur, zegt: ja, als dat het percentage zou zijn, dan zouden we ons echt uit de markt prijzen. Dat klopt gewoon niet. Dus is die zorg dan wel op zijn plaats?
1: Nou, ik denk dat de zorg op het moment dat het onzeker is al sowieso op zijn plaats is. Al is het maar als een waarschuwing naar alle winkeliers om te zorgen dat ze opletten en als een contract voorgeschoteld krijgen wat er dan in staat. Maar een percentage, zeker als het gaat over winkeliers met een hele lage marge, ja, dan wordt het wel risicovol. En daar hou je niet van. En zeker niet als je aan het einde van de rit een rekening krijgt en je weet nog niet zeker wat dat gaat worden.
2: Wat moet je nu doen om deze ramp, die veel mensen toch zien gebeuren, nog af te wenden? Want de lobby is al een tijdje bezig. De kritiek op Vero is er al een poos.
1: Nou ja, ik denk dat daar wel een belangrijke rol ook voor bijvoorbeeld een inretail zit. Om die lobby wel sterk te houden. En ook die onderhandelingspositie, met name voor het kleine bedrijf, staande te houden. Want ik heb het vermoeden, wat je wel vaker ziet, dat het grootbedrijf dan direct de onderhandeling kan aangaan over een percentage. Maar ja, dat die kleine winkeliers dan uiteindelijk de rekening gaan betalen om het systeem in de lucht te houden.
2: Het is ook een nieuw product. Er kan heel veel meer met Wero, wordt er dan gezegd. En als er heel veel meer kan en je daar uiteindelijk ook profijt van kunt hebben, dan is het niet zo gek dat je daar ook meer voor betaalt.
4: Ja, maar uiteindelijk kan veel meer. De vraag is of de winkelier en degene die gebruik maken van het systeem op dit moment heel veel meer nodig hebben. Je kan wel meer, net zoals een iPhone, heel veel meer dingen krijgen op de iPhone. Maar of je het gebruikt is een tweede.
2: Je hebt het nieuws van gisteren gevolgd, hè? De opvouwbare iPhone.
4: Exact.
2: Komt eraan.
4: Ja, en je ziet het prijskaartje. Dus het ligt in elkaar zo'n lengte. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wat is het alternatief? Als je nou alternatieven hebt als ondernemer en kan kiezen uit verschillende systemen, dan wordt het wellicht anders. En dan krijg je ook dat die prijs ze gaat zetten. Want Wero is uiteindelijk een Europees platform. Dus die prijs kan niet verschrikkelijk veel gaan afwijken van andere landen.
2: Nee, maar dat betekent dus ook dat die percentages waar het nu over gaat vermoedelijk toch wel echt aan de bovenkant zitten. Want als Wero veel duurder is dan een alternatief, dan gebruikt uiteindelijk niemand Wero.
4: Ik denk dat daar de opening uiteindelijk zit. Is dat wij zijn niet gewend. In Nederland hebben we Ideal, dus we gebruiken Ideal. Maar je kan ook met creditcards werken. Creditcard heeft een negatieve connotatie in Nederland. Maar je kan een creditcard ook hetzelfde gebruiken als je Wero gebruikt.
2: Maar dat is een Amerikaanse creditcard vermoedelijk. En dat wilden we juist niet, toch?
4: De creditcard zelf is Amerikaans. We vragen me af of alle bytes bouten en moeren binnen Wero ook niet deels Amerikaans zijn.
2: Nou, daar heb ik geen inspectie aan verricht. Hoe denk jij dat het zit? Is het vooral een kwestie van alternatieven presenteren?
1: De markt wint uiteindelijk altijd natuurlijk als er alternatieven worden. Als het te duur wordt, dan komt er iets voor in de plaats. Ik denk dat de lijn dat er wel een Europees eigen systeem is, dat dat op zich goed is. Alleen wat ik net al zei, we moeten wel met elkaar zorgen dat dan niet de kleine winkelier uiteindelijk de klos is en die rekening betaalt, want die heeft het al niet zo makkelijk.
2: Ja, en een heet hangijzer is de aankoopbescherming, waardoor betaalbedrijven meer risico lopen op fraude en claims. De positie van de consument wordt daardoor versterkt. Dan zegt Wero, ach joh, dat is bij creditcards ook al zo. En je ziet er eigenlijk dat het gebruik reuze meevalt. Andere mensen zeggen dan weer, ja, maar het is anders ingericht bij Wero. Dus je zet de deur open voor massale claims. En uiteindelijk ben je daar als winkelier ook niet voorstander van. Hoe groot is deze dreiging?
1: Nou ja, er is natuurlijk verschil tussen fysiek en online. Als het fysiek is, dan wordt er iets gekocht en dan wordt de betaling, en dat is wat Wero dan zegt, staat gelijk op de rekening. Bij creditcards is het zo dat er een verzekering aan vastzit. Ja. Dus daar heeft een consument net iets meer bescherming.
2: Maar die bescherming is wel een punt van discussie op dit moment. En wie daar precies bij gebaat is, Geert-Jan?
4: Uiteindelijk is de bescherming voor de consument. Wordt die ook voor ingericht. En bij de creditcardmaatschappijen, bij de creditcard zit het er standaard in. Al jarenlang, sterker nog, zij gebruiken dat. Het geld dat ze hebben, juist in hun model om een verzekeringsmaatschappij aan de achterkant ermee te voeren. Het is een geïntegreerd model. Bij Wero is het niet geïntegreerd en komt het erbij, zeg maar. En de kans is inderdaad aanwezig dat je allerlei claims gaat krijgen, wat je ook bij een creditcardmaatschappij zou kunnen krijgen. Ja. Dat maakt het niet een uit.
2: Maar die je dus niet heel veel krijgt.
4: Nee, voor de consument is het natuurlijk uiteindelijk denk ik altijd goed dat als je een aankoop, zeker online doet in een omgeving die je niet kent, dat je daar een soort van verzekeringselement bij hebt.
2: Hoe aannemelijk is het dat als zaken duurder worden voor een ondernemer, dat die uiteindelijk toch terechtkomen in de prijs en dat de klant daarvoor betaalt?
1: Meestal is het zo dat eerst die ondernemer betaalt en dan langzaam gaat kijken of hij het misschien zou kunnen verschuiven.
2: Dat door. Ja. Kan dat hier ook gebeuren bij die transactiekosten?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dus ook gebeurt, zeker als het fysiek is, dat men probeert een bepaalde richting uit te duwen, welke betaalmiddel dan het meest interessant is voor de winkelier. En online ook.
2: Ja, we hebben het er wel eens eerder gezegd van als je pint, dan komen daar kosten bij kijken. Zeker als het om een relatief klein bedrag. Ja, we gaan al een tijdje mee, hè?
1: Ja, dat klopt. Maar ja, nu zie je bijvoorbeeld ook alternatieven zoals Klarna voorbij komen. En ik zou het ook wel weer zonde vinden als we de consument die kant uitdrukken waar ik nog veel meer gevaren bij zie. Omdat het dan goedkoper is en interessanter is voor die winkelier.
2: Mirjam, om jou gunstig te stemmen wil ik alvast gaan praten over werkgevers en het doorbetalen van loon van zieke werknemers. Ja. Nu maximaal zucht van verluchting nu al. En we zijn nog niet eens goed en wel begonnen van maximaal 2 jaar. Het kabinet wil die financiële last nu gaan verlichten. Uit een brief van minister Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer begin deze week blijkt dat onder meer wordt gekeken naar minder lang volledig doorbetalen en het verkorten van die periode van 2 jaar. Staat ook in iets minder duidelijke bewoordingen in het regeerakkoord dat er naar gekeken gaat worden. En nu draait het erom dat de 70% die als minimum geldt vaak door de werkgever wordt opgeplust tot 100%. Staat ook in de CAO. Dat is ook een kwestie van sociale partners, van werkgevers en werknemers. Maar het kabinet zegt nu toch, die 100% laten we dat gewoon op 70 houden.
1: Ja, het is een heel klein stapje. En al heel lang in verschillende regeerakkoorden heeft gestaan, we gaan van 2 jaar naar 1 jaar. Onze concurrentiepositie, Nederland ten opzichte van Europa en andere landen, is qua risico om medewerkers aan te nemen die ziek zouden kunnen worden, is enorm. Omringende landen is het of een paar dagen of een paar weken en dan is het wel klaar. Wij dragen als werkgevers die verantwoordelijkheid. Een half jaar 70% vind ik nog steeds heel veel. Maar het is in ieder geval een stapje om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om werkgevers te zijn.
2: En jij vindt dat het aan de overheid is? Want het is een pad dat niet zo vaak betreden wordt, dat een overheid zich direct gaat moeien.
1: We moeten iets doen met de concurrentiepositie. Kijk, vanuit de werkgevers en werknemers hebben afspraken met elkaar gemaakt, maar het is de werkgevers, VNO-NCW, ooit die de afspraak met de overheid heeft gemaakt om überhaupt het te verleggen, het risico van loondoorbetaling bij ziekte, naar werkgevers. Want grote werkgevers kunnen dat prima handelen. Klein bedrijf is daardoor de dupe geworden. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat ergens iets wordt verminderd in die loondoorbetaling bij ziekte, dat het risico. En ik hoop natuurlijk op veel meer, maar dit is een klein stapje. En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft, omdat onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt gewoon niet goed is.
2: Jij hebt daar ook jarenlang tegenaan gelobbyd vanuit ONL.
1: Zeker.
2: In het regeerakkoord staat, Geert-Jan, ik heb het toch nog maar eventjes opengeslagen. Aan de andere kant zien we dat loondoorbetaling in het tweede jaar een effectieve prikkel is tot reïntegratie bij de eigen werkgever. Moet dat ook nog tellen in deze discussie?
4: Je zegt het al. Dat betekent dus dat die prikkel pas in het tweede jaar gaat ontstaan. Dus daar ben je al een jaar onderweg. En ik heb gewoon aan de lijve meegemaakt. Ik maak aan de lijve mee dat ik die prikkel helemaal niet zie. Ik zie juist de het is natuurlijk een klein groepje. Versus de grote groep die echt ziek is. Je moet goed opletten dat er is een groep die echt behoefte heeft om een goede doorbetaling te krijgen. Dat er duizend redenen zijn waarom die een vangnet moeten hebben.
2: Want als je hierin gaat snoeien, dan zegt men, dan stroomt het weer over in de via.
4: Het lastige vind ik, er is een groep in die gewoon langdurig ziek zijn, die, waar echt iets in zit. Maar er is een hele grote groep die gewoon 2 jaar min of meer vrij afnemen van werk onder het hoofdstuk arbeidsconflict en niet zijn in die exact weten wanneer ze zich moeten melden en aan uitgaan en zo die 2 jaar doorzitten. En dan vlak voor dat einde dan hebben ze 2 jaar hebben ze andere dingen gedaan. En dat is zeker bij die, en dat terecht, wat Mirjam net zegt, die grotere bedrijven kunnen dat makkelijker leiden, hebben ook meer systemen, grotere HR-systemen, waardoor ze ook die reïntegratiepaden kunnen inzetten. Als klein bedrijf kun je dat bijna niet. Want je hebt al iemand moeten aannemen om die functie te vervangen. Dan moet je in de reïntegratie, komt die extra nog een keer erbij. Dus dat is dubbel op.
2: En wat er hier nu wordt voorgesteld door artsen, er zijn overigens meerdere scenario's die worden ontvouwd in die brief, maar de aandacht ging vooral uit naar deze variant. Is dat een klein stapje of is het fundamenteler?
4: Ik denk dat uiteindelijk het gesprek erover hebben is heel fundamenteel. Want dat zijn een soort van verworven rechten in de polder. En dat loslaten is ingewikkeld. En iedereen zegt, als je eraan gaat knabbelen, gaat het verder. Ik denk dat dat je als werkgever nog steeds kan besluiten straks, als het minder is, dat je zelfstandig zegt als werkgever, ik wil om wat voor reden ook met mijn werknemers een andere afspraak maken.
2: Dus maar toch opplussen tot die 100%.
4: Maar dan is het niet in de CAO geregeld. Dan zeg je dat ik kan dat leiden als bedrijf.
2: Okay, Mirjam houdt het niet meer.
1: De fundamentele discussie is wie verantwoordelijk is voor het zorgen voor mensen die ziek zijn. Een werkgever kan er niks aan doen als iemand ziek wordt. Als dat met sport gebeurt, als iemand een hele vreselijke ziekte heeft, daar kan je niks aan doen.
2: Als het een arbeidsconflict is, wat hier ook werd genoemd.
1: Ja, dan heb je helemaal het nadeel dat een werknemer zich ziek kan melden in dat proces, waardoor het langer gaat duren, wat voor beide partijen volgens mij niet goed is. Maar los daarvan, het helpt als je een werkgever verantwoordelijkheid geeft om iemand te reïntegreren, omdat het daarmee sneller gaat, omdat het in de portemonnee ook van die ondernemer zit. Dus ik snap de prikkel wel. Alleen het fundamentele verschil is dat ik niet vind dat een werkgever daar verantwoordelijk voor zou moeten zijn. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarom zou het eerste jaar dan verantwoordelijk zijn?
2: Is toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
1: Ja, maar dan een maatschappelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. En niet dat, zeker bij zo'n klein bedrijf waar maar een paar medewerkers in dienst hebt, eentje wordt er ziek, dan is die last zo hoog, zo groot, dat voor een nieuwe ondernemer die dat verhaal al één keer heeft gehoord, die zegt, ja, ik ga toch niet iemand in dienst nemen.
2: Vorig jaar is er een motie aangenomen, Kamerbreed geloof ik zelfs, die ervan uitgaat dat het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief geregeld zou moeten worden.
1: Ja, maar daar praten we ook al denk ik 15 jaar over en er is nog steeds niks geregeld. Er ligt al zo lang wetteksten op het ministerie om die tweede jaar inderdaad collectief te verzekeren. Maar het is er nog niet door en ik ben blij dat het er weer in staat en ik hoop echt dat deze minister wel het verschil gaat maken.
2: Snap je de verbetenheid van Mirjam?
4: Ja, ik begrijp het.
2: Is dat al een jaar of 10 bezig met dit dossier, hoor.
4: Nee, maar als je een kleinere ondernemer bent, is het niet op te hoesten. Sterker nog, kleinere ondernemers gaan uiteindelijk failliet. En dat is dan niet de schuld van die werknemer. Die kan
1: zeker
4: er vaak
1: niet
4: niks aan doen. Die werkgever kan er ook niks aan doen. Het kan een waanzinnig gezond bedrijf zijn. Maar als in één keer de helft van je populatie ziek is, en in Nederland hebben we ook het gekke ding dat als je zwanger bent, ben je ook ziek.
2: Wat bedoel je daar precies mee?
4: Nou, als je zwanger bent, val je in de ziektewet.
2: Ah oh, ja.
4: Dus het is heel normaal. Elk bedrijf gebeurt dat. Het is helemaal niks bijzonders. Maar als de optelsom van in je team in één keer je halve team weg is, en je moet het wel opnieuw inhuren tegelijkertijd, dat het bedrijf gaat door.
1: Kleine nuance. Je krijgt van het UWV dan wel geld terug, zeg maar,
4: een stukje.
2: We gaan ook wat geld optellen bij Mistral. 3 miljard euro. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel, Mirjam van den Geert-Jan van den Snoek. 3 miljard euro opgehaald, nieuw kapitaal en een waardering opgeplust tot ruim 21 miljard euro, maakt het bedrijf afgelopen dagen bekend. Samsung leidt die financieringsronde. Ook ASML investeert opnieuw in het bedrijf. Had het al gedaan voor 1 miljard. Is dit nu veel? Is dit nu weinig? In welke context, Geert-Jan, plaats jij dit?
4: Is het totale peanuts? En ik denk dat het mooie is, de waardering wordt erbij gehaald. En volgens mij is dat helemaal niet het issue. Het gaat helemaal niet om de waardering. Het is een klein bedrag, 3 miljard. kun je relatief in die wereld...
2: We gaan van het kleine MKB naar 3 miljard als PIN.
1: Ja, bizar.
4: Europees, Europees is wel 3 miljard afzet tegen wat ChatGPT doet, wat Claude doet. Het is echt klein. Maar het belangrijkste betekent onderliggend wat er gebeurt bij Mistral... is dat je hebt de LLM's. Taalmodellen.
2: Ja,
4: taalmodellen
2: is ontwikkelen. Models, precies, ja.
4: En met 3 miljard kun je taalmodellen helemaal niet ontwikkelen. Dus feitelijk onderliggend zie je dat ze wegstappen uit het proces. We gaan een eigen Europees...
2: uit de race.
4: Uit een puur Europees taalmodel kun je niet meer 3 miljard voor elkaar
2: wat
4: krijgen.
2: Wat gaan ze dan wel doen met die 3 miljard? Want je krijgt dat ook niet zomaar op, toch? Of wel?
4: Nee, ze schrijven wat ze willen doen. En dat zie je ook. Ze willen een Europese stack bouwen, infrastructuur, dat je al je AI-activiteiten daar kan gaan inpluggen. Maar... dat doen ze met open source modellen. En waar worden de open source modellen gevoed? En dat is het interessante van dit model. Ze willen ook Chinese partijen daarin gaan hosten op dat Europese platform.
2: Oké, dus we hebben zo meteen Chinese partijen die een rol gaan spelen. We wisten al dat Mistral ook uitgebreid samenwerkt met Microsoft. Dat Nvidia voorbij komt. Dus hoe Europees is dit dan nog?
4: Nou, Nvidia vind ik de volgende stap. En dat vind ik echt doodzonde. Nvidia, daar weten we allemaal van wat het is. Uiteindelijk een Chinese hoek zit erin. Of het een Chinese bedrijf is. Daar zijn allerlei mensen die over aan nadenken. De basis is Chinees. Dus we hebben een Europees initiatief. Dat voeden we met Chinese chips, terwijl we ook Europese chipsmakers hebben. En chipsmakers, dus niet de fabriek, maar de chips zelf. En je zou dus eigenlijk liever zien dat je dat met Europese chips gaat laden. Maar het autonome en soevereine van Mistral, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
2: Ja, alles is verloren.
1: Ja, nou ja, ik vond het een beetje ook demotiverend verhaal. Want ik denk ook van, er gaat Europees geld uit het scale-up fund gaat er. Echt fix veel geld gaat er heen.
2: Vanuit de investeringsbank.
1: Waarom hebben ze dan niet in ieder geval daarom wat richtlijnen en wat voorwaarden ingezet om juist te streven naar dat Europese onafhankelijke model? Want we zullen toch ergens moeten proberen onafhankelijker te worden. Maar ik ben bang dat als ik dit allemaal zo hoor, dat voorlopig niet gaat lukken.
4: Ik denk dat puur onafhankelijk als Europa is een beetje utopie. Je gaf net aan, ze werken ook met andere partijen samen, waaronder Microsoft. In Europa werken we heel veel in de Microsoft-achtige setting. En ik denk ook dat de utopie is dat we alleen maar Europa kunnen. Ja,
2: de samenwerking met Microsoft is geïntensiveerd. Dat was ook nieuws van afgelopen zomer zelfs.
4: Ja, maar wij alle bedrijven in Europa draaien ergens op de bouwplaats van een Microsoft-achtige omgeving. En dat is op zich helemaal niet slecht. Het is ook een utopie te denken dat we in Europa met 3 miljard en een 2 miljard hier en een miljardje daar een eigen platform op dat manier kunnen ontwikkelen. Dat blijkt dat we dat misschien wel willen, maar je ziet dat we het gewoon niet doen.
2: Maar is er iets afgedwongen? Want dat was de vraag van Mirjam, om Mistral toch zo Europees mogelijk in te richten of niet? Of moet je dat ook niet willen?
4: Nou, ze kiezen heel duidelijk voor open source, dus daarmee een antwoord nee. Want zij laten dus iedereen juist, zij zeggen, wij gaan wel de infrastructuur neerzetten, de AI-stack zoals het heet, dat is goed nieuws. Een Europese omgeving waar je dat zou kunnen, wat zoveel mogelijk Europees is, maar nadrukkelijk open source. Dus er is ruimte voor alle spelers in de wereld. Ze geven zelf ook aan dat ze ook Chinese partijen willen en kunnen hosten. En het belangrijkste voor mij is, ze gebruiken Nvidia-chips. Begin dan gewoon met Europese... die hebben we wel, begin Europese chips te gebruiken.
1: Ja, en ik begreep ook dat ASML mede-aandeelhouder is. En zo werken ze samen met nog een aantal andere grote Europese bedrijven. Die zullen er toch ook ergens een belang bij hebben om te zorgen dat een deel veilig is voor hun eigen gebruik en voor deze markt.
4: Ik denk een aantal dingen door elkaar veilig en gebruik. Ik denk dat ASML heeft een belang inderdaad in Mistral. En ik weet niet precies op welke manier dat loopt. Maar het belangrijkste is dat dat ASML daardoor toegang heeft gekregen tot bepaalde teams, kennisteams van Mistral, die ze gebruiken in het ASML-proces. Dus het is niet zozeer dat ze Mistral dat één keer als klantleverancier, het gaat veel verder, het gaat de kennis die daar vastzit. Veilig, dat is überhaupt een onderwerp, daar kunnen we nog een hele uitzending aan gaan wenden. Ik denk dat veilig, het moet allemaal veilig zijn, maar het is niet gezegd dat Amerika niet veilig is of Europa niet veilig is. Daar zit nog wel heel wat lagen tussen.
2: Mooi dat iemand in zijn laatste zin alvast zegt dat er een hele volgende uitzending gewijd gaat worden aan hoe veilig dit soort systemen nu zijn. Maar voor deze keer zit het erop. Geertje van der Snoek van de Merckx Enterprises, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Maar dat hoor je wel. En Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. Dank voor jullie bijdrage aan dit bedrijvenpanel dat terug te luisteren is als podcast. Straks, de topman van Ryanair denkt nog niet aan stoppen, ondanks dat Michael O'Leary al 32 jaar aan het roer staat, blijft hij tot minstens 2032 de CEO.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
7: Voor de beste start van je werkdag
8: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.

0: podcast-app.
1: Maar die bestaat eigenlijk niet.
2: En blijf scherp.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
4: Wow!
5: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
4: Yes!
6: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
7: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
8: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
9: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
10: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
11: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
12: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf €100.000. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
12: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
14: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
15: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
16: Unbelievable.
17: Unique. Oh, yes.
16: Incredible.
18: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
19: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
18: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
19: Ja, praten over tech.
18: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
19: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
2: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen. BNR Verkeer.
20: Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 120 kilometer file op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn. En heb je een half uur vertraging tussen Stroe en Hoenderloo. Door een ongeluk is de rechterreis ook dicht. Dan ongeluk op de A76, eerst richting Duitsland. Tussen Stijn en Spouwbeek, 35 minuten vertraging. Rechterreis ook is dicht. En diezelfde A76, maar dan richting België. Tussen knooppunt Ten Essen en Geleen, 40 minuten vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Ook hier is de rechterreis ook dicht. Beide richtingen rij om via Maastricht over de A79. Flitsmeister meldt dan een camera op de A4 Antwerpen-Rotterdam bij 241,6 en de A12 naar Den Haag bij 43,6.
7: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
21: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ongeluk met de Nederlandse touringcar in Zwitserland heeft aan 5 mensen het leven gekost. Hun identiteit is nog onbekend. Ook raakten 40 passagiers gewond. Volgens de Gelderlander is de chauffeur een bekende lokale politicus. Hij wordt door de Zwitserse politie ondervraagd en zijn telefoon is in beslag genomen. 2 Limburgse agenten zijn op non-actief gezet omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie uit politiesystemen hebben opgezocht en verspreid. Dat deden ze los van elkaar. Wat ze opzochten is niet bekend. Het Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen. Tot die tijd zitten de agenten thuis. Precies 25 jaar geleden waren de aanslagen op de Twin Towers in New York en het Pentagon. Allerlei wereldleiders staan daarbij stil. EU-voorzitter Ursula von der Leyen vindt het een dag van herinnering waarop 3000 mensen niet meer thuis kwamen. Ook de Franse president Macron en de Britse premier Burnham noemen de slachtoffers. Asielminister Bart van den Brink vindt dat beveiligers, zolang dat nodig is, moeten worden ingezet in Ter Apel om overlastgevende asielzoekers buiten de deur te houden. Een woonzorgcentrum in Ter Apel doet dat sinds kort omdat jongeren daarvoor overlast zorgen. Ze zoeken in het centrum een slaapplek. En net als in Nederland hebben ze in België uitpuilende gevangenissen. En daar moet iets aan gebeuren, heeft een rechtbank in Gent besloten. Binnen een half jaar moeten er maatregelen komen. Anders volgen er dwangsommen van €500 per dag per gevangene. In sommige cellen slapen gevangenen op de grond vanwege ruimtegebrek. En dan nu het weer van Weer Online. Het is bewolkt met regenachtige perioden. Vanmiddag is het vaker droog en breekt de zon af en toe door. Maar er vallen ook enkele buien. Het wordt een graad of 20. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Aandeelhouders van Ryanair zijn niet blij met het nieuwe beloningbeleid voor topman Michael O'Leary. En er wordt zometeen weer gepitcht in BNR Zaken doen.
1: Trulies met Genke.
16: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
17: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
16: Precies wat we nodig hadden.
17: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
22: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
24: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
25: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
24: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
26: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Twee beginnende ondernemers staan al klaar om te pitchen, maar nu eerst een analyse van de financiële markten.
29: Beursnerd.
0: Onze beursnoot vandaag is de economie-redacteur Mick Fruitier. Mick, goedemorgen.
30: Goedemorgen, Thomas.
0: Wat is de stand van de AEX?
30: Nou, de AEX die staat op 1096 punten en dat is 0,3% in de plus. En vanmorgen vallen met name Magnum en Aegon op, allebei 1,7% erbij. En de grootste daler aan de AEX is op dit moment IMCT. Verder goed nieuws voor statiegeld, machinefabrikant en Wipco. Het bedrijf heeft een grote order binnengehaald van Ahold Delhaize uit Roemenië. En Wipco gaat daar 600 machines leveren. En die worden, ja, de start daarvan wordt eind dit jaar al verwacht. Aandeel krijgt er nu zo'n 2% bij. En verder valt ook in Duitsland toch wel het een en ander op. Want maandag gaat de Duitse minister van Financiën in gesprek met de CEO van de Italiaanse bank UniCredit. En zij spreken elkaar over de mogelijke overname. De Italiaanse bank heeft natuurlijk inmiddels al een belang van 47,6% in de Duitse Commerzbank. En twee anonieme bronnen hebben nu tegen Reuters gezegd dat men er in Berlijn alles aan doet om de beursnotering in Frankfurt van de Commerzbank daar te behouden. Ook als UniCredit dan groot aandeelhouder wordt. En daarnaast wil ook de Duitse overheid het recht behouden om twee bestuurders te kunnen aanstellen.
0: Het is wat, ja. Allemaal.
30: Ja, dus ze hebben
0: het duurt
30: wel
0: al lang.
30: Het duurt al een tijdje. Het is al behoorlijk lang bezig. Al 2 jaar geloof ik inmiddels. Maar ja, maandag een vervolg als dan dus de Duitse minister van Financiën in gesprek gaat met de CEO van UniCredit.
0: Nieuws over misschien wel de bekendste Ierse CEO ter wereld.
30: Ja.
0: En dat is
30: Michael O'Leary van Ryanair. Die is in opspraak gekomen deze week. Niet alleen vanwege een uitspraak, maar ook vanwege zijn, ja, zijn riante salaris. Althans beloning. In Nederland staan beloningen van CEO's wel vaker ter discussie. Dit keer speelt dus in Ierland. Gisteren is er namelijk gestemd door aandeelhouders van de luchtvaartmaatschappij Ryanair over het nieuwe contract van O'Leary. De 65-jarige Ier die blijft namelijk tot 2032 de topman van het bedrijf. En dat is hij al sinds 1994. Dus hij heeft er al 32 jaar op zitten. Plakt er nog 4 jaar aan vast. En de bonussen, daar gaat het dan nu om, van die topman, die kunnen gaan oplopen tot 150 miljoen euro. Hij heeft namelijk een aandelenoptie verkregen. En mocht hij aan bepaalde prestatievoorwaarden voldoen, dan kan O'Leary straks 10 miljoen aandelen kopen tegen een lagere prijs.
0: Uitgesproken man bleek ook eerder deze week met deze uitspraak.
1: You might find some people will choose not to fly with Ryanair, but you know they'll be overrun with the people abandoning Aer Lingus, Lufthansa, BA.
3: True Lease met Genke.
4: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Zaken doen. Pitch.
3: Elke vrijdag tijd voor jonge ondernemingen om zichzelf op de kaart te zetten. Dat doen ze via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de Era Marco Besseling van Alma Foods en Sebas Pronk van Lumox Biotech. Ook aangeschoven Linda Vermaat, pitchcoach en aanjager van sociale innovatie in onder andere de voedselsector. Om de start-ups te beoordelen en van advies te voorzien. Welkom pitchers, welkom beoordelaar. Ja, we gaan Marco met jou beginnen. Ben je er klaar voor?
4: Ik ben helemaal klaar voor.
3: Succes.
4: Dankjewel dat ik hier mag zijn. Gezond eten, gezond snacken wordt steeds populairder. Alleen in de fase van gezond snacken zijn er een probleem. Want er zijn eigenlijk geen goede gezonde snacks. Daar hebben wij een oplossing voor. We hebben een nieuwe technologie ontwikkeld, dat noemen wij deep drying, waar we ermee levensmiddelen, groente, fruit, vlees, vis, kaas krokant kunnen maken zonder te frituren en met behoud van vitamine en mineralen. Wij kunnen sturen op verschillende bevolkingsgroepen, ouderen, jongeren die daar behoefte aan hebben. Het kan zijn op een aanvulling, op maaltijden. Wij gebruiken daar reststromen voor, dus optimale verwaarding. En vaak gebruiken we ook alle onderdelen van de planten ervoor. Het is een lekkere, vooral lekkere, gezonde snack die je op elke dag van het moment kan eten zonder daar bezwaren bij te hebben.
3: Punt. Er gaat hier zelf een duim omhoog, maar dat oordeel laat ik toch even op de eerste plaats aan Linda. Het is wel in jouw straatje, denk ik.
5: Zeker weten, zeker weten. En ik denk ook heel erg belangrijk ook wat hij zegt. Er zijn veel problemen rondom obesitas, maar ook andere dingen. Nou, wat je vaak ziet is dat er heel veel snackbare supermarkten zijn die ongezond voedsel aanbieden. Hoe ga jij zorgen dat jij uit die food noise een beetje naar voren komt?
4: Nou, wat wij ervoor gaan zorgen is eigenlijk dat wij willen eigenlijk het snackmoment eigenlijk veranderen met echte, gewone, gezonde, duurzame voeding. De gezondheidsclaims die er zijn, zijn er vaak, zijn niet goed of kloppen helemaal niet. Er zijn natuurlijk ook groenteschips te krijgen, alleen die zijn gefrituurd en die hebben 35% vet.
3: Snoeptomaatjes, kleine komkommertjes, paprikaatjes.
4: Ja, die kunnen wij verwerken in het hele proces.
3: Ja, maar ze zijn er ook al natuurlijk.
4: Die zijn er ook al, alleen wij maken een concentraat. Dus als mijn 100 gram onze groenteschips eet, staat dat gelijk aan 400 gram vers voedsel. En kijk naar oudere mensen, die kunnen niet veel eten, maar die kunnen dan wel 25, 50 gram.
3: Maar de vraag was, je moet eruit springen. Ze moeten voor jou kiezen uiteindelijk. Je moet überhaupt nog maar
5: wat. Ja, hoe val je op?
4: Omdat wij eigenlijk een technologie hebben die nog niet bestaat en die we verder ontwikkelen. Die technologie van het drogingsproces is ook veel energiezuiniger. Iedereen kent wel vriesdrogen. Onze technologie is 8 keer zo zuiniger in de verwerking erbij. Plus we kunnen het ook mobiel maken.
3: Maar ga je het dan winnen op het verhaal erachter? Want uiteindelijk moet iemand een keuze maken als die voor het schap staat. En hopen jou dan te vinden.
4: Daar hebben we natuurlijk over nagedacht. Je zult ons niet vinden tussen de chips. Je zult ons vinden op de groenteafdelingen. Daar we dan een cross-selling kunnen hebben. En daarmee ook natuurlijk ook de desbetreffende doelgroepen kunnen gaan benaderen. Wat ook mega interessant is natuurlijk bijvoorbeeld de apotheken. Want daar komt de doelgroep die ook voor gezonde voeding komt te kijken. We hebben testen gedaan met kinderen in sportscholen en kindercrèches. En dat zijn eigenlijk de eerste stappen die wij al hebben genomen.
5: En wat zou dan je go-to-market strategie zijn? Op wie ga je als allereerste richten? Want je bent natuurlijk een klein bedrijf nog, dus weinig marketingbudget mogelijk. Wat wordt je eerste klant?
4: Mijn eerste klant zal zijn vending machines. Dus we hebben een aantal ondernemingen die gezonde voedsel venden. Daar hebben we al contacten mee gehad. En onze ultieme stap is eigenlijk om oncologische kindervoeding te maken voor het Maxima Kinderkankerziekenhuis. Waar we zijdelings ook al contacten mee hebben. En dat zullen onze eerste stappen zijn.
3: Hoe ver ben je? Want er liggen hier, dat ziet de luisteraar niet, maar zakjes van wat jij aanbiedt op tafel. Soms al met een design. Dat zijn dan de gedroogde tomaatjes. Ze worden hier voor de webcam toch nog eventjes sierlijk omhoog gehouden. Maar ik zie ook kaassnacks, althans, dat moet ik aannemen. Dat is nog een grijs zakje, dat is nog in ontwikkeling.
4: As we speak wordt nou de machine opgebouwd bij Social Foods in Oud-Zevenaar, waar we dus de productie gaan doen en waar mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt het gaan verpakken en dat gaan we lokaal in lokale speciaalzaken al verkopen.
5: En stel, het gaat ontzettend goed, hè? Over 2 jaar, waar wil je dan vooral je geld vandaan halen? Is het licensering, is het zelf verkopen, is het alles verkopen aan iemand anders, aan een grote partij?
4: In eerste instantie is licentie natuurlijk een businessmodel voor ons, voor de toekomst. Want we kunnen natuurlijk niet alles. Stel dat er een grote reformhuisketen uit Duitsland komt, dan kunnen we daar ook de machines neerzetten in plaats van licentievorm. Maar wij willen stap voor stap

0: strategisch eigenlijk groeien, maar dan wel in de segmenten waar gezonde voeding gevraagd is, sportscholen, maar denk ook aan defensie, waar we ook al contacten mee hebben. En dat zullen die eerste stappen zijn.
1: Ja, en daar zit denk ik ook ergens die crux, omdat je zegt waar gezonde voeding gevraagd wordt, terwijl je hebt het eerder ook over bijvoorbeeld mensen met obesitas. Nou, er zijn veel kinderen die dat ook hebben. Ik heb ooit nog een keer een scriptie 20 jaar geleden over geschreven. Nou, het probleem is alleen maar erger. Die gaan niet per se in dat gezonde schap kijken. Dus hoe bereik je hen?
0: Door hen te bereiken is eigenlijk in eerste instantie door samplings te doen. Die doelgroepen te benaderen. En natuurlijk te verwijzen en een partnerschap eventueel aan te gaan met een kleine lokale retailer. Om daar doelbewust eigenlijk op de groenteafdeling de producten bekend te maken. En proeven is verkopen. Het moet ook lekker zijn.
2: Er is in ieder geval wervend over gesproken op de radio. We gaan naar de tweede pitcher van vandaag. Sebas Pronk, ook voor jou een minuut. Ga je hem benutten?
3: Ja, zeker.
2: Mooi. Succes.
3: Helemaal. Top, dankjewel. Iedereen kent wel iemand die kanker heeft of heeft gehad. Bij hoofd- en halskanker is chirurgie vaak de enige manier om de tumor weg te halen. Artsen halen dan de tumor weg, maar ook een gedeelte van iemands gezicht, kaak of hals. Patiënten moeten daarom opnieuw leren eten, slikken en soms zelfs praten. Bij Lumox willen we dit voorkomen. En daarom ontwikkelen wij een nieuw antikankermedicijn. Een medicijn dat je aan en uit kan zetten waar en wanneer je wilt. En dat doen wij door licht te schijnen op de tumor om het medicijn alleen daar te activeren. Daardoor kunnen wij hoger doseren dan bijvoorbeeld chemotherapie en zijn we ook efficiënter. Ons medicijn werkte op dieren en daarom investeerde het KWF meer dan 4,5 miljoen euro in ons medicijn. Nu is het tijd om het medicijn naar mensen te brengen, zodat slikken, eten en praten weer normaal worden.
2: Punt. Ja, binnen de minuut.
1: Heel erg indrukwekkend natuurlijk ook. En ook wat je zegt, iedereen kent wel iemand of heeft het wellicht zelf gehad. Mijn vraag is, hoe gaat het naar binnen? Moet je het slikken? Wordt het ingespoten?
3: Het gaat via een infuus naar binnen, via de bloedbaan. En wat we hebben de licht activeerbare component, maar we hebben ook een eiwit, een klein antilichaam, wat het specifiek naar de tumor brengt. Dus via de bloedbaan gaat het naar de tumor. Daar hoopt het zich op. En dan activeren we het medicijn door licht daar te schijnen.
1: En als het nou heel diep in je hoofd bijvoorbeeld zit, kun je dat dan nog wel zien, dat licht?
3: Ja, dus ons medicijn is fluorescent, dus je kan het zien. Onze eerste indicatie om het makkelijk te maken voor onszelf is hoofd- en halskanker. Omdat je het makkelijk bij de tong, de kaak, kan je makkelijk bij. En het licht gaat ongeveer 1 centimeter diep. Later, als we in de volgende stap zijn, kunnen we bijvoorbeeld een soort lichtdraadje inbrengen, wellicht in de hersenen of in andere organen, om daar het licht te brengen.
1: Mooi, ja, je zei net al, je hebt 4,5 miljoen gekregen van de KWF. Ja. Nou, erg indrukwekkend. Voor de rest hebben jullie natuurlijk ook al heel lang bij de Universiteit Utrecht allemaal onderzoek gedaan. Maar dat was ook publiek geld. Ja. KWF is natuurlijk gedoneerd geld. Ja. Stel als je dadelijk een of andere Amerikaanse of Aziatische investeerder verkoopt. Wat heeft dan de Nederlander er nog van? Of de belastingbetaler of de overheid?
3: Ja, leuke vraag. Het onderzoek is gedaan aan de Universiteit Utrecht. Het onderzoek waarop dit medicijn is gebaseerd. En we hebben ook 2 patenten aangevraagd. Alleen die hebben wij niet aangevraagd, die zijn van de Universiteit Utrecht. Wij met Lumox hebben daarop een exclusieve licentieovereenkomst gesloten. Wat betekent dat van het geld wat wij eventueel potentieel gaan verdienen, een deel terugvloeit naar de universiteit. En de universiteit kan er weer een nieuw onderzoek van doen, maar ook nieuwe start-ups financieren en ook nieuw onderwijs.
2: En er zit dus al geld in, publiek geld, gedoneerd geld. Maar om dit tot een succes te maken, heb je tenminste, als er niet iets grandioos verandert, is nog heel veel meer geld nodig.
3: Ja,
2: of werkt dat niet zo in jouw branche?
3: Dat werkt zeker zo. Ja, het kost heel veel geld. Dus we zijn heel dankbaar met het geld wat we hebben gekregen en de subsidies die we hebben aangevraagd. Maar we hebben ook commercieel geld nodig. Want zoals denk ik de meeste mensen wel weten, is een medicijnwereld ook een markt. En er moet ook genoeg behoefte zijn aan die nieuwe medicijnen. Dus we zijn op zoek naar investeerders. Totale ronde is ongeveer 18,5 miljoen.
2: Oeh.
3: En we zoeken dus ongeveer nog 8,5 miljoen euro aan investeerders. Ja.
2: En hoeveel mensen, mocht het echt de markt halen, hebben hier dan uiteindelijk baat bij? Hoe groot is de doelgroep?
3: Ja, dat kan enorm zijn. Zeker omdat het medicijn ontwikkel je niet alleen voor Nederland. Dat ontwikkel je uiteindelijk voor heel Europa, de hele wereld. Ja. En ook naar Azië toe. In Nederland zijn er ongeveer 3200 hoofd- en halskankerpatiënten. Waarvan een gedeelte geholpen kan worden met ons medicijn. Maar we kunnen ook uiteindelijk switchen naar andere type indicaties om daar patiënten te helpen.
1: Ja, je zei het al, het kan natuurlijk ook naar patiënten over de hele wereld.
3: Ja.
1: Ik heb begrepen dat er ook een concurrent zit ergens in Japan.
3: Ja.
1: Die is echt al een stuk verder.
3: Ja.
1: Ja, maak je daar zorgen over? Of denk je juist, daardoor gaan wij het ook maken?
3: Ja, nee, voor ons is dat echt fantastisch, eerlijk gezegd. Dus wij hebben niet alleen maar medicijn, maar we hebben ook een device nodig wat het medicijn kan activeren. Ze hebben dat device laten zien dat je het kan bouwen, dat je kan distribueren. Ze hebben meer dan 200 treatment centers in Japan geopend. En ze produceren de helft van ons medicijn op grote schaal. Dus dat is het chemisch licht activeerbare gedeelte. Het andere gedeelte is bij hun heel groot. Dus zij hebben een heel groot antilichaam wat zij gebruiken. En wij gebruiken een soort mini-antilichaam, een nanobody, dat 10 keer kleiner is. En dat heeft een aantal voordelen. Het gaat sneller naar de tumor toe. Het gaat dieper in de tumor. En het gaat ook sneller uit het lichaam. Zodat patiënten niet zo lang in het donker hoeven te verblijven. Dus ik denk dat zij heel mooi proof of concept leveren. Van hey, dit kan werken. Dit is commercieel haalbaar. En wij gaan het verbeteren. Zowel voor de patiënt als voor de treatment protocol.
1: Ja, en ik las zelfs dat zij al 100 miljoen hebben opgehaald. Dus de sky is the limit in die zin, zou ik zeggen.
3: Ja, klopt. Ja, maar dat is ook een enorm groot bedrijf. Met heel veel investeerders. En ook andere takken. Dus die maken al winst op andere multimedia platforms.
2: Het begint altijd ergens. En dan kun je maar beter langs de studio van BNR. Dan ontvang je namelijk advies en een eindoordeel. Gaat nu klinken voor Marco van Alma Foods.
1: Ja, Marco, ik denk dat je spot on zit met dat we iets moeten gaan doen aan die snacks. En hoe kunnen we zorgen dat mensen gezonder gaan eten? Mm-hmm. Ik zou toch zeggen, kijk ook of je misschien toch wel ook misschien in dat chipzak of in het andere snackvak gaat liggen. Want ik denk dat die jongeren niet per se gaan, goh, wat ligt er nu vandaag bij de komkommers en de snoeptomaatjes om gezond te gaan snacken? Als je echt voor dat snackmoment gaat, durf dan gewoon naar voren te stappen en zorg ook dat je ook daar komt te liggen.
0: Dank voor de tip.
2: Sebastian was hier ook van Lumox.
1: Ja, Sebas, ik zou zeggen, zorg dat je goede vrienden wordt met die partij, in ieder geval in Japan, zodat ze ook goed kijken van, zou daar een samenwerking in kunnen zitten?
3: Nou ja, ik hoop dat ze deze podcast luisteren.
1: We hebben sowieso gaan vertalen via AI. En misschien kan Rob Jetten daar nog bij helpen.
2: Het wordt gezegd.
1: Ik zou zeker zeggen, ga goed proberen het samenwerken. Want het is natuurlijk ontzettend lastig om zo'n ingewikkelde medische concept uiteindelijk echt naar de markt te brengen. Dus doe echt je voordeel met degene die er al zijn.
3: Zeker, partnering is hard nodig. Dankjewel.
2: Dank pitchers, dank Linda Vermaat als beoordeler van het geheel. En wil je zelf ook komen pitchen? Is je bedrijf niet ouder dan een jaar of 3? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl. Wil je alvast in de stemming komen? Zoek dan Pitch op in je podcast-app.
4: Het MKB praat mee.
2: Nederlandse MKB-bedrijven brachten gezamenlijk meer dan 67.000 hulpgoederen bij elkaar voor Oekraïne. Het gaat om slaapzakken, kussens en winterkleding met een totale waarde van meer dan 800.000 euro. Contact met Marcella Simons, directeur van de People for People Foundation. Goedemorgen.
5: Hi, goedemorgen.
2: Hoe is die foundation ooit? Want die oorlog die blijft maar duren tot stand gekomen. Was dat in een vloek en een zucht geregeld?
5: Hoe de stichting tot stand is gekomen? Ja. Ja, we zijn opgericht door Bunk, Bird en Picnic. 3 dagen na de uitbraak van de Oekraïne-Rusland oorlog. We verbinden mensen en bedrijven met praktische humanitaire hulp. En zetten de middelen, kennis, netwerk en slagkracht van het bedrijfsleven in. Om mensen die door crisis worden getroffen snel en gericht te kunnen ondersteunen. En dat is ook wat we al samen met het bedrijfsleven meerdere malen hebben gedaan. En het bedrijfsleven hebben gemobiliseerd om snel en praktisch hulp te bieden waar dat het hardst nodig is. En dat doen we vandaag weer.
2: En het bedrijfsleven komt naar jou toe of gaat het toch andersom?
5: Nou, allereerst is het allerbelangrijkste dat we niet vanuit Nederland bekijken en bedenken wat er nodig is. We werken nauw samen met lokale partners op de grond. Dus voor deze actie waar we vandaag bij ingekomen zijn, is de samenwerking met Lifeline Ukraine. En zij halen de exacte behoeften op aan de frontlinie in Oekraïne en begeleiden de vrachtwagens van A tot Z. En elk item wordt getraceerd, dus je weet als bedrijf dus ook 100% zeker waar je hulp naar toe gaat. En we hebben dus een netwerk van meer dan 80 bedrijven aan ons verbonden. En op basis van die behoeften plaatsen we een oproep en kijken we of we de match kunnen maken op basis van de goederen, middelen, het netwerk wat er beschikbaar is vanuit die bedrijven. En zo kunnen we heel effectief gerichte humanitaire hulp bieden.
2: Ja. Blijft het vuurtje branden? Want die oorlog die heeft aan hevigheid niet ingeboet, maar hij duurt wel langer. En zoals het, weet ik ook vanuit de mediaperspectief, wel vaker gaat, eerst zijn mensen in rep en roer en daarna wordt het toch steeds normaler, hoe gek dat ook klinkt. Merk je dat ook in relatie tot het bedrijfsleven?
5: Ja, we merken dat de motivatie ontzettend hoog is. Je moet je ook voorstellen, een dag rijden en je staat al aan de frontlinie. Het is dichtbij. En veel bedrijven hebben bovendien Oekraïnse collega's in dienst en beseffen dat de strijd daar ook over onze vrijheid gaat. En vandaag zijn we in Nieuwekerk aan de IJssel. Daar ben ik ook op dit moment in het warehuis van Royal LC Packaging. En samen met Lifeline Ukraine hebben we een hulpactie opgezet, waarbij we met meer dan 20 vrijwilligers en partners hier aanwezig zijn om meer dan ondertussen zijn het al meer dan 70.000 hulpgoederen in te pakken. Dus niet via trage bureaucratie, maar met de directe slagkracht van het Nederlandse bedrijfsleven. En deze hulpgoederen gaan direct naar de zwaar getroffen frontgebieden. Misschien is het nog even mooi om te delen van vanuit MKB en bedrijfsleven. Wie zijn er dan vandaag bij elkaar gekomen? Royal LC Packaging, dat is het warehouse. Die hebben kosteloos opslag en warehouse faciliteiten beschikbaar gemaakt. Maar ook Gosseling, die verzorgt het ophalen en het wegbrengen van alle logistieke vrachten in Nederland. Zo ook vanmorgen. Deze week kregen we namelijk het bericht dat een opvanglocatie aan het front hals over kop moest evacueren door nieuwe aanvallen. Dat is een van de plekken waar onder andere deze hulpgoederen naartoe gaan. Dus daarmee verschoof de behoefte direct naar matrassen, kussens, dekens. Dus de afgelopen 48 uur zijn we snel weer in actie gekomen om ons aanbod aan te passen. En deze zijn vanmorgen aangekomen hier in het warehouse. En die zullen we dus ook meenemen in de vrachtwagens. En we hebben ook heel veel spullen. Dus denk aan warme items. Van onder andere Nomad heeft warme slaapzakken geleverd die tot min 20 te gebruiken zijn. Havech Brands Group, die Bamboo Basic en Merca Today ook. Allemaal spullen hebben ze geleverd.
2: En dat moeten ze blijven doen, want het is hard nodig. Marcella Simons, directeur van de People for People Foundation. Dank voor dit gesprek. Wil je als MKB'er meepraten over het nieuws? Laat het ons weten via zaken@bnr.nl.
4: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
2: En die rubriek is terug te luisteren als podcast, onder andere via de app van BNR. Arno Boot mengt zich zo meteen in de discussie met het laatste macro-economische nieuws. En er is een blik op de wereld.
6: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zo meteen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
10: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
9: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel. Dasimport.nl.
11: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
12: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
13: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
14: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
15: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
14: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
15: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
14: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
16: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
17: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
18: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
17: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
19: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
17: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
20: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
21: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
22: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn core business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
23: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
24: Nu in de BNR-app.
2: Rabobank gaat reorganiseren, schrapt 100 banen. De oppositie krijgt de Prinsjesdagstukken, maar het kabinet mist nog een meerderheid. En een Belgische start-up bouwt 264 satellieten voor wat we noemen een Europees Starlink. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Schakelen naar de ANWB naar Rijn Baartmans. Hoe is het op de weg?
25: Het wordt langzaamaan drukker op de wegen. Er staat nu 150 kilometer file in totaal. Onder andere op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Stroe en afrit Hoenderloo gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken op 25 minuten oponthoud. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanaf Zevenaar sta je 30 minuten in de file door de Duitse grenscontroles. Tot slot nog de A76 richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Daarom is de rechterrijstrook dicht en doe je er 50 minuten langer over. Omrijden kan via Maastricht over de A79 en de A2. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 109,0. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 134,0.
24: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraken over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Op een middelbare school in Rotterdam is een steekpartij geweest. 2 leerlingen kregen ruzie, waarbij gestoken werd. 1 van de 2 raakte licht gewond en kon door ambulancepersoneel worden geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is een scholier opgepakt. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West-Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden. Volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dirk Lips staat al ruim 40 jaar aan het roer van leisurebedrijf Libema. Is nog altijd zeer ambitieus, maar er zijn hoge belastingen, meer regels. Kan een obstakel zijn op weg naar meer uitbreiding. En Arnoud Boot trekt zo meteen een rechte lijn van het hoofdkantoor van de ECB in Frankfurt naar de onderhandelingstafels voor een nieuwe CAO in BNR Zaken doen.
27: Trulease met Genke.
28: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
27: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
28: Precies wat we nodig hadden.
27: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
0: Het moment dat alles begint.
1: Dat is nadat ik ben binnengestapt in de kou met mijn werkjas aan. En dan pak ik mijn scanner die me met de operatie verbindt. Dan stap ik af op de eerste lading. Dan weet ik wat de dag me brengt.
0: Provider, it starts here.
27: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
0: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
3: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
4: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
10: Je hoeft niet altijd te luisteren. Breaking news komt vanzelf naar je toe via de BNR-app. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Tweede uur van BNR Zaken doen. Zometeen een uitgebreid gesprek met Dirk Lips van het leisurebedrijf Libema. Onder andere bekend van Safari Park Peekse Bergen. Maar nu eerst.
29: Macro met Boot.
2: Het laatste macro-economische nieuws toegelicht door Arnoud Boot. Arnoud, goedemiddag.
30: Goedemiddag, Thomas.
2: Laten we maar beginnen met verplichte kosten. En ook nog eens verplichte kosten die je van een kilometer kon zien aankomen. Namelijk de ECB verhoogt de rente met 0.25%. Een no-brainer werd er gisteren in Frankfurt gezegd. Zie jij dat ook zo?
30: Ja, Thomas, zeker. Het woord no-brainer, wat ik ook graag gebruik, was volledig op zijn plaats. Er is een geweldige inflatiedruk. De inflatie komt onvoldoende omlaag. De aanbodbeperking, want dat is natuurlijk hetgeen wat een van de motoren achter de inflatie is. Die aanbodbeperkingen, kijk naar de energiekosten. Die worden er niet minder op. En in de tussentijd, Thomas, en dat is, je zou het bijna niet zeggen, consument is pessimistisch. Consumentenvertrouwen staat niet hoog, maar hij geeft meer uit dan ooit. Dus hoge vraag en aanbod wat vastzit. En dat kan maar één ding betekenen, inflatie. En daar zul je als ECB tegen moeten optreden. Want vroeg of laat bestendigt die inflatie zich als je je daar niet tegen verweert. Ja,
2: er wordt nu al gezegd, die inflatie, ook volgend jaar en het jaar erop, zal toch boven die 2% liggen. Dus er wordt al een voorschot genomen op dat het niet helemaal zal lukken om het in te dammen.
30: Thomas, dat klopt. De verwachting, en die verwachting is na Lagarde's presentatie versterkt, dat er nog een renteverhoging volgt dit jaar. Ik denk zelf dat de ECB het liefste de rente nu met 0.5% had verhoogd. Dus een meer majeure stap had gezet. Het is niet ongelooflijk hoog, die renteniveaus. Laten we dat ook onderkennen. 2.5% waar die nu staat, is moeilijk te zien als een fundamentele rem op de economie. Ik denk niet dat die rentebeweging, want dat is dan altijd de angst, bedrijven zou weerhouden om te investeren. Wat bedrijven wel weer houdt, is potentieel dat consumentenvertrouwen, maar dat uitzicht nog niet in de bereidheid van consumenten om te kopen, maar veel meer de lange rente. En wat zien we? Ja. Die lange rentes, ja, die zijn geweldig aan het oplopen. Dus de markt zelf zet een hele hoge rente neer vanwege precies deze effecten. Ook overheden zijn niet bereid wezen te leven naar hun budgetten. Dus de vraag consumptie op alle manieren wordt aangewakkerd.
2: Als die inflatie boven de 2% 2% uitkomt, misschien wel de 3% nadert. Dan is het natuurlijk ook niet gek dat vakbonden zeggen, voor onze looneisen van volgend jaar komen we uit op zo'n 3% tot wel 5,5%. CNV was daar vandaag een voorbeeld van. En zeggen ze daar ook, die inflatie, daar moeten we rekening mee houden. En de laatste cijfers over de arbeidsproductiviteit. We zijn het in Nederland niet meer gewend, maar vorig jaar 2,5% erbij, Arnoud. Dus dan verdienen wij ook iets meer loon.
30: Ja, Thomas, even inderdaad die arbeidsproductiviteit vorig jaar liet een cijfer zien waar je op zich heel blij van zou worden. Maar misschien even één stapje terug. De bestendiging van inflatie die we niet onder controle hebben, komt vooral dadelijk door de tweede ronde, namelijk loonkostenstijgingen. Dus dan krijg je een soort loonprijsspiraal, waarbij het de ene vooruit huppelt op de andere, en uiteindelijk krijg je de inflatie niet onder controle. Dus het is een heel gevaarlijk moment. En ik zeg niet dat het CNV, hè, want het is CNV geweest, vandaag nieuws naar buiten heeft
2: gebracht. Dat is niet de wildste vakbond.
30: Absoluut, absoluut. De percentages van het FNV die nog komen, die zullen een stuk hoger zitten. De ambitieniveaus, laten we het zo noemen, van het FNV zullen een stuk hoger noemen. Dus het CNV heeft een openingsbod gedaan, wat als vakbeweging ook de type uitleg die ze geven. Het is duidelijk, Thomas, dat CNV zegt, even ten positieve, die zegt, wij zijn een stakeholder in Nederland. Niet alleen de werknemer op de korte termijn, maar ook dat de economie het op de middellange termijn goed doet. Dus de CNV in haar communicatie probeert wel degelijk verantwoordelijkheid te nemen, die breder is dan puur de korte termijn verantwoordelijkheid. Maar, dat gezegd hebbend,
2: okay.
30: Ja, kom ik op die arbeidsproductiviteit. En die arbeidsproductiviteit, die ene stijging die we gezien hebben, is echt een jarenlang, we lopen achter, de arbeidsproductiviteitsstijging in Nederland is een gigantisch groot probleem. We komen van relatief hoge niveaus, dus internationaal staan we er niet slecht voor, wel vergeleken met de Verenigde Staten, maar in het algemeen niet. Maar de stijging in Nederland, met de stijgingen raken we achterop qua arbeidsproductiviteit. Het verkopen van deze ene stijging die we gezien hebben als iets wat fundamenteel is, iets wat te maken heeft met het meer efficiënt worden van bedrijfsprocessen of een grotere ambitie bij werknemers om meer te doen, ik geloof er niets van. Dit zijn zaken die wij heel moeilijk kunnen meten. En er spelen allerlei andere factoren een rol. Ik geef je er één, Thomas, want we kunnen het er heel lang over hebben. Arbeidsproductiviteit is een geweldig interessant thema. We kunnen er even om er één uit te lichten. Wat wij zien in Nederland is dat er hele grote knelpunten zijn. En dat betekent dat we qua bedrijfsactiviteit naar hoogwaardiger bedrijfsactiviteit moeten om beter om te gaan met de schaarse goederen, schaarse ruimte, et cetera. Wat dat betekent is dat de meer laagwaardige activiteiten, die vaak ook lage arbeidsproductiviteit hebben, worden afgeschaald en we zijn aan het bewegen naar sectoren met hogere arbeidsproductiviteit. Dus het is een verschuiving in de economie. Het is niet dat we productiever geworden zijn. Nee, we zijn minder productieve sectoren aan het afschalen. Nou, dat heeft niks met een arbeidsproductiviteitsvergoeding te maken in je looneis. Dat staat er helemaal los van. Dus het meten van arbeidsproductiviteit, om dat letterlijk in een looneis te zetten, dat kan niet één op één. Dat weet het CNV ook. En ik denk ook dat CNV gedeeltelijk, Thomas, om toch misschien iets controversieel te eindigen, het gedeeltelijk misschien ook nog wel eens is met Ruben Brekelmans van de VVD, die in zijn Binnenhoflezing, een paar dagen geleden, eigenlijk zei van, we hebben wat meer ambitie nodig. We hebben wat meer initiatief nodig. En ik denk dat daar ook het, dat we daar wel degelijk naar moeten kijken. We hebben investeringen nodig, we hebben ambitie nodig, we hebben energie nodig. Wat niet hoeft te betekenen dat iedereen 5 dagen per week gaat werken, want hij maakte dat een wat ongelukkige sprong daar. In de spitsuur van je leven, als je kinderen geboren worden, laten we meer pieken hebben in het menselijk leven. Ambitie hoeft zich niet te vertalen in allemaal 5 dagen per week te werken. Maar ambitie is cruciaal. bedrijven moeten investeren. Dan worden we als land sterker en welvarender. En dat moeten we worden. En dan hebben we toch het mooiste ambitie, nieuws van deze.
2: Lukt het jou bijna altijd om binnen de tijd al die ambities te formuleren. Maar ik geef je nog 30 seconden. Max.
30: Ja, precies. En dat is natuurlijk het geweldige goede nieuws van deze week. De misconcepties. Wat hebben we deze week aan misconcepties gezien? De nieuwe generaties hebben het beter dan de oude. Dus hou op met gezeur. Wat hebben we nog meer? De belastingdruk bleek niet toe te nemen. En de suggestie, en dat is mijn afsluiting, de suggestie die veel mensen hebben, werk loont niet. Die suggestie en perceptie die is verkeerd. Werk loont wel, dus ambitie. En daar hoop ik dat Brekermans en CNV elkaar vinden.
2: Arno Boot, wij vinden elkaar weer in hoogste eigen persoon komende dinsdag. Tot dan.
9: Blik op de wereld.
2: Vandaag, 25 jaar geleden, boorden zich twee vliegtuigen in de Twin Towers in New York.
11: My goodness. A second plane now has crashed into the other tower of the World Trade Center. Obviously, suicide. Terrorist attack. Absolutely. On the World Trade Center.
2: Er was een Nederlandse link, want twee van de kapers zaten op de vliegschool van de Nederlander Rudy Dekkers. Filmmaker Alessio Cuomo maakte een documentaire over de Nederlandse vlieginstructeur Rudy, achtervolgd door 9-11. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, Thomas. Hoi.
2: Hoe beleef jij 25 jaar later deze dag?
12: Ja, met een heel vreemd gevoel natuurlijk altijd. Sowieso ben ik jarig altijd, dus ik heb dat moment is eigenlijk altijd bij me gebleven. Het is altijd op een hele vreemde manier verbonden aan mij geweest. Maar dat was ook de reden waarom ik me verdiept had in dat onderwerp. Omdat ik toen in 2016 heb ik via heb ik... Even 2 seconden.
2: Prima. Ja. Gefeliciteerd.
12: Dankjewel. Dus toen kwam ik op een luchthaven in Florida, waar ik toen te horen kreeg dat die apers les hadden gekregen van een Nederlander. En toen moest ik vooral denken van hoe Rudy zich gevoeld moet hebben, dat je gewoon op een gegeven moment ontdekt dat je iemand opgeleid hebt die verantwoordelijk is geweest voor 3000 doden. En ik was vooral benieuwd hoe het met hem zou gaan na al die tijd. Dus toen heb ik hem op te zoeken, maar toen bleek hij dus in de gevangenis te zitten. Oh. En toen heb ik heel lang gecorrespondeerd. En in 2017 is hij vrijgekomen. Omdat hij dus vast zat voor drugshandel. En toen wilde ik weten van wat is er allemaal gebeurd. Waarom zit je überhaupt zat je in die gevangenis? Nou, dat bleek een heel lang verhaal aan vastgekoppeld te zijn. Dus dat hij eigenlijk gezien werd als de bad guy. Zijn vliegschool ging achteruit. Daardoor is hij drugs gaan smokkelen. Liep hij tegen de lamp. Dus dat fascineerde mij enorm, dat verhaal. Dus toen ben ik met hem documentaire gaan maken. Maar inderdaad, ja, hoe ervaar ik die dag? Het is heel vreemd altijd. Het is nu precies 25 jaar geleden. En ook, hij is zelf nu ook overleden, Rudy Dekkers. Dus dat vind ik ook heel droevig ook. Dat is een paar jaar geleden gebeurd.
2: Ja, want je vertelt eigenlijk al een hele hoop wat er nog vooraf ging aan hoe hij uiteindelijk de geschiedenisboeken ingegaan is. Maar hoe zag zijn leven er dan uit?
12: Ja, hij had een ontzettend mooi leven wel. Het is wel iemand die altijd op zoek is geweest naar het grote geld. Dus hij komt uit de Jordaan, opgegroeid in een arm milieu. En eigenlijk altijd op zoek geweest naar de grote doorbraak en het grote geld. Dat komt niet helemaal in Nederland. Toen is hij naar Florida gegaan, heeft hij een vliegschool opgericht. Of meerdere eigenlijk, 2. En hij ging met zijn helikopter naar zijn werk. Had mooie auto's, fijn leven. En op een gegeven moment komen daar gewoon 2 mensen met $25.000 en die willen vlieglessen nemen. Cash. Dus dat vond hij was vooral met geld bezig. Dus hij vond dat maar prima. Hij vond het wel hele vervelende types. En toen is dat inderdaad helemaal omgeslagen. Toen hij dus 12 september erachter kwam, toen de FBI bij hem binnenviel van dat ze op zoek waren naar de dossiers van die twee kapers, Marwan al-Shahi en Mohammed Atta. En dat zette zijn leven volledig op zijn kop natuurlijk, ja. En ik vind ook een heel mooi moment, hoe je dat beschrijft in onze documentaire, dat hij ook echt zegt van dat FBI binnenkomt om 5:00 a.m. en dat hij echt dat hoorde, dus van dat zij verantwoordelijk waren voor die aanslagen waarschijnlijk. Dat hij toen echt een soort van uittreding had. Hij zei, ik ben niet religieus of spiritueel, maar ik zag echt mezelf met die FBI-agent. Ik dacht dat ik gewoon gek werd. Hè. Dus dat je gewoon al die tijd met iemand gepraat heeft, of sterker nog opgeleid heb, die dus vervolgens 3000 mensen dood in een terroristische daad. En dat geeft mij ook echt aan. Ik dacht, dat kunnen we ons niet bij voorstellen hoe dat geweest moet zijn voor hem. Dus dat is. Maar daarvoor zag zijn leven er heel goed en fijn uit. Ja.
2: Wat een verandering dan die heeft ervaren na 9-11. Begrijpelijk ook gezien wat er die dag gebeurd is. Als je er meer over wil weten, meer over wil zien, kijk dan naar die documentaire Rudy, achtervolgd door 9-11, gemaakt door Alessio Cuomo. Dank. Dan gaan we naar belangrijk zakelijk nieuws van dit moment. Hier zijn Dirk Lips, hij is van Liberima, directeur-eigenaar, en Jean-Paul van Oudheusden van Marketer Everywhere. En Jean-Paul, jij mag aftrappen met de cijfers van Oracle.
13: Ja, die waren gisteravond. Oracle kennen we natuurlijk van project Stargate. De dag na de inauguratie van Trump zijn ze dat begonnen om de AI-datacenters $500 miljard uit te rollen. In eerste instantie dachten mensen, dat wordt groot. Toen werd er daarna gezegd van, maar Oracle heeft dat veel te goedkoop verkocht.
2: Ja.
13: Nou, gisteren de cijfers, je ziet dat ze leveren. Dus de omzet die vliegt omhoog en het orderboek neemt nog steeds verder toe. Dus dat is echt wel knap te noemen, dat gaat goed. En het is ook wel interessant dat Oracle een beetje tegen de klippen op. Ze halen nu extra geld op met een aandelenemissie. En ze hebben heel slim toch ook bedacht van, als we klanten nou vooruit laten betalen.
2: Ja, dat doen ze,
13: dat doen ze heel slim. En dat biedt wel een perspectief voor een aandeel wat na een hele hoge piek.
2: Vertel eens even, want er is nog steeds 40% vanaf, toch?
13: Zelfs vanaf de top. Het was op een gegeven moment nog meer. Maar dat was eigenlijk met het idee van, dit is een megalomaan project. Allison die vindt dat gewoon geweldig om daar te staan shinen. Maar ja, 2 jaar geleden, dat is deze maand 2 jaar geleden, toen had hij dat dinertje met Elon Musk en Jensen Huang. Dat hij zei van, daar vroegen wij gewoon, geef ons meer chip, neem ons geld
2: aan. Maar de zorgen over de kosten die nodig zijn om dit soort projecten te realiseren, die waren er, zijn die dan nu verdwenen?
13: Nee, die zijn niet verdwenen. Maar met het rapport van gisteravond heb je wel het idee dat het beheersbaar is geworden. Het is nog steeds erg offensief. Er wordt geleverd, dus er wordt geld verdiend en er wordt betaald. Dus dat gaat goed.
2: Ja, en dat betalen, dat gebeurt dus vooruit. Klanten gaan daarin mee.
13: Die gaan daarin mee, omdat ze dat belang hebben. Die datacenters die draaien onder andere dat nieuwe model van OpenAI. Die moeten nog een beursgang maken. Hebben op dit moment geen tekort.
2: Gaat dat ook nog een keer gebeuren, Jean-Paul, die beursgang van OpenAI?
13: Daar werken ze wel naartoe. In ieder geval met de nieuwe release van het model Astra hebben ze weer een tandje bijgezet. En melden ze zich weer in de kopgroep, om in wielerterminologie te spreken.
2: Dat wordt altijd gewaardeerd hier.
13: Die AI-race is in volle gang en Oracle doet mee.
2: Dirk, goedemiddag. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Jij wilde aftrappen met wat Arno Boot ook al ergens in de kantlijn zei, namelijk de speech van Ruben Brekelmans, de Binnenhoflezing, met de oproep, vooral aan jongeren gericht, ga nou toch eens 5 dagen per week werken, want dat kan prima, je bent nog jong, je hebt geen gezin, weinig verplichtingen, weinig zorgtaken. Wat houd je tegen? Dat sprak jou aan?
14: Ja, dat sprak me heel aan, daar was ik heel erg blij mee. Overigens ook met de rest van het verhaal van meneer Brekelmans. Over het woud wat we wet en regelgeving in Nederland hebben. Maar natuurlijk, we hebben een krapte op de arbeidsmarkt. We werken in Nederland gemiddeld 32 uur. 31,9 om precies te zijn. Nou, stel dat we allemaal 10% extra zouden werken. Dan heb je een probleem van de krapte op de arbeidsmarkt opgelost. En willen we van de huizen blijven bouwen en de zieken blijven verzorgen, dan hebben we gewoon meer uren nodig. En dat aantal, als je 10 miljoen werkzame Nederlanders hebt en je hebt 400.000 vacatures, dan is het maar een paar procent wat je bij moet schakelen. Dus ik vond het een heel goed verhaal.
2: Met CBS zeggen ze, ik zag de hoofdeconoom reageren op het verhaal van Brekelmans via de NOS. Als je vooral kijkt naar die jongeren en of die werken of niet, dan zie je dat de participatiegraad van de jongeren in Nederland de afgelopen jaren is toegenomen. En dat we, als je het in Europese context beziet, zelfs tot de top behoren. Jongeren werken al en jongeren werken relatief veel.
14: Ja, maar als je toch de statistieken kijkt, van het gemiddelde aantal uren dat een Nederlander werkt is 32. En daar zijn we echt het allerlaagste in Europa van.
2: Ja. Ben je zelf wel eens onder die 32 uur per week gezakt?
14: Nee, ik heb geprobeerd. Ik ben 75 en ik werk nog steeds 7 dagen in de week. Dus ik heb daarmee geprobeerd om de krapte op de arbeidsmarkt
2: een beetje
14: te minderen. Dus als de, niet alleen de jongeren wat langer werken, maar ook de ouderen wat langer blijven werken, vrijwillig.
2: Wel eens het idee gehad dat je te hard werkt of nooit?
14: Nee, nooit. Als je het met plezier doet, dan leid je er niks van. Dan krijg je van werken energie. Dat zie ik aan u ook, van u doet het met plezier. En dan krijg je er energie van, dan word je er niet moe van.
2: Jean-Paul, jouw werkweek gemiddeld?
13: Die zit ook ruim boven de 32
2: uur. Ruim boven die 32 uur. 9-11 kwam net al even voorbij, uiteraard. Die zit een dag om uitgebreid bij stil te staan. Want precies 25 jaar geleden. Maar jij wilde toch een ander licht opwerpen op wat er 25 jaar geleden ook gebeurde?
13: Het sluit eigenlijk aan bij het interview van Brekelmans. Zonder dat nou op een of andere politiek te maken. Maar dat er meer ambitie mag zijn. Dat er moet worden doorgewerkt. We hebben het natuurlijk over, net over gehad. Hè, die ramp in het World Trade Center. Vanaf dat moment is eigenlijk de Verenigde Staten, zou je kunnen zeggen, heeft een enorme focus gehad op terrorismebestrijding, Midden-Oosten. Maar 2001 was ook het jaar dat China toetrad tot de Wereldhandelsorganisatie. En nu heb je dit weekend, is er weer zo'n BRICS.
2: Ja, de BRICS komen bij elkaar.
13: Ja, in India. Daar hebben ze het, niet iedereen, niet op het hoofdpodium, maar er wordt een beetje gezegd, de bombers tegen de builders, zeg maar. Hè. Wij zijn aan het bouwen, China heeft dat lange tijd gedaan. Zijn natuurlijk met dat Belt and Road Initiative gekomen in 2013. Het duurde eigenlijk heel lang voordat het Westen dat doorhad.
2: De nieuwe zijderoute werd dat genoemd, hè?
13: Ja, en als je nou zegt, het begint met ambitie, daar is ook weer veel ambitie in de VS ook. Dus in die zin, dat is totaal apolitiek. Maar is het een goed idee als we hier ook gewoon wat meer op dit soort ontwikkelingen
2: maar
13: letten?
2: Maar hier hebben we Benning gehad met zijn rapport. Hier in Europa hebben we op die schaal het rapport van Draghi gehad. Is dat meer papier dan ambitie? Of zeg je nou, Europa is wel wakker gekust?
13: Wat mij betreft, dat is puur mijn persoonlijke mening, maar dat is de goede route. En dat verdient veel en veel meer bijval dan we nu op dit moment zien.
2: En het toelaten van China tot die Wereldhandelsorganisatie, want dat is een kantelpunt in de geschiedenis. Althans, zo wordt het door economen ook wel opgevat. Had dat veel uitgemaakt als ze daar niet...
13: Dan was het land waarschijnlijk tot op de dag van vandaag nog meer gesloten geweest. Maar dat heeft natuurlijk wel gezorgd voor heel veel handel en in eerste instantie voor heel veel globalisering. En daar is de welvaart enorm mee om vooruit gegaan. Niet in de laatste plaats, in China zelf. Dus dat is wel goed. En dat proberen ze nu in wat we dan noemen de Global South, proberen ze dat te herhalen. En ik ben erg benieuwd dit weekend wat daar weer uitkomt.
2: Jean-Paul van Oudheusden van Markets Are Everywhere. Laten we vandaag ook te horen in BNR Beurs?
13: Zeker.
2: Kijk eens aan. Dan krijgen we een gezonde dosis binnen. Dank voor je komst. De AEX staat 16% in de plus. Nadert weer de 1100 punten. Blijft er nu nog net onder 1099. Straks een gesprek met Dirk Lips. We gaan vrolijk verder over ondernemen op het gebied van leisure. En of dat nog kan als de belastingen oplopen. De toerist Nederland, in ieder geval de zakelijke reiziger Nederland, wat minder weet te vinden. Ondervindt hij zelf daar ook de gevolgen van? Je hoort het zo.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
16: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
17: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
18: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
17: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
19: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
20: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
20: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
22: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo,
0: Hoe is het jullie gelukt om met groene bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
1: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
0: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
3: FNV-voorzitter Hans Pekman is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
5: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt langzaamaan drukker op de wegen. Er staat nu 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar sta je 15 minuten in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. En ook op de A76 richting Geleen is het erg druk. De langste vertraging op dit moment tussen Heerlen-Noord en Geleen. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en je doet er 50 minuten langer over. Omrijden kan via Maastricht over de A79. En de A2. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij hectometerpaal 108,8. En de A28 Zwolle-Groningen bij 173,0.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
26: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland is aangekomen op de plek waar gisteren een bus met Nederlanders verongelukte. 5 passagiers kwamen om het leven, 40 raakten er gewond. Het is nog niet bekend wie de dodelijke slachtoffers zijn. Reisorganisatie OAT doet in verband met de privacy geen uitspraak over de busreis. Inmiddels is ook bekend dat de buschauffeur een bekende lokale politicus is. Dat bevestigt zijn partij aan Gelderse media. Hij zou ongedeerd zijn en wordt door de politie ondervraagd. Premier Jette spreekt van een afschuwelijk ongeluk. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima laten weten erg mee te leven met de slachtoffers en nabestaanden. Op X staat premier Rob Jette stil bij de aanslagen in New York en op het Pentagon, precies 25 jaar geleden. Het was onwerkelijk, schrijft hij. De wereld was in shock en zou nooit meer hetzelfde zijn. Op verschillende plekken in de VS zijn vandaag herdenkingen. Uiteraard ook op de plek waar de Twin Towers stonden. Op een middelbare school in Rotterdam is een steekpartij geweest. 2 leerlingen kregen ruzie, waarbij gestoken werd. 1 van de 2 raakte licht gewond en kon door ambulancepersoneel worden geholpen. Hij hoefde niet naar het ziekenhuis. Er is een scholier opgepakt. Slaap onder een klamboe, is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook viel er 3 doden, volgens minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag trekken buien over. Later breekt in het westen en midden soms de zon door, maar er blijft veel bewolking. Het wordt 19 à 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Directeur-eigenaar Dirk Lips van Libema, het moederbedrijf van onder andere Safaripark Beekse Bergen, ligt in de clinch met de gemeente Heelvarenbeek. Het gaat over belastingen. Is er ook een oplossing voor dat conflict? Je hoort het zo in BNR Zaken doen.
27: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
28: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
31: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
6: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
7: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
8: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 11:50 naar MKB Praat Mee.
9: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
10: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
11: Blijf scherp.
12: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: Luchtvaartmuseum Avio Droom, de Brabanthallen, Safari Park Beekse Bergen. Het is slechts een kleine greep uit de bergen, uit de bedrijven van Libema. Oprichter Dirk Lip staat inmiddels al bijna 40 jaar aan het roer van het leisure concern. De ambitie is onverminderd groot. Maar terwijl het concern uitbreidt met nieuwe parken, buitenlandse overnames, ligt er ook nog een stevig conflict op tafel met de gemeente Heelvarenbeek, die af wil van een belastingdeal. Welkom Dirk Lip.
13: Dankjewel.
2: Wanneer was je voor het laatst onder de indruk van een dagje uit, een locatie, een park, niet onderdeel van Libema, dat je dacht, ja,
13: ik heb afgelopen weekend gekampeerd met mijn vrouw samen in onze camper in Zeeland op een kleine camping. En dan hadden ze het gewoon heel netjes voor elkaar, chic, goed. Dus chapeau, dan zie je ook dat kleinere bedrijven een hele hoge kwaliteit kunnen brengen. Dat was ik van onder.
2: En wat zijn de voorwaarden? Wanneer verdien je wat jou betreft een compliment? Wat moet je op de rit hebben?
13: Als je maximaal gasgericht bent, denk vanuit de klant. We zijn ook geweest in het museum in Vlissingen. Dat was ook top. Dus er zijn heel veel goede leisurebedrijven in Nederland.
2: Libema bestaat uit veel van die bedrijven. Zoveel dat je misschien niet overal de kwaliteit kunt waarborgen. En alles de toets der kritiek kan doorstaan. Of steek je daar je hand voor in het vuur?
13: Nou ja, dan kunnen we bij ons natuurlijk. Wij krijgen zo'n 5 miljoen mensen daggasten over de vloer en zo'n 860.000 overnachtingen. Bij ons gaat natuurlijk wel eens ook wat mis. Maar focus van alle medewerkers en alle leidinggevenden is gewoon die gast die vandaag er is of vannacht er is, die heeft recht op gastgerichtheid en een product met een hoge kwaliteit en een onderscheidend vermogen. En daar doen we ons stinkende best voor. Ja. En als er dan wat misgaat, bieden we ons excuus aan en herstellen we het.
2: Dat doe jij al heel lang. En als ik me ons vorige gesprek, dat is wel een poos geleden, goed herinner, dan zeg je, er moet een rode draad zijn tussen al die bedrijven die samen Libema zijn. Je bent op zoek naar synergie. Maar ik ging er toch nog eens eventjes doorheen gisteren en dan kom je een golfbaan tegen, een evenementenhal, een safaripark. Ja, daar moet je soms toch enige fantasie voor gebruiken om daar echte synergie in te zien, of jij niet?
13: Nou nee hoor, daar heb je helemaal geen fantasie voor nodig, want uiteindelijk zijn het allemaal dagjes uit of verblijven meerdaags. En of je nou naar een beurs gaat, als ik aan jou de vraag stel, joh, ga je wel eens naar een beurs, dan zeg je ja. Ga je wel eens naar een vakantiepark, zeg je ja. Ga je wel eens naar een dierentuin, waarschijnlijk, weet ik niet, maar dat ja, et cetera. Dus het is allemaal van het is allemaal dezelfde klant. En in logistiek gezien is het allemaal, mensen komen aan, moeten parkeren, moeten kaartje kopen, moeten wat doen, horeca plassen, et cetera.
2: Kun je het draaiboek van een safaripark ook voor een deel toepassen op een golfbaan?
13: Voor 80-90% wel. Ik denk front of the house, van voor 70-80%. En back of the house, dus we hebben bij Libem ook zo'n 120 mensen in dienst voor de shared services, dus voor juridische zaken, voor ICT, voor digital, voor marketing en al die dingen. Dat kun je dus vanuit één centraal bedrijf, of één centrale organisatie, kun je dat doen voor heel veel bedrijven.
2: Heb jij in de afgelopen 40 jaar, ook al ben je daar volgens mij vrij gedisciplineerd en wel eens gedacht, ja, het past er net niet helemaal bij, maar het ziet eruit als een buitenkantje, dus ik moet toch maar toeslaan.
13: Ja, we hebben ook wel eens gehad met een bedrijf wat we overgenomen hebben. met paarden iets. En dat dacht ik, daar maak ik een opleidingscentrum van. Maar dan zie je ook weer de harde les. Blijf de dingen doen waar je goed in bent. En overschat jezelf niet. En denk niet dat je ook dingen kunt doen waar je niet goed in bent.
2: Want dat bedrijf met die paarden, dat is geen onderdeel meer van de familie.
13: Nee, dat is geen onderdeel meer van.
2: Waarom ging dat dan mis? Want ja, je kunt toch denken van ik heb het in de vingers.
13: Omdat ik daarvoor nodig had, hè, van kennis van hoe de onderwijswereld in elkaar zit. En die heb ik niet, in ieder geval onvoldoende. Dus daar heb ik ook van geleerd. Blijf als je de dingen doen waar je goed in bent.
2: Het safaripark Beekse Bergen, dat heeft zich de afgelopen decennia wel bewezen. Er komen heel veel bezoekers. Volgens mij vorig jaar wel net iets minder. Hè? Want je hebt wel jonge olifantjes nodig om records te breken.
13: Nee hoor, we hebben safaripark is het dierenpark in Nederland met het hoogste bezoekersaantal. 1,5 miljoen dagbezoeken per jaar. Dus dat gaat echt niet minder, dat gaat alleen maar naar boven.
2: Ja, daar heb je dus geen jonge dieren voor nodig. Ik heb namelijk in de berichtgeving gelezen dat het wel scheelt als er drie jonge olifantjes rondlopen.
13: Het scheelt altijd, maar we hebben, ik geloof dat we meer dan 1500 dieren hebben, meer dan 120 soorten. Dus als het geen jonge olifanten zijn, dan is het dit jaar een jong zwarte neushoorn, giraffen. Dus we hebben allerlei jonge dieren, jonge gorilla's, jonge chimpansees. Dus er zijn jonge dieren.
1: Trulies met Genke.
14: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Enerzijds voordeel, de gemeente zou minimaal de ondergrens krijgen.
3: Dat is 5 ton.
2: En dat was 760.000 euro.
3: Oh, iets meer zelfs.
2: En er was een bovengrens die we ook nog recent hebben opgehoogd naar 1 miljoen 160.000 euro. Dus dat was de deal. Op dit moment heeft de gemeente van blijkbaar geld nodig. En heeft gedacht, nou, de afspraken van toen, dan moeten we onderuit. Dus we vinden dat het toentertijd strijdig was met staatssteunrecht. De gemeente heeft toen zelf ook de adviseurs ingeschakeld.
3: Nou, als je in de archieven kijkt, dan zie je dat die geluiden over de vraag of dit nu staatssteun is of niet, toen ook al wel rondgingen.
2: Ja, daar is natuurlijk, is dat altijd, dat was toen ook in vraag. En daar heeft de gemeente onderzoek naar gedaan. En die waren van mening van niet. Hebben wij onderzoek naar laten doen, waren we van mening van niet. Nou, en op basis daarvan hebben we een overeenkomst gesloten. En ik vind, als je zo'n overeenkomst sluit, dan kun je er niet zomaar proberen om gedaan te maken. Zeker niet door zonder gesprekken vooraf, gewoon een aanslag op te leggen.
3: De aanslag is al opgelegd?
2: Die is al opgelegd. Dus dat vind ik ook niet chique. Als je bijna 40 jaar samenwerkt, dan zou je om tafel moeten gaan zitten. En dan zou je ook moeten zeggen, nou, wat is eigenlijk het motief waarom we dit doen? En dat is niet omdat mensen wakker liggen rechtens wel of niet juist, maar gewoon omdat ze meer geld willen.
3: Ja, daar maken ze ook verder geen geheim van.
2: Nee,
3: de OZB is verhoogd.
2: Nee, maken ze
3: dus die rekening komt voor een deel nu terecht bij burgers en bedrijven. En zeggen kritische gemeenteraadsleden, dan is er sprake van scheefgroei. Vind jij dat je daar iets mee te maken hebt of niet?
2: Nou ja, kijk, als je het hebt over die scheefgroei, als het Safari Resort er niet gekomen was, dan was je blijven steken op 550.000 euro toeristenbelasting per jaar. En nu zitten ze op 1 miljoen 160.000. Dus nou, als je dat scheefgroei vindt, het is dus dat.
3: Maar goed, dit is een afspraak die een looptijd heeft tot ergens in 2060 of 2066?
2: Ja, voor 50 jaar. Dus dat is 66. Ja.
3: Dus je bent nu behoorlijk natuurlijk gestegen, maar het is in 2066 nog steeds maximaal meer dan 1 miljoen. Maar daar blijft het dan ook bij.
2: Nee. Er zit dus wel een index op. Maar die index gaat pas over 5 jaar in.
3: Ja. Wat is nu de volgende stap? Want die aanslag die ligt er. Jij maakt er ook verder geen geheim van dat je dit geen manier van doen vindt. Dat zijn mijn woorden, maar jij zou denk ik ook
2: nee,
3: zo kunnen zeggen.
2: Ik vind het niet chic en ik vind het ook wel een beetje schaamteloos.
3: En nu?
2: Wij wachten, we hebben dus de motivering van de adviseur van de gemeente gekregen. En wij zijn op dit moment ook zelf advies aan het inwinnen. Bij staatssteunrecht specialisten van of er nou wel sprake is van strijdigheid of niet.
3: Ja. Maar die situatie is toch niet veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden?
2: Nee, maar natuurlijk de ene adviseur denkt er zo over en de andere adviseur denkt er anders over. En waarschijnlijk zal dit wel uitmonden in een rechtsgang bij een Nederlandse rechter of bij de Europese Commissie. En daarnaast speelt ook nog zo, los van staatssteun of de gemeente van strijdig handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Want behoorlijk bestuur houdt ook in dat als je een afspraak maakt en die vastlegt, en dat niet zomaar een afspraak is geweest op een bierveeltje, maar dat daar echte onderhandelingen en adviesrapporten aan ten grondslag liggen, dat je dan in wezen zo'n afspraak zomaar niet ongedaan.
3: Over wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Ik snap dat het misschien niet tot achter de komma aan te geven is. Maar
2: dus wij zijn in 2016 uitgegaan. Het is ook vastgelegd in de stukken dat toeristenbelasting op 1,55 zou zijn. Daar zijn ook de afspraken op gebaseerd. Dus de aantallen bij ons zijn niet zozeer toegenomen. Maar de gemeente heeft wel inmiddels het tarief met ruim 70% laten stijgen. Ja, en dan heb je natuurlijk, als je dat doet, dan heb je een verschil.
3: Ja, van een paar miljoen, of meer dan zomaar een paar miljoen.
2: Als je dat over een aantal jaren telt, als je dat per jaar telt, is dat een fors aantal honderdduizenden euro's.
3: Ja.
2: Dus je praat nog wel ergens over.
3: En je praat er ook vermoedelijk lang over, want de weg die jij schetst is een weg via de rechter uiteraard. Dat kan nationaal, dat kan Europees. Dus voordat je hier uitsluitsel over hebt, ben je al gauw een paar jaar verder?
2: Dat zou kunnen, ja, ik denk het wel. In Nederland, zeker in Europa, is natuurlijk een uitspraak van een rechter of een bevoegde gezag, dat duurt even.
3: Maar dit valt niet meer in de midden te schikken, daar ga je niet van uit?
2: Dat

0: weten we niet. Hè, van,
1: maar of heb je op dit moment contact met jouw samenwerkingspartner die dus al een jaar of 30, 40
0: jaar... Nee, hierover hebben we nog geen alleen schriftelijke contact gehad. Ik was eigenlijk van ik vond het echt niet netjes dat je gewoon van plomp verloren een aanslag opgelegd krijgt. En dat je dan zegt, mogen we de stukken hebben? Ja, we zijn in september bereikbaar.
1: Ja.
0: En toen was het ergens,
1: maar wel een grote kop in de krant. Hè? Want ja, de woorden dat je het schaamteloos vindt, die heb ik ergens vandaan. Dat vond jij in juli namelijk. Ja. Maar daarna is er geen goed gesprek geweest? Of
0: nee, we moeten het...
1: Is er geen contact geweest
0: met de gemeente? We hebben een berichtje gekregen van de gemeente dat ze een afspraak willen. Dus dat wordt gepland in de agenda's.
1: Ja. Nou, dat is een interessante casus om te volgen.
0: Ja, en dan zie je het dus, dat je had het net over ambitie. En ambitie is er in Nederland van genoeg, ook bij ons. We investeren uit eigen middelen van zo'n 40 miljoen per jaar. Maar die ambitie die moet wel van de overheid de ruimte krijgen. En als je kijkt, ondernemers hebben ook een bestendig belastingklimaat nodig. En als je nu ziet bij de verblijfstoerisme dat de BTW in één keer naar boven knalt. En dat eigenlijk gemeentes ook in toenemende mate toeristenbelasting niet zien. Waar het vroeger ooit een keer bedoeld is geweest, dat je de kosten die je hebt voor toeristen, dat je die dekt uit de belasting, maar dat het gewoon een post is om de gaten te dekken. Ja, dat is echt voor onze sector een probleem.
1: Maar Libema is toch in de kern zelf een gezond bedrijf dat investeert met eigen middelen. Heb je dan dat fiscale duwtje dat je dus in 2016...
0: Ik heb geen fiscaal duwtje nodig. Ik heb fiscaal bestendigheid nodig.
1: Maar 2016 was toch een duwtje? Want er is een afspraak gemaakt die voor veel andere bedrijven niet geldt.
0: Nee, op dat moment hebben we die afspraak is toendertijd ook opengesteld voor andere bedrijven in de gemeente Heelwaardbeek. Was het niet zo dat toendertijd er gezegd werd van nou, dit is exclusief alleen voor Libema en dat staan we niet toe voor andere bedrijven. Zelfs toen in de verordening van 2017 of 2016 stond ook in dat deze regeling open stond voor andere bedrijven.
1: Oké, maar jij zegt hier toch net wel, als die regeling er niet was geweest, dan had ik nog eens goed moeten nadenken of die uitbreiding wel aan de orde was geweest.
0: Ik heb toen zekerheid gewild dat ik niet geconfronteerd zou worden, of Libema niet geconfronteerd zou worden met een exorbitante stijging van toeristenbelasting. Want op dit moment ben je eigenlijk als ondernemer vogelvrij. Als morgen de gemeente zegt, ik vraag 1 of 2 of 3 euro aan vermakelijkheden retributie, of ik verhoog, wat je in Amsterdam ziet, ik verhoog de toeristenbelasting. Ja, daar heb je dus in de tijd toen je die investering deed, 10 of 15 jaar geleden of 5 jaar geleden, heb je daar geen rekening mee gehouden.
1: Komen mensen eigenlijk niet als het wat duurder wordt?
0: Wat wij doen bijvoorbeeld in onze verblijfsparken, we hebben de helft van de BTW hebben voor onze eigen rekening genomen en de helft hebben we doorbelast in de prijs. Dus je begint echt te merken dat zeker bij bedrijven die geen echt onderscheidend product hebben, dat de prijsdruk die er vanuit van indirecte belasting is, toeristenbelasting, BTW, dat die een belemmering wordt om in Nederland van een vakantie van door te brengen.
1: Ja, er zijn natuurlijk gemeentebesturen, je haalde net Amsterdam aan, die zeggen, nou, het mag van ons ook wel een onsje minder. En als we door de belastingen te verhogen de toestroom wat verminderen, geen probleem. Dat is precies wat we beogen.
0: Dat is een ander motief, maar dat speelt denk ik bij de gemeente Heelwaardbeek geen motief.
1: Nee.
0: Dat is daar geen motief.
1: Nee, overigens, je hebt volgens mij die deal gesloten en voorgelegd aan de burgemeester destijds. En die is nu burgemeester van een andere gemeente. En die zegt, ik sta nog steeds achter wat wij destijds met elkaar overeen zijn gekomen. Maar daar koop je nu niks voor, denk ik.
0: Nee, wel, daar koop ik wel wat voor. Want dat heeft mij echt een hart onder de riem gestoken. Wat Ralf Pans, toenmalige burgemeester, heeft gezegd, ook in het openbaar. Omdat hij daarmee dat een afspraak die je maakt, die ook toen voordelig was van de gemeente, want de gemeente kon groeien van 550.000 naar 1.160.000. Dat je daarop moet kunnen rekenen. Dat toentertijd is daar goed naar gekeken. Dat is goed beoordeeld. Daar was wederzijds voordeel. Ralf Pans heeft ook in het openbaar gezegd, ik zou het zo weer doen. Dat heeft mij het vertrouwen wat ik nog heb in de overheid is wel door wat Ralf Pans gezegd heeft. Dat houdt mijn rug recht.
1: Ja, want dat vertrouwen dat is afgebrokkeld, begrijp ik?
0: Ah ja, je vraagt je natuurlijk af. Stel dat we nou een overeenkomst maken met de gemeente, van wie zegt mij dat ze er over 5 jaar niet weer op terugkomen? Het gaat erom, ik vind ook dat je er vanuit mag gaan, van of wij nou een afspraak maken of met de overheid, en dat je ervan uit moet gaan dat die partij zich aan zijn afspraken houdt.
1: Ja. Wie is hier nu, als je het juridisch bekijkt, in de lead? Want het gaat hier over of dit nu wel of geen staatssteun is. Maar jij zegt, de volgende kwestie is of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zou je dat niet zelf dan al aanhangig kunnen maken meteen?
0: Nou, ik wacht rustig af. Laten we eerst maar eens kijken hoe het zit met of er nou strijdigheid is met staatssteunrecht. En dan maar eens kijken of er misschien ook sprake is van onbehoorlijk bestuur.
1: Ik vind het wel heel erg rustig afgewacht. Want volgens mij is dit vorig jaar in 2025 weer eens aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Dat het nog eens moest worden bekeken.
0: Onder geheimhouding, dus daar wisten we niks van.
1: Nee, maar toch stond het op een gegeven moment in de krant.
0: Ja.
1: In 2026, afgelopen zomer, wordt dan duidelijk dat de vork op deze manier in de steel steekt. En jullie hebben nog geen contact gehad.
0: Nee, dat zal binnenkort wel plaatsvinden.
1: Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je het achteraf toelichten.
2: Het dilemma.
1: Ondernemers in de leisuremarkt moeten meer luisteren naar de consument, of ze moeten lekker hun eigen gang gaan en de consument iets minder serieus nemen. Ze komen toch wel.
0: Nee, je moet altijd luisteren naar de consument. De consument betaalt uiteindelijk van jouw salaris. En je doet het voor de consument. Als je de drive niet hebt om gasgericht te zijn en iets te doen, te bieden voor die klant, waar die klant echt om vraagt en waar die echt blij van wordt. Ja. Waar die, ik wil dat mensen bij ons hebben van blijer de poort, gelukkiger de poort uitkomen als dat ze erin gegaan zijn. Dat moet je drive zijn.
1: Dirk Lips is hier van Libema. Je hebt ook wel eens gezegd, ik heb eigenlijk maar een heel makkelijk baantje. Ik moet ervoor zorgen dat mensen gelukkig zijn. Maar zo makkelijk is dat toch niet?
0: Als je het goed structureert en organiseert en controleert en je doet dat met al je mensen. We hebben 2000 fantastische mensen in dienst die daar elke dag hun best voor doen. En daar ook door gemotiveerd worden en daar ook een glimlach voor terugkrijgen op hun gezicht. Als ze contact met die klant hebben, dan lukt het in 99 van de gevallen. Lukt het.
1: Ja. En wordt er dan gezegd, die consument moet ook kritisch zijn. Heeft misschien wel iets minder te besteden. Denk twee keer na voordat hij een dagje uitplant. Is dat nou zo of komen ze wel?
0: Ze komen, maar ze willen wel waar voor hun geld. En daar hebben ze groot gelijk in. Hè? Van of je nou iets, een glaasje water of een microfoon. Of je hebt gewoon, als je iets koopt, hè, van of consumeert, hè, bij ons in de horeca of bij de parken, dan heb je gewoon recht, hè, van dat je waar voor je geld krijgt. En daar zijn wij constant mee bezig. En het kan ook zijn, als wij merken dat ze horeca te duur vinden, dan kijken we, kunnen we het assortiment iets aanpassen, dat je dan de producten misschien wat meer naar voren schuift, hè, die wat goedkoper zijn. We hebben ook dat je, zeg maar, een kortingbeleid hebt. Dat je zegt, nou, mensen die voor het Safari Park is de kassaprijs €32. Dat je zegt, nou, dan maak ik het op bepaalde dagen, dan maak ik het mogelijk om voor een lagere prijs binnen te komen.
1: Ja, dynamisch prijzen, dat is volgens mij wel aan een opmars bezig, toch?
0: Nou, ik ben nog ouderwets, dat vind ik allemaal ingewikkeld. Wij prijzen gewoon dadelijk van hoogseizoenprijzen, middenseizoenprijzen, laagseizoenprijzen. En dan in elk, want dan kan ik het zelf ook nog volgen. Zeker als je dat voor 30 bedrijven moet doen, moet je het voor jezelf wel een beetje makkelijk maken.
1: Dat gaan we bij Libema niet zien?
0: Vind ik te ingewikkeld. Ik moet lekker simpel houden. Hoogseizoen, middenseizoen, laagseizoen. En dan moet je ook nog zorgen dat je in al die seizoenen, ook al is het hoogseizoen, dat je nog met eigen acties of acties met derden, dat je dan ook nog een lagere prijs mogelijk maakt.
1: Klinkt een beetje als Warren Buffett. Ik moet het wel begrijpen en anders dan stap ik er niet in.
0: Ja, maar dat is altijd, als ik het niet begrijp, begin ik er niet aan. Hè? Ja. En nogmaals,
1: maar het kan ook zijn dat het inmiddels 2026 is en dat het maar zaak wordt dat jij het gaat begrijpen.
0: Nou, maar ik luister naar de klant. Ik luister niet naar een of ander bureau, hè, die met mooi dingen aankomt lopen.
1: Ja, komen die wel aanlopen?
0: Oh ja, zeker. Een heleboel. Meestal zitten, laat ik daar een ander maar mee aan tafel zitten. Maar ik luister naar de klant. En de klant wil gewoon simpel, duidelijk. Klaar.
1: Maar gebeurt het dan binnen het bedrijf feitelijk altijd wat jij wil?
0: Nee, ik luister ook. Hè, ik luister als je adviseurs hebt en medewerkers hebt. Hè, er is altijd wel een medewerker bij Libema die van dat ene onderwerp echt veel meer verstand heeft dan ik. Dus ik moet altijd luisteren.
1: En waar heb jij zelf het meest verstand van?
0: Ik heb het meeste. Ik denk dat ik heel goed kan luisteren. En uiteindelijk.
1: Maar niet naar die bureaus. Nee. Daar heb je even geen geduld voor.
0: Dat vind ik te ingewikkeld. Ik weet dus dat de klant, dat hij gewoon het simpel wil zien. Die wil het in één keer begrijpen. Die snapt dat je in het hoogseizoen meer betaalt dan in het in het winterseizoen.
1: Maar we gaan niet moeilijk doen over woensdagmiddag of maandagavond. Het is allemaal dezelfde prijs.
0: Nee, ik vind dat zelfs verwarrend. Want ik merk dat bijvoorbeeld als je een vliegticket wil boeken, nou, dan log je in. En dan is de prijs X. En 10 minuten later log je in. En daarbij is het dom om dat onder je eigen naam te doen. Dezelfde naam. En dan gaat die prijs naar boven toe. Nou, dat is voor mij te moeilijk. Dat wil ik als klant niet.
1: Dirk Lips heeft zijn standpunten hier duidelijk gemaakt. Ook in zaken de kwestie met de gemeente Hilvarenbeek. Ik ben benieuwd wat er uit de afspraak komt.
0: Nou ja, ik zal wel bellen.
1: Wij houden ons aanbevolen. Ja, directeur-eigenaar van Leisure Concern Libé, maar dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ika van der Pas. Zij is de directeur van Milieu Centraal. Abonneer je dan op de Top van Nederland en je hoeft geen aflevering te missen. Straks eens een fraudeur, altijd een fraudeur. Of is het niet zo simpel?
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
5: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewoon de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
9: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
10: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
9: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
11: Er is een nieuwe Audi A2 en die is geïnspireerd op het oermodel. De directeur van Audi Nederland vertelt er meer over vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
14: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
13: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
2: Nu in de BNR-app.
1: Arriva mag van de ACM concurreren met de NS op de route naar Parijs. Rabobank gaat reorganiseren, schrapt 100 banen. En het Duitse leger test tientallen AI-tools om besluitvorming te versnellen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Rijn Baartmans, hoe gaat het inmiddels met de vrijdagspits?
15: Nou, zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg. 200 kilometer file in totaal. Onder andere op de A16 Breda-Rotterdam. Daar sta je in de file tussen Zevenbergse Hoek en Zwijndrecht. Het rijdt langzaam 11 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A76 is het druk. Aken richting Geleen. Tussen Heerlen-Noord en Geleen gebeurde een ongeluk. De berger is aanwezig, maar de rechterrijstrook blijft dicht. Je doet er 50 minuten langer over. Goed nieuws, want je kan wel omrijden via Maastricht over de A79 en de A2. Dan nog bergingswerkzaamheden op de N50, Zwolle richting Emmeloord, tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen-Zuid. Daar is de rechterrijstrook dicht en je vertraging een kwartier. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A17, Roosendaal richting Dordrecht bij hectometerpaal 6,8. En de A27, Almere-Utrecht bij 108,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West Nijl-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook vielen er 3 doden. Volgens de minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade, en hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Waarom was het geven van inburgeringslessen in de jaren 10 zo lucratief? Straks meer in BNR Zaken doen.
18: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
19: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
18: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
20: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
21: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
20: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
22: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima.
0: Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boardtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging. Binnen of buiten de familie. Boardtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
22: Je hoeft niet altijd te luisteren.
23: Behalve misschien naar onze podcast.
22: Allemaal in de BNR-app.
23: Download de BNR-app.
22: En blijf scherp.
24: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Laatste half uur en op vrijdag betekent dat de serie en de podcast Onder Curatoren. Dit is een aflevering over de talentenschool TCI Compiti. Nee, niet talentenschool, de talenschool, moet je nagaan. De overheid maakte het in de jaren 10 vrij gemakkelijk voor ondernemers om te frauderen met inburgeringslessen. Talenscholen konden in die tijd met of zonder fraude behoorlijk wat subsidiegeld verdienen zonder al te veel overheidscontrole. Zo ook TCI Compiti, een talenschool van een Syrische ondernemer en een docent Nederlands. Wat er gebeurde toen de Syrische ondernemer werd beschuldigd van fraude bij een andere taalschool, dat hoor je nu.
25: Kijk, faillissement vraag je aan om nog wat geld te krijgen. Want je moet er zelf voor naar een advocaat, je moet grifjerechten betalen, zitting enzovoorts. 2000 euro ben je als pensioenfonds kwijt. Het ging hier om 5000 euro uit 2021. Dan denk ik, jongens, waar zijn jullie mee bezig?
26: Ja, maar daar is gewoon niet over nagedacht dan, denk ik. De kostenbatenanalyse.
25: Daar zit geen kostenbatenanalyse in.
1: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat, als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Elisa Hermanides en ik, Thomas van Zijl, over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. En Elisa, inburgeren voor migranten, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Al zijn er migranten die het zeer serieus nemen. Tenminste, daar kwam je achter. Jij schreef alweer een poosje terug een boek over de oud-burgemeester van Rotterdam, Ahmed Abu Taleb. Nou,
26: ja,
1: dat was een ijverige leerling.
26: Ja, zeker. Zodra hij in Nederland kwam op zijn 15e, toen heeft hij werkelijk alles aangegrepen om de taal en de cultuur zo goed mogelijk te leren. En dat is hem denk ik ook gelukt. Hij keek zo vaak mogelijk naar Van Cote en De Bie, omdat hij zelfs de Nederlandse humor tot in de details wilde begrijpen. Nou, dan ga hij ging echt heel ver. Hij hield Nederlandse woordenboeken naast Frans, want hij kon al wel een beetje Frans. Dus hij deed er echt alles voor.
1: Was iedereen maar zo gedreven binnen dat circuit? Dat is overigens ook wel een paar keer veranderd, dat hele circuit. En één verandering, ja, pakte niet geweldig uit.
26: Nee, in de wereld van de inburgering, ja, dat is op verschillende manieren geregeld de afgelopen decennia. En op een gegeven moment, toen werd er besloten dat de dienstuitvoering onderwijs, het taalonderwijs van bedrijfjes zou subsidiëren, zodat mensen Nederlands als tweede taal konden gaan leren. En ja, die constructie, die bood kansen voor fraudeurs. En hoe dat in elkaar zat en wat het faillissement van vandaag daarmee te maken heeft, dat kunnen we het beste vragen aan onze gast van vandaag. En dat is Charles Lukers, directeur en curator bij advocatengroep Lukers. Van harte welkom.
27: Goedemiddag.
26: Ja, het gaat deze keer over het faillissement van TCI Compiti. Wat was dat voor bedrijf?
27: Dat was een bedrijf dat taallessen gaf aan immigranten op kosten van de Nederlandse staat, die daar zeer ruimhartig de beurs voor trok. Net als bij de toeslagenaffaire is daar flink misbruik van gemaakt, omdat men niet controleerde. En daarna heeft men heel hard om zich heen geslagen toen het in de publiciteit kwam.
26: De overheid, ja.
27: Ja.
26: En wie waren de mensen achter TCI Compiti?
27: Dat was een mevrouw van Bracht, een Nederlandse mevrouw met een onderwijsachtergrond en een Syriër, Wael Shaker, als ik het goed zeg.
26: Ja, en als we even kort de voorgeschiedenis van Wael Shaker kunnen bespreken. Hij was een Syrische vluchteling die in Nederland is gekomen, toen uiteindelijk weer uitgeweken is naar Italië, uiteindelijk toch weer terechtgekomen is in Nederland en een verblijfsvergunning heeft gekregen. En toen is hij dus aan een taalschool begonnen. Was dat samen met die mevrouw van Bracht?
27: Ik weet niet wie van die twee op het idee kwam, Maar ja, zij zijn het wel samen begonnen.
1: Maar ik geloof dat hij cursussen heeft gevolgd bij haar. Dat dat de reden is dat ze elkaar kennen.
27: Ja, niet met veel succes, maar ga maar door.
26: Oké, dat weet van in ieder geval. Zij richtte die inburgerschool op, maar dat werd al snel heel groot. Kan je daar iets over zeggen?
27: Nou ja, binnen de kortste keren hadden ze 8 vestigingen in het hele land. Of zelf gehuurde lokalen, of men huurde iets in een gemeenschapshuis. Dat vertel ik eens een aantal uren per week.
26: Ja.
27: Maar het was dekkend over heel Nederland.
26: Ja, en hoe zag dat er dan uit? Dan was er gewoon bijvoorbeeld in een buurthuis hadden ze een zaaltje gehuurd en daar kwamen die mensen dan om de taal te leren.
27: Ja.
1: Maar even voor de goede orde. De grote man achter dit geheel is meneer Schaker. Het wemelt op YouTube nog van de filmpjes van deze beste man. Maar zijn eigen Nederlands is bepaald niet geweldig.
27: Dat zei ik net al. De Nederlandse lessen die hij zelf gevolgd had, waren niet succesvol.
26: En we duiken zo direct verder in TCI Compiti. Maar wanneer kreeg jij er voor het eerst mee te maken?
27: Ondanks dat ik Limburger ben, hoef ik geen inburgeringscursus te doen. De gebruikelijke telefoontje op dinsdagochtend rond 1:10 zo, dat een griffier belt en vraagt of je een faillissement kunt aannemen. En dan hoor je wat en hoe.
26: En dat was in maart 2026, dus dit jaar. Wist jij meteen wat voor bedrijf dit was? Moest je je inlezen?
27: Nou ja, op het moment dat tijdens het telefoontje al heb ik mijn kredietinformatiesysteem aan en zie ik wat voor bedrijf het is en wat voor structuur, holding en hoe ze er financieel voor staan en of ze een administratie op orde hebben. Dus dat is mijn eerste wat ik altijd doe.
26: En gebeurde er nog veel in dit bedrijf op dat moment?
27: Nee, lag helemaal stil.
26: Helemaal stil?
27: Ja.
26: Oké. Okay. En dan ga je denk ik ook wel een beetje zoeken op internet. En kom je er dan ook achter, ja, welke geschiedenis daarachter zit?
27: Ja, maar dan merk je ook al direct dat je eigenlijk heel voorzichtig moet zijn. Want alles wat ik las over hem in eerste instantie was oplichting, 1,5 jaar gevangenisstraf, dat soort dingen allemaal.
26: Ja.
27: Maar al heel snel kwam ik erachter dat hij 2 bedrijven had. TCI Compiti aan de ene kant, aan de andere kant Taal Horizon BV. Dat waren ook iets van 8 vestigingen in het land. Dat deed hij samen met een Syriër. Daar is enorm gefraudeerd en niet in mijn faillissement. Daar heeft hij het echt heel keurig gedaan. Ik trof ook normale.
1: En dat wist je al vrij snel?
27: Nee, dat heeft best een tijdje geduurd. Want wat je in de pers leest is niet zo genuanceerd. Dus dat werd op één hoop gegooid. Dan zag je ook krantenkoppen met fraude bij TCI Compiti Zaanstad wordt niet vervolgd. Oftewel, het is al vastgesteld in de pers dat het fraude was daar. Terwijl ook daar inderdaad niet was. Maar ja, je bent wel daarop aangewezen.
26: Ja, snap ik. Nog even naar die andere fraudegevallen dan. Wat was daar gebeurd? Kan je dat vertellen bij dat Taal Horizon?
27: Ja, nou, te simpel voor woorden eigenlijk. Maar ja, het werd niet gecontroleerd. Zij lieten dus immigranten zich inschrijven voor een x-aantal cursussen. Dat kon tot voor een €10.000 in totaal zijn. En per cursus was het iets van €1.000, €2.000. Lieten de mensen inschrijven. En lieten de mensen ook al bij voorbaat de aanwezigheidslijsten tekenen. Maar de mensen hebben verder nooit of maar heel, heel weinig onderwijs genoten.
26: En waarom zouden die mensen daaraan meewerken?
27: Die kregen bonnen van de mediamarkt en andere lokkertjes van een paar €100. Wilden de mensen wel een handtekening en wat krabbels zetten, ja.
26: En dan dienden zij vervolgens die cursussen in voor de subsidie, zeg maar, van de dienstuitvoering onderwijs.
27: Mm-hmm.
1: Maar er is dan dus ook nooit gekeken naar of er nog een keer een examen is afgelegd. Of die inburgering ook daadwerkelijk effecten heeft gehad. Dat hoort er allemaal niet per se bij.
27: Er zaten geen examens aan. Het was gewoon aanwezigheid tijdens de lessen. Dat werd bijgehouden.
1: En is dit op grote schaal gebeurd? Of gebeurde dit een enkele keer? En is er ook wel degelijk onderwijs genoten door een andere groep?
27: Nou, het bleek in der tijd op grote schaal te gebeuren. Ook heel veel buiten deze 2 bedrijven.
1: Maar zijn er wel ook door dit bedrijf Taal Horizon daadwerkelijk cursussen aangeboden. Alleen niet aan zoveel mensen als je uit de administratie zou opmaken.
27: En ook niet zo vaak als okay. dat er stond. Okay. Dus ja, soms wel een heel klein beetje. Ze hadden wel wat leraren, maar ik heb daarvan ook de politieverhoren gezien. En die waren ook niet echt de taalbijstermachtig.
26: Op een gegeven moment is er ook echt een inval geweest van de FIOD bij Sjaker. Dat was in 2020. Wat gebeurde er toen? Was dat allemaal op dat Taalhorizon en dat andere bedrijf waar dat over ging?
27: Nou, ik begreep dat er toen een algemeen onderzoek het hele land was. Dat ook meerdere bedrijven toen zijn aangepakt. Maar Taalhorizon en TC Compiti inderdaad ook in juni 2020 op één dag viel daar. Ja, het was de sociale verzekeringsfraudedienst.
26: Ja.
27: Die viel overal binnen en namen de hele administratie mee. De certificaten om les te mogen geven werden ingetrokken en de subsidies werden stopgezet. Gewoon in één keer was
1: alles. Is het nu toeval dat dit samenvalt met het uitbreken van de coronacrisis? Of is bijvoorbeeld dat tekenen van die presentielijsten waar jij het over had toch iets wat dan wel belangrijk is, wat niet meer door kon gaan?
27: Nee, vanaf 2019 al liep het landelijk onderzoek. En waarschijnlijk zal het ook wel door corona vertraagd zijn. Want toen waren er geen lessen meer, alleen maar digitale lessen. Ja, dat was natuurlijk helemaal makkelijk frauderen. En in juni 2020 is men overal binnengevallen. En heeft ook in één keer alles platgelegd.
26: En hoe kan het dan? Want dit is in 2020. Sjaker komt dan dus in de problemen met zijn bedrijven. Ja, hoe kan het dan dat er pas in 2026 een faillissement van TCI Compiti is gekomen? Want daar is dus niks gebeurd, denk ik, in de tussentijd.
27: Hele goede vraag. Ik zie dat vaker tegenwoordig, dat pensioenfondsen en belastingdienst vaak nog 3-4 jaar laten liggen. En dan opeens vragen ze faillissement aan. Waarom?
26: Ja, nou ja, dat is mijn vraag aan jou.
27: Ja, nou, ik denk dat vooral bij pensioenfondsen, die moeten blijkbaar een dossiers op orde hebben. Het moet afgesloten zijn. Er mag geen geld openstaan. En dan vragen ze maar faillissement aan.
26: En dat doen ze, want kijk, ik neem aan, maar dat kan jij misschien beter vertellen, dat hier niet meer zoveel te halen viel. Mm. Dus wat heeft het dan voor zin om het faillissement aan te vragen?
27: Niets.
26: Niets.
27: Zij kunnen een dossier opruimen.
26: Ja, maar dan denk ik misschien heel, heel naïef, denk ik, oké, maar zo'n onderneming waar niet veel meer in gebeurt, misschien is dat ook wel goed als dat opgeruimd wordt.
27: Ja, goed. BV's die op de plank liggen doen ook niemand pijn, hè?
26: Nee, nou ja, dat weet ik niet. Ja. Dat doet niemand pijn. Zo, je denkt ook van, als iets niet failliet hoeft, dan kan je het beter maar laten slapen, zeg maar, een beetje.
27: Ja, kijk, faillissement vraag je aan om nog wat geld te krijgen. Want je moet er zelf voor naar een advocaat, je moet griffierechten betalen, zitting enzovoorts. €2.000 ben je als pensioenfonds kwijt. Het ging hier om €5.000 uit 2021. Ja, dan denk ik, jongens, waar zijn jullie mee bezig?
26: Ja, maar daar is gewoon niet over nagedacht dan, denk ik. De kostenbatenanalyse.
27: Daar zit geen kostenbatenanalyse in.
26: Nee. Maar het levert jouw werk op.
27: Ja.
26: Maar misschien geen geld dan?
27: Nou ja, goed. Als er helemaal niks in zit, dan klop ik ook wel bij de aanvrager aan. Zeg, jongen, je vraagt een faillissement aan waarvan je kunt weten dat er niks in zit. En je veroorzaakt wel kosten. Wil je die wel vergoeden?
1: Ja. Wat zit hier dan nog in?
27: Hier?
1: Nou ja, blijkbaar zit hier nog genoeg in om erachter aan te gaan. En voor jou ook om er werk in te stoppen.
27: Ja, nou, een van de dingen waar je natuurlijk naar kijkt direct, is er goed beleid gevoerd? Heeft men zich aan de wetten gehouden? Dat soort dingen. En zo niet, dan kijk je toch naar de aansprakelijkheid van de bestuurder. En je kijkt ook naar de geldstromen die uit het bedrijf naar de holding en naar de bestuurder zijn gegaan.
26: En misschien naar andere bedrijven. Ik ben nog wel benieuwd, heb jij meneer Sjaker ook gesproken toen? Ja. Vlak na het faillissement.
27: Ik heb hem twee keer gesproken. Eén keer een dag of 2-3 na het faillissement. Maar de man zat zo in de stress en zo in de negativiteit. En zag mij als curator ook weer als de zoveelste overheidsorgaan dat zich met hem bemoeide. Plus, ja, zijn zwakke beheersing van de eerste taal heeft ons toch niet zoveel verder gebracht. En toen heb ik 1-2 maanden daarna hem nog eens teruggevraagd samen met mevrouw Van Bracht. En die sprak wel heel goed Nederlands.
26: Want en die kon ook een beetje tolken.
1: Ja, dit is een tolk, hè? Want jij zegt, hij zat in de stress, hij was heel defensief. De Volkskrant heeft hier een groot nummer van gemaakt. Is ook uitgebreid met hem in gesprek geweest. Kwam met hem over de vloer. Nou, ik zou willen dat ik erbij was. Je kreeg kebab, je kreeg baklava. Je mocht het hele dossier meenemen. Het leek een zoete inval. Ja,
26: en mevrouw
1: Van Bracht was er ook.
26: Was er ook, ja.
1: Maar jij kreeg een hele andere behandeling.
27: Ik kreeg een hele andere behandeling. Zeker de eerste keer. De tweede keer was al wat opener.
26: En wat begreep je van hem? Wat was er fout gegaan bij...
27: Hij had maar één ding wat hij telkens voor zei. Dat waarom hij... Er waren anderen die veel erger waren. En voor mij als advocaat is dat een halve bekentenis. Maar
26: ja.
1: Er zijn grotere boeven.
27: Ja, dat was zijn grote probleem. Er waren veel grotere boeven dan hij.
26: Ja. En die mevrouw Van Bracht, want dat vind ik dan, want zij was ook betrokken bij TCI Compiti, maar niet bij die andere bedrijven die uiteindelijk, waar uiteindelijk fraude toch wel geconstateerd is.
27: Ja.
26: En hij zei van er zijn veel ergere boeven. Maar wat zei hij over wat er bij TCI Compiti was gebeurd dan?
27: Nou, hij hield vol dat het daar allemaal netjes was gegaan. Echt een serieus bedrijf dat ook echt les gaf, dat investeerde, dat huur betaalde, dat computers kocht voor de mensen. En dat heb ik ook inderdaad allemaal in de financiële administratie gezien. Dit was gewoon echt een bedrijf.
1: Het is wel gek, toch, dat er bij die andere taalhorizon van alles misgaat. Dat daar, volgens mij werden ze engelen genoemd. Hè, mensen wel betalen en waardebronnen krijgen, maar geen les volgen. En dat dat op grote schaal gebeurt. En dat TCI Compiti alles volgens de letters van de wet doet.
27: Ja, misschien had hij gedacht daar onder de radar te blijven. En... ik weet het niet. Ik kreeg ook geen deze man.
26: En zei die mevrouw Van Bracht daar nog iets over?
27: Mevrouw Van Bracht is echt een onderwijsdier. Is echt geen ondernemer. En Schaker is wel een ondernemer, maar niet iemand die 8 vestigingen plus nog eens 8 aan de andere kant, 2 holdingen. Dat beheerste die man helemaal niet.
26: Nee, dus als we het hebben over de administratie, daar was niet veel van terechtgekomen.
1: Nou, jij zegt het is geen ondernemer, maar wat ik ervan begrijp is dat hij grootse ambities had om ook in witgoed te gaan, cafés te openen. Mm-hmm. Dus dit was nog maar het begin van zijn imperium.
27: Ja, hij was wel ondernemend, maar...
1: maar geen ondernemer.
27: Voor ondernemer moet je helaas ook die vervelende dingen doen als administratie en de wetten houden en dat soort dingen allemaal. En controle houden. En die controle had hij niet.
26: Maar voordat die invallen er waren, et cetera, bij die bij onder andere Schaker, ging het wel goed, toch, met deze e-compiti? Er werd heel veel geld verdiend.
27: Binnen de kortste keren in 2019 had ze 5 miljoen omzet, 4 miljoen kosten. Dus een miljoen winst.
26: Miljoen winst, ja. Maar kwam dat doordat het gewoon een heel groot succes was? Of is er toch ergens iets gebeurd wat niet helemaal salonveeg was?
27: Nou, echt waar. Ik heb natuurlijk het bedrijf niet meer live kunnen zien. Alles was al lang plat. Maar ik zag wel dat er aanzienlijke kosten ook echt gemaakt werden. In TCI Compiti.
1: En dat zit dan in de huur van vastgoed?
27: Huur vastgoed, laptops voor de deelnemers, docenten, nog... via uitzendbureaus personeel ingehuurd.
1: Ja. Maar daar staat tegenover wat er dan binnenkomt. Het gaat hier over taalonderwijs, waar dus 20% winst gemaakt wordt, 1 miljoen.
27: Ja, en waarschijnlijk wel ook wel 40-60% winst gemaakt had kunnen worden als er niet zoveel was afgeroomd al, want dat gebeurde ook wel.
26: En dat afromen, gebeurde dat allemaal via de regels?
27: Nee.
26: Oké, maar dan gebeuren er toch wel dingen die niet helemaal geoorloofd zijn, toch?
27: Nou ja, ik maak een onderscheid natuurlijk. Ja. Als je niet houdt aan de administratieve verplichtingen en fiscale verplichtingen enzovoort.
26: Ja.
27: Dat is één ding. En het puur opzettelijk oplichten.
26: Ja.
27: Dat trof ik hier niet aan.
26: Nee, precies. En hoe ben jij erachter gekomen hoe het nou administratief was bij TCI Compiti? Waren er nog dossiers? Want het stond natuurlijk al 5-6 jaar stil.
27: Ja, de inspectie heeft toen alles meegenomen. Heeft dat laten uitvoeren door een of ander bureau. Ik kom even niet de naam. En toen die alles af hadden, heeft hij de administratie teruggekregen. En 37 dozen liggen in een loods in Helmond. Ik heb nu afgesproken, gaan ze wel naar Heerlen toe. En ja, dus als ik stukken eruit moet hebben, dan krijg ik die van hem.
26: Van wie? Van Sjakker?
27: Ja.
26: Oké. En dat is misschien ook handiger dan zelf gaan zoeken. En wil je hem nou nog aansprakelijk gaan stellen? Want ja, de administratieve plichten, die heeft hij niet vervuld.
27: Ja, maar goed, daar moeten dan maar de autoriteiten die daarover gaan iets mee doen. Kijk, de Belastingdienst moet zelf kijken, van, heb je goed aangifte gedaan, heb je de administratie goed bijgehouden. Als curator kijk ik vooral, heb je goed ondernomen? Heb je dit bedrijf aan onnodige risico's tentoongesteld? En hoeveel geld heb je eruit gehaald?
26: En is er nog sprake van ergens een Pauliana of iets wat daarop lijkt?
27: Even uit mijn hoofd had hij... En dat stond wel allemaal mooi keurig in de administratie. In 2020, begin van het jaar, had hij een vordering van een ton, twee ton op de BV. Aan het einde van het jaar had hij er een schuld aan van 67.000 euro. Dus daar is gewoon
1: 2-3 ton
27: geld eruit gehaald.
1: Ja.
27: En bij mevrouw Van Bracht in nog wat grotere mate.
26: Oh ja?
27: Ja, dit is absoluut polyaneus.
26: Maar dan denk je van, dan is misschien die aansprakelijkheid toch een dingetje.
27: Ja, die komt er. Plus, ik zit maar met één ding echt te vechten. Dan zou ik zelf even nog niet uitkomen. Je doet in één bedrijf alles heel netjes en in een ander bedrijf fraudeer je.
26: Ja.
27: Daar komt justitie, die ziet van hier wordt gefraudeerd, dan zal daar ook wel gefraudeerd worden en haalt alles in één keer plat.
1: Hij is veroordeeld, hè? Al. Hij heeft een celstraf van 18 maanden, geloof ik, opgelegd gekregen voor de zaak waarin wel degelijk gefraudeerd is.
27: Voor Taal Horizon BV, maar niet voor deze tak.
4: Wil je weten of het eigenlijk wel terecht was dat de overheid het voor TCI Compiti onmogelijk maakte om nog door te gaan met het onderwijs? Zoek onder Curatoren dan op in je podcast-app, seizoen 4, aflevering 16. En luister verder vanaf ongeveer 20 minuten. Dankjewel voor het luisteren.
1: Dit was BNR Zaken doen voor vandaag. Straks hoor je Boekenstein en de Wijk. Goed weekend en tot maandag.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
6: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
7: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
7: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
9: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
7: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
10: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
11: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
28: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
29: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
28: Welk bedrag gaan ze je geven?
30: Maar waar is het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
28: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
31: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
28: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
32: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
33: Het moment dat alles begint.
34: Ja, het is dus wanneer ik
0: met mijn koffie in de hand inlog op ons ERP en zie welke voorraden van onze vendingmachines ik ga aanvullen. Dan weet ik meteen wat de dag me brengt.
2: Provider, it starts here.
3: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
2: Het moment dat alles begint. Provider, it starts here.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: BNR Verkeer.
15: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk is het druk op vrijdagmiddag. 250 kilometer file op dit moment op de Nederlandse wegen. En dat merkt het verkeer op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Ook op de A12 is het druk richting Duitsland. Vanwege de Duitse grenscontroles kun je er vanaf 7 naar 15 minuten bij optellen. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 10 minuten langer over. Het komt door een eerder ongeluk. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 245,1. De A15 Rotterdam-Gorkum bij 71,7. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 173,0.
16: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
17: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Feyenoord heeft 47 landelijke stadionverboden uitgedeeld aan fans die zich misdroegen tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden. 7 Cambuur-supporters raakten gewond nadat Feyenoord-fans vuurwerk hadden afgestoken. De straffen zijn, naast voor het vuurwerk, ook voor het vasthouden en verstoppen achter spandoeken. In de Nederlandse bus die gisteren in Zwitserland verongelukte zaten 45 mensen, 44 passagiers plus de chauffeur. Eerst werd nog gezegd dat er 49 inzittenden bij betrokken waren, maar een paar mensen van de groepsreis deden gisteren niet mee aan een excursie. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, 40 raakten er gewond. Op een uitgebrande veerboot in de Filipijnen, die woensdagavond vlam vatte vlakbij een toeristische trekpleister, zijn meerdere lichamen gevonden. Het dodental staat op 5 en er zijn bijna 90 opvarenden vermist. Hulpdiensten konden het schip niet eerder op vanwege dikke rook en extreme hitte. Slaap onder een klamboe is het advies van minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Zo kun je het West Nile-virus, dat wordt overgedragen door muggen, voorkomen. Afgelopen week werd bekend dat er 18 mensen besmet zijn. Ook vielen er 3 doden. Volgens de minister oudere mensen die al gezondheidsproblemen hadden. Het CBR gaat nog eens kijken naar plekken in Zuid-Limburg waar je kunt afrijden. Het plan is om alle rijexamens in de regio op 1 plek te concentreren, namelijk Sittard. Daar is niet iedereen blij mee, want nu kun je op meer plekken afrijden, zoals in Maastricht en Kerkrade, en hoeven kandidaten minder ver te reizen. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken veel buien over. Later vandaag breekt soms de zon door, maar het blijft vooral bewolkt. Het wordt 19 à 20 graden. Vanavond blijft het overal droog, behalve in het oosten. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
19: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
4: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
1: Nextview Consulting, de Salesforce partner voor corporates en private equity.
5: Er is een nieuwe Audi A2 en die is geïnspireerd op het oermodel. De directeur van Audi Nederland vertelt er meer over vanmiddag om 3:00 in de Nationale Autoshow.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
20: Donderdag 10 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die u kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl. En sinds kort ook via de BNR-app. Sommigen deden dat al. Je moet dan bovenaan in de app klikken op het tekstballonnetje en dan naar ons programma gaan. En daar kan je dan je vragen insturen of ook inspreken. En zo gauw ik snap hoe je dat hier kan instarten. Geen idee. Gaan we dat ook hier horen? In de studio op vrijdag kan dat sowieso wel. Dus dan, de vooruitgang kent geen grenzen. Voor mij zijn er vele grenzen. Ja. Gerben Boeren, trots lid van BMW Plus, was afgelopen weekend in Ieper, de stad waar de Eerste Wereldoorlog nog overal zichtbaar is. Erg indrukwekkend, zegt hij. Onder meer het Flanders Fields Museum wil die mensen aanraden. En wat er vooral bijbleef, is hoe lang die oorlog muurvast zat. Ondanks enorme militaire ontwikkeling. Het begon eigenlijk met cavalerie en eindigde met machinegeweren en gifgas en tanks en vliegtuigen. En toch leverde vrijwel geen enkele innovatie een beslissende doorbraak op. Want zijn partij een voordeel haalde, paste de andere partij zich weer aan. Uiteindelijk waren het veel Amerikanen die de doorslag gaven en uitputting aan Duitse zijde. Hij zegt, jullie hebben vaker de vergelijking gemaakt tussen de oorlog in Oekraïne en de Eerste Wereldoorlog. Ook in Oekraïne zien we enorme ontwikkeling, maar ondanks die innovatie lukt het niet om een doorbraak te forceren en zit alles muurvast. En nou is zijn vraag, wat kan die impasse in dit geval eindelijk doorbreken? En hij heeft ook wel een suggestie, namelijk hij vraagt zich af of de persoon van Poetin dat zou kunnen zijn. Want het natuurlijk echt heel erg aan zijn ideologie hangt, die invasie. En de man is tenslotte ook al wat ouder. Wat denk je?
21: Nee, maar kijk, interessante vraag inderdaad over die innovatie. Het is eigenlijk nooit gebeurd dat een innovatie een echte gamechanger was. Hoe vaak we wel niet laten we zeggen, buiten onze podcast gevraagd zijn van, is dit nou een gamechanger? En dan kwamen de e-tekkens waar nooit iemand van had gehoord en vervolgens de drones enzovoort. En iedere keer was mijn antwoord, dat is geen gamechanger, want je zal zien dat uiteindelijk gaat leiden tot een tegenreactie van de tegenstander, en die past zich gewoon aan. Die gamechangers zijn er gewoon niet. Uiteindelijk is oorlog voeren mensenwerk. En mensen die zullen op een gegeven ogenblik moeten zeggen, nou is genoeg. Dat is denk ik het antwoord op de vraag. En dat zagen we natuurlijk tijdens de Eerste Wereldoorlog. En ik ben absoluut met hem eens hoor. Iedereen moet naar Flanders of naar Vlaanderen toe gaan om naar dat museum toe te gaan. Ik weet niet of jullie er wel zijn geweest, maar dat is echt indrukwekkend. Dat is echt heel erg bijzonder om dat te zien. Daar moet je echt naartoe. Wat daar dus gebeurde, is dat eigenlijk halverwege wat uiteindelijk de totale Eerste Wereldoorlog werd, overstreeks duidelijk werd dat wat de uitslag was, namelijk een passtelling, namelijk eigenlijk gewoon een situatie waarin beide partijen niet veel verder kwamen. En dat heeft eigenlijk nog een paar miljoen doden gekost om conclusie te komen. Dat iemand begon te zeggen, nou moeten we er echt maar mee ophouden.
7: Ja, weet je, als je dus de vergelijking maakt met de Eerste Wereldoorlog, hè, dat is interessant. De Eerste Wereldoorlog eindigde niet doordat er uiteindelijk een beslissende technologie opdook. Hè. In 1918 veranderden de krachtsverhoudingen als geheel. Duitsland had zijn reserves uitgeput in het voorjaarsoffensief. De geallieerden gingen over tot het 100 dagen offensief. De Duitse bondgenoten vielen weg. En er kwamen steeds grotere aantallen verse Amerikaanse soldaten. Dat is wat anders dan de technologische vernieuwing. Dus als je dat een beetje toepast op Oekraïne, dan zou de Geron 6, weet je wel, die drone, of een nieuwe Oekraïnse drone, of een wonderwapen, dat gaat waarschijnlijk niet het beeld doorbreken. Er moet dan eigenlijk een structurele asymmetrie ontstaan. Bijvoorbeeld dat Rusland een veel groter probleem heeft om manschappen of financiën. Ja, of Oekraïne zijn buitenlandse steun verliest. Dat is natuurlijk een belangrijk punt waar wij steeds naar kijken. Of doordat Oekraïne, doordat Europa de Oekraïnse slagkracht juist radicaal zou vergroten. Maar ja, hoe dan ook. Of door een politieke crisis in een van de beide landen. Dus de oorlog kan militair wel kantelen, maar dan moeten er meerdere factoren tegelijkertijd veranderen.
21: Ja, maar dat zie ik niet gebeuren. Ik bedoel, nee. Heb je natuurlijk gelijk. En we hebben eigenlijk al 4 jaar nu gezegd van wat dit is. Dit is een strijd. Dus het kwantitatieve overwicht tussen.
9: Truly's met Genke.
10: Altijd scherp. Werkt onvermoeibaar.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Nee, op dit al. Voor zover we nu kunnen kijken.
3: Ja, het is een uitputtingsoorlog eigenlijk, hè? Nou, even over Poetin. Poetin is inderdaad 73 jaar. En onder hem is het extreem personalistisch geworden. Hij draait allemaal om Poetin, hè? En mensen vragen zich af, als hij nou over het badkleedje zou uitglijden, hè, wat zou dat dan betekenen?
2: Ja.
3: Nou ja, dan weten dat je, dan krijg je de Michail Mishustin, hè? De premier wordt dan tijdelijk president. Ja. En dan krijg je dus toch wel weer continuïteit, hè? En daarna...
2: Dat soort discussies eigenlijk, Jan. Ja, ik begrijp het, maar daar zit natuurlijk ook... Mij wordt die vraag ook ontzettend vaak gevraagd. Maar wat nou als hij stopt, als hij aftreedt, als hij moet aftreden, als er een coup is? Ja, weet je, dat is een nieuwe situatie.
3: Exact.
2: Dat is een revolutionaire situatie. En dan moet je handelen naar bevind van zaken.
3: Maar je krijgt een machtsstrijd tussen Kremlin... Veiligheidsdiensten, leger, nationale garde, technocraten en andere elites. En dat kan dan twee kanten opgaan. Een opvolger kan dan zeggen, dit was Poetins oorlog, ik moet Rusland redden. En dan gaat een deal maken. Maar je kan ook zeggen, nou, ik ben een nieuwe leider en ik ga juist extra hard optreden om de nationale... Het is volstrekt onduidelijk welke kant het opgaat.
2: Het zijn ook niet zulke... Het zijn discussies die heel veel gevoerd worden, maar die ik persoonlijk gewoon niet interessant vind. Want het is niet aan het orde.
3: Ja.
2: Doe vooral je best en ga vooral over filosoferen. En dan zie je soms ook wel een soort glinstering in de ogen van mensen ontstaan als die vraag wordt gesteld. Van zou Poetin niet gewoon van de troon kunnen worden gestoten? Ja, misschien. Ja. Maar het is niet aan de hand. Hij zit er nog steeds. En daar hebben we nu mee te dealen.
3: Ja.
2: Dus je gaat eigenlijk van kantelmoment naar kantelmoment. En dat is inderdaad een kantelmoment. En dan moet je maar kijken wat eruit komt. En dan... moet je halen naar bevind van zaken. Maar tot nu toe, wat ik nu zie, is dat dat technologie, nou, dat heeft de vraagsteller zelf al gezegd, leidt niet tot doorbraken. Het zit voorkomen vast eigenlijk. Er zijn wel doorbraken van Rusland, maar dat zijn hele kleine tactische doorbraken van een paar vierkante kilometer. Dus dat is het ook niet. Dus zoals het er nu voor staat, en dat moet je altijd zeggen, met de kennis van nu, zoals het nu op het slagveld ervoor staat, is het een uitputtingsslag. En dan is de grote vraag wie het eerste werd zo geknipperd.
3: Ja, en het wegvallen van Poetin kan dus zowel tot escalatie als tot beëindiging leiden. Dus zijn het gewoon twee opties die er mogelijk zijn.
2: Ja, maar dat zeg je, ja, dat is ook zo. Maar ja, wat moet ik ermee?
3: Ja.
2: want hij zit er. Dus
4: Voor de mensen overigens die dit op beeld kijken en die dachten, wat zit Hugo nou de hele tijd zo? Ik gooide echt een vol glas water over mijn bureau, stootte ik heen. En dat leidde tot waterval naar beneden. Dus ik heb geen woord gehoord. Maar dat was ongetwijfeld een heel zinnig verhaal dat jullie hebben verteld.
2: Zeker.
4: En daarmee gaan we door naar de volgende vraag. En dat gaat over Bombing to Win, waar we het laatst over hadden. Titel van een bekend boek. Dat is iets waarvan jullie zeiden van ja, dat blijkt ook uit het boek, dat werkt niet. Je wint een oorlog niet met luchtbombardementen. Maar op verschillende luisteraars vroegen, hoe zit het dan met Rotterdam? Toen heeft Nederland tenslotte gecapituleerd en de Japanners na de bombardementen op Hiroshima en Nagasaki. Dat vroegen dus, en specifiek Koen Waanders vroeg, van als dat zo is, gaat dat dan nu nog wel op? Omdat drones zoveel goedkoper zijn geworden, raketten zoveel effectiever en daar natuurlijk heel veel van worden gemaakt, waardoor ze bijvoorbeeld nu in Kiev continu in de schuilkelder zitten. Dat was tijdens de Blitz in Londen anders. Dus misschien is het wel zo geweest, maar zijn de tijden niet veranderd wat dat betreft?
3: Nou, Robert Papes heeft dat prachtige boek geschreven, Bombing to Win, wat Rob ook aanhaalde. Mm-hmm. Nou, Papes' belangrijkste onderscheid is daar punishment en denial. Als je dus bevolking heel veel leed bezorgt, dat ze haar regering dwingt op te geven, dat noemen we dan punishment, straffen. Dat werkt historisch slecht. Dat zegt Rob ook heel vaak, hè? Maar de luchtmacht gebruiken om de tegenstander ervan te overtuigen dat zijn militaire doel onhaalbaar is, dat kan soms effectiever zijn. Nou, Rotterdam is een lastig, maar een heel goed tegenvoorbeeld. Hè.

0: bombardement van 14 mei 1940. En vooral de Duitse dreiging dat ook Utrecht plat zou worden gegooid. Waren directe aanleiding voor generaal Winkelman om te capituleren. Dus ja, bombardement speelde daar een directe rol.
1: En maar even een vraag. Hoe fout dat is, zit dat dan met de Gebbeberg?
0: Ja, de Gebbeberg is natuurlijk ook een voorbeeld. Het heeft een tijdje geduurd, maar uiteindelijk was het natuurlijk toch hopeloos, hè?
1: Nee, maar ook in de tijd. Dat heb ik even niet scherp op dit ogenblik. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik rol net uit het vliegtuig. Ik zit in Riga, dus ik kon het even niet checken.
0: Nou ja, Gebbeberg, we hebben het een aantal dagen kunnen volhouden. Mm-hmm. Maar het was natuurlijk duidelijk dat er een capitulatie zat aan te komen. Maar,
1: dus dan is de vraag, waardoor capituleerde nou Nederland? Door de Gebbeberg of door...
2: Datzelfde speelt misschien ook een beetje met Japan, toch? Want dat was feitelijk, de geschiedschrijvers, al een beetje verslagen. Dit was alleen nog...
0: Bij Hiroshima en Nagasaki is het nog ingewikkelder. Kijk, de kernbommen waren natuurlijk een enorme schok en boden de Japanse regering een aanleiding om de oorlog te beëindigen. Maar op vrijwel hetzelfde moment, en dat maakt het leven van historici zo ingewikkeld, op 9 augustus viel ook de Sovjet-Unie Japan aan. Dus Japan was militair geïsoleerd en economisch uitgeput en kreeg ook die atoombom. Dat wil zeggen, er waren dus twee tracks, hè? Diplomatiek, maar ook het kernbom.
1: Nou, ik heb echt het gevoel met Nagasaki en Hiroshima dat die bommen niet hoefden te vallen.
0: Ja.
1: Maar de andere krachten hebben gewerkt om die bommen toch te laten vallen, want het is wel heel goed om dat punt te maken met die atoombommen.
0: Ja.
1: Maar feitelijk had Japan belang opgegeven.
0: Ja, net zoals Kosovo, hè, 1999, na 78 dagen en NAVO-bombardementen accepteerde Milosevic terugtrekking van de Servische troepen uit Kosovo. Maar ook daar speelde diplomatie, Russische druk en de dreiging van verdere escalatie mee.
1: Zeker. Dat is niet alleen maar gekomen door die NAVO-bombardementen. Ik heb er ooit eens een boek over geschreven en lang geleden uiteraard, want het was 1999. En de conclusie was inderdaad dat dus die bombardementen daar geen einde aan hebben gemaakt, maar dat er veel andere zaken op de achtergrond meespeelden die juist Milosevic, die kon gewoon geen kant meer op.
0: Die kon geen kant meer op.
1: Waardoor de boel gewoon uiteindelijk gestopt is.
0: Dus bombardementen kunnen helpen een oorlog te winnen, maar burgers zo lang bombarderen dat ze hun regering tot capitulatie dwingen, blijkt historisch gesproken een verbazend slechte strategie.
1: Nou ja, ze kunnen, je kunt er op zich oorlogen niet echt mee winnen. Er moet iets meer gebeuren dan dat.
0: Exact.
1: Iets op de grond gebeuren. Dat is het hele punt. Op de grond moeten leiders in de hoek worden gemanoeuvreerd. Of op de grond moeten ook operaties plaatsvinden. Want je moet uiteindelijk in veel gevallen gewoon gebied bezetten. Dat is natuurlijk het hele punt.
0: En economische druk, hè? Helpt ook.
1: Ja. Het is een combinatie van factoren.
0: Exact.
1: De economische druk is ook nog nooit in oorlog gestopt.
0: Zo is het. Ja.
2: We gaan door naar Karel van den Berg. Die hoorde Rob en Arend-Jan zeggen dat stemmers op AfD, Alternatief voor Duitsland, misschien gewoon denken dat het Russische systeem beter werkt, fijner is voor de burgers, voor ons hier ook. Dat natuurlijk niet zo is, maar dat mensen dat misschien wel denken. En Karel schrok van die gedachte, maar wil daar iets positiefs tegenover zetten. Hij zegt, we geven miljarden uit aan defensie. Stel, we spenderen 1 miljard aan betere informatie richting dit soort foutief geïnformeerde burgers. Wat kun je wel niet doen met een miljard? Mij lijkt dat heel veel geld en veel kansen om de beeldvorming objectief te krijgen er zijn. Ik zeg niet dat het makkelijk is, maar een miljard is ook een hoop geld. En het probleem speelt natuurlijk niet alleen in Duitsland met AfD, maar ook in Nederland en in andere landen.
0: Als de Duitse regering een miljard zou vrijmaken, jongens, voor een campagne om de AfD-kiezers de waarheid te vertellen, dan krijgt de AfD ook een fantastisch cadeau. Hè? Zie je wel, de staat financiert de propaganda tegen ons. Hè? Denk aan Ongehoord Nederland en noem maar op. Hè? Dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Onderzoek laat zien dat fact-checking wel degelijk mispercepties kan verminderen, maar ook dat slecht ontworpen anti-desinformatiecampagnes mensen juist weer sceptischer kunnen maken tegenover ook betrouwbare informatie. Hè? Dus het is ingewikkelder dan Karel zegt, maar hij heeft gelijk. Investeer fors in de informatie-infrastructuur van de democratie, maar niet in staatspropaganda. Hè? Je verdedigt een democratie niet door burgers te vertellen wat ze moeten denken, maar door ervoor te zorgen dat betrouwbare informatie overal beschikbaar is. En door een overheid die natuurlijk haar werk goed doet. En wij proberen met onze podcast ook heel erg bij de feiten te blijven.
1: Nou ja, je zal als overheid die kiezers naar je toe moeten trekken door te leveren. En ja. Dat is op dit ogenblik denk ik het grote probleem in heel Europa.
0: Ja.
1: Er wordt onvoldoende geleverd. En mensen hebben het gevoel dat het allemaal slechter wordt. Dat is trouwens niet helemaal waar. Het stagneert wel, maar het wordt niet slechter. Ik zag gisteren ook over Nederland koopkrachtcijfers. Nou, mensen hebben gewoon minder belasting te betalen op dit ogenblik. Als je kijkt naar Oost-Duitsland, wat vroeger onderdeel was van de DDR. De levensstandaard is echt vergroot. Hoe het ook went of keert, men leeft daar niet meer in DDR-toestanden. Men wordt niet meer onderdrukt. Maar dat is vrij snel vergeten.
2: Mm-hmm.
1: Daar zit denk ik een geweldig probleem in. En bij Alternatief voor Duitsland, zeker in het oosten van Duitsland, speelt een hoop nostalgie wel een rol. Dus van horen zeggen, want het is inmiddels natuurlijk al een hele tijd geleden dat, ja. Dat DDR is opgeheven. En dat het communistisch systeem daarin is gestart. Maar wat je dus ziet is dat er toch nog, zeker bij de oudere generaties, een zekere mate van nostalgie is. Waardoor je ook al krijg je de feiten niet meer in staat bent om dat goed te plaatsen en goed te interpreteren. Het is dezelfde argument die je nog steeds wel eens hier hoort. Het was allemaal goedkoper toen we nog de gulden hadden. Dat klopt, maar dat is inmiddels ook al 100 jaar geleden bij wijze van spreken.
2: Mm-hmm,
1: ja. Dus, en inmiddels zijn mensen gewoon 2,5, soms 3 keer meer gaan verdienen. Dus je kunt dat niet meer zo vergelijken. En dan wordt de gulden in één klap iets nostalgisch. Mm-hmm. En dat staat dan voor een tijd dat alles beter was. Dat gevoel heb ik heel sterk met al die voor Duitsland. Met name in het oosten van Duitsland. En dat is wezenlijk anders, vind ik. Dan de situatie met de radicaal rechtse partijen in Nederland of in Frankrijk of in Engeland. Dat is echt een ander punt. Daar zit veel meer dat gevoel achter van sociaal en economisch in een hoek gedreven waar je niet meer uit kunt komen.
0: Weet je, bij die voormalige Ossies, dus het oosten van Duitsland, die hebben nog hele goede herinneringen aan dat je een jaar lang zwangerschapsverlof kreeg. En ook aan de lage gasprijzen, dankzij de Russische connectie en zo, weet je wel. Ja, dat speelt gewoon een grote rol. En de privatiseringen in het kader van de Duitse vereniging waren heel pijnlijk voor de Oost-Duitsers. Mm-hmm. Want die raakten je baan kwijt en zo. Dus daar ligt historisch is dat een hele andere perceptie van Rusland dan wij hebben. Ja. Daar moet je gewoon voor disconteren als je het aan.
1: Ja, en dan kun je dus komen met objectieve cijfers wat je wil. Maar dat zal hem niet worden.
0: Exact.
1: Dus ik denk dat er gewoon tegen een aantal opvattingen geen kruid gewassen is. Dat heeft te maken met emotie. Dat heeft te maken met gevoelens over vroeger, toen alles beter was.
0: Ja.
1: En daar kun je geen harde cijfers tegenover zetten. Dus het is ook een vrij rationele manier die hier wordt voorgesteld om iets irrationeels en gevoelsmatigs om dat recht te zetten. Ik vind dat is heel erg lastig om dat voor elkaar te
0: krijgen. Ja, interessant is ook, Hugo, van weet je hebt dus in machinebouw en je hebt ook chemie in Sachsen-Anhalt. Nou, dat is inderdaad nu in de problemen. Dat is waar. Maar wat tegelijkertijd waar is dat dus sinds de Duitse vereniging West-Duitsland enorm geïnvesteerd heeft in Sachsen-Anhalt. En de levensstandaard is ook gestegen.
2: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld, abonneert u zich in uw favoriete podcast-app.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.
5: I like soul with a capital S.
3: Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
8: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan, want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
6: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
9: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
10: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
11: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
11: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
14: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
13: Maak met jouw bedrijf het verschil. Kijk op droomdag.nl.
15: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
16: of over de grootste beursgang aller tijden.
15: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
16: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
15: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
16: of in de BNR-app.
17: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested. BNR
18: Verkeer. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan op verschillende plekken al mensen in de rij om aan het weekend te beginnen. Gelukkig zijn er op dit moment weinig ongelukken en incidenten. Je loopt wel vertraging op de A2 bijvoorbeeld richting Den Bosch. Tussen Nieuwegein en afrit Geldermalsen rijdt het langzaam over 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Ook op de A15 is het druk, Rotterdam-Gorkum. Tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam kun je er 10 minuten bij optellen. Ook 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en afrit Dordrecht Centrum. Dan nog de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Daar rijdt het langzaam over 6 kilometer tussen knooppunt Hellegatsplein en afrit Oud-Beijerland. Je vertraging is hier 10 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8. En de A28 Zwolle richting Groningen bij 173,0.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is 1 van de 5 dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. Een stuk van de IJssel wordt de komende dagen misschien wel een eenrichtingsrivier. Reden is de lage waterstand, ondanks de regen van de afgelopen tijd. Als de maatregel wordt ingevoerd, mogen schepen vanaf Arnhem niet meer via de IJssel naar het Twentekanaal. Dat betekent 300 kilometer omvaren. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Meer snelheid maken? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
21: Wie leest er eigenlijk energierapporten van 300 pagina's?
22: Nou, ik.
21: Vrijwillig?
22: Ja, zelfs de voetnoten.
21: In voetnoten vertaalt energiedeskundige Letitia Oeye de belangrijkste rapporten over energie en klimaat naar gewone mensentaal.
22: Zodat jij direct weet wat ertoe doet.
21: Voetnoten is een podcast van Energeia.
23: Hey, hallo ondernemer, hier spreek je boekhouding. We lopen achter en de boekhouder reageert weer eens niet. Moeten wij ook niet gewoon overstappen naar boekhoudprogramma Yort? Dan kan je mij volledig automatiseren. En uitproberen kan gratis op yort.nl. Oké, later.
24: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Stop met boekhouden. Start met Yort. Ga yorten op yort.nl.
24: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
23: Ga yorten. Kijk voor onze overstapdeals op yort.nl. Yort met dubbel T.
25: FNV-voorzitter Hans Peckman is straks om 4 uur de co-host van Wilfred Gené in de Friday Move. Ook schuiven Arthur Chapin, Stine Jensen, Teun Luijks en Remco Vrijdag aan. We zenden uit vanaf de Finance Run in het Amsterdamse Bos.
26: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
27: Je hoeft niet altijd te luisteren.
28: Behalve misschien naar onze podcast.
27: Allemaal in de BNR-app.
28: Download de BNR-app.
27: En blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
29: Studio Den Haag van vrijdag. 9-11 zeggen we dan, denk ik, op zijn Amerikaans. 11 september 2026. Met Leonard, met Michiel. Ik ben Mark. Ah, Sophia, beterschap. Ja. Toch het zwakke geslacht dat ik ben. Je hoort aan mijn keel ook een beetje dat ik eigenlijk een beetje tegen het grieperig aan zit.
30: Oké, dus we beginnen met z'n drieën en dan gaan we zien.
29: Ja, we zien of we het einde van de podcast halen.
30: Doorgaat. Ik wilde wel zeggen dat ik blij ben om er weer eens bij te zijn. Ja. Sowieso bij deze podcast. En niet alleen praten over wat er in Den Haag gebeurt, maar ook om waarom het gebeurt. En niet alleen de politiek van vandaag, maar ook de strategie van morgen.
29: Kijk.
30: En niet alleen de woorden, maar ook de belangen erachter.
29: Is deze tekst van een AI wellicht?
30: Ik heb heel veel zin om dit samen te analyseren, te duiden en betekenis te geven.
29: God, wat erg.
30: Ja, mooi spontaan.
29: Ja, je zou dit hebben kunnen zeggen uit jezelf. Maar nee.
30: Nee, hier heb ik wat
29: je hebt hulp van de hulptroepen. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. We gaan het ook over hebben. Nog 4 nachtjes slapen, jongens.
30: Ja, dan, de prins is het Prinsjesdag.
29: Dan weten we eindelijk echt alles wat we eigenlijk al denken te weten. We hebben natuurlijk geen Studio Den Haag als er geen Box 3 in zit, Leonard.
30: Nee, dat kan niet anders.
29: Misschien we gaan het nog heel even hebben over on, dat nu ook off gaat. En,
30: dat is nog maar de vraag, of en wanneer on off gaat. Want dat kan best wel even duren.
29: Ja, dat zal vast. De juridische strijd duurt vast heel lang. Maar hey, goed, en dat was de laatste voorweek van de parlementaire enquêtecommissie. Corona. Dus ik denk dat we dit uur makkelijk doorkomen. Met inderdaad te beginnen dit totale flauwekul over de AI van Jette, toch? Moeten we daar. Valt daar iets nuttigs over te zeggen dat de man een hulpmiddel gebruikt?
31: Ja hoor. Want het voorbeeld dat. De Volkskrant gebruikte een voorbeeld. Dat ging over een Instagram-post op kamp Westerbork.
29: Ja.
31: Waarin hij een soort persoonlijke statement maakte dat het zo indrukwekkend was om op Westerbork te zijn. En dat was vlak na het aanbieden van excuses aan de Molukse gemeenschap.
0: Ja.
31: De Molukse gemeenschap is, hoe moet je dat zeggen, opgesloten, gehuisvest in Westerbork na de Tweede Wereldoorlog. En ja, en ook vanwege de Tweede Wereldoorlog doorvoerkamp richting het oosten. Vooral Joodse Nederlanders. Dus op het moment dat je dan gaat zeggen, dit is voor mij persoonlijk een bijzondere plek om te zijn. En dat blijkt dan door een computer geschreven te zijn. Ja, dat staat dan wel heel erg ver af van die persoonlijke boodschap die je wil geven.
0: Normaal gesproken zou Jette de computer ook niet aanraken, want dan doet een of andere medewerker dit van hem. Nu heeft een Amerikaanse chatbot het voor hem gedaan. Als hij een speech schrijft, leest, dan is er een speechschrijver op de achtergrond. Dit is nooit oprecht. Als je een Kamerlid hoort die niet het standpunt van zijn fractie heeft, dan zegt hij toch alsof hij het meent, datgene wat de fractie van hem wil horen. Erik van den Burg is daar een goed voorbeeld van bij de VVD. Die zeggen zich een heleboel onderwerpen goed thuis voelt en sommige onderwerpen echt zichtbaar moeilijke debatten heeft, omdat hij niet vindt wat hij zegt. Dit is hoe de politiek in Nederland werkt.
30: Ja, maar toch is er wel een verschil tussen personeel, medewerkers, mensen die je ergens bij helpen en een computer die je het voor je laat doen.
0: Volgens mij is het als je een tekstje namens jou naar buiten laat gaan, zelfs als je het zelf schrijft, dan is ook namens jezelf, dan moet je erachter staan of niet. En dat is het enige criterium.
31: Ja, maar de geloofwaardigheid van politiek staat al heel erg onder druk. En natuurlijk, die speeches in de Kamer worden ook door medewerkers geschreven. En dat is al jaren zo, er zijn speechschrijvers.
0: Ja.
31: Maar zo'n persoonlijke tweet op een persoonlijk kanaal waar je mensen direct eigenlijk aanspreekt, daarbij kan ik me wel voorstellen dat de lezer daarvan denkt, ja, ik dacht even dat de minister-president zijn emotie met mij deelde, maar dat blijkt dus een computergegenereerde reactie te zijn.
0: Voor mij is het enige criterium, staat de man 100%
31: maar jij bent
0: achter
31: ook
0: die
31: meer
0: mededeling.
31: Dan de rest van de mensen. Mark.
0: Ja, ik heb ook één teen in de tech-redactie van dit bedrijf. Misschien maakt dat iets verschil. Maar voor mij, als de man staat achter wat hij naar buiten brengt, dan maakt het mij niet meer uit of er een chatbot of een medewerker, of dat hij het zelf met de hand heeft zitten bijtelen in een of andere steen. Of met een typemachine of met een pen geschreven. Ja. Ik snap de oprechte ophef niet gisteren. Nee, ik snap het oprecht niet.
30: Nou, ik vind het sowieso heel interessant, de discussie die nu loskomt hierover. Ik denk dat dat wel iets goeds eraan is. Maar ik wil daar toch tegenoverstellen dat, hoe is dat nou gegaan? Is het eerst ChatGPT of Cloud of wat dan ook die met de tekst komt? Ga je dat dan als politicus lezen en denk je, nou, hier kan ik me wel in vinden en ga je vervolgens op die manier die boodschap verspreiden, dan is het startpunt is wel toch anders geweest dan een mens die nadenkt over het statement dat je gaat geven en de manier waarop je dat doet. Ja. En ik heb gisteren ook wel in de uitzending gezegd, ja, niets menselijks is Den Haag vreemd. Dus dit is in heel veel organisaties is dit natuurlijk aan de hand. AI gebruikt dat het werk makkelijker kan maken. Ja. Maar hoe doe je dat? En praat je daar dan over? En ben je daar open en eerlijk over dat je dat doet? Nou, daar worstelen heel veel mensen mee. En het is ook nog, dat is misschien een pijnlijk dingetje eraan, dat er vanuit D66 ook actief gezegd wordt, oké, AI is er, dat moeten we benutten. Dat heeft kansen. Dus je moet dat niet wegdenken en doen alsof het niet bestaat, maar daar dan wel transparant over zijn. En dat er dan een Volkskrant-artikel voor nodig is om aan te tonen dat dat op die schaal gebeurd is. En je ziet nu ook al gebeuren, hè, dat Nieuwsuur donderdagavond met een eigen onthulling kwam over meerdere speeches van Dirk Boswijk en Dylan Jesselkus, respectievelijk de staatssecretaris en de minister van Defensie.
0: Het meest technologisch vooruitstrevende ministerie, overduidelijk.
30: Ja, dat daar ook speeches zijn geweest die met AI gebruikt zijn. En ik merk het nu zelf ook al. Ik heb de meldingen aanstaan voor tweets van de belangrijkste mensen in Den Haag. Dus als er iets op @minpress verschijnt, ja, dan wil ik dat toch wel even zien. Ben ik toch benieuwd. En ik ga meteen lezen. Bijvoorbeeld vanochtend was er dan een tweet van Jette over dat het 25 jaar geleden is, de aanslagen op de Twin Towers in New York. En ik ga meteen zitten kijken, oh, zitten hier constructies in, niet dit, maar dat, en de bekende drie slagen.
0: Mm-hmm.
30: ga er nu toch op letten en een beetje aan twijfelen.
29: Ja.
30: En,
29: maar maakt het jou oprecht uit of de medewerker van Jette dat doet, of dat de medewerker van Jette een chatbot heeft gevraagd? Want Jette komt nooit in de buurt van dat Twitter-account.
30: Nou ja, wat mij dus uitmaakt is de volgorde. Dus,
29: die zullen we nooit weten.
30: Nee, dat zullen we ook nooit weten.
29: Heel moeilijk te achterhalen.
30: Dat maakt het ook ingewikkeld.
29: Ik ga bij onze show notes vertellen. Onze show notes die komen uit een applicatie die de FDMG voor ons gebouwd heeft. Dus waar het Financieel Dagblad ook in zit en BNR. En daarvan gaat 95% van de tekst die uit die applicatie komt, die is echt te brak voor woorden. Dus 95% van die tekst die herschrijf ik met de hand tot iets waarvan ik denk, dit is beter. En dat zijn show notes, die leest niemand, dus dat is prettig. Daar kan je ook veel meer mee voorloven dan met een journalistieke tekst. Gisteren heb ik een heel lang stuk over corona, over de parlementaire enquête geschreven. Daar is geen woord van een chatbot in. Die heb ik helemaal van begin tot eind in 4,5 uur zitten typen. Maar de analyse op de achtergrond, het verhoor van 150 uur verhoor, dat is gewoon echt heel veel informatie.
30: Ja.
29: Daar heb ik wel chatbot bij gebruikt om te kijken of er tegenstrijdigheden waren, of er gelijk wat heel vaak wordt voorgesteld, door wat voor soort mensen dingen worden voorgesteld. En daar komt soms totale flauwekul antwoorden uit. Maar ik heb ze ook al die verhoren gezien. Dus ik weet dat het niet klopt dat minister Van Dissel iets gezegd heeft. Want die heeft nooit bestaan. Dit is wel iets waar sommige chatbots mee de mist in gaan. Ja. Dus ik heb het gebruikt omdat het heel handig is. En omdat het anders vele, vele uren meer had gekost dan ik heb. Maar het is en dan vervolgens het verhaal wat ik ben gaan schrijven, dat heb ik zelf geschreven.
30: Ja.
29: Dus, en wat je dus naar buiten ziet, of ik het nou geschreven heb of niet, daar sta ik achter. Dus vorige week stond er bijvoorbeeld een typfout in de show notes. Dan had ik Sophie in plaats van Sophia laten staan. De chatbot had verkeerd gedaan. Dan ga ik niet zeggen, stomme. Ja, trouwens, dat deed ik in onze appgroep wel, stomme chatbot. Maar die heb ik verkeerd erdoor laten gaan.
31: Ja.
29: Ik hoor aan jullie dat jullie het heel erg persoonlijk.
31: Nee hoor, helemaal niet.
29: Jullie
31: alleen,
29: willen
31: ik zit wel zelf van, nou, waarom is dit ophef? Nou, dit is ophef.
29: Ik hoorde Alexander Krupping daar gisteren iets interessants over zeggen bij Eva. Die zei: het is taboe om AI te gebruiken. En misschien zitten we nog een beetje in die fase.
30: Ja,
29: in jullie bubbel.
30: En
29: in de techbubbel wat minder.
30: Nee, maar ja, dat, zoals we ook zeiden, in het bedrijfsleven, daar zit iedereen in die struggle. Hoe open ben je daarover? Dat taboe inderdaad. Dus daarom vind ik het heel interessant dat we het hier nu over hebben. Overigens, er komt binnenkort een groot debat ook over AI. En hoe moeten we daar nou mee omgaan? En hoe doen we dat veilig en verantwoord, aangevraagd door D66... een paar weken geleden tijdens een regeling van werkzaamheden. Ruime meerderheid daarvoor. Dus dat debat komt eraan. En dit speelt, is dat wel leuk.
29: Komende dinsdag wordt natuurlijk gevraagd of de minister-president er alsjeblieft bij aanwezig zal zijn.
30: Dat zou goed kunnen, inderdaad. En door deze onthulling kan het ook in dat debat weer toch over Den Haag zelf gaan. Dus,
29: of over de columnisten van de Volkskrant, hè? Want dat was natuurlijk het nieuws wat we een paar dagen eerder hadden. Dat de Volkskrant zelf zijn columnisten met AI laat schrijven. En dat
31: opinies was dat.
30: Een derde van de opiniestukken, ja.
29: Ik had columnist onthouden, maar papier niet. Dan vond ik het ook weer grappig dat het nou juist de Volkskrant was die daar de minister-president op aansprak. Even goed,
30: we gaan het zo nog hebben over de binnenhoflezing van Ruben Brekelmans. Heb ik ook even door een paar detectietoeltjes gehaald.
29: En?
30: 0%.
29: 0%?
30: Ja, maar goed, dat zijn ook weer die detectietoeltjes.
29: Ja.
30: hoe betrouwbaar is dat? Maar ja, ik ga het nu wel bij heel veel dingen en uitspraken ga ik het doen, merk ik.
29: Ah ja, dat is, en dan moet je pangram gebruiken, hè? Pangram. Pangram is ook een Nederlands woord, Leendert. Wat denk je dat betekent?
31: Geen idee.
29: Het is een zin met alle letters van het alfabet er een keer in.
31: Oké.
29: Minstens. 4 nachtjes slapen, zei ik al. Is er deze week nog iets gelekt eigenlijk? Want Prinsjesdag zit eraan te komen.
31: Zeker.
30: Telegraaf, donderdagavond, de zorgpremie. Volgend jaar gemiddeld een tientje per maand erbij. Uiteindelijk worden door de zorgverzekeraars zelf natuurlijk vastgesteld, die premies. Maar ook de politiek houdt rekening met, zeg ik het dan goed, een basispremie.
29: En dan blijkt het vaak mee te vallen achteraf, hè, die zorgpremies. Die worden altijd ietsje te hoog ingeschat.
30: dat zullen we gaan zien. Dus dat was dan iets wat donderdagavond nog gekomen is. Maar het grote lek waar heel veel over te doen was. Ja, dat hebben we vorige week dinsdag,
29: vorige
30: week dinsdag gehad. Uitgebreid besproken hier ook nog.
29: En het andere grote lek is vanmiddag pas, na de opname van deze podcast.
30: Waarschijnlijk wel.
29: Want dat is traditie.
30: En dan zal dus duidelijker worden hoe we het gaan betalen allemaal.
29: Het zoet hebben we gehoord, het zuur komt nog.
30: Ja. En dat is dus heel interessant. En ook ja, daar weer, hoe definitief is het allemaal? Misschien wel niet. Ik zie je nee schudden meteen.
29: In een minderheidsregering, nee.
30: Omdat we een minderheidskabinet hebben dat nog op zoek moet naar die meerderheden.
31: Ja, ja. De Telegraaf is ook te melden dat bijvoorbeeld over de koopkracht maatregelen. Er worden verschillende maatregelen genomen om toch nog in een plusje terecht te komen. Maar dat daar ruimte is gelaten voor de oppositie om daar invulling aan te geven. Dus het is ook wel interessant om te zien welke ruimte is er dan.
29: Er is geld op zich, maar gaan we het aan rijke of aan arme mensen geven? Of gaan we het aan zieke of gezonde mensen geven?
31: Gaan vormgeven? Dat moeten we dus nog zien.
29: Of stoppen we het in onderwijs of in andere zaken?
31: Dat weten we nog niet. Nee.
29: Spannend. En lopen jullie nu de hele dag door het Tweede Kamergebouw om daar te kijken of er bij kopieerapparaten nog documenten zijn blijven liggen?
31: Nee, ik probeer wat financieel woordvoerders zover te krijgen om
29: ze daar neer te leggen.
31: Tot nog toe wel aan het appen, maar nog weinig resultaat. In ieder geval, ik heb nog niks.
29: Nee. Spannend.
31: Ja, want je wil natuurlijk ook gewoon de stukken zien en de tabellen wil je in handen hebben.
29: Ja, een stuk van de dingen hebben we natuurlijk via RTL naar buiten gekregen. Die waren er belachelijk snel bij deze keer.
31: Ja.
29: Ik denk, dat is een deel talent van RTL, maar er is ook iemand die dat heel graag naar buiten wilde brengen.
31: Ja, en we weten nog steeds niet wie. Maar daarin bijvoorbeeld over, je vraagt dan een beetje rond van waar gaan jullie dan naar kijken? En iedereen is toch over de dekking aan het praten. Dat is ook logisch. Ja. Want we hebben gehoord van, er gaat de AOW, de verhoging van de AOW-leeftijd gaat niet door. Nou, dan moeten we wel de lag in de toekomst. In de meerjarenraming moet je dan gaan kijken. Maar daar moet dekking voor gevonden worden. En voor een miljard is dat nog niet gedekt. En de vraag is toch van, hoe gaat dat nou eigenlijk gebeuren?
29: Is een miljard tegenwoordig niet een afrondingsfout?
31: Nou,
29: ja, een miljard voor mij is thuis,
31: iets,
29: maar
31: een miljard is iets dat je kan gaan bezuinigen op het ambtenarenapparaat.
29: Oh ja.
31: En dat wordt dan gezegd, we gaan gewoon lekker nog verder op ambtenaren bezuinigen.
29: Op het klimaatfonds, hoorde ik de BBB van de week ook alweer een keer zeggen.
31: Natuurlijk, het klimaatfonds. Maar het ambtenarenapparaat, ik vind het ook wel een spannende hoor, om het daarover over te hebben. En je kan je toch afvragen, op welke ministeries willen ze dat dan eigenlijk gaan doen? Want de overheid moet kleiner worden. Maar er zijn een hoop ministeries waar ze extra handjes nodig hebben. Dus we hebben het over defensie, klimaat en groene groei, energietransitie. INW kan je ook niet de extra handjes weghalen.
29: Belastingdienst, zolang ze daar met de
31: belastingdienst
29: zitten tegen MOX 3.
31: Ja, precies. Als je de tegenbewijsregeling houdt. Nou, ga maar kijken bij welke begroting je dan substantieel geld weg kan halen. En dan kom je toch al snel bij onderwijs of in dat sociaal domein kom je terecht. Ja, bij de overheidsinstanties zelf wordt dan gezegd. Maar een hoop is ook uitvoering. Er wordt altijd gedacht, het gaat over ambtenaren die in Den Haag in een toren met z'n allen werk aan het doen zijn.
29: Dat zie je ook met Rijkswaterstaat zie je dat nu. Dat als je geen onderhoud aan bruggen doet, en dat hebben we heel lang wegbezuinigd, dat je beroep bent ineens in een jaar allerlei bruggen hebt die dicht zijn.
31: Ja, dus of het mogelijk is om daar nog meer op te gaan bezuinigen. We moeten het gaan zien. Maar jij zegt een afronding, 1 miljard. Maar je moet uiteindelijk wel het geld ergens vandaan halen.
29: En natuurlijk.
31: Er was een verhoging van de belasting, de bontebalbelasting, de vrijheidsbijdrage. Die schijnt dan ook geschrapt te zijn voor volgend jaar. Die staat nog wel in de meerjarenbegroting, begreep ik. Kijk, we zijn hier nog steeds allemaal een klein beetje in de luchtledig aan het praten. Maar ook daar moet weer een dekking voor. Nou, we moeten het allemaal gaan zien.
29: Oké, je vraagt eigenlijk geduld van ons met deze laatste zin.
31: Nou, zeker.
29: Heb ik helemaal niet als ADHD'er.
31: Nou ja, en dat geduld zullen we gelijk naar de bonden gaan. Naar de
29: staking van woensdag, ja.
31: Ja, want dat geduld is namelijk bij de bonden eigenlijk ook op. En ik heb nooit begrepen waarom de bonden nou per se eerst de bezuinigingen van tafel wilden hebben en daarna pas verder wilden praten. Je kan ook zeggen van, zolang de maatregelen in ieder geval niet meer op tafel liggen, kan je vervolgens gaan praten over hoe kunnen we het dan hervormen, kijken. Wat is het restbedrag dat overblijft van die 6,5 miljard, zoals die nu ingeboekt staat? En dan daar een degelijke dekking voor zoeken. Maar waar ze dus heel erg bang voor zijn, op links, bij Pro, maar ook bij uiteraard ook bij FNV dan, ja, zeker bij FNV, is dit staat natuurlijk wel in de meerjarenbegroting. Ja. En op het moment dat je het niet helemaal van tafel haalt en dit kabinet komt onverhoopt, valt het om, dan staat het er nog steeds in. En dan moet een volgend kabinet daar ook weer iets mee. En vandaar dat het uit de boeken moet. Zolang het er niet uit is, is de toekomst te onzeker. En willen we het er gewoon 100% uit hebben. Want anders gaan we niet aan tafel.
2: Ja.
31: En ik hoorde bij collega-podcastmakers dat er, en bij de Telegraaf las je dat, dat er scheurtjes in de polder waren ontstaan. Omdat bijvoorbeeld CNV vindt dat de FNV wel erg strak in de leer is. En vindt eerst alles van tafel en daarna pas praten, terwijl CNV al klaar zou zijn om te gaan praten. Maar de CNV nagebeld. Zij zeggen, nee, wij willen, onze eis is nog steeds hetzelfde. De bezuinigingen moeten gewoon eerst allemaal van tafel af.
2: Ja.
31: Dus wat dat betreft wordt de soep ook wat minder heet gegeten. En wat betreft het links-rechts verhaal, we hoorden ook in andere media dat de Ja 21 en de SGP er met heine al helemaal uit geweest zouden zijn rondom een begrotingsdeal over rechts. Nou, daar bij de SGP en bij Ja 21 zeggen ze, we hebben afspraken gehad, het zag er goed uit, maar dat er een kant-en-klare deal met ons lag, zover was het ook nog niet.
2: Nee, en of dan de rest van de coalitie met die deal van Heijnen mee wilde, dat is natuurlijk ook nog de vraag daarna.
31: Precies.
2: Ja. Want dat is misschien nog steeds het grote. Dat,
31: ja, maar dat is
2: de, de coalitie staat zo verschrikkelijk zwak, omdat ze niet met z'n drietjes samen optrekken. Ik heb de afgelopen maanden een heel keer geroepen, laten ze nou eens een keertje één coalitie worden. En deze week realiseer ik me eigenlijk waarom dat nog belangrijker is dan ik al dacht. Namelijk dat op het moment dat je met andere partijen gaat praten, dat je gewoon uit elkaar te spelen bent. En
31: ja,
2: heel zwak staat tegenover de vakbonden, tegenover de pro, zelfs tegenover Ja 21 en SGP, want dan ben je er nog steeds niet.
30: Tot nu toe heeft het wel gewerkt, toch? Die hakken in het zand bij de bonden en bij Pro. Als je kijkt naar wat er vorige week gelekt is. En qua de afzwakkingen van bezuinigingen op de sociale zekerheid. Vooruit schuiven.
2: Het heeft iets opgeleverd.
30: Het heeft beweging opgeleverd.
2: Ja. Maar dat is omdat de coalitie niet zo sterk staat.
30: Ja.
2: Want als de coalitie sterker stond en met z'n drieën samen ging optrekken en zei, we gaan of over links of over rechts. Oké, over links kan het kennelijk niet. Maar dat lukt ook niet met z'n drieën te zeggen.
31: Nee, en aanstaande zondag geeft Jesse Klaver een meet-up. Zoals hij dat ook in zijn gloriedagen bij GroenLinks deed.
2: Dat is nostalgie al bijna.
31: Ja.
30: Zou die in een wit over met opgestroopte mouwen.
31: Dat zou zomaar kunnen.
30: Van met rookmachines.
31: Ja, met allemaal jonge sociaal-democraten en oud-GroenLinksers achter.
30: Ja, met kartonnen borden.
2: Ja, dat doen alle partijen tegenwoordig. De VVD zie ik dat ook heel vaak doen, met allerlei leden op de achtergrond.
31: Maar in wandelgangen daar bij Pro hoor je nog steeds, wij gaan hier niet mee akkoord. En wij vinden het niet geen probleem, maar wij zijn voornemens om tegen het belastingplan en tegen de begroting SZW te stemmen op het moment dat het zo uitgevoerd gaat worden zoals het nu uitgelekt is. Ja, en dan is het nog niet genoeg. En dan zullen ze toch echt met Prinsjesdag, of na Prinsjesdag, zullen ze nog aan tafel moeten gaan zitten om met elkaar te gaan regelen.
2: Tot het moment van onderhandelen moeten ze dit natuurlijk ook blijven zeggen.
31: Zeker.
2: Gewoon puur van, je kan ook zeggen, we kunnen ook wel een beetje erop toegeven.
31: Ja, maar er zit een soort.
2: Dan heb je je onderhandeling verloren.
31: Er zit een soort vastberadenheid in. En dat zegt, dat zegt mij nu in ieder geval dat ze dit echt menen. Dit is menens. Dit is meer dan alleen een onderhandelingsstrategie.
2: Hmm. Nou, dan moet de coalitie er wat mee. Namelijk over de andere kant van de Kamer. Of toegeven.
31: Ja,
2: dat zijn hun twee opties dan, hè? Toegeven kan je nog op heel veel manieren doen, maar in grote lijnen is het dat. Ga straks nog even vragen wat er dan gebeurt als Pro het echt helemaal lukt om dat door te duwen. Wat ze dus nu menen. Zeg jij, Leendert?
31: We gaan doen.
2: Ja. In het tweede deel van Studio Den Haag met Leendert, met Michiel. Ik ben Mark. Gaan we zo verder naar de reclame.
3: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow.
4: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
6: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
5: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
7: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
8: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
9: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet? Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
10: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
10: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
12: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
13: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
12: Nigayo Wijnen
13: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
12: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
14: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al vroeg druk op de weg. Er staat nu bijna 300 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig. En dat betekent 11 kilometer file rijden tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Ook op de A12 is het druk. De Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven rijdt het langzaam. 9 kilometer met 10 minuten vertraging. De A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Boksmeer en Molde. Een kwartier extra. En tot slot nog de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Bij afrit Haastrecht is je vertraging nu 20 minuten. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 241,6. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0. En de A30 Ede richting Barneveld bij 16,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
20: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Steeds meer details over het dodelijke busongeluk in Zwitserland. Volgens het Brabants Dagblad is één van de vijf dodelijke slachtoffers een vrouw uit Uden die samen met haar man in de bus zat. Hij raakte gewond. Zwitserse media schrijven dat passagiers geen veiligheidsgordels droegen en dat bouwvakkers eerste hulp verleenden. De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten noemt het opleggen van tientallen stadionverboden door Feyenoord een stap voorwaarts. De club deelt 47 straffen uit aan supporters die tijdens de uitwedstrijd tegen Cambuur 2 weken geleden onder andere vuurwerk gooiden. Volgens Schouten is het straffen van de grote groep een belangrijk signaal. Boeren moeten beter voor hun dieren gaan zorgen en daarom komt het kabinet met nieuwe regels. Dat is gewoon een teken van beschaving, zegt staatssecretaris Erkens. Zo moeten varkens voldoende daglicht krijgen en wordt het houden van plofkippen aan banden gelegd. Het kan nog wel jaren duren voordat nieuwe regels er zijn. Een stuk van de IJssel wordt de komende dagen misschien wel een eenrichtingsrivier. Reden is de lage waterstand, ondanks de regen van de afgelopen tijd. Als de maatregel wordt ingevoerd, mogen schepen vanaf Arnhem niet meer via de IJssel naar het Twentekanaal. Dat betekent 300 kilometer omvaren. En staatssecretaris Willemijn Aerts gaat de EU vragen om een minimumleeftijd voor sociale media en videogames. Zelf denkt ze aan een grens van 15 jaar, maar de precieze leeftijd moet uiteindelijk door Brussel worden bepaald. De regels moeten voor alle EU-landen gaan gelden en het is de bedoeling dat er veilige alternatieven komen. En dan nu het weer van Weer Online. De zon begint hier en daar door te breken, maar er blijft veel bewolking met een temperatuur rond de 20 graden. Vanavond klaart het op en vallen alleen in het oosten wat buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Trulies met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
17: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
2: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
3: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
4: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
5: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag? Of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje? Of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
6: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Studio Den Haag. Mark Beekhuis.
7: Daar gaan we weer, Studio Den Haag. Van vrijdag de 11e september in het jaar 2026... Het is toch een beetje een rare datum, hè, 11 september altijd. Dat is 25 jaar geleden na die ene 11 september die we ooit een keer meemaakten. Michiel is hier, Lenert is hier, ik ben Mark. En we hadden het net over of het pro misschien lukt om de coalitie te dwingen om al hun plannen met de sociale de uitkering en alles, om die van tafel te vegen.
8: Maar het is niet alleen pro. Het is natuurlijk ook de vakbond. En Michiel, jij was daar woensdag.
7: Sterker nog, het zijn ook wat rechtse partijen natuurlijk. Het is ook BBB, het is misschien wel de PVV, dat weet ik niet eens. Dus het is, je hebt gelijk. Maar alleen ze proberen met die andere partijen geen coalitie te maken. Of in de oppositie. Ja.
8: Michiel, jij was bij woensdag was jij tijdens de dag dat er geen openbaar vervoer reed, was jij op een van de stakingslocaties.
9: Ja, klopt. Ja. In Den Haag, een busgarage van de HTM, de Haagse trammaatschappij. En daar was inderdaad zo'n stakingsbijeenkomst georganiseerd. Precies zoals je dat voor je ziet, met de rode FNV-vlaggen en de paarse CNV-vlaggen daar. Met buschauffeurs en trambestuurders die daar een bijeenkomst hadden en ook met politici in gesprek gingen. Jan Paternotte van D66 was daar. Was er wel heel kort. Hij was heel snel weer weg. En Jesse Klaver, de leider van Pro, liet zich daar ook zien.
8: Hoe werd Jesse Klaver eigenlijk ontvangen? Zijn er mensen die degene die aan het staken waren, zijn dat sociaaldemocraten of oud-GroenLinksers? Is er veel enthousiasme rondom Jesse Klaver?
9: Nou, het is wel interessant, want hij laat zich op steeds meer van dit soort plekken zien. Ook eind vorige week, toen er een staking in de Rotterdamse haven was, toen kwam die daar ook. En het is gemengd hoe hij daar ontvangen wordt. Het is niet zo dat hij daar met allerlei bodyguards rond moet lopen of zo. Dat helemaal niet.
7: Hij mag een juichen, een applaus of als hij opkomt?
9: Dat was wel grappig. Dus hij werd aangekondigd en hij ging daar een kort praatje houden. En ook het verhaal dat hij al langer houdt. Dus hij wil steeds zeggen, wij strijden zij aan zij. Ik sta naast jullie. En hij werd aangekondigd. En toen was het een lauw applausje dat hij kreeg van de vakbondsleden die daar waren. En ook wel een paar die ook gewoon een beetje elkaar aan het uitdagen zijn. En een beetje tegendraads en brutaal doen. Dus er waren er ook wel twee die boe riepen. Maar die zag ik daarna wel voor hem klappen toen hij zich afzette tegen het kabinet.
8: Ja, maar dat is dus heel boeiend, vind ik. Want ik hoorde namelijk dat in de havens dat het vorige week ook gebeurd is. Dat Progressief Nederland en Jesse Klaver, dat hij daar eigenlijk niet per se als de grootste vriend van de havenarbeider of van de buschauffeur dat hij zo ontvangen wordt. Want ja, dat is toch ook een groep. En daar zijn ze zeer kritisch op. Op links. En op,
7: tuurlijk. Ja, dat is het, waarvan ze dan zeggen, dat is de groep mensen die eigenlijk bij PvdA had moeten horen.
8: Ja.
7: Maar die zijn inmiddels afgedwaald naar PVV of Forum.
8: Precies.
7: Aan de andere kant van het spectrum.
8: Ja, en Hans Spekman is natuurlijk ook zo'n boegbeeld van de sociaaldemocratie. En het is de
7: ook een hele gewone man die bij je in een rijksterhuis zou kunnen wonen.
8: Zeker. Maar ze staan daar niet, zoals heel vroeger, voor hun eigen electoraat staan ze daar te spreken.
7: Nee, ze horen boe. Terugwinnen.
8: Terwijl dat de politici die daar komen, het is iemand van Pro, met het verhaal komt zoals ze dat willen horen. Dat is natuurlijk best wel, dat schuurt. Dat is natuurlijk heel apart.
7: Dat er iets misgaat in het hoofd van die mensen. Als
8: dat heeft te maken met het goede verhaal over. Dat er natuurlijk in de politiek een groot verschil is nu tussen identiteitspolitiek. En daar gaat het nu voor een groot deel over. Daar laten mensen hun stem voor een deel door bepalen. En sociaal-economisch beleid. En dat sociaal-economisch beleid staat overduidelijk dichter bij die mensen die aan het staken zijn van GroenLinks dan bijvoorbeeld van de VVD.
7: Zou dat misschien aan het terugveranderen zijn? Dat de identiteitspolitiek nog niet weg is, maar dat mensen ook af en toe denken, hey, wacht eventjes, dat was die man van Pro die eigenlijk precies vertelde wat ik wilde horen.
8: Ja, dat zou dus heel goed kunnen. Dus misschien dat hij er heel veel zieltjes aan het winnen is.
7: Ja, dat zou zomaar kunnen.
8: Maar wat coalitiepartijen nu doen is Pro. Vallen ze aan in ieder geval. Hè. De Pro die moet wat meer mee gaan bewegen. Uh-huh. Maar ook bij de FNV wordt het best wel persoonlijk. Waarbij ook naar Hans Pekman gekeken wordt. Van, u bent op vakantie. Hè, dat zei Brekelmans nog in zijn binnenhoflezing.
7: Ja, moeten we het er even over hebben.
8: Was een soort sneer. Ze komen niet aan tafel. Ze zijn op vakantie. Kortom, dit zijn die vakbondsmensen. En Hans Pekman is daar het boegbeeld van. En zij houden het de hand op slot en willen niet praten en zijn het er niet mee eens. En terwijl die mensen die daar aan het staken zijn, het is niet Hans Pekman die daar in zijn eentje staat. Het zijn daadwerkelijk leden van de FNV en CNV. En
7: heel openbaar vervoer in Nederland lag plat. Dus dat is een flink deel van de achterban wat dan gezegd heeft, wij gaan staken, anders dan krijg je dat niet voor elkaar.
8: Dus het is leuk om dat op Hans Pekman te plakken en net te doen alsof Hans Pekman de boeman is. Maar dan ga je wel over de hoofden heen van de mensen die daadwerkelijk aan het staken zijn.
7: Nou, en ik heb nog nooit een staking voorbereid, maar dat is dus een heleboel werk. Dus die was niet op vakantie, Hans Pekman, deze zomer. Die was proberen zijn achterban in beweging te krijgen. Hij zal ook wel in Frankrijk geweest zijn. Maar ik bedoel, die was niet de hele zomer acht weken met reces.
8: Nee, maar het verhaal was natuurlijk ook een beetje, Hans Pekman gaat nu met FNV demonstreren, want hij is de nieuwe voorzitter en hij moet zich profileren. Nou, als dit echt een doorzichtig PR-stuntje van de FNV was geweest, dan had niet het hele Nederlandse openbaar vervoer.
7: Er speelt ook echt iets.
8: Er speelt echt iets. En dat wordt wel vergeten. En
7: nee, dat wordt niet vergeten, dat wordt weggespind.
8: Dat wordt weggespind.
7: Dat is wel een ander woord wat ik zou willen pitchen in deze.
8: Maar geloven ze er ook in hun eigen spin? En ik heb het idee dat ze er wel in geloven.
7: Ja. Zullen we het even over Brekelmans? Ik heb het niet helemaal kunnen bekijken, maar de samenvatting van zijn lezing is, ik ben een VVD'er. Ik vind allemaal dingen die je verwacht dat een VVD'er zal vinden. Doe ik hem tekort of had hij ook nog inspirerende gedachten aan het? Dit is een lezing die aan het begin van het politieke seizoen altijd is, niet helemaal de eerste. Maar deze week, Brekelmans van de VVD mocht hem dit jaar houden.
8: Maar Michiel zit eens heel hard aan het nadenken. Ja, dit is wel een VVD-speech.
9: Ja.
8: Hij is niet door AI geschreven, dus.
7: Nee, dat sowieso niet. Nee. Maar zaten er nieuwe ontwikkelingen? Toen Jezielkes een paar jaar geleden de schoollezing was, dat geloof ik. Nee, het was die andere lezing met een andere mooie naam. Die had ineens ontdekt dat er ook een probleem was.
9: Volgens mij was dat wel de schoollezing.
7: Ja, was dat schoollezing? Ik weet niet eens meer. Maar in ieder geval, dat was iets, daar hadden we er nog niet zoveel over gehoord. Misschien vond ze het wel. Het paste ook wel bij haar op dat ogenblik. Ja. Maar het was iets nieuws. Maar hebben we Brekelmans iets nieuws horen zeggen?
9: Dat weet ik niet zo goed. Het was
7: iets
9: wat
7: ons verder brengt.
9: Er zijn natuurlijk ook wel sentimenten aan de andere kant. Dat er, dat zie ik dan wel als er opinieonderzoek wordt gedaan, dat er ook een deel van de mensen in het land vindt dat de impasse waar we nu in zitten, dat die wel te wijten is aan de bonden en aan Pro.
7: Tuurlijk.
9: Zeker aan de bonden dus. En dat sentiment, dat probeerde Brekelmans wel aan te raken, inderdaad. Ja, dat viel mij er wel in op met die sneertjes die daarin zaten. Maar ook bijvoorbeeld waar ook veel om te doen is nu de afgelopen dagen, is wat hij heeft gezegd over mensen die, mensen zoals ik zelf, die de jong zijn. Ik maak wel eens de grap dat ik nu achter in de 20 ben, 31.
0: Trulies met Genke.
10: Altijd scherp.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Kracht heeft hij het over. En het heeft over de democratische kracht. En bij de economische kracht gaat het heel erg over hoe zorgen we er nou voor dat we de Nederlandse economie laten groeien. En daarvoor zijn investeringen zijn nodig. Maar de schuld mag, ja, dat is echt een bekend VVD-verhaal. De schuld kan verder niet oplopen. We mogen niet toekomstige generaties kunnen we daar verantwoordelijk voor maken. En wat hij zegt, bedrijven. We moeten weer zorgen dat er minder regels, regels zijn. We moeten bedrijven belangrijk maken. We blijven maar zeggen dat het de boeman zijn en we willen daar het geld op halen. Maar zij verdienen het geld. Ze zijn de pijler waar de economie op draait. En al het geld dat de overheid ophaalt, komt ook bij het bedrijfsleven vandaan. Dat is een heel duidelijk VVD-verhaal. Wat me er wel in opviel is dat de economie echt centraal is komen te staan. Waar ze Dylan Jezukus 2 jaar geleden begon met de hardwerkende Nederlander. Waarbij het persoonlijke verhaal belangrijk was. En waarbij het erom ging dat wij het allemaal beter in onze portemonnee moesten gaan krijgen.
3: Rust in je portemonnee.
2: Rust in de portemonnee. Was het heel erg op de persoon was het gericht. Mm. En dit verhaal is veel meer een groter economisch verhaal.
3: Macro-economisch verhaal. Hoe Nederlandse economie verder moet.
2: Ja, hoe moet het verder met het bedrijfsleven? Hoe moeten we naar werk kijken? Hoeveel moeten we gaan werken? Hoe krijgen we de arbeidsproductiviteit omhoog? En dat gaat hij nu. Gaat hij dat ook doen bij algemene politieke beschouwingen?
3: Het voelde als een beetje als een korte termijn verhaal. En eigenlijk zoals je dat dus bij de algemene beschouwingen ook weer gaat krijgen. Namelijk, hoe is de situatie nu? Met wie hebben we nu discussies? Waar wil ik nu mijn hakken in het zand zetten? Of een punt, een streep, iets onderstrepen? Toch, heb ik dat goed gehoord?
2: Nou, dat dit meer een verhaal van nu is.
3: Ja, ik dat vond hij niet in een of andere visie voor waar moeten we met het land naartoe. Nee, maar meer, ik vond hoe ga ik de begroting het komend half jaar?
2: Nee, ik vond het meer een verhaal voor de toekomst.
4: Ja, het ging juist ook over wat we
3: anders gehoord dan jullie.
4: Wat we de Amerikanen en de Chinezen zien doen. En ook de historische parallellen trekken met de wederopbouw naar de Tweede Wereldoorlog. En dat er nu niet en gelukkig maar een land is dat opnieuw opgebouwd moet worden. Maar wel die vergezichten, hoe gaan we naar de toekomst toe? Mm. Het deed me ook denken aan het rapport Wenning dat we eind vorig jaar gezien hebben. Daar sluit het ook op aan.
3: Ja. Ja. Oh ja, maar dat ervaar ik ook als iets waar je nu mee aan de slag moet. Omdat dat inmiddels al een jaar ligt te wachten. En dat het heel gek is dat we daar niet een jaar eerder met de Brussel versie van dat rapport aan de slag gegaan zijn. Misschien heeft dit ook met mijn ongeduld te maken.
2: Ik vond er nog wel een mooi zinnetje in staan. In de NAVO is de 3,5% voor defensieuitgaven afgesproken. In Nederland staat dit structureel in de begroting. Dit is een grappig zinnetje, omdat wij hebben het hier met elkaar afgesproken. Het is onze verantwoordelijkheid. Ja. De Kamer heeft zonder dekking daar een besluit over genomen. Het gaat er nu om, hoe gaan we dat in de toekomst dekken? Maar het klinkt hier een beetje, de NAVO, daar is het afgesproken en wij hebben het in de begroting gezet. De manier waarop het opgeschreven is, lijkt het een beetje alsof de VVD de handen aftrekt van de verantwoordelijkheid voor wie.
3: Ik hoor dat als iets. Dit is onvermijdelijk. We moeten hiermee door. Het is afgesproken.
2: Dat ligt dan aan hoe je het, het leest.
3: En het staat ook nu structureel in de begroting. Dus we gaan hier ook niks meer aan veranderen.
2: Het is een voldongen feit. Ja, dat staat er ook. Alleen,
3: dat andere snap ik ook wat je zegt.
2: Je zou bijna, daarna had het zinnetje moeten komen. Dus hebben we met z'n allen een verantwoordelijkheid om dat te betalen.
3: Ja.
2: Dat is een beetje het.
3: Die vergat hij?
2: Ja, die staat er niet in. En een andere. Ik moet hem even zoeken. Maar er staat over de.
4: Het is niet handig dat je hem dubbelzijdig geprint hebt. Je had beter meer papier hier aan kunnen verspillen.
2: Maar er staat in, we zullen de komende tijd met wisselende meerderheden de begrotingen door de kamers heen moeten gaan loodsen. En dat is wel interessant dat erin staat. Want de andere twee coalitiepartijen, CDA en D66, hopen nog een groot begrotingstekort te sluiten. Maar als je Brekelmans leest en hoort bij de Binnenhoflezing, gaat hij er gewoon vanuit dat alles met wisselende meerderheden
3: voor ministerie, voor ministerie. Ja, eigenlijk wat jullie de afgelopen week ook al aanzagen komen. En dat past in ieder geval bij wat de VVD graag wil.
2: Ja,
3: dat is helder.
2: Zeker.
3: Oké. Zullen we het heel even hebben over On, dat nu afgaat? En jij zei, Michiel, het is helemaal niet zeker dat On uitgaat.
4: Nee, er is een voorlopig, of tenminste minister Letsch

0: shirt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, die dus ook over media gaat, heeft Ongehoord Nederland afgelopen dinsdag laten weten dat zij voornemens is om de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Die bevoegdheid heeft zij als minister.
1: Ja, ze heeft plicht, begreep ik zelfs, in sommige situaties.
0: Ja, nou ja, ja, ze staat vanuit twee kanten staat ze onder druk. Zo kun je het wel zien. Er is zeker nadat we afgelopen zomer dat beruchte Hitler-fragment hebben gehad in een beetje vreemd zomerformat van Ongehoord Nederland, is er druk vanuit een grote kamermeerderheid, 110 zetels, die hebben gezegd, nou, dit is nu echt het moment dat er ingegrepen moet gaan worden.
1: Dat is niet waarop de minister aanslaat, want die zegt, de inhoud, daar heb ik niks mee te maken.
0: Nee,
1: en dus dat, als de publieke omroep gaat zeggen, Hitler was eigenlijk best een aardige man en sommige dingen had hij misschien wel gelijk in. Daar kan je kennelijk niks mee. Nee. Maar er zijn wel andere problemen met Ongehoord Nederland.
0: Nee. En zij beroept zich inderdaad op uitspraken die zijn gedaan door het commissariaat van voor de media. Maar ook vanuit de publieke omroepen zelf. Dat gaat dan over de onbereidheid die andere omroepen zien bij Ongehoord Nederland om samen te werken. Maar ook het commissariaat voor de media dat zich beklaagt over redactiestatuten die niet worden nageleefd. Het is ook zo dat Ongehoord Nederland de eigen financiële administratie niet op orde heeft. We hebben schandalen rondom belangenverstrengeling gehad. Dus Reinette Klever, ze is nog een tijdje minister geweest in het kabinet Schoof.
2: Die staat ook nog.
0: Ja,
1: die zit in het bestuur daar, hè?
0: Ja, en zij heeft een dochter en die maakte promotie binnen Ongehoord Nederland. Oh, ja. En kwam in een hele hoge salarisschaal kwam die terecht.
1: Ja.
0: Dus hoe Letchert het aangaf, is dat al die zaken, en dat gaat dus over de bedrijfsvoering en hoe het daar gaat, die maken dat zij niet anders kan dan nu dus het voornemen uitspreken. En dat heeft ze dus ook overgebracht om die licentie in te gaan trekken. En dat heeft ze tijdens de persconferentie heel vaak gezegd. En ze kreeg er ook heel veel vragen over. En dat is wat dit zo ingewikkeld en ongemakkelijk maakt. En ook hoe het door veel van de achterban van Ongehoord Nederland uitgelegd wordt. Dit is een minister van D66 die, omdat er dingen worden gezegd die dit kabinet misschien inhoudelijk onwelgevallig zijn, daarom in gaat grijpen. En daar wil zij dus heel graag bij wegblijven.
1: Ja.
0: Dat vond ze heel belangrijk om dat de hele tijd te blijven benadrukken.
1: Oké, dan ga ik even het interne forumlid in mij even wakker maken. Toen Tom van der Linden bleek al de KRO-producties bij zijn eigen productiebedrijf onder te brengen, was dat bij KRO ook nooit een probleem om ermee te stoppen. Jeroen Pauw, die boven de omroepnorm, hier is een maximum wat je mag verdienen, dat wist te omzeilen door dat een programma maken uitbesteden aan een extern bedrijf. Dat bleek hij ook weer in te zitten. Toen kon hij ineens veel meer verdienen dan volgens de wet mocht. Er is nooit iemand geweest die heeft gezegd, weet je wat, VARA, moeten maar stoppen. KRO, moeten we mee stoppen. Er zijn bij heel veel omroepen zijn er schandalen geweest.
0: Ja, dus op die manier wordt dat tegen haar aangehouden. Dus wat er nu is gebeurd, is dat, nou, dit besluit is bekendgemaakt. Maar wat inderdaad ook speelt, en dat heeft Ongehoord Nederland ook al aangegeven, zij leggen zich er niet zomaar bij neer. Dus het is nu zo dat er een periode van hoor en wederhoor plaatsvindt. Dus zij gaat opnieuw in gesprek met Ongehoord Nederland. Het is nu een voorlopig besluit. Nadat die gesprekken zijn gevoerd, dat hoor- en wederhoortraject er geweest is, dan volgt er een definitief besluit. Als dat definitieve besluit is, nou, Ongehoord Nederland verliest zijn licentie. Daar hebben we ook een.
1: Dat zou ook ongehoord zijn, hè? Dat hebben we nog nooit meegemaakt.
0: Nou ja, en dat maakt het ook wel bijzonder deze week. We hebben dit nog niet meegemaakt, inderdaad. Maar ook dan, en we hebben deze week op BNR in de uitzending ook een hoogleraar mediarecht daarover gesproken. Ongehoord Nederland zal naar de rechter stappen. Dat zal misschien op een bodemprocedure zal dat uitdraaien. En zoals het er nu uitziet, zolang dat allemaal loopt, en we weten niet hoe lang dat allemaal gaat lopen, zal die omroep gewoon kunnen blijven uitzenden. Dus wat er deze week gebeurd is misschien ook weer een startpunt van een traject dat nog heel lang kan gaan duren.
1: Dus over 5 jaar gaan ze van de zender. Ik weet niet hoe snel tegenwoordig bodemprocedures gaan, maar dat gewoon een lange rechtszaken. Dan ga je heel lang, krijg je eerst een wachtlijst waar je op staat en daarna begroet bent, krijg je de behandeling, duurt ook nog weer maanden.
0: Ja, ja, nee, dus dat, het, dat weet ik ook niet precies hoe lang dat gaat duren, maar. Er is dus wel consensus over
1: in de Tweede Kamer. Dat deze omroep van de zender af moet.
2: Ja.
1: En dat is eigenlijk raar dat de Tweede Kamer daar iets van vindt. Want die gaan niet over de inhoud, toch?
2: Nee.
1: Ook al snap je meteen dat het goed praten van wat hij er allemaal gedaan heeft. Dat dat op zijn minst met een fronsende wenkbrauw.
2: Die hoogleraar media. Wat is het?
0: Mediarecht.
2: Mediarecht. Zei ook. Alles wat nu aangedragen wordt als de reden dat ze van zender af zouden moeten, was al bekend. De reden dat we er nu over praten is toch omdat er vorige week bij het Vragenuur door Mohandes van Pro hier vragen over gesteld is. En de ophef is ontstaan nadat dat fragment over Hitler uitgezonden is. Dus ja, de aanleiding om er nu daadwerkelijk iets aan te doen lijkt toch echt een journalistieke keuze geweest te zijn en niet de bedrijfsvoering.
1: Of de ophef die ontstond, waarna ineens nodig was om het er nu
2: een journalistieke keuze
1: wat versnelling in het proces te gaan krijgen.
0: Ja, en Letchert spreekt dat dus tegen. Ze zei het niet per se met die woorden, maar het kwam er wel op neer dat ook als we niet dat Hitler-fragment hadden gehad, dan zou dit ook de beslissing geweest zijn. Maar wat dan ook wel weer opvallend is, ook het verzoek vanuit de NPO zelf. Ja, dat is.
2: Die is wel vrij recent gekomen.
0: Ja, dat is ook vrij recent gekomen.
1: Maar die is ook gekomen nadat de ophef in de Kamer al was.
0: Na de grote
1: ophef. Omdat ze kennelijk ineens durfden te zeggen, want daarvoor vonden ze het ook al.
0: Ja.
1: Maar toen wilden ze het niet hardop zeggen. Ik zit ineens te denken, de allereerste keer dat ik Kamervragen veroorzaakt heb, dus dat is ook 25 jaar geleden of zo, dat was over de introductie, de aankondiging van het programma Spuiten en Slikken. En het CDA vond het onbegrijpelijk dat de publieke omroep een programma ging maken wat drugs ging normaliseren. Dus dat omroepgeschiedenis is dit. Ik zeg dit eventjes omdat we nog een paar seconden hebben om dit stukje op de radio rond te krijgen. Daarna gaan we in de podcast gewoon nog lekker door in het derde deel, de nazit, zal ik maar zeggen, van Studio Den Haag. Voor op de radio zeg ik dankjewel Leendert, dankjewel Michiel. Ik ben Mark. Volgende week zijn we er weer met alweer een aflevering van Studio Den Haag. Wat zeg ik? Dan zijn we er zelfs 2 keer. Want op 3 keer zelfs. Op Prinsjesdag krijg je s'avonds een mooie bloemlezing van goede interviews die we op de radio gehad hebben met allerlei politieke kopstukken. Op de eerste dag van de Algemene Beschouwingen krijg je een extra aflevering met een indruk van de eerste dag van de Algemene Beschouwingen. Dat is op woensdag. Donderdag gaat dan de regering reageren. En daar gaan we het dan op vrijdagochtend op onze normale tijd weer over hebben. Dus tot volgende week en heel aantal keren.

0: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
2: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
5: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
6: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: In 1 keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij een zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
8: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
9: Lekker en gezond eten op kantoor? De Groene Artisanen verzorgt door heel Nederland ambachtelijke catering. Met aandacht voor mens en planeet. Proef het verschil op artisanen.nl. De Groene Artisanen. Aandacht, ambacht, aangenaam.
10: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
11: Ben, blijf daar toch vanaf.
12: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
11: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
12: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
13: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
15: BNR Verkeer.
16: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag wordt het al drukker op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Noord-Brabant en bij Nijmegen. Maar ik begin met een wegafsluiting. De N9 Alkmaar Den Helder is in beide richtingen dicht na een ernstig ongeluk. Tussen het Zand en Juliana Dorp Zuid is het ongeluk gebeurd. Het verkeer kan de lokale omleiding volgen. Dan nog files, de A2 Utrecht Den Bosch. Daar zijn ze aan de weg bezig. Tussen Nieuwegein-Zuid en Beest betekent dat 20 minuten oponthoud. En een kapotte auto veroorzaakt vertraging op de A16 België richting Rotterdam. Tussen afrit Rijsbergen en knooppunt Zonzeel is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. Dan nog een flinke vertraging op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Je hebt een half uur vertraging tussen Beuningen en Molde. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,5. De A30 Ede richting Barneveld bij 16,2. En de A73 Maasbracht richting Nijmegen bij 77,4.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp.
17: van 3 uur.
18: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. De politie gaat dit jaar meer controleren op vuurwerk dan andere jaren, zegt politiebaas Jannie Knol. Zo wordt onder meer strenger gecontroleerd aan de grenzen. Ook worden drones ingezet om vuurwerk uit de samenleving te halen, zegt Knol. Ze hoopt dat veel mensen zich netjes aan het verbod zullen houden. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Zometeen in de Nationale Autoshow.
20: De directeur van Audi Nederland over de gloednieuwe, hagelnieuwe, supervernieuwende Audi A2 e-tron. De zuinigste Audi ooit. Ja, elektrisch dan. Want
19: ja, precies.
20: Ja, het is een elektrische auto.
19: Maar wat gaat die kosten? Dat willen we ook weten.
20: In Nederland. Duitse prijs weten we al wel.
19: Ja, maar de Nederlandse prijs die hoor je zo. Dus blijf luisteren.
21: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Je eerste klanten binnen. Je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
24: Welzijn van je medewerkers begint niet bij een standaardpakket voor iedereen, maar bij benefits die echt aansluiten. Alleo bij Epassi geeft de keuze. HR-professionals, kom 1 oktober naar Rewards 2026, RAI Amsterdam. Gratis aanmelden via alleo.nl.
25: Samen stappen betekent samen stappen zetten. Daarom zijn wij er, de Special Social Club. Zodat ook jongvolwassenen met een beperking kunnen feesten, sporten en daten. Ken jij iemand die graag op stap wil? Ga naar thespecialsocialclub.nl.
26: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Importeren met Duitsland. Das Import helpt u met een snelle en zorgeloze importservice. Kijk op dasimport.nl voor meer dan 200.000 jonge occasions van officiële Duitse merkdealers. Importeer uw auto. Eenvoudig en betrouwbaar. Dasimport.nl.
27: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
28: Je hoeft niet altijd te luisteren.
29: Behalve misschien naar onze podcast.
30: Allemaal in de BNR-app.
29: Download de BNR-app.
30: En blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
19: De 10 grootste dealerholdings in Nederland zijn nog dominanter geworden.
20: Ze verkopen voor het eerst meer dan het helft van alle nieuwe auto's. Straks spreken we marktonderzoeker Aumacon.
19: En verder een rijtest in de Toyota Hilux. En we spreken zo de baas van Audi Nederland. Maar eerst
1: Het autonieuws.
19: Ja, Wouter, jij was in Londen, waar de Volvo ingrijpende vernieuwingen van de EX40, de EC40 en de XC40 liet zien.
20: Ja, zo, een heel rijtje. Hè?
19: Nou hè,
20: ja,
19: het hele alfabet komt ongeveer voorbij.
20: Ja, ze hebben ook allemaal al nog een keer andere namen gehad en zo. Dat is het verwarrende met deze auto's. Maar goed, nee, goede facelift. Ja, dat is wel mooi. Er zit een Nederlandse designer ook bij Volvo. En had het over, joh, de XC40 was altijd een beetje een lieve auto. Ja. Zei hij ook, ja, er is ook een foto die wordt gebruikt in een presentatie. En dan vergelijken ze de XC40 met een baby bulldog. Schattig, en maar straks als die groot is, dan is het misschien wel.
19: Ik vind
20: het
19: lief, want hij wordt ook wel eens vergeleken met een baksteen.
20: Ja, nou ja, dat.
19: Met wielen.
20: Maar goed, ze hebben de updates gedaan. En je ziet dat het over de hele linie, ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine aanpassingen. Hè, want in de basis, facelift is natuurlijk een nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen, nieuwe achterlicht. Maar gewoon strakker, wat stoerder. Het is eigenlijk, ik keek ernaar en dacht, ja, zo had de XC40 direct moeten zijn.
19: Ah, okay.
20: Nou, het is er gelukkig niet. Die luistert pas later terug. Die rijdt XC40. Ja, het is niet mijn auto. En ik dacht met die facelift, ja, zo had die moeten zijn. Gewoon even wat strakker.
19: Ja.
20: Technische updates, ja, qua aandrijflijn eigenlijk beperkt. Maar ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden best een grote operatie gedaan. Hè? Elektrische XC40, de EX40 en EC40 heten ze dan. Ga je al met die namen, hè?
19: Ja.
20: Die gingen van voorwiel naar achterwielaandrijving. Want dat is gunstig voor een elektrische auto. En nou ja, update van de batterij zo. Dus daar is feitelijk niks aan gewijzigd. Wel weer de hele safety suite. Ja, het was natuurlijk Volvo, dus dat was veiligheid dit, veiligheid dat.
19: Ja, ja,
20: en,
19: nou, ja.
20: Dus daar hebben ze wel echt goede stappen gedaan. Denk ik wel goed dat ze nu met die update komen. Was ook wel nodig. Weet je? Want het is een hard verkopend model.
19: Ja.
20: Maar ja, ze moeten wat.
19: Ja, maar zijn ze nu ook helemaal klaar met updaten van die, zal ik zeggen, de 40-lijn?
20: Ja, de 40-lijn wel. Maar ja, ging natuurlijk niet naar Londen voor alleen maar één modelletje. Dus volgende week kunnen we dit gesprek weer hebben. Maar dan over andere Volvo's. Ik mag nog niet zeggen welke.
19: Ook niks over aandrijflijnen of iets dergelijks?
20: Ja, misschien de PEFs. Misschien.
19: Nou, dan misschien kan ik maar één ding bedenken met PEFs, dat ze meer range krijgen.
20: Dat zou kunnen.
19: Zou kunnen,
20: ja. Okay. Ja.
19: Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk naar onze midweekse Break de Week podcast met daarin.
20: Ja, vliegende auto's natuurlijk. Ja? PLV, ze gaan nu echt vliegen. Volgens mij is het 20-jarig jubileum.
19: Het is leuk om allerlei nieuwsberichten te gaan zoeken over wanneer de PLV echt de lucht in ging.
20: En minder gezellig, massa-ontslag bij Jaguar Land Rover.
19: 4000 man.
20: Ja, best veel.
19: Elke woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je en dan krijg je hem altijd als eerste.
2: De Nationale Autoshow.
19: Audi onthulde deze week de A2 e-tron, een volledig elektrisch model waarbij de oer A2 duidelijk als inspiratie heeft gediend. Het is de zuinigste Audi ooit en te gast is Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
3: Dankjewel, fijn om er te zijn.
19: Ja, de terugkeer van een iconisch model, daar heb ik het over de A2, hè? Niet per se over jou, dat begrijp je.
3: Dank je.
19: Ja, nee, de A2, hè? Vinden jullie hem zelf ook iconisch?
3: Ja. Kijk, als je kijkt, 1999, A2 geïntroduceerd. Aluminium spaceframe, de bekende 3-liter motor uit die tijd. Een CW-waarde van 0,28, wat voor 1999 spectaculair was. Ja, als je dan terugkijkt, dan stond die auto echt voor voorsprong door techniek.
19: Ja.
3: Compact.
20: Ja.
3: En als je kijkt naar verkoopaantallen.
19: Ik wou zeggen, alleen niemand wilde hem hebben.
3: Nou ja, je ziet dat die technologie die erin was gestopt, die maakte de auto duur.
19: Ja.
3: En dat is denk ik ook de belangrijkste reden waarom het nooit een verkoopsucces is geworden. Maar als je kijkt naar imago, als je kijkt naar, nou, je gebruikt het woord icoon, dan is het in de technologie voor het merk Audi absoluut een icoon.
20: Ja, en toch wel lastig dat je teruggrijpt naar zo'n auto die het niet, commercieel niet heeft gedaan. Want ja, uiteindelijk is Audi gewoon een bedrijf en jullie zijn ook gewoon een bedrijf. Je wil wel een beetje pegels verdienen.
3: Ja, ik denk, kijk, wat ze denk ik heel goed doen is dat ze wel gebruik maken van het iconische wat het model had.
20: Ja,
3: als
20: je
3: kijkt naar de vorm, als je kijkt naar waar het voor stond. Nou, je gaf het net ook al aan. Ook nu 0,24 CW-waarde. Echt best in class. Dat hebben echt alleen maar sportauto's van die hele lage. En daarmee ook de zuinigste Audi ooit. Nou, ik denk die combinatie. Belooft heel veel. En ja, ze doen nu iets anders wat ze in 1999 deden. Ze hebben nu de auto gepositioneerd in het grootste segment van Nederland. En ook nog een keer met een prijsstelling waarop we denken dat nu
20: totaal anders wordt. Ja, daar luisteraars nog bij. Of die prijs komt natuurlijk...
19: Nee, maar heel even, want je zegt over die oude A2, de oer-A2... van ja, echt techniek, dat maakt hem duur. Technisch fantastisch. Maar ik neem aan dat die nieuwe A2 ook technisch fantastisch is.
3: Die is zeker technisch fantastisch. Kijk, als je kijkt naar de batterijen, je kijkt naar de motoren, je wordt niet zomaar de meest efficiënte Audi ooit. Dus ze hebben er echt keuzes gemaakt om dat denk ik goed vorm te geven. Waarbij ze aan de andere zijde ook zeggen, we willen een aantal features die normaal gesproken in onze dure modellen willen we ook in dit segment gaan aanbieden. Ja. Ik denk die combinatie is denk ik een hele verstandige combinatie.
19: Dus het grote verschil met de oer A2 is dat de nieuwe A2, de elektrische, de e-tron, in een marktsegment zit waar gewoon veel mensen zo'n auto willen.
3: Nou ja, en de combinatie van technologie die heel bereikbaar maakt voor een grote groep. Ik denk dat de kern is.
20: Misschien wel even goed om hem even te positioneren. Want dat is ook wel weer de verwarring bij Audi. Die nummers. A2, als jij elevator pitch even zou moeten uitleggen. Van, wat is het? Weet je, of in het Audi gamma, wat voor auto is het?
3: De A2 zit net onder onze Audi Q4. Een SUV is qua wielbasis gelijk aan de Q4. Dus ook van binnen ruimte voor vier volwassenen. Ruime bagageruimte. Dus echt een auto, eigenlijk bijna perfect voor Nederland. Gewoon gezinsauto aan de compacte kant.
20: Ja, volledig elektrisch altijd. Klopt. Zou je ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een elektrische Audi A3... Het is natuurlijk allemaal andere auto's veranderen. Je ziet het natuurlijk qua vorm en proporties wel. Maar qua klasse zou je kunnen zeggen, het zit wel een beetje in die hoek, toch?
3: Hij zit in hetzelfde segment.
20: Yeah.
3: Dus dat daar stopt ook de overeenkomst. Dus qua grootte inderdaad is die bijna even groot als de A3. Maar alleen dan volledig elektrisch. En wat je zegt, hij heeft hele duidelijke vormverwijzingen naar de A2. En daarom heet hij ook A2 e-tron.
19: Ja, even over die vorm hebben.
20: Ja, hoe meer ik daarover nadenk, denk ik, het is wel sterk. Want er zijn zoveel nieuwe merken, nieuwe modellen. Auto's krijgen andere vormen. Dus ze zijn eigenlijk een beetje traditionele vormen kwijt. Hè? Want ik verwijs naar de A3. Dus we hebben niet meer limousine, hatchback, station. SUV's, crossovers, dingen die ertussenin zitten. Hogere sedan. Dus ik denk dat het heel sterk is dat je die auto heeft wat herkenbaars. In ieder geval voor de liefhebbers van de Audi en de Audi A2. Met de cam-back tail, de stroomlijn, et cetera. Ik denk dat dat wel goed is. En die inspiratie, gaat dat verder dan het ontwerp? Ja, zou ik bijna zeggen. Toch, Robert-Jan?
3: Zeker, ja. Ik denk, het ontwerp is vooral heel sympathiek. En dat is ook wat we terugkrijgen vanuit de eerste reacties. Als we kijken, ook op social media. Uh-huh. Dus je merkt echt dat die verbinding met die A2, dat die misschien in de jaren zelfs wel is gerijpt. En dat steeds meer mensen sympathie hebben gekregen voor de auto, over de vorm en over de innovatie. Nou, dat nemen we hartstikke mooi mee. Ja, en als je dan kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel, ook in het interieur, heel veel bekende Audi dingen. Het bekende digital stage frame, dus dat hele grote scherm voor je heeft, zit ook gewoon in de A2, waarin je alle noviteiten hebt. En ik denk wat heel prettig is voor, en dat hebben we natuurlijk ook speciaal voor Nederland gedaan, is dat de standaarduitrusting ongelooflijk uitgebreid is. En ik denk dat daarmee de auto, want we gaan naar eindheffing toe, dus je zou kunnen zeggen, elektrificatie is bijna de norm. Maar je ziet ook gewoon in de particuliere markt dat steeds meer particuliere EV overwegen. Nou, en dat sluit denk ik perfect aan.
19: Ja, je hebt het over die pseudo-eindheffing die eraan gaat komen. Natuurlijk komt deze Audi A2 precies op het juiste moment voor jullie dan ook?
3: Voor Nederland absoluut. Ja, kijk, uiteindelijk bouwt Audi natuurlijk voor de wereld. Precies. Maar als je kijkt nu naar de wisseling van de wetgeving, dan komt die voor ons absoluut op een perfect moment.
20: Voor de zakelijke markt denk ik als van auto nou zuinig is. Benzine, diesel, het speelt wel een beetje. Elektriciteit, maar nu voor de particuliere markt wordt dat wel steeds belangrijker, dat een auto efficiënt omgaat met energie. Want daar hebben jullie duidelijk ingezet op A2 e-tron natuurlijk.
3: Ja, ik denk dat het in de basis gewoon over gebruiksgemak gaat.
20: Yeah.
3: Dus iedereen vindt het fijn dat je gewoon ver kan rijden. Nou, in dit geval kunnen we tot ruim 640 kilometer rijden. En als je dan moet laden, dan wil je ook niet te snel laden. Of niet te lang wachten eigenlijk. Mm-hmm. En dus wel snel laden. Ja, en dat kan die tot bijna 185 kilowattuur. En ik denk die combinatie zorgt ervoor dat elektrisch rijden gewoon eigenlijk voor iedereen heel prettig wordt.
20: Ja. Yeah.
3: En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je nu ziet gebeuren.
19: Ja, wel even belangrijk. Hè. Er zijn 3 verschillende accupakketten. Jij noemt natuurlijk degene met ruim 640 kilometer range. Hè. Ja. Maar het begint bij ruim 420.
3: Klopt, ja, daar beginnen we mee. En dan zullen we dan ook maar gelijk de prijs bekendmaken.
19: Nou, niet onbelangrijk in Nederland, denk ik.
3: €38.990, daar beginnen we mee. Voor de 420 kilometer range en dan de edition, zoals we dat mooi heten. 3 uitvoeringsniveaus, telkens een stapje van €2.000 erbovenop. Dus dan gaan we voor €2.000 meer naar de Advanced Edition en weer €2.000 meer naar de S Edition. En eigenlijk voor €1.000 meer, als we het hebben over batterijen, ga je van 420 naar ruim 500 kilometer range.
20: Okay.
3: En daarvan denken we ook dat dat het volumemodel gaat worden voor Nederland. 500 kilometer range, goede laadsnelheid. En dat betekent dat je, als je zeg maar even een mooi uitgeruste auto wil hebben, dat je ruim onder de €45.000 rijklaar zit. Ja. Inclusief 5 jaar onderhoud.
20: Ja, want er zijn 3 accu's. Q6, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, maar ook weer even. Het duizelt me al die cijfers. Dus je hebt die 420 kilometer range, even zeggen. En 500 en 640. Dat is de grootste accupakket.
3: Ja, klopt.
20: Dat heeft weer een meerprijs, denk ik, dan altijd maar.
3: Uiteraard, ja. Dus de eerste stap is €1.000. De tweede stap is €4.000. Maar er zit dan ook gelijk een stap in qua uitrusting.
20: Ja, dat zie je natuurlijk vaak. En dit kennen we eigenlijk van vroeger. Hè. Als je van de 1.6 naar de 2 liter ging, dan kreeg je ook lichtmetalen velgen en elektrische ramen erbij.
3: Ja, precies.
20: Gratis. Ja, ja, ja. Nee, dat was natuurlijk niet gratis. Maar goed, ik denk, hier moet je heel blij mee zijn met überhaupt A2.
3: Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk, als je kijkt naar de afgelopen 18 maanden, denk ik, hebben we meer dan 25 nieuwe modellen geïntroduceerd. Ja. De A2 is daar onderdeel van. Ja, en als je kijkt naar de Nederlandse situatie, hebben we natuurlijk net en de nieuwe Q4 hebben we mogen verwelkomen. Nu de A2. Ja, en dan met eindheffing. En een fantastische line-up voor de komende maanden.
19: Ja, ja. Je zegt al, je verwacht eigenlijk het meeste van die mid-range A2. Rond de 500 kilometer actieradius. Kun je ook echt, ik vroeg net, het komt op een goed moment. Ja, zeg je. Maar kun je ook echt leveren?
3: Ja, de auto staat eind november, begin december bij de dealers. Ja. Dat betekent dat we vanaf begin 2027 volledige capaciteit hebben. En dat we goed kunnen leveren.
19: En krijgt Nederland ook een beetje voorrang zo? In het begin, hè, vanwege juist ook die eindheffing die eraan komt. Je moet eigenlijk nu gewoon gaan.
3: Ja, je zou in het algemeen kunnen zeggen, de landen in Europa die gewoon heel veel elektrisch verkopen, krijgen uiteraard voorrang daarbij.
19: En we hadden het net over de Audi A1. Hè, want dit is eigenlijk, op dit moment is dit het instapmodel, zou je kunnen zeggen, de A2.
3: Ja, we hebben natuurlijk dit jaar afscheid genomen van de A1 en de Q2. En daarmee is de A2 e-tron de instapper voor het merk Audi. En daarin ook een belangrijke rol om jonge rijders aan ons te binden. Die uiteindelijk hopelijk dan doorstromen naar mooiere en grotere.
20: Dikkere Audi's. Yeah. Maar komt er ook niet meer weer iets onder?
3: De fabriek kijkt natuurlijk continu hoe.
20: Wat een mooie politiek. Ik voel nu alweer zo'n politiek.
3: Ja, welke segmenten er groeien en welk aanbod je daarbij moet hebben.
20: Ja.
3: Maar ik denk als je nu kijkt binnen de hele Volkswagen groep, hebben we natuurlijk net en met de ID Polo en de Epic en de Raval heel veel elektrische auto's aan de onderkant.
20: Ja.
3: En voor Audi geldt dat de A2 e-tron daarmee de instapper is.
20: Ja, misschien ook een goede keuze. Hè? En zeggen van het moet een bepaald formaat zijn.
3: Ja.
20: Dat past bij het merk. Is ook wel een keer lekker dat het een beetje goed nieuws is. Want we hebben natuurlijk bij Volkswagen, maar ook bij Audi natuurlijk wel heel veel wat meer negatieve dingen gehad.
19: Je kunt eindelijk iets anders zeggen op feestjes en partijen, hè?
3: Als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat natuurlijk ook over Volkswagen en de groep wordt geschreven, dat geeft een bepaald beeld. Als je kijkt naar Audi in Nederland, dan zie je dat we vorig jaar zo'n 20% gegroeid zijn. Dan zie je ook dat we in 2026 ook een verdere groei doormaken. En daarmee is denk ik de A2 e-tron komt op een heel mooi moment om die volgende stap te zetten. Ja, en er komt ook nog heel veel moois aan. En ik denk dat daarmee het belang ook wordt benadrukt van, joh, zolang het bedrijf kan blijven investeren in nieuwe technologieën, in nieuwe modellen, dat is uiteindelijk denk niet alleen voor de consument belangrijk, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van het merk in de toekomst.
20: Ja, want deels natuurlijk ook wat er in Duitsland speelt, staat los van jullie als Audi-importeur, Pon Audi-importeur en de Nederlandse markt. Dat zijn natuurlijk, er is een relatie.
19: Aan de andere kant, als ze daar beslissingen gaan nemen die gevolgen hebben voor de verkoop hier in Nederland.
20: Ja, absoluut.
19: Ze kunnen modellen gaan schappen die hier juist heel populair zijn, bijvoorbeeld.
20: De TT bijvoorbeeld, ja. Nou, ja. Ja, precies. Nee, jullie hebben veel modellen vernieuwd in de afgelopen anderhalf jaar. Is het nu compleet?
3: Nee, we gaan bijna zeggen vrolijk door. Voor een deel zijn dat modellen die recent zijn ontwikkeld en ook gepubliceerd. Neem even de nieuwe Q7 en de nieuwe Q9.
20: Yeah.
3: Hebben natuurlijk al een wereldpremière gehad. Maar wij wachten voor Nederland voor de plug-in hybride. Nou, die gaan we begin 2027 aankondigen. En daarmee ook de verkoop starten voor Nederland. De nieuwe RS6 komt er natuurlijk aan. Een prachtige auto. Maar er wordt ook aan de elektrische kant nog aan nieuwe modellen gewerkt. Dus daar we zijn
20: nog niet klaar.
3: We zijn zeker nog niet klaar.
20: Maar we missen ook wel wat auto's.
19: Nou.
20: Zo'n auto waar je dan zo dak van open kunt.
19: Audi best sterk in.
20: Ja, alle cabrio's bij Audi. Allemaal verdwenen in één keer. Ja, in één keer. Het ging geleidelijk. Maar...
3: Nou ja, dat klopt. We hebben natuurlijk met de Concept C hebben we een prachtige hardtop cabrio aangekondigd.
20: Ja. Yeah.
3: En daarin is natuurlijk ook al inmiddels gezegd, die gaat ook echt komen.
19: Volgend jaar al, als het goed is.
3: Volgend jaar al, dat klopt.
19: Ja.
3: Dus dat betekent dat we volgend jaar kun jij in een hele mooie elektrische sportauto die ook open kan gaan rijden.
20: Nou, kun je niet wachten.
19: Toch een beetje de opvolger van de TT.
20: Ja, precies, ja.
19: Toch?
20: Ja.
3: Maar ik denk ook, want je hebt dat al eens eerder aangegeven, nu met de conceptie, maar ook met de Nouvelari, zie je dat ook weer ruimte komt om, auto's te bouwen die wellicht in kleinere volumes gaan, die veel meer uitgesproken zijn. Hier en daar ook niche, zoals we vroeger ook de prachtige TT'en en dat soort auto's hadden. Ja. En ik denk oprecht dat echt terug gaat komen.
20: Ja, nou vind ik de Nouvelari persoonlijk wel, dat ik denk, dat wordt wel heel erg niche. Als je vergelijkt met de R8, daar zijn best grote aantallen van gebouwd. De Nouvelari, klap duurder, ik bedoel, klap exotischer ook, maar 500 stuks, dan denk ik, ja leuk. Staat in de paar kelders.
19: Nou, maar als die komt naar Nederland...
20: Dan wil ik wel rijden, ja, daar gaat het niet om. Nee, maar het voelt wel een beetje zo, weet je, ik vorige week was ik met jullie zustermerk Skoda in Oostenrijk, stond een Koenigsegg in de garage, denk ik, ja. Ik heb er geen connectie mee als die auto's zo exotisch worden. Terwijl een R8, weet je, denk ik ook voor mensen als die nu gaan kijken... Op een tweedehandsprijs, zou je denken, het is een hoop geld... maar het is binnen bereik en dit is wel heel exotisch, zeg maar. Dit is iets als een privéjacht of een eigen vliegtuig. Ja, weet je dat er
19: heb
20: mensen
19: je allemaal
20: zijn.
19: Niet?
20: Nee, nog niet.
19: maar komt hij wel naar Nederland?
3: Hij komt zeker naar Nederland, absoluut. Ja, het is natuurlijk wat je noemt een halo-auto. Het is echt een image-builder. Mm-hmm. Inderdaad, ongelooflijk exclusief.
19: Is dat ook nodig voor Audi, een image-builder?
3: Ik denk dat iedere merk continu moet werken aan dit soort conceptauto's. Auto's die je helpen het imago vorm te geven. En misschien precies om wat Wouter net zei. Als je ze niet hebt, dan vinden we er wat van.
20: Mm-hmm.
3: En Audi kiest er nu voor om juist extreem high-end te gaan. Ze zijn natuurlijk ook in de Formule 1 gestapt. Dus ze willen echt dat die performance DNA willen ze laten zien. En ik denk dat de Nouvelari daar een uitstekend voorbeeld van is. Die twee dingen eigenlijk laat zien. En extreme performance.
19: Ja, even een hybride supercar met 100 of 1001 pk. 100 is echt weinig tegenwoordig.
20: Ja.
19: 1001 pk. Ja,
3: en aan de andere kant, en dat zien we en met de conceptie en met de Nouvelari, een compleet nieuwe designtaal.
19: Ja. Ja.
3: En dat is, je vroeg net, komen er nog nieuwe modellen aan? Er komen heel veel nieuwe modellen aan. En daarnaast komt Audi op basis van de conceptie met een designtaal die we op heel veel modellen gaan zien. En ik denk die combinatie, ja.
20: Jij ziet het wel zitten.
3: Geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst.
20: En volgend jaar lekker plussen met die A2 e-tron in de showroom? Qua verkoopaantallen? Ja, Pon zegt nooit iets over verkoopaantallen, maar ik ga toch even vissen. Jullie gaan gewoon groeien. Kan bijna niet anders.
3: Dat is wel de doelstelling, absoluut. Ja,
20: doelstelling. Gaan jullie gewoon doen. Nee, wat ik tegen jou zei, maar ook wat tegen iemand anders. Ja, dit is er niet. Er is niet een bij de premiummerken een compacte elektrische auto. Er zijn hele kleintjes en hele onpraktische. Mm-hmm. Of je zit meteen in een crossover, dan is er opeens weer heel veel. Hè?
19: Ja.
20: Audi Q4 is heel veel concurrentie hiervoor. Maar dit is, er is geen andere. Die komt er ongetwijfeld van andere merken. Maar daarmee denk ik, volgens mij kunnen we wel even knallen.
3: Dat denken wij ook. En ik denk dat deze auto ook heel veel mensen heel positief gaat verrassen. Ook omdat we merken dat heel veel mensen denken, A2 die was niet zo groot. Dan zal dit deze ook wel niet zo heel groot zijn. Totdat iedereen hem live ziet en zegt van, Hij is echt gewoon heel ruim en je kan er met 4 volwassenen goed in zitten. Ja. En ik kan er gewoon lekker bagage meenemen. Dus eigenlijk een supergoeie familieauto.
19: Dat is wel goed voor mensen om te weten, hè, omdat ze dat nu horen. Van hij is groter dan de originele, de oer A2. Hoeveel groter is hij?
3: Nou ja, hoeveel precies in centimeters weet ik niet.
19: Volgens mij 50.
3: Ja, ik kan dus, dat zegt al genoeg. Wij vergelijken meestal nu met de auto's die we nu zien rijden, of met de Q4. Ja, dan is die een aantal millimeters kleiner dan de Q4.
19: Ja.
3: Nou, en ik denk dat dat voor iedereen een heel goed beeld geeft van hoe groot die auto wel niet is.
20: Ja. Gewoon fatsoenlijk. Nee, het is gewoon grote C-segmenten. Kijk, het is niet meer te vergelijken met een A3. Omdat je, ja, het is allemaal aan het schuiven, ook qua formaat en zo. Ja. Maar ik denk dat je daar een vergelijking best oké is. Maar dan veel ruimer. Want de premium hatchbacks, niet alleen van Audi, maar ook van andere, waren natuurlijk altijd vrij compact en premium. Hè? Het is pas echt premium als je niet achterin kan zitten, zeg ik altijd. en A2 e-tron is, ja, wat dat betreft een stuk ruimer.
19: Mooi. Nou, veel succes met de uitlevering eind van dit jaar vanwege de pseudo-eindheffing. Dankjewel, Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. En zometeen
20: Clem Diekman over de nog grotere dominantie van de dealerholdings.
19: En Wouter test de Toyota Hilux. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Afronden. Hopelijk luister je morgen weer.
5: Tot dan. Tot morgen. Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar BNR.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen. Dus ga naar BNR.nl/stem.
6: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
7: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe? Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt, en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: Transport en logistiek houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hoerdes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 12:50 in Transportzaken.
9: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paychecked in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
10: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
11: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
17: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
31: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
32: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
31: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
33: We must face the facts.
31: Eén beslissing.
34: Why should I trust you?
31: Die de geschiedenis veranderde.
35: The wrath of nature is real.
31: Pressure. Nu in de bioscoop.
36: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
37: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwplaats te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
36: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien? Kijk op partner.bnr.nl/exact.
30: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag wordt het al drukker op de weg. De meeste files staan in de Randstad, bij Nijmegen en in Noord-Brabant. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 50 minuten langer over. Omrijden kan het beste over de A13 en de A20. Dan de A50 Arnhem richting Os. Je hebt 20 minuten vertraging tussen Heteren en Ravenstein. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 241,6. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 109,0. En de A17 Roosendaal richting Dordrecht bij 6,8.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
13: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Voetbalwedstrijden worden voortaan meteen gestaakt als er met vuurwerk wordt gegooid of geschoten. Het besluit komt van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De KNVB neemt dat over. Volgens minister Van Wil is het dan meteen duidelijk dat iedereen naar huis kan. Het ging dit seizoen mis met Feyenoord-supporters bij Cambuur en bij FC Utrecht. Buitenlandse Zaken stuurt extra mensen naar Zwitserland om te helpen na het busongeluk waarbij 5 Nederlanders om het leven kwamen. De Nederlandse ambassadeur is er ook al. Ze kunnen slachtoffers bijstaan en families informeren. Bij het ongeluk raakten 40 mensen gewond, van wie 3 ernstig. Het kabinet maakt het makkelijker om het stroomnet uit te breiden door procedures te schrappen of simpeler te maken. Uitbreiding is onder meer nodig om nieuwe woonwijken te kunnen bouwen. Nu kan dat soms niet door te weinig capaciteit op het stroomnet, ook wel netcongestie genoemd. Bedrijven hebben ook baat bij minder regels. De politie gaat dit jaar meer controleren op vuurwerk dan andere jaren, zegt politiebaas Jannie Knol. Zo wordt onder meer strenger gecontroleerd aan de grenzen. Ook worden drones ingezet om vuurwerk uit de samenleving te halen, zegt Knol. Ze hoopt dat veel mensen zich netjes aan het verbod zullen houden. En rond deze tijd wordt in New York stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, 25 jaar geleden. Bij de officiële herdenking op Ground Zero lezen nabestaanden de namen van alle slachtoffers voor. Bijna alle nog levende oud-presidenten zijn erbij aanwezig. Alleen Trump is er niet bij. Hij is bij een andere herdenking. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Het is een graad of 20. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen. Verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
19: Zometeen in de Nationale Autoshow.
20: Amacom baas. Dat klinkt toch wel heel heftig, hè? Als je zegt baas. Amacom. Clem Dikman die vertelt waarom de 10 grootste dealholdings nog dominanter zijn geworden.
19: En we hebben een rijimpressie. Daarin hoor je Wouter in de dieselhybride Toyota Hilux. Dus blijf luisteren.
14: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
15: Ik pak je vast.
16: Onze dochter heeft een metabole ziekte en zal waarschijnlijk niet ouder worden dan 10 jaar.
18: Charlie leeft in het nu, omdat ze geen later heeft.
16: Vandaag is er en morgen weten we niet.
18: Metabole ziekten zijn de meest dodelijke ziekte onder kinderen in Nederland. Steun Metakids. Stop metabole ziekte.
14: Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
21: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
22: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
23: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
24: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
25: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental.
3: Huren, delen, leasen.
30: Blijf scherp.
2: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
19: De Toyota Hilux is nu ook volledig elektrisch, toch test Wouter zo de dieselhybride. Interessant, dat straks. Ja, maar eerst,
20: hè. De 10 grootste dealerholdings van Nederland waren vorig jaar voor het eerst, goed voor meer dan helft van de nieuwe verkopen. Zo blijkt uit onderzoek van automarktanalist Almacon.
19: En Clem Diekman, die is daar directeur. Welkom, Clem.
4: Dank je wel.
19: Ja, de nieuwe editie van de dealerholding Top 100. Er zijn er dus nog steeds 100 of meer.
4: Ja, het is maar wat je onder dealerholding verstaat natuurlijk. Laten we het nou even gewoon aparte dealers noemen. En als je die gaat tellen, dan hebben we in Nederland nog 261 aparte ondernemingen.
20: Oké. Maar daarbij zeg je ook, dat zijn niet allemaal meer echt holdings. Want het is zoveel gefuseerd.
4: Ja, wanneer is een holding een holding? Hè? Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten.
20: Nou ja, ik zou kijken. We kijken naar de samenstellen van het boek.
19: Ik kijk je aan.
4: Ja, wij gaan uit van 100 holdings. Je zou misschien beter kunnen spreken over 100 retail, autoretailbedrijven. Goed, holdings, dat bekt ook wel lekker.
20: Dat is waar, ja. En wanneer heeft een holding een beetje formaat, dat is misschien wel een beetje. Want kijk, met één voordeur, één vestiging, dan...
4: Ja, dat spreek je niet van een holding. Nee.
19: Wat heb je nodig om in de top 100 te komen?
4: Dan heb je een pakweg 2, 3, 4 vestigingen nodig. Nou ja. En een handvol merken.
20: Nee, dat voelt niet heel groot, 2, 3, 4 nog.
4: Nee, de onderkant van die top 100, dat zijn ook echt kleine bedrijven. Ja. Dat zijn bedrijven die in totaal ongeveer 500 nieuwe auto's verkopen.
19: Is dat ook waar je vooral naar kijkt, naar die verkoop?
4: Ja, je kunt natuurlijk voor die ranking van zo'n top 100 kun je meerdere criteria gebruiken. Je zou ook omzet kunnen nemen, aantal FTE's, winstgevendheid, noem het allemaal maar op. We hebben van meet af aan, 22 jaar geleden, gekozen voor de nieuwverkoop. Nieuwverkoop personenauto's en bestelauto's samen. En dat bevalt ons nog het beste, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een tamelijk neutraal gegeven.
20: Hoe lang nog?
4: Wat, hoe lang nog?
20: Hoe lang is nieuwverkoop nog relevant? Want we zijn de nieuwverkoop wel de nek om aan het draaien in Nederland, toch?
4: Ja, het is niet veel natuurlijk op dit moment. Maar rond de 400.000 nieuwe personenauto's zullen we altijd wel blijven verkopen in Nederland. Jawel hoor. En daarnaast ook bestelauto's. Dat was ook niet veel de afgelopen 2 jaar. Maar dat gaat ook wel weer op een gegeven moment terug naar een niveau van 50.000 per jaar.
20: Sowieso.
4: Ja, we zullen. Kijk, Nederland is toch een florerende economie. Dus die busjes moeten rijden.
20: Ja.
4: En moeten vervangen worden op een gegeven moment.
20: Op een gegeven moment wel, ja.
4: Ja.
20: Ja, maar je voelt wel de nieuw verkoop is wat dat betreft een lastig criterium, want we gaan steeds meer tweedehands. Dus maar tegelijkertijd snap ik, dat is ook wel lastig. Want
4: de tweedehandsmarkt loopt ook wat terug. Dus wat dat betreft is de malaise niet alleen aan de nieuwe kant, maar ook in de occasionhandel.
19: Nou, als we het dan toch over de cijfers hebben. De totale nieuwverkoop, vorig jaar toch wel een flinke terugval. Hè? Min 20% als we kijken naar zowel de personenauto's als de bestelauto's. Ja. Hoeveel waren het precies?
4: Het waren precies, als je het optelt, 408.000 eenheden, 388.000 personenauto's en 20.000 bestelauto's. Dat is inderdaad, daar hadden we het al over, voor personenauto's niet al te veel. Hè. Nee. We zitten toch steeds onder dat niveau van 400.000. Voor bestelauto's is het extreem laag, maar mind you, in 2024 waren het maar liefst 130.000 bestelauto's. En die zijn in 25 en een klein beetje nog in 26 uitverkocht.
20: Dus het gaat aantrekken, bestelauto's?
4: Dit jaar vooralsnog niet. Dit jaar zullen we eindigen voor bestelauto's rond 30.000. Ja. Van 20 naar 30.000. Dat is nog steeds niet op het normale niveau van rond de 60.000. Ja, het is een fikse groei als je het zo wil zeggen. Maar goed, normaal gesproken ongeveer 60.000, 65.000 per jaar. Daar zijn we nog lang niet. De markt moet wennen aan die veel hogere prijzen. En dat duurt kennelijk langer.
20: Zijn dit soort bedrijven wel gezond? Want we goochelen natuurlijk met cijfers. Hè? Want aan de ene kant zeggen 50% goede bestelauto's. En tegelijkertijd tientallen procent daling als je vergelijkt met weer een ander jaar. Maar zijn de dealerholdings over het algemeen wel gezond? Hè? Zijn die cijfers een beetje oké?
4: Okay? In het algemeen kun je daar gewoon ja op zeggen.
20: Uitzonderingen daar natuurlijk.
4: Er zijn weinig dealerbedrijven die in de financiële problemen zijn. Mm. Er zijn er een paar. Maar dat heb je in ieder geval.
20: Ik wist het, hè, dat we te veel betalen allemaal. Want zelfs in een... Nee, oké, sorry.
4: Ja, maar je moet niet vergeten, kijk, ze hebben meerdere kurken waar het bedrijf op drijft. Ja. Hè? Nieuw verkoop, occasion verkoop. En er is ook nog iets daarachter, dat is die werkplaats. Mm-hmm. En die werkplaats, daar doen ze het allemaal erg goed. Hè? Lange wachttijden, mm-hmm. hoge prijzen, hoge marges. En dat alles bij elkaar, dat geeft toch een tamelijk gezonde winstgevendheid in het algemeen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de winstgevendheid wel naar beneden gaat. Het wordt wel minder voor het gemiddelde bedrijf. Maar nog steeds gezond. Het is ook het dealerbedrijf is ook een bedrijf waar je stabiele winstgevendheid al jarenlang neergezet wordt. Het fluctueert niet. He, er zitten geen grote hiccups in. En dat geeft toch, dat geeft toch ook rust.
5: Wat voor rendementen behalen ze dan gemiddeld?
4: Ze zitten zo gemiddeld rond de 0,9% marge van de omzet.
5: Oh ja.
4: En daarvan zal iedere econoom zeggen van... goh, dat is niet veel.
5: Nee, precies.
4: Sterker nog. Je moet je wel realiseren dat dat op de eerste plaats, wat ik al zei, stabiel is over de jaren heen. En aan de andere kant, die omzetten zijn natuurlijk extreem hoog. Een klein dealerbedrijfje, een klein autobedrijfje heeft een miljoenen omzet.
20: Ja, want auto's zijn duurder.
4: Ja,
20: hè?
4: Zijn duur. Ja.
20: Ja, een beetje auto, 50.000, 60.000 euro. En als je er dan 100 verkoopt, dan tikt lekker aan.
4: Gaat heel hard.
20: Ja, absoluut. Ondertussen zijn die 10 grootste dealerholdings dominanter eigenlijk dan ooit, hè?
4: Ja.
20: Welk aandeel hebben zij nu in de nieuwverkoop?
4: 52%.
20: Meer dan de helft, 10 bedrijven, feitelijk.
4: Ja, dat is veel. Ja. Daarmee is Nederland ook uniek.
20: Ja, ik bijna zie je 52% is meer dan de helft. We pakken zo nog een koffie voor je, dan wordt het nog scherper. Nee.
4: Maar daarmee is de Nederlandse markt ook uniek in Europa. Er is geen markt die zo geconcentreerd is in die top 10 als de Nederlandse markt. We hebben het ook van de week in een presentatie die erover geweest is... vergeleken met de Europese situatie. Ja. Europees gezien is de top 10 in een gemiddeld Europees land... maar 7% marktaandeel.
20: Oké. Dus dit
4: 52% tegenover 7%.
20: Ja. Lopen wij zo ver voor de muziek uit in Nederland? Of zijn we een unieke markt?
4: We zijn een unieke markt. Ja, we zijn natuurlijk een kleine markt op de eerste plaats. Dus die top 10 wordt al gauw wat groter dan bijvoorbeeld in Duitsland.
20: Ja. Ja.
4: Maar vergelijk je met België, daar is de top 10 33%. Ook al groot. Ja, maar nog lang niet zo groot als de Nederlandse top 10.
20: Ja. Helpt het ook als een land geografisch gewoon zo compact is?
4: Ja.
20: Weet je, als je van de ene punt van Noorwegen naar de andere punt...
6: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je...

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: Behoorlijk kan door worden getrokken. Toch hebben ze wel minder auto's verkocht.
2: De totaalmarkt is gedaald. Maar die totaalmarkt is wat harder gedaald dan de dalingen in die top 10. Dus dan stijgt je marktaandeel.
3: Ja. Zijn we klaar met consolideren of gaat het nog verder?
2: Ja, we zitten die top 100 zit al op 94%. Nou, dan zit je al dicht tegen het plafond aan, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik zei al eerder, we hebben 261 dealers in Nederland. Daar zitten dus ook heel veel kleintjes tussen. En die kleintjes die vertegenwoordigen over het algemeen ook kleine merken. Kleine zelfstandige merken. De Suzuki, Mazda, Subaru. Die zullen tot op zekere hoogte wel blijven bestaan. Dus dat de top 100 naar 100% gaat, dat is bijna een onmogelijkheid. Ja. Dus het zal nog een beetje stijgen. Wat wel binnen die top 100 gaat stijgen, is het aandeel van de top 10. Die top 10 wordt steeds dominanter.
3: Nog verder, want ze hebben al 52%.
2: Ja, maar er gebeuren natuurlijk een aantal dingen binnen die top 10. Op de eerste plaats zijn het grote professionele ondernemingen. Met hun eigen, vaak ook hun eigen opleidingsinstituten. Die een goede foothold hebben in de zakelijke markt. Dus daar zijn ze dominant. Tweede plaats, ze nemen andere bedrijven over. Vooral uit de middenmoot worden een aantal bedrijven nog tot die top 10. Door die top 10 overgenomen. En daarnaast zien we natuurlijk ook de toetreding van de Chinese merken. En die hebben voor een gedeelte dat eerst maar zelf geprobeerd, die retail. Maar zijn erachter gekomen dat het via zo'n grote dealerholding veel handiger is. En de Chinese merken hebben op dit moment dit jaar al ruim 7% marktaandeel in Nederland. En dat komt bijna helemaal terecht in die top 10.
3: Oh ja. Ja, is dat zo?
2: Ja. Yeah. Ja, dat is zo.
3: Oké.
2: Er zijn een aantal redenen waarom waarom je kunt denken dat die top 10 nog wat groter gaat worden.
3: Ja, toch zitten daar denk ik ook wel hele grote verschillen tussen Chinese merken en wie wat waar doet. Maar misschien is dat een keer. Dat is een onderwerp voor later. Misschien nog eens een keer leuk om naar te kijken.
4: Ja. Nou, als we naar die top 10 gaan kijken, er is er maar één die de echte allergrootste kan zijn. De top 1. Wie staat er op goud? En dat is natuurlijk.
2: Van Mossel.
3: Van Mossel. Nou, gefeliciteerd Erik. Het is weer gelukt.
4: Het is weer gelukt.
3: Met afstand de grootste.
2: Ja.
3: Ja, er zit echt nog wel een.
2: Er zitten 20.000 auto's tussen. Van Mossel heeft vorig jaar afgerond 50.000 nieuwe auto's geleverd.
3: Ja.
2: Nummer 2, Emil Frey. Niemand kent die naam trouwens in Nederland. Want Emil Frey.
4: Maar het staat ook vaak niet op de gebouwen.
2: Nee, dat is afwijkend van Van Mossel. Als Van Mossel iets overneemt, dan staat er binnen een week de naam Van Mossel op de pui.
3: Ja.
2: Emil Frey neemt ook bedrijven over. Op dit moment zelfs nog meer dan Van Mossel. Maar die behouden inderdaad de originele naam.
3: Ja.
2: Dat is een keuze. Dat doen ze overal in Europa. Ja. Maar goed, Emil Frey heeft een goede 29.000 auto's verkocht. En daaronder, om het podium er even af te maken, Hedin, een Zweedse groep, 22.600. Dat is tegelijkertijd ook opvallend, dat ons podium in Nederland bestaat uit de internationals. Dat zijn echt alle drie internationale maatschappijen die ook de wil hebben om internationaal te groeien.
3: Ja, moet dat ook? Want wij van Mossel denken wel, op een gegeven moment ben je wel klaar.
2: Ja, Van Mossel. Wanneer is Van Mossel klaar?
4: Nee, ik denk helemaal nooit. In Nederland misschien. In Nederland zijn ze misschien wel klaar.
2: In Nederland zijn ze zeggen ze wel klaar. Dat wil niet zeggen.
3: Zeggen ze, maar jij gelooft ze niet.
2: Nou, je moet je voorstellen dat bij Van Mossel en ook bij die andere grote groepen er wekelijks bedrijven worden aangenomen.
3: Ja.
2: En het is ook een kwestie van cherrypicking. Misschien komt er iets aantrekkelijks. Een aantrekkelijk merk, aantrekkelijk gebied, aantrekkelijk management. Dan kan het zijn dat. Van Mossel heeft natuurlijk een erg overzichtelijke besliscultuur en structuur. Dan kan het best zijn dat ze dan toch besluiten om het bedrijf maar over te nemen. Omdat ze er gewoon een mooie kans in zagen.
3: Ja.
2: Ja, dus we moeten niet helemaal uitsluiten dat we dit jaar nog eens een persbericht van Van Mossel krijgen. Het zijn voor een leasemaatschappij of schadebedrijf of een dealerbedrijf. Het kan van alles zijn natuurlijk. Maar hun focus ligt niet meer echt op Nederland. In Nederland zijn ze min of meer klaar.

0: waar. Ze zijn op dit moment heel erg naar het oosten aan het uitwijken.
1: Polen?
0: Ja, Polen. Duitsland zijn ze erg enthousiast over. Dus daar ligt echt hun bedrijfsfocus.
2: Wat is het voordeel van die internationale positie voor zo'n dealer holding? En waar profiteren ze van? Behalve dat gewoon het steeds groter en groter wordt. Maar... Ja.
0: Nou, je business wordt efficiënter intern. Extern is natuurlijk ook de positie naar de fabrikanten. Je zit op een andere manier aan tafel natuurlijk.
2: Je hebt een andere machtspositie.
0: Precies. En je kunt natuurlijk ook tussen de vestigingen, tussen de landen ook wisselen. Je risico spreid je ook daarmee. Als het in Nederland, zoals op dit moment, wat minder gaat. Polen is bijvoorbeeld een erg stijgende markt. Nou, dan verleg je wat aandacht die kant op.
3: Ja, maar daar willen ze ook wat dikkere auto's. Ik zie niet dat zeg maar de EV's die we hier proberen te verkopen, nou in Polen zo hard gaan of mis.
0: Nou ja, maar
3: dat maakt het ingewikkeld, lijkt mij.
0: Nou ja, maar aan de andere kant, de EV's die hier overblijven, de occasion EV's, ja, misschien kun je die op een hele goede manier kwijt in andere landen.
3: Ja.
0: En andersom. Hè, dus je hebt veel meer variatiemogelijkheden.
1: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
3: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik voor waar je hem gaat luisteren, maar ik kan nog even doorgaan.
4: De rijimpressie.
1: Wouter testte dieselhybride Toyota Hilux.
5: Welkom aan boord van de Toyota Hilux. 9e generatie. Al 27 miljoen exemplaren verkocht. En dit is een auto die we in Nederland misschien niet heel veel zien. Ja, en in Europa heeft de Toyota Hilux 20% marktaandeel in de pick-ups. Nou ben ik in Europa, maar wel op een plek waar ik nog nooit eerder was geweest en waar jullie potentieel ook nog nooit zijn geweest, namelijk in Bulgarije. Het is gewoon een EU-lid, ligt echt tegen Turkije aan, dus best een end vlieg ook. Maar ja, mooie heuvels, veel ruimte, echt wel een ander land. Dat maakt het ook wel weer interessant. Maar je ziet natuurlijk de verschillen tussen al die markten in Europa. Wat voor soort auto's we rijden. Of we al batterijen elektrisch doen of nou juist nog helemaal niet. En of off-roaders een belangrijke rol spelen. Kijk, in Nederland zijn er maar weinig mensen die het echt nodig hebben. Hier in Bulgarije hebben we huizen gezien die echt, nou ja, kilometers ver langs een onverhard pad liggen. En dan is het nu droog. Maar het wil hier ook wel eens regenen. Ja, dan heb je gewoon wel vierwielaandrijving nodig. Ja, dat is wel grappig. Van die 9e generatie Toyota Hilux. Dit is een auto in de multi-path-strategie van Toyota. Betekent dat ze meerdere aandrijflijnen gaan aanbieden. Er is dus ook een batterij-elektrische Hilux. Dan komt er een waterstofversie. Ja, dat is natuurlijk ook weer een beetje des Toyota's die lekker eigenwijs nog even waterstof blijven pushen. De rest van de wereld is er al een beetje op afgehaakt. Iemand zijn schoen ligt daar. Random. Dat hebben ze hier dus ook. Komt in 2028. Ja, ik vind het goed dat ze het doen. Hè. Zoals we blijf innoveren. Hè. We weten dat waarschijnlijk het allemaal batterij elektrisch wordt. Maar ja, waterstof heeft soms ook wat voordelen. Maar goed, daar gaan we later misschien nog wel eens aandacht aan besteden. Nu zitten we in de diesel. In de 48 volt mild hybrid diesel Hilux. En als we dan kijken in Europa, dan is dat ongeveer 95% van de verkopen gaat dat waarschijnlijk zijn. Dus we hebben die batterij-elektrische, ja, die gaat dus maar 5% zijn. In Nederland wordt die mix potentieel een beetje anders. Aantal redenen. 1. We houden nogal van elektrisch. 2. Een vrij klein land. 3. Ja, overheden willen het goede voorbeeld geven. Dus als wij allemaal elektrisch moeten, ja, dan moeten zij ook zijn. Alleen, kijk, voor sommige toepassingen is het natuurlijk gewoon niet zo handig. En is zo'n diesel, ja, eigenlijk soms wel letterlijk invincible. Het is ook een lekker bullige dieselmotor. Niet super high-tech, ondanks dat het wel een hybride aandrijflijn is. Want het is een 2,8 grote viercilinder die maar liefst 204 pk levert. Ja, het zijn ook 2 litertjes die dat halen. 500 newtonmeter aan koppel. De elektromotor levert ook nog 65 newtonmeter aan koppel. Dan denk je, nou ja, dat is nog heel weinig. Maar ja, dat is natuurlijk vanaf stationair toerental. Dus je merkt dat hij bij het wegrijden en het invullen van schakelmomenten, et cetera, dat dan die elektromotor vaak toch wel eventjes helpt. Dus het rijdt gewoon wel lekker. Qua aandrijflijn dan. En er mag gewoon 1090 kilogram mee. Dat is wel veel. En dan kan er nog een kar achter van 3500 kilogram. Ja, dat is natuurlijk waar dit soort auto's eigenlijk heel erg goed in zijn. Toyota Hilux, echt een werkpaard wat dat betreft. En het is wel grappig, we hebben gisteren met die batterij-elektrische Toyota Hilux gereden. Dat onderstel is eigenlijk nog wat erger. Nog iets meer gewicht. Hoger onachtgeveerd gewicht door de e-axles. Maar hierin merk je ook al wel van ja, als je traditioneel personenwagencomfort verwacht, ja, dan moet je toch even iets anders ophalen bij de Toyota dealer. Het is overigens niet te vermoeiend. Zo erg is het ook niet. Maar het belangrijkste natuurlijk, het blijft heel. We doen natuurlijk gekke dingen met die auto nu. En eigenlijk valt dit nog wel mee. En nu is die nog nieuw. Maar ja, ik krijg gewoon 10 jaar en 200.000 kilometer garantie. En weet je, die garantie is nog tot daar aan toe. Maar je wil ook gewoon echt niet ergens in de woestijn stil komen te staan. Dat je denkt, oh, is toch iets afgebroken of afgescheurd? Weet je, betrouwbaarheid. Ja, dat is bij dit soort auto's natuurlijk wel even iets anders. Hè? Pech krijgen in de Randstad. Of ergens op een, nou ja, heuvelig bergpad zoals hier. Dat is toch gewoon ja, een andere ervaring. Weet je? Wie komt ons hier halen? Nou, mensen van Toyota natuurlijk. Ja, moesten gewoon bellen als we vast kwamen te staan. Hadden we net niet nodig, hè, dat bellen. Maar wel bijna. Ja, dit zijn auto's voor een professionele doelgroep. Hè. Dus overheden, strandwachten, en dan die potentieel ook wel naar een elektrische versie gaan. En als je echt zware kar regelmatig moet trekken, ja, is dit toch wel heel erg goed.
2: De Toyota Hilux. Is dit nou echt een hele goede aandrijflijn voor dit soort auto?
3: Ja, ik denk dat de markt dat wel een beetje bepaalt. Alhoewel er natuurlijk ook wel delen van de wereld zijn waar gewoon lekker een dikke benzinemotor in dit soort auto's zit.
2: Ja, maar zijn er ook delen van de wereld waar
3: volledig elektrisch, hè? Ja. Oh ja, daar wil je naartoe. Ja, ja, die is er ook.
2: Die is er ook, ja.
3: Ja, weet je, vanuit milieuperspectief zeker. En dat is absoluut ook een goede auto. Met wel wat nadelen. Het is heel zwaar. Dat merk je aan alles als je in dat ding rijdt. Voorlopig denk ik, zeg maar, is een auto waar je dan gewoon echt overal mee naartoe moet kunnen. En, ja, en niet van, we moeten even snel laden. Is gewoon een diesel nog wel superieur. Maar we gaan natuurlijk elektrisch, zeker in Nederland. Ja. We hebben natuurlijk geen afstanden. We hebben eigenlijk niet echt off-road dingen. Ja, dan gaan we die elektrisch natuurlijk wel zien. Er zijn ook allerlei overheden, et cetera, die dat wel heel graag willen.
2: Prijs?
3: Ja, 39.000 euro ex belastingen. BPM 20.000 euro, BTW 8.000 euro. Ja, welkom in Nederland. We maken alles duur, maar dat is vooral omdat Den Haag daar een beetje moet meesnoepen.
2: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
3: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
2: Ja, want dat is heel leuk.
3: Precies.
2: Ik ben Meijnerd Schut.
3: En ik ben Wouter Karsen.
2: Tot volgende week.
6: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
7: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
8: BNR Business Beats.
7: Met de beste pop, funk en soul.
8: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
9: Voor, tegen, links of rechts. Een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
10: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op ProAwareness.com.
9: Probeer EW Magazine nu 8 weken voor €35. Je abonnement stopt automatisch.
11: U zit in de fondsenwerving en iemand komt met een briljant idee.
12: Zullen we al onze sms-donaties nabellen?
11: Hopelijk, zegt u dan.
13: Maar mag dat?
11: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
14: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1-op-1-sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up.
15: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
16: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com, behind every moment.
17: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
18: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
19: Dat is major, is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
18: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
20: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
18: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
21: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
22: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing and Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
23: BNR Verkeer.
24: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is de spits al even onderweg. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Ik begin met een wegafsluiting. De N9, ook maar Den Helder, is dicht in beide richtingen na een ernstig ongeluk. De weg is afgesloten tussen Julianadorp Zuid en het Zand. Het verkeer kan de lokale omleiding volgen. Verder nog files op de A1 naar Apeldoorn richting Amsterdam. Daar is een ongeval gebeurd tussen Stroe en Hoevelaken. Twee rijstroken zijn dicht en je vertraging is 35 minuten. Ook 35 minuten oponthoud op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Beest. Dan nog de ring A10 Zuid richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen afrit Amsterdam Centrum en knooppunt de Nieuwe Meer. Drie rijstroken zijn dicht en je kunt het beste omrijden via de zuidkant van Amsterdam over de A2 en de A9. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A4 België richting Rotterdam bij hectometerpaal 241,6. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A27 Utrecht richting Almere bij 114,9.
25: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4 uur.
26: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jetten belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jetten zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. Netbeheerders zijn blij dat het eenvoudiger wordt om het stroomnet uit te breiden. Het kabinet schrapt sommige procedures of maakt ze eenvoudiger. En dat is goed, want we hebben haast, zeggen de netbeheerders. Dan kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd en de bedrijven zijn er ook blij mee. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
27: Wij zijn Bikeshift. En wij bezorgen bezorgers. De beste bezorgers voor jouw last mile delivery. Bikeshift. De beste bezorgers, beter geleverd.
28: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel.
0: Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
1: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
2: Bikeshift, de beste bezorgers, beter geleverd.
3: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
4: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
5: Ben, blijf daar toch vanaf.
6: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
5: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
6: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
7: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseweb. Leaseweb, digital independence sinds 1997.
4: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
28: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
25: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
29: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
30: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
31: Nu met de staking hebben we op allerlei mensen een auto gehuurd.
32: Voor $5,000.
33: But actually, there is one more thing.
25: Wilfried Genee.
28: Tweede van het seizoen, de Friday Move vandaag op 11 september. Zitten we bij de Finals Runs in het Amsterdam

0: De grote man van de FNV. Leuk dat je er bent, Hans.
1: Ik ben er graag en ik ben inderdaad deze week 5 keer nat geregend. Dus het is maar goed.
0: Ja, we zitten in een tent nu.
1: Ja, maar ik liep net buiten, hè.
0: Oh, oké. Okay. Je bent veel nat geregend deze week.
1: Zeker. Bij iedere staking was ook wel een regenbui.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat het ook overdrachtelijk bedoeld was. Je werd veel op de korrel genomen door die jongens van de rechthoek.
1: Nee, dat boeit
0: me niet. Nee? Dat voelt niet als een regenbui?
1: Nee, zeker niet.
0: Ze probeerden je wel een beetje aan te pakken, die jongens op rechts, hè?
1: Ja, ze doen hun best.
0: Ja.
1: Hoe
0: heb je dat ervaren deze week? Ik zag nog een filmpje van Victor Vlam voorbij komen. Jullie zijn veel te vroeg begonnen en jullie gebruiken het veel te snel, dat middel van de staking. Je lachte hem een beetje uit, had ik de indruk.
1: Hij was overigens wel met de doel eens, hè? Ja. Dus hij vond ook dat die bezuiniging van het kabinet idioot is.
0: Ja.
1: Alleen hij heeft natuurlijk liever niet die staking. Ja, dit is het middel van de vakbond om te laten zien dat we het vinden dat het anders moet.
0: Ja, zijn kritiek was dat de gewone man daar last van had. Maar jij zegt, ik doe het juist voor de gewone man.
1: De meeste gewone mensen, dat bleek ook uit diezelfde peiling, die net na de tirade van Victor kwamen, die steunen de stakingen.
0: Ja. Heeft het geholpen tot nu toe? Heb je het idee dat ze een beetje anders gaan nadenken?
1: Nou, wie zijn ze?
0: Ja, dat is waar.
1: Tot nu toe hebben we in de Eerste Kamer volgens mij een hele ruime meerderheid die de FNV, CNV en de VCP steunen.
0: Ja, dat wel. Maar dan moeten ze ook aan de andere kant bij dat minderheidskabinet, wat volgens mij zichzelf aan het zoeken is op dit moment. Wat heb je ook omschreven.
1: Nou, ze hebben elkaar geprobeerd te vinden, maar ze hebben alleen maar gevochten.
0: Ja, je hebt het vals en verkeerd genoemd zelfs, de start van dat kabinet, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want, waar komt dat door? Is het toch die VVD die daarin een kwalijke rol speelt?
1: De VVD heeft natuurlijk helemaal bij het begin van het vormen van dit kabinet gewoon helemaal gedreigd. Ik wil niet meer pro. Dat zit het vast. Toen wilden ze misschien meer pro en ja 21. Dat wilden ze ook niet. Daarna wilden ze ook nog alle financiële spelregels waar de VVD ooit van gedroomd heeft. Hebben ze mee ingestemd om snel een succesvolle lokale verkiezingen te doen. En nu doen ze hetzelfde trucje opnieuw.
0: Ja,
1: dus ze hebben het land gegijzeld. En dat doet geen vakbond, maar dat doet wat dat betreft het kabinet zelf.
0: Ja, want de VVD wilde niet dat de begroting, de defensie buiten de begroting zou worden gehouden. Hè? Zoals dat in vele Europese landen.
1: Dat wilden ze niet. Ze wilden ook niet de meeste vermogenden aanspreken. Ze wilden ook niet de bedrijven die het allerrijk zijn en waar de winst naar de aandeelhouders gaat aanspreken. Dus ze willen helemaal niks. Ze willen alleen maar wat zij willen. En dat is uiteindelijk dat gewone mensen de dupe zijn.
0: Ja.
1: Dat is toch.
0: Maar jij wil ook absoluut die 6,5 miljard. Die bezuiniging moet helemaal van tafel.
1: 6,8.
0: 6,8 zelfs?
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik las overal ook dat jij ook zei 6,5.
1: Nee, ik zei 6,8. Ik ben vrij consequent.
0: Ja, 6,8.
1: Ja.
0: Pakken we die ook nog even mee. 6,8. Ja. Die moet helemaal van tafel.
1: Ja, dat is overzichtelijk.
0: Ja, dat is wel overzichtelijk. En dat is ook mogelijk, zeg jij. Want dat vond ik zo gek.
1: Makkelijk mogelijk. Want er zijn gewoon keuzes te maken. En het kabinet maakt andere keuzes dan dat heel veel andere partijen voorstaan.
0: Ja, maar het apart in jouw gesprek met Jan Paternotte, daar werd ook niet op teruggekomen dat jij zei, ze hebben zelfs een meevaller gehad afgelopen jaar van 10 miljard.
1: Ja.
0: En het is het laagste. Hoe noem je dat ook alweer? De laagste kosten die we hebben gehad in de afgelopen jaren, toch? Die we daarvoor hebben moeten maken.
1: Ja, op een paar fronten komen grote meevallers. Er komt een meevaller aan die heel zuur is en heel cynisch. En dat komt omdat mensen, de 20% mensen die het armst zijn, die gaan eerder dood dan geprognotiseerd. Dus er komt een meevaller in de AOW aan. Dat is ook
0: dat kost je geen geld meer, zeg maar. Die zijn weg.
1: Nee, maar dat is wel heel zuur. Dus in plaats van ze zeggen dat moet een beetje anders, zeggen ze, nou, dat steken we in onze zak. En de premies die we altijd uitvragen, die mensen betalen en werkgevers betalen, ja, daar zit ook een meevaller van 10 miljard.
0: Ja.
1: 10 miljard meer binnen.
0: Waarom kwam je er niet nog een keer bij hem op terug? Want hij kwam daar niet uit. Ik denk, nou, dan ga ik hem nog een keer klem mee zetten. Maar hij kwam niet meer.
1: Ja, zoals jij weet, zijn tijd is altijd beperkt. Ze kan niet alles tegelijkertijd.
0: Maar... Ja, maar dat was wel het punt waar het eigenlijk om draaide.
1: Zeker.
0: Want hij zei namelijk met die vergrijzing en de kosten nemen toe en het wordt steeds moeilijker.
1: Ja.
0: Jij beweert bij hoog en bij laag, die kosten nemen niet toe.
1: Daar komt een hele grote meevaller zelfs. En dat staat ook vast, hè? Dus alle economen weten
0: Hans,
1: het al.
0: Hans, hou even mee. Ja. Als dat vaststaat en als dat echt zo is, wat zit hij dan te doen?
1: Ja, dat vind ik ook de hele
0: wat
1: tijd.
0: Zit hij dan te doen?
1: Daarom ben ik zo pissig.
0: Zonde van onze tijd eigenlijk ook.
1: Ja, maar kijk, dat past niet in een plaatje. Want zij zeggen, er is een groot plan nodig. En er moet hervormd worden, want alles loopt uit de hand.
0: Ja.
1: Er zijn nog nooit zo weinig mensen werkeloos geweest in Nederland. Dus dat is geen probleem voor de houdbaarheid. De AOW zou een probleem geweest kunnen zijn. Maar het pensioenakkoord werd gesloten. Daar komt nu zelfs meevallers uit voort. Ja, de grootste dingen op de houdbaarheid verder. Wat een probleem is hypotheekrente, maar dat telt dan ineens niet. En dat is prima, hè. Maar laat ze dan niet zeuren en een grote waffel hebben over al die andere dingen.
0: Maar het is wel zo straks, als het dus niet gaat lukken, dan krijg jij op een bepaalde manier toch nog de schuld, zeker van rechts.
1: Ja,
0: want dat is wat
1: doen.
0: Er nu steeds gebeurt. Dat frame en dat spinnen is, Spekman.
1: Ja, maar wat is rechts? Hè? Want de meeste mensen, denk ik ook hier, die vinden de PVV rechts, maar die steunt het kabinet ook niet.
0: Nee.
1: BBB vinden best wel veel mensen rechts, maar die steunt het kabinet ook niet. Dus ik heb steun. Dit voel ik ook echt van pro, van de SP, maar ook van de Partij van de Dieren. Maar ook van de BBB, ook van 50+, ook van de PVV. Die steunen allemaal, zeg maar, meer onze eis dan het kabinet. En dat is heel terecht.
0: Maar hoe gaan we dit land weer in beweging krijgen dan?
1: Ja, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een minderheidskabinet.
0: Ja.
1: Die vooral bezig zijn met we willen een uitgestoken hand uitsteken aan de anderen. Maar die vooral druk zijn om elkaar de lieve vrede dan maar net te bewaren. Want als iemand nu van die coalitiepartij, kan ik je garanderen, volgende week probeert zijn hand financieel uit te steken. En dan niet voor een dubbeltje, hè, maar echt financieel uit te steken. Ja. En de andere wordt hij gelijk afgehakt.
0: Ja.
1: Door een andere coalitiepartij. Dus dat gaat niet gebeuren.
0: Voor jou 6,8, hè, duidelijk.
1: Zeker.
0: Niet 6,5, maar 6,8.
1: Ja.
0: Dat moet gewoon gebeuren. En anders gaan jullie gewoon door.
1: Ja, wij zijn tot op bot gemotiveerd. Hè? En dat komt niet omdat het Hans Spekman is die dat nou vindt.
0: Maar hij doet het wel.
1: Maar op elke plek waar ik kom, ook vandaag weer, ja, dat zijn allemaal hele gemotiveerde mensen. Omdat ze allemaal mensen kennen. Soms zij zelf. Maar soms andere mensen die ze lief hebben, die gewoon in de shit komen. Als dit doorgaat. Gisteren nog was ik in Maastricht bij Academisch Ziekenhuis. En daar is een man die heeft long-covid gekregen als ambulancebroeder. Ja, die voelt zich al in de steek gelaten door de overheid. Hè? Want iedereen was aan het applaudisseren voor ze. En wie stond er daarna nog klaar toen ze ziek werden? En wie staat er nu klaar als zij de WIA ook nog kort krijgen? Ja, ja, dan komt die man helemaal in de ellende.
0: Ja, dat lijkt me dus ook. Maar dit kabinet valt dus straks?
1: Dat weet ik niet, dat kan. Dat ligt aan hunzelf. Meestal vallen ze als de verhoudingen vreselijk slecht zijn. En ik vind de verhoudingen niet echt bepaald goed.
0: Maar die zijn nog niet vreselijk slecht of zijn die eigenlijk ook al vreselijk slecht? Als je heel eerlijk bent.
1: Als ik kijk, maar ik ben zelf niet een van die mensen, vind ik hoe ze dat afgelopen zomer hebben gedaan. En hoe ze eigenlijk alle oppositiepartijen van links tot rechts hebben gepiepeld, denk ik dat de verhoudingen behoorlijk fysiek zijn.
0: Ja, en heb je ook nog tweede monden of drie monden of vier monden, dan zegt Jette...
1: Zes. Zelf,
0: ja, wel meer inderdaad. Dan zegt Jette bijvoorbeeld, sociale zekerheid kunnen we inderdaad wel een beetje ontzien.
1: Ja.
0: En dan zegt Heijnen een week later, die zegt precies het tegenovergestelde, dan kunnen we nog even shoppen.
1: Ja, zeker. En dan willen ze zeg maar aan de allerrijksten willen ze ook nog extra geld geven.
0: Ja. Is dat slecht?
1: Ja, want ik denk als je moet kiezen in het leven...
0: Dat was een grapje dit.
1: Dan kunnen ze jou en mij mogen ze best wel wat meer vragen om andere mensen iets meer te ontzien.
0: Ja, vind je zelf ook, met jouw salaris heb je het gevoel ik hoor op de beste dan? Of?
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb natuurlijk een prima salaris. Ik haal niet jouw salaris. Maar ik denk gewoon, als we moeten kiezen in dit land en we willen iedereen bij elkaar houden... Ja, dan is het ook wel belangrijk dat we economisch het een beetje verdelen. Want het is toch ook wel vreselijk dat mensen die bij de 20% armst horen, dat die gewoon eerder doodgaan. En dat de rijkste 20% die is nu gemiddeld weer de laatste 10 jaar bijna 2 jaar ouder geworden.
0: Ja.
1: Dat loopt toch fout?
0: In een land als Nederland klinkt dat best gek als je erover nadenkt.
1: Ja,
0: ja.
1: En dat is verkeerd.
0: En dus dat de CFV met een flinke looneis komt, dat zeg jij ook van, dat is een goede actie, hè?
1: Zeker, is dat een goede actie.
0: Hoe meer, hoe beter. Kan dat 3 tot 5,5%? Is dat
1: reëel? Wij komen volgende week met onze looneis.
0: Ja, die is dus nog hoger, hoor ik.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Nou, ik weet wel zeker. Ik hoor het aan je stem.
1: Ja.
0: Dus die gaat nog hoger worden.
1: Zou kunnen.
0: Ja. Oh, je bent nu weer de politicus.
1: Nee, ik ben niet de politicus. We hebben afgesproken dat we eerst vandaag nog met een aantal mensen overleggen. En dan komt volgende week Jackie van ons, die ook in het bestuur zit, komt met de looneis van de FNV.
0: Het is allemaal weer goed, hè, binnen de FNV. Die twee stromingen hebben elkaar weer een beetje gevonden, of niet?
1: Ja, zeker. We hebben een heel collegiaal bestuur. Super prettig. Dus zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Valt het je mee of valt het je tegen wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Nieuwe functie, zeg maar.
1: Ik vind de onderling, de organisatiekracht van de FNV is fenomenaal. Dus dat is echt wel een heerlijk cadeautje. Ik vind de strijd tegen het kabinet buitengewoon vermoeiend. Omdat ze met zoveel leugens en onwerkelijkheden komen, daar word ik wel licht vermoeid van.
0: Ja, maar ons land moet verder, Hans.
1: Ja, maar dat komt niet met leugens.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar wie gaat daar uiteindelijk het voortouw in nemen? Denk jij dat Rob Jette bijvoorbeeld de ideale man op de juiste plaats is?
1: Dat weet ik niet, als die zo doorgaat. Niet, nee.
0: Nee. Maar je spreekt toch wel eens met hem? Of?
1: Zeker, met iedereen in het kabinet. Alleen, ja, kijk, tot nu toe zijn het alleen maar woorden. En komen ze met prachtige dingen. En kom nou aan tafel en doe nou gezellig. Maar wij doen niet gezellig als de voorwaarde is dat er zoveel geld op de sociale zekerheid gekort moet worden. Want dat gaat ergens om. Want als de WW van 2 jaar naar 1 jaar teruggaat, komen heel veel mensen in de problemen. Als je de mensen die ziek zijn ook nog eens straft door die wet inkomens arbeidsongeschikte, door het strakker te maken. Ja, wat blijft er dan over?
0: Dat blijft
1: die man met long covid, die zit dan in de shit. Die moet ook zijn huis verkopen.
0: Ja. En die handreiking slaat eigenlijk nergens op. En de liefdesbrief die ze hebben aangekondigd, ze gaan allemaal inlegvellen erbij gooien.
1: Van het kabinet geen enkele goede liefdesbrief. Dat ze niet het vermogen hebben om iemand de liefde te verklaren.
0: Nee, want 70% is nog steeds op tafel, zeg jij. Dat is echt veel.
1: Zeker. En ze kunnen elkaar al niet de liefde verklaren. Dus laat staan ons.
0: Ja. Maar dan hebben we straks dat kabinet, dat moet het gaan doen. Is er iemand waarvan jij, waar heb je nog een beetje je hoop op gevestigd? Iemand die, want die 6,5 miljard...
1: Ik heb niet de hoop op de coalitie op dit moment. Die kiezen te veel voor elkaar. Die hechten natuurlijk aan hun positie in het kabinet. Dat geloof ik allemaal wel. En sommigen die zijn ontzettend hun zin aan het krijgen. Dus die zijn natuurlijk ook alle vlaggen uit. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik het meest verwacht van de oppositie.
0: Oké. Okay. En daar heb je het goed mee. Met Pro zeker, hè? Daar zit je lekker mee, toch? Met Jesse?
1: Ik ben lid van Pro, dat is geen geheim. Nee. Maar ik bel met iedereen en ik werk met iedereen samen. Ook met rechts. Dat maakt mij niet uit. Het gaat mij om het doel. En dat is werknemers dat ik daarvoor opkom.
0: Ben ik nog één ding benieuwd naar. Jij zegt die 6,5 miljard mag eigenlijk geen probleem zijn. Met alles zoals het de laatste jaren gaat. Die 10 miljard extra die erbij gekomen is. Je hebt hier daar meevallers. Die kan je zo in je zak steken. Mensen gaan eerder dood enzovoort. Is het dan een prestigezaak nu inmiddels geworden? Of is het wel eerlijk dat ze het verhaal vertellen dat het echt niet kan? Wat denk jij?
1: Nee, het is een prestigestrijd waar een filosofie achter zit. Dat zij de sociale zekerheid willen afschaffen geleidelijk aan. En dat okay. Dus mensen een hele andere verhouding krijgen met die werkgever. Terwijl als je dan een conflict hebt met een werkgever, durf je dat dan nog? Of ja. Ben je een lijfeigenaar? Ik heb het eerder gezegd, maar zo is het ook echt. Want als jij gewoon helemaal niks meer hebt om terug te vallen, ja, dan ben je puur afhankelijk. En er zijn hele goede werkgevers, maar ja, niet altijd. En ja, daarvoor is sociale zekerheid belangrijk.
0: En die potten zitten vol, hè, begrijp ik allemaal, toch?
1: De potten zitten overvol, 10 miljard meer binnengekomen dan uitgegeven.
0: Ja, en dat hebben we wel met z'n allen betaald, al die mensen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat een schande.
0: Het klinkt eigenlijk heel logisch wat je vertelt.
1: Het is ook heel logisch.
0: Ik ben niet altijd links, maar ik kan je in deze heel goed volgen, wat dat betreft, Hans.
1: Ja, het is ook niet heel ingewikkeld.
0: Ik had meer tegengas willen geven, maar ik zag al die mensen zitten die van de week zaten te sputteren. Maar ook bij die 10 miljard dacht ik, ja, waarom ga je er niet even wat vanger op door? Want dat is toch heel logisch wat jij daar vertelt, of niet? Maar goed, dat maakt ook niet uit. Dat hebben we nu bij deze besproken, Hans. Wij zijn eruit. Hè? Ja. Gewoon die 6,5 miljard eraf. Meteen. Tot zo. En de looneis ook nog omhoog volgende week bij FNV. Ja, er wordt echt hard gewerkt daar bij die FNV. Winden ze weer een beetje om. Werd ook alweer eens tijd. Je hoorde bijna niks meer van de FNV ook, vond ik eigenlijk. Met jou is er wel een nieuw elan binnengekomen, Hans.
1: Ja, niet alleen met mij. Het kabinet daagde ons ook wel uit, hè.
0: Ze maken het je makkelijk, bedoel je eigenlijk?
1: Nee, het moet nu. En iedereen voelt dat ook. Dus als ik bij die buschauffeurs, ik ben er met een busje meegereden, met buschauffeurs vol.
0: Ja.
1: Ja, die voelen zich allemaal tot het bot gemotiveerd. Want die vinden het gewoon heel onrechtvaardig dat er zoveel is opgehaald. Waar zij eigenlijk niks van krijgen, alleen maar minder rechten.
0: Ja, nou duidelijk. Er zal nog wat meer gaan gebeuren. Vanaf volgende week allemaal te volgen natuurlijk ook. Stine Jensen, goed dat je er bent.
2: Ja.
0: Filosoof en schrijfster. Hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Ja, ik vind het eigenlijk heel interessant dat het... Kijk, het gaat natuurlijk allemaal over geld dinsdag. Maar ik vind het heel goed dat Hans dat voorbeeld geeft van die ambulancebroeder. En dan dan zie je eigenlijk dat het niet alleen maar over geld moet gaan, maar welke waarden erachter zitten. En dat het over mensen gaat.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook mijn verhaal met Groenland. Hè. Er wonen geen grondstoffen op Groenland, er wonen mensen.
0: Ja. En dus, heb jij extra veel mee omdat je Deense van geboorte bent, toch? Of niet?
2: Ja, en misschien ook toch wel met zoiets als de sociale zekerheid. En dat het in de lange termijn echt gaat over houden we die verzorgingsstaat overeind. Ik vind dat heel belangrijk. En dat is zeker een Scandinavisch goed ook.
0: Zeker weten. Daarom heb je ook het boek geschreven, we moeten het over Groenland hebben. Dat vind jij belangrijk, dat we het over Groenland hebben?
2: Zeker. Nou, niet alleen ik. Hè.
0: Er zijn heel veel mensen
2: die het over Groenland hebben.
0: Vind je ook dat we het over Groenland moeten hebben, Hans?
1: Nou, ik vond het wel heel interessant dat Trump ermee kwam. En toen pas ik bewust was over wat Denemarken ook allemaal verkeerd had gedaan in Groenland.
2: Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk.
0: Dat wordt hier nu heel gezellig, jongens.
2: Nee, maar dat
0: mag gedanst worden, dames en heren.
2: Nee, dat is ook zo. Hè. Denemarken heeft ook veel verkeerd gedaan op Groenland. Het is ook zo dat mensen eigenlijk heel weinig wisten over Groenland. Dus dat
1: ik ook
2: pas
1: niet.
2: Een beetje op hun netvlies.
1: Ja, ik hoorde toen van die kinderen en die gedwongen anticonceptie. Hoorde ik pas omdat Trump zei, ik wil Groenland.
2: Dat was wel al veel langer bekend. En het is ook zo dat Trump er echt garen bij spint om Denemarken en Groenland uit elkaar te drijven. Om wicht te drijven. Daar heeft hij voordeel bij.
1: Ja.
2: En dat is zo van, de Denen hebben jullie slecht behandeld, maar ik zal het stukken beter doen. En daar trappen de Groenlanders gelukkig niet in.
0: En hoe is de stemming daar als het gaat om Amerika op Groenland?
2: Nou, vrijwel alle Groenlanders die willen...
0: Hoeveel Groenlanders zijn er precies eigenlijk?
2: 56.000.
0: 56.000 Groenlanders.
2: Dat zijn er echt weinig. Hè? Ja. Die willen niet een tweede kolonisator. Hè? Die zijn al getraumatiseerd geweest door Denemarken. Die willen niet een hertraumatisering.
0: Okay.
2: Dat willen ze niet nog een keer meemaken.
0: Maar voelen ze zich dan ook een beetje Deen of voelen ze zich alleen maar Groenlanders?
2: Nou, dat is heel interessant. Dat wordt wel eens aan ze gevraagd. Van, voelen jullie meer Deens of Europees? Maar heel vaak hoor je van de Inuit dat zij zich eigenlijk identificeren met de Canadese Inuit.
0: Oh ja?
2: Ja. Dus dat daar veel meer overeenkomsten zijn in levensstijl. Hè, het leven van de visserij, van de jacht. Dat daar die identificatie ligt.
0: Ben je wel eens op Groenland geweest, Hans?
1: Nee.
2: We
1: troffen
2: het er net over. Ja.
1: Buiten de tent eerder. Ik ben niet zo reiziger. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
0: Oh nee?
1: Zeker niet.
0: Wat is de verste afstand die je hebt afgelegd dan?
1: Volgens mij de oostkant van Polen.
0: De oostkant van Polen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het gewoon fijn om ergens met mijn auto naartoe te rijden.
0: Ik ben niet op Groenland geweest.
2: Nee, zonde. Het is echt ongelooflijk mooi land. Het is... Ursula von der Leyen, die was er maandag. En je ziet niet vaak een diplomaat of een politicus glimlachen. Maar ze liep daar en met glimmende wandelschoenen. En toen kwam er een glimlach op haar gezicht.
0: Met glimmende wandelschoenen?
2: En een grote glimlach, omdat het zo mooi is daar. Het is zo ongelooflijk mooi. De ijsschotsen die voorbij drijven. Het natuurschoon.
0: Jij was er in juni nog, begrijp ik toch?
2: Ik was er nog in juni. Voor het laatst, het was echt 20 jaar geleden dat ik er geweest was. En ik was weer zo getroffen door de schoonheid.
0: Ja.
2: Het is er zo waanzinnig mooi.
0: Nou, je hebt wel tijd voor jezelf daar, denk ik ook. Met 56.000 man kom je niet veel tegen, denk ik.
2: Nee, veel daarvan wonen ook in Nuuk, de hoofdstad, 20.000. Dus dat is een hele kleine hoofdstad.
0: Ja.
2: En de andere steden, die hebben dus bijvoorbeeld 4.000, 5.000 inwoners. Dus dat is echt een heel verspreide bevolking. En ja, ze zijn met weinig.
1: Maar ze leven bang. Nog steeds allemaal van de visserij? Of hebben ze...
2: Veel nog wel. De visserij is belangrijk voor Groenland. Dat is ook de reden dat ze overigens niet bij de EU wilden horen.
1: Ja, walvissen.
2: Net als IJsland.
0: Ja.
1: Ja.
2: Want dan moeten ze aan al die strenge regels doen. Dus er was al een grek. En in 1985 hebben zij besloten, dat doen wij niet. Dat is niet voordelig voor ons. Maar ze hebben nu Europa wel heel hard nodig voor defensie. En Europa heeft ook Groenland nodig. Hè. Dat is echt een belangrijke plek geworden nu.
0: Maar is het leuk om naartoe te emigreren? Zit ik me even af te vragen nu opeens.
2: Nou, je moet wel echt van kou houden. Ik was hier in de zomer. Toen was
0: nou, dan moet Hans er meteen naartoe. Ja, ja. Als je dat bij min 12 is eigenlijk. Ja.
2: Ik hou ervan. Ik was hier in de zomer. Was hier iedereen die ging aan een hittegolf ten onder. En bij mij in Ilulissat was het 2 graden. En ik heb een vlokje sneeuw gezien. Dus dat is... Ik ben heel bang dat het straks de Mediterranee van de toekomst is. Omdat we natuurlijk met die opwarming zitten.
0: Maar zijn die mensen niet heel depressief dan? Als het al zo koud en...
2: Ja, maar gek genoeg, je hebt wel gelijk. Er zijn ook wel wat problemen met mentale gezondheid.
0: Ja.
2: Vooral in de zomertijd eigenlijk. Als er veel licht komt. Dus dan is het...
0: Fijn lichter zou je denken dat het beter gaat.
2: Dan schieten de statistieken omhoog als het gaat om zelfdoding. Dat is echt een verdrietige statistiek.
1: Maar mogen die 56.000 mensen, want dat is eigenlijk maar een klein groepje. Mogen die nou zelf over hun toekomst beslissen?
2: Nou, steeds meer. Er wordt steeds minder over de hoofden van Groenlanders heen gepraat. En dat is ook ontzettend belangrijk. En je zag het dus ook afgelopen maandag. Ursula von der Leyen, Jens Frederik Nielsen, de premier van Groenland. En met Frederiksen, premier van Denemarken. Met z'n drieën, zij aan zij. En de Groenlandse premier in het midden. Dat is wel gelukkig nu aan de gang dat zij meepraten over wat...
0: Maar de EU helpt toch wel, begrijp ik, ondanks het feit
2: absoluut.
0: Dat ze... 200 miljoen toch weer?
2: 200 miljoen en ook volgend jaar. En plus 400 militairen die door de 11 Europese landen daarheen zijn gestuurd. Maar ik wil met mijn boek, waarom we het over Groenland moeten hebben... Dat is eigenlijk niet alleen bedoeld om ook vooral weer te hebben over defensie, strategie en Groenland als een pion. Maar echt ook over de mensen en over de cultuur. Dat vond ik heel belangrijk. Want ik zie zoveel talkshows waar heel veel, toch met name heren...
0: Ja.
2: Over de hoofden van heel veel mensen heen... een beetje over Groenland praten als een strategische pion. En daar had ik ook een beetje genoeg van.
0: Je wilt als land zien met mensen die een cultuur hebben...
2: Ja.
0: En gewoon een eigen manier van leven hebben.
2: Mijn boek gaat ook over de muziek die er vandaan komt... de literatuur die daar geschreven wordt. Wat voor mensen leven eigenlijk, waar leven ze van... Kortom, wat weten we eigenlijk van Groenland? Het gaat ook over de complexe relatie met Denemarken.
0: Maar toen je nog in Denemarken woonde, wat had jij toen met Groenland?
2: Nou, dit is heel... ik ben opgegroeid met het idee, dat is misschien wel gek... maar ik heb, toen ik jong was, was het idee dat Groenland is van ons.
0: Ja.
2: Het was ook zo, Groenland hoorde ook bij Denemarken. Sinds 2009 heeft het zelfstandig bestuur. Maar en het idee was ook, daar ga je een keer naartoe in je leven om het te bezoeken.
0: Als deem moet je dat gedaan hebben.
2: Als deem doe je dat een keer in je leven. Als je het geld hebt. Het is nog steeds vrij duur om daarheen te gaan.
0: Ben je wel eens op Ameland geweest op de Schelling?
1: Ja, zeker.
0: Dat wel, hè? Ik ga het even een beetje afmeten. Ja.
1: Zeeland ook.
0: Zeeland ook, ja.
2: Ja, misschien is het vergelijkbaar met de relatie die Nederlanders
0: met
2: hebben.
0: Curaçao tot, of zo?
2: Ja, met Curaçao met name.
1: Daar ben ik dan weer niet geweest.
2: Nee.
0: Lekker hoor, daar. Ja. Maar jou niet van die zon, dat weet ik zeker.
1: Het is te warm.
0: Lekker windje.
2: Ja.
0: Maar dat moet je gezien hebben, omdat je toch een beetje die band voelt.
2: En dat heb ik toen ook gedaan. gedaan. En toen ben ik in een groep Denen, ben ik op, met een groep Denen op wandelreis.
1: Staan ze Deens eigenlijk?
2: Nou, dat was dus het bijzondere, was dat ik daar toen met mijn Deens terecht kon. Want ze leren daar Deens. Hè. Dat is de tweede taal. Ze krijgen veel onderwijs in Deens. Onderwijsmateriaal is in het Deens. Dus ik kon met iedereen Deens praten. Dat is veranderd nu, ontdekte ik toen ik er terugkwam. En de bevolkingssamenstelling is veranderd. Niet iedereen heeft zin om Deens meer te praten. Nee. Ze slaan het soms over en leren liever Engels. Want dan kun je met de rest van de wereld ook een goed gesprek voeren. En er zijn ook veel mensen uit bijvoorbeeld Thailand, Filipijnen die daar nu werken.
0: Hebben ze ook een ster, hè? Een hele goede zanger of een goede voetballer?
2: Ze hebben een geweldige rockband gehad.
0: Echt waar?
2: Sume, nou, die maken fantastische rockmuziek. Die zijn zo bekend geworden omdat ze voor het eerst in het Groenland zongen.
1: En daar zouden we nu eigenlijk in moeten starten, maar ik weet
2: niet. Ja, iedereen, dat moet je echt een keer, jammer. Echt een keer luisteren. En nu zijn daar zijn allemaal jonge.
1: Hoe je het schrijft.
2: S-U-M-E en dan die E met een streepje. En er zijn allemaal jonge Groenlandse rockbands uit voorgekomen die in hun eigen taal zingen. Dus dat is nu wel een bloeiende cultuur. Via muziek eigenlijk ook je onafhankelijkheid bezit.
0: Nog even met die dreiging. Zijn ze bang?
2: Ja, ze zijn bang. En ze zijn terecht met recht bang. Hè? Want maandag heeft Groenland in reactie op dat bezoek van von der Leyen heeft een kaart, heeft Trump weer zijn kaart gepost.
0: Zag het, ja.
2: Ja. Waarin die IJsland, Canada, Midden-Amerika helemaal met...
0: Cuba, Mexico, ja, alles pakken.
2: Nee, ze zijn bang en met recht. En heel veel mensen hebben mentale gezondheidsklachten. Ze hebben er last van. Ze zijn gestrest. Ze zijn bedolven onder de journalisten die alleen maar met ze over Trump willen praten, terwijl zij het willen hebben over, ik heb een supermarkt nodig dichter in de buurt.
0: Ja.
2: Ik wil mijn inkomen verbeteren, ik wil werk. En iedereen wil het met ze over Trump hebben. En dat is gewoon... Dit is zwaar.
0: En hoe is de sociale zekerheid op Groenland?
2: Goed.
0: Oké, dat is belangrijk om te weten, even dit. Hè? Ja, nee, dat wil ik toch even horen.
2: En als er iets overkomt, ambulancebroeders, de Denen, ze worden hup naar Denemark vliegtuig en ze krijgen goede ziektekostenverzekering.
0: Nee, toch?
2: Dus dat is goed geregeld.
0: Ja. We moeten het vaker over Groenland hebben, wat dat betreft.
2: Zeker.
0: Tine. Ja. Dus kom je binnenkort weer een keer om over Groenland te praten.
2: Altijd.
0: Ja. Goed dat je er was, Tine Jensen. Dit is hem.
2: Dit is toch heerlijk?
0: Ja. Ja, het is net iets anders dan mijn eigen nummer. Maar ja, het is wel lekker, ja. Ja. Dankjewel, Tine. Tot de volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
4: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
5: Voor de beste start van je werkdag
6: staat er om 6:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Ivan.
7: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
6: waarmee jij thuis kunt komen.
4: BNR Nieuws Vandaag.
6: Voor het moment dat het jou uitkomt.
8: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
7: Maar die bestaat eigenlijk niet.
4: En blijf scherp.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
10: Mm-hmm.
9: Bestel hem gratis, voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: True Lease met Grenke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
16: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
17: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
20: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
21: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
20: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
22: BNR Verkeer.
23: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files staan in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Ongelukken veroorzaken de files met de meeste vertraging. En dat is bijvoorbeeld het geval op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de berger inmiddels aanwezig, maar twee rijstroken blijven dicht. Je doet er meer dan een uur langer over. Ook op de A2 richting Den Bosch een flinke vertraging. 30 minuten extra tussen Nieuwegein en Beest. Dat komt door wegwerkzaamheden. Op de A4 Amsterdam richting Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen Hoogmade en Rijswijk. Daarom zijn drie rijstroken afgesloten en je vertraging ook meer dan een uur. De A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Feyenoord kom je een auto met pech tegen. Daarom is de rechte rijstrook afgesloten en je vertraging een kwartier. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 Heerenveen richting Groningen bij hectometerpaal 168,0. De A15 Nijmegen-Gorkum bij 103,5. En de A27 Utrecht richting Almere bij 108,4.
24: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
25: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Eurocross verwacht dat de eerste gewonde Nederlanders van het busongeluk in Zwitserland het ziekenhuis vanmiddag nog kunnen verlaten. Het gaat om slachtoffers met onder meer kneuzingen en breuken. De gewonden liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Op de plek van het ongeluk staan kaarsen. Premier Jette belooft optimisme in plaats van gesomber in de troonrede volgende week. De nadruk zal volgens hem liggen op de grote opgave waar het land voor staat. Hij heeft daarbij hulp nodig van de oppositie. Jette zei eerder al die tegemoet te komen in de plannen voor volgend jaar. De politie wil voetbalclubs helpen om vuurwerk uit de stadions te houden. Er moet volgens de vuurwerkchef ook worden gecontroleerd of het in het stadion ligt opgeslagen. Mocht er toch met vuurwerk worden gegooid, is het voortaan meteen klaar. Dan wordt er niet meer gevoetbald en kan iedereen naar huis, zegt de justitieminister. Netbeheerders zijn blij dat het eenvoudiger wordt om het stroomnet uit te breiden. Het kabinet schrapt sommige procedures of maakt ze eenvoudiger. En dat is goed, want we hebben haast, zeggen de netbeheerders. Dan kunnen er weer nieuwe woningen worden gebouwd en de bedrijven zijn er ook blij mee. En een paar dagen na de begrafenis van de Noorse koning Harald is zijn zus Astrid overleden. Ze is volgens het paleis vredig ingeslapen. Eergisteren was ze nog bij de uitvaart van de koning in Oslo. Prinses Astrid was 94. Het weer van Weer Online? Bewolkt en buien met af en toe ruimte voor de zon. Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer zon en 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
26: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
27: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
26: Meer dan 6000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
27: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
28: Duizenden euro's besparen op een bijna nieuwe auto? Al 15 jaar importeert Das Import jonge en rijk uitgeruste auto's rechtstreeks van Duitse merkdealers. Zoek, vind en bestel uw nieuwe auto op dasimport.nl.
29: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
30: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
29: En naar wat er o zo fout is gegaan.
31: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
29: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
28: Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel op dasimport.nl.
0: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
2: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
3: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
4: Nu met de staking hebben we op het allerlaatste moment een auto gehuurd.
5: Voor $5,000.
6: But actually, there is one more thing.
7: Wilfried Gené.
8: Tweede dag weer rond deze uitzending. We zitten bij de Feyenoord Run. En iedereen is binnen, dat hoort u wel.
9: Ja, dat klinkt even heel erg enthousiast allemaal. Ben jij een hardloper eigenlijk, Hans?
10: Nee, zeker niet.
9: Nee?
10: Nee.
9: Nee, oké.
10: Ik was wel met een balletje achter met voetbal, vind ik leuk. Maar gewoon rennen zonder bal vind ik ingewikkeld.
9: Doelloos.
10: Ja.
9: Ja. Hans, spreek maar voor de mensen bij die stem herkennen natuurlijk meteen. Hans, hoe gaat het met je?
10: Bij mij gaat het eigenlijk uitstekend. Ja, het is een beetje drukke tijd, maar dat is zo.
9: Ja, want ik zag onlangs dit interview met jou met Pim CD. Dat maakte veel indruk op me. Waarin je vertelde over je jeugd, wat dat met je gedaan had. Je jeugd, een zware jeugd ook, met een verslaafde zus, je vader die vroeger overleed. Hoe kijk je terug op zo'n interview als je dan opeens jezelf zo blootgeeft, zeg maar?
10: Ja, dat is toch een beetje wie ik ben. Dus ik kan niet, als ik een vraag krijg, probeer ik eerlijk antwoord te geven. Dus ook als het voor mezelf het antwoord een beetje moeilijk is. Ja, dus ik brak daar een beetje, dat voelde ik ook wel. Maar ik dacht, ja, dat is wel hoe het is.
9: Zo sta je eigenlijk altijd in het leven. Je wilt niet iemand anders voordoen, zeg maar.
10: Ik ook echt niet. Ik heb ook altijd gedacht, als je gewoon dat ingewikkeld over doet, moet je allemaal onthouden waar je ingewikkeld over doet. En dat is veel te ingewikkeld. Want dan moet je veel te veel onthouden hoe je dat eerder hebt gezegd. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon niet.
9: Nee, je zegt alles wat je voelt.
10: Ja.
9: Wel lekker.
10: Ja, sommige mensen vinden dat lastig.
9: Is dat zo?
10: Nou ja, kijk maar hoe er werd gereageerd op wat er uit mijn hoofd vloekte over flapdrol.
9: Ja, dat vonden ze niet de minste eerste, hè?
10: Nee, ja.
9: Maar je vindt toch die vuilbrief gewoon een flapdrol, toch? Of niet?
10: Ja, maar ja, ik probeer nooit op de persoon te doen. Ik wil wel over mezelf allemaal dingen zeggen. Maar ik probeer eigenlijk nooit op de persoon te doen. Maar dat vloekte eruit omdat ik gewoon irritant vond wat hij zei.
9: Ja, maar zijn mensbeeld is ook niet de jouwe, begreep ik.
10: Nee, zeker niet.
9: Nee, hij vindt dat je mensen moet prikkelen. Dat je dingen moet afpakken van mensen.
10: Ja. Ja, omdat ze anders niet het goede doen. En ik vind dat super lui en kwetsend naar heel veel mensen toe. Want heel veel mensen willen gewoon heel graag, maar zijn op een gegeven moment gewoon op.
9: Ja.
10: En zijn daar zelf heel verdrietig over. En als ze dan ook nog eens horen op tv dat de minister zegt dat ze geprikkeld moeten worden, dat ze anders achterover blijven leunen. En dat wordt versterkt door de megafoon van de VVD. Dan is dat wel echt bloedirritant.
9: Oké, duidelijk. Flapdrol. Toch?
10: Ik probeer zeg maar dingen die ik op de persoon heb gedaan nooit te herhalen.
9: Maar
10: het vloekte er wel oprecht uit.
9: Ja, en je begon er zelf over.
10: Zeker.
9: Bernhardje zat mee te luisteren en zei, ik ken het uit de jaren 50 ook nog.
11: Ja, deze geluiden, ik ben opgegroeid in de jaren 50. En ik denk, ik hoor de oude Partij van de Arbeid van heel lang geleden. En ik hoor een vleugje CPN, die is iedereen inmiddels vergeten. Maar dat heeft iets grappigs op die manier. Hè? Want toen werd de retoriek was toen bijna identiek als wat jij nu doet. Dat bedoel ik eigenlijk.
10: Ja, ik denk dat die strijd ook weer nodig is. Want in de jaren 50 was er ook bijna nog geen sociale zekerheid. Nee, en is er bijna niks meer over.
11: Nee, dat klopt. Er was, nu het zo zegt, was een tramstaking. Ik denk 556 of zo. En een politiestaking, dat is helemaal wat. En bleek dat heel veel van al het personeel bij het gemeentevervoerbedrijf was lid van de CPN. Waren allemaal communisten.
9: Oh.
11: En op dat is een kantelpunt geworden. Toen is ik weet niet meer welke regering we toen hadden, maar die zijn echt gaan nadenken. We moeten iets aan de sociale verhoudingen doen en betere betalen. Het heeft echt geholpen. Dat was een hele grote staking.
9: Ja.
11: En ik woonde vlakbij een tramremise. Dus ik zag het allemaal voor mijn ogen gebeuren. Het was wel heel
9: spectaculair in die tijd. Want je had nog geen tv natuurlijk. Je gaat internet.
11: Nee, maar kon er wel naartoe wandelen.
9: Dan kon je kijken. Ja, precies. Dan gebeurde er wat in je leven.
10: Als je Amsterdam woonde, kon je er naartoe wandelen.
11: Ja, ik woonde om de hoek in Amsterdam. Ja, precies. Ja.
9: Waar was jij 25 jaar geleden eigenlijk?
10: Dat weet ik nog heel goed. Ik stond voor het Utrechtse stadhuis. Ik had een meningsverschil met Rita Verdonken. Daar gaf ik een interview over. Daar was ik. Precies daar.
9: Waar was jij op dat moment?
11: Ja.
9: In de Towers?
11: Ja, dat is ook wat. Ik was net terug uit New York. En ik mijn auto had een servicebeurt. En die haalde ik op. En op dat moment kwam het ene vliegtuig en een tijdje later het andere. Dus ik ben teruggereisd, meteen uitzendingen gaan maken. En we hebben David, mijn zoon en ik, dus we zijn er eigenlijk een heel jaar mee bezig geweest. Want hij was erbij ongeveer.
9: Ja.
11: Hij is ook meteen live daar in de uitzending gekomen van SBS toen. En is gaan filmen. En dat hebben we bijna een jaar lang samen gedaan en een documentaire gemaakt. Die heet Aftermath. Dus over al die verschrikkingen wat de mensen hadden mee. De nabestaanden. Een brandweercommandant die een heel jaar lang alleen maar collega's is wezen begraven.
10: Ja.
11: En van dat soort dingen. Het was aangrijpend. En, ik vond het ook wel... Hoe moet ik het zeggen? Het was ook wel inspirerend. Want heel veel mensen, je ziet wel heel veel, als er zo'n ramp gebeurt, zie je onmiddellijk welke mensen echt kracht hebben.
9: Ja.
11: En dat zijn niet de mensen van wie je denkt.
9: Is dat zo?
11: Doodgewone mensen, ja, die plotseling een soort helden worden in zulke omstandigheden. En dat dwingt respect af, tenminste bij mij. En ook een soort solidariteit. Maar ik zag met name gisteren de Amerika-podcast op. En dat deed ik met David, want Jan Postma was er niet. Dus dan doen wij dat altijd. Dat is dus... vader en zoon hoort eigenlijk niet. Maar daar maken we dan, grappen over.
9: Ja.
11: Ik noem het altijd... Maar hij was dus vanaf het eerste moment eigenlijk ter plaatse is gaan filmen. En daarna... is hij op een bepaald moment... Hij zei, ik ken New York vanavond tot gehoord. Maar ik wist niet meer waar ik was. De oriëntatie was helemaal weg. Omdat je in zo'n maanlandschap loopt. En toen is hij naar Brooklyn gegaan. Daar heb je een heel mooi uitzicht op Manhattan. En toen zag ik pas hoe erg het was. Want die rookwolk die is heel lang blijven hangen. Dat was huiveringwekkend. En tijdens de opname, gisteren in de podcast... Toen raakte ik ook eventjes ontroerd, omdat hij zei... ik merk nu pas hoe het me nog bezig gaat, want ik zit helemaal te rillen terwijl ik dit verhaal vertel.
9: Ja.
11: Dat is 25 jaar geleden.
9: Ongelooflijk.
11: Ja. Dus,
9: wat heeft het met de wereld gedaan?
11: Nou,
9: dat
11: ja,
9: is gelijk een hele grote vraag.
11: Nee, maar er zijn verschillende dingen. In de eerste plaats kun je zeggen... in onze generatie, wij eigenlijk alle drie... zijn opgegroeid met... voor de oorlog en na de oorlog. Dat was een soort, dat was een kantelpunt. En daarna, zeker in Amerika, maar ook wel een beetje in andere delen van de wereld, is het geworden voor en na 9/11.
9: Ja.
11: Dus het is zo'n soort marker geworden in de geschiedenis. Ik ben altijd heel voorzichtig met dingen als historisch, weet ik niet. Maar 25 jaar later begint het historisch te worden. Want er zijn een heleboel mensen vandaag, op dit moment, aan het herdenken, die er nog niet waren, die waren nog niet eens geboren. Die staan familieleden te herdenken bij de World Trade Center en ook bij het Pentagon. Dus het heeft...
9: Er werd toen gezegd, ik had van de week Maarten Verhoos in de podcast, wat leuk is. En die zei van ja, ik heb toen al gezegd, jongens, maak het niet groter dan
11: nee,
9: het is.
11: Nee, die is gecanceld door bijna iedereen. Dat, ongelooflijk.
10: Ja, ik weet nog heel goed dat hij toen op tv zei, maak je nou niet zo druk, dit is geen oorlog, dat is idioot.
11: Het is niet de derde wereldoorlog. En toen werden ook, ik weet niet meer in welk programma het was, maar de presentator werd boos.
10: Ja, zeker. Ja. Volgens mij was dat in of een voorganger van Pauw en de Wit. Of...
11: Ja, maar een van die. Ja, van Jared, oh.
10: En hij was wel Nederland 1 toen.
11: Hij is daarna zijn column kwijtgeraakt, geloof ik. Bij.
9: Ja, maar hij zei, uiteindelijk heb ik gewoon gelijk gekregen. Ik bedoel, de War on Terror, waar het over ging toen ook. Maar het is niet een wereldoorlog geworden. Het is ook niet zo uit de hand gelopen.
11: Nee, en nou ja, het is wel uit de hand gelopen, vind ik.
9: Door, hij vindt het nog steeds niet, hè?
11: Door de reactie. Nee,
9: ja.
11: Dat... achteraf. Ik zal even zeggen, toen de oorlog in Israël die inval was op 7 oktober. Toen is Biden, die toen president was, naar Israël gevlogen. En zijn boodschap aan Netanyahu was, maak niet de fout die wij hebben gemaakt.
9: Okay.
11: En daarmee refereerde hij aan 9/11 en de inval in Afghanistan.
7: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De tentoonstelling die onder de grond.
2: Ja, die is mooi, ja.
1: Die is fantastisch.
2: Al die foto's ook.
1: En ongelooflijk. Ja. Echt heel mooi. Dus ze hebben het heel smaakvol hebben ze het gedaan. Dat vind ik wel belangrijk. En al die namen die daar staan. En op dit moment zijn ze dus de namen aan het lezen. Ja, dat gebeurt nu, terwijl wij hier spreken. En is de stad veranderd? Ja.
2: En de definitieve schuldvraag, is die ooit...
1: Nou, dat is een hele interessante. Dat speelt nu. Omdat 15 van de 19 kapers waren Saoedi's.
2: Ja.
1: En er was toen al meteen een redenering van... ja, dat is gewoon een Saudi-Arabisch ding. En dat Al-Qaeda, dat is toeval, die zaten daar. En die hebben misschien wel meegedaan, maar er waren niet de hoofdschuldigen.
2: Nee.
1: Daar kwam het op neer. Zijn de nabestaanden die eisen nu een rapport op. Een geheim rapport bij de regering dat deze vraag heeft bestudeerd. En ze hopen dat Trump toegeeft, want Trump heeft dat ook gedaan bijvoorbeeld bij het Kennedy-rapport. Dat had nog heel lang verborgen moeten blijven. Een paar maanden zei hij, naar mijn idee terecht, is wel mooi geweest, kom op. Geef die informatie vrij. En daar staat duidelijk in, als ik het goed begrijp, dat er een Saoedische brein is geweest, zal ik maar zeggen, die het ook heeft georganiseerd. En dat het gewoon een Saoedische actie is geweest. En ik voorspel al, dat gaat een grote zaak worden. En daar gaan ze bij de Saoedi's aankloppen. En de Saoedi's zullen zeggen, nou ja, dat zou kunnen. Het was niet de regering.
2: Nee.
1: Wij als regering hebben geen schuld eraan. En dat geloof ik ook. Ik denk dat er een aantal rijke sheiks waren, of mensen die op wat voor manier dan ook een bloedhekel hadden.
2: Gaat het de verhoudingen tussen Saudi-Arabië en Amerika nog slechter?
1: Nee, ja, nou, het zal wel even een deukje
3: krijgen. Zullen we toch wel het WK-voetbal houden, denk ik?
1: Ja, wel, ja, precies.
2: Dat gaat altijd door. Ja, ik las dat Infantino waarschijnlijk toch weer gekozen wordt. Dus.
1: Als de Saoedische regering inderdaad zegt, ja, nee, als het zo is, dan is het zo. Dat vinden we vreselijk. En waar kunnen we nog wat geld storten voor, weet ik veel wat, voor fonds. Ja. Maar wij als regering waren dat niet. Het zijn rijke burgers misschien geweest uit ons land.
2: Dus, ja.
1: Nou, to be continued, zal ik maar zeggen. Het is een spannend verhaal.
2: Goed dat je er was weer, Bernard.
1: Fijn om dat te zeggen.

0: aardige 9-11 dus eigenlijk, 11 september. Ja, ik was op de redactie, ik zat even te denken, waar zat ik nou zelf? De redactie van RTL waar ik net werkte. Goh, wat gaat die tijd snel eigenlijk als je erover nadenkt. Hè?
1: Snel, tijd gaat heel snel.
0: Ongelooflijk allemaal. Nou schrijft er iemand van D66 aan. Hoe vind jij dat, Hans?
1: Altijd goed.
0: Ja, daar kun je wel mee leven?
1: Zeker hoor.
0: Ja?
1: Op zich, ook met iedere willekeurige VVD'er kan ik ook leven. Alleen, ik hoef niet met mensen eens te zijn.
0: Nee, dat is wel waar.
1: Ja.
0: Dat is het belangrijkste.
2: Steven, je zegt willekeurige VVD'er en je wijst mij aan, Hans.
1: Nee, ja,
0: dat is alleen het Beekman.
1: Ja. Nee, ik wijs er niet aan. Dat was het miswijzen.
0: Okay.
1: Ik weet niet wie het is. Maar er zullen vast willekeurige mensen zijn die voor de VVD zijn.
0: Is het wel een beetje een goed Kamerlid, dat Steven Nijenhuis? Of zeg je nou, ja...
2: Nee, het is niks.
0: Het is helpen.
2: Nee, ja, ik moest iemand hebben.
0: Hoor je dat
2: voor
0: nu
2: deze vrijdag.
0: Ja.
2: En nou ja, toen dacht ik, nou, Stefan maar.
0: Ja. Ja.
2: Maar,
0: ja.
2: Maar goed, hij gaat over sociale zekerheid. En hij vond er iets van dat Hans Spekman vuilbrief een flapdrol had genoemd.
0: Ja, daar waren we het net over. Waarom dan? Wat vond je daarvan dan?
3: Nou ja, kijk, ik ken Hans Vuilbrief ook al een tijdje. Ik heb ook een tijdje voor hem gewerkt. En dat is op zich wel
0: enorme
3: grappig.
0: Enorme flapdrol dus.
3: Nou, ik heb een tijdje voor hem gewerkt. En dan merkte je ook, dat is wel grappig. Want dan ben je nu Kamerlid en minister. En dan weet je ook hoe je zo'n minister helemaal op de kast kan krijgen. Want ik ken hem goed. En ik weet ook wel, van dit soort dingen, daar wordt hij ook eigenlijk helemaal niet zo boos van. Dat kan hij wel hebben. Veel politici hebben een dikke huid. Alleen waar hij niet zo goed tegen kan, is als mensen alleen maar de hele tijd duizend dingen zeggen wat niet kan. Blokkades opwerpen.
1: Ben je nu dat ik het allemaal zeg?
3: Ja, dat is wel heel leuk. Dat weet ik dat hij dat in ieder geval niet zo goed tegen kan.
1: Het ligt een beetje voor de hand, hè, dat je dat mooi opbouwt, hoor.
0: Maar Hans heeft mij net uitgelegd dat deze Hans, dat hij 6,5 miljard makkelijk van tafel kan. We hebben allemaal meevallers gehad. Dat staat er hartstikke goed voor. Dus gooi die 6,5 miljard nou gewoon weg.
2: 6,8.
0: Oh shit, 6,8.
2: Ja, hij had het nog gezegd.
0: Ja, sorry, 6,8.
1: Twee keer, hè? Ja. Dus dankjewel.
0: Ja. Stefan, doe niet zo moeilijk. Kom op, man. Zeg het even tegen die flapdol. Sorry, tegen Hans Vuilbrief.
3: Ja, kijk, met miljarden smijten is natuurlijk makkelijk. Maar we hebben natuurlijk wel ontzettend veel te doen. En op onderwijs, op wonen. We hebben heel veel betaalbare huizen die we moeten gaan bouwen. Zorgen dat het onderwijs goed genoeg is. Zodat onze kinderen weer leren lezen en schrijven.
1: Op box 3 voor alle vermogens miljarden.
3: Ja, ik denk dat we daar elkaar nog best wel goed de hand op kunnen schudden eigenlijk. Want ook

0: Wij vinden dat je vermogende eerlijk moet belasten. Ja, maar dan vind ik het juist zo moeilijk in zo'n hele puzzel voor die begroting, waarin natuurlijk iedereen altijd wel weer meerdere redenen weet te vinden voor extra uitgaven of lastenverlichtingen, maar niemand voor extra besparingen of waar dat geld dan vandaan moet komen. Ja, dan denk ik dat wij elkaar best wel de hand kunnen schudden op eerlijk belasten van vermogen. Alleen dan zitten we elkaar toch weer moeilijk te maken, omdat we in plaats van tot elkaar te komen alleen maar onze eigen eisen aan.
1: Jij zegt tegen deze Hans, zeg je, kom op, ook een beetje water bij de wijn. Dat is wat je zegt.
0: Nou ja, het is altijd een beetje lastig om over Hans te spreken in de polder, hè, want er weet nog niemand waar je het over hebt. Oh, maar inderdaad, de heer Spekman. Ja, ik zou in ieder geval willen zeggen, kom in ieder geval aan tafel.
2: Nee, dat gebeurt praten. Niet. Dus ja, ik wil nee, dat gebeurt niet. Omdat wat het kabinet doet...
1: Maar waarom dan niet?
2: Omdat het kabinet volstrekt idioot niet van de wereld bezig is en de mensen pakt die zich totaal niet kunnen verdedigen. Eerst komt het kabinet met een totaal stupide plan om de AOW, zeg maar, verder te korten. En om mensen die toch al nu niet zo oud worden, die wat armer zijn, ook nog eens extra te belasten daarmee. Dan vervolgens geven ze dat deels terug. En dan willen ze dat ik op mijn knietjes ga, nog een keer op mijn knietjes ga, en dan zeggen ze, kom ergens in binnen. Dat doen we natuurlijk niet, want dat is een totaal idiote bezuiniging. Het tweede is, de mensen op de WIA, die kunnen zich helemaal niet zomaar meer makkelijk bijverzekeren. Die zijn al verzekerd. Dat is namelijk een verzekeringsstelsel waar ze premie voor hebben betaald. Afgestaan, loonruimte. Er is 10 miljard overschot in die premies. En vervolgens wordt dat niet uitgekeerd. Dat moet dan voor Europa op de begroting blijven staan. Maar de rechten van die mensen worden gekort. Wij hebben niks om tegemoet te komen aan het kabinet. Het kabinet doet iets wat onredelijk en verkeerd is.
1: Zo, hey, Stefan, hey, boom.
0: Kijk, ik kan daar natuurlijk allemaal inhoudelijk op gaan reageren. Ja, we hebben een verkiezingsprogramma.
1: Die 10 miljard Jan Paternotte reageerde niet op die 10 miljard. Wat is daar waar van? Wat zeg je daarvan? Die 10 miljard die meevallen. Ja,
0: die miljarden in de potten. Ja, de waarheid is natuurlijk dat we gewoon een staatsschuld hebben. Er zijn geen potten op het ministerie van Financiën waar je alles makkelijk zomaar uit kan betalen.
2: Sorry, die vrijheidsbijdrage die jullie vragen als kabinet. Daar ben je verantwoordelijk voor, je zit in de coalitie. Die wordt gevraagd via die potten. En dat is normaal, is dat voor WW en voor WIA. Maar dat is voor jullie een makkelijke manier om belasting te verhogen. Maar het gaat af van de loonruimte van mensen. Daar komt een overschot en dat geld keren jullie niet uit.
3: Uit de Prinsjesdagstukken blijkt nu dat de vrijheidsbijdrage in ieder geval voor volgend jaar, om de koopkracht een beetje bij te plussen, die nog steeds in de min uitkomt. Ja. Heel klein beetje. Maar dat de vrijheidsbijdrage in ieder geval een jaartje opgeschoven wordt.
2: Ook. Ja, blijft er nog steeds een overschot. Dat vorig jaar was zonder die vrijheidsbijdrage al 10 miljard extra. Dan is uitgekeerd. En dat is voor WW en WIA. Het is een verzekeringsstelsel. Het is een verzekerd recht voor mensen. Het is loongerelateerd. En jullie trekken je er niks van aan. Ja, dat is verkeerd.
3: Wat ik me ook nog afvraag, als je de Prinsjesdagstukken ziet, hè? Nu zeg
1: jij
3: je
1: bent
3: ook,
1: als duidelijk Leendert, hè? Je bent niet Stefan. Ja. Nu. Nee,
3: ik ben Leendert.
2: Het Prinsjesdagstuk heb ik nog niet helemaal gelezen. Hè?
3: Nee, maar goed, je weet wel al, Hans, dat ze gezegd hebben, we gaan niet alleen over het sociaal domein gaan we spreken met de vakbonden, maar ook over box 3. Ja. En nu is er ook bijgekomen, ook over innovatie gaan we het hebben. En jij zegt net al, wij gaan helemaal niet aan tafel zitten.
2: Nee, zeker niet.
3: En nu hebben ze er nog 2 agendapunten bij geplust.
2: Ja.
3: Hoe kijk je daar dan naar?
2: Nou, dat ze gewoon niet van de wereld zijn. Ze zijn zo druk bezig geweest om elkaar de tent uit te vechten, dat ze proberen alles en uit te stellen en te verleggen naar andere borden. En dat doen ze niet omdat ze daar hopen dat er gewoon daar nog ruimte komt, ook bij ons. Maar om eventjes onderling de lieve vrede te bewaren en nog eventjes met z'n drie in het kabinet te blijven.
1: Ja, maar dat is
2: uiteindelijk. Wij gaan echt absoluut met deze eisen niet aan tafel.
1: Maar Stefan, ze komen niet. Dat is duidelijk nu.
0: Ik vind dat toch wel jammer, want kijk, ik kan het allemaal over me heen laten komen. Dat het allemaal stupide is en alle woorden die erover gegeven worden. Nou, het is in ieder geval duidelijk. De vakbond vindt er echt iets van. En die willen
1: dat
0: het
1: kun je stellen,
0: hebben. Ja, dat kun je wel stellen.
1: Dus is er dan wat 6,8 miljard van tafel, dan komt hij.
0: Ja, nou ja, maar
1: stapt hij op zijn fiets.
0: Ja, maar doe er dan wat aan. Want ik zou zeggen, als je aan tafel zit, kijk, dan kun je erover meepraten.
2: Nee, niemand kan niet meepraten als er al zo'n bezuiniging staat. Want overal waar je over praat, keer val je terug op die bezuiniging. Die staat op sociale zaken, op de rechten voor mensen, waar mensen zelf voor hebben gespaard. Dit is gewoon onrechtvaardig.
0: Nee, die bezuiniging, ja, laten we wel wezen, die staat helemaal niet. Er is een voorstel gedaan. En dat is van een minderheidskabinet. En die hebben gezegd, nou, laten we daar eens over in gesprek
2: gaan.
0: Precies,
2: dus ik hoop hartstikke grondig.
0: En dan wil niemand praten, omdat ze zeggen, ja, er staat al van alles.
2: Ja, dus ik hoop hartstikke grondig dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer, maar zeker in de Eerste Kamer, die jullie deksel op de neus geeft en jullie gelijkhebberigheid en het tekort doen aan mensen die het toch al het moeilijkst hebben, gewoon zorgt dat dat niet doorgaat.
3: Hey,
2: en
3: Stefan,
2: ik denk, als ik tel, dat jullie dat nooit redden.
3: Even voor de luisteraar die niet weet hoe dat met begrotingsregels gaat, maar je zegt van, nou, we hebben een minderheidskabinet, dus het staat nog helemaal niet vast. Maar dit gaat zometeen toch gewoon mee in de meerjarenraming. Hè?
2: Zeker.
3: Dat betekent dus gewoon dat het basispad, zoals ze dat dan noemen, misschien dat dat ingewikkeld wordt, maar er is in ieder geval gezegd, in de toekomst gaan we dat geld uitgeven. Dus dat hebben we al gereserveerd. Dus dan bestaat dat toch wel? Dan is dat toch niet dat het niet bestaat?
0: Nou ja, het bestaat zeker wel. Alleen, het is gedaan als voorstel. En daarna is direct gezegd, laten we het er met z'n allen over hebben. Want we willen graag samenwerken en wij zijn niet getrouwd met dat voorstel. Dat was vroeger misschien met een meerderheidskabinet. Dan was het kabinet die zei, nou, dit gaan we doen.
1: Ja.
0: Leven, take it or leave it. En misschien mag je nog wel, als je een leuk idee hebt, mag je het nog wat aanpassen. Maar dat is het. En dat is het nu niet. Want het kabinet heeft vanaf dag 1 gezegd, ja, als wij alleen maar blijven herhalen wat we zelf voorgesteld hebben en dat moet het worden, ja, dan wordt het sowieso nooit wat.
2: Staat op sociale zaken en iedere keer komen dezelfde cretologieën voorbij dat er een probleem is in AOW. Feitelijk onwaar, is een grove leugen. Er is feitelijk wordt er gezegd, WW loopt uit de klauwen, is niet zo, is al jarenlang stabiel.
0: 17 miljard in 5 jaar erbij vind ik toch best wel veel.
2: Bij de WW is het echt stabiel. De hoeveelheid mensen die gebruik maken van de WW. En bij de WIA is een probleem. En dat heeft vooral het kabinet zelf veroorzaakt. Daar hebben wij vanuit de polder, vanuit de vakbonden, al jaren roepen we dat loopt fout. En dat komt door een aantal regels.
0: Ik vind het wel een beetje makkelijk om te zeggen. Het kabinet zit er een half jaar. En dat nu de afgelopen jaren die instroom in de WIA met echt enorm veel is toegenomen. Is 2 keer zo hoog als aan het begin. En dat is allemaal het schuld van het kabinet dat er een half jaar zit.
2: Nee, ik
0: dat vind
2: ik
0: te makkelijk. Kom gewoon aan de tafel om aan de oplossingen te
2: Nee, dat is echt flauw gedoe. Ik zeg niet alleen voor dit kabinet. Ik zeg ook de andere kabinetten. Dit heeft de vakbond al een paar jaar geleden voor gewaarschuwd. Aan opeenvolgende kabinetten. Ook dit kabinet doet er weinig aan. Die komt niet verder dan de fantasie van dan maar de rechten verminderen van mensen, uitkeringen verlagen, mensen meer in onzekerheid storten. Terwijl dat niet rechtvaardig is als je kijkt naar de pot.
1: Uit al met al hoor ik wel dat ze komen niet aan tafel. Dat is wel een probleem aan het worden. En dan zit je onderling ook nog met de verhouding. Want je hebt eigenlijk CDA, D66 die elkaar wel redelijk vasthouden. En dan heb je de VVD, toch? Dat is een beetje...
3: Zeker. En de VVD zegt ook gewoon, wij houden ons aan de begrotingsregel. Waarbij ze zich eigenlijk zichzelf ook met box 3 in de vingers snijden. Want de regel is, een probleem in het eigen domein, dus of het sociale zekerheid is of over de fiscaliteit, box 3, maar los je binnen het eigen domein op. Dus tegen Vuilbrief zeggen ze, je hebt nu in het basispad die 6,8 miljard ingeboekt.
1: 6,8, heel goed.
3: Ja. Ja. En als je daar niet aankomt, dan los je dat ook binnen je eigen domein op. Ja, en daar wil CDA, D66, die willen waar dan wel naar gaan kijken. Van, ja, kunnen we dat niet op een andere manier doen? En dan wordt er stiekem wel gesproken over, zullen we in het vermogensdomein, zullen we in de fiscaliteit eens gaan kijken? Maar daar wil de VVD in ieder geval niet.
1: Gaat we zo even door met Stefan. Tot zo.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen. Lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
6: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
7: Thomas van Zijl.
8: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over Prinsjesdag en een gesprek met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe het betaalbedrijf zich staande houdt nu Europa minder afhankelijk wil worden van Amerika. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
6: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
10: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht en ben je verzekerd van betaling. Kijk op atradius.nl. Atradius. Verzekerd van betaling.
11: Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
11: Ontdek wat er echt speelt op de werkvloer. En wat jouw zorgorganisatie vandaag al kan verbeteren. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
13: BNR Verkeer.
7: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files op dit moment in de Randstad, Gelderland en Noord-Brabant. Er staat nog 400 kilometer in totaal. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Daar rijd je er 30 minuten langer over tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A2 richting Den Bosch sta je nog in de file vanwege wegwerkzaamheden. 20 minuten vertraging tussen Beest en Zaltbommel. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een auto met pech tussen Roelof Arendsveen en knooppunt Prins Klausplein. De linkerrijstrook is dicht en je doet er 3 kwartier langer over. Tot slot nog een wegafsluiting, de A58, Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht tussen Heerde en Roosendaal door een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Heb ik ook nog flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A6 Joure richting Emmeloord bij hectometerpaal 305,2. De A12 Arnhem-Utrecht bij 75,0. En de A15 Nijmegen richting Gorkum bij 103,5.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. Op verschillende plekken in Amerika worden de aanslagen van 9/11 herdacht. In New York hebben nabestaanden de namen van de bijna 3000 dodelijke slachtoffers voorgelezen. Dat is zonder president Trump, want die is bij een andere herdenking, bij het Pentagon. Ook daar crashte een gekaapt passagiersvliegtuig. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
16: Nou, niet met onze huidige applicatie.
15: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
16: Niemand.
17: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
18: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
17: Thinkwise. Transformeer legacy software.
19: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
20: 52 min 40.
21: 12 natuurlijk.
20: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
22: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
20: In 12 weken leren rekenen?
21: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
13: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
0: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
1: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
2: Nu met de staking hebben we ook het allerlaatste moment een auto gehuurd.
3: Voor $5,000.
24: But actually, there is one more thing.
13: Wilfried Genee.
25: Tweede weer van deze uitzending van de BNR Friday. Met als centrale vraag, is Hans Veilbrief een flaprol? Want daar verschillen de meningen een klein beetje over hier aan tafel. Hans Spekman vindt dat wel. Maar bijvoorbeeld Stefan Nijhuis vindt dat niet. Wat vind jij er eigenlijk van, Lena Beekman?
26: Ik vroeg mij vooral af. Hans, er was heel veel kritiek op dat jij flaprol had gezegd. En dan uiteindelijk, volgens mij heb je ook excuses aangeboden, hè? Of heb je gezegd dat ik niet moet zeggen?
27: Ja, ik heb gezegd dat ik het eigenlijk nooit leuk vind als ik iemand persoonlijk aanval, maar dat het eruit vloekte. Ja, zo is het.
26: Ja, maar wat vind je er eigenlijk van? Dat flapdrol is niet het ergste woord.
27: Ik vind het zeker geen erg woord. Ik vind het eigenlijk nog vrij lieftallig.
26: Ja, maar is dat er dan zoveel ophef over is.
27: Er is altijd ophef over niks in ons land.
26: Ja, ja, maar goed, soms is er echt ophef, hè? Ik bedoel, ja, als je Hitler filmpjes op de nationale televisie laat zien, hè, daar is deze week natuurlijk een omroep moeten. Nee, dan heb je echt de ophef omdat er wat aan de hand is. Ja. Geen linkjes uitdelen of die handtekening daar niet op. Maar flapdrol.
27: Er is veel ophef over gehoord.
28: Nou ja, Stefan vindt het niet leuk, dus nee. Baalt hij van.
29: Nou ja, ik baal er vooral van dat we daardoor uiteindelijk alleen maar daarover hebben en niet over de inhoud.
28: Ik zei eruit dat die 6,8 miljard eerst van tafel moet. Dat is nu de conclusie, anders gaan ze niet aan tafel komen, die jongens die daar zitten. Nee. Dat is nu al zeker. En die VVD, dat schiet ook niet echt op. Hè? Die voeren een beetje een eigen koers eigenlijk, toch? Die varen een beetje een eigen koers.
29: Nou ja, we varen allemaal onze eigen koers. En met CDA zijn als coalitie bezig met bepaalde plannen. Ja. En die zijn we bezig met uitvoeren. Dat is voor de zomer op heel veel dingen ook al best goed gelukt. Hè? Met stikstof. Een groot pakket om eindelijk het land weer van het slot te krijgen met de meerderheid over links. Over asiel, waar ook jarenlang al iedereen elkaar de haren over invliegt. Nou, daar is ook eindelijk een wet over aangenomen. Dan weer een meerderheid over rechts. En over die energieprijzen waar mensen zich ook ontzettend veel zorgen over maakten. Daar hebben we ook een groot pakket voor
27: gepresenteerd. Wat vond je dan dat jullie toestaan dat Elko Heijn de liefde verklaart in jaar 21 en de SGP en daar samen een grote deal mee sluit? Dat gebeurde toch ook in de zomer?
29: Kijk, allemaal dat soort politieke spelletjes over wie met wie en zo. Allemaal dat soort dingen. Ja, daar hebben we het dan dus de hele tijd over.
27: Maar dat gebeurt.
29: En dan gaan we het niet over de inhoud hebben.
27: Nee, maar dit ging over de inhoud.
29: Zorgen dat we verder komen met dit land. Ja.
27: Sorry, maar dat gebeurde deze zomer. Daarom zijn alle oppositiepartijen van links tot rechts waren heel neidig op het kabinet, omdat ze zichzelf niet serieus genomen voelden.
26: Maar Hans, we moeten het ook even recht. Er was nog geen deal die helemaal rond was. Zowel bij de SGP bevestigen ze dat als bij jij.
27: Zeker.
26: Ze waren heel ver. En ze hadden het idee dat Heijnen een mandaat had.
27: Zeker.
26: Wisten dat hij terug moest naar het kabinet. Maar een kant-en-klare deal. Ja, 21 was wel goed bediend. SGP was nog zeer ontevreden. Dus het lag nog niet helemaal klaar. Het was nog niet beklonken.
27: Nee, maar er waren wel twee lijnen gelopen. Dus ik hoorde natuurlijk ook van alle oppositiepartijen, ook van jij 21, van Joost Eertmans, die voelden zich ook gepiepeld.
28: Ja, en je hebt al die partijleiders een beetje gesproken. Je hebt even alles opgeteld. Jij zegt, gaan ze nooit redden.
27: Eerste Kamer gaan ze never nooit redden. Omdat BBB, PVV, 50+, Volt, Pro, gaan het nooit steunen. SP.
28: Ja.
27: Dus ze lopen af op een blinde muur.
29: Je loopt een muur die blind is. Volgens mij, een muur kan het sowieso niet zien. Maar
27: lopen blind af op een muur.
29: Oké, op die manier dan.
27: Zo beter.
29: Maar kijk, dat is natuurlijk de hele tijd. Als je bezuinigingen voorstelt of belastenverzwaringen, dan is er altijd wel een meerderheid die daartegen is. En als je juist de lasten wil verlagen of als je extra geld wil uitgeven, dan is er makkelijke meerderheid voor.
27: En daarom kom je er nooit uit
29: als je het alleen maar stuk voor stuk bekijkt. En ik kan het heel goed voorstellen dat vanuit de vakbond gezegd wordt, wij komen op voor het belang van onze leden. Nou, wij vinden de uitkeringen belangrijk dat die door blijven stijgen. Dus wij zeggen, daar moet je vanaf blijven. Dat snap ik helemaal vanuit de vakbond. Maar vanuit politici zit je er ook vanuit het algemene belang. Dat je ook moet opletten dat het onderwijs nog goed kan blijven. Dat we voldoende betaalbare huizen bouwen. Dat we net congestie kunnen oplossen.
28: En dat doet Hans eigenlijk niet.
29: Nou ja, ik verwijt hem niet dat hij zich vooral richt op het blijven stijgen van die uitkeringen. Maar politici
27: die blijft
29: wel
27: stijgen.
29: Nou ja, het blijft stijgen.
27: Vond dat de WW-rechten geëerbiedigd moeten worden en de WIA ook. Omdat, nogmaals, en daar geef jij geen antwoord op, omdat die premies wel zijn betaald door mensen. Daar is 10 miljard meer ingekomen dan wordt uitgegeven. En jullie verlagen ondertussen de rechten.
29: Dat is niet waar. We hebben ook in Nederland, als je naar de sociale zekerheid kijkt in Nederland, dan geven we meer uit dan dat er binnenkomt aan premies. Helemaal.
27: Dat is gewoon waar. Bij de WW-premie en bij de WIA-premie
29: is dat inderdaad niet waar.
27: Oh, je wil ook de mensen de bijstand afpakken?
29: Nee, zeker niet.
27: ik heb nog wel een mooie plek waar iedereen mag slapen, hoor. Hoog Katerijnen.
29: Kijk, als we dit soort karikaturen gaan lopen doen, dan... Nee, daar kom ik helemaal niet aan. Je zit er door me heen te praten wat ik allemaal bedoel. Laat me nou eens even uitpraten en uitleggen wat ik
27: zeg. Dan moet je duidelijk zijn wat je bedoelt.
29: Nou, wat ik bedoel is dat als je naar de premies kijkt die we ophalen met dit land, AOW, WW, WIA, dan is dat niet genoeg om alles voor te betalen.
27: Dus de AOW niet?
29: Ja, precies.
27: Maar de AOW, is een volksverzekering. Die andere zijn werknemersverzekering waar werknemers voor betaald hebben.
29: Ja, zijn toch allemaal
27: volksverzekering verzekering is wat we met elkaar opbrengen, omdat we ouderen niet zoals in de jaren 40 zeg maar een lot over willen laten.
29: Ja, precies. Maar daarom doen we daar belastingen bij, om ervoor te zorgen dat we dat goed kunnen doen.
27: Maar niet van de werknemersverzekeringpremie, toch?
29: Ja, maar nou zitten we een woordenspelletje te spelen.
27: Een woordenspelletje.
29: Er zit zeker een woordenspelletje te spelen... Om maar niet uiteindelijk aan de inhoud te komen. Nee. Dat die uitgaven aan sociale zekerheid, dat die gewoon door blijven stijgen. Ook als je alle maatregelen zou doen die het kabinet voorgesteld heeft, dan blijven die uitgaven doorstijgen met 5 miljard.
28: Maar dat hoorde ik van Jan Paternot ook zeggen, inderdaad. Maar het lastige is dat Hans blijven weer deze Hans, althans dat het niet waar is. Dus dan wordt het wel eens niet dus.
29: Dat zijn niet mijn cijfers, maar de cijfers van het CPB, hè, de analyse van het regeerakkoord.
27: Die zeiden, als je
29: de plannen doet die nu voorgesteld worden, nou, daar is ook al behoorlijk wat van afgehaald natuurlijk, hè, met de brief van voor de zomer. Maar als je die allemaal zou uitvoeren, nou, noem het maar niks, de AOW, dat was een heel belangrijk punt voor de vakbond begin dit jaar. Dat is er allemaal vanaf. Als je die allemaal zou uitvoeren, dan nog blijven de sociale zekerheidsuitgaven met 5 miljard groeien. Ja, dat kan een keuze zijn. Maar ja, dan moet je wel er eerlijk over zijn dat je dat wel ergens moet gaan ophalen. En op het moment dat je ook nog eens een keer op de algemene staatskas gewoon meer uitgeeft dan er binnenkomt, en ook nog eens een keer onderwijs goed wil regelen, wonen goed wil regelen, eindelijk het land van het stikstofvlot af wil krijgen, weer zorgen dat huis en bedrijf kunnen worden aangesloten op het net en dus netcongestie oplossen.
28: Ja, dus ja,
29: dat
28: deze
29: zijn allemaal dingen
28: beperkt
29: die niet opgelost raken als je alleen maar aan de uitkeringen...
26: Hans, jij bent eigenlijk wel vrijwel zeker van dat zometeen na Prinsjes dag, als die begrotingen behandeld worden in de Tweede en de Eerste Kamer, dat sociale zaken en werkgelegenheid en het belastingplan het niet gaan halen. Hoor ik dat goed in jouw...
27: Ik hoop hartsgrondig van niet. En ik zal er alles aan doen. Want ik vind dit echt een grote schande, want ze raken echt op alle fronten iedere keer dezelfde mens.
26: Maar je zou dus
27: ook
26: kunnen,
27: met de huishoudelijke hulp.
26: Het zou ook een misrekening kunnen zijn.
27: Dat kan.
26: Want je kan namelijk ook denken, alle grote hervormingen liggen niet in de begroting voor volgend jaar, maar in de meerjarenbegroting.
27: Ja.
26: Zolang jullie nog niet aan tafel zitten, kunnen ook oppositiepartijen...
27: Als dat kabinet morgen valt,
26: kunnen zeggen,
27: dan sleep
26: ik
27: het mee.
26: Ja, ook, maar ja. Die begroting moet besproken worden. Hè, en ze moeten aan tafel gaan zitten. Zolang jullie niet aan tafel willen zitten, kunnen oppositiepartijen zeggen, ja, maar een begroting met cijfers voor 28, 29, 30 gaan we in dit jaar niet wegstemmen, omdat Hans Spekman dat zo graag
27: wil. Nee, dat doen ze niet omdat Hans Spekman het wil. Dat doen ze omdat zij ook hebben meegemaakt dat al die mensen die staken niet voor Hans Spekman. Die staken omdat ze zich grote zorgen maken en terecht. Want zij komen in de problemen. Die man met long-covid in dat ziekenhuis, waar toch al iedereen die zich in de steek gelaten voelt door de politiek, voelt zich extra in de steek gelaten als je ook de WIA nog
26: maakt. Waar is dat je jezelf nu te groot maakt? Omdat je denkt van, nou, we hebben die Eerste Kamer toch aan ons
27: gereden. Ik denk dat het kabinet zich misrekent. Ze zijn een minderheidskabinet. En heel veel mensen vinden dat ze het prut doen.
28: Nou, dat is dan de conclusie van Hans Spekman. Maar daar ben je het niet mee eens, Stefan Nijhuis.
29: Nee, daar ben ik het zeker niet mee eens. Nee.
28: Jullie kwamen er niet helemaal uit. Maar goed, blijf het vooral proberen. Want er moet wel iets gebeuren in dit land. Dan zitten we straks op slot met z'n allen.
26: Dus we zitten in ieder geval nu met elkaar aan tafel.
29: Nou, dat is in ieder geval één tafel waar we samen
28: Hans zat er al, hè. Dus ja, Stefan is aan tafel gekomen. Ja, goed. Bedankt dat je er was.

0: op september. Politieke blok gehad. Arthur Chopin is inmiddels aangeschoven. Weet jij wat een libretto is, Hans Spekman? Een libretto? Wat is een libretto? Met een microfoon erbij, hè?
1: Een opera?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is de tekst van een opera. Ja. En dan op het libretto wordt de muziek gemaakt.
0: Ja. Ja. Nou, heel goed. Even de tekst. Even de test. Arthur Chopin, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: De nieuwste roman gaat hartstikke goed, begrijp ik. Lord M.
2: Ja,
0: op de
2: geweldig. Ja, ja. De eerste druk is uitverkocht, denk ik, 25.000. En de tweede zit eraan te komen, binnen 2 weken.
0: Dus als je al zo lang succesvol schrijver bent, is het dan nog spannend? Of zeg je, nou, ach, weet je, ik weet dat wel gaat gebeuren. Ik heb fans.
2: Nou, het heeft meer met de leeftijd te maken, denk ik. Dat je, als je eenmaal een eentje op weg bent, dan doen de dingen die er toe doen als je jong bent, of als je net begint, die doen er iets minder toe.
0: Oké, okay. Ja. Dus dan laat je het ook meer los.
2: En andere dingen worden belangrijker.
0: Zoals?
2: Ja. Zoals de liefde en het leven en reizen en andermans boeken en nou, dat soort dingen.
0: En hoe gaat het met de liefde, het leven en reizen?
2: Gaat best wel aardig.
0: Ja?
2: Ja, dat gaat
0: wel fijn,
2: goed.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Dus het gaat heel goed?
2: Het gaat hartstikke goed. Ja, dat mag niet klagen. Nee.
0: Oké, okay. En straks de première van Kulja.
2: Ja, bewerking van een roman van een aantal jaar geleden.
0: Ja.
2: Over een dove jongen die niet kan spreken. Die wordt opgevoed door een van de broers Tchaikovsky. En waar gebeurt het verhaal? En dat fascineerde me omdat ik denk, wat moet dat betekenen als je doof bent in een wereld waarin alles om muziek draait?
0: Ja.
2: Hoe hou je je dan staande? Dat was het uitgangspunt. En uiteindelijk merk je, en dat is met heel veel dingen waarvan je denkt, ik heb een achterstand opgelopen, dat juist omdat je beter je best moet doen, juist omdat je harder moet werken, krijg je een voorsprong, wat ik een schitterend gebrek noem vaak, naar een van de romans.
0: Ja.
2: Je krijgt een voorsprong, en dat heeft Kulja ook, omdat hij heel erg goed kan liplezen, merkt hij een aantal zaken op rond de dood van Tchaikovsky, die niet helemaal kloppen. Wordt gezegd dat hij overleden is aan cholera, terwijl hij eigenlijk heeft ere zelfmoord heeft moeten plegen. Om vanwege een homoseksueel schandaal.
0: Ja, dat is ook een belangrijk thema in het verhaal, toch? De homoseksualiteit.
2: Ja, zeker. Het gaat sowieso bij mij altijd over buitenstaanders, op de een of andere manier of de andere. En dat is denk ik wat de
0: Is dat ook een herkenning van jezelf dan? Of speelt dat mee?
2: Ja, natuurlijk. Ja, niet vanwege de homoseksualiteit. Want ik leefde gelukkig in. Ik groeide op in een tijd dat dat geen issue was. Maar het isolement wel. Ja, dat heb ik altijd gevoeld. En nog steeds. En dat als
1: de liefde. Ondanks de liefde.
2: Ondanks de liefde, ja. Maar liefde is denk ik heviger juist als je geïsoleerd bent. Dan is dat je hou vast. En dan zoek je de mooie dingen van het leven op. En juist als je geïsoleerd opgroeit en niet bij zo'n groep mag horen, dan is het vervelend als je jong bent. Maar als je tijd van leven hebt en je overleeft je schooltijd, wat niet ieder kind doet, dan merk je dat je ook aan geen van die regels van die groep meer hoeft te voldoen. En dan ben je vrij en dan kan je de liefde vinden en dan kan je gaan schrijven en dan kan je dingen gaan doen die je leuk vindt. Als je geluk hebt, ja.
0: Ja, moet je ook een beetje geluk bij hebben. Het is niet altijd maakbaar, zeg maar.
2: Ja, je moet het geluk hebben. Ja en nee. Je moet het geluk hebben dat je durf hebt, denk ik. En dat je risico's durft te nemen. En durft te leven als niemand anders. En dan komt het goed, meestal.
0: Ja, meestal.
2: Meestal.
0: Ja, maar het is wel fijn. Dus die durf is belangrijk. Het leven is over het algemeen maakbaar. En je moet inderdaad met een achterstand zorgen dat je iets extra gas geeft. En dat doet deze hoofdpersoon, die leert ook praten uiteindelijk, hè? Toch?
2: Absoluut, ja. Hij leert echt heel goed praten. Het was een vreselijke methode die tegenwoordig niet meer gebruikt werd. De methode Hugentoppler. En daar is Kulja mee opgevoed. En dat betekende geen gebarentaal, zoals nu. Alles was gericht op die mond, die spieren te oefenen. Dus de kinderen werden vastgebonden met leren riemen op stoelen.
1: En dat was in Nederland, was dat andere... zo, ja.
2: Ja, overal.
1: De familie van mijn vrouw, meerdere mensen zijn doof. En in het zuiden van Nederland werden ze met de handen vastgebonden.
2: Ja.
1: En in het noorden van Nederland mochten ze wel gewoon handen gebruiken.
2: Aha.
1: Er was een verschil tussen 2 dove scholen. Bij de een waren ze heel streng en bijna martelen, vind ik dat. En bij de andere mochten ze het wel.
2: En wanneer was dit?
1: Dit was in de jaren 50 nog.
2: Ja, want ik doe een inleiding ook samen met een dove iemand. En die was gelukkig uit het noorden. Dus die heeft wel zijn handen mogen gebruiken.
1: Ja.
2: Ja, en waas. Het wordt verder, nu is het volledig afgeschaft.
1: Een van die tantes leeft nog. En die heeft nu ondertussen overigens wel een prachtig apparaatje.
2: Ja.
1: Waarbij ze ineens wel meer geluid nog hoort, waarneemt.
2: Ja.
1: En ook voor het eerst muziek heeft.
2: En daar begonnen ze in de 19e eeuw ook al mee. Tchaikovsky laat een aantal van die instrumenten komen. Van enorme tuba's waar je kon doorhoren en een soort klankkastje waar je tegenaan kon leunen. En dat werkte eigenlijk allemaal niet. Tot hij op een gegeven moment merkte, en ook dat is echt historisch, dat Kulja ervoer als hij op piano speelde en Kulja lag eronder, voelde hij die trillingen. En dan vraagt hij op een gegeven moment aan die jongen van, nou, hij heeft een orkestrepetitie gehad. Hij zegt, kom eens hier, kom eens tussen die instrumenten doorlopen. Waar voel je nou het meest? Nou, natuurlijk de zware instrumenten, de bas, de trommels. En vanaf dat moment zit Kolje eigenlijk overal vooraan bij al die grote premières van de grote balletten en de opera's die wij kennen.
0: En dat is een boek, maar nu is het theater geworden, is opera geworden.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk een hogere vorm van kunst, las ik ergens in een interview. Waarom?
2: Nou, dat zeg ik niet van opera. Voor mij is theater, dat is mijn redding geweest toen ik jong was. Ja. Dat je ergens gewoon een gebouw binnen kon gaan en dat je kon geloven in een wereld. Dat je met een paar honderd mensen zit en dat je denkt, we weten wel dat het niet echt is. Maar ik ga gewoon doen alsof dat stuk bordkarton daar is een Amsterdamse bos. En dat gaan we nu gewoon 2 uur lang allemaal volhouden met z'n allen. En die alternatieve wereld, die had ik echt nodig, omdat die werkelijke wereld was te zwaar om voor waar aan te nemen. Als ik had gedacht, het hele leven is zoals ik het nu gepresenteerd heb.
0: Zoveel gepest en zoveel ontberingen dan?
2: Gepest, mishandeld, in dit 5 minuten tempo. Ouders, waar veel geweld was. En als ik dat had gedacht, zo werd de rest van mijn leven, dan zat ik hier nou niet.
0: Nee.
2: Maar ik dacht, ik ging geloven, of tenminste, geloven dat daar een alternatief was. In kunst natuurlijk sowieso, hè, muziek, theater, musea. Maar voor mij was het theater, dat is mijn taal. En ik zat in een, ik heb het boek geschreven, ik heb dat libretto geschreven, ik ken dat boek echt best wel heel goed. En ik zat in die repetities en binnen 30 seconden was ik in tranen. Hmm. Omdat zo'n kind ineens iets doet. En dan denk je, oh, maar dat heb ik zelf. Ik heb het opgeschreven, ik heb het bedacht. Maar omdat je het iemand ziet doen en ziet uitvoeren, dat werkt voor mij. Dus in die zin vind ik dat belangrijker dan een boek. Want ik huil bij een boek niet.
0: Nee.
2: Huil bij een film wel. Maar,
0: maar ook die muziek is een belangrijke. Want muziek maakt het voelbaar, toch? Zeg je ook zo.
2: Absoluut. Ja. Muziek die doet een heel. Allerlei dingen die ik in het boek moet doen. Dingen uitleggen, gevoelsmatig. Dat hoeft allemaal niet, want die muziek geeft het al aan. En dan is het nog eens de spel van de spelers en de zangers. Die doen eigenlijk heel veel van mijn werk, nemen ze over. Dus daarom kan ik heel veel schrappen en kan ik echt alleen de essentie opschrijven.
0: Ja. Ben je tevreden?
2: Ja, ik ben nooit tevreden. En dat is met scheppen, dat is heel vervelend als je iets maakt. Je hebt een ideaal voor ogen. Dat geldt voor mijn boek, dat geldt voor alles wat ik maak. En in je hoofd is het altijd nog mooier dan het is. Maar ik ben buitengewoon gelukkig. Mensen zijn heel erg ontroerd. Mensen moeten huilen. Er zitten een paar echt hele, nou ja, echt ontroerende momenten in. Dus dat is het. En dat is wat ik zoek, denk ik.
0: Ja.
2: Met mijn boeken ook.
0: En als de Volkskrant dan heel kritisch is, daar kijk je dan niet naar op zo'n moment?
2: Nou, ik ben 30 jaar nu bezig. En de Volkskrant heeft nog nooit, of het nou een film is of een boek of een dit, nog nooit iets goed gevonden. Dus dat, en dat is eigenlijk een beetje, als het niet zo naar iets was, zou het eigenlijk lachwekkend zijn. Want ze zijn ook iedere geloofwaardigheid kwijt en niemand kijkt daar meer naar eigenlijk. Dus ik zat vorige week in een radio-uitzending met, ik zal niet zeggen wie het was, maar met een recensent, een boekenrecensent. En ik zei in die uitzending iets, ze doen me altijd zo denken aan waar we hier zijn, ook bij vliegtuigspotters. Ze staan aan de kant, ze vliegen niet mee, ze besturen het toestel niet. Maar ze hebben wel iets van, oh, die trekt laag op, weet je wel. Dus het is een beetje daarnaast. Het is niet voor mij, oh, dat zei ik in de uitzending. Het is niet voor de schrijver, het is niet voor de lezer, want die trekt zich er niks van aan. En toen werd een plaatje gedraaid en toen zei diegene, die zei, nee, ik geef je gelijk. Ik doe het ook niet voor de lezer. Ik doe het ook niet voor jullie. Ik doe het eigenlijk om voor mezelf beter te begrijpen wat ik lees. Ik zeg, zou je dat nou als plaatje afgelopen is zometeen eventjes willen herhalen?
0: Ja.
2: Maar dat wilde hij niet nemen. Ik heb geen tijd, want ik moet die boeken bespreken. Enfin, dus, maar ik heb het wel in mijn dagboek geschreven. Dat komt volgend jaar. Nou toch?
1: Ja,
2: nou, ik vind het belangrijk dat mensen dat weten. Want ik weet het. En toch zijn er nog mensen die er geloof aan hechten.
0: Ja.
2: Dus nou ja, dus dat maakt dan helemaal.
0: Maar je hebt zelf ook de Kleine Kunstacademie gedaan, las ik?
2: Maar zeer zeker. Ik heb zelfs opera gezongen.
0: Ja,
2: heel klein rolletje. Ik stond doodsangst uit. Volgens mij ben ik toondoof. Ik bedoel, het was echt werkelijk verschrikkelijk. Ik was de understudy van Marco Bakker. En ik had een klein rolletje in die
1: kunnen
2: opera.
1: Kunnen jullie dat samen doen voortaan?
0: Ja, zou ik dat zeggen? Ik kan ook niet zingen. Dus.
2: Oei, nou goed. Nou, ja. Nee, bluffen. En dat is een. Maar goed, ik had wel eens gezongen met het Metropoolorkest. Maar dan hoor je jezelf terug. Ja. Maar als je als operazanger voor een volledig orkest staat, heb je geen idee wat je zingt. Dan moet je zo goed getraind zijn in die noten. Dus, en Marco die ging racen in Japan nog met zijn grote bolide. En ik moest tijdens de repetities 2-3 keer dat doen. En ik dacht, dit is misschien wel een van de redenen dat ik dacht, ik moet iets anders gaan aandoen. Misschien ben ik daarom wel schrijver geworden.
0: Ja, ja. Want het is aan de ene kant wel knap, ook als je dan zelf zo'n jeugd hebt meegemaakt, dat je wel wil laten zien op een podium en acteren ook.
2: Daar gaat het bij mij altijd over eigenlijk hoe je het verschil tussen hoe je van binnen voelt en hoe je gezien wordt. Mm. En ik heb het beste begrepen, denk ik. Ik heb een roman geschreven, roman nadrukkelijk, over de jeugd van Karin Bloemen. Waarin dat het meest uitgewerkte thema is. Karin die begluurd werd en misbruikt werd in haar jeugd. En in plaats van dat je denkt, ik groei op, ik ga zorgen dat niemand me ooit meer ziet, doet ze het tegenovergestelde. Zegt ze, kijk eens, je wou me toch zien, hier ben ik. En dat mechanisme is eigenlijk iets wat je bij heel veel mensen die in het nieuwe roman, Lord M, gaat het over Victoria. Die ook, en over een vrouw die zich enorm toont. En Victoria is heel verlegen. 18-jarig meisje als koningin op de troon. En iemand zegt, het is een hele grote vergissing om te denken dat iemand die heel erg zichtbaar is ook graag gezien wil worden. En dat is eigenlijk wat met mij aan de hand is. Maar ook met Lucia in haar sluier achter in een schitterend gebrek. En de kleine mensen in de grote wereld. En de zwarte met het witte hart.
0: Maar buiten is het feest. Is het ook een beetje, dat is ook heel bijzonder daardoor.
2: Ja, nou ja, zeker. Dat gaat erover. Dat is het meest uitgesproken, het meest uitgewerkt. En zeker nadat ik dat gedaan had, dacht ik, oh, maar daarom ben ik als heel erg verlegen iemand, zeker als kind, als jongeman, daarom ben ik naar de theaterschool gegaan. Om te leren hoe je gezien moet worden.
0: Maar ook als je heel veel zichtbaar bent, hoef je niet altijd gezien te willen worden.
2: Dat is het.
0: Ja?
2: Dat is het. Ja, er zijn mensen die zelfs, ik ga nu ook de naam niet noemen, maar die je heel veel ziet. En die zelfs uitgelachen worden omdat ze altijd weer opdagen en opdraven. Die eigenlijk denken, god, kijk niet naar me. Ja, het is een wonderlijk mechanisme. Maar, en ook dat staat in Lord M, zichtbaarheid is een geweldig masker. Je kan daarachter.
0: Schappen, het is een beetje Carl Jung-achtig wat je nu allemaal beschrijven bent. Met het Carl Jung heeft er heel veel over geschreven.
2: Oké, Jung, ja.
0: Die met het harnas vertelt hoe je dat inderdaad in stand kan houden. Terwijl je daarachter vaak een hele andere persoonlijkheid etaleert.
2: Exact. En ik denk dat het geheim is, en dat ook dat vertelt Lord M aan Victoria. Het geheim is dat we dat allemaal hebben. Of dat heel veel mensen dat hebben.
0: Nou, Hans, bijvoorbeeld, hoe zit het bij jou?
1: Ja, ik probeer er nu over na te denken of ik dat heb. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe kijk jij? Ik weet het niet.
2: Ik weet het niet. Je bent natuurlijk heel zichtbaar. Maar ik probeer, want ik kan mensen heel goed lezen. Ik probeer nu in te schatten. Maar ik denk dat je ook heel erg kwetsbaar bent. En om het een te verbergen, doe je het ander. Zou dat kunnen?
1: Ik weet het niet.
2: Nee.
1: Ik weet als klein jongetje. Want we gingen allemaal thuis anders om met verdriet.
2: Ja.
1: En ik had één zus die zocht het in de verdovende middelen.
2: Ja.
1: De andere zus die ging heel erg zorgen.
2: Ja.
1: De andere die vluchtte weg. En ik werd nijdig.
2: Ja, ja.
1: Dat was de taakverdeling eigenlijk.
2: Oké.
1: Ik weet niet of dat dan is dat ik kwetsbaar verberg.
2: Nee, nou misschien dat nijdigheid. Ik ben zelf namelijk nooit boos. Maar misschien dat helpt. Dat je het kwijt bent.
1: Hij hielp het.
2: Ja.
0: Maar vind je het fijn om zichtbaar te zijn? Vind je het fijn om nu dit verhaal te vertellen? Vind je het fijn om hier aanwezig te zijn? Vind je het fijn om in al die tv-programma's te zitten? Voel je
1: fijn vind ik nou niet echt het woord. Ik vind het belangrijk omdat ik weet dat een publiek podium belangrijk is om het verhaal te vertellen waar ik voor sta. Omdat uiteindelijk is er een publieke opinie. En die vormt zich door wat ze lezen, wat mensen horen. En daar wil ik me niet voor verstoppen. Omdat ik het belangrijk vind dat iemand het verhaal vertelt van die medewerker met long-covid die zich door niemand gezien voelt. Iemand moet dat doen. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter. En als er meer mensen komen, dan kan ik een stapje terug. Ja.
0: En hoe ervaar je dat zelf, Arthur, nu? Nu je groot en bekend en beroemd bent? Wil je graag gezien worden?
2: Nee, dat blijft. Als ik ergens binnenkom, ik ga ook nooit naar een café of zo. Ik ga nooit naar een verjaardag. Want ik snap die codes niet zo goed. Omdat ik dat nooit geleerd heb vroeger. Ik kan het als de taak duidelijk is. Dus als ik zo meteen naar de Lamar ga. En ik weet dat er van mij verwacht wordt dat er een première is. En dat ik met mensen moet praten. Dan kan ik het. Dan ben ik morgen een dag uitgeteld. Maar dan, ik snap niet waarom mensen naar een café gaan en elkaar gaan vertellen wat ze gedaan hebben, wat ze bezighoudt.
1: Maar ben je dan wel eens bij de Nacht van de Poëzie geweest?
0: Ik vind het wel bijzonder wat hij nou vertelt, hoor.
1: Ja.
2: Daar ben ik wel eens geweest, maar in en uit. Dus niet,
1: in en
2: niet,
1: uit,
2: ja,
1: precies.
2: Ja, dus dat is optreden.
1: Dat is heel chaotisch.
2: Ja.
1: Ik vind het genieten altijd, maar dan als toeschouwer.
2: Ja. Nee, ik moet ergens zijn en dan weer weg. Ik moet weer in die veilige plek. Ik moet eigenlijk dat theater in, zou ik maar zeggen, van vroeger als kind. Ik moet denken, nee, maar nu ben ik weer Maar ik heb dus wel geleerd, en ik denk dat daar de theaterschool heel goed voor was, om dat op een bepaalde manier te doen. En dat vind ik ook echt niet vervelend. En wat ik heel erg fijn vind, is lezingen geven voor mijn publiek. Omdat je dan die mensen één op één ontmoet daarna bij het signeren. En dan gebeurt er altijd wel iets bijzonders. Dus ik kan het één. En het grappige is, er is een groot verschil tussen schrijven en schrijver zijn.
0: Ja.
2: Schrijven, dat is helemaal, zit ik in mijn torenkamer helemaal weg in de wolken, zou ik maar zeggen. En schrijver zijn, dat is als het boek uitkomt of een opera komt uit, dan is dat het andere deel. En gek genoeg werkt dat voor mij wel goed. Dus een paar maanden of een paar weken per jaar naar buiten treden en dan weer helemaal naar binnen gaan.
0: Maar wie zien ze dan straks daar in de Nieuw Lamar? Wie komt daar dan binnen?
2: Ja, ik ben het allebei zelf.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker. Het is niet een rol of zo. Nee, het is alleen iets wat ontzettend veel energie kost en die me niet van nature afgaat.
0: En die energie, die kost het omdat je toch...
2: Omdat ik eigenlijk graag stil ben en verdwijn.
0: Ja. Oké. Okay. En eigenlijk je verhaal op papier wil zetten en het dan los wil zetten.
2: Ja, ik heb dat 2 jaar nodig om een verhaal te maken. En nou ja, ik kan nu een verhaal vertellen omdat ik weet wat jij verwacht van mij en wat mijn taak is hier.
0: Ja.
2: Maar daarna ben ik heel graag weer stil.
0: Grappig. Ik presenteer natuurlijk een dagelijkse talkshow en eigenlijk redeneer ik ook zo.
2: Aha.
0: Ik weet wat de mensen willen, dus ik druk die knoppen in.
2: Ja.
0: Maar of je het altijd ook voelt, dat weet ik eigenlijk
2: niet. En als je dan thuis komt, wat gebeurt er dan?
0: Dan ben ik heel stil.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: zie.
0: Eigenlijk wel,
2: ja. Zie. Dus hetzelfde principe eigenlijk.
0: Ja, grappig.
1: Ja. Nee, ik praat altijd nogal na, dus ik stuit er altijd even na.
2: Ja.
0: Maar die boosheid, als kind, is die er nog steeds, die boosheid dan nu? Of?
1: Zeker, alleen ik sla niet meer mijn eigen hand kapot op een muur. Dat denk ik vroeger wel.
2: Ja.
1: Dus ik heb vooruitgang.
0: Ja.
1: Maar ik vind nog steeds muziek leuk. Waar soms ook een beetje boosheid in zit. Zijn Jules vind ik nog steeds vind ik een leuke band, bijvoorbeeld.
2: Ja.
1: Daar word ik vrolijk van. Dus
2: Want zij doen je boosheid voor je. Ja.
0: Maar Kolja, nu in de Lamar. En binnenkort voor iedereen te bereiken natuurlijk ook om naartoe te gaan, toch?
2: Ja, nog maar heel kort hoor. We hebben nog morgen in de Lamar. Dan gaan we naar Zwolle 2 avonden. En dan nog in Orpheus in Apeldoorn. Okay. Dat is het.
0: Arthur Chopin, bedankt. Tot de volgende keer.
2: Dank je wel.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile. Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
4: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCelli.nl.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Sinds begin 1900 zetten we bij Batenburg Techniek technologie in voor vooruitgang. Met een focus op complexe energievraagstukken en industriële automatisering maken we met onze klanten een mooier morgen mogelijk. Kijk hoe we dit aanpakken op batenburg.nl. Batenburg Techniek. Smarter focus, brighter tomorrow.
8: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
9: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
10: Ondernemers die toekomstbestendig groeien. Hoe doen ze dat? Hallo, ik ben Eva en sta hier in Houten met Hugo Ward van Groene Bouwhekken. Hugo, hoe is het jullie gelukt om met Groene Bouwhekken in 10 jaar tijd uit te groeien tot een bedrijf waarbij groei en sociale missie elkaar versterken?
11: Een hele goede vraag. Als sociale onderneming helpen wij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. En wat begon met 1 opdracht om een bouwblaas te vergroenen, groeide uit tot een volwaardig bedrijf. Maar impact wordt pas schaalbaar als de basis ook goed is. En automatisering is daarbij geen luxe, maar een noodzaak.
10: Meer weten hoe je met rust, grip en overzicht kunt blijven groeien?
12: Kijk op partner.bnr.nl/exact.
13: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
16: Ik zie kansen om het bedrijf waar ik werk over te nemen, maar hoe regel ik de financiering? Dat lukt me toch nooit?
17: Nou, MGF maakt het mogelijk. Wij zijn dé specialist in management buyouts. Met de juiste structuur, expertise en begeleiding neem jij het bedrijf in 2 stappen volledig over. Soepel en zorgeloos. Ontdek onze aanpak op mgf.nl.
18: BNR Verkeer.
19: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. We zijn over het hoogtepunt van de spits en er staat nu nog 380 kilometer file op de Nederlandse wegen. Onder andere op de A2 Utrecht Den Bosch. Door werkzaamheden doe je er tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel 30 minuten langer over. Ook 30 minuten vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam en wel tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Op de A29 Berg op Zoom Rotterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp. De linkerrijstrook is er dicht en het betekent 3 kwartier vertraging. Dan nog een wegafsluiting, de A58 Berg op Zoom richting Breda. Die is dicht tussen knooppunt De Stok en Roosendaal na een ongeluk. Omrijden kan over de A17 en de A16. Heb ik ook nog flitsers gemeld door Flitsmeister. De A6 Joure richting Emmeloord bij hectometerpaal 305,2. En de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 6,8.
20: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
21: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Er ligt steeds meer op straat van de troonrede van volgende week. Zo melden meerdere media dat de meeste mensen er ietsje op achteruit gaan volgend jaar. Gepensioneerden en mensen met een laag inkomen krijgen er een beetje bij. Ook roept het kabinet vakbonden en oppositie op om samen te werken om Nederland verder te laten groeien. Een Marokkaanse wijkagent uit Amsterdam gaat aangifte doen tegen PVV-kamerlid Faber. In een debat viel ze de agent aan om bepaalde social media posts. Die zouden volgens Faber niet neutraal zijn. Dat ging de agent te ver. Ze noemt het smaad en laster. De politiebond is er ook boos over. Vooral dat de agent bij naam werd genoemd. De landsadvocaat is positief over de stikstofplannen van het kabinet. Als die werken en iedereen zich aan de regels houdt, kunnen er weer voorzichtig vergunningen worden afgegeven om te bouwen. En het is ook beter voor de natuur. Boeren zijn er nog steeds niet blij mee, want zij moeten het dan met minder vee doen. Op verschillende plekken in Amerika worden de aanslagen van 9/11 herdacht. In New York hebben nabestaanden de namen van de bijna 3000 dodelijke slachtoffers voorgelezen. Dat is zonder president Trump, want die is bij een andere herdenking, bij het Pentagon. Ook daar crasht een gekaapt passagiersvliegtuig. En de Duitse radicaalrechtse AfD heeft aangifte gedaan tegen bondskanselier Merz. Die zei eergisteren dat wat de partij wil neerkomt op etnische zuivering op basis van huidskleur en afkomst. Dat zorgde voor boelgeroep in de Bondsdag. De AfD won afgelopen weekend de verkiezingen in deelstaat Sachsen-Anhalt. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
22: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google- en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
23: Geniet u ook zo van de zomer? Maak er dan dit jaar een dubbele zomer van. Bijvoorbeeld in Queensland, Australië. Daar is het altijd zomer. Bewonder de Great Barrier Reef. Zwerf met vreemde vogels door het regenwoud. Geniet van lokale seafood, vers uit de oceaan. Of ongekende tropische vruchten, zoom van de boom geplukt. Uw eigen extra zomer begint bij Travel Essence.
22: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
24: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
25: Nee, natuurlijk niet, Marieke.
0: Dat laat je gewoon over aan Move Move. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move Move.
1: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
0: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
2: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: Wilt u uw zware materieel verkopen, maar geen idee waar u moet beginnen? Dan is veilen met Ritchie Brothers het antwoord. Ritchie Brothers heeft het wereldwijde kopersnetwerk om uw machines snel, makkelijk en veilig te verkopen. Ga naar rbauction.nl.
12: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
25: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
27: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
28: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
29: Nu met de staking hebben we ook allerlei mensen een auto gehuurd.
30: Voor $5,000.
31: But actually, there is one more thing.
32: Wilfried Genee.
33: Laatste uur alweer van deze uitzending, de Friday Move. 11 september, we zitten bij de Finals Room. Iedereen is weggelopen. Er is niemand meer. Waar zijn ze dan? Oh ja, er zijn er nog een paar gelukkig. Ja, maar die zijn al lang uitgelopen. Als die nog hadden moeten lopen, ben ik bang dat ze nooit de finish hadden gehad, als ik ze zo zie. Maar de wijn vloeit nog steeds rijkelijk en dat is ook hartstikke lekker. Hans Pekman is hier mijn co-host van vandaag. Hans, mag je eigenlijk zeggen dat het minderheidskabinet een mislukt experiment is?
34: Nou, tot nu toe vind ik van wel. Omdat een echte uitgestoken hand naar de oppositie, of nou van een partij is die ik meer sympathiek vind of minder sympathiek, dat vind ik hopeloos mislukken. Ze zijn meer met zichzelf bezig.
33: Maar ja, het enige lastig is, krijg je nieuwe verkiezingen, krijg je hetzelfde probleem. Want hoe ga je dan ooit een meerderheid krijgen voor een kabinet?
34: Wij waren heel lang bang dat Italië gewoon constant chaos was. Maar daar zit nu de langzittende premier. Nogmaals, niet van mijn politieke kleur. Maar alles is een golfbeweging. Blijkbaar moeten we hier doorheen.
33: Ja, Meloni hebben we het over nu, toch?
34: Zeker.
33: Ja. Heb je goud thuis liggen?
34: Nee.
33: Niet?
34: Nee. Misschien een ringetje.
33: Oké, okay, wat Paul Buitink is hier van goud en koopbedrijf Holland Gold. Is het handig om nu goud in huis te hebben? Althans, ergens op een bank, anders ook, kan ook natuurlijk nog. Maar
35: het is altijd handig om wat goud te bezitten.
34: Ja, misschien is het wat in je telefoon, of niet?
35: Ja, er zit sowieso wat goud in je telefoon. Nou, misschien ook voor Hans, dat zelfs Karl Marx was groot voorstander van goud. Die noemde dat geld van nature goud en zilver is. Dus dat is misschien toch leuk om aan te denken als je
34: ik heb nog wel zilver. Want ik heb ooit een zilveren knaak gekregen van mijn oma. Die heb ik nog steeds.
35: Heel goed, heel goed. Ja.
33: Is die wat waard ook, denk je? Of,
35: Zeker, ja.
33: Ja, wat praten we over? Zilveren knaak?
35: Kijk, uiteindelijk, zilver is een beetje het arme broertje van goud. Wat een zilveren knaak nu precies doet, weet ik niet. Maar het is altijd goed om wat goud of zilver te hebben. Dus begin met wat zilver. En als je wat meer vermogen opbouwt, ja, dan moet het in principe worden belast natuurlijk volgens spek. Maar mocht je dan toch nog wat overhouden, dan is het kopen van goud en zeker een verstandige beslissing.
33: Ons goud ligt niet langer meer in Amerika, het Nederlandse goud, zeg maar, toch?
35: Een deel is weggehaald. Ja, we hebben als Nederland, de Nederlandse bank, 612,5 ton. En daarvan is een stuk weggehaald uit Amerika en Canada. Er lag 31% in Amerika en bijna 20% in Canada. En dat hebben ze teruggebracht naar 18,5% in Canada en 18,5% in Amerika. Dus er is best wel wat uit Amerika gehaald. En dat is per saldo in Londen terecht gekomen. Door een stukje te verkopen in Amerika, een stukje aan te kopen in Londen en een stukje te verplaatsen. Maar in ieder geval, het komt erop neer, eind van het rit, dat er nu meer in Londen ligt, 32%.
33: En waarom hebben we dat gedaan? Maken we ons zorgen?
35: Nou ja, ik maak me daar al een tijdje zorgen over. En ik roep ook al een tijdje op de radio, op televisie, nu hier, dat we wat moeten doen met ons spreidingsbeleid. En dat er te veel in Amerika lag. En ook in het hele continent daar. En DNB achtte dat eerder niet nodig. En heeft uiteindelijk toch besloten om in het
34: geniep
35: tussen maart en augustus toch best wel wat weg te halen daar. En ja, DNB zal dan niet direct zeggen dat dat komt door Trump. Ze geven aan dat ze het goud beter verhandelbaar willen maken. En in Londen, wat een beetje het handelscentrum voor goud wereldwijd is, kun je het ook makkelijker verhandelen. Maar ze hebben het ook over dat ze risicoparaatheid willen verbeteren. Als het daar ligt, kunnen ze het makkelijker inzetten. En ze willen beter spreiden. Maar nu ligt er juist een hoger percentage op één plek dan hiervoor. Dus dat vind ik ook niet helemaal logisch. Maar het komt er denk ik op neer dat ze het gewoon niet helemaal allemaal meer vertrouwen in Amerika. En dat kan met Trump te maken hebben. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat ze het misschien niet voldoende kunnen controleren daar. Dat ze onvoldoende toegang hebben tot het goud. We zijn niet de enige die het daar weg hebben gehaald. Frankrijk heeft het vorig jaar ook allemaal weggehaald. Die heeft 100% op eigen bodem liggen. En wij hebben nog maar 31% in Zeist liggen. En ik zou zeggen, goed dat je het daar weghaalt uit Amerika en Canada. Een stuk, niet alles, maar een stuk. Hmm. Maar doe dan meer op eigen bodem. Of leg een stukje in Zwitserland bijvoorbeeld.
33: Ja, en waarom is dat niet gebeurd, denk jij?
35: Ja, kijk, Londen heeft van oudsher die rol om het daar makkelijk te kunnen verhandelen. Dus dat begrijp ik wel, dat je daar wat wil hebben. Maar we hadden daar 18% en dat lijkt mij voldoende. Dus ik begrijp ook niet zo goed waarom ze daar meer willen hebben. Te meer omdat DNB helemaal niet de intentie heeft om te verkopen. De laatste keer dat we verkochten was onder Wellink in 2008. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd aangegeven dat we geen intentie hebben om te verkopen. Kijk, als je echt geld nodig hebt, zeg maar deviezen als dollars of euro's, dan is het lekker om goud liquide te hebben. Zoals de Turkse Centrale Bank heeft dit jaar best wel wat verkocht om de lieren te stutten. Maar Nederland zit niet in die situatie. Sterker nog, ik zou zeggen, bewaar dat goud goed. Leg vooral meer in de buurt neer. En Londen is ook niet per se heel betrouwbaar. Venezuela bijvoorbeeld probeert toch jaren goud uit Londen te halen. Maar de Bank of England weigert dat. Dus gezien het track record van Bank of England zou ik juist extra...
34: Heeft dat niet met Venezuela te maken?
35: Het heeft ook met Venezuela te maken. Maar het zegt wel wat over de legitimiteit van zo'n plek. Kijk, in Zwitserland kun je vriend en vijand legt in Zwitserland neer, omdat je weet dat het daar goed ligt. Omdat het een neutrale plek is.
33: Maar dan had het toch beter dat kunnen doen, als ik het zo hoor.
35: Ja, en ik hoop dat DNB nu gewoon een eerste stap gezet heeft en uiteindelijk de stap afmaakt. Dat Londen misschien een tussenstop is en dat er uiteindelijk inderdaad meer richting Nederland en of Zwitserland wordt verplaatst.
33: Waar is het precies in Zeist? Want we zitten hier niet zo ver vandaan. Toen Zeist, ik rijd er vaak langs. Dus waar ligt dat ongeveer, dat gaat?
35: Ja, het ligt bij Soesterberg. Je kunt misschien met jouw achtergrond een afspraak maken daar om als journalist een kijkje te nemen.
33: Okay.
35: Maar het ligt in Zeist. Bij de
34: volgens mij geen geheime plek, toch?
35: Nee, je kunt het gewoon opzoeken. En Kamerleden waren daar recent nog geweest voor een bezoek. Het was de oude Amerikaanse vliegbasis. Ze zag wel ironisch.
34: Dat lijkt me wel risicovol, trouwens.
35: Ja, daarom hebben ze ook ervoor gekozen om heel veel te verkopen. In Amerika lagen vooral baren die niet voldoen aan internationale standaarden. Dus van een te laag gehalte of een verkeerd gewicht. En door het daar lokaal te verkopen en in Londen terug te kopen met de juiste maat en gehalte, voorkom je het verplaatsen. Maar er is ook uiteindelijk van die 86 ton, is er ook 89 ton uiteindelijk wel verplaatst van Amerika naar Zeist. En van Zeist weer naar Londen. Want in Zeist lagen de juiste baren, die konden naar Londen. En de verkeerde baren liggen nu in Zeist feitelijk niet voldoen aan...
4: Hoi, ik ben Marieke. En ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Per hoofd van de bevolking, niet misselijk, meer dan 30 gram per hoofd van de bevolking.
2: Jongen, dat is best veel, ja. Ik zou het wel eens willen zien, dat dat goud bij elkaar. Het is altijd, in films zie je het altijd, maar ik heb nog nooit in werkelijkheid.
3: Volgens mij kan je toegang krijgen.
2: Oké. Okay.
1: Dat zou veel van moeten lukken.
2: Ja, nou dan ga ik dat proberen. Hoe vaak hebben wij dit nou eigenlijk vandaag gedaan, dat verplaatsen? Of gebeurt dat niet zo vaak?
1: Is nou, in 2014 niet? Hebben we het ook gedaan. Grappig genoeg was ik in 2011, 12 op de achtergrond SP toen aan het motiveren om daar eens een keer wat vragen over te stellen. Dat was naar de vorige...
2: Jij zit er een beetje achter de hele tijd. Een beetje duwen, een beetje trekken, een beetje...
1: Ja, ik vind het belangrijk dat we goed voor ons goud zorgen. Dat is een beetje mijn vak. Dus ja, dan moet je dan ook proberen...
3: Je had gelijk ook, want het is gewoon woelig in Amerika en minder betrouwbaar.
1: Daarom. Maar we hebben het vaker gedaan. Bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog. Voor de inval van de Duitsers hadden we al heel veel verplaatst. Alleen toen de Duitsers binnenvielen hadden we nog steeds best wel wat liggen. Iets van 20% of zo. En een stuk wilden we vanuit Rotterdam met een rivierboot verplaatsen. Maar die voer op een mijn, waardoor de manning stierf. En we daar uiteindelijk ook de goud zonk. En de Duitsers dat daarna geborgen hebben. En als oorlogsbuit naar de Rijksbank hebben gebracht. Dus er zijn best wel spannende verhalen te vertellen over ons goud in het verleden.
3: Ja. Vooral waar die boot gezonken is. Ik denk dat er dan alsnog nu mensen gaan duiken.
1: Ik denk jij morgen gaat duiken, Hans.
3: Ik niet.
1: Misschien los je het dan op.
3: Dan weer wel.
2: Ja. Zwembroekje aan en gaan, Hans, morgen.
3: Kijk. En dan maar zeggen dat ik niet constructief ben, hè?
2: Ja, je denkt gewoon hartstikke mee. Gaan nu andere landen het ook allemaal weghalen, nu Nederland dat doet, of?
1: Mede als gevolg hiervan zit Spanje ook weer na te denken over... misschien moeten we ook meer weghalen. Het is eigenlijk een soort van bankrun op de Amerikaanse bank. Een soort van finance run, om in het thema van vandaag...
2: Wat goed bedacht dit, zeg.
1: Men haalt daar zijn stoelendans. Als het daar niet ligt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk op een stoel gaan zitten. Anders ben je straks de sjaak en moet je staan.
2: Ja, maar we hebben het goed eraan gedaan om dit te doen, hoor ik van jou.
1: Absoluut. Alleen uit Londen halen en naar Nederland en Zwitserland.
2: Zwitserland. Paul Buiten, bedankt.
1: Graag gedaan.
2: Die kwam even binnen, zeg. Onze eigen DJ Thomas Robson gooit er een keihardnummer in. Maar ja, zo kennen we hem natuurlijk ook hier ook aan de Bosbaan. Zonnetje is er inmiddels bijgekomen. Ziet er hartstikke lekker uit. Anne de Jong. De vrouw van... Mag ik dat eigenlijk nog wel zeggen dat je de vrouw van Kluun bent? Of is dat eigenlijk wel een keer een beetje klaar? Dat is dat gewoon een eigen individu toch eigenlijk ook? Hij komt alleen altijd mee. Daarom denk je altijd meteen... Oh ja, dat is de vrouw van Raymond Klunder. Anne de Jong. Maar hoe zie je het zelf? Niet meer noemen die gozer?
4: Of jij Kluun nog mag noemen?
2: Ja, eigenlijk niet, hè? Het gaat over jou hier.
4: Het gaat helemaal over mij, maar je mag hem altijd noemen, want we hebben zeker...
3: Het gaat ook over de liefde.
2: Ik wil net zeggen, alhoewel jouw verhaal natuurlijk wel ook over jullie gaat, de diepe liefde.
4: Zeker. Ja. Wij doen alles wat in het boek staat in de praktijk.
2: En dat is veel.
4: Dat is heel veel.
2: Ja. Hoe lang ben je al bij je vrouw?
3: 1989, juli.
2: Zo, en hoe heb je haar leren kennen?
3: Via een vriendin van ons, die verloor haar been in Amsterdam omdat ze voor de tram kwam. Toen kwamen we allebei naar haar op bezoek. En wij kenden elkaar niet. En zij kende haar van de studie, ik van mijn geboortedorp. We kwamen elkaar tegen in de liefde. En daar begon het.
4: Wat een geweldig begin.
3: Ja, maar daar begon het echt. En ik was alleen een beetje bleu, dus ik durfde niks te vragen. En mijn vrouw ook niet. Dus dan heeft die vriendin vanuit haar ziekbed ons gekoppeld.
2: Maar die had wel andere dingen aan haar hoofd. Ik bedoel op dat moment, toch?
3: Ja, zeker.
4: Nou, je bent bij elkaar blijven.
3: Ja, en die kennen we ook nog steeds.
2: Ja. En zou je het als een diepe liefde willen omschrijven?
3: Ja, zeker. Ja. Ja, ik voel me zo vertrouwd en zo fijn bij haar. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Mm. Ja.
2: Mooi zeg.
4: Dat klinkt mooi.
2: Ja.
3: Het is ook heel fijn.
2: Wat is diepe liefde nou precies dan, Anne?
4: Ja, diepe liefde ik...
2: Je bent relatietherapeut, hè? Voor de duidelijkheid.
4: Relatiepsycholoog. Ja. En ik onderscheid vier fases. De eerste is verliefdheid. En dat zijn dopamine-shotjes en cortisolstress. En eigenlijk een heel oninteressante fase.
2: Maarten Verlossum zei van de week, dan ben je ontrekeningsvatbaar.
4: Helemaal. Ja?
2: Heeft hij
4: en je projecteert alles wat je wil op iemand. En dat is hij nog helemaal niet.
3: Ik vind nog wel, ik weet nog de eerste keer dat ik Helen in de kroeg ontmoet, had ze bessen gedronken. Dat vindt volgens mij iedereen bijna tegenwoordig heel vies. Maar als ik het nu ruik, vind ik het nog steeds heel lekker.
4: Dan gaan nog steeds die dopamine-shotjes gaan werken.
3: Dus ja.
2: Mooi man.
4: En dan krijg je in ieder geval altijd een fase 2. Okay. Waar je gaat denken, vind ik diegene wel leuk? Want alles wat je geprojecteerd wordt, wordt anders. En eigenlijk gaat het heel erg over, ben ik veilig bij jou? Kan ik me overgeven aan jou? En kloppen mijn gevoelens? En heel veel, ik zie veel stellen in de praktijk... kunnen 30 jaar relatie hebben of 20 jaar relatie... nog steeds in fase 2 zitten. Waar je strijd hebt op... dit is niet leuk aan jouw karakter. Zonder eronder te kunnen kijken van wat zit er eigenlijk onder. En dat noem ik fase 3. En dat is waar je gaat kijken waarom vind ik het zo moeilijk dat iemand niet doorzet. Waarom word ik

0: zo boos om het koffiekopje wat niet in de vaatwasser gezet wordt? Wat is dat met mij? En waar je vragen gaat stellen aan de ander. Wat maakt dat jij bijvoorbeeld niet doorzet? Waar je echt gaat luisteren naar de waarheid van de ander. Maar waar je toch nog denkt, ik heb liever dat eigenschapje niet. Dus als ik je kan boetseren, vind ik heel veel leuk, maar ik wil wel dat je zelfreflectie hebt. Of ik wil wel dat je netjes bent. Mm. En eigenlijk fase 4, want dat was je vraag, ja, is wel wat mij betreft de fase die misschien jij beschrijft, waar je elke dag dieper gaat. En waar je een pakketje omarmt en aan blijft kijken, ook als het moeilijk is. Ook als je iemand eigenlijk achter het behang wil plakken,
1: dat, heb je
0: dat je nieuwsgierig regelmatig. Ja? Maar toch vind ik het hele pakket nog leuk.
1: Dat
0: en waar je nieuwsgierig
1: bent. Dat is een voorwaarde, dat je die enorme intense gevoelens bij elkaar kan hebben. Ook negatief, maar dat je wel blijft, zeg maar.
0: Nou, dat je, ik had een mooi voorbeeld. Ik had een stel in de praktijk. En zij was, als ze gekwetst was of niet gezien wordt, niet gehoord, waar het heel vaak over gaat, werd ze enorm heftig tegen hem. En ook bij mij in de spreekkamer. En toen zei hij tegen haar, je kan moeilijk doen, je kan heel lastig doen, maar ik ga toch niet bij je weg. En dat was het moment dat ze ook verzachtte. Omdat je altijd bij je partner wil, ben je er voor mij en blijf je voor mij? Ben ik veilig bij jou? En dan kan je nog gedoe hebben. Ray en ik hebben heel veel gedoe. Maar je kan gedoe ook ontleden, puzzelen. Je kan op een goede manier ruzie maken, waardoor je elkaar steeds beter leert kennen. En in de praktijk zie ik mensen die dan verwijderen, conclusies trekken, parallel gaan leven. En dat vind ik echt zonde. Je kan echt een aantal dingen anders doen.
1: Maar voordat we erop komen, ken je dat iets van strijd? Ken je dat helemaal niet bij je vrouw?
2: Eigenlijk, ik voel vooral de, zeg maar, de diepere verstrenging. Ik heb natuurlijk meegemaakt dat mijn vrouw eigenlijk een doodsverklaring kreeg. Hè, van je leeft niet lang meer.
0: Begrepen, ja.
2: Dus de verstrengeling die we toen voelden naar elkaar en de heftigheid daarin, dat was eigenlijk, zeg maar, het meest heftige van de laatste jaren als het gaat over de verdieping van onze relatie.
0: Ja.
2: Maar dat kwam vooruit, vind ik zelf, nog steeds een open wond bij mij.
0: Ja.
2: Als ik het terughaal, vind ik het nog steeds echt heel moeilijk.
0: Ja,
2: dat is iets anders dan ruzie eigenlijk.
0: Ja, maar je hebt dus ook, ja, je hebt de dood in de ogen gekeken, wat natuurlijk zo afschuwelijk is. En zij ook. Maar daar zijn jullie wel op verder kunnen
2: zeker
0: gaan. Niet
2: verwijderd. Zeker, nacht eigenlijk alleen maar huilen. Ja. Samen.
0: Ja. Ja. En sommige mensen verwijderen daar ook op. Hè. Ja. Kunnen elkaar kwijtraken omdat ze niet kunnen vertellen over hun pijn. Niet kwetsbaar kunnen zijn. En dan hoe naar ook.
2: Wij hebben het gelijk gedaan. En ook met de kinderen erbij. Alle drie om alles te vertellen.
0: Ja.
2: En open te huilen.
0: Ja.
2: En ik dan ook soms boos te zijn.
1: Maar Hans, die boosheid die je dus als kind altijd had, is dat in een relatie altijd niet aanwezig?
2: Nee, wat zeker bij het begin wel. Want we hebben ook wel eens met deuren naar elkaar gegooid. In fase 2 heb ik nu geleerd.
0: Precies.
2: Dus zeker gegooid. Ja, dat je hem dichtgooit, zeg maar. Ja. Of je dingen krijgt helemaal het heen en weer. Dus zeker is dat wel gebeurd. Ja.
0: Maar het mooie vind ik aan verdiepen in de liefde is dat je op een gegeven moment kan zeggen, waarom gooi je met die deur? Wat, ook al vind je het heel moeilijk, vertel welk verhaal gaat er door je hoofd? Wat heeft je zo gekwetst? Wat heeft dat te maken met je verleden, met je waarden, met je verlangens? Wil je eens vertellen? In plaats van zeggen, gooi niet met die deur, eikel.
2: Maar dat werkt dat gebeurt niet, denk
0: veel.
2: Ik. Ja.
0: Nee, maar dat gebeurt heel veel.
1: Maar dat kun je leren, dat zijn vaardigheden.
0: Zeker, er zijn een aantal vaardigheden die je echt kan leren. En liefde is al ingewikkeld genoeg.
1: Ja.
0: En heel mooi, en heel moeilijk. En ik zie in de praktijk dat mensen een aantal vaardigheden niet hebben. En dat is precies wat zo zonde is. Want dat maakt het wel wat makkelijker om elkaar te begrijpen.
1: Dat zijn vaardigheden die je via het boek kan leren ook dan? Of?
0: Zeker. In ieder geval waar je een eerste aanzet kan hebben. En je kan echt dingen anders doen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over luisteren naar de waarheid van de ander. Ook al vind je dat de ander helemaal ongelijk heeft. Of voel je beschuldigd en was je intentie goed. Hoe kan je luisteren naar iemand om echt te zeggen, vertel maar en ik wil je horen. Maar ook bijvoorbeeld vertellen als je bent gekwetst. Zeg maar boosheid, zit natuurlijk altijd een kwetsing onder. Hè? Je ziet me niet, je hoort me niet, je ziet niet wat ik belangrijk vind. En als je kan, en als ik gekwetst word, denkt mijn brein, wie is de dader? En dan ga je zeggen, jij hebt mij wat aangedaan en dan ben je boos. De ander kan dat niet horen. Op het moment dat je kan vertellen, in plaats van jij doet mij pijn, ik heb een pijnpunt en dat raak je aan, mag ik daarover vertellen, kan de ander je horen en je leren kennen. En dit zijn ook, maar bijvoorbeeld ook diep accepteren. Dus het brein weer openzetten. Als je iets stom vindt aan iemand, gaat het brein daarin en gaat bewijzen daarnaast leggen dat het ook zo was. Dat doet het brein omdat hij in gevaar is. Denk je, toen was het ook zo, toen was het ook zo. En dan word je bozer en bozer. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan kan je jezelf boos maken.
2: Je gaat allemaal dingetjes optellen die eigenlijk op zichzelf onbedoeld zijn.
0: En dat doet eigenlijk je brein omdat hij in gevaar is. En het is een vaardigheid om op dat moment het brein weer tot rust te brengen en weer andere dingen, om weer uit te zoomen. Nou, dat is echt te leren.
1: Maar kan iedereen dat leren? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk.
0: Want iedereen die bereid is om aan zelfreflectie te doen en bereid is om te leren, kan het leren.
1: Ja.
0: Maar het kan ook zijn als iemand zegt, ja, ik ben gewoon boos. Ik heb wel eens iemand gehad die zei, zij verdient het dat ik boos ben. En als je niet bereid bent, dan kan je het niet leren. Maar dit zijn vaardigheden die het leven mooier maken en die jou milder maken en liever.
1: Ja, en soms lukt het niet.
0: Soms lukt het niet om...
1: om het voor elkaar te krijgen. Als je ziet dat met sommige mensen zo ver uit elkaar groeien en je gaat ermee aan het werk, soms is het te laat.
0: Weet je wat is? Mensen reageren op elkaars buitenkant. Als je gekwetst raakt, ga je vechten. Of je denkt, laat maar dan. Dan laat ik mezelf wel nu zien. Of de wolf in schaapskleren is vleien. Hè? Dus dat je bent gekwetst en je blijft lief. Dus dan verzamel je allemaal zegels eigenlijk. Of een bewijzen en die doen je ontploffen. Dit zijn allemaal reflexen waar mensen zichzelf beschermen. Dus ze kunnen niet goed zeggen wat speelde er eigenlijk van binnen. En als je jarenlang een relatie hebt dat je alleen maar reageert met reflexen, is het moeilijk te ontrafelen. En daar gaan heel veel mensen bijvoorbeeld uit elkaar, omdat het een onaangename kibbelrelatie wordt. Of omdat het bijvoorbeeld een relatie wordt waar je parallel leeft of je conclusies hebt getrokken. En het gaat zo, als ik kijk naar mijn praktijk, wat je dus doet, als mensen gewoon eigenlijk weg willen of het moeilijk hebben samen, dan ga je de interactie ontrafelen. Ga je kijken welke waarden, waarin voel je niet gehoord? Hoe kan je anders communiceren? Hoe kan je weer lief doen? Want mensen, omdat ze zich niet gezien voelen, ga je ook niet meer lief doen. Ga je ook niet meer nieuwsgierig zijn. Ga je dat uitje ook niet regelen omdat ander dat niet heeft gedaan. Je gaat helemaal weer instappen.
2: Ik zit alleen in die lessen, want ik ben... Je ziet zeg maar het percentage van mensen die eerst verliefd wordt en later gaat trouwen en dan gaat scheiden is wel echt enorm toegenomen.
0: Ja.
2: Ligt dat alleen maar in de verklaring dat mensen dat niet meer leren of ook aan andere zaken?
0: Nou, als je kijkt naar, ik noem maar wat, vrouwen hebben veel meer financiële mogelijkheden om weg te gaan.
2: Ja, dat is goed.
0: Dat is heel goed. Maar scheiden is ook niet slecht, want soms pas je niet bij elkaar. Maar veel scheidingen gaan op. Het is zo onaangenaam tussen ons twee. We hebben zoveel ruzie, er is zo niks meer. Dus dan ga je weg omdat je het niet kan verdragen dat het zo naar is tussen je. Dus je gaat weg om je eigen emoties te controleren.
2: Want je hebt de indruk dat in Utrecht bijna de helft is die gaat scheiden. Dus 1 op 2 gaat scheiden.
0: Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, het is niet erg om te scheiden, maar wel uit controlemechanismen van je onaangename gevoelens. Hmm. En op het moment dat je het kan verdiepen, kan je kijken, zo zit het tussen ons en we passen niet bij elkaar qua waarden. En dan is er minder spijt en ook minder bijvoorbeeld vechtscheiding.
1: Maar als je het naar jezelf kijkt, want ook voor Raymond geldt dat ook voor jou. Het is niet je eerste relatie natuurlijk. Dus
0: nee, dat klopt.
1: Je hebt het zelf ook moeten leren dus.
0: Nou, en precies dat heb ik echt gedaan. Ik ging weg als het kwetsbaar was. Mijn oplossing was weglopen, dat kon ik heel goed. Kwetsbaarheid tonen kon ik niet. Dus inderdaad, ik had zelf heel veel te leren.
1: Ja.
0: En ik denk dat Ray ook nog wat huiswerk te doen had.
1: Ja, nu niet meer, hè? Hij zit er nu lekker in, zie ik of zo. Hij vindt zichzelf nu wel oké. Ja, oké.
0: Zeker.
1: Dankjewel, Anne.
0: Graag gedaan.
1: Diepe liefde. Je nieuwe boek.

Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment nemen de files af. Er staat nog 230 kilometer file in totaal. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel rijdt het langzaam over 8 kilometer met 25 minuten oponthoud. Ook op de A73 is het druk. Nijmegen-Maasbracht tussen Beuningen en Kuik doe je er 25 minuten langer over. En ook nog een half uur vertraging op de N69 Veldhoven richting Neerpelt. Tussen Dommelen en Afrit Bergeijk is een ongeluk gebeurd. Dan nog enkele flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 Arnhem richting Utrecht bij hectometerpaal 75,0. En de A27 Utrecht-Almere bij 108,4.

0: BNR Nieuwsradio. The Friday Move.
1: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
2: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
3: Nu met de staking hebben we op het allerlaatste moment een auto gehuurd.
4: $5,000.
5: But actually,

0: Of, oh, Hans luistert even niet meer. Dat, die zijn we even kwijt. Hans, hiervoor heb je 8 jaar lang geprobeerd om de jeugd in Nederland een beetje beter eruit te laten komen. Hoe belangrijk was dat? Wat heb je precies gedaan in die periode? Met de microfoon, Hans. Anders zit op de radio.
1: In die tijd werkte ik voor het Jeugdeducatiefonds. Daar was ik als eerste werknemer begonnen en ik eindigde met 80 man. En ik wilde gewoon dat alle kinderen dezelfde kans kregen als mijn kinderen. Kort samengevat.
0: Ja.
1: En dat wilde ik doen niet op een bevoogdende manier, maar op een manier waar ik het vertrouwen gaf in de docent, zodat er niet een loketje bij komt, maar dat er gewoon een vertrouwde relatie versterkt wordt tussen mensen.
0: Ja, was hard werken, begreep ik, hè?
1: Het was heel mooi om te doen. Want ook daar moest je soms dingen openbreken die helemaal vastzitten in ons aangeharkte land.
0: Ja, aangeharkte land?
1: Ja, waar iedereen regeltjes heeft en dingen heeft bedacht hoe het hoort, hoe het moet, wat, hoe het ervoor staat. Dat vind ik soms heel vervelend.
0: Aan tafel inmiddels Mark Miedema, directeur van Kick-It. Schrik zo goed uit?
2: Kick-It.
0: Ja. Zetten zich in om jongeren weerbaarder te maken, theater en trainingen. Dit spreek je aan met Hans gedaan even natuurlijk, hè, door die tijd heen.
2: Zeker, zeker. We hebben elkaar ook wel eens ontmoet.
1: Ja.
0: Wat vind je van zijn initiatief?
1: Ik vind het mooi, omdat zeg maar, uiteindelijk moet je kracht van kinderen proberen te versterken. Met alles wat je doet. En daar komt veel op kinderen af. Maar ze zijn uiteindelijk heel sterk. Alleen je moet ze wel helpen om dingen te vinden, om anders na te denken soms.
0: Ja.
1: En theater draagt eraan bij. Dus ik ben altijd al, ook toen ik nog in Utrecht in de gemeenteraad zat en wethouder was, werkte ik veel samen met kindertheater, omdat ik zag wat dat kinderen bracht.
0: Ja. Waarom heb jij het opgericht eigenlijk dan?
2: Nou, ik heb Kick-It niet opgericht.
0: Oh, oké. Okay.
2: Een collega van mij, Janine, heeft dat 20 jaar geleden gedaan. Ik ben er zelf 7 jaar geleden bijgekomen.
0: Okay.
2: Ik ben algemeen directeur van Kick-It. En Janine heeft het ooit opgericht met theater. Omdat theater gewoon een heel bijzonder en mooi middel is om een gesprek aan te gaan. Je kan dingen uitvergroten, kleiner maken, echt binnen laten komen. Dus het werkt eigenlijk.
0: Ja, dat vertelde net Arthur Chopin ook, hè, dat hij een eigen beeld creëerde zodra hij de theaterwereld binnenkwam. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat ook kinderen die juist heel veel problemen hebben, die zich eenzaam voelen, gepest worden, een thuissituatie die moeilijk is.
1: Die ontbolsteren. Ik had een voorbeeld van een jochie, die was ook heel boos altijd. En die wilde zich met gym nooit omkleden. En bij het theater kwam het eruit dat hij salpeters of zuur zeg maar, in Syrië over zijn rug heen had gekregen.
2: Oh, wow.
1: Dat kwam bij het theater er pas uit en daarna was het een heel ander jochie.
2: Ja, nou, ik vertelde het toevallig net aan een collega. De eerste keer dat ik kennis maakte met Kick-It was op een school. Ik keek naar een groepje. Er kwam zo'n jongetje binnen waarvan je zag, nou, dit is de man van de school. Populaire boy. Na de tweede scène herkende hij iets in de scène, waardoor hij toegaf aan zijn klasgenoot, ik ben enorm gepest op de basisschool. En dat gaf, ik zag het gebeuren. Dat zag wel. Ben jij gepest op school? Weet je wel? Dus die kids komen erachter. Hey, ik ben niet de enige. Ze gaan elkaar beter leren kennen. Er ontstaat respect, empathie.
0: Ja.
2: Dat is wat er gebeurt.
0: En dan doe je ook als zoiets als de Finance Run mee. Dat is dan een samenwerking ook. Dat is belangrijk.
2: Ja, wij zijn een van de twee goede doelen van de Finance Run. Want binnen ons scala aan thema's is het thema geld en geluk een belangrijk thema. Dat komen we veel op scholen. Daar maken kinderen zich ook zorgen over. Zeker als ze al wat ouder zijn. Als ze op het VMBO zitten of op het MBO. Oh, ik ben dom, want ik zit op het VMBO. Dat horen we, dat vinden ze zelf vaak. En dan horen we, als wij het over mentale gezondheid bijvoorbeeld hebben, wat bij ons een groot thema is, dat vaak de link wordt gelegd naar geld ook. Maar ja, hoe ga ik dat dan doen?
0: Ja.
2: Want daar, verderop, kunnen ze wel naar Spanje op vakantie, maar dat kan ik niet.
0: En geld hebben jullie ook nodig, neem ik aan dan? Voor
2: zeker, zeker.
0: Kunnen mensen het noderen, als ze dat zouden willen?
2: Zeker, wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Nou, wat mooi is dat wij een van de goede doelen zijn van de Finance Run.
1: En je hebt ook meegelopen, of niet?
2: Ik heb meegelopen.
1: Welke afstand?
2: 5 kilometer.
1: Nou, respect.
2: Ja. Maand geleden kon ik het nog niet, maar ik heb het gedaan. Maar nee, wij krijgen subsidie van gemeenten, wij krijgen donaties van fondsen, wij krijgen, we hebben samenwerking met ASR-verzekeringen bijvoorbeeld rondom dit thema geld en geluk. Dus aan alle kanten moet er geld binnenkomen om de bijna 60 mensen die inmiddels werken bij ons ook elke maand hun salaris te kunnen betalen.
0: Best veel mensen die met jongeren kunnen praten. Het is best moeilijk toch om de taal van jongeren te spreken. Hoe doe je dat?
2: Dat doen wij met jonge mensen. Ik ben de oudste medewerker bij Kick-It. De meeste van mijn collega's zijn zelf tussen de 18 en de 25. Ja. Dus die staan nog dicht bij die doelgroep. Dat maakt dat kinderen van 14, 15 denken van, hé, daar komt iemand binnen die lijkt een beetje op mij. Die ziet eruit als ik. Die snapt mijn wereld nog. En dat maakt dat we dat werk zo goed kunnen doen. Ja. Daarnaast leiden wij ze enorm op. We hebben net 5-6 weken constant getraind. Nibbet komt langs. Mindus komt langs. 113, zelfs suïcidepreventie komt langs. Om goede eerste reacties te kunnen geven op de dingen die wij tegenkomen in ons werk.
0: Bijzonder. 45.000 kinderen per jaar, leerlingen per jaar?
2: Ja, klopt. Afgelopen jaar 45.000 leerlingen live en ruim 200.000 met onze digitale lesmaterialen.
0: Ja. Hans, de situatie in Nederland voor een aantal kinderen, hoe is die? Ik probeer het even. Je had zo straks een schets gegeven van hoe Nederland is.
1: Wij hielpen als Jeugdeducatiefonds ongeveer 1,5 miljoen kinderen. En dat zijn allemaal kinderen die wonen op het randje van bestaan. Dus die zitten, die hebben heel veel onzekerheid, heel veel vertwijfeling. En thuis best wel financiële problemen. Ondanks dat de ouders werken en echt hun stinkende best doen. Dus die groep is groot. En je ziet dat die kinderen ook echt daadwerkelijk lagere schooladviezen krijgen. Dat ligt niet aan het verstand van de kinderen, maar puur aan de thuissituatie en de stress wat het meebrengt. Dus ik vind het heel ernstig, want we gooien daarmee ook kapitaal weg. Die als we goed in ze investeren, dat zij ook morgen een grote bijdrage aan de economie kunnen leveren.
3: Ja. Maar het verbaast me toch altijd over een land als Nederland, de cijfers waar jij mee komt.
1: Ja, ja, omdat we ons zeg maar verblinden, want we zijn zo bezig met ons eigen wolkje, dat we bijna niet meer kijken naar andere die het eigenlijk gewoon veel beter zouden moeten treffen, maar die we vaak vergeten.
3: Ja,
2: ja, zeker.
3: Wat is jullie doelstelling voor de komende jaren dan wat dat betreft, Mark?
2: Nou, wij zijn de afgelopen jaren fors gegroeid en we willen die groei volhouden. We zijn echt een ambitieuze, leuke, jonge club. Met uitzondering van ikzelf dan.
3: Dat heb je nu een paar keer gezegd. Ja, okay. Hoe oud ben je dan?
2: Nou, ik word volgende week 54.
3: Dus, oh, maar dat is weer erg.
2: Nee hoor, helemaal
1: alle
2: niet.
1: Alle andere medewerkers hebben nu de halve marathon gelopen.
2: Ja, ja, dat krijg ik dan wel voor me kiezen.
3: Ja.
2: Maar nee hoor, dat is verder geen probleem natuurlijk. Maar nee, wij zijn echt ambitieus. Wat je nu ziet is dat we ons werk, ik denk 80% van ons werk doen we soort van ten westen van de lijn Almere, Utrecht, Breda. Maar we gaan ook naar het oosten, naar het noorden, naar het zuiden. Wat ik mooi vind, we werken bij een stichting. Dus als wij worden gebeld door een school in Sittard, dan gaan we daar gewoon naartoe. Ondanks dat het soort van bedrijfseconomisch misschien niet altijd de beste keuze is. Maar dat past een beetje bij ja, de stichting die we zijn. En dat, ja, dat we dan gewoon daar naartoe willen gaan. Wij hebben de ambitie om nog vaker op scholen te komen. Nog meer intensiteit met die leerling te hebben. Dus meer contactmomenten. Ja, en we willen vooral met heel veel meer gemeenten gaan samenwerken. En op meer, binnen veel meer gemeenten gaan komen.
1: Maar ik zou adviseren om niet alleen afhankelijk te worden van een overheidssubsidie. Want anders ga je op een gegeven moment nog doen wat de gemeente wil. En jullie moeten vooral doen wat goed is voor de kinderen.
2: Ja, nee, klopt. Maar wat wij merken is dat we wel vaak naar een soort initiële mogelijkheid om een school kennis te laten maken. Dan zijn die scholen bijna altijd enorm enthousiast. En dan zie je dat die directeuren op zoek gaan naar potjes met geld.
1: Ja, maar dat begrijp ik. Maar daarvoor is particuliere fondswerving, wat jullie hier ook doen, is veel belangrijker. Want ik vind echt, wees niet te afhankelijk van de overheid als een stichting.
2: Ja, nou, goede tip. Goeie tip.
3: Ja. Ja. Maar hoe moet hij dat doen? Hoe komt hij aan extra gelden dan?
1: Nou ja, wij als jeugddelegatiefonds ook nemen best met fondsverwerving. Er zijn best veel particulieren en bedrijven die dit werk snappen en ook de betekenis ervan snappen. Dus ik hoop dat je steun krijgt.
2: Ja, goeie. Nou, misschien moeten we daar nog eens over doorpraten.
1: Ja.
3: Ja, ik krijg nu een lekkere finance hap, zo te zien. Dus je kan even lekker gaan eten. Dat ziet er goed uit allemaal. Wat is dit eigenlijk, jongens? Ziet er goed. Is dat saté of zo? Ik weet het eigenlijk niet. Lekker. Nou, goed. Goed dat je er was, Mark. Bedankt.
2: Ja, geen
3: succes. Dank. Als mensen luisteren, moeten ze gewoon doneren. Belangrijk, toch?
2: Zeker.
3: Wil je ook ergens kijken? Website of zo, werkt dat?
2: Ja, www.kiket.nl. En daar kan je in contact komen met ons, met mij. Of er staat ook een donatiebutton.
1: Met twee i's.
2: www.kikid.nl.
1: Ja.
2: Goed dat je dat zegt, meneer. Ja.
3: We zitten alweer in de absolute slotfase van deze uitzending. De Friday Move, vrijdag 11 september. We zitten bij de Finance Zone hier in Amstelveen, de Bosbaan. Daar kon hij nog langskomen. Had hij ook al lekker hapje kunnen eten. Is dat voor jou dit, Hans, of niet?
1: Ik weet niet, ik had beloofd dat ik thuis zou eten. Oh. Dus ik denk dat ik dit oversla.
3: Ga je het overslaan?
1: Ja, ja, want mijn kinderen komen ook naar huis, volwassen.
3: Hoe oud zijn die dan?
1: De oudste is 27, maar ik vind het supergezellig. Die komen allemaal vanavond.
3: Die zie je niet zo vaak?
1: Vrijdagavond is wel traditie dat ze heel vaak komen. Dus dan komen ze uit Nijmegen en Vreeswijk naar Utrecht toe. Dat vind ik leuk. Spelen we een spelletje.
3: Wat spelletje dan?
1: Ik weet niet wat ze vanavond uit gaan kiezen, maar het is meestal een bordspel. Roots, Kavango. Heel veel luisteraars kennen die allemaal niet. Maar mijn zoon willen liever altijd spelletjes doen waar de geluksfactor bijna
3: nul is. Monopoly spelen jullie weinig, heb ik het idee.
1: Dat vindt mijn zoon een absoluut te hoog gehalte gelukfactor.
3: Oh, oké. Okay. En hij wil graag winnen als ik het zo hoor.
1: Hij wil eigenlijk bijna alleen maar strategie en tactiek.
3: Oké, okay. Wil jij graag winnen?
1: Ik wil ook heel graag winnen.
3: En wat als je niet wint?
1: Dan worden we allemaal chagrijnigd. Ik word dat en al mijn kinderen ook. En daarna maken we het weer goed.
3: Oh, oké.
1: Okay. Dan spelen we weer een spelletje.
3: Lees jij veel boeken eigenlijk?
1: Ik lees best veel, ja.
3: Ja, heb je de Eetclub ook gelezen van Saskia Noord?
1: Nee, zeker niet. Nee.
3: Ik heb hem ook dus niet gelezen. Nee. Heel stom. En dat hebben we ons heel slecht voorbereid eigenlijk. Ja. Teun Luiks, goed dat je er bent trouwens, zeg ik op vrijdag. Want die zitten natuurlijk in die serie. Die staat op 1, hebben Netflix, zag ik.
4: Nou, Ajax nog.
1: Ja, dan kan je heel lang wachten.
3: Nou, ik zou niet over Utrecht beginnen nu op dit moment.
1: Nee, dan kan je nog iets langer wachten.
3: Oei, oei, oei. Je hebt nog een puntje gebakken van de week in de Remontada was dat. Ja.
0: Ja, heb ik ook. Kun je kort het verhaal uitleggen? Ik heb nu de eerste aflevering een beetje zitten kijken. Wat is het basisverhaal voor de mensen die de Eetclub niet kennen? Ik denk dat heel veel mensen het verhaal kennen. De film is natuurlijk ook geweest. Dus...
5: De Eetclub draait om een aantal vrienden. Vier stellen eigenlijk, 8 vrienden. Die samen in het rijke Bergen woonachtig zijn. En daar naar elkaar toe trekken. Een soort vriendschapsgroep vormen met elkaar. En koken en eten en verder allerlei dingen doen die je
0: leuk ook of niet?
5: Ja.
0: Ja, zeker. Ja, je wil dat niet zeggen, maar ook. Ik denk, zeg het maar voor jou dan. Dus dat gebeurt ook gewoon, hè?
4: Dat gebeurt ook. Koken en
5: koken. Koken en koken.
4: Ja, dat is er allemaal bij.
0: Ja. Het zijn echte vrienden, maar ook weer niet daardoor. Dat loopt een beetje uit de hand, begrijp ik. En dan gaat er iemand dood.
4: Ja, dus dat is meestal geen goed teken. Nee, het begint heel leuk. Het begint als een vriendengroep waar je echt bij wil horen. Die denkt, oh, die zou ik ook wel willen hebben, die groep. En eigenlijk na een paar afleveringen denk je al, er is hier iets aan het gisten. Er is iets mis. En daar kom je in die 7 afleveringen achter wat dat precies is.
1: Maar lijkt het een beetje op het thema van die film van Halide en Rijn? Of?
4: Niet.
5: Welke film?
1: Ze had zo'n film gemaakt toch ook over relaties. Over allemaal mensen, die een groep vrienden die bij elkaar komen. En steeds meer ruzie krijgen.
4: Nou, zij speelde in de film De Eetclub.
0: Ik weet, dat zal het haast zijn.
1: Amerikaanse film.
4: Oh nee, dan is dat niet.
0: Die film die zij geregisseerd had, bedoel je?
1: Ja.
0: Die heb ik niet gezien namelijk. Dus,
5: hebben we allemaal niet gezien.
0: Teun en Remco hebben we ook niet gezien.
5: Dus. Maar inderdaad, het klinkt alsof het daarop lijkt.
0: Ja. Ja. Was het leuk om het te spelen eigenlijk?
4: Heel erg leuk.
0: Ja? Je bent te lachen, Remco.
5: Ja. Nou ja, we begonnen eigenlijk, ik denk dat het wel bewust gedaan was. We begonnen met de vrolijke en de feestscènes en de party en het lachen en de slappe lach van de dronken. En dat was heel leuk inkomen. Dus toen hadden we al, als je dan spelen moet dat je de slappe lach hebt omdat je te veel witte wijn hebt gedronken. Dat werkt heel goed om elkaar als acteurs ook lekker te leren kennen. Dus je raakt meteen lekker los.
0: Maar je mag niet echt wijn drinken dan, als je het speelt?
4: Eigenlijk niet.
5: Nee.
4: Oh, eigenlijk
5: maar goed,
4: niet.
5: Dat zijn goed bewaarde geheimen.
4: Er gebeurt wel eens iets.
0: Zo nu en dan.
4: Zo nu en dan. Dat zou kunnen, dat weet ik niet. Dat zou kunnen.
0: Ja. Waarom is er nou toch weer een serie van gemaakt? Omdat er natuurlijk al een boek is, er is al een film. Wat was het idee erachter dan? Waarom?
4: Nou, ik denk, wat het verschil is bijvoorbeeld met de film. Die film duurt maar 1,5 uur. Dus dan moet je dat boek helemaal zo comprimeren tot een paar hoofdstukken. Dat gaat wel, maar dan verlies je ook wel wat. En nu hebben we 7 keer 50 minuten... waardoor we veel meer de tijd hebben om die karakters uit te diepen. En het boek was toen een gigantische hit, maar is inmiddels natuurlijk ook al 22 jaar geleden. Dus de tijd is iets veranderd. We zijn wat anders gaan denken met z'n allen over bepaalde dingen. Dat hebben we allemaal in de serie proberen.
0: Zoals, kun je wat voorbeelden noemen dan?
4: Nou, een van de dingen die toen over dat boek werd gezegd van de mannen verdienen het geld en de vrouwen geven het uit.
5: Allemaal trophy wives.
4: Zo, een beetje dat. En dat is gelukkig niet meer zo. Misschien was dat toen ook niet zo. Maar daar ging het wel veel over. Dat beeld werd wel veel neergezet. En dat is nu gelukkig veranderd. De vrouwen zijn, vind ik, veel sterker eigenlijk dan de mannen in deze serie. Dat vind ik heel leuk.
5: Women on top. Ja.
4: Ja.
0: Zeker een ding. Jij bent een vrij zachtaardig type, begreep ik, toch, in deze serie?
5: Ja. Ivo is van de rijke kom af, maar doet eigenlijk niet zo heel veel. Hij kan heel goed koken, is een creatieve gast. Maar verder denk je van, hoe heeft hij dan dat geld verdiend? Maar die komt gewoon van een hele rijke Bergense familie.
0: Ja.
5: Zijn vrouw die verdient ze eigenlijk. Zij heeft de job. Zij is de interieurarchitect van alle rijke Bergen.
4: Alle huizen.
5: Alle vrienden en alle eetclubbers. En dat is Rivka Lodijzen.
0: Oké, en kun je nou ook, want we hadden het net over relaties. Vond ik best een mooi verhaal. Ik heb hier de diepe liefde nog voor me liggen.
1: Ja.
0: Vond ik interessant hoe dat gaat, hoe je jezelf dan kan ontwikkelen door vaardigheden. Kun je, als je ernaar zit te kijken, ook nog iets leren daarvan? Van hoe die mensen met elkaar omgaan en hoe je relatie... Of hoe het juist niet moet?
4: Zeker, ik denk allebei. Ja.
5: Het is... Ik vind het vooral heel fijn als ik die serie zo voorbij zie komen. En hij binget echt als een malle, moet ik zeggen. Dat je vooral ziet dat je... Het gaat op een gegeven moment helemaal eigenlijk... Je kijkt helemaal niet meer naar rijke mensen en naar verwende rijke mensen. Je kijkt vooral naar mensen. Iedereen heeft problemen.
0: Toen je vrouw ziek was. Maar normaal gesproken loopt het lekker. Oké, met die spelletjes als je verliest even niet.
1: Dan dat is daarna weer snel over. Ja.
5: Zijn uitzonderingen. Nou, misschien moet ze over jou een mooie Netflix-serie
1: Wie weet. Misschien wel saai. Ja. Volgens begin ik altijd met een bakje koffie voor de vijver. Dus ik heb vaste gewoontes die niet altijd heel boeiend zijn voor mensen.
5: Ah, ja.
1: En dan kijk ik naar de kikkertjes en de salamandertjes. Daar ben ik dan druk mee.
3: Maar iedereen heeft problemen, zeg je. Is het ook een levensles dat je op een gegeven moment tevreden moet zijn met het leven wat je hebt? Of is dat juist niet de bedoeling dat je, als je zit te kijken?
4: Nou, ik denk wat al die stellen bindt is ook wel dat ze het gevoel hebben dat ze sinds ze allemaal ouders zijn ook iets zijn kwijtgeraakt en dat weer terug willen zoeken. Dat ze weer zich jong willen voelen en ook weer verleidelijk en sexy en niet alleen...
3: Midlife gevoel.
4: Beetje wel. En ik denk dat dat goed is. Ik denk dat iedereen dat zelf moet bepalen, maar dat dat goed kan zijn. Maar ik denk wel, als je te ver gaat kijken buiten de deur wat er nog meer allemaal te halen is en niet meer waardeert wat er thuis zit, dat wel eens voor problemen kan zorgen.
1: Dat vechten tegen de beekhive vind ik sowieso wel heel ingewikkeld dat mensen dat doen. Hoor.
4: Oh ja, ja.
1: Dus dat je wil voorkomen dat je ouder wordt en afgeleid en in verval raakt.
5: Ja.
1: Maar ik zag pas bij een aantal van die vrouwen die zeiden in de studio die dan 's nachts zelfs plakkertjes doen hier. Bij hun ogen, om te zorgen dat de rimpels eruit gaan. Ik denk, jee, wat een marteling en zelfkwelling. Dat doe je allemaal jezelf aan.
5: Ja.
1: En waarom?
4: Ja.
5: Nou ja, dat is natuurlijk wat mij ook zo fascineert aan de upper few en de rich and famous. Dat je denkt, oh ja, ja, je kan zoveel problemen. Die mensen die zijn gebukt onder zoveel stress.
1: Ja.
5: Natuurlijk ook met die dikke banen en ook met hun ambities en zo. En dat werkt in die serie, gaat dat heel erg uiteindelijk tegen ze inwerken. En denk je, oh my god.
3: Ja. Rijk zijn is helemaal niet zo leuk eigenlijk, als je het zo bekijkt.
5: Nee, het is drama. Ja. Drama tot en met.
3: Maar als hardwerkende acteurs kijk je er niet jaloers naar. Je zegt, nou liever niet dan maar zo'n bestaan.
4: Ja, honderdduizend.
5: Wat voor bestaan?
3: Ja, weet ik veel. ik heb vaak genoeg acteurs hier aan tafel die zeggen dat het best wel hard werk is in deze Nederlandse maatschappij om een rolletje steeds weer te krijgen en daar je leven onderhoud van te kunnen voorzien, toch?
5: Ja, dat is
4: het. Dat is het zeker, ja. Ja. Maar het is ook, als het dan lukt, en zeker, het is altijd hard werken. Soms komt het er niet helemaal uit. Ik vind het bij deze serie heel erg wel gelukt is.
5: Ja.
4: En als het er dan uitkomt, is het een heel dankbaar beroep ook dat we dit mogen doen.
3: Maar als de Volkskrant 3 van de 5 sterren geeft vanwege het feit dat het te Nederlands is, is dat dan een belediging? Of denk je, ach, die snappen er helemaal niks van?
5: Ja, dan lees ik dan The Guardian liever. En die schrijven dan, this could easily be the new Big Little Lies.
3: Zo?
5: Ja. Dus dan denk ik,
4: abonnement op The Guardian genomen. Meteen Volkskrant opgezet.
3: Ja. En maar wereldwijd te zien nu, toch, deze serie?
4: Ja. Ja.
3: Dat is toch best bijzonder?
5: Het is heel grappig dat dus de internationale pers eigenlijk veel meer raving reviews geeft dan die paar Nederlandse.
1: En wat een zelfkwelling als je dan zegt dat hij slecht is omdat hij te Nederlands is.
5: Ja, hè?
1: Wel internationaal iedereen hem mooi vindt.
5: Ja, ik vind het weer zoveelzeggend, maar goed.
3: Maar hoe is dat als acteur om opeens overal te zien te zijn? Ik had ook Jan Dino een keer, die serie was ook overal te zien. Dat is toch best gek, lijkt me dat. Hoe voelt dat?
4: Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik heb een Finse vriend, die woont in Helsinki. Die kan nooit iets van mij zien, want hij kan daar echt niet aan. Hij kan daar geen Videoland aan. Maar wel Netflix. Dus nu voor het eerst kan hij het zien. En ook dus in het Fins nagesynchroniseerd.
5: Ja.
4: Daar kijk ik ook heel erg naar uit om dat te zien.
3: Ja, het lijkt me ook. Maar is dat voor jullie ook een opstapje naar meer dan? Voor jullie allebei of voor alle acteurs die erin zitten? Gaan de dingen spelen, denk je nou in de toekomst?
5: Big in Finland.
4: Ja, dat zou heel leuk zijn. Maar ja, wie weet, het is pas één dag te zien.
1: Vind je dat niet raar als je nagesynchroniseerd wordt? Want een deel van jullie werk en deel van jullie vaardigheid is toch jullie stem?
4: Ja, zeker. Nee, ja. Ik kijk er heel erg naar uit. Ik ben ook een beetje bang voor. Want,
1: ja, dat zou ik zijn.
4: Heel raar is. Ja, ja. Maar goed, mijn vriendin is ook actrice. Die heeft het wel eens gehad. We hebben wel eens een serie van haar gekeken. Helemaal nagesynchroniseerd. Het was ook wel geestig.
3: Ik heb de indruk dat ze willen dat we stoppen hier bij de Finance Run. Ik weet niet waarom, maar er begint iemand zo hard te zingen.
4: Ja, ook dat is de eetclub.
3: inderdaad. Heb je trouwens een van jullie twee ambities om internationale dingen te willen gaan doen? Of zeg je nee, ik ben helemaal prima zo?
5: Ik ben wel prima zo. Ik vind Nederland leuk genoeg.
4: Ik ook wel. Ik zou wel in Spanje willen filmen. Dat lijkt me heel leuk. Daar zijn we heel graag. Daar zouden we wel willen wonen. En ik zou daar eigenlijk ook wel willen werken. Dus als de Spaanse Netflix, als dat goed loopt. El Club de Comer zou het dan heten. Als dat goed gaat, dan ga ik misschien wel ooit daarheen.
5: Ja,
3: dit is vrij extreem, deze dame, die zo hard blijft zingen.
1: Zeker.
3: Ja. Ja. Ja. Jij kijkt het trouwens, Hans, nu je het gegooid hebt. Tenminste, voor je het nog mee hebt gekregen met deze enorme tering.
5: Horen ze dit thuis ook, denk je?
3: Ik denk wel dat mensen thuis dit inmiddels ook wel mee gaan krijgen.
5: Toch, toch wel.
1: Show, ik weet niet of het over relaties, weet ik niet. Ik kijk soms naar... Dus dat hangt er vanaf of ik meekijkers heb. Want ik kijk alleen, doe ik eigenlijk nooit naar dingen. Dus ik kijk alleen maar als we thuis kijken.
3: Maar je kijkt überhaupt weinig tv dan? Of?
1: Ik ben de afgelopen week ben ik 0 keer thuis geweest s'avonds.
3: Ja, dus je zat er elke avond wel op een programma, kijken.
1: Sorry?
3: Je zat in elke avond wel een show.
1: Ik ben gewoon een gezellig huis kijken. Dus ik kijk met mijn vrouw en zoon die dan thuis is. En als die kijken, dan kijk ik ook. Dus dat is een beetje hoe mijn leven werkt. Ja,
3: ja, heb je wel een Netflix-abonnement?
1: Ja, maar het is volgens mij heel lang geleden dat wij naar Netflix hebben gekeken. We hebben hem genomen ooit. Maar ja, sorry.
3: Zonde van je geld, man.
1: Ja, dat is misschien zo.
3: Ze gooien steeds die prijs nog omhoog, Netflix namelijk. Dus moet je wel in de gaten houden. Anders, anders moet je het even opzeggen.
1: Dus, ja, we hebben ook nog Disney, dus, geloof ik. Maar dat is...
3: Jij doet wel gek thuis, anders als ik dit allemaal zo hoor.
1: Ja, hè?
3: Ja. Ja,
1: luxe.
3: Pas dan maar een beetje op. Hey, en jij was vroeger van de Vliegende Panthers. Ben je daar nog wel eens mee bezig? Cabaret en zo? Of doe je dat helemaal niet meer?
5: Toevallig, ja. Ik ben nu een solo aan het schrijven. Dus net over die buitenlandse ambitie dacht ik... Oh ja, dat ik dan in Spanje een Spaanstalige show zou doen. Mwah. Moet je toch ook weer de finesses van zo'n maatschappij heel erg snappen en daar grap over kunnen maken. Dus blijf het liever in Nederland doen.
3: Nou hadden we net Arthur Japin aan tafel. Ik vind het toch wel even leuk om dat ook aan hun te vragen. Ja. En die zijn mensen die vaak heel zichtbaar zijn... willen heel vaak niet gezien worden. Ze vinden het eigenlijk helemaal niet fijn om gezien te worden. Die hebben het liefst, oh nee, liever niet. Maar die laten zich enorm veel zien. Toen had hij het ook over een acteur, waar hij van de naam later heeft genoemd. Maar die gaan we hier niet noemen. Een hele bekende Nederlandse acteur. En die duikt dan altijd overal op. Dat deed hij zeker in het verleden. Maar die wilde eigenlijk helemaal niet gezien worden. Dat vond hij eigenlijk heel moeilijk. Kennen jullie dat gevoel?
5: Jeroen Krabbé, zeker.
4: Het zou kunnen. Het zou kunnen.
3: Nee, maar kennen jullie dat gevoel ook? Of vind je het helemaal niet erg om gezien te worden? Of heb je eigenlijk ook iets dat je liefst terug zou willen trekken?
5: Dat herken ik wel, ja. Als ik ergens, zeker in het buitenland. En dan zijn we in een buitenlandse supermarkt. En dan komen de Nederlanders aan. En dan, dat je dan herkend wordt. Ik vind dat heel dubbel.
4: Oh ja. Ik heb dat nog niet zo heel vaak gehad. Ja, ik vind het werk heel leuk. En het maken van zoiets, van zo'n serie of een toneelstuk of wat dan ook, dat vind ik heel bijzonder. En dat iedereen het gaat zien, dat wil ik natuurlijk ook het liefst. Maar alles daaromheen en als jezelf in de publiciteit komen, daar heb ik soms nog alles moeite mee. Dus ik denk, ja, kijk maar naar mij als die acteur. En ja,
3: maar je verstopt je liever eigenlijk in een rol dan, als ik het zo hoor.
4: Ja, ja. Ik denk het wel.
5: Ja, dat is het, ja.
4: Ja, ja.
5: Dat is gek eigenlijk. Dat is zo lekker. Ja, het is een heerlijke escape gewoon. Zo, weet je wel, je doet een pruik op of je verschuilt je. Je kruipt in een rol. En dat is dan je huis. Ja, daar woon je in.
4: Precies, en dat vind ik ook het allerinteressante. Dat je dan voor die periode even mag bedenken waarom dat personage doet wat hij doet.
3: Ja.
4: Ik heb wel eens een militair gespeeld. Daar ging ik een tijdje met het leger meelopen om te kijken hoe gaat dat? Hoe is het om militair te zijn? Nou, voor dit hebben we weer andere dingen moeten aanleggen. Andere skills moeten aanleggen. Zo,
3: maar hoeveel ruimte krijg je dan voor je rol als je die had moeten spelen? Want er is natuurlijk een boek geschreven. Er is natuurlijk een regisseur bij. Of mag je er zelf ook nog dingen van jezelf in leggen die je denkt, dat past er beter bij?
4: Zeker wel. Het verschilt een beetje per regisseur. En die mag natuurlijk niet te gek doen. Maar we hebben voor deze serie heel veel gerepeteerd. Dat wilde de regisseur Dana Negelstam heel graag. En wij ook. We hebben echt die eerste weken het script helemaal ons eigen gemaakt. En geprobeerd daar alles uit te halen wat erin zat. En daar hebben we zeker dingen van onszelf aan toegevoegd.
3: Ja. Ja?
1: Is er ook een deel van het karakter een deel van jezelf geworden?
4: Zeker. Ja.
5: Maar dat zit hem ook al in de casting, hoor. Want ik zag het zo terug en dacht, zij heeft daarna, de regisseur, ze heeft ons zo goed gecast. Ja. Iedereen past zo erg in zijn karakter.
3: Je bent ook een zachtaardig creatief iemand eigenlijk. Dat ben jij.
5: Ja,
1: soms. Je bent nog zachter geworden.
5: Ik ben de zachtste kant van mezelf kunnen aanboren. Ja, en nou weer terug. Nou weer terug naar die bink.
4: Die keiharde kant. Ja.
5: Macho.
3: Yeah. Wel leuk acteren. Zou je het ook leuk vinden of niet, acteren?
1: Ik weet niet of ik dat kan. Dat is me niet gegeven, denk ik. Maar ik vind het wel heel mooi. En ik vind het ook heel mooi dat er nog heel veel jonge mensen gewoon kiezen voor die opleiding. Terwijl er best wel een zwaar bestaan is. En zeker in het begin om ertussen te komen heel onzeker is.
4: Ja. Ja.
1: Dus ik vind het echt heel gaaf dat nog heel veel jonge mensen voor theateropleidingen kiezen.
5: Ja.
3: Dus alle mensen die hebben geluisterd moeten vanavond onmiddellijk gaan zitten. En die kwamen niet meer van de televisie weg. Die kunnen in één keer die achter afleveringen gaan kijken.
4: Ja, in één keer bingen.
5: Ja. Dat is easy.
3: De Eetclub.
5: Heerlijk.
3: Leuk, luister, Remco Vrijdag. Goed dat jullie er waren. Sorry voor het lawaai hier.
5: Ja, maakt niet uit. Het is vrijdagmiddag.
3: Verstandigheden, we gaan keihard door natuurlijk. Succes met alles wat jullie nog gaan doen. Ook internationaal, straks in Finland. Oh, in Spanje. We gaan het allemaal wel zien.
5: Oké.
3: Hans, ontzettend bedankt. Waar zit je vanavond?
1: Dag, ik zit thuis gewoon. Ja. Doen. Ja.
3: Ja, dat is een soort andere eetclub is het. Ja. Maar volgende week zit je ergens anders ook weer op TV.
1: Ja, maar dan moet ik ook naar Prinsjesdag. En dan zie ik altijd een beetje tegenop.
3: Oh ja, hoedje op? Dat soort dingen?
1: Nou, ik heb geen hoedje, maar ik vind best wel lang stilzitten.
3: Ja?
1: Ja.
3: Oké. Nou, ontzettend fijn dat je er was.
1: Iedereen zijn eigen moeilijkheid, hè, als dat het is.
3: Ja, zou
1: dan heb ik best een goed leven.
3: Meer is er niet. Dankjewel, goed dat je er was. Succes. Jullie ook allemaal. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe aflevering van The Friday Move.
6: Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile. gaan afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
7: Tot morgen.
8: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Weet je wat jij nodig hebt? Een beetje van mij? Samen ontdekken we straten waar kleur en karakter samenkomen. Strandjes die even helemaal van jou zijn. Avonden vol muziek en nieuwe smaken. Dat gevoel blijft hangen, lang nadat je weer naar huis bent. Ik ben Curaçao. Beleef het zelf. Curaçao.com.
10: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl. Wij zijn IZZ. Je vindt ons niet op de voorgrond, maar daar waar we verschil kunnen maken voor de zorg. In zorgverleners die zich goed voelen. In de leidinggevende die ruimte geeft. In het zorgteam dat op elkaar kan bouwen. IZZ is zorg voor de zorg.
12: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
10: Ontdek wat jouw medewerkers nodig hebben om zich goed te voelen. En verminder verzuim en verloop. IZZ is zorg voor de zorg.
13: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: 52 min 40.
15: 12 natuurlijk.
14: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
14: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
16: Uw zomerseizoen verlengen? Laat u dan inspireren door luxe designtuinkamers, terrasoverkappingen en poolhouses in de vernieuwde showroom van Van E. Tijdens de Outdoor Living Days op vrijdag 18 en zaterdag 19 september. Kijk op vanvanee.nl.
14: In 12 weken leren rekenen?
15: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
18: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
19: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
20: BNR Verkeer.
21: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen worden de files echt snel korter, maar op een aantal wegen is het toch nog druk, vooral op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch heb je nog altijd 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel. En op de A27 van Utrecht naar het zuiden sta je ook nog een kwartier in de file tussen Noorderloos en Werkendam. Verder is het oponthoud op de A9 nog een kwartier van Amstelveen naar Alkmaar. Draait daar langzaam tussen Bad Hoeverdorp en knooppunt Rottepolderplein.
22: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Steeds meer plannen van Prinsjesdag zijn bekend. Zo wordt onder meer alcohol duurder, gaat de ouderenkorting omlaag en kun je straks geen zorgkosten meer aftrekken. Ook voor een bosje bloemen ga je volgend jaar meer betalen. Verder gaan de meeste Nederlanders er iets op achteruit. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het Westnel-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. President Trump heeft bij het Pentagon stilgestaan bij de aanslagen van 9/11, nu 25 jaar geleden. Hij zei dat de wereld nooit meer zal terugkeren naar hoe het was op die prachtige en vredige ochtend. Ook in New York was er een herdenking met voorgangers van Trump. Daar geen speeches, alleen namen van slachtoffers. Er is ruim 4 miljard euro nodig om het rampgebied in Nepal te herstellen, zegt het land zelf. Bij het natuurgeweld eind augustus kwamen meer dan 1400 mensen om. Ook zijn er nog bijna 7000 vermisten, onder wie 2 Nederlandse toeristen. De verwoesting door de overstromingen is groot. Duizenden mensen zijn dakloos. En een Noorse violist heeft sorry gezegd voor het alarm van zijn telefoon dat afging tijdens de uitvaart van koning Harald. Hij had het toestel wel op vliegtuigstand gezet, maar het alarm voor zijn medicijnen was hij vergeten. Toch denkt hij dat koning Harald het niet erg zou hebben gevonden, omdat hij volgens de muzikant gevoel voor humor had. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Straks een nieuwe BNR-beurs met goed en slecht nieuws over de AI-revolutie. Cloudbedrijf Oracle neemt eindelijk wat zorgen weg over hun grote uitgaven. En OpenAI zet juist een rem op hun ontwikkeling, omdat ze het allemaal te eng vinden worden. We maken zo de balans op in BNR-beurs over een minuut.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
4: Hey Scale-up, wil jij weten wat het verschil maakt tussen winnen en stagneren? Hier Bart van Ol van Scale-up Company. 18 november organiseren wij de 10e editie van de Scale-up Summit. Thema How to Win. Met groeigoeroe Fern Harnish, Sam Walker, Rachel Turner en andere topsprekers. Koop nu je early bird tickets met korting op scaleupcompany.com.
7: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
24: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam.
25: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
26: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of... Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
27: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
28: Blijf scherp.
29: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Mil en Jorik Simonides.
0: Welkom, de Beursweek is bijna ten einde. We begeleiden je weekend in op deze vrijdag 11 september. De dag dat een van de meest volatiele aandelen van het jaar eindelijk wat rust vond.
30: Oracle's quarterly results are out and they are a beat. Adjusted revenue in the most recent quarter up about 30% year over year to $19.35 billion. But that all-important cloud infrastructure revenue more than doubling.
0: Is een stabiele weg omhoog nu ingezet voor Oracle? Dat hoor je straks.
31: Hebben we helaas ook een nieuwe zorg voor je, want OpenAI vindt zijn eigen software zo eng dat ze het minder hard door willen ontwikkelen.
32: Pumping the brakes on AI, Sam Altman considers slowing development of pioneer models, maybe in coordination with other AI labs, but the question is, can the AI arms race really de-escalate?
31: Kan het ook een rem op de AI-revolutie zetten? Dat gaan we deze aflevering uitzoeken. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oudheusden van eToro en de man achter Markets Are Everywhere. Fijn dat je er bent.
33: Hallo.
0: Ja, en ik weet niet wat het is met onze analisten en sporters. Martine was al op een foto met David Beckham te vinden. En jij stond op een podium met Pierre Gasly.
33: Ja, dat klopt. Toen wij een evenement hadden in Amsterdam.
1: Toen
3: eToro is sponsor van de Formule 1, team Alpine.
1: Ja.
3: En toen was Pierre Gasly er ook. Toen zocht dus nog iemand die een gesprekje met hem wilde doen. Dat heb ik gedaan.
1: Die kan zo de Pokédex in.
5: Ja. Ja. Even handtekening gevraagd of dat niet?
3: Dat doe ik niet zo snel, maar ik vond het heel erg leuk om te doen.
1: Nou goed, dat weer gehad. We gaan beginnen. We trappen hem af met een cijfer. 3,4%. Dat is hoeveel de prijzen stegen in de VS afgelopen maand. Precies wat werd verwacht. En dat is ook het cijfer waar veel naar werd uitgekeken.
6: We don't have a wage price spiral right now. But is there any sign that wages are starting to accelerate, keep up with prices, and suggest that maybe this inflation story is broadening out?
1: Ja, dat arbeidsmarktcijfer, dat moet dan later nog komen. Maar we weten nu in ieder geval dat de prijzen naar verwachting doorstegen. Vorige week leerden we al dat de banenmarkt wel boven verwachting draait. Jean-Paul, die inflatie is al maanden nu boven die 3%. De banenmarkt doet het goed. Kunnen we een renteverhoging dus gewoon intekenen voor komende week? Eenmalig?
3: Ja, dat zit er nu wel dik in. Die kans was al 70%. Het was eerst eigenlijk een paar weken geleden of twee weken geleden nog heel weinig. Maar toen sprak Kevin Warsh in Jackson Hole. En na die speech ging het naar 70. En nu met dit inflatiecijfer is de kans 90% gaat de markt in. Dus de kans is heel groot dat we dat volgende week gaan zien.
1: Niet meer te vermijden. Zondag gaan we daar overigens nog wat uitgebreider op in.
5: Met Jean-Paul trouwens.
1: Inderdaad.
5: Door naar chipbedrijf Micron. Dat komt met een leuke verrassing voor het personeel dat werkt in Taiwan. Namelijk een flinke bonus. Dat doen ze na aandringen van de vakbonden in dat land. Die vinden namelijk dat Micron wel wat van hun megawinsten mag afstaan aan het personeel. En ze dreigden zelfs met een staking als die bonus er niet zou komen. Dus krijgt al het personeel in Taiwan nu een extraatje. 1,7 miljoen Taiwanese dollar of zo'n 46.000 euro. Dat is goed voor grofweg 3 tot 5 jaar salarissen daar. Het is 27.000 euro zo cash op de bank.
1: Lekker.
5: En de rest in aandelen.
1: Oh.
5: Ja, dat is leuk, leuk cadeautje. Maar de vakbonden vinden het nog steeds een fooi, zeggen ze. Ze hadden namelijk om een eenmalige bonus ter hoogte van 7 jaar salaris gevraagd. En ze willen daarbovenop eigenlijk ook nog een soort jaarlijkse winstdeling voor het personeel.
1: Ja, nou, je kan altijd hoog inzetten, hè, jongens. We gaan het zo hebben over Oracle, dat de verwachtingen overtreft. Maar er was nog een techbedrijf dat dat deed. Adobe, de maker van Photoshop en dergelijke. Nou, die zitten al sinds de komst van AI met problemen. Want de grote vraag is, kunnen zij daar wel mee concurreren? Nou, deze cijfers wijzen dan toch wel weer de goede kant op. Een kwartaalomzet van een kleine 6,8 miljard dollar... terwijl de verwachting 6,7 miljard was, dus toch wel iets hoger. Maar dan is er nog een vraag. Is dat genoeg?
8: No, it's not. And it's the, you know, they put out a range and it's the top end of the range meets the estimate. But so you look at, well, where is the midpoint of that range? And you can't just meet in this environment. You have to meet and exceed it.
1: Ja, daar dus het antwoord. Overigens ook terug te zien aan de koers. Het aandeel opende zo'n 4% lager.
5: Ja, en eerder deze week hadden we het over LVMH. Van dat bedrijf staat onder druk. Het aandeel tikte nu zelfs de koers van 6 jaar geleden weer aan. We zijn weer terug bij dat moment dus. Dit jaar ging er al een derde vanaf. En dat raakt nu ook het vermogen van de CEO, Bernard Arnault. Die heeft namelijk nog steeds veel aandelen in LVMH. Deze week gaf het laatste zetje om Arnault zelfs uit de top van de rijkste mensen van de wereld te knikkeren. Dit jaar alleen al zag hij 65 miljard dollar verdampen. En volgens Bloomberg was er in de top 500 rijkste mensen ter wereld niemand die zoveel geld verloor in een jaar. Met het vertrek van Arnault uit die top 10 verandert er ook gelijk wat aan de samenstelling van die top 10. Want het was een Fransman en daarmee ook de laatste niet-Amerikaan in dat lijstje. Waardoor die 10 rijkste mensen van de wereld nu allemaal weer Amerikanen zijn.
1: Ja, nou, dan weten we ook waar het echte geld zit. Dan wil ik nog even afreizen naar Londen, waar de laatste tijd toch wel minder geld zit. Daar proberen ze sinds de Brexit al met man en macht weer bedrijven naar zich toe te trekken. Het gaat niet al te best en daarom gaat er nu waarschijnlijk een eeuwenoude regel het raam uit. Het is daar in het zakelijke centrum namelijk niet toegestaan om je bedrijfslogo op je gebouw te zetten. Is een regel uit 1911, omdat het niet netjes is om zo met je bedrijf te koop te lopen. Of, hoe ze het op zijn Brits zeggen, prominent branding was considered gauche and improper. Ja, zo schrijft de Financial Times. Mooi, hè?
5: Heb je geoefend, of niet?
1: Ja, nee, dit lees ik zo rechtstreeks uit de Financial Times. Nou, tot onvrede van een heel aantal banken natuurlijk, dat dat niet mocht. En advocatenkantoren bijvoorbeeld, want die willen gewoon een gruwelijk grote versie van hun logo op hun gruwelijk grote toren zetten. Het is nog even de vraag of die verandering van regels er komt. Want de Britten zijn wel van wat bureaucratie. En er moeten eerst 2 comité's akkoord gaan. En dat kan 1,5 jaar duren.
5: Zo. Zometeen hoor je over de CEO van OpenAI. Die denkt dat hij in een science fiction film terecht is gekomen.
9: Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world.
5: Sam Altman is bang voor de gevaren van AI en wil de ontwikkeling ervan nu afremmen. Maar wat betekent dat voor zijn eigen verdienmodel? Dat gaan we zo bespreken.
1: Maar niet voordat we het over een van de wildste aandelen van het jaar hebben gehad. Cloudbedrijf Oracle moest een einde maken aan die volatiliteit met hun kwartaalcijfers. En het was vooral de groei waarnaar werd uitgekeken, zei onze vriend van de show Jim Theo Boering al.
10: Eén ding wat je bijvoorbeeld ziet, is dat de verwachte groei in omzet 32% is. Dat is voor het hele jaar, maar er wordt dus nu aankomende donderdag al verwacht 28% groei. Nou, dat is mega. De verwachte groei van cloudomzet die is 60%. Nou, als dat allemaal meezit, ja, dan is het wel positief.
1: Nou, opluchting, groei was er zeker. De netto-winst 60% hoger. En die omzet afgelopen kwartaal 30%. Meer dus dan die 28 die werd verwacht. Nou, voor dit lopende kwartaal verwachten ze minstens net zoveel. En ook de winstprognose voor het hele jaar kan omhoog.
30: Oracle says that for the full fiscal year that we are in right now, revenue will be at least $90 billion. Non-GAAP EPS will be about $8.10 a share. And a lot of that will be on the back of what it is projecting as total revenue growth for the current quarter of 30-34%.
1: Ja, zo'n Paul, veel overtroffen verwachtingen. Is het dan nu ook een beetje klaar eindelijk met die volatiliteit? Want dit aandeel ging echt alle kanten op.
3: Ja, nou, er is wel meer duidelijkheid. Dus ik zou zeggen ja. Klaar. De hele techsector heeft natuurlijk te maken met veel volatiliteit. Bij Oracle was het wel extreem. Maar ze laten hiermee gewoon zien dat ze de executie op orde krijgen. Hè. Ze hebben in januari 2025 zijn ze genoemd bij project Stargate. Met name voor OpenAI om die datacenters neer te zetten. Ze hebben een enorm orderboek. Ja, en dit soort resultaten laten ze zien dat ze in ieder geval het afgelopen kwartaal dat goed hebben kunnen omzetten in omzet. Nou ja, en dat wekt wel vertrouwen dat ze dat de komende kwartalen dan ook kunnen.
1: Ja, want dat Project Stargate, dat was ook wel echt een donderwolk boven Oracle. Zij zijn daar de kartrekker hebben en dat heeft ook allerlei vertragingen en dergelijke opgelopen. Is dit nog wel altijd een groot risico wat ze met zich meedragen?
3: Het grote risico is dat ze er behoorlijk afhankelijk van zijn. Hè? Want het is voor hun echt een hele grote order, een heel groot project, zeg maar. Dus als er iets, bij wijze van spreken, niet bij hun, maar ergens anders iets niet goed gaat, ja, dan ga je dat meteen weer werken. Meteen die volatiliteit weer terug.
1: Ja, dan zijn zij meteen weer de sjaak.
3: Ja, dan zie je dat wel terug.
1: Dus hoe groot is de opluchting dan als dat Stargate een succes wordt? Want ik heb er al heel lang niks echt iets over gehoord. Dat is meestal niet zo'n heel goed teken.
3: Nee, nou, dat komt ook een beetje omdat op dat OpenAI, het is een AI race. Ja. En het leek op een gegeven moment dat OpenAI het even niet had, zeg maar. Maar ja, die hebben nu van de week dat nieuwe model gelanceerd, dat Astra. Nou ja, dat krijgt hele goede reviews. En dat straalt ook weer af op Oracle. En dan in combinatie met dat gewoon het neerzetten van die datacenters goed gaat. Ja, dan begint er weer een beetje momentum te komen.
1: Ja, nou, OpenAI gaat Jorik het straks nog over hebben. Want ook daar scheelt toch nog wel iets, blijkt. Wat er ook nog was, een paar maanden terug, was dat de kredietwaardigheid van Oracle nog werd verlaagd. Omdat ze zo gruwelijk veel geld aan het uitgeven zijn. Is dat nou iets om je zorgen om te maken? Ja, meestal zijn beleggers niet zo heel blij als de kredietwaardigheid van een bedrijf verlaagd wordt.
3: Nee, en zeker niet bij Oracle. Want dat ging dus op een gegeven moment in jargon naar BBB-. Dus dat is nog net het laatste randje voordat je onder investment grade. En daar hebben ze goed naar geluisterd. Ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben aandelen uitgegeven in plaats van meer schuldpapier. Dan verwatert je aandeel wel wat, maar 20 miljard.
1: Dat staat dan toch weer op je rekening.
3: Dat is wat je moet doen. En het meest interessante is dat ze ook klanten hebben die vooruit betalen. En daarom bleef er onderaan de streep ook meer over, zeg maar. Ze hebben geloof ik 11 miljard vooruitbetaald gekregen. Dat is natuurlijk ook een hele slimme manier. Want dan hoef je dus minder je balans aan te tasten.
5: Maar kan Oracle niet ook gewoon een tandje minder uitgeven? Of is dat het probleem niet?
3: Nou ja, ze hebben dat orderboek van 664 miljard nu. Dus ze bevestigden nu ook bij de cijfers dat ze geven 90-95% aan kapitaaluitgaven om die datacenters te bouwen. Ja, als je net lekker bezig bent, ga je dat niet minderen.
5: Nee, dus dan plus je het aan de andere kant bij.
3: Ja.
1: Ja, en dat, hoe staat dat in vergelijking met wat ze aan het uitgeven waren? Zit daar wel een soort richting de goede kant op in? Richting minder uitgaven? Of is die hoop er nog niet echt?
3: Nou, als je kijkt naar de andere cloudbedrijven, zien Oracle vaak een beetje als nummer 4 op cloudgebied. Maar die anderen die zijn nog steeds bezig om te verhogen. Dat deed Oracle niet. En hoe ik er meer naar kijk, zij zijn echt bezig met dat project. Dat is hun route in de cloud. Ja, en dat hebben ze, als ze dat goed begroot hebben, hoeven ze dat nu niet verder te verhogen. Ja. Dat is op zich positief.
1: Is het wel goed uitgegeven geld, ook als je naar deze resultaten kijkt?
3: Ja, dat zal achteraf moeten blijven. In principe wel ervan uitgaande dat alles gewoon uitgevoerd wordt zoals gepland.
1: Dat orderboek is dus enorm. Is het dan een kwestie van tijd voordat zo'n aandeel echt weer kan gaan presteren?
3: Ik denk dat dat nu wel gaat gebeuren. Want ze zeiden er ook, ze waren heel duidelijk. En ze hebben ook...
11: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: Down the development of cutting-edge AI. And this happened in a company-wide meeting this week.
3: Volgt dus op een week van allerlei zorgen over AI, met dinsdag wel als dieptepunt, toen een onderzoeker van concurrent Anthropic ontslag nam en vervolgens op Twitter beweerde dat er een kans bestaat dat AI de mensheid uitroeit.
4: Ja, van 10% zelfs.
3: Ja, in dit decennium. Dat is niet de near zero waar Oppenheimer het over had. Ja, maar er waren meer zorgen, ook binnen OpenAI zelf dus, waarna Sam Altman dus al zijn personeel bij elkaar riep. En volgens Bloomberg daar dus uitsprak dat het misschien ook wel een tandje rustiger aan kan met al die ontwikkelingen. En hij hoopt zelfs dat andere concurrenten van hem, andere AI-bedrijven zijn voorbeeld gaan volgen. Even te beginnen met die risico's. Wat voor risico's ziet Sam Altman, maar met hen dus nog wat meer AI-experts? Wat zijn dat voor risico's?
5: Nou ja, daar kan je de hele uitzending over vol praten en nog veel langer ook. Kijk, het zijn vergezichten. Ja. Je zou eigenlijk een startpunt kunnen nemen dat er nu al mensen zijn die opdrachten aannemen van AI. Zeg maar, als jij een Uber-chauffeur bent, dan zie jij op een app, dan zegt die app tegen jou, jij moet ergens naartoe rijden. Of als jij pakjes moet bezorgen. Hè? Nou, als je dat doortrekt, dan zouden dus AI-modellen op een gegeven moment steeds meer opdrachten kunnen geven, die dan worden uitgevoerd, totdat ze op een gegeven moment zeggen van, joh, weet je, we hebben jou ook niet meer nodig, want we hebben daar robots staan of zo. Ja, dat is, als je de lijn volgt, dat het allemaal gaat lukken. Dan kan je daar best wel scenario's bij maken. Maar ja, daar lijken we toch nu nog heel ver van te zijn. Dus daarom wil niemand er ook aan dat je denkt, ja, robot, weet je, ze kunnen nog niet eens normaal een stukje lopen, bij wijze van spreken. Ah, ja, dat is niet helemaal waar, want dat hebben we tegenwoordig al gezien.
6: Dat is wel redelijk, ja.
5: Maar langs die lijnen, daar liggen de risico's op termijn. Ja. En sommige mensen beweren dat dat allemaal heel veel sneller kan gaan dan dat we nu denken.
3: Ja, we hebben natuurlijk wel al gezien dat AI-systemen vervolgens andere AI-systemen zijn gaan hacken en zo. We zien het ook al wel gebeuren tot op zekere hoogte, toch? Dat er misbruik ontstaat.
5: Zeker, en als je dat dus doortrekt naar, nou, laten we zeggen, vliegende voertuigen die onbemand zijn en die worden aangestuurd door een AI, dan kan je hele fantasie erop loslaten.
3: Ja, jij bent nog niet heel gespannen, geloof ik.
5: Nou, het gaat een beetje ver om. Ik denk dat het heel erg goed is dat er over nagedacht wordt. Maar je kijkt naar de beurs. En de beurs die kijkt altijd naar de komende 1,5, nou, misschien hooguit 2 jaar. Dan zijn we er nog niet.
3: Ja. Ja. Maar vind je dan terecht dat Sam op manier over nadenkt en misschien denkt het kan een tandje minder? Of is dat, gaat hij daarin te ver?
5: Nou, hij moet wel, want er stelt een oud werknemer van hem. Die man die bij CNN stond, die heeft een beetje de apocalyps afgekondigd. Dus ja. Hij moest er wel wat van zeggen. En hij heeft denk ik wel gezegd wat er nodig was.
3: Er wordt wel over nagedacht. Dus wat zou OpenAI nu concreet kunnen veranderen of kunnen aanpakken om een beetje tegemoet te komen aan die zorg?
5: Nou ja, er is natuurlijk een initiatief om te kijken of je al die modelontwikkelaars bij elkaar kan krijgen in een soort. Kijk, wat ze willen vermijden is dat er in andere tijden, zeg maar, zou je gewoon een overheidsinstelling krijgen die zegt, joh, moet luisteren, kom het eerst allemaal maar even laten zien voordat je wat live zet. Maar ja. Daar willen die Amerikanen liever niet aan, want die willen minder overheid. Die vinden het wel lekker om door te werken. Dat doen we een beetje onder het mom van dan zijn we sneller dan China. Dus dat zou kunnen, maar.
3: Maar dan heb je nog steeds alleen die Amerikaanse bedrijven. Terwijl inderdaad de deep seats van deze wereld.
5: Precies. Dus wat dus er zou moeten gebeuren is dat Trump en Xi Jinping bij elkaar komen en zeggen van joh, moet je luisteren, we gaan dit eens even organiseren. Ik zie dat initiatief nog niet direct nemen, maar wie weet.
3: Hoe valt het bij concurrenten van OpenAI, denk je? Hij zegt volgens Bloomberg, hoopt hij dus dat andere AI-bedrijven hem gaan volgen dus. En dus ook een beetje een rem hierop gaan zetten. Nemen die dit serieus, denk je?
5: Het is als ik afga op die ene werknemer die in het ex-werknemer die in het nieuws was, die zei bij OpenAI weten ze het, maar ze doen er niks aan. Toen was hij naar Anthropic gegaan. Zei hij dan, nou, daar doen ze er wel wat aan. Maar ja, uiteindelijk is het wel een race. En wil niemand zeggen, ik hou mijn benen stil, terwijl de rest doorgaat. Dus het is best wel lastig om dat bij elkaar te krijgen. Maar ze zouden het dus met z'n allen moeten afspreken. Er zijn wel initiatieven voor, maar het is nog niet heel concreet.
3: Ik moest ook een beetje denken aan Oppenheimer die na de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van de atoombom in één keer voor wereldvrede gaat pleiten. En is de geest niet ook gewoon al een beetje uit de fles?
5: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar
6: hij is een optimist.
5: Ja. Ik denk dat het gewoon simpel is als je het doordenkt, dat het echt wel mogelijk is dat er heel veel meer autonoom aangestuurd wordt. Maar dat er echt nog. Neem nou gewoon de zelfrijdende auto's. Die rijden echt nog niet perfect, zeg maar. Dus het zou allemaal best wel langer kunnen gaan duren dan dat Altman schetst.
6: En het is nog geen

0: zorg voor de AI, mogelijke AI-bubbel of de AI-revolutie, dat zij misschien nu een beetje een rem hierop willen zetten?
1: Nou ja, ik denk dat er niet zo heel snel een echte rem komt, omdat er ook heel veel goede kanten aan zitten. Maar dat is wel iets om in de gaten te houden.
0: Tijd om terug te blikken op de afgelopen week. De beurs was in de ban van Iran.
2: Oil holding at elevated levels this morning as fighting intensified across the Middle East. Even as the Financial Times reports that Iran and Gulf states will meet on Monday to push for a Hormuz deal.
3: De focus lag op olie deze week, maar ook op de obligatiemarkt. Maar ook de obligatiemarkt wist de aandacht te trekken.
4: Yields are surging with the 10-year at its highest in nearly 3 years. On the verge of crossing the 5% mark. This after the Treasury announced it would buy a maximum of $6 billion in debt.
0: Verder was het de week waarin ASML in de spotlight stond. De chipmachinemaker kondigde een flinke verandering van de chipindustrie aan.
5: ASML has won commitments from Samsung and TSMC to use its latest semiconductor equipment. Samsung plans to adopt EUV equipment by 2028, TSMC by 2030. They join Intel in using the machines.
0: En ze begonnen aan de bouw van hun enorme nieuwe campus hier in Nederland, waar die machines gemaakt moeten gaan worden. Ik was erbij en het was prachtig.
3: Beetje leuk.
0: Ja.
3: En ook Meta deed een grote aankondiging. Niet vanaf een bouwplaats waar Maxime was dus, maar gewoon vanuit de achtertuin van topman Mark Zuckerberg.
6: Big day. Today we are launching Muse, a personal agent that understands your goals and works 24/7 to help you achieve them.
0: Ja, en dan was er natuurlijk nog de laatste aankondiging van de week. Die voor de Apple fanboys en girls. Die werden getrakteerd op een nieuwe reeks iPhones. Met deze keer eindelijk de foldable iPhone Duo.
7: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised, and movies are boxed in by oversized black bars, making a larger screen feel much smaller.
0: En de strijd barst meteen los, want Apple dacht even leuke Samsung te roosten door te zeggen dat zij een lelijke foldable hebben. Maar Samsung slaat hard terug met teksten als so far so same. En laat even weten als je klaar bent met het opwarmen van de restjes. Nou, die foldable iPhone, Martina Hafkamp, die hoeft hem niet.
8: Nou, ik ben nog helemaal niet toe aan een vouwbare telefoon.
0: Nee, echt
8: doe maar
0: niet?
8: Gewoon een normale.
0: Ja, jij wel, Jean-Paul?
1: Nee, ik ook nog niet. Maar dat komt omdat ik ook wel heel veel gewoon op mijn laptop doe, zeg maar.
0: Ja, dat is ook een hele grote foldable telefoon.
1: Ja, dus ik was nog aan het nadenken van wanneer... misschien als je zo'n foldable makkelijker mee kan. Maar mijn laptop neem ik ook heel makkelijk mee. Dus ik sta nog niet te trappelen.
0: Ja, er wordt gelijk een soort reclamestrijd ingezet door Apple en Samsung. Maar is de komst van Apple in deze hoek van de markt misschien ook wel goed voor het verkopen dat die foldable een beetje meer ja, algemeen geaccepteerd wordt? Nu is het nog een beetje, loopt die gast daar met die foldable telefoon rond?
1: Ik kijk er meer naar in termen van de gemiddelde verkoopprijs. Het is natuurlijk interessant dat ze gewoon boven die toch al waanzinnig dure iPhone
0: $3800
1: toch nog iets daarboven weten te zetten. Dat ze denken, ja, weet je, laten we eens kijken of dat ook nog werkt, zeg maar. Dat is natuurlijk wel interessant.
0: Mijn tweedehands auto voor minder gekocht. Door een hele dure grap.
9: Ja. Die kun je niet dubbelvouwen.
0: Nee, inderdaad. Dat ook nog niet eens. Niet eens het dak. Ja. Is dit nou de innovatie waar Apple en beleggers al zo lang op wachten bij Apple? En als je het woord AI gaat zeggen, dan ben je af.
1: Ik denk het niet, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb Apple wel heel hoog zitten dat ze enorm sterk zijn in het scheiden van die segmenten. Dus ik geloof al van zijn leven dat ze heel goed marktonderzoek hebben gedaan. Dat ze wel hebben vastgesteld dat hier een markt voor is. Ja, en dat ze daar dan zo heel gericht op weten te schieten. Of dat dan de foldable is. Of op een gegeven moment nog weer een nieuw modelletje. Dat zal moeten blijken. Maar dat vind ik wel knap.
0: Ja, en met die $3800, dan heb je hem wel ietsje sneller terugverdiend dan als je hem... Ietsje lager prijst, natuurlijk.
1: Ja. Dan kunnen mensen ondertussen alvast even wennen aan hogere prijzen voor iPhone. Ja. Want die geheugenchips die gaan natuurlijk
0: omhoog.
1: Al die prijzen omhoog doen. En dan is het echt wel over, dat is wel over nagedacht, ja.
3: En dan zit het erop voor deze week. Maar gelukkig is er volgende week gewoon weer een nieuwe beursweek. Het wordt opnieuw een week in het teken van de macro-economie. Dinsdag is het namelijk Prinsjesdag. Dan krijgen we meer te horen over de financiële plannen van het kabinet voor komend jaar. En beleggers zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de Box 3-plannen. Uit uitgelekte stukken bleek al dat de hervorming van Box 3 vanaf 2028 wordt uitgesteld. Maar wat er dan precies gaat gebeuren, dat hopen we dinsdag te horen. Verder heb ik nog twee rentebesluiten voor je. Op woensdag deelt de Amerikaanse Centrale Bank hun plannen met de rente. En de banenmarkt is daar op stoom en de inflatie blijft er hoog. Dus lijkt een renteverhoging zo goed als zeker. Maar het definitieve besluit horen we woensdagochtend. Op vrijdag neemt dan ook nog de Japanse Centrale Bank een besluit over de rente. En dat is ook een zorgenkindje. De inflatie en de energieprijzen van Japan stijgen hard. En daarom leek de voorzitter van die centrale bank onlangs al te hinten op een renteverhoging. Eind van de week weten we meer.
0: Dat was hem weer. De BNR Beurs en de Beursweek voorafgaand aan deze 11e september. Voorzien van commentaar door Jean-Paul van Uithuizen, de man achter Marketstar Everywhere. En natuurlijk van eToro. Dankjewel weer.
1: Graag gedaan.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Als AI de wereld nog niet vernietigd heeft, dan zijn wij de zondag weer in je favoriete podcast-app. Ook dan met Jean-Paul gaan we het vast een beetje hebben over dat rentebesluit dat er volgende week aankomt.
0: Tot zondag.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
15: Mm-hmm.
14: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
18: Thomas van Zijl.
3: Maandag in BNR Zaken doen, onder andere het economenpanel over Prinsjesdag en een gesprek met Jos van der Kerkhof, topman van Visa in Nederland. Ik vraag hem hoe het betaalbedrijf zich staande houdt nu Europa minder afhankelijk wil worden van Amerika. Je hoort het vanaf 11 uur maandag in BNR Zaken doen.
19: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
20: Van klein tot groot. Van EV tot SUV. Kortstondig of langdurig. Voor mobiliteit op maat ben je bij de grootste ter wereld aan het juiste adres. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
22: BNR Verkeer. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files, maar veel wegen zijn weer filevrij. Op de A7 in Noord-Holland heb je van Horen naar Zaanstad bij Purmerend nog ruim 5 minuten oponthoud. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je ook nog zo'n 10 minuten in de file voor knooppunt Rottepolderplein. En op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog 5 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Er is één rijstrook dicht.
19: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
23: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt. Onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het West Nile-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je hoeft niet altijd te luisteren. Soms wil je gewoon even lezen.
4: Dat kan.
2: In de BNR-app.
4: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
5: Vrijdag 11 september. Welkom bij Boekestein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Beginnend met een lange lijst aanvallen over en weer in Oekraïne. Oekraïne heeft afgelopen nacht een gecombineerde raket- en droneaanval uitgevoerd op Volgograd. Daarbij is volgens de gouverneur een industrieel complex geraakt. Volgens mij ging het om een chemische fabriek. Verder weten we nog niks. Drones raakten opnieuw een pakhuis van webwinkel Ozon. Een gebouw van meer dan 100.000 vierkante meter in Saratov. Beelden van vanochtend laten zien dat het hele complex in brand staat. In Saratov werd ook een olieraffinaderij geraakt. Dat is een van de grootste van Rusland daar, die al meerdere keren doelwit was. In Perm troffen drones een chemische fabriek ook weer. In Dagestan aan de Kaspische Zee olieinfrastructuur in een haven. Satellietbeeld van de haven van Novorossiysk aan de Zwarte Zee. En van na de Oekraïnse aanval van woensdag laat 2 zwaar beschadigde oorlogsschepen zien. 1 fregat zit daarbij. En en die aanval ook woensdag op gasinfrastructuur in Siberië. We hadden toen even kort genoemd, maar dat blijkt toch echt een stuk groter dan we toen op dat moment wisten. 2 fabrieken daar getroffen in de regio Tjumen. Het is daar echt het centrum van de Russische gasproductie daar in Siberië. Dat lag eerder buiten het bereik van Oekraïnse drones, maar nu niet meer. Een Russische aanval op een winkelcentrum in Pavlograd in Centraal-Oekraïne heeft gisteren 5 mensen gedood en nog eens 76 verwond. In Dnipro vielen 2 doden en 5 gewonden bij een aanval op een fabriek voor zonnebloemolie. In Sumy werd een winkelcentrum geraakt. In Kiev vanochtend zijn slachtoffers gemeld door drones. Nadere informatie ontbreekt nog. Van de grond heb ik in de afgelopen 24 uur geen bevestigde terreinwinst. Maar we hadden natuurlijk wel die interessante opmars van Oekraïnse zijde, Rob, bij Liman, hè? In het noorden van Donetsk, waar, geloof ik, wat nadere informatie over is?
6: Nou ja, kijk, dat heeft een enorm effect, omdat die Oekraïners daar terrein hebben terugveroverd. Daar zaten de eerste Russen uiteraard over op te scheppen. Met Milburg, de Russische Milburg, die zijn daar niet heel blij mee geweest. Die hebben gezegd, dat flauwekul wat er gebeurt. Rusland is daar gewoon aan te verliezen. Maar wat je dus niet ziet, is omdat ze doorkomen bij Liman, dat ligt in het noordoosten van Sloviansk. En dat is dus de meest noordelijke van de gefortificeerde steden. Dus is de bedoeling uiteindelijk van Rusland om die te pakken. En de aanval op Sloviansk moest vanuit het noordoosten, dus vanuit Liman, richting Liman worden uitgevoerd. En nu zie je dus dat het veel meer vanuit het oosten gebeurt. En de inleidende beschietingen die zijn behoorlijk op stoom gekomen. Dus er worden enorm veel bommen afgeworpen op dit ogenblik in de richting van Sloviansk. En uiteindelijk moet daarmee een positie worden gecreëerd voor de Russen, waardoor ze ook op de grond kunnen doorstoten en dan uiteindelijk misschien wel in die stad kunnen gaan infiltreren. En als je dan verder naar het zuiden gaat, dan kom je dus bij Pokrovsk. Daar gebeurt helemaal niks, want daar zie je dus dat die drone-defensie zo verschrikkelijk sterk is, dat ze daar gewoon echt gewoon geen mee voor uitkomen op dit ogenblik. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontwikkelen. Een succesje voor Oekraïne in het noorden. Maar tegelijkertijd moet je constateren dat als je zo'n succesje boekt, dan zoeken de Russen natuurlijk vervolgens een ander zwakke punt. een ander zwakpunt. En dat lijkt dus nu ten oosten van Slovjansk te liggen.
1: Ja. Je bent in Riga nu, veiligheidsconferentie daar. Wat hoor je daar van ministers over de strijd in Oekraïne en misschien ook de hybride dreiging hier in Europa?
6: Ja, dat zijn natuurlijk twee verschillende punten. Kijk, wat je dus continu van ministers hoort, maar ook van allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders, is dat men toch blijft hangen in het mantra van Rusland moet verplaatst worden, Oekraïne moet winnen. Moeten onze steun voortzetten. Die moeten ijzersterker blijven. Die retoriek wel. Maar tegelijkertijd klinkt daar ook wel in door. Maar hoe dan? En wat gaan we dan doen? Bijvoorbeeld Espen Barth Eide. Dat vind ik wel een van de allerbeste ministers van Buitenlandse Zaken. Die is van Noorwegen. Die heeft enorm staat van dienst. En komt eigenlijk ook gewoon uit de denktankwereld. Lang geleden. Die zegt van... Kijk, met sancties kun je wat hoogschade aanrichten, maar daarmee win je die oorlog niet. En die oorlog win je ook niet. En dat is echt interessant wat vervolgens Budanov heeft gezegd. Budanov is de rechterhand, het hoofd van de presidentiële administratie van Zelensky.
1: Voorheen van de inlichtingendiensten, de baas?
6: Ja, geen baas van de inlichtingendiensten. Budanov is echt een van de allerbelangrijkste mensen op dit ogenblik achter de oorlogsinspanning van Oekraïne. En die zegt... Hoor eens even, het is echt onmogelijk op dit ogenblik om met aanval in die diepte op Rusland de oorlog te winnen. Ook dus dat kan niet. Dus eigenlijk heeft niemand, en ik heb ook met een andere generaal gesproken die bezig is om te kijken van hoe het zou kunnen doen. Niemand heeft eigenlijk gewoon een gouden oplossing voor wat je moet doen. Er wordt gestuurd van ja, als je wil zorgen dat Oekraïne wint, moet je telkens gaan meevechten. En dat willen we niet, want kennelijk is het zo, en dat is denk ik ook zo, dat het belang daarvoor niet groot genoeg is. En dan gewoon kijkt van, nou, hybride oorlogsvoering. Rinkevits, dat is de president van dit land, Letland. Die zei van, ja, kom nou eens een keer met concrete... punten om die hybride oorlogsvoering te toppen. Mm-hmm. Daar hebben we het ook vaak over gehad in de podcast. En het is hetzelfde gedoe. Ja, hoe moet je dat nou gaan doen? En de olifant in de kamer is natuurlijk van... Ja, veel van die hybride operaties die worden uitgevoerd... door mensen die al lang onder ons zijn. Ook hier in de Baltische Staten. Russische minderheden... gevluchte Oekraïners waar pro-Russische elementen onder zitten. Jongeren die te ronselen zijn voor een paar euro via de sociale media. Dus die vijand, die is er al. Er is ook een discussie geweest over ja, wat zijn dan die hybride operaties. En zo langzamerhand ben ik tot de conclusie gekomen. Laten we eigenlijk ophouden met de term hybride operatie. En laten we noemen wat het is. Het zijn Russische sabotageoperaties. Daarmee gewoon volstrekt helder wat het is. En daar begint nu wel enig weerklank voor te ontstaan. Maar dus daar komt, ja, die ministers, omdat er geen goed antwoord is, die fietsen om de hete brei heen. En dat is ook voor een mogelijke aanval op Europa. Daar ook over gesproken, met name in de wandelgangen. Een aantal heeft mij benaderd van Rob, wat denk jij, komt er nou wel of geen aanval van? Van Rusland. Ja, dan zeg je, ja, dat weet ik niet. Als je het moet doen, dan moet je het nu doen. Want nu zijn we zwak. We hebben onze defensie niet helemaal op orde. We zijn al verdeeld. En nou ja, we door. Rusland staat onder druk in Oekraïne. Dus als je wat wil, dan zou je dat dus nu moeten doen. Daar is er geen consensus over. Onder de mensen die ik heb gesproken. Dan kan het natuurlijk niet naam en paard noemen wat dat betreft. Maar dat begint nu te komen. Ik heb ook gevraagd aan een generaal van hoe zit dat dan met de verdediging van de Baltische Staten, want dat is een echt probleem. Ja, we zijn bezig met het opbouwen van die statische defensie. Maar ik zeg met mijnenvelden, droomverdediging, dat soort zaken, hekken. Maar als je er doorheen komt, dat gaat er dan gebeuren. En dan blijft het vaag. Dus er zit echt aan alle kanten zit er een geweldig probleem. Nou, misschien nog even iets over Budanov, want dat was toch wel interessant. Die bood aan van, jongens, dit probleem wat jullie nu hebben met de verdediging van Europa, ontstaat, zorgen voor dat we gezamenlijk gaan trainen. Wij zijn bereid om onze algoritmen, wij zijn bereid om onze manier van optreden, onze technologie, we zijn bereid om dat te delen. Maar doe dat dan ook en neem stappen naar voren op dat gebied. Dus kennelijk gebeurt dat dus onvoldoende. En er was één heel belangrijk punt dat hij maakte. Je kunt van alles bedenken in het Westen, maar het moet geïntegreerd worden. Je kunt niet alleen maar investeren in drones, maar het moet passen in een totaal systeem van oorlogsvoering. En als je dat niet doet, dan ben je nog steeds nergens toe in staat. En realiseer, er zijn maar twee landen in de wereld die het kunnen. Dat zijn wij en dat is Rusland. En Rusland is nu ook jullie tegenstander.
1: Ja. Nog één vraag hierover. Begrijp ik dus goed dat als er bijvoorbeeld iets bij die Suwalki Gap zou gebeuren, hè, tussen Belarus en Kaliningrad,
6: ja.
1: dat er dan dat de NAVO dan eigenlijk niet zo goed weet wat te doen in reactie daarop?
6: Ja, want kijk, wat de bedoeling is van waar ik nu hier ben in de Baltische Staten, is om ervoor te zorgen dat je door middel van zijn droomverdediging tijd en ruimte creëert voor het vinden van een diplomatieke oplossing, wat heel erg lastig is met de Russen, of voor de aanvoer van versterkingen. Nou, dan kom je dus met het volgende probleem. Hoe kom je met die versterkingen dan in de Baltische Staten? Hoe, door die Suwalki Gap, die dus ingeklemd ligt tussen Kaliningrad en Belarus, wordt dat heel erg lastig. Het wordt ook heel erg lastig om het vanuit Scandinavië hier naartoe te brengen, omdat die zeetransporten hartstikke kwetsbaar zijn. Je kunt hier niet al die versterkingen al hebben, omdat die ook te kwetsbaar zijn voor een mogelijke Russische aanval. Dus het gaat aan alle kanten gaat dat fout. Dus er komen nu allerlei creatieve gedachten naar boven bij verschillende mensen, wat ik ook verschillende malen heb gehoord. Dus als dit gaat gebeuren, als er echt een aanval is, gooi dan onmiddellijk Kaliningrad plat. En dat moet je eigenlijk nu al communiceren. Nou ja, dat is een high-risk strategie.
1: No.
6: Maar dat is natuurlijk wel hoe afschrikking werkt. En men zegt van ja, het risico is nu beperkt, omdat we weten dat er bijna geen raketten meer in Kaliningrad, want die zijn allemaal ingezet in Oekraïne. Maar ja, er zijn ook kernwapens vermoedelijk in Kaliningrad. Dus hoe ze dat denken te doen, is mij nog een raadsel. Maar er wordt op dit ogenblik gedacht aan al dit soort scenario's.
1: Het platgooien van Kaliningrad, dat bedoelt men dan figuurlijk of letterlijk?
6: Letterlijk.
1: Aha. Oké. Ik noem nog even wat punten op dichter bij huis. Een Russische drone heeft woensdag het Moldavisch luchtruim geschonden op het moment dat het vliegtuig van president Zelensky op het punt stond op te stijgen van het vliegveld van Chisinau, de hoofdstad daar. De Poolse premier Tusk heeft gezegd dat een directe dreiging tegen een Pools-Oekraïense grensovergang is verijdeld. Zij gaf verder geen details. Reuters bericht dat NAVO-schepen Russen hebben verjaagd in de Arctische wateren in de buurt van Spitsbergen. Die oefenden op sabotage van onderzeese kabels met, en ik citeer, een geheim wapen. En een Brit is aangeklaagd voor sabotageplannen bij een dronefabriek. Hij zou in contact hebben gestaan met de Russische Veiligheidsdienst GRU. President Zelensky is in Canada. En daar is Uitzan een vrij vergaande overeenkomst getekend.
0: Ja, Canada zegt de Oekraïne toe 350 miljoen aan extra luchtverdediging. Plus steun voor de Oekraïnse energievoorziening. Canada wil ook zijn droneproductie enorm opvoeren. En ongeveer een derde daarvan voor Oekraïne bestemmen. Dus Canada doet veel meer dan in land als Griekenland bijvoorbeeld. Hè, dat natuurlijk gewoon alle raketten voor zichzelf houdt.
1: Ja. Als ik goed begreep, kwam er nog een lange termijn overeenkomst aan die verder gaat dan defensie alleen. Ook bijvoorbeeld over energie en kritieke mineralen. En overigens, ik zag ook, dat heeft volgens mij de Nederlandse pers nog niet bereikt, maar de Canadese zeker wel. Volgende week is premier Carney aanwezig bij de State of the Union toespraak van commissievoorzitter von der Leyen in Straatsburg. En daar zou ook wat te verwachten zijn over verregaande samenwerking tussen Canada en de Europese Unie.
0: Ja, heb ik ook gelezen. Ja. Zelensky zei vandaag zelf dat hij dus voor de Russische parlementsverkiezingen, die zijn 18 tot 20 september, geen trilaterale vredesbesprekingen tussen Rusland, Amerika en Oekraïne verwacht.
1: Ik zag nog twee interessante kleinere berichtjes, dit uit de Oekraïense pers, dat in Brussel een idee zou worden besproken om de bevroren Russische tegoeden bij Euroclear in België over te hevelen naar een Europese entiteit. Dat zou zeg maar een technische omweg zijn, zoals Europa aan elkaar hangt van technische omwegen, om dus iets te doen met die Russische tegoeden zonder dat België in zijn eentje opdraait voor het risico van een schadeclaim die ongetwijfeld van Russische zijde dan komt. Dus er wordt daar nog steeds gezocht naar manieren om die, 200 miljard in te zetten voor Oekraïne. andere cijfers over de...
6: Even misschien, ja. Dat betekent nog steeds dat het 200 miljard is. Die valt dan niet helemaal op België. Maar die zal dan moeten worden verdeeld over een aantal landen. Ja, waarvan ook de huidige premier van Hongarije heeft gezegd. Maar volgens mij, dat zeg je ook. Daar gaan we dus doen. Wij willen dus nooit mee gaan werken aan wat voor herstelbetalingen dan ook. Dat gaan we dus niet doen.
1: Ja. Dit is dus een poging om hier omheen te werken. We moeten nog zien of het lukt. Het is interessant om te zien dat ze nog steeds hiermee bezig zijn.
6: Ja.
1: Over LNG, nog interessant. Europa importeert natuurlijk nog heel veel LNG uit Rusland. Maar maand op maand is dat de afgelopen maand met de helft gedaald. België is naar nul. Russisch LNG, gefeliciteerd daarmee. Nederland nog niet. Frankrijk en Spanje ook nog niet. Maar dus volgens mij is Europa als geheel nog steeds de grootste importeur van Russisch vloeibaar gas. Dat is natuurlijk een heel slechte situatie. Eind volgend jaar moet dat naar nul. Maar er is dus enige vooruitgang op dit gebied te melden. Laten we naar het Midden-Oosten. Arjan?
0: Ja, de oorlog in Iran. Hè? Gisteren had de Verenigde Staten 5 Iraanse olietankers tot zinken gebracht. Nu viel dus Iran 10 schepen bij Hormuz aan. Dus het gaat gewoon keihard door. Dit is de zwaarste maritieme confrontaties sinds het uitbreken van de oorlog. Revolution Garde zei donderdag nog dat ze een Amerikaans onbemand vaartuig bij de ingang van Hormuz had aangetroffen. En wat heel belangrijk is, dan moeten we naar de Houthis gaan kijken. Want dat is toch wel heel spannend, hè? De Houthis namen de Jemenitische havenstad Mokka in. Mm-hmm. En rukten op richting de strategische Hanis-eilanden bij Bab El-Mandeb. Hugo zei zelfs dat Perin was ingenomen, zag je net.
1: Ja, dat is echt het eilandje dat midden in die zeestraat ligt. Nou, dan heb je dus de controle daarover. En dat is zeg maar de straat van Hormuz van de Rode Zee. Nu hebben ze de Iraniërs via hun proxies allebei in handen.
0: Ja.
6: Ja, nou ja, goed. Je kunt ze makkelijk van zo'n eilandje afbombarderen, lijkt mij. Ik bedoel, dat ben je een sitting duck. Dus dat lijkt me nou nog niet het allergrootste probleem. Maar hoe je het ook bent of keert, het is strategisch wel heel belangrijk. Want hiermee controleer je in belangrijke mate die Rode Zee. En je zag dus onmiddellijk, Arjan, weet jij hoe hoog de olieprijs op dit ogenblik is?
0: Ja, $107.63 per vat. Dat gaat dus met 6% omhoog. Dit doet echt pijn. En je ziet ook dat de kroonprins van Saudi-Arabië gelijk dus Trump ook gebeld heeft. Wil je hem alsjeblieft helpen om die Houthis aan te vallen? En Trump had er geen oren naar. En dat heeft waarschijnlijk te maken dat hij ook gewoon niet zoveel raketten meer heeft.
6: Ja.
1: Door naar de VS, denk ik. Hè? Daar is de Republikeinse conventie. Is die al klaar? Die is volgens mij al afgelopen.
0: Ja, en het was werkelijk, ik heb er naar gekeken. Nou ja, dan zie je dus dat Trump, die staat daar dan te zeggen dat elke Amerikaan $5.000 krijgt.
1: Ja, als zij winnen bij de midterm.
0: Ja. Dat zou dus een spectaculaire aanval zijn op de begrotingen. $1.2 biljoen, dat is echt ongelooflijk. En bovendien, het congres moet er natuurlijk mee instemmen, dus dat kan hij helemaal niet zelfstandig doen. En verder, hij maakt er helemaal dus een referendum van Trump over zichzelf. Van ik doe maar net alsof ik op het stembiljet staat, zegt hij dan. Hè? En J.D. Vance was heel duidelijk aan het voorsorteren voor zijn presidentiële ambities. Hè? En had dus ook bedacht van, de Democratische Partij is de partij van de haat. Hè? Zo gaat dat dus. De Democraten van Bill Clinton bestaan niet meer. Hè? Dat is nu de partij van de haat geworden. En stem op ons. Dat was waar hij mee bezig was.
6: Waar is dan die Democratische Partij de partij van de haat geworden?
0: Ja, hij vindt dus dat wokisme, vindt hij dus iets vreselijks. Hè? En hij vindt ook de zelfhaat, hè, van linkse mensen van Amerika. Dat heeft hij ook allemaal niks van. Hè? Dus dat, zo gaat dat dan. En wat ik heel interessant vond, ik vond de conventieruimte niet helemaal gevuld. En veel prominente Republikeinen besloten ook niet naar de conventie te gaan. Hè? Dus senator Susan Collins bleef gewoon campagne voeren in haar gematigde thuisstaat Maine. Haar collega Mike Rounds deed hetzelfde in South Dakota. Tientallen kwetsbare kandidaten voor het congres gaven aan verhinderd te zijn. Hè? Een extra drempel was overigens voor weifelende congresleden dat Trump voor deelname aan deze conventie een eigen bijdrage van $25.000 eiste. Oh. Ja, ik vond het een wild festijn.
1: Ja, ik begreep dat J.D. Vance ook nog een toespraak heeft gegeven, de vicepresident.
6: Ja. Nou ja, die uitspraak wat net Arend-Jan zei over die democraten die partij van de haat zijn geworden. Maar kijk, hij heeft dus een speech gegeven om ervoor te zorgen dat hij zich dus in de positie manoeuvreert om goed door die presidentsverkiezingen te kunnen komen. Ja. En de opvolger van Trump te worden. Maar ja, dan moet je natuurlijk niet een situatie hebben waarin ook de oorlog tegen Iran en jou blijft kleven. Kleven, ja, omdat het gewoon een totale geworden. En weg moet worden dat fans tegen die oorlog was. Ja. De hoogste militair van Amerika, die heeft hem ook uitgelegd van dat er echt een probleem is met het aantal wapens. Dat is door Trump gewoon niet geloofd. Ja. Dus die zegt, ja, dat kan helemaal niet, want wij zijn toch het belangrijkste en sterkste land van de wereld. We hebben het machtigste militaire van de wereld. Dus dat kan helemaal niet. Nou, dat kon dus wel. Vance kan er wel afstand nemen. Binnen het Witte Huis van die oorlog. Maar hij wordt er natuurlijk wel mee vereenzelvigd. En dat zou wel eens. Ja, wat vind jij, Jan? Ik denk dat toch wel eens een probleem kan opleveren met zijn mogelijke verkiezing.
0: Lijkt mij ook. Hij probeerde dus gisteren wel leuk hoor. Deze verkiezingen gaan niet om conservatief tegen progressief. Dit is extreem tegenover mainstream. Hè? En de democraten zijn dus extreem. Het is een omkering van alle waarden. Hè?
6: Ja.
0: Het is echt heel merkwaardig. Ik ben niet langer de partij van Bill Clinton, maar de partij van de haat. Ja, ik vind het wel erg virtuose turnabout. Vind je niet?
6: Ja, hij is ook bezig met een strijd tegen het communisme. Het lijkt wel waar hij in de jaren 50 of iets eigenlijk.
0: Ja, het is echt heel merkwaardig.
1: Vandaag tot slot is natuurlijk 11 september 25 jaar geleden. Ik zag alweer voorpagina's van de kranten daarover. Willen jullie daar vandaag nog iets over kwijt? Of verwijzen wij simpelweg naar onze uitzending van morgen?
6: Ja, dat wordt best wel leuk denk ik met Maarten van Rossum. Dus laten we dat maar doen.
1: Ja. Dan de evaluatie van 25 jaar na 11 september met ongetwijfeld wat kritiekpuntjes her en der van de heer Van Rossum en jullie.
6: Ja.
1: Bedankt voor vandaag.
6: Tot morgen.
1: Tot morgen.
7: Dit is BNR Nieuwsradio met zometeen Make Europe Great Again.

0: we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
2: Cloud, cybersecurity en AI veranderen razendsnel. Hoe houd jij de regie? Ontdek het op 7 oktober in Fort Voordorp tijdens Continuity 26. Met 3 keynotes en 15 kennissessies. Schrijf je als ICT-verantwoordelijke nu in via continuitystartsheer.com.
1: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
5: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
7: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
6: Welk bedrag gaan ze je geven?
8: Maar waar zit alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
6: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
9: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
6: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 7:30 op BNR en altijd online als podcast.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
11: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
12: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
11: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
13: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
14: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
15: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
16: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance. BNR Verkeer.
17: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam zijn twee rijstroken dicht bij knooppunt Bad Hoeverdorp door een ongeluk. Vertraging is 10 minuten. Op de A16 van Rotterdam naar Breda staat nog file tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. Er is ook een rijstrook dicht en de vertraging is daar 20 minuten.
18: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
19: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De meeste gewonden van het busongeluk in Zwitserland zijn het ziekenhuis uit, zegt hulporganisatie Eurocross. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Ze liggen in meerdere ziekenhuizen. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven. Het is de coalitie nog niet gelukt om het eens te worden over hervorming van box 3. Dat is de belasting op het rendement op vermogen. Er wordt een half jaar extra de tijd voor genomen, staat in de troonrede van dinsdag. Zoals altijd zijn veel plannen uitgelekt, onder meer dat we er volgend jaar iets op achteruit gaan. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. In België zijn misschien 5 mensen besmet met het West-Nile-virus. Ze zijn getest omdat ze op plekken waren waar eerder vogels en paarden besmet waren. In Nederland zijn 18 besmettingen geteld en zijn er 3 mensen overleden aan het virus. Zorgminister Hermans adviseert onder een klamboe te slapen om besmetting te voorkomen. En Dolly Parton wordt op een bijzondere manier geëerd in Nashville, Tennessee. Het vliegveld wordt naar haar vernoemd. Dat is unaniem besloten door de instanties die erover gaan. Hoe het vliegveld dan precies gaat heten is nog niet bekend, maar het wordt volgens de directie een naam die recht doet aan de grootsheid van Dolly Parton. Het weer van Weer Online? Vanavond kan in het oosten nog een bui vallen, verder klaart het op. Morgen meer ruimte voor de zon, alleen in het noorden is er kans op een paar buien. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
18: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Make Europe great again. Michal van der Toorn.
20: Welkom bij de wekelijkse XL-versie van Make Europe Great Again. De podcast van Nederland waarin we iedere dag praten over de worstelingen van Europa. De alternatieve voor Duitsland is aan zet in Sachsen-Anhalt. Maar wat heeft deze verkiezingszege losgemaakt? Wie zijn de kiezers en wat betekent dit alles voor de rest op Europa? Ook met oog op alle verkiezingen die er natuurlijk weer aankomen in Duitsland, maar ook in de rest van Europa. Daar gaan we het deze week over hebben. Bij mij zijn Stefan de Vries.
21: Bonjour.
20: En Geert-Jan Haan, die deze week de mega-luisteraar weet het, voor ons in Sachsen-Anhalt was.
22: Hallo, liebe Leute.
20: Welkom allebei. Aan het einde van deze uitzending bespreken we nog een cultureel pareltje. Maar eerst.
18: The Gradometer.
20: Ja. Zoals jullie weten volgen we in Make Europe Great Again de worstelingen van Europa op de voet. Maar lukt het Europa nou echt om greater te worden? Welke ontwikkeling gaat snel? Wat gaat er tergend langzaam? Stefan, jij hebt iets meegenomen.
21: Ja, ik heb meegenomen pizza. Pizza, dat staat er. Pizza. De pizza zijn.
22: Moet je wel goed lezen, hè?
21: Precies. Leg hem nog even uit voor de luisteraar. Bedankt.
20: Stefan, wat voor test is dat?
21: Ja, dat is eigenlijk een test. Die wordt door in heel veel landen gehouden. Onder leerlingen van 15 jaar. Of ze goed kunnen rekenen en lezen. En spellen en schrijven. Nou, dat was niet zo best. Europa haalde net het eindexamen eigenlijk niet. Duitsland noteerde een historisch dieptepunt op die test. Vlaanderen daalt sneller dan het gemiddelde. Met jongens als grootste zorgenkind. In Nederland loopt bijna 40% van de 15-jarigen risico op laaggeletterdheid. Zwitserland, ook altijd een brave leerling, zag ook de cijfers zakken. Dus ja, het is niet goed gesteld. Er waren een paar landen die wel de vinger op mochten steken en een plaatje van de juf kregen. Estland, Ierland en Polen. Daar gaat het wel goed. Maar over het algemeen niet zo goed dus.
20: Hoe kan het? Wat doen die landen, dus Estland, het VK, wat doen zij wel goed?
21: Ja, het is niet heel mysterieus. Estland heeft vooral leraren met een universitair diploma. Nou, dat heb je ook toch wel vaak in het middelbaar onderwijs in Nederland. Maar ook hebben de scholen heel veel vrijheid om de lesmethode te bepalen. En ook een cultuur waarin leerlingen wordt ingeprent dat inspanning niet wel loont, maar niet per se talent. En daardoor scoort het land hoog. Dus ja, gewoon werken eigenlijk. Mm. Ook daar is het leesniveau wel aan het dalen, maar ja, het gaat nog steeds goed. Degene die het beste doen zijn de Ieren. En daar ligt een hele interessante focus op het verkleinen van de kloof tussen de beste en de zwakste leerlingen naar sociaal-economische achtergrond. Dus er wordt gekeken uit wat voor soort milieu komt dit kind. Wat kunnen we daaraan doen om hem of haar te helpen? En dat heeft dus direct effect op de scores van die kinderen.
22: Maar de Ieren deden het volgens mij ook heel slecht de laatste decennia en hadden dus een incentive om ermee aan de slag te gaan. Dus misschien zijn wij wel te lui om werk van ons rekenen en taalgebruik te maken.
21: Ja, dat zou kunnen. Ja, Ierland heeft hard gewerkt om dat te verbeteren. Ja. En dus nu zie je direct resultaat. De Britten doen het trouwens ook behoorlijk goed.
20: Ja, de Britten doen het ook goed, zei je. niet heel great, zou ik zeggen.
21: Nee.
20: Wat moeten we ermee?
21: Nou ja, het is een beetje, het kan vriezen, het kan dooien. Want er is ook veel kritiek op de PISA-test. Onderwijsonderzoekers waarschuwen dat ranglijsten eigenlijk weinig zeggen over de kwaliteit. Dat migratie in scholen soms de scores kunnen vertekenen. Zonder dat er beleid is om daar iets aan te doen. Dus er is wel paniek, maar met hier en daar wel wat kindertekeningen. Handtekeningen. Kanttekeningen.
22: Ik vind dit populisme. Dit is populisme. Want als het antwoord niet bevalt, dan ligt het aan de test.
21: Ja, ik kan niet goed lezen wat hier staat. Zullen we het volgende onderwerp doen?
18: Make Europe great again.
0: Ich muss einräumen, dies ist die schwerste Wahlniederlage, die die CDU seit Jahren, seit Jahrzehnten auch eingefahren hat.

0: Die CDU wird niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen. Nie mehr.
1: Während ich durch die Straßen lauf, wird langsam schwarz zu blau.
2: Ik kan wel doekjes pakken om deze partij te beschrijven, maar we hebben hier te maken met neonazies. Halve nazies, kan je ze ook noemen. Het is natuurlijk wel 85 jaar later.
3: Ja, Saks en Anna, het gaat van zwart naar blauw, de kleur van de AfD. De partij wist de verkiezingen met 44% van de stemmen te winnen en haalde daarmee net geen absolute meerderheid. En kon dus niet alleen gaan regeren. Bondskanselier Merz noemde het grootste verlies ooit, hoorden we net, en was geschokt over de betekenis hiervan voor Duitsland en ook voor ons in Europa. Praten we verder met Stefan en Gert-Jan. Gert-Jan, jij was er. Ja, toch even de sfeer. Wat voor sfeer hing er daar?
4: Voor de verkiezingen nog wel een strijdbare sfeer. Veel grote protesten tegen de AfD. Men zag de bui hangen. En na de verkiezingen waren er een paar demonstraties. De uitslag moest wat meer indalen en bezinken. En ik heb in Halle wel een demonstratie gezien ter linkerzijde van het politieke spectrum die vreedzaam verliep. En dat zeg ik erbij omdat ik wel vooraf werd gewaarschuwd door mensen voor mogelijk politiek geweld. Doe voorzichtig. Ook als je in de buurt bent van bepaalde kringen die Stefan benoemd heeft in het intro van deze uitzending, ja, in een ander programma. Ik heb niks gemerkt van geweld of van provocaties. Ook niet trouwens van uitgelaten AfD-euforie. Afgezien van op het partijfeestje zelf zag ik niet op straat allemaal mensen met het blauw van de AfD. Er is natuurlijk ook nog geen deelstaatregering nu gevormd. Dus je zit in een soort tussenfase waarin mensen of heel blij zijn of in shock. En er misschien wel over praten, maar ook weer overgaan tot de orde van de dag. Maar er komen natuurlijk nieuwe deelstaatverkiezingen aan in Mecklenburg-Vorpommern en in Berlijn. Dus de spanning neemt wel weer toe. Veel meer demonstraties, ook aangekondigd, ook in andere grote steden in Duitsland. De druk staat erop en op het moment van opname lijkt het erop dat de AfD met BSW, partij van Sarah Wagenknecht, gesprekken gaat voeren over het vormen van een mogelijke coalitie. We weten niet of dat ergens toe leidt. Ze zijn allebei radicaal. Grote verschil is economisch. AfD is economisch rechts, BSW economisch links. Feit is wel, die brandmuur brokkelt af. En dat gaat wel iets teweeg brengen in Duitsland.
3: Jij werd van tevoren dus gewaarschuwd. Is er verder angst te voelen in die deelstaat?
4: Ja, ik zou zeggen ja. Angst ook voor het onbekende. De reactie van de Turkse gemeenschap in Duitsland is tekenend. Zij zeiden, stuur voorlopig geen nieuwe vluchtelingen met een tijdelijke verblijfstatus naar Sachsen-Anhalt. En zelf sprak ik ook met mensen, zowel in Magdeburg als Halle, de grote steden. En die zeiden, ja, ik weet niet wat dit resultaat voor mijn werk betekent of voor mijn toekomst. Ik sprak een loodgieter, een dame die in de sociale zorg werkt, professoren. En in alle gelederen van de samenleving zijn er twee vragen. Eén, wordt dit een stukje Duitsland waar polarisatie toeneemt en het grimmig en ongezellig wordt om te wonen? En twee, kan ik mijn werk nog wel blijven doen? Want wie de deelstaat regeert, die kan bepalen waar subsidies heen gaan voor bijvoorbeeld onderwijs, media, cultuur, wetenschap, politie en openbare orde. En nog meer dingen. En je hebt een aantal van die mensen eerder deze week in Make Europe Great Again al aan het woord gehoord. Toch zeiden de meeste mensen die ik sprak, zodra ze over de eerste schok heen waren, voorlopig blijf ik. Voorlopig ga ik niet weg. Dit is socioloog Walter Bartel, werkzaam op de Universiteit van Halle.
5: Im ersten Moment war ich geschockt. Für ein paar Stunden war ich sehr angespannt und hatte einen gewissen Fluchtimpuls. Also das heißt, ich habe überlegt, ob ich nicht einfach mich umhabilitiere und woanders unterrichte in Zukunft. Das hat aber nur ein paar Stunden angedauert und dann habe ich gedacht, nein, es ist wichtig, dass ich genau hier jetzt arbeite. Genau.
3: Ja, dus hij gaat gewoon door.
2: Ja, kennelijk.
3: Stefan, jij maakte je eerder boos over de reactie van bondskanselier Friedrich Merz. En dat ging om de volgende uitspraak.
6: Ik kan Ihnen sagen, wir sind alle zutiefst schockiert. Wir haben es in dieser Form so nicht erwartet. Wir haben es selbstverständlich zu akzeptieren. Das sind die Regeln unserer Demokratie.
2: Nou, boos was ik niet, maar ik was wel verrast door de twee woorden niet erwartet, niet verwacht.
3: Mm-hmm.
2: Nou, dat vind ik eigenlijk heel absurd, want ten eerste, over de winst van de AfD was er in januari van dit jaar in Sachsen-Anhalt al een peiling waarin die partij toen al op 44-45% stond. Precies de uitslag. Dus daar had Merz kennis van kunnen nemen. Maar afgezien daarvan, de opkomst het is niet eens meer een opkomst. De aanwezigheid van populistisch rechts, extreem rechts, hoe je ze ook wilt noemen, in Europa is iets dat al een kwart eeuw aan de gang is. We nemen dit op 11 september, een kwart eeuw geleden. In de slipstream daarvan kwamen Pim Fortuyn en Jean-Marie Le Pen op. En behaalden grote successen in de stembus. Dus het is niks nieuws. Als een Duitse bondskanselier zegt, het is hem weer niet erwaterd. Ja, dan zou ik willen vragen, in welke ijskast heb jij gewoond de afgelopen 25 jaar? Maar verbazingwekkend.
3: Mert, die wond zich ook een beetje op over de internationale reacties die volgden. Toch even luisteren.
6: Wenn man allein sieht, wer gestern gratuliert hat, dann zeigt das, welche Beachtung dieses Wahlergebnis ook internationaal vindt.
3: Stefan, waar doelt hij op?
2: Ja, hij doelt onder andere op de felicitaties vanuit Washington, maar ook van bijvoorbeeld Elon Musk van het Amerikaanse propagandaplatform X. En zo zijn er nog wel wat.
4: Wilders, Salvini.
2: Inderdaad. Ja. Dus de usual suspects van het Europese en internationale rechtspopulisme. Dat steekt hem kennelijk.
3: Ja. Ja, maar toch hebben we het over verkiezingen in een deelstaat van Duitsland. Hebben we niet, als we het een beetje oneerbiedig zeggen, ook wat andere dingen om ons druk over te maken?
4: Zeker, maar dit werd gezien, ook opgeklopt door de AfD zelf, als mogelijk de dijkdoorbraak van extreem rechts, zo noemen ze zichzelf niet, maar zo noemen wij ze, want zo heeft de Veiligheidsdienst gekwalificeerd, de opkomst van extreem rechts in Europa. We hebben de verkiezingen in Hongarije natuurlijk in april gehad. Toen hebben wij hier ook een gesprek gevoerd met Catherine de Vries over, is dit voorlopig het einde van het rechtspopulisme? Als je dit ziet, wordt het nog een tandje erger. Mm-hmm. En dat de relatie met Washington nu slecht is, werd ook geïllustreerd door het feit dat Merz een telefoongesprek met Trump zou hebben vanwege 9/11. Dat is geannuleerd, melden de Duitsers. En dat is precies waar Make Europe Great Again om draait. Dat wij onze positie zoeken in deze wereld met eigenlijk nog klassieke steun van Amerika. Maar Amerika lijkt nu partij te kiezen voor een ondemocratische partij. Ja, en wat moet Merz dan? Met alle risico's van dien. Want Duitsland heeft nog een afhankelijkheid, bijvoorbeeld op militair gebied, van Amerika. Dus een ontzettend lastig pakket waar die binnenlands en internationaal in zit.
3: Stefan, is deze uitslag nou het gevolg van een kloof tussen politiek en de mensen, tussen de maatschappij?
2: Dat speelt zeker een rol. Ik denk dat de afstand voor heel veel burgers tot hun politieke vertegenwoordigers te groot is in heel veel landen. Tegelijkertijd is die ook heel erg klein, want nog nooit hadden politieke volksvertegenwoordigers zoveel kansen om te communiceren met hun achterban. Soms gebeurt dat direct, soms gebeurt dat met AI, zoals we deze week bij de Nederlandse premier hebben gezien. Het speelt zeker mee. Ik denk dat deze uitslag ook een bewijs is van de kloof tussen politieke beloften en de echte wereld. Want hier wordt een oplossing aangeboden door iemand die behoorlijk charmant is, jeugdig, op zijn brommertje naar de kiezers toe gaat.
3: Ja.
2: Die zegt, ik ga jou een beter leven geven. En als je dan in het programma kijkt, het verkiezingsprogramma, dan is dat economisch totaal niet haalbaar. En zijn het juist de mensen.
7: Drew Lees met Genke.
8: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Rechtsstemmer in Sachsen-Anhalt, dat is dan een man tussen de 18 en 34 jaar die niet in de stad woont, maar de AfD is in heel Sachsen-Anhalt de grootste geworden en groeide in alle categorieën, dus ook onder vrouwen. 39% kiest voor de AfD, dus een uitgesproken winnaar.
3: Dus dat profiel, dat kan in een prullenbak?
2: Het is het meest logische profiel. Maar zijn daadwerkelijk ook vrouwen die op de AfD stemmen.
3: Gewoon het profiel van de AfD-stemmer is een mens.
2: Het profiel van de mens in Sachsen-Anhalt is stemt AfD, ja, grotendeels.
3: Precies. Ja.
2: Bijna de helft.
3: Ja.
2: En de kloof tussen politiek en maatschappij is cijfermatig wel gedicht, want de opkomst was enorm,
3: ja,
2: met 76%. Dus de AfD heeft van andere partijen kiezers afgesnoept, maar ook heel veel nieuwe mensen gemobiliseerd die voorheen niet gestemd hebben. En daar kan Walter Bartel, socioloog, wel wat meer over vertellen.
4: Ich finde es auf jeden Fall interessant, diese wahrgenommene Nichtrepräsentation durch die politische Klasse, was zum Teil eben auch auf diese Diploma-Democracy zurückgeht, also dieses Phänomen, dass vor allem akademisch Gebildete in den Parlamenten landen.
2: Ja, Diploma-Democratie.
5: Ja, waar heeft hij het over?
2: Hij heeft het over dat mensen, bijvoorbeeld de AfD-stemmers, zich niet vertegenwoordigd voelen door de politiek, omdat er veel mensen zitten die academisch geschoold zijn, een diploma hebben, met hun hoofd kunnen denken en niet met hun handen dingen kunnen doen. Dus wat dat betreft vindt deze socioloog het interessant hoe de opkomst van de AfD uitpakt en of zij dus ook praktijkmensen kunnen leveren die ook geloofwaardige politiek kunnen bedrijven. Dat is de grote vraag. Nog even belangrijk om te zeggen, ik hoorde aan de Nederlandse talkshowtafels, waar Stefan ook zat, veel andere mensen zeggen, Stefan, dat dit een proteststem zou zijn van de AfD. En de onderzoekers bestrijden dat. Er is een andere grote AfD-onderzoeker in het oosten van Duitsland, Marcel Lewandowski, en die zegt, dit is niet echt een proteststem, want veel van deze kiezers hebben zich al tijdenlang verdiept in het politieke systeem, maar hebben ook een groot wantrouwen ontwikkeld en zijn uitgekomen bij de AfD. En het is ook niet te verwachten dat ze dan zomaar terugkeren bij andere partijen of überhaupt dan wegblijven van de stembus. Ze blijven voor de AfD gaan, denken ze.
3: Ja, en die onvrede gaat natuurlijk ook al terug naar de tijd na het vallen van de muur. De hereniging van de twee Duitslanden is eigenlijk nooit helemaal, ja, soepeltjes verlopen. Oost is altijd achtergesteld gebleven bij West.
2: Ja en nee. Ja. Jein, zouden ze dan in Duitsland zeggen.
5: Mooi.
2: Want het frame van economische achterstelling, daar kom ik nog wel op terug. Dat, ja, wil ik wel bestrijden.
3: Nee, maar ook psychologisch, hè? Dat de oude partijen.
5: Er is nog steeds wel een.
3: Met een vingertje wijzen, ja, van jullie begrijpen niks van democratie.
2: Friedrich Merz is ongelooflijk onhandig in zijn uitlatingen richting mensen in het oosten van Duitsland.
3: Jein.
5: Stefan, verbaast het jou dat, want de opkomst was dus 76%. Verbaast het je dat er zoveel dus nieuwe kiezers naar die stembus zijn getrokken?
3: Nee, ik denk dat de AfD, zeker de leider, een ontzettend goede campagne heeft gevoerd. En dat heeft mensen ertoe verleid om te denken, ah, er is eindelijk eens iemand die de dingen gaat veranderen. Ik ga graag naar de stembus dit keer. Dus in die zin is het een succes, deze verkiezing, natuurlijk. Hm. Er zijn veel kiezers gemobiliseerd. Dat kun je natuurlijk alleen maar toelaten.
5: Er komen meer verkiezingen aan, weten we, in Europa, Frankrijk bijvoorbeeld. Verwacht je diezelfde opkomst of die hogere opkomst dan ook in andere Europese landen?
3: Nou, de systemen zijn niet zo goed vergelijkbaar. In Frankrijk is het natuurlijk de presidentsverkiezing. Dan gaat het om het kiezen van je staatshoofd. Dan is er wel wat, ja, dat heeft emotioneel wat meer waarde dan een regionale
5: raad. Ja, dan een deelstaat misschien, ja.
3: Ja, dus dan is de opkomst hoger. Maar je ziet ook in Frankrijk en ook in Nederland en ook in Groot-Brittannië, in alle oude democratieën eigenlijk, dat de opkomst, nou trouwens in Polen is volgens mij de opkomst ook heel laag. Dat weet je misschien beter.
2: Polen?
3: Ja.
2: Bij de laatste parlementsverkiezingen was hij hoog.
3: Ja, was hij hoog.
2: Omdat,
3: ja,
2: als je een soort strijd krijgt, ja, tussen
5: daar
2: het midden en een flank, dan heb je een hoge opkomst, want dan heb je iets om voor te strijden. Ik ben in Frankrijk heel benieuwd als bij die presidentsverkiezingen je een radicaal linkse en radicaal rechtse kandidaat krijgt, of de stemmer in het midden überhaupt wel komt.
3: Ja, interessant. Ja, dat is altijd de grote vraag natuurlijk. Maar ja, ik denk niet dat we qua mobilisatie veel lessen kunnen trekken uit Sachsen-Anhalt.

0: Gert-Jan, welke thema's speelden daar een grote rol? Eigenlijk.
1: Er is onderzoek naar gedaan door onderzoeksgroep Walen. En van groot naar klein, de economie. Onderwijs, immigratie, asiel, integratie, infrastructuur, werkgelegenheid en de opkomst van extreem rechts. Maar dat waren dan de niet-AFD-stemmers.
0: Ja, precies. En nou ja, goed, toch de vraag: waarom stemmen mensen in Sachsen-Anhalt op de AFD?
1: Ja, dan kun je dat onderzoek eigenlijk doormidden knippen. Want ongeveer de helft van de mensen heeft op de AFD gestemd. En wat heeft dan hun prioriteit? Op 1 en 2, veiligheid en immigratiepolitiek. Wat interessant is voor een verkiezing in een deelstaat, want het is niet de competentie van de deelstaat om iets van, wel van veiligheid, politie en openbare orde, maar niet om iets van immigratie te vinden. En de AFD, ik citeer, wat het belangrijkste argument ook is: de AFD heeft beter begrepen dan andere partijen dat veel mensen zich hier niet meer veilig voelen. Dus daarin zit ook de aanname dat de AFD iets kan doen wat andere partijen nalaten. Er zijn ook kiezers die zeggen: ja, andere partijen gaan oneerlijk met de AFD om. Dus ze willen af van die brandmuur. En wat me verder nog opviel is dat het thema oorlog en vrede in Europa, dat helemaal niet zo'n enorme rol had bij kiezers. Dus dat speelde niet zo mee in het oosten van Duitsland, de rol van Rusland, de rol van Oekraïne. Dat was niet leidend. Leidend was echt de portemonnee. Leidend was de mens met migratieachtergrond. En leidend was de afkeer tegen de gevestigde orde.
0: Gert-Jan, om het af te sluiten, haalt Friedrich Merz de kerst?
1: Als het aan Friedrich Merz ligt, wel.
2: Ik durf als het aan de kalkoen ligt?
1: Ik durf mijn D-marker niet op in te zetten.
0: Stefan, jij?
2: Nee, joh, die is, nou, ik weet niet eens of hij het eind van de maand haalt.
0: Dankjewel, Gert-Jan Haan en Stefan de Vries. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze podcast Make Europe Great Again. Daarin hoor je uitgebreid of het oosten van Duitsland nou een achtergestelde regio is of zich vooral achtergesteld voelt.
3: BNR's Mega Hit.
0: Ja, aan het einde van deze uitzending hebben we ook oog voor Europese culturele pareltjes. Kan van alles zijn, muziek, film, cultuur, als het maar een hit is of kan worden. En Gert-Jan, aan jou de eer, wat heb je meegenomen vandaag?
1: Nou, wij zijn natuurlijk de Fantastische Drie.
0: Klopt.
1: Maar in Duitsland heb je die Fantastische Vier. En die stoppen ermee. Dat is een Duitse hip-hop-formatie. Kenden jullie die?
0: Nee.
1: Sinds 1989 bestaan ze al.
2: Dus ouder dan het land zelf.
1: Exact. En ze zijn ook bekend onder de naam Fanta 4. Vond ik een leuke afkorting. En ik hoorde op de Duitse radio, toen ik door Sachsen-Anhalt reed, hoorde ik reclame voor hun afscheidstournee, genaamd Der Letzte Bus. Een afscheidstournee van 2 jaar met tientallen concerten. Ze trappen 3 oktober af in Bremen. En dat Fanta 4 stopt vind ik het grootste verlies voor de Duitse muziekindustrie sinds het stoppen van Peter Fox. Nog zo'n geweldenaar. Zeker omdat ik deze week, juist deze week, heel veel aan een van de bekendste hits van die Fantastische Vier moest denken. BSW, AFD, Olé Olé, SPD, FDP, Ojemine. De hit heet Mit freundlichen Grüßen. Mogen jullie raden wat de gemeende deler is van dit nummer?

0: Allemaal dingen van het verleden.
1: Afkortingen met drie letters. Ja. Dit gaat het hele nummer door.
0: Okay.
1: Want de titel is ook eigenlijk niet Mit freundlichen Grüßen, maar...
0: MFK.

0: Ja, dit heeft trouwens een genre in Duitsland. Deutsche Sprechgesang. Hier valt ook Peter Vocht onder. En ik zou in Nederland wel een versie willen met PVV, NSC und BBB.
1: Ja, wie zou het kunnen maken? Er moeten toch wel wat rappers zijn die hier iets in horen. Ik zeg, hartstikke leuk, toch?
0: Willy Wartaal.
1: Stefan, jij gaat opzetten vanavond?
2: Ik ga het opzetten, dat niet alleen, maar ook zetten natuurlijk in onze lijst op Spotify. De BNR Mega nummer 1. Daar verdient u wel een plekje, vind ik.
1: Dat vind ik ook. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Mega XL. Dank jullie wel, Stefan de Vries en Geert-Jan Haan. Jij bedankt voor het luisteren. De redactie is gedaan door Michael Roelen. Mijn naam is Michael van der Toorn. En maandag rond de klok van 4 zijn we er weer met de dagelijkse update van Make Europe Great Again. Heel graag. Tot dan.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen zaken doen.
4: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in een... Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: Deze moet nu in je agenda. Het seminar Psychologie van het Overtuigen van Denkproducties. Met alleen maar topsprekers. Jos Burgers, Dominique Schrijnemachers, Remco Klaassen, Jeanne Bakker, Sharon Kroes, Jitske Kramer en Jonah Burger. Op 2 december zie je ze allemaal op het podium bij Denkproducties. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Nieuwsgierig? Ga naar minox.nl/bnr. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
5: Meer dan 6.000 mensen waren al bij het seminar Psychologie van het Overtuigen. Op 2 december is het jouw kans. Schrijf je nu in op denkproducties.nl.
7: Van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei. Equens weet dat het kan. Van het gas af en minder afhankelijk zijn van het net. Met slimmere oplossingen en data die optimaal benut wordt. We geven haalbaar advies dat we zelf ook uitvoeren. Wat je volgende stap ook is. Energietransitie heeft een naam. Equens.
8: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
9: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
10: Ultieme flexibiliteit. Of je nou ZZP'er bent of multinational. De nieuwste auto's altijd schoon, altijd beschikbaar. Groot, klein, elektrisch, hybride. Voor een dag of voor een jaar. Bij ons staan ze klaar. Enterprise, carsharing en rental. Daar zijn we voor. Kijk voor onze zakelijke mobiliteitsoplossingen op enterprise.nl.
11: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
12: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
13: Wist je dat 64% van de managers overweegt hun baan op te zeggen voor een beter mentaal welzijn? Op het OpenUp-platform vinden jouw managers op elk moment de juiste ondersteuning voor het mentale, emotionele en fysieke welzijn van zichzelf en hun team. 70% van onze gebruikers zegt dat de kans groter is dat ze bij hun werkgever blijven dankzij OpenUp. Benieuwd hoe wij jouw managers kunnen ondersteunen? Ga naar openup.nl/bedrijven. Let's open up!
12: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
14: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online? In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
16: Je hoeft niet altijd te luisteren.
17: Behalve misschien naar onze podcast.
18: Allemaal in de BNR-app.
19: Download de BNR-app.
20: En blijf scherp.
21: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
22: Thomas van Zijl.
23: Bedrijvenpanel.
24: Werkgevers draaien nu tot 2 jaar op voor het loon van een zieke werknemer. Het kabinet heeft opties gepresenteerd om dat te veranderen. En Ideal maakt plaats voor het Europese Wero. Winkeliers vrezen dat ze daardoor veel meer kwijt zijn voor iedere online betaling. De leden van het bedrijvenpanel zijn Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. En Geertje van der Snoek, bestuurder, ondernemer bij Merckx Enterprise. Voorzitter van de Raad van Toezicht, onder andere van de AI-coalitie voor Nederland. Welkom leden van het panel.
25: Dankjewel.
24: Ideal, dat maakt de komende jaren plaats voor het Europese betaalsysteem Wero. De Raad Nederlandse Detailhandel waarschuwt dat ondernemers na 2029 mogelijk geen vast bedrag meer betalen, maar een percentage van iedere aankoop. En die percentages die doen zo al de ronde. En dat is een reden tot zorg voor veel mensen die werken in de detailhandel. Begrijp jij die zorg, Geert-Jan?
26: Ja, het is totaal nieuw. Dus je weet bij Ideal wat je moet incalculeren als ondernemer. En nu in één keer krijg je een percentage en moet je eigenlijk afwachten aan het einde van het jaar wat de feitelijke rekening gaat worden. Ja. En dat is onzekerheid.
24: Maar dat percentage, daar gaat het over 0,5% of 0,8%. Waarvan Daniel van Delft, en die is van Wero, de operationeel directeur, zegt: ja, als dat het percentage zou zijn, dan zouden we ons echt uit de markt prijzen. Dat klopt gewoon niet. Dus is die zorg dan wel op zijn plaats?
25: Nou, ik denk dat de zorg op het moment dat het onzeker is al sowieso op zijn plaats is. Al is het maar als een waarschuwing naar alle winkeliers om te zorgen dat ze opletten en als ze een contract voorgeschoteld krijgen wat er dan in staat. Maar een percentage, zeker als het gaat over winkeliers met een hele lage marge, ja, dan wordt het wel risicovol. En daar hou je niet van. En zeker niet als je aan het einde van de rit een rekening krijgt en je weet nog niet zeker wat dat gaat worden.
24: Wat moet je nu doen om deze ramp die veel mensen toch zien gebeuren nog af te wenden? Want de lobby is al een tijdje bezig. De kritiek op Wero is er al een poos.
25: Nou ja, ik denk dat daar wel een belangrijke rol ook voor bijvoorbeeld een in-retail zit. Om die lobby wel sterk te houden. En ook die onderhandelingspositie met name voor het kleine bedrijf staande te houden. Want ik heb het vermoeden, wat je wel vaker ziet, dat het grootbedrijf dan direct de onderhandeling kan aangaan over een percentage. Maar ja, dat die kleine winkeliers dan uiteindelijk de rekening gaan betalen om het systeem in de lucht te houden.
24: Maar het is een nieuw product. Er kan heel veel meer met Wero, wordt er dan gezegd. En als er heel veel meer kan en je daar uiteindelijk ook profijt van kunt hebben, dan is het niet zo gek dat je daar ook meer voor betaalt.
26: Ja, maar uiteindelijk kan veel meer. De vraag is of de winkelier en degene die gebruik maken van het systeem op dit moment heel veel meer nodig hebben. Je kan wel meer, net zoals de iPhone, heel veel meer dingen krijgen op de iPhone, maar of je het gebruikt is een tweede.
24: Je hebt het nieuws van gisteren gevolgd, hè? De opvouwbare iPhone.
26: Exact.
24: Komt eraan.
26: Ja, je ziet het prijskaartje, dus het ligt in elkaar zo'n lengte. Maar ik denk dat het belangrijkste is, wat is het alternatief? Als je nou alternatieven hebt als ondernemer en kan kiezen uit verschillende systemen, dan wordt het wellicht anders. En dan krijg je ook dat die prijs zich gaat zetten. Want Wero is uiteindelijk een Europees platform. Dus die prijs kan niet verschrikkelijk veel gaan afwijken van andere landen.
24: Nee, maar dat betekent dus ook dat die percentages waar het nu over gaat vermoedelijk toch wel echt aan de bovenkant zitten. Want als Wero veel duurder is dan een alternatief, dan gebruikt uiteindelijk niemand Wero.
26: Ik denk dat daar de opening uiteindelijk zit. Is dat wij zijn niet gewend. In Nederland hebben we Ideal, dus we gebruiken Ideal. Maar je kan ook met creditcards werken. Creditcard heeft een negatieve connotatie in Nederland. Maar je kan een creditcard ook hetzelfde gebruiken als je Wero gebruikt.
24: Maar dat is een Amerikaanse creditcard vermoedelijk. En dat wilden we juist niet, toch?
26: De creditcard zelf is Amerikaans. We vragen af of alle bytes en woorden, bouten en moeren binnen Wero ook niet deels Amerikaans zijn.
24: Nou, daar heb ik geen inspectie aan verricht. Hoe denk jij dat het zit? Is het vooral een kwestie van alternatieven presenteren?
25: De markt wint uiteindelijk altijd natuurlijk als er alternatieven worden. Als het te duur wordt, dan komt er iets voor in de plaats. Ik denk dat de lijn dat er wel een Europees eigen systeem is, dat op zich goed is. Alleen wat ik net al zei, we moeten wel met elkaar zorgen dat dan niet de kleine winkelier uiteindelijk de klos is en die rekening betaalt, want die heeft het al niet zo makkelijk.
24: Ja, en een heet hangijzer is de aankoopbescherming, waardoor taalbedrijven meer risico lopen op fraude en claims. De positie van de consument wordt daardoor versterkt. Dan zegt Wero, ach joh, dat is bij creditcards ook al zo. En je ziet er eigenlijk dat het gebruik reuze meevalt. Andere mensen zeggen dan weer, ja, maar het is anders ingericht bij Wero. Dus je zet de deur open voor massale claims. En uiteindelijk ben je daar als winkelier ook niet voorstander van. Hoe groot is deze dreiging?
25: Nou ja, er is natuurlijk verschil tussen fysiek en online. Als het fysiek is, dan wordt er iets gekocht en dan wordt de betaling, en dat is wat Wero dan zegt, staat gelijk op de rekening. Bij creditcards is het zo dat er een verzekering aan vast zit. Ja. Dus daar heeft een consument net iets meer bescherming.
24: Maar die bescherming is wel een punt van discussie op dit moment. En wie daar precies bij gebaat is, Geert-Jan?
26: Uiteindelijk is de bescherming voor de consument. Wordt die ook voor ingericht. En bij de creditcardmaatschappijen, bij de creditcard zit het er standaard in. Al jarenlang, sterker nog. Zij gebruiken dat het geld dat ze hebben, juist in hun model om een verzekeringsmaatschappij aan de achterkant ermee te voeren. Het is een geïntegreerd model. Bij Wero is het niet geïntegreerd en komt het erbij, zeg maar. En de kans is inderdaad aanwezig dat je allerlei claims gaat krijgen. Wat je ook bij een creditcardmaatschappij zou kunnen krijgen. Dat maakt het niet een uit.
24: Maar die je dus niet heel veel krijgt.
26: Nee, maar voor de consument is het natuurlijk uiteindelijk denk ik altijd goed dat als je een aankoop, zeker online doet in een omgeving die je niet kent, dat je daar een soort van verzekeringselement bij hebt.
24: Hoe aannemelijk is het dat als zaken duurder worden voor een ondernemer, dat die uiteindelijk toch terechtkomen in de prijs en dat de klant daarvoor betaalt?
25: Meestal is het zo dat eerst die ondernemer betaalt en dan langzaam gaat kijken of hij het misschien zou kunnen verschuiven.
24: Dat door. Ja. Kan dat hier ook gebeuren bij die transactiekosten?
25: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk dat het dus ook gebeurt, zeker als het fysiek is, dat men probeert een bepaalde richting uit te duwen. Welke betaalmiddel dan het meest interessant is voor de winkelier. En online ook.
24: Ja, we hebben het er wel eens gezegd van als je pint, dan komen daar kosten bij kijken. Zeker als het om een relatief klein bedrag. Ja, we gaan al een tijdje mee. Hè?
25: Ja, dat klopt. Maar ja, nu zie je bijvoorbeeld ook alternatieven zoals Klarna voorbij komen. En ik zou het ook wel weer zonde vinden als we de consument die kant uitdrukken waar ik nog veel meer gevaren bij zie. Omdat het dan goedkoper is en interessanter is voor die winkelier.
24: Mirjam, om jou gunstig te stemmen wil ik alvast gaan praten over werkgevers en het doorbetalen van loon van zieke werknemers. Ja. Nu maximaal een zucht van verluchting nu al. En we zijn nog niet eens goed en wel begonnen van maximaal 2 jaar. Het kabinet wil die financiële last nu gaan verlichten. Uit een brief van minister Thierry Aartsen aan de Tweede Kamer begin deze week blijkt dat onder meer wordt gekeken naar minder lang volledig doorbetalen en het verkorten van die periode van 2 jaar. Staat ook in iets minder duidelijke bewoordingen in het regeerakkoord dat er naar gekeken gaat worden. En nu draait het erom dat de 70% die als minimum geldt vaak door de werkgever wordt opgeplust tot 100%. Staat ook in de CAO. Dat is ook een kwestie van sociale partners, van werkgevers en werknemers. Maar het kabinet zegt nu toch, die 100% laten we dat gewoon op 70 houden.
25: Ja, het is een heel klein stapje. En al heel lang in verschillende regeerakkoorden heeft gestaan, we gaan van 2 jaar naar 1 jaar. Onze concurrentiepositie, Nederland ten opzichte van Europa en andere landen, is qua risico om medewerkers aan te nemen die ziek zouden kunnen worden, is enorm. Omringende landen is het of een paar dagen of een paar weken en dan is het wel klaar. Wij dragen als werkgevers die verantwoordelijkheid. Een half jaar 70% vind ik nog steeds heel veel. Maar het is in ieder geval een stapje om te zorgen dat het aantrekkelijker wordt om werkgevers te zijn.
24: En jij vindt dat het aan de overheid is? Want het is een pad dat niet zo vaak betreden wordt, dat een overheid zich direct gaat moeien.
25: We moeten iets doen met de concurrentiepositie. Kijk, vanuit de werkgevers en werknemers hebben afspraken met elkaar gemaakt, maar het is de werkgevers, VNO-NCW, ooit die de afspraak met de overheid heeft gemaakt om überhaupt het te verleggen, het risico van loondoorbetaling bij ziekte, naar werkgevers. Want grote werkgevers kunnen dat prima handelen. Kleinbedrijven is daardoor de dupe geworden. Dus ik vind dat het heel belangrijk is dat ergens iets wordt verminderd in die loondoorbetaling bij ziekte, dat het risico. En ik hoop natuurlijk op veel meer. Maar dit is een klein stapje. En ik vind dat de overheid daar een rol in heeft, omdat onze concurrentiepositie op de arbeidsmarkt gewoon niet goed is.
24: Jij hebt daar ook jarenlang tegenaan gelobbyd vanuit ONL.
25: Zeker.
24: In het regeerakkoord staat, Geert-Jan, ik heb het toch nog maar eventjes opengeslagen. Aan de andere kant zien we dat loondoorbetaling in het tweede jaar een effectieve prikkel is tot reïntegratie bij de eigen werkgever. Moet dat ook nog tellen in deze discussie?
26: Je zegt het al. Dat betekent dus dat die prikkel pas in het tweede jaar gaat ontstaan. Dus daar ben je al een jaar onderweg. En ik heb gewoon aan de lijve meegemaakt. Ik maak aan de lijve mee dat ik die prikkel helemaal niet zie. Ik zie juist de het is natuurlijk een klein groepje versus de grote groep die echt ziek is. Je moet goed opletten dat er is een groep die echt behoefte heeft om een goede doorbetaling te krijgen. Dat duizend redenen zijn waarom die een vangnet moeten hebben.
24: Want als je hierin gaat snoeien, dan zegt men, dan stroomt het weer over in de via.
26: Nou, het lastige vind ik, er is een groep in die gewoon langdurig ziek zijn, waar echt iets in zit. Maar er is een hele grote groep die gewoon twee jaar min of meer vrij afnemen van werk onder het hoofdstuk arbeidsconflict en niet zijn in die exact weten wanneer ze zich moeten melden en aan uitgaan en zo die twee jaar doorzitten. En dan vlak voor dat einde dan hebben ze twee jaar hebben ze andere dingen gedaan. En dat is zeker bij die, en dat terecht, wat Mirjam net zegt, die grotere bedrijven kunnen dat makker leiden, hebben ook meer systemen, grotere HR-systemen, waardoor ze ook die reïntegratiepaden kunnen inzetten. Als klein bedrijf kun je dat bijna niet. Want je hebt al iemand moeten aannemen om die functie te vervangen. Dan moet je in de reïntegratie, komt die extra nog een keer erbij. Dus dat is dubbel op.
24: En wat er hier nu wordt voorgesteld door artsen, er zijn overigens meerdere scenario's die worden ontvouwd in die brief, maar de aandacht ging vooral uit naar deze variant. Is dat een klein stapje of is het fundamenteler?
26: Ik denk dat uiteindelijk het gesprek erover hebben is heel fundamenteel. Want dat zijn een soort van verworven rechten in de polder. En dat loslaten is ingewikkeld. En iedereen zegt, als je er aan gaat knabbelen, gaat het verder. Ik denk dat dat je als werkgever nog steeds kan besluiten straks, als het minder is, dat je zelfstandig zegt als werkgever, ik wil om wat voor reden ook met mijn werknemers een andere afspraak maken.
24: Dus maar toch opplussen tot die 100%.
26: Maar dan is het niet in de cao geregeld. Dan zeg je dat ik kan dat leiden als bedrijf.
24: Okay, Mirjam houdt het niet meer.
25: De fundamentele discussie is wie verantwoordelijk is voor het zorgen voor mensen die ziek zijn. Een werkgever kan er niks aan doen als iemand ziek wordt. Als dat met sport gebeurt, als iemand een hele vreselijke ziekte heeft, daar kan je niks aan doen.
24: En als het een arbeidsconflict is, wat hier ook werd genoemd?
25: Ja, dan heb je helemaal het nadeel dat een werknemer zich ziek kan melden in dat proces, waardoor het langer gaat duren, wat voor beide partijen volgens mij niet goed is. Maar los daarvan, het helpt als je een werkgever verantwoordelijkheid geeft om iemand te reïntegreren, omdat het daarmee sneller gaat, omdat het in de portemonnee ook van die ondernemer zit. Dus ik snap de prikkel wel. Alleen het fundamentele verschil is dat ik niet vind dat een werkgever daar verantwoordelijk voor zou moeten zijn.
24: Het
25: is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Waarom zou het eerste jaar dan verantwoordelijk zijn?
24: Is toch ook een gezamenlijke verantwoordelijkheid?
25: Ja, maar dan een maatschappelijke gezamenlijke verantwoordelijkheid. En niet dat, zeker bij zo'n klein bedrijf waar maar een paar medewerkers in dienst hebt, eentje wordt er ziek, dan is die last zo hoog, zo groot, dat voor een nieuwe ondernemer die dat verhaal al één keer heeft gehoord, die zegt, ja, ik ga toch niet iemand in dienst
24: vorig
25: nemen?
24: Vorig jaar is er een motie aangenomen, Kamerbreed geloof ik zelfs, die ervan uitgaat dat het tweede jaar loondoorbetaling bij ziekte collectief geregeld zou moeten worden.
25: Ja, maar daar praten we ook al, denk ik, 15 jaar over. En er is nog steeds niks geregeld. Er ligt al zo lang wetteksten op het ministerie om die tweede jaar inderdaad collectief te verzekeren. Maar het is er nog niet door en ik ben blij dat het er weer in staat. En ik hoop echt dat deze minister wel het verschil gaat maken.
24: Snap je de verbetenheid van Mirjam?
26: Ja, ik begrijp het.
24: Is dat al een jaar of tien bezig met dit dossier, hoor?
26: Nee, maar als je een kleinere ondernemer bent, is het niet op te hoesten. Sterker nog, kleinere ondernemers gaan uiteindelijk failliet. En dat is dan niet de schuld van die werknemer. Die kan
25: zeker
26: er vaak
25: niet
26: niks aan doen. Die werkgever kan er ook niks aan doen. Het kan een waanzinnig gezond bedrijf zijn. Maar als in één keer de helft van je populatie ziek is, en in Nederland hebben we ook het gekke ding dat als je zwanger bent, ben je ook ziek.
24: Wat bedoel je daar precies mee?
26: Nou, als je zwanger bent, val je in de ziektewet.
24: Ah ja.
26: Dus het is heel normaal. Elk bedrijf gebeurt dat. Het is helemaal niks bijzonders. Maar als de optelsom van in je team in één keer je halve team weg is, en je moet het wel opnieuw inhuren tegelijkertijd, dat het bedrijf gaat door.
25: Kleine nuance, je krijgt van het UWV dan wel geld terug, zeg maar,
26: een stukje,
25: voor
26: een stukje.
25: Ja.
26: Een stukje.
24: We gaan ook wat geld optellen bij Mistral. 3 miljard euro. Ik bespreek het met de leden van het bedrijvenpanel, Mirjam van Lende, Geert-Jan van Snoek. 3 miljard euro opgehaald, nieuw kapitaal en een waardering opgeplust tot ruim 21 miljard euro, maakt het bedrijf afgelopen dagen bekend. Samsung leidt die financieringsronde. Ook ASML investeert opnieuw in het bedrijf. Had het al gedaan voor 1 miljard. Is dit nu veel? Is dit nu weinig? In welke context, Geert-Jan, plaats jij dit?
26: Is totale peanuts. En ik denk dat het mooie is, de waardering wordt erbij gehaald. En volgens mij is dat helemaal niet het issue. Het gaat hier helemaal niet om de waardering. Het is een klein bedrag, 3 miljard. Kun je relatief in die wereld...
24: We gaan van het kleine MKB naar 3 miljard als peanuts.
25: Ja, bizar.
26: Europees, hè? Europees is wel 3 miljard afzet tegen wat ChatGPT doet, wat Claude doet. Het is echt klein. Maar het belangrijkste betekent, onderliggend wat er gebeurt bij Mistral, is dat je hebt de LLM's. Taalmodellen.
24: Ja,
26: taalmodellen
24: is ontwikkeld. Models, precies, ja.
26: En met 3 miljard kun je taalmodellen helemaal niet ontwikkelen. Oh, dus feitelijk onderliggend zie je dat ze wegstappen uit het proces. We gaan een eigen Europees.
24: Uit de race.
26: Uit een puur Europees taalmodel kun je niet met 3 miljard voor elkaar
24: wat
26: krijgen.
24: Wat gaan ze dan wel doen met die 3 miljard? Want je krijgt het ook niet zomaar op, toch? Of wel?
26: Nee, ze schrijven wat ze willen doen. En dat zie je ook. Ze willen een Europese stack bouwen, infrastructuur. Dat je al je AI-activiteiten daar kan gaan inpluggen. Maar dat doen ze met open source modellen. En waar worden open source modellen gevoed? En dat is het interessante van dit model. Ze willen ook Chinese partijen daarin gaan hosten op dat Europese platform.
24: Oké, dus we hebben zo meteen Chinese partijen die een rol gaan spelen. We wisten al dat Mistral ook uitgebreid samenwerkt met Microsoft. Dat Nvidia voorbij komt. Dus hoe Europees is dit dan nog?
26: Nou, Nvidia vind ik de volgende stap. En dat vind ik echt doodzonde. Nvidia, daar weten we allemaal van wat het is. Uiteindelijk een Chinese hoek zit erin. Of het een Chinese bedrijf is. Daar zijn allerlei mensen die over aan nadenken. De basis is Chinees. Dus we hebben een Europees initiatief. Dat voeren we met Chinese chips, terwijl wij ook Europese chipsmakers hebben. En chipsmakers, dus niet de fabriek, maar de chips zelf. En je zou dus eigenlijk liever zien dat je dat met Europese chips gaat laden. Maar het autonome en soevereine van Mistral, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
24: Ja, toch, alles is verloren.
25: Ja, nou ja, ik vond het een beetje ook demotiverend verhaal. Want ik denk ook van, er gaat Europees geld uit het scale-up fund, gaat er echt fix veel geld gaat erheen.
24: Vanuit de investeringsbank.
25: Waarom hebben ze dan niet in ieder geval daarom wat richtlijnen, wat voorwaarden ingezet om juist te streven naar dat Europese onafhankelijke model? Want we zullen toch ergens moeten proberen onafhankelijker te worden. Maar ik ben bang dat als ik dit allemaal zo hoor, dat dat voorlopig niet gaat lukken.
26: Ik denk dat puur onafhankelijk als Europa is een beetje utopie. Je gaf net aan, ze werken ook met andere partijen samen, waaronder Microsoft. In Europa werken we heel veel in een Microsoft-achtige setting. En ik denk ook dat de utopie is dat we alleen maar Europa kunnen. De
24: samenwerking met Microsoft is geïntensiveerd. Dat was ook nieuws van afgelopen zomer zelfs.
26: Ja, maar wij alle bedrijven in Europa draaien ergens op de bouwplaats van een Microsoft-achtige omgeving. En dat is op zich helemaal niet slecht. Het is ook een utopie te denken dat we in Europa met 3 miljard en een 2 miljard hier en een miljardje daar een eigen platform op dat manier kunnen ontwikkelen. Dat blijkt dat we dat misschien wel willen, maar je ziet dat we het gewoon niet doen.
24: Maar is er iets afgedwongen? Want dat was de vraag van Mirjam, om Mistral toch zo Europees mogelijk in te richten of niet? Of moet je dat ook niet willen?
26: Nou, zij kiezen heel duidelijk voor open source, dus daarmee een antwoord nee. Want zij laten dus iedereen juist. Zij zeggen, wij gaan wel de infrastructuur neerzetten, de AI-stack zoals het heet. Dat is goed nieuws. Een Europese omgeving waar je dat zou kunnen, wat zoveel mogelijk Europees is, maar nadrukkelijk open source. Dus er is ruimte voor alle spelers in de wereld. Ze geven zelf ook aan dat ze ook Chinese partijen willen en kunnen hosten. En het belangrijkste voor mij is, ze gebruiken Nvidia-chips. Begin dan gewoon met Europese. Die hebben we wel. Begin Europese chips te gebruiken.
25: Ja, en ik begreep ook dat ASML mede-aandeelhouder is. En zo werken ze samen met nog een aantal andere grote Europese bedrijven. Die zullen er toch ook ergens een belang bij hebben om te zorgen dat een deel veilig is voor hun eigen gebruik en voor deze markt.
26: Ik denk een aantal dingen door elkaar veilig en gebruik. Ik denk dat ASML heeft een belang inderdaad in Mistral. En ik weet niet precies op welke manier dat loopt. Maar het belangrijkste is dat dat ASML daardoor toegang heeft gekregen tot bepaalde teams, kennisteams van Mistral, die ze gebruiken in het ASML-proces. Dus het is niet zozeer dat ze Mistral dat één keer als klantleverancier, het gaat veel verder, het gaat de kennis die daar vast zit. Veilig, Dat is überhaupt een onderwerp. Daar kunnen we nog een hele uitzending aan gaan wenden. Ik denk dat veilig, het moet allemaal veilig zijn. Maar het is niet gezegd dat Amerika niet veilig is of Europa niet veilig is. Daar zit nog wel heel wat lagen tussen.
24: Mooi dat iemand in zijn laatste zin alvast zegt dat er een hele volgende uitzending gewijd gaat worden aan hoe veilig dit soort systemen nu zijn. Maar voor deze keer zit het erop. Geertje van der Snoek van de Merckx Enterprises, voorzitter van de Raad van Toezicht van de AI-coalitie voor Nederland. Maar dat hoor je wel. En Mirjam van der Linden van Easy Recruit en Easy Event Crew. Dank voor jullie bijdrage aan dit bedrijvenpanel dat terug te luisteren is als podcast.
15: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: afronden. Hopelijk luister je morgen weer. Tot dan.
1: Tot morgen.
2: Je favoriete BNR-programma is afgelopen. Maar het nieuws gaat altijd door. Gelukkig kun je altijd naar bnr.nl. Een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
6: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
7: In één keer je zakelijke netwerk verdubbelen en je zichtbaarheid vergroten? Dat kan. Want alleen bij Odido krijg je nu bij je zakelijk unlimited abonnement LinkedIn Premium Business met heel veel voordeel. Zo bereik je meer mensen en haal je alles uit je zakelijke netwerk. Kijk op odido.nl/business.
6: Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB. Teamleader.nl.
8: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
9: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
10: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
9: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
10: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
9: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
10: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
11: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
13: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bortrust. Thuis in DGA. En familiebedrijven.
14: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
15: BNR Verkeer.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file door een ongeluk op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar heb je nu ruim 20 minuten oponthoud. Door het ongeluk is de rechterrijstrook dicht. De A50 van Eindhoven naar Arnhem rijdt het langzaam bij Ravenstein. Daar doe je er 10 minuten langer over.
17: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
18: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De eerste slachtoffers van het busongeval in Zwitserland kunnen dit weekend terug naar Nederland. Hulporganisatie Eurocross stuurt ambulances om mensen op te halen die nog medische zorg nodig hebben. De meeste gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis. Voor zeker 10 mensen geldt dat nog niet. 3 van hen zijn zwaar gewond. Op verschillende plekken in het land kun je al een tijdje vuurwerk inleveren. En dat heeft tot nu toe ruim 1000 kilo opgeleverd. Het grootste deel daarvan is consumentenvuurwerk dat niet meer afgestoken mag worden. Het inleverpunt staat steeds ergens anders. De komende dagen onder meer in Nijmegen, Roermond en Utrecht. In drinkwater zit veel PFAS en dat kan een probleem worden, zegt de inspectie. Toch hoeven we ons geen zorgen te maken, want het water is nog gewoon veilig te drinken. Het kabinet neemt de waarschuwing serieus en werkt aan maatregelen om de hoeveelheid PFAS in het water te verminderen. Op meerdere plekken in New York is 9/11 herdacht. Op Ground Zero werden de namen van de bijna 3000 slachtoffers voorgelezen. In Bryant Park zijn evenveel lege stoelen neergezet, gericht naar de plek waar het WTC tot 25 jaar geleden stond. Het is een tijdelijk monument. En honderden mensen waren bij de uitvaart van de beveiliger die vorige week werd doodgeschoten in Overasselt, melden regionale media. Zijn dressuurpaard liep een stukje mee in de rouwstoet. Ook was er een erehaag. Een vriendin haalde €20.000 op om de uitvaart te kunnen betalen. Het weer van Weer Online. In het oosten nog kans op een bui, verder is het droog. Vannacht kan in het zuidoosten mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
1: Luchtvaartmuseum Avio Droom, de Brabanthallen, Safari Park Beekse Bergen. Het is slechts een kleine greep uit de bergen, uit de bedrijven van Libema. Oprichter Dirk Lip staat inmiddels al bijna 40 jaar aan het roer van het leisure concern. De ambitie is onverminderd groot. Maar terwijl het concern uitbreidt met nieuwe parken, buitenlandse overnames, ligt er ook nog een stevig conflict op tafel met de gemeente Heelvarenbeek, die af wil van een belastingdeal. Welkom Dirk Lip.
19: Dankjewel.
1: Wanneer was je voor het laatst onder de indruk van een dagje uit, een locatie, een park, niet onderdeel van Libema, dat je dacht, ja,
19: ik heb afgelopen weekend gekampeerd met mijn vrouw samen in onze camper in Zeeland, op een kleine camping. En dan hadden ze het gewoon heel netjes voor elkaar, chic, goed. Dus chapeau, dan zie je ook dat kleinere bedrijven een hele hoge kwaliteit kunnen brengen. Daar was ik van onder.
1: En wat zijn de voorwaarden? Wanneer verdien je wat jou betreft een compliment? Wat moet je op de rit hebben?
19: Als je maximaal gasgericht bent, denk vanuit de klant. We zijn ook geweest in het museum in Vlissingen. Dat was ook top. Dus er zijn heel veel goede leisurebedrijven in Nederland.
1: Libema bestaat uit veel van die bedrijven. Zoveel dat je misschien niet overal de kwaliteit kunt waarborgen. En alles de toets der kritiek kan doorstaan. Of steek je daar je hand voor in het vuur?
19: Nou ja, dan kunnen we bij ons natuurlijk. Wij krijgen zo'n 5 miljoen mensen daggasten over de vloer en zo'n 860.000 overnachtingen. Bij ons gaat natuurlijk wel eens ook wat mis. Maar focus van alle medewerkers en alle leidinggevenden is gewoon die gast die vandaag er is of vannacht er is, die heeft recht op gastgerichtheid en een product met een hoge kwaliteit en een onderscheidend vermogen. En daar doen we ons stinkende best voor. Ja. En als er dan wat misgaat, bieden we ons excuus aan en herstellen we het.
1: Dat doe jij al heel lang. En als ik me ons vorige gesprek, dat is wel een poos geleden, goed herinner, dan zeg je, er moet een rode draad zijn tussen al die bedrijven die samen Libema zijn. Je bent op zoek naar synergie. Maar ik ging er toch nog eens eventjes doorheen gisteren en dan kom je een golfbaan tegen, een evenementenhal, een safaripark. Ja, daar moet je soms toch enige fantasie voor gebruiken om daar echte synergie in te zien, of jij niet?
19: Nou nee hoor, daar heb je helemaal geen fantasie voor nodig, want uiteindelijk zijn het allemaal dagjes uit of verblijven meerdaags. En of je nou naar een beurs gaat, wat u, als ik aan jou de vraag stel, joh, ga je wel eens naar een beurs, dan zeg je ja. Ga je wel eens naar een vakantiepark, zeg je ja. Ga je wel eens naar een dierentuin, waarschijnlijk, weet ik niet, maar dat, ja, et cetera. Dus het is allemaal van het is allemaal dezelfde klant. En in logistiek gezien is het allemaal, mensen komen aan, moeten parkeren, moeten kaartje kopen, moeten wat doen, horeca, plassen, et cetera.
1: Maar kun je het draaiboek van een safaripark ook voor een deel toepassen op een golfbaan?
19: Voor 80-90% wel. Ik denk front of the house, van voor 70-80%. En back of the house, dus we hebben bij Libema ook zo'n 120 mensen in dienst voor de shared services, dus voor juridische zaken, voor ICT, voor digital, voor marketing en al die dingen. Dat kun je dus vanuit één centraal bedrijf, of één centrale organisatie, kun je dat doen voor heel veel bedrijven.
1: Heb jij in de afgelopen 40 jaar, ook al ben je daar volgens mij vrij gedisciplineerd en wel eens gedacht, ja, het past er net niet helemaal bij, maar het ziet eruit als een buitenkantje, dus ik moet toch maar toeslaan.
19: Ja, hebben we ook wel eens gehad met een bedrijf wat we overgenomen hebben. Met paarden iets. En dat dacht ik, daar maak ik een opleidingscentrum van. Maar dan zie je ook weer de harde les. Blijf de dingen doen waar je goed in bent. En overschat jezelf niet. En denk niet dat je ook dingen kunt doen waar je niet goed in bent.
1: Want dat bedrijf met die paarden, dat is geen onderdeel meer van de familie.
19: Nee, dat is geen onderdeel meer van.
1: Waarom ging dat dan mis? Want ja, je kunt toch denken van, ik heb het in de vingers.
19: Omdat ik daarvoor nodig had, hè, van kennis van hoe de onderwijswereld in elkaar zit. En die heb ik niet, in ieder geval onvoldoende. Dus daar heb ik ook van geleerd. Blijf als je de dingen doen waar je goed in bent.
1: Het safaripark Beekse Bergen, dat heeft zich de afgelopen decennia wel bewezen. Er komen heel veel bezoekers. Volgens mij vorig jaar wel net iets minder. Hè? Want je hebt wel jonge olifantjes nodig om records te breken.
19: Nee hoor, we hebben safaripark is het dierenpark in Nederland met het hoogste bezoekersaantal. 1,5 miljoen dagbezoeken per jaar. Dus dat gaat echt niet minder, dat gaat alleen maar naar boven.
1: Ja, daar heb je dus geen jonge dieren voor nodig. Ik heb namelijk in de berichtgeving gelezen dat het wel scheelt als er drie jonge olifanten rondlopen.
19: Het scheelt altijd, maar we hebben, ik geloof dat we meer dan 1500 dieren hebben, meer dan 120 soorten. Dus als het geen jonge olifanten zijn, dan is het dit jaar een jong zwarte neushoorn, giraffen. Dus we hebben allerlei jonge dieren, jonge gorilla's, jonge chimpansees. Dus er zijn jonge dieren genoeg.
1: En er is dus veel te zien. Er is ook wel iets te bevechten als het gaat over het safaripark Beekse Bergen. Namelijk onder welk fiscaal regime het valt en hoeveel je zou moeten afdragen aan, om er iets te noemen, toeristenbelasting. Jij dacht daar een afspraak over te hebben gemaakt met de gemeente Heelvarenbeek. Wat was de aard van die afspraak?
19: Dat dacht ik niet. Daar hebben we ook een afspraak voor gemaakt. De afspraak was toenertijd dat we zeiden, we gaan een grote investering aan van meer dan 100 miljoen. Voor het safari resort, want daar hadden we het over. En ik heb gezegd, nou ja, ik wil er wat doen. Maar ik wil niet het risico lopen dat als het er staat, en het moet als het, je doet zoiets voor 50 of 100 jaar, je kunt het niet verplaatsen, dan wil ik niet het risico lopen dat in jaar X, door een enorme sprong in de toeristenbelasting, van niet het bedrijf niet rendabel is, maar dat je door de belastingheffing het bedrijf zou moeten sluiten. Ik zeg, dat risico wil ik niet lopen. Dus dan hebben we een deal gemaakt met een ondergrens en een bovengrens. Wederzijds voordeel. De gemeente zou minimaal de ondergrens krijgen.
1: Dat is 5 ton.
19: En dat was 760.000 euro.
1: Oh, iets meer zelfs.
19: En er was een bovengrens die we ook nog recent hebben opgehoogd naar 1.160.000 euro. Dus dat was de deal. Op dit moment heeft de gemeente van blijkbaar geld nodig. En heeft gedacht, nou, de afspraken van toen, dan moeten we onderuit. Dus we vinden dat het toenertijd strijdig was met staatssteunrecht. De gemeente heeft toen zelf ook de adviseurs ingeschakeld.
1: Nou, als je in de archieven kijkt, dan zie je dat die geluiden over de vraag of dit nu staatssteun is of niet, toen ook al wel rondgingen.
19: Ja, daar is natuurlijk, is dat altijd, dat was toen ook in vragen. En daar heeft de gemeente onderzoek naar gedaan. En die waren van mening van niet. Hebben wij onderzoek naar laten doen, waren we van mening van niet. Nou, en op basis daarvan hebben we een overeenkomst gesloten. En ik vind, als je zo'n overeenkomst sluit, dan kun je er niet zomaar proberen ongedaan te maken. Zeker niet gesprekken vooraf, gewoon een aanslag op te leggen.
1: De aanslag is al opgelegd?
19: Die is al opgelegd. Dus dat vind ik ook niet ziek. Als je bijna 40 jaar samenwerkt, dan zou je om tafel moeten gaan zitten. En dan zou je ook moeten zeggen, nou, wat is eigenlijk het motief waarom we dit doen? En dat is niet omdat mensen wakker liggen is dat nou rechtens wel of niet juist, maar gewoon omdat ze meer geld willen.
1: Ja, daar maken ze ook verder geen geheim van.
19: Nee,
1: de OZB is verhoogd.
19: Nee, maken ze
1: dus die rekening komt voor een deel nu terecht bij burgers en bedrijven, en zeggen kritische gemeenteraadsleden, dan is er sprake van scheefgroei. Vind jij dat je daar iets mee te maken hebt of niet?
19: Nou ja, kijk, als je het hebt over die scheefgroei, als het Safari Resort er niet gekomen was, dan was je blijven steken op 550.000 euro toeristenbelasting per jaar. En nu zitten ze op 1.160.000. Dus nou, als je dat scheef voor je vindt.
1: Maar goed, dit is een afspraak die een looptijd heeft tot ergens in 2060 of 2066.
19: Ja, voor 50 jaar. Dus dat is 66. Ja.
1: Dus je bent nu behoorlijk natuurlijk gestegen. Maar het is in 2066 nog steeds maximaal meer dan 1 miljoen. Maar daar blijft het dan ook bij.
19: Nee. Er zit dus wel een index op. Maar die index geldt pas over 5 jaar in.
1: Ja. Wat is nu de volgende stap? Want die aanslag die ligt er. Jij maakt er ook verder geen geheim van dat je dit geen manier van doen vindt. Dat zijn mijn woorden, maar jij zou het denk ik ook kunnen zeggen.
19: Nee, ik vind het niet ziek en ik vind het ook wel een beetje schaamteloos.
1: En nu?
19: Wij wachten, we hebben dus de motivering van de adviseur van de gemeente gekregen. En wij zijn op dit moment ook zelf advies aan het inwinnen. Bij staatssteunrecht specialisten, van of er nou wel sprake is van strijdigheid of niet.
1: Ja. Maar die situatie is toch niet veranderd ten opzichte van 10 jaar geleden?
19: Nee, maar natuurlijk de ene adviseur denkt er zo over en de andere adviseur denkt er anders over. En waarschijnlijk zal dit wel uitmonden in een rechtsgang bij een Nederlandse rechter of bij de Europese Commissie. En daarnaast speelt ook nog zo, los van staatssteun of de gemeente van strijdig handelt met de beginselen van behoorlijk bestuur. Want behoorlijk bestuur houdt ook in dat als je een afspraak maakt en die vastlegt, en dat niet zomaar een afspraak is geweest op een bierveeltje, maar dat daar echte onderhandelingen en adviesrapporten aan ten grondslag liggen, dat je dan in wezen zo'n afspraak zomaar niet ongedaan kunt maken.
1: Over wat voor bedragen gaat het eigenlijk? Ik snap dat het misschien niet tot achterlijk om aan te geven is.
19: Maar... Dus wij zijn in 2016 uitgegaan. Het is ook vastgelegd in de stukken dat toeristenbelasting op 1,55 zou zijn. Daar zijn ook de afspraken op gebaseerd. Dus de aantallen bij ons zijn niet zozeer toegenomen. Maar de gemeente heeft wel inmiddels het tarief met ruim 70% laten stijgen. Ja, en dan heb je natuurlijk, als je dat doet, dan heb je een verschil.
1: Ja, van een paar miljoen. Of meer dan zomaar een paar miljoen.
19: Als je dat over een aantal jaren telt, als je dat per jaar telt, is dat een fors aantal honderdduizenden euro's.
1: Ja.
19: Dus je praat nog wel ergens over.
1: En je praat er ook vermoedelijk lang over, want de weg die jij schetst is een weg via de rechter uiteraard. Dat kan nationaal, dat kan Europees. Dus voordat je hier uitsluitsel over hebt, ben je al gauw een paar jaar verder?
19: Dat zou kunnen, ja. Ik denk het wel. In Nederland, zeker in Europa, is natuurlijk een uitspraak van een rechter of een bevoegd gezag. Dat duurt even.
1: Maar dit valt niet meer in de midden te schikken. Daar ga je niet van uit.
19: Dat weten we niet. Van,
1: maar heb je op dit moment contact met jouw samenwerkingspartner die je dus al een jaar of 30, 40
19: jaar... Nee, hierover hebben we nog geen alleen schriftelijke contact gehad. Ik was eigenlijk ik vond het echt niet netjes dat je gewoon van plomp verloren een aanslag opgelegd krijgt. En dat je dan zegt, mogen we de stukken hebben? Ja, we zijn in september bereikbaar.
1: Ja.
19: En toen was het ergens,
1: maar wel een grote kop in de krant. Hè? Want ja, de woorden dat je het schaamteloos vindt, die heb ik ergens vandaan. Dat vond jij in juli namelijk. Ja. Maar daarna is er geen goed gesprek geweest? Of
19: nee, we moeten het... We hebben een berichtje gekregen van de gemeente dat ze een afspraak willen. Dus dat wordt gepland in de agenda's.
1: Ja. Nou, dat is een interessante casus om te volgen.
19: Ja, en dan zie je het dus, van dat je had het net over ambitie. En ambitie is er in Nederland van genoeg, ook bij ons. Van investeren uit eigen middelen, van zo'n 40 miljoen per jaar. Maar die ambitie die moet wel van de overheid de ruimte krijgen. En als je kijkt, van ondernemers hebben ook een bestendig belastingklimaat nodig. En als je nu ziet bij de verblijfstoerisme, dat de BTW in één keer naar boven knalt. En dat eigenlijk gemeentes ook in toenemende mate toeristenbelasting niet zien waar het vroeger ooit een keer bedoeld is geweest, dat je de kosten die je hebt voor toeristen, dat je die dekt uit de belasting, maar dat het gewoon een post is om de gaten te dekken. Ja, dat is echt voor onze sector een probleem. Omdat...
1: Maar Libema is toch in de kern zelf een gezond bedrijf dat investeert met eigen middelen. Heb je dan dat fiscale duwtje dat je dus in 2016...
19: Ik heb geen fiscaal duwtje nodig. Ik heb fiscaal bestendigheid nodig.
1: Maar 2016 was toch een duwtje? Want er is een afspraak gemaakt die voor veel andere bedrijven niet geldt.
19: Nee, op dat moment hebben we die afspraak is toendertijd ook opengesteld voor andere bedrijven in de gemeente Heelvaartbeek. Was het niet zo dat toendertijd er gezegd werd van nou, dit is exclusief alleen voor Libema en dat staan we niet toe voor andere bedrijven. Zelfs toen in de verordening van 2017 of 2016 stond ook in dat deze regeling open stond voor andere bedrijven.
1: Oké, maar jij zegt hier toch net wel, als die regeling er niet was geweest, dan had ik nog eens goed moeten nadenken of die uitbreiding wel aan de orde was geweest.
19: Ik heb toen zekerheid gewild dat ik niet geconfronteerd zou worden, of Libema niet geconfronteerd zou worden met een exorbitante stijging van toeristenbelasting. Want op dit moment ben je eigenlijk als ondernemer vogelvrij. Als morgen de gemeente zegt, ik vraag 1 of 2 of 3 euro aan vermakelijkheden retributie, of ik verhoog, wat je in Amsterdam ziet, ik verhoog de toeristenbelasting. Ja, daar heb je dus in de tijd toen je die investering deed, 10 of 15 jaar geleden of 5 jaar geleden, heb je daar geen rekening mee gehouden.
1: Komen mensen eigenlijk niet als het wat duurder wordt?
19: Wat wij doen bijvoorbeeld in onze verblijfsparken, we hebben de helft van de BTW hebben voor onze eigen rekening genomen en de helft hebben doorbelast in de prijs. Dus je begint echt te merken dat zeker bij bedrijven die geen echt onderscheidend product hebben, dat de prijsdruk die er vanuit van indirecte belasting is, toeristenbelasting, BTW, dat die een belemmering wordt om in Nederland van een vakantie van door te brengen.
1: Ja, er zijn natuurlijk gemeentebesturen, je haalde net Amsterdam aan, die zeggen, nou, het mag van ons ook wel een onsje minder. En als we door de belastingen te verhogen de toestroom wat verminderen, geen probleem. Dat is precies wat we beogen.
19: Dat is een ander motief, maar dat speelt denk ik bij de gemeente Heelvaartbeek geen motief.
1: Nee. Nee.
19: Dat is daar geen motief.
1: Nee, overigens, je hebt volgens mij die deal gesloten en voorgelegd aan de burgemeester destijds. En die is nu burgemeester van een andere gemeente. En ja. Die zegt, ik sta nog steeds achter wat wij destijds met elkaar overeen zijn gekomen. Maar daar koop je nu niks voor, denk ik.
19: Nee, wel, daar koop ik wel wat voor. Want dat heeft mij echt een hart onder de riem gestoken. Wat Ralf Pans, toenmalige burgemeester, heeft gezegd, ook in het openbaar. Omdat hij daarmee uit dat een afspraak die je maakt, die ook toen voordelig was van de gemeente, want de gemeente kon groeien van 550.000 naar 1.160.000. Dat je daarop moet kunnen rekenen. Dat toenertijd is daar goed naar gekeken. Dat is goed beoordeeld. Daar was wederzijds voordeel. Ralf Pans heeft ook in het openbaar gezegd, ik zou het zo weer doen. Dat heeft mij het vertrouwen wat ik nog heb in de overheid is wel door wat Ralf Pans gezegd heeft. Dat houdt mijn rug recht.
1: Ja, vertrouwen dat is afgebrokkeld, begrijp ik?
19: Ah ja, ik bedoel, je vraagt je natuurlijk af, stel dat we nou een overeenkomst maken met de gemeente, van wie zegt mij dat ze er over 5 jaar niet weer op terugkomen? Het gaat erom, ik vind ook dat je er vanuit mag gaan, van of wij nou een afspraak maken met de overheid, en dat je ervan uit moet gaan dat die partij zich aan zijn afspraken houdt.
1: Ja. Wie is hier nu, als je het juridisch bekijkt, in de lead? Want het gaat hier over of dit nu wel of geen staatssteun is. Maar jij zegt, de volgende kwestie is of hier sprake is van onbehoorlijk bestuur. Zou je dat niet zelf dan al aanhangig kunnen maken meteen?
19: Nou, ik wacht rustig af. Laten we eerst maar eens kijken hoe het zit met of er nou strijdigheid is met staatssteunrecht. En dan maar eens kijken of er misschien ook sprake is van onbehoorlijk bestuur.
1: Maar ik vind het wel heel erg rustig afgewacht. Want volgens mij is dit vorig jaar in 2025 weer eens aan de orde gekomen in de gemeenteraad. Dat het nog eens moest worden bekeken.
19: Onder geheimhouding, dus daar wisten we niks van.
1: Nee, maar toch stond het op een gegeven moment in de krant.
19: Ja.
1: In 2026, afgelopen zomer, wordt dan duidelijk dat de vork op deze manier in de steel steekt. En jullie hebben nog geen contact gehad.
19: Nee, dat zal binnenkort wel plaatsvinden.
1: Ja. We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
17: Het dilemma.
1: Ondernemers in de leisuremarkt moeten meer luisteren naar de consument, of ze moeten lekker hun eigen gang gaan en de consument iets minder serieus nemen. Ze komen toch wel.
19: Nee, je moet altijd luisteren naar de consument. De consument betaalt uiteindelijk van jouw salaris. En je doet het.
20: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste

0: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
1: Ja, en wordt er dan gezegd, die consument moet ook kritisch zijn, heeft misschien wel iets minder te besteden, denkt twee keer na voordat hij een dagje uitplant. Is dat nou zo of komen ze wel?
2: Ze komen, maar ze willen wel waar voor hun geld. En daar hebben ze groot gelijk in. Hè? Van of je nou iets, een glaasje water of een microfoon. Of je hebt gewoon, als je iets koopt, hè, van of consumeert, hè, bij ons in de horeca of bij de parken, dan heb je gewoon recht, hè, van dat je waar voor je geld krijgt. En daar zijn wij constant mee bezig. En het kan ook zijn, als wij merken dat ze horeca te duur vinden, dan kijken we, kunnen we het assortiment iets aanpassen, dat je dan de producten misschien wat meer naar voren schuift, hè, die wat goedkoper zijn. We hebben ook dat je, zeg maar, een kortingbeleid hebt. Dat je zegt, nou, mensen die voor het Safari Park is de kassaprijs €32. Dat je zegt, nou, dan maak ik het op bepaalde dagen, dan maak ik het mogelijk om voor een lagere prijs binnen te komen.
1: Dynamisch prijzen, dat is volgens mij wel aan een opmars bezig, toch?
2: Nou, ik ben nog ouderwets, dat vind ik allemaal tegenwikkeld. Wij prijzen gewoon dadelijk, hè, van hoogseizoenprijzen, middenseizoenprijzen, laagseizoenprijzen. En dan in elk, dan kan ik het zelf ook nog volgen. Zeker als je dat voor 30 bedrijven moet doen, moet je het voor jezelf wel een beetje makkelijk maken.
1: Dat gaan we bij Libema niet zien?
2: Vind ik te ingewikkeld. Hè? Klanten vind ik, ik moet lekker simpel houden. Hoogseizoen, voor, zeg maar middenseizoen, laagseizoen. En dan moet je ook nog zorgen dat je in al die seizoenen, ook al is het hoogseizoen, dat je nog met eigen acties of acties met derden, dat je dan ook nog een lagere prijs mogelijk maakt.
1: Klinkt een beetje als Warren Buffett. Ik moet het wel begrijpen en anders dan stap ik er niet in.
2: Ja, maar dat is altijd, als ik het niet begrijp, begin ik er niet aan. Hè? Ja. En nogmaals,
1: maar het kan ook zijn dat het inmiddels 2026 is en dat het maar zaak wordt dat jij het gaat begrijpen.
2: Nou, maar ik luister naar de klant. Ik luister niet naar een of ander bureau, hè, die met mooie dingen aankomt lopen.
1: Ja, komen die wel aanlopen?
2: Oh ja, zeker. Een heleboel. Meestal laat ik daar een ander maar mee aan tafel zitten. Maar ik luister naar de klant. En de klant wil gewoon simpel, duidelijk.
1: Klaar. Maar gebeurt het dan binnen het bedrijf feitelijk altijd wat jij wil?
2: Nee, ik luister ook. Hè, ik luister als je adviseurs hebt en medewerkers hebt. Hè, er is altijd wel een medewerker bij Libema die van dat ene onderwerp echt veel meer verstand heeft dan ik. Dus ik moet altijd luisteren.
1: En waar heb jij zelf het meest verstand van?
2: Ik heb het meeste. Ik denk dat ik heel goed kan luisteren. En uiteindelijk. Maar
1: niet bij die bureaus.
2: Dat vind ik te ingewikkeld. Ik weet dus dat de klant, dat hij gewoon het simpel wil. Die wil het in één keer begrijpen. Die snapt dat je in het hoogseizoen meer betaalt dan in het winterseizoen.
1: Maar we gaan niet moeilijk doen over woensdagmiddag of maandagavond. Het is allemaal dezelfde prijs.
2: Nee, ik vind dat zelfs verwarrend. Want ik merk dat bijvoorbeeld als je een vliegticket wil boeken, nou, dan log je in. En dan is de prijs X. En 10 minuten later log je in. En daarbij is het dom om dat onder je eigen naam te doen. Dezelfde naam. Maar dan gaat die prijs naar boven toe. Nou, dat is voor mij te moeilijk. Dat wil ik als klant niet.
1: De heer Clips heeft zijn standpunt hier duidelijk gemaakt. Ook in zaken de kwestie met de gemeente Hilvarenbeek. Ik ben benieuwd wat er uit de afspraak komt.
2: Nou ja, ik zal wel bellen.
1: Wij houden ons aanbevolen. Ja, directeur-eigenaar van Leisure Concern Libema, dank voor je komst. Ja. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Ika van der Pas. Zij is de directeur van Milieu Centraal. Abonneer je dan op de Top van Nederland en je hoeft geen aflevering te missen.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Nationale Autoshow.

0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
1: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
2: Ben, blijf daar toch vanaf.
3: Maar Mark, dat is technologie. Ik wil precies zien hoe het werkt.
2: Kijken doe je niet met je handen, Ben. Kijken doe je met je oren. Luister nou gewoon naar de technoloog.
3: Oh, natuurlijk, de technoloog. Elke donderdag in je favoriete podcast-app.
4: De technoloog wordt mede mogelijk gemaakt door LeaseWeb. LeaseWeb, digital independent sinds 1997.
5: Weet jij wel zeker of je salesvoorbereiding klopt voor je het gesprek ingaat? AI geeft snel antwoord, maar snelheid geeft geen zekerheid. Want klopt die bedrijfsinformatie wel? Welke bron zit erachter? En kun je erop vertrouwen? Met Company Info bereid je elk salesgesprek voor met actuele geverifieerde data. Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
6: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
7: Wow!
6: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
8: Kies voor zekerheid bij elk salesgesprek. Ontdek Company Info.
9: Unbelievable.
10: Unique. Oh yes.
9: Incredible.
11: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
11: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Ja, praten over tech.
11: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
12: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
13: BNR Verkeer.
14: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Bergingswerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam bij Hoevelaken. Vanaf Barneveld 3 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
13: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
15: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. Bij de 9-11-herdenking in New York was voor het eerst een moment van stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleek uit documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
12: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
13: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen.
16: Stel je vraag in de BNR-app.
13: Download de BNR-app.
16: En blijf scherp.
13: BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow.
7: Meindert Schut en Wouter Carson.
10: De 10 grootste dealerholdings in Nederland zijn nog dominanter geworden.
17: Ze verkopen voor het eerst meer dan het helft van alle nieuwe auto's. Straks spreken we marktonderzoeker Almacon.
10: En verder een rijtest in de Toyota Hilux. En we spreken zo de baas van Audi Nederland. Maar eerst
7: het autonieuws.
10: Ja, Wouter, jij was in Londen waar de Volvo ingrijpende vernieuwingen van de EX40, de EC40 en de XC40 liet zien.
17: Ja, zo, een heel rijtje. Hè?
10: Nou hè,
17: ja,
10: het hele alfabet komt er ongeveer voorbij.
17: Ja, ze hebben ook allemaal al nog een keer andere namen gehad en zo. Dat is het verwarrende met deze auto's. Maar goed, nee. Goede facelift. Dat is wel mooi. Er zit een Nederlandse designer ook bij Volvo. En had het over, de XC40 was altijd een beetje een lieve auto. Ja. Zei hij, ja, er is ook een foto die wordt gebruikt in een presentatie. En dan vergelijken ze de XC40 met een baby bulldog. Schattig, en maar straks als die groot is, dan is het misschien wel.
10: Ik vind het heel lief, want hij wordt ook wel eens vergeleken met een baksteen.
17: Ja, nou ja, dat.
10: Met wie?
17: Maar goed, ze hebben de updates gedaan. En je ziet dat het over de hele linie. Ja, het zijn natuurlijk allemaal kleine aanpassingen. Hè, want in de basis, facelift is natuurlijk een nieuwe voorbumper, nieuwe koplampen, nieuwe achterlicht. Maar gewoon strakker, wat stoerder. Het is eigenlijk, ik keek ernaar en dacht, ja, zo had de XC40 direct moeten zijn.
10: Ah, okay.
17: Nou, het is er gelukkig niet. Die luistert pas later terug. Die rijdt XC40. Ja, het is niet mijn auto. En ik dacht, met die facelift, ja, zo had die moeten zijn. Gewoon even wat strakker.
10: Ja.
17: Technische updates, ja, qua aandrijflijn eigenlijk beperkt. Maar ze hebben natuurlijk een paar jaar geleden best een grote operatie gedaan. Hè? Elektrische XC40, de EX40 en EC40 heette ze dan. Ga je al met die namen, hè?
10: Ja.
17: Die gingen van voorwiel naar achterwiel aandrijving. Want dat is gunstig voor een elektrische auto. En nou ja, update van de batterij zo. Dus daar is feitelijk niks aan gewijzigd. Wel weer de hele safety suite. Ja, het was natuurlijk Volvo, dus het was veiligheid dit, veiligheid dat.
10: Ja, ja, ja.
17: Dus daar hebben ze wel echt goede stappen gedaan. Denk ik wel goed dat ze nu met die update komen. Was ook wel nodig. Weet je, het is een hard verkopend model.
10: Ja.
17: Maar ja, ze moeten wat.
10: Ja, maar zijn ze nu ook helemaal klaar met updaten van die, zal ik zeggen, de 40-lijn?
17: Ja, de 40-lijn wel. Maar ging natuurlijk niet naar Londen voor alleen maar één modelletje. Dus volgende week kunnen we dit gesprek weer hebben. Maar dan over andere Volvo's. Ik mag nog niet zeggen welke.
10: Ook niks over aandrijflijnen of iets dergelijks?
17: Ja, misschien de PEFs. Misschien.
10: Nou, dan kan ik maar één ding bedenken met PEFs, dat ze meer range krijgen.
17: Dat zou kunnen.
10: Zou kunnen,
17: ja. Okay. Ja.
10: Voor meer autonieuws verwijzen we je natuurlijk naar onze midweekse Break de Week podcast met daarin.
17: Ja, vliegende auto's natuurlijk. Hè? Pelvie, ze gaan nu echt vliegen. Volgens mij het 20-jarig jubileum.
10: Het is leuk om allerlei nieuwsberichten te gaan zoeken over wanneer de Pelvie echt de lucht in ging.
17: En minder gezellig, massa-ontslag bij Jaguar Land Rover.
10: 4000 man.
17: Ja, best veel.
10: Elke woensdagochtend online in onze podcastfeed. Abonneer je en dan krijg je hem altijd als eerste.
18: De Nationale Autoshow.
10: Audi onthulde deze week de A2 e-tron, een volledig elektrisch model waarbij de oer A2 duidelijk als inspiratie heeft gediend. Het is de zuinigste Audi ooit en te gast is Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. Welkom, leuk dat je er bent.
19: Dankjewel, fijn om er te zijn.
10: Ja, de terugkeer van een iconisch model, daar heb ik het over de A2, hè? Niet per se over jou, dat begrijp je.
19: Dank je.
10: Ja, ja. Nee, de A2, hè? Vinden jullie hem zelf ook iconisch?
19: Ja. Kijk, als je kijkt, 1999, A2 geïntroduceerd. Aluminium spaceframe, de bekende 3-liter motor uit die tijd. Een CW-waarde van 0,28, wat voor 1999 spectaculair was. Ja, als je dan terugkijkt, dan stond die auto echt voor voorsprong door techniek.
10: Ja.
19: Compact.
17: Ja.
19: En als je kijkt naar verkoopaantallen.
10: Ik wou zeggen, alleen niemand wilde hem hebben.
19: Nee, je ziet dat die technologie die erin was gestopt, die maakte de auto duur.
10: Ja.
19: En dat is denk ik ook de belangrijkste reden waarom het nooit een verkoopsucces is geworden. Maar als je kijkt naar imago, als je kijkt naar, nou, je gebruikt het woord icoon, dan is het in de technologie voor het merk Audi absoluut een icoon.
17: Ja, en toch wel lastig dat je teruggrijpt naar zo'n auto die niet commercieel niet heeft gedaan. Want ja, uiteindelijk is Audi gewoon een bedrijf. En jullie zijn ook gewoon een bedrijf. Je wil wel een beetje pegels verdienen.
19: Ja, ik denk, kijk, wat ze denk ik heel goed doen is dat ze wel gebruik maken van het iconische wat het model had.
17: Ja,
19: als je kijkt naar de vorm, als je kijkt naar waar het voor stond. Nou, je gaf het net ook al aan. Ook nu 0,24 CW-waarde. Echt best in class. Dat hebben echt alleen maar sportauto's van die hele lage. En daarmee ook de zuinigste Audi ooit. Nou, ik denk die combinatie belooft heel veel. En ja, ze doen nu iets anders wat ze zeg maar in 1999 deden. Ze hebben nu de auto gepositioneerd in het grootste segment van Nederland. En ook nog een keer met een prijsstelling waarop we denken dat het nu
17: ja, dan gaat het zo, anders wordt. Luisteraars er nog bij, of die prijs komt natuurlijk.
20: Nee, maar heel even, want je zegt over die oude A2, de oer A2, van ja, echt techniek, daar maakt hem duur. Technisch fantastisch, maar ik neem aan dat de nieuwe A2 ook technisch fantastisch is.
19: Die is zeker technisch fantastisch. Kijk, als je kijkt naar de batterijen, kijkt naar de motoren, je wordt niet zomaar zeg maar de meest efficiënte Audi ooit. Dus ze hebben er echt keuzes gemaakt om dat denk ik goed vorm te geven. Waarbij ze aan de andere zijde ook zeggen, joh, we willen een aantal features die normaal gesproken in onze dure modellen willen we ook in dit segment gaan aanbieden. Ja. Ik denk die combinatie is denk ik een hele verstandige combinatie.
20: Dus het grote verschil met de oer A2 is dat de nieuwe A2, de elektrische, de e-tron, in een marktsegment zit waar gewoon veel mensen zo'n auto willen.
19: Nou ja, en de combinatie van technologie die heel bereikbaar maakt voor een grote groep. Ik denk dat de kern is.
17: Misschien wel even goed om hem even te positioneren. Want dat is ook wel weer de verwarring bij Audi. Die nummers. A2, als jij zeg maar elevator pitch even zou moeten uitleggen. Joh, wat is het? Weet je, of in het Audi gamma, wat voor auto is het?
19: De A2 zit net onder onze Audi Q4. Een SUV is qua wielbasis gelijk aan de Q4. Dus ook van binnen ruimte voor vier volwassenen. Ruime bagageruimte. Dus echt een auto, ja, eigenlijk bijna perfect voor Nederland. Gewoon gezinsauto aan de compacte kant.
17: Ja, volledig elektrisch altijd. Klopt. Zou je ook kunnen zeggen, het is eigenlijk een elektrische Audi A3. Het is natuurlijk allemaal andere auto's veranderen. Dus je ziet natuurlijk qua vorm en proporties wel. Maar qua klasse zou je kunnen zeggen, ja, het zit wel een beetje in die hoek, toch?
19: Hij zit in hetzelfde segment.
17: Yeah.
19: Dus dat daar stopt ook zeg maar de overeenkomst. Dus qua grootte inderdaad is die bijna even groot als de A3. Maar alleen dan volledig elektrisch. En ja, wat je zegt, hij heeft hele duidelijke vormverwijzingen naar de A2. En daarom heet hij ook A2 e-tron.
20: Ja, even over die vorm hebben.
17: Ja, hoe meer ik daarover nadenk, denk ik, ja, het is wel sterk. Want er zijn zoveel nieuwe merken, nieuwe modellen. Auto's krijgen andere vormen. Dus ze zijn eigenlijk een beetje de traditionele vormen kwijt. Hè, want ik verwijs naar de A3. Dus we hebben niet meer limousine, hatchback, station. Je hebt SUV's, crossovers, dingen die ertussenin zitten. Hogere sedan. Dus ik denk dat het heel sterk is dat je die auto heeft wat herkenbaars. In ieder geval voor de liefhebbers van zeg maar de Audi en de Audi A2. Met de cam-back tail, de stroomlijn, et cetera. Ik denk dat dat wel goed is. En die inspiratie, gaat dat verder dan het ontwerp? Ja, zou ik bijna zeggen. Toch, Robert-Jan?
19: Zeker, ja. Kijk, ik denk, het ontwerp is vooral heel sympathiek. En dat is ook wat we terugkrijgen vanuit de eerste reacties. Als we kijken, ook op social media. Uh-huh. Dus je merkt echt dat die verbinding met de A2, dat die misschien in de jaren zelfs wel is gerijpt. En dat steeds meer mensen sympathie hebben gekregen voor de auto, over de vorm en over de innovatie. Nou, dat nemen we hartstikke mooi mee. Ja, en als je dan kijkt, dan zie je natuurlijk heel veel ook in het interieur heel veel bekende Audi dingen. Het bekende digital stage frame, dus dat hele grote scherm voor je heeft, zit ook gewoon in de A2, waarin je alle noviteiten hebt. En ik denk wat heel prettig is voor, en dat hebben we natuurlijk ook speciaal voor Nederland gedaan, is dat de standaarduitrusting nou ongelooflijk uitgebreid is. En ik denk dat daarmee de auto, want we gaan naar eindheffing toe, dus je zou kunnen zeggen elektrificatie is bijna de norm. Maar je ziet ook gewoon in de particuliere markt dat steeds meer particuliere EV overwegen. Nou, en dat sluit denk ik perfect aan.
20: Ja, je hebt het over die pseudo-eindheffing die eraan gaat komen natuurlijk. Komt deze Audi A2 precies op het juiste moment voor jullie dan ook?
19: Voor Nederland absoluut. Ja, kijk, uiteindelijk bouwt Audi natuurlijk voor de wereld. Precies. Maar als je kijkt nu naar de wisseling van de wetgeving, dan komt die voor ons absoluut op een perfect moment.
17: Voor de zakelijke markt denk ik als van auto nou zuinig is, weet je, benzine, diesel, het speelt wel een beetje, elektriciteit, maar nu voor de particuliere markt, wordt dat wel steeds belangrijker dat een auto efficiënt omgaat met energie. Want daar hebben jullie duidelijk ingezet op A2 e-tron natuurlijk.
19: Ja, ik denk dat het in de basis gewoon over gebruiksgemak gaat.
17: Ja.
19: Dus iedereen vindt het fijn dat je gewoon ver kan rijden. Nou, in dit geval kunnen we tot ruim 640 kilometer rijden. En als je dan moet laden, dan wil je ook niet te snel laden. Of niet te lang wachten eigenlijk. Mm-hmm. En dus wel snel laden. Ja, en dat kan die tot bijna 185 kilowattuur. En ik denk die combinatie zorgt ervoor dat elektrisch rijden gewoon eigenlijk voor iedereen heel prettig wordt.
20: Ja. Yeah.
19: En dat is denk ik het allerbelangrijkste wat je nu ziet gebeuren.
20: Ja, wel even belangrijk. Hè? Er zijn 3 verschillende accupakketten. Jij noemt natuurlijk degene met ruim 640 kilometer range. Hè? Ja. Maar het begint bij ruim 420.
19: Klopt, ja, daar beginnen we mee. En dan zullen we dan ook maar gelijk de prijs bekendmaken.
20: Nou, niet onbelangrijk in Nederland, denk ik.
19: 38.990 euro, daar beginnen we mee voor de 420 kilometer range en dan de edition, zoals we dat mooi heten. 3 uitvoeringsniveaus, telkens een stapje van 2000 euro erbovenop. Dus dan gaan we voor 2000 euro meer naar de Advanced Edition en weer 2000 euro meer naar de S Edition. En eigenlijk voor 1000 euro meer, als we het hebben over batterijen, ga je van 420 naar ruim 500 kilometer range.
20: Okay.
19: En daarvan denken we ook dat dat het volumemodel gaat worden voor Nederland. 500 kilometer range, goede laadsnelheid. En dat betekent dat je, als je zeg maar even een mooi uitgeruste auto wil hebben, dat je ruim onder de 45.000 euro rijklaar zit. Ja. Inclusief 5 jaar onderhoud.
17: Ja, maar er zijn 3 accu's, zeg ik even uit mijn hoofd. Ja, maar ook weer even, het duizelt me al die cijfers. Dus je hebt die 420 kilometer range, zeggen, en 500 en 640. Dat is de grootste accupakket.
19: Ja, klopt.
17: Dat heeft weer een meerprijs, denk ik dan altijd maar.
19: Uiteraard, ja. Dus de eerste stap is 1000 euro, de tweede stap is 4000 euro, maar er zit dan ook gelijk een stap in qua uitrusting.
17: Ja, dat zie je natuurlijk vaak. Dit kennen we eigenlijk van vroeger. Hè. Als je van de 1.6 naar de 2 liter ging, dan kreeg je ook lichtmetalen velgen en elektrische ramen erbij.
19: Ja,
17: gratis. Nee, dat was natuurlijk niet gratis. Maar goed, ik denk, hier moet je heel blij mee zijn met überhaupt A2.
19: Ja, absoluut. Kijk, we zijn natuurlijk, als je kijkt naar de afgelopen 18 maanden, denk ik, hebben we meer dan 25 nieuwe modellen geïntroduceerd. Ja. De A2 is daar onderdeel van. Ja, en als je kijkt naar de Nederlandse situatie, hebben we natuurlijk net en de nieuwe Q4 hebben we mogen verwelkomen. Nu de A2. Ja, en dan met eindheffing. En een fantastische line-up voor de komende maanden.
20: Ja. Ja, je zegt al, je verwacht eigenlijk het meeste van die mid-range A2. Rond de 500 kilometer actieradius. Kun je ook echt, ik vroeg net, het komt op een goed moment. Ja, zeg je. Maar kun je ook echt leveren?
19: Ja, de auto staat eind november, begin december bij de dealers. Ja. Dat betekent dat we vanaf begin 2027 volledige capaciteit hebben. En dat we goed kunnen leveren.
20: En krijgt Nederland ook een beetje voorrang zo? In het begin, hè, vanwege juist ook die eindheffing die eraan komt. Je moet eigenlijk nu gewoon gaan.
19: Ja, je zou in het algemeen kunnen zeggen, de landen in Europa die gewoon heel veel elektrisch verkopen, krijgen uiteraard voorrang daarbij.
20: En we hadden het net over de Audi A1. Hè, want dit is eigenlijk, op dit moment is dit het instapmodel, zou je kunnen zeggen, de A2.
19: Ja, we hebben natuurlijk dit jaar afscheid genomen van de A1 en de Q2. En daarmee is de A2 e-tron de instapper voor het merk Audi. En daarin ook een belangrijke rol om jonge rijders aan ons te binden. Die uiteindelijk hopelijk dan doorstromen naar mooiere en grotere.
17: Dikkere Audi's. Maar komt er ook niet meer weer iets onder?
19: Ja, de fabriek kijkt natuurlijk continu hoe.
17: Wat een mooie politiek. Ik voel nu alweer zo'n politiek.
19: Ja, welke segmenten er groeien en welk aanbod je daarbij moet hebben.
17: Ja.
19: Maar ik denk als je nu kijkt binnen de hele Volkswagen groep, hebben we natuurlijk net en met de ID Polo en de Epic en de Raval. Heel veel elektrische auto's aan de onderkant.
17: Ja.
19: En voor Audi geldt dat de A2 e-tron daarmee de instapper is.
17: Ja, misschien ook een goede keuze. En zeggen van het moet een bepaald formaat zijn.
19: Ja.
17: Het past bij het merk. Is ook wel een keer lekker dat het een beetje goed nieuws is. Want we hebben natuurlijk bij Volkswagen, maar ook bij Audi natuurlijk wel heel veel wat meer negatieve dingen gehad.
20: Je kunt eindelijk iets anders zeggen op feestjes en partijen.
19: Als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt en wat natuurlijk ook over Volkswagen en de groep wordt geschreven, dat geeft een bepaald beeld. Als je kijkt naar Audi in Nederland, dan zie je dat we vorig jaar zo'n 20% gegroeid zijn. Dan zie je ook dat we in 2026 ook een verdere groei doormaken. En daarmee is denk ik de A2 e-tron komt op een heel mooi moment om die volgende stap te zetten. Ja, en er komt ook nog heel veel moois aan. En ik denk dat daarmee het belang ook wordt benadrukt van, joh, zolang het bedrijf kan blijven investeren in nieuwe technologieën, in nieuwe modellen, ja, dat is uiteindelijk denk ik, niet alleen voor de consument belangrijk, maar uiteindelijk ook voor de ontwikkeling van het merk in de toekomst.
17: Ja, ja, want deels natuurlijk ook wat er in Duitsland speelt, staat los van, hè, van jullie als Audi-importeur, Pon Audi-importeur en de Nederlandse markt. Dat zijn natuurlijk, ja, er is, ja, een relatie.
20: Aan de andere kant, als ze daar beslissingen gaan nemen die gevolgen hebben voor de verkoop hier in Nederland.
17: Ja,
20: ze kunnen modellen gaan schappen die hier juist heel populair zijn, bijvoorbeeld.
17: De TT bijvoorbeeld, ja. Ja, precies. Nee, jullie hebben veel modellen vernieuwd in de afgelopen anderhalf jaar. Is het nu compleet?
19: Nee, we gaan bijna zeggen vrolijk door. Voor een deel, hè, zijn dat modellen die recent zijn ontwikkeld en ook gepubliceerd. De nieuwe Q7 en de nieuwe Q9.
17: Yeah.
19: Hebben natuurlijk al een wereldpremière gehad. Maar wij wachten voor Nederland voor de plug-in hybride. Nou, ja. Die gaan we begin 2027 aankondigen. En daarmee ook de verkoop starten voor Nederland. De nieuwe RS6 komt er natuurlijk aan.
17: Een
19: prachtige auto. Maar er wordt ook aan de elektrische kant nog aan nieuwe modellen gewerkt. Dus daar we zijn
17: nog niet klaar.
19: We zijn zeker nog niet klaar.
17: Maar we missen ook wel wat auto's.
20: Nou.
17: Zo'n auto waar je dan zo dak van open kunt.
20: Audi best sterk in.
17: Ja, alle cabrio's bij Audi. Allemaal verdwenen in één keer. Ja, in één keer. Het ging geleidelijk. Maar.
19: Nou ja, dat klopt. We hebben natuurlijk met de Concept C hebben we een prachtige hardtop cabrio aangekondigd.
17: Ja.
19: En daarin is natuurlijk ook al inmiddels gezegd, die gaat ook echt komen.
20: Volgend jaar al, als het goed is.
19: Volgend jaar al, dat klopt.
20: Ja.
19: Dus dat betekent dat we volgend jaar kun jij in een hele mooie elektrische sportauto die ook open kan gaan rijden.
17: Nou, kun je niet wachten.
20: Toch een beetje de opvolger van de TT.
17: Ja, precies, ja.
20: Toch?
17: Ja.
19: Maar ik denk ook, want je hebt dat al eens eerder aangegeven, nu met de Concept C, maar ook met de Nouvelari, zie je dat ook weer ruimte komt om, auto's te bouwen die wellicht in kleinere volumes gaan, die veel meer uitgesproken zijn, hier en daar ook niche, zoals we vroeger ook de prachtige TT'en en dat soort auto's hadden. Ja. En ik denk oprecht dat dat echt terug gaat komen.
17: Ja, nou vind ik de Nouvelari persoonlijk wel, dat ik denk, dat wordt wel heel erg niche. Als je vergelijkt met de R8, hè, er zijn best grote aantallen van gebouwd. De Nouvelari klap duurder, ik bedoel klap exotischer ook, maar 500 stuks, dan denk ik, ja leuk. Staat in de paar kelders.
20: Nou, maar als die komt naar Nederland,
17: dan wil ik wel rijden, daar gaat
20: precies.
17: Het niet om. Nee, maar het voelt wel een beetje zo, ja. Weet je, ik vorige week was ik met jullie zustermerk Skoda in Oostenrijk, stond een Koenigsegg in de garage, denk ik, ja. Ik heb er geen connectie mee als die auto's zo exotisch worden. Terwijl een R8, weet je, denk ik ook voor mensen als die nu gaan kijken.
20: Ja.
17: Op een tweedehands prijs, zou je denken, het is een hoop geld, maar het is binnen bereik. En dit is wel heel exotisch, zeg maar. Net zoals een privéjacht of een eigen vliegtuig. Ja, weet je dat er
20: heb
17: mensen
20: je allemaal
17: zijn.
20: Niet?
17: Nee, heb ik nog niet.
20: maar komt hij wel naar Nederland?
19: Hij komt zeker naar Nederland, absoluut. Ja, het is natuurlijk wat je noemt een halo-auto. Het is echt een image-builder. Mm-hmm. Inderdaad, ongelooflijk exclusief.
20: Is dat ook nodig voor Audi, een image-builder?
19: Ik denk dat iedere merk continu moet werken aan dit soort conceptauto's. Auto's die je helpen het imago vorm te geven. En misschien precies om wat Wouter net zei. Als je ze niet hebt, dan vinden we er wat van.
17: Mm-hmm.
19: En Audi kiest er nu voor om juist extreem high-end te gaan. Ze zijn natuurlijk ook in de Formule 1 gestapt. Dus ze willen echt dat die performance DNA willen ze laten zien. En ik denk dat de Nouvelari daar een uitstekend voorbeeld van is. Die twee dingen eigenlijk laat zien. En extreme performance.
20: Ja, een hybride supercar met 100 of 1001 pk. 100 is echt weinig tegenwoordig.
17: Ja.
20: 1001 pk. Ja,
19: en aan de andere kant, en dat zien we en met de Concept C en met de Nouvelari, een compleet nieuwe designtaal.
20: Ja. Ja.
19: En dat is, je vroeg net, komen er nog nieuwe modellen aan? Er komen heel veel nieuwe modellen aan. En daarnaast komt Audi op basis van de Concept C met een designtaal die we op heel veel modellen gaan zien. En ik denk die combinatie. Ja,
17: jij ziet het wel zitten.
19: Geeft heel veel vertrouwen voor de toekomst.
17: En volgend jaar lekker plussen met die A2 e-tron in de showroom? Qua verkoopaantallen? Ja, Pon zegt nooit iets over verkoopaantallen, maar ik ga toch even vissen. Ik denk, jullie gaan gewoon groeien. Kan bijna niet anders.
19: Dat is wel de doelstelling, absoluut. Ja.
17: Doelstelling. Gaan jullie gewoon doen. Nee, wat ik tegen jou zei, maar ook wel tegen iemand anders. Ja, dit is er niet. Er is niet een bij de premiummerken een compacte elektrische auto. Er zijn hele kleintjes en hele onpraktische. Mm-hmm. En je, of je zit meteen in een crossover, dan is er opeens weer heel veel. Hè?
20: Ja.
17: Audi Q4 is heel veel concurrentie hiervoor. Ja. Maar dit is, ja, er is geen andere. Die komt er ongetwijfeld van andere merken. Maar daarmee denk ik, nou ja, volgens mij kunnen we wel even knallen.
19: Dat denken wij ook. En ik denk dat deze auto ook heel veel mensen heel positief gaat verrassen. Ook omdat we merken dat heel veel mensen denken, oh, ja, A2 die was niet zo groot. Dan zal dit deze ook wel niet zo heel groot zijn. Totdat iedereen hem live ziet en zegt van, hij is echt gewoon heel ruim en je kan er met 4 volwassenen goed in zitten. Ja. En ik kan er gewoon lekker bagage meenemen. Dus eigenlijk een supergoeie familieauto.
20: Maar het is wel goed voor mensen om te weten, hè, dat ze dat nu horen van hij is groter dan de originele, de oer A2. Hoeveel groter is hij?
19: Nou ja, hoeveel precies in centimeter weet ik niet.
20: Volgens mij 50.
19: Ja, ik kan zeggen, dat zegt al genoeg. Wij vergelijken meestal nu met de auto's die we nu zien rijden, of met de Q4. Ja, dan is die een aantal millimeters kleiner dan de Q4.
20: Ja.
19: Nou, en ik denk dat dat voor iedereen een heel goed beeld geeft van hoe groot die auto wel niet is.
17: Ja, gewoon fatsoenlijk. Nee, het is gewoon grote C-segmenten. Kijk, het is niet meer te vergelijken met een A3, omdat je, ja, het is allemaal aan het schuiven, ook qua formaat en zo. Ja. Maar ik denk dat je daar een vergelijking best oké is, maar dan veel ruimer. Want de premium hatchbacks, niet alleen van Audi, maar ook van anderen, waren natuurlijk altijd vrij compact en premium. Hè? Het is pas echt premium als je niet achterin kan zitten, zeg ik altijd. en A2 e-tron is, ja, wat dat een stuk ruimer.
20: Mooi. Nou, veel succes met de uitlevering eind van dit jaar vanwege de pseudo-eindheffing. Dankjewel, Robert-Jan van den Berg, directeur van Audi Nederland. En zometeen
17: Clem Dikman over de nog grotere dominantie van de dealerholdings.
20: En Wouter test de Toyota Hilux. Tot zo.
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
21: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Nationale Autoshow.

0: Luister nu naar Napleiten. Hier geven advocaten, officieren van justitie en rechters een unieke kijk in bijzondere strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Luister Napleiten op zaterdag om 10 uur bij BNR of via je favoriete podcast-app.
1: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
2: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
1: Welk bedrag gaan ze je geven?
3: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
1: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
4: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
1: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
5: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
6: Overal in Nederland werken mensen aan onze digitale toekomst. Maar wat gebeurt daar eigenlijk? Tijdens de Week van de Digitalisering kun je het zelf ontdekken. Van 18 tot en met 25 september door heel Nederland. Bekijk alle initiatieven op weekvddigitalisering.nl. Een initiatief van NL Digital en Digital Holland.
7: Een nieuw pensioenstelsel, geopolitieke verschuivingen, andere beleggingskeuzes. In de pensioenwereld staat er veel op het spel. Onafhankelijke informatie is onmisbaar voor de juiste koers. Luister naar De Dekkingsgraad, de nieuwspodcast van PensioenPro. Met elke twee weken op woensdag in een half uur context en duiding bij het belangrijkste pensioennieuws. Te beluisteren via pensioenpro.nl of in je favoriete podcast-app. De Dekkingsgraad, nieuws met beslissingswaarde.
8: De Dekkingsgraad wordt mede mogelijk gemaakt door Ethics. Ethics, remain relevant.
9: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Opruimwerkzaamheden op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam houden de rechterrijstrook dicht bij Hoevelaken vanaf Voorthuizen. 4 kilometer file, kwartiertje vertraging daardoor.
11: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
13: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Agressieve zwartrijders in de trein tussen Emmen en Zwolle krijgen geen boete meer. Dat doet Arriva voor de veiligheid van het personeel, blijkt volgens RTL uit een interne memo. Op die treinroute gaat het vaak mis, vooral door asielzoekers uit Ter Apel. Vorig jaar werd een boa in haar gezicht geslagen. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. Een loslopende hond heeft de politie een tijdje bezig gehouden bij het Brabantse Loon op Zand, meldt de regionale omroep. Er kwam een melding binnen dat de hond over een weg liep. Meerdere politiewagens gingen erop af, maar kregen de hond niet te pakken. Enige tijd later lukte dat wel. De hond is naar een asiel gebracht. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment van stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleek uit documenten die deze week zijn vrijgegeven. En in een bos in de Franse Bourgogne is deze week ruim 60 kilo post gevonden. De brieven en folders moesten deze zomer in 5 dorpen bezorgd worden door een vakantiekracht. Het Franse postbedrijf heeft aangifte gedaan en de post alsnog bezorgd. Sommige brieven waren ruim een maand te laat. Het weer van Weer Online? Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
14: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert Schut en Wouter Carson.
15: De Toyota Hilux is nu ook volledig elektrisch. Toch test Wouter zo de dieselhybride. Interessant, dat straks. Ja, maar eerst,
16: hè. De 10 grootste dierenholdings van Nederland waren vorig jaar voor het eerst, goed voor meer dan 1/2 van de nieuw verkopen. Zo blijkt uit onderzoek van automarktanalist Almacon.
15: En Clem Diekman, die is daar directeur. Welkom, Clem.
17: Dank je wel.
15: Ja, de nieuwe editie van de Dealer Holding Top 100. Er zijn er dus nog steeds 100 of meer.
17: Ja, het is maar wat je onder Dealer Holding verstaat natuurlijk. Laten we het nou even gewoon aparte dealers noemen. En als je die gaat tellen, dan hebben we in Nederland nog 261 aparte ondernemingen.
16: Oké. Maar daarbij zeg je ook, dat zijn niet allemaal meer echt holdings. Want het is zoveel gefuseerd.
17: Ja, wanneer is een holding een holding? Hè? Daar kun je natuurlijk vraagtekens bij zetten.
16: Nou ja, ik zou kijken. We kijken naar de samenstelling van het boek.
18: Ik kijk je aan.
17: Ja, wij gaan uit van 100 holdings. Je zou misschien beter kunnen spreken over 100 retail, autoretailbedrijven. Maar goed, holdings, dat bekt ook wel lekker.
16: Dat is waar, ja. En wanneer heeft een holding een beetje formaat, dat is misschien wel een beetje. Want kijk, want één voordeur, één vestiging, dan...
17: Ja, dat spreek je niet van een holding. Nee.
15: Wat heb je nodig om in de top 100 te komen?
17: Dan heb je een pakweg 2, 3, 4 vestigingen nodig. Nou ja. En een handvol merken.
16: Nee, dat voelt niet heel groot, 2, 3, 4 nog.
17: Nee, de onderkant van die top 100, dat zijn ook echt kleine bedrijven. Ja. Dat zijn bedrijven die in totaal ongeveer 500 nieuwe auto's verkopen.
15: Is dat ook waar je vooral naar kijkt, naar die verkoop?
17: Ja, je kunt natuurlijk voor die ranking van zo'n top 100 kun je meerdere criteria gebruiken. Je zou ook omzet kunnen nemen, aantal FTE's, winstgevendheid, noem het allemaal maar op. We hebben van meet af aan, 22 jaar geleden, gekozen voor de nieuwverkoop. Nieuwverkoop personenauto's en bestelauto's samen. En dat bevalt ons nog het beste, moet ik eerlijk zeggen. Dat is een tamelijk neutraal gegeven.
16: Hoe lang nog? Hoe lang is nieuwverkoop nog relevant? Want we zijn de nieuwverkoop wel dit nek om aan het draaien in Nederland, toch?
17: Ja, het is niet veel natuurlijk op dit moment. Maar rond de 400.000 nieuwe personenauto's zullen we altijd wel blijven verkopen in Nederland. Jawel hoor. En daarnaast ook bestelauto's. Dat was ook niet veel de afgelopen 2 jaar. Maar dat gaat ook wel weer op een gegeven moment terug naar een niveau van 50.000 per jaar.
16: Sowieso.
17: Ja, we zullen. Kijk, Nederland is toch een florerende economie. Dus die busjes moeten rijden.
16: Ja.
17: En moeten vervangen worden op een gegeven moment.
16: Op een gegeven moment wel, ja.
17: Ja.
16: Ja, maar je voelt wel, de nieuw verkoop is wat dat betreft een lastig criterium, want we gaan steeds meer tweedehands. Dus maar tegelijkertijd snap ik, dat is ook wel lastig. Want
17: de tweedehandsmarkt loopt ook wat terug. Dus wat dat betreft is de malaise niet alleen aan de nieuwe kant, maar ook in de occasionhandel. Ja.
15: Nou, als we het dan toch over de cijfers hebben. De totale nieuwverkoop, vorig jaar toch wel een flinke terugval. Hè? Min 20% als we kijken naar zowel de personenauto's als de bestelauto's. Ja. Hoeveel waren het precies?
17: Het waren precies, als je het optelt, 408.000 eenheden, 388.000 personenauto's en 20.000 bestelauto's. Dat is inderdaad, daar hadden we het al over, voor personenauto's niet al te veel. Hè. Nee. We zitten toch steeds onder dat niveau van 400.000. Voor bestelauto's is het extreem laag, maar mind you, in 2024 waren het maar liefst 130.000 bestelauto's. En die zijn in 25 en een klein beetje nog in 26 uitverkocht.
16: Dus het gaat aantrekken, bestelauto's?
17: Dit jaar vooralsnog niet. Dit jaar zullen we eindigen voor bestelauto's rond 30.000. Ja. Van 20 naar 30.000. Dat is nog steeds niet op het normale niveau van rond de 60.000. Ja, het is een fikse groei als je het zo wil zeggen. Maar goed, normaal gesproken ongeveer 60.000, 65.000 per jaar. Daar zijn we nog lang niet. De markt moet wennen aan die veel hogere prijzen. En dat duurt kennelijk langer.
16: Zijn dit soort bedrijven wel gezond? Want we goochelen natuurlijk met cijfers. Hè? Want aan de ene kant zeggen 50% goede bestelauto's. En tegelijkertijd, tientallen procent daling als je vergelijkt met weer een ander jaar. Maar zijn de dealerholdings over het algemeen wel gezond? Hè? Zijn die cijfers een beetje oké?
17: In het algemeen kun je daar gewoon ja op zeggen.
16: Uitzonderingen daar natuurlijk.
17: Er zijn weinig dealerbedrijven die in de financiële problemen zijn. Er zijn er een paar, maar dat heb je in iedere markt natuurlijk.
16: Dat we te veel betalen allemaal, want zelfs in een...
17: Je moet niet vergeten, kijk, ze hebben meerdere kurken waar het bedrijf op drijft. Ja. Nieuwverkoop, occasionverkoop en er is ook nog iets daarachter, dat is die werkplaats. Mm. En die werkplaats, daar doen ze het allemaal erg goed. Hè. Lange wachttijden, hoge prijzen, hoge marges. En dat alles bij elkaar, dat geeft toch een tamelijk gezonde winstgevendheid in het algemeen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat de winstgevendheid wel naar beneden gaat. Het wordt wel minder voor het gemiddelde bedrijf. Maar nog steeds gezond. Het is ook het dealerbedrijf is ook een bedrijf waar je stabiele winstgevendheid al jarenlang neergezet wordt. Het fluctueert niet. Er zitten geen grote hiccups in. En dat geeft toch, dat geeft toch ook rust.
15: Wat voor rendementen behalen ze dan gemiddeld?
17: Ze zitten zo gemiddeld rond de 0,9% marge van de omzet.
15: Oh ja.
17: En daarvan zal iedere econoom zeggen van, goh, dat is niet veel.
15: Nee, precies.
17: Sterker
15: zelfs de niet-economen. Ja.
17: Je moet je wel realiseren dat dat op de eerste plaats, wat ik al zei, stabiel is over de jaren heen. En aan de andere kant, die omzetten zijn natuurlijk extreem hoog. Een klein dealerbedrijfje, een klein autobedrijfje heeft een miljoenen omzet.
16: Ja, want auto's zijn duurder.
17: Ja, zijn duur.
16: Ja. Een beetje auto, 50.000, 60.000 euro. En als je er dan 100 verkoopt, dan tikt lekker aan.
17: Gaat heel hard.
16: Ja, absoluut. Ondertussen zijn die 10 grootste dealerholdings dominanter eigenlijk dan ooit, hè?
17: Ja.
16: Welk aandeel hebben zij nu in de nieuwverkoop?
17: 52%.
16: Meer dan de helft, 10 bedrijven, feitelijk.
17: Ja, dat is veel. Ja. Daarmee is Nederland ook uniek.
16: Ja, bijna zie je 52% is meer dan de helft. We pakken zo nog een koffie voor je, dan wordt het nog scherper. Nee.
17: Maar daarmee is de Nederlandse markt ook uniek in Europa. Er is geen markt die zo geconcentreerd is in die top 10 als de Nederlandse markt. We hebben het ook van de week in een presentatie die erover geweest is, vergeleken met de Europese situatie.
15: Ja.
17: Europees gezien is de top 10 in een gemiddeld Europees land maar 7% marktaandeel.
16: Oké. Dus dit
17: 52% tegenover 7%.
16: Ja. Lopen wij zo ver voor de muziek uit in Nederland? Of zijn we een unieke markt?
17: We zijn een unieke markt. Ja, we zijn natuurlijk een kleine markt op de eerste plaats. Dus die top 10 wordt al gauw wat groter dan bijvoorbeeld in Duitsland.
15: Ja.
17: Maar vergelijk je het met België, daar is de top 10 33%. Ook al groot. Ja, maar nog lang niet zo groot als de Nederlandse top 10.
16: Ja. Helpt het ook als een land geografisch gewoon zo compact is?
17: Ja.
16: Weet je, als je van de ene punt van Noorwegen naar de andere punt... dan kan je zeggen, één dealerholding is leuk, maar eigenlijk niet te doen.
17: Ja.
16: En in Nederland, wij hebben ook nog iets in Groningen zitten. Kan je dan vanuit Rotterdam zeggen, rijk vanmiddag nog even heen.
17: Ja, klopt helemaal. Nederland is plat, heeft een goede infrastructuur... heeft geen taalbarrières, weinig culturele barrières. Het is voor een Fries misschien wat... niet zo heel ingewikkeld om in Gelderland een auto te kopen en andersom.
16: Ja.
17: In België bijvoorbeeld is dat al een stuk ingewikkelder.
16: Ja, dan moet je ook opeens Frans spreken.
17: Precies, en andere landen waar bergen en heuvels zijn... en waar die lokale samenhang veel groter is... is het veel moeilijker om over de grenzen heen te
16: misschien gaan we weer terug naar die situatie. Als al die bruggen blijven instorten, dan krijgen we weer die regio. Meer dat regio.
15: Krijgen we gewoon de waterlinie straks weer.
16: Nou ja, maar dit is wel waarom wij relatief laat met automobielen waren in Nederland, hebben we het ook wel eens over gehad, is dat, doordat we je moest al die rivieren over en dat kon eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. En nu hebben we al die bruggen, alleen al die bruggen die zijn, die gaan allemaal niet zo lekker.
15: Misschien moeten we ook de autoshow historisch gaan maken.
16: Leuk, dat lijkt me heel leuk. Ja, maar ik denk dat Clem daar ook leuk in mee kan doen. Zeker, die zegt 22 jaar doet hij al die dealerholding top 100. Ja, je ziet het zitten. Ja. Ziet het
15: en al 22 jaar wordt die top 10 steeds dominanter. Hè? Eigenlijk, dat is gewoon een lijn die behoorlijk kan door worden getrokken. Toch hebben ze wel minder auto's verkocht. He, dus,
17: De totaalmarkt is gedaald. Maar die totaalmarkt is wat harder gedaald dan de daling in die top 10. Dus dan stijgt je marktaandeel.
16: Ja. Zijn we klaar met consolideren of gaat het nog verder?
17: Ja, we zitten die top 100 zit al op 94%. Nou, dan zit je al dicht tegen het plafond aan, zou je kunnen zeggen. Ik zei al eerder, we hebben 261 dealers in Nederland. Daar zitten dus ook heel veel kleintjes tussen. En die kleintjes die vertegenwoordigen over het algemeen ook kleine merken. Kleine zelfstandige merken. De Suzuki, Mazda, Subaru. Die zullen tot op zekere hoogte wel blijven bestaan. Dus... dat de top 100 naar 100% gaat, dat is bijna een onmogelijkheid. Dus het zal nog een beetje stijgen. Wat wel binnen die top 100 gaat stijgen, is het aandeel van de top 10. Die top 10 wordt steeds dominanter.
16: Nog verder, want ze hebben al 52%.
17: Ja, maar er gebeuren natuurlijk een aantal dingen binnen die top 10. Op de eerste plaats zijn het grote professionele ondernemingen. Met hun eigen, vaak ook hun eigen opleidingsinstituten... Die een goede foothold hebben in de zakelijke markt. Dus daar zijn ze dominant. Tweede plaats, ze nemen andere bedrijven over. Vooral uit de middenmoot worden een aantal bedrijven nog tot die top 10 door die top 10 overgenomen. En daarnaast zien we natuurlijk ook de toetreding van de Chinese merken. En die hebben voor een gedeelte dat eerst maar zelf geprobeerd, die retail. Maar zijn erachter gekomen dat het via zo'n grote dealerholding veel handiger is. En de Chinese merken hebben op dit moment dit jaar al ruim 7% marktaandeel in Nederland. En dat komt bijna helemaal terecht in die top 10.
16: Hoi. Ja, is dat zo?
17: Ja. Yeah. Ja, dat is zo.
16: Oké.
17: Er zijn een aantal redenen waarom je kunt denken dat die top 10 nog wat groter gaat worden.
16: Ja, toch zitten daar denk ik ook wel hele grote verschillen tussen Chinese merken en wie wat waar doet. Maar dat, misschien is dat een keer dat is een onderwerp voor later. Misschien nog een keer leuk om naar te kijken.
15: Ja. Nou, als we naar die top 10 gaan kijken, er is er maar één die de echte allergrootste kan zijn. De top 1. Wie staat er op goud? En dat is natuurlijk
17: Van Mossel.
16: Van Mossel. Nou, gefeliciteerd Erik. Het is weer gelukt. Met afstand de grootste.
17: Ja.
16: Ja, er zit echt nog wel een...
17: Er zitten 20.000 auto's tussen. Van Mossel heeft vorig jaar afgerond 50.000 nieuwe auto's geleverd.
16: Ja.
17: Nummer 2, Emil Frey. Niemand kent die naam trouwens in Nederland. Nee. Want Emil Frey.
15: Maar het staat ook vaak niet op de gebouwen.
17: Nee, dat is afwijkend van Van Mossel. Als Van Mossel iets overneemt, dan staat er binnen de week de naam Van Mossel op de pui.
16: Ja.
17: Emil Frey neemt ook bedrijven over. Op dit moment zelfs nog meer dan Van Mossel. Maar die behouden inderdaad de originele naam.
16: Ja.
17: Dat is een keuze. Dat doen ze overal in Europa. Ja. Maar goed, Emil Frey heeft een goede 29.000 auto's verkocht. En daaronder, om het podium er even af te maken, Hedin, een Zweedse groep, 22.600. Dat is tegelijkertijd ook opvallend, hè, dat ons podium in Nederland bestaat uit de internationals. Hè. Dat zijn echt alle drie internationale maatschappijen die ook de wil hebben om internationaal te groeien.
16: Ja, moet dat ook? Want bij Van Mossel denken we, op een gegeven moment ben je wel klaar.
17: Ja, Van Mossel. Wanneer is Van Mossel klaar?
15: Nee, ik denk helemaal nooit. In Nederland misschien. In Nederland zijn ze misschien wel klaar.
17: In Nederland zijn ze zeggen ze wel klaar. Dat wil niet zeggen.
16: Zeggen ze, maar jij gelooft ze niet.
17: Nou, je moet je voorstellen dat bij Van Mossel en ook bij die andere grote groepen er wekelijks bedrijven worden aangenomen.
16: Ja.
17: En het is ook een kwestie van cherrypicking. Misschien komt er iets aantrekkelijks. Een aantrekkelijk merk, aantrekkelijk gebied, aantrekkelijk management. Dan kan het zijn dat... Van Mossel heeft natuurlijk een erg overzichtelijke besliscultuur.
16: Ja.
17: En structuur. Dan kan het best zijn dat ze dan toch besluiten om het bedrijf maar over te nemen. Omdat ze er gewoon een mooie kans in zagen.
16: Ja.
17: Ja, dus we moeten niet helemaal uitsluiten dat we dit jaar nog eens een persbericht van Van Mossel krijgen. Het zijn voor een leasemaatschappij of schadebedrijf of een dealerbedrijf. Het kan van alles zijn natuurlijk. Maar hun focus ligt niet meer echt op Nederland. In Nederland zijn ze min of meer klaar. Ze zijn op dit moment heel erg naar het oosten aan het uitwijken.
15: Polen.
17: Ja, Polen. Duitsland zijn ze erg enthousiast over. Dus daar ligt echt hun bedrijfsfocus.
15: Wat is het voordeel van die internationale positie voor zo'n dealer holding? En waar profiteren ze van? Behalve dat gewoon het steeds groter en groter wordt. Maar... Ja.
17: Nou, je business wordt efficiënter intern. Extern is natuurlijk ook de positie naar de fabrikanten. Je zit op een andere manier aan tafel natuurlijk.
15: Je hebt een andere machtspositie.
17: Precies. En je kunt natuurlijk ook tussen de vestigingen, tussen de landen ook wisselen. Je risico spreid je ook daarmee. Als het in Nederland, zoals op dit moment, wat minder gaat. Polen is bijvoorbeeld een erg stijgende markt. Nou, dan verleg je wat aandacht die kant op.
16: Ja, maar daar willen ze ook wat dikkere auto's. Dus ik zie niet dat zeg maar de EV's die we hier proberen te verkopen nou in Polen zo hard gaan of mis.
17: Nou ja, maar
16: dat maakt het ingewikkeld, lijkt mij.
17: Nou ja, maar aan de andere kant, de EV's die hier overblijven, de occasion EV's, misschien kun je die op een hele goede manier kwijt in andere landen.
16: Ja.
17: En andersom. Hè, dus je hebt veel meer variatiemogelijkheden.
15: We hebben natuurlijk veel meer opgenomen dan in de radio-uitzending past.
16: Ja, dus zoek hem op in de podcastfeed, lekker op het strand, op die bergpas of wat ik.
19: True Lease met Genke.
20: Altijd scherp. Werkt

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dan komt er een waterstofversie. Ja, het is natuurlijk ook weer een beetje des Toyota's die lekker eigenwijs nog even waterstof blijven pushen. De rest van de wereld is er al een beetje op afgehaakt. Iemand zijn schoen ligt daar. Random, dat hebben ze hier dus ook. Komt in 2028. Ja, ik vind het goed dat ze het doen. Blijf innoveren. We weten dat waarschijnlijk het allemaal batterij elektrisch wordt. Maar ja, waterstof heeft soms ook wat voordelen. Maar goed, daar gaan we later misschien nog wel eens aandacht aan besteden. Nu zitten we in de diesel. In de 48 volt mild hybrid diesel Hilux. En als we dan kijken in Europa, dan is dat ongeveer 95% van de verkopen gaat dat waarschijnlijk zijn. Dus we hebben die batterij-elektrische, ja, die gaat dus maar 5% zijn. In Nederland wordt die mix potentieel een beetje anders. Aantal redenen. 1. We houden nogal van elektrisch. 2. Een vrij klein land. 3. Ja, overheden willen het goede voorbeeld geven. Dus als wij allemaal elektrisch moeten, ja, dan moeten zij ook zijn. Alleen, kijk, voor sommige toepassingen is het natuurlijk gewoon niet zo handig. En is zo'n diesel, ja, eigenlijk soms wel letterlijk invincible. Het is ook een lekker bullige dieselmotor. Niet super high-tech, ondanks dat het wel een hybride aandrijflijn is. Het is een 2,8 grote viercilinder die maar liefst 204 pk levert. Het zijn ook 2 litertjes die dat halen. 500 Newtonmeter aan koppel. En de elektromotor levert ook nog 65 Newtonmeter aan koppel. Dan denk je, nou ja, dat is al heel weinig. Maar ja, dat is natuurlijk vanaf stationair toerental. Dus je merkt dat hij bij het wegrijden en het invullen van schakelmomenten, et cetera, dat dan die elektromotor vaak toch wel eventjes helpt. Dus het rijdt gewoon wel lekker. Qua aandrijflijn dan. En er mag gewoon 1090 kilogram mee. Dat is wel veel. En dan kan er nog een kar achter van 3500 kilogram. Ja, dat is natuurlijk waar dit soort auto's eigenlijk heel erg goed in zijn. Toyota Hilux is echt een werkpaard wat dat betreft. En het is wel grappig, we hebben gisteren met die batterij-elektrische Toyota Hilux gereden. Dat onderstel was eigenlijk nog wat erger. Nog iets meer gewicht. Hoger onafgeveerd gewicht door de e-axles. Maar hierin merk je ook al wel van, ja, als je traditioneel personenwagencomfort verwacht, ja, dan moet je toch even iets anders ophalen bij de Toyota dealer. Het is overigens niet te vermoeiend. Zo erg is het ook niet. Maar het blijft natuurlijk, het blijft heel. We doen natuurlijk gekke dingen met die auto nu. En eigenlijk valt dit nog wel mee. En nu is die nog nieuw. Maar ja, ik krijg gewoon 10 jaar en 200.000 kilometer garantie. En weet je, die garantie is nog tot daar aan toe. Maar je wil ook gewoon echt niet ergens in de woestijn stil komen staan. Dat je denkt, oh, is toch iets afgebroken of afgescheurd? Weet je, betrouwbaarheid. Ja, dat is bij dit soort auto's natuurlijk wel even iets anders. Hè? Pech krijgen in de Randstad. Of ergens op een, nou ja, heuvelig bergpad zoals hier. Dat is toch wel, ja, een andere ervaring. Weet je. Wie komt ons hier halen? Nou, mensen van Toyota natuurlijk. Ja, moesten gewoon bellen als we vast kwamen te staan. Hadden we net niet nodig, hè, dat bellen. Maar wel bijna. Ja, dit zijn auto's voor een professionele doelgroep. Dus overheden, strandwachten, en dan die potentieel ook wel naar een elektrische versie gaan. En als je echt zware kar regelmatig moet trekken, ja, is dit toch wel heel erg goed.
3: De Toyota Hilux. Is dit nou echt een hele goede aandrijflijn voor dit soort auto?
4: Ja, ik denk dat de markt dat wel een beetje bepaalt. Alhoewel er natuurlijk ook wel delen van de wereld zijn waar gewoon lekker een dikke benzinemotor in dit soort auto's zit.
3: Ja, maar zijn er ook delen van de wereld waar
4: volledig elektrisch, hè? Ja. Oh ja, daar wil je naartoe. Ja, ja, die is er ook.
3: Die is er ook, ja.
4: Ja. Ja, weet je, vanuit milieuperspectief zeker. En dat is absoluut ook een goede auto. Met wel wat nadelen. Het is heel zwaar. Dat merk je aan alles als je in dat ding rijdt. Voorlopig denk ik, zeg maar, is een auto waar je dan gewoon echt overal mee naartoe moet kunnen. En niet zo van, we moeten even snel laden.

0: Ja, is gewoon een diesel nog wel superieur. Maar we gaan natuurlijk elektrisch, zeker in Nederland. Ja. We hebben natuurlijk geen afstanden. We hebben eigenlijk niet echt off-road dingen. Ja, dan gaan we die elektrisch natuurlijk wel zien. Er zijn ook allerlei overheden, et cetera, die dat wel heel graag willen.
1: Prijs?
0: Ja, 39.000 euro ex belastingen. BPM 20.000 euro, BTW 8.000 euro. Ja, welkom in Nederland. We maken alles duur, maar dat is vooral omdat Den Haag daar een beetje moet meesnoepen.
1: Dit was de Nationale Autoshow. Afleveringen luister je terug als podcast.
0: Abonneer je op ons feed en volg ons op de socials.
1: Ja, want dat is heel leuk.
0: Precies.
1: Ik ben Meijnerd Schut.
0: En ik ben Wouter Karsen.
1: Tot volgende week.
2: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: Op zoek naar een nieuwe auto? Importeer hem uit Duitsland. Op dasimport.nl heeft u keuze uit meer dan 200.000 auto's rechtstreeks van officiële Duitse merkdealers. De bijna nieuwe auto's zijn volledig uitgerust en scherp geprijsd. Importeer uw auto eenvoudig, betrouwbaar en snel via dasimport.nl.
1: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
2: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard? 11 sociale huurwoningen tegengehouden door 1 buurtbewoner? Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
3: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren.
6: De maatschappij, dat ben jij.
7: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
8: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
9: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van BOA's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een BOA in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
8: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five.
10: Een borreltje op de bank, een biertje op het terras, wijntje bij het avondeten. 3/4 van de Nederlandse volwassenen drinkt wel eens een glaasje. Of meer dan 1. Maar als het aan de gezondheidsraad ligt, is dat verleden tijd. Welke risico's brengt alcohol met zich mee? Waarom drinken we eigenlijk? En wat betekent het normaliseren, denormaliseren van alcohol voor onze samenleving en de alcoholsector? Harold Harmsma, welkom.
11: Dankjewel.
10: Mooi dat je er bent. Ik kan van jou wel antwoord krijgen van die vragen. Een van de bekendste wijnjournalisten van ons land, ja, durf ik wel te zeggen. Hè?
11: Je mag er graag over publiceren.
10: Ja, je begon als schrijver en reclamemaker. Dat heb ik vooral bekend met die toegankelijke en humoristische stukken over wijn. Het AD, Parool, de grote Harmsma natuurlijk. De grootste Nederlandse website nog steeds,
11: ja,
10: denk ik.
11: Ja, de drugsbezochte consumentenwijnwebsite, ja, van Nederland. Ja. Inclusief alcoholvrij. Ik zal het er maar meteen bij vertellen.
10: Ja, we zijn erbij. Je bracht het ook in de praktijk. Want ik begreep dat je jarenlang ongeveer een fles wijn per dag dronk.
11: Ja, op een zeker moment kom je er toch wel achter dat je niet zozeer tijdens het proeven, maar dat je eens eventjes terugkijkt en dat je denkt, gut, ik heb al een fles wijn. Ik heb toch wel een fles wijn leeggedronken, ja, vandaag. En
10: was normaal?
11: Dat was heel normaal. Ik heb een vrouw die kookt. Die heeft een kookboekwinkel gehad. Mm-hmm. Er werd ook veel gekookt en gewerkt. Veel chefs over de vloer. Veel wijngerelateerde gasten over de vloer. En zij spuugt er ook niet in. Nee. Laat ik het zo maar stellen. Zij vindt het bijkans nog belangrijker dan ik. Want als ze aan het koken is, dan zegt ze... ik wil dan wel mijn glaasje wijn erbij. Ja,
10: en dan samen dan zit jij in het keukenblok toe te kijken.
11: Ja,
10: met een glas
11: dan
10: wijn.
11: Kijk ik toe of ik zit aan passant nog een stukje te tikken. Ja. En dan voordat je het weet is bij het koken al een fles leeg.
10: Ja, en dat, dan, dat zien we als gezellig.
11: Dat was ook heel gezellig, vinden we nog steeds heel gezellig. Maar op een zeker moment kom je er dan toch achter... helemaal als je dan optelt dat je bij het eten dan toch ook nog wel... een half flesje doet met elkaar. Ieder een half flesje wel te verstaan. Je zit al te grijnzen. Dat je ja, het begon zo vanzelfsprekend te worden. Uh-huh.
10: Het sluipt erin.
11: Het sluipt erin en het wil niet zeggen... en dat vond ik eigenlijk het meest... laat ik zeggen wat het verontrustendst was. Het meest verontrustend. Is dat we merkten daar niks van.
10: Uh-huh.
11: Dus we begonnen niet te lallen. Ik begon haar niet te slaan. Zij begon mij niet te mishandelen.
10: Nee.
11: Ik kwam op tijd om mijn werk de volgende dag. Want ik werk aan huis.
10: Geen kater?
11: Geen kater. En toen dacht ik, ja, maar het begint zo gewoon te worden.
10: Ja.
11: En misschien toch ook al meebewegend met die onderstroom... die je in de maatschappij toch ook zag van... ja, moet het allemaal nou maar zo? En zullen we dat nou wel doen? En laten we eens wat minderen? En misschien eigenlijk ook wel omdat we het archetype bijna zijn... van de ultieme consument. Je zag een verandering een beetje in... glijden in ons consumptiegedrag. En dat zie je de laatste jaren eigenlijk steeds manifester worden. Ja. Is dat we gaan minder drinken.
10: Dat hebben jullie echt besloten met z'n tweeën?
11: Met z'n tweeën, ja, zeker.
10: Maar hoe ging dat
11: ook,
10: dan?
11: Nee, maar kijk, ik publiceerde natuurlijk ook al. Ja. Ik volg de trends.
10: Ja. Dus jij wist, dit is gaande?
11: Dit is gaande en ik kijk om mij heen. We komen, wij hebben, behalve ons werk, hebben we ook een hobby. Is dat wij 3, 4, 5 keer in de week buiten de deur eten en drinken.
10: Ja.
11: Dus je kijkt in het theater van de gastronomie... goed om je heen en je ziet wat gebeurt daar. We spraken met sommeliers, we spreken met koks... We spreken met gastheren, gastvrouwen, gastmensen... moeten we tegenwoordig ook zeggen. En dan vroegen we ze ook, van, wat zie jij veranderen? Wat zien wij veranderen?
10: En wat zagen ze?
11: Nou, een hele interessante was, ik moet wel zeggen N is 1... maar als je doorvraagt, uiteindelijk kom je erbij meer terecht... is dat je een veranderend eetpatroon zag. Hmm. En daaraan gekoppeld een veranderend drinkpatroon.
10: Wat betekent dat?
11: Was dat 10 of 20 jaar geleden, dan gingen we op restaurant,
10: ja.
11: 7:30 aanschuiven,
10: ja.
11: Aperitiefje, nog een aperitiefje, 12 gangen,
10: ja, ja.
11: Fles wijn, wijnarrangement, overal bijpassende wijn erbij, armagnacje of het af te blussen, thuis nog even een biertje en even afdouchen met een gin tonic.
10: Ja.
11: En om 2:30 lagen we in bed, nadat we eerst...
10: Tegenwoordig heb je in de grote steden overal de eerste en tweede zitting, dus je wordt na 2,5 uur van die tafel gekeken.
11: Daar ga je, maar die is niet zozeer ontstaan om het te veranderen, maar die is ook ontstaan omdat de vraag naar avondvullende voorstellingen in het theater...
10: minder werden.
11: Werd minder, dus ik spreek met een jonge gastheren, jonge gastvrouw, jonge koks. Ik zei, wat zie jij veranderen? Hij zei, nou, is iets grappigs gaande. We hebben... jonge gasten, dan heb ik het echt over Gen Z.
10: Ja.
11: Dus 1997, ja. 2012. Die komen goed eten bij ons. Want het ging over goede restaurants. Mm-hmm. Ik heb het niet over de shawarma tent om de hoek. Twee gangetjes, 3 gangetjes met 1 dure fles wijn.
10: Oh,
11: dus wat zie je gebeuren? En ik ben daarover gaan kijken. Ik ben gaan analyseren. Ik ben er met meer over. Ik ben onderzoek gaan doen. Dat we zijn minder gaan drinken. En dat zie je wereldwijd gebeuren, maar beter.
10: Okay.
11: Dus dat is, we zijn bewuster gaan consumeren.
10: Geen kwantiteit, maar kwaliteit. En dan ben ik toch nog terug bij jullie weer aan die keukentafel.
11: Ja.
10: Waar gekookt wordt.
11: Ja.
10: Heerlijk gekookt wordt. Ja, zeker. Neem ik aan.
11: Ja,
10: jij denkt, deze wijn past er lekker bij. En dan trek je niet mijn hele fles open. Is dat moment dat je dat samen bespreekt?
11: Nee, ho.
10: Je drinkt niet mijn hele fles op. Laat ik het anders formuleren.
11: Ja, die drinken we ook op.
10: Is dat een heel bewust moment geweest dat je tegen elkaar zei, we gaan het wat minderen?
11: Ja.
10: Ja, wie begon dat gesprek?
11: Wij beide toch. Wij zijn al vrij lang met elkaar, dus we kunnen onze body language ook al lezen.
10: Ja.
11: Ik zei, joh, we worden en werden een dagje ouder. Het waren hele triviale zaken.
10: Mm-hmm.
11: Als zijnde, we gingen wat minder goed slapen, bijvoorbeeld.
10: Mm-hmm.
11: Dus we zijn ons eetpatroon gaan wijzigen. Dat kan, want wij zijn met pensioen.
10: Heerlijk.
11: Dus mevrouw Hamersma kookt een maaltijd tussen de middag.
10: Ja, s'avonds wat lichter.
11: S'avonds wat lichter. Dan drinken wij 2 glazen wijn bij de lunch.
10: Mm-hmm.
11: Dan is de verteringsmodus is veel sterker. Die is dan door je systeem heen.
10: Ja.
11: En dan s'avonds doen we bij wijze van... je zou het bijna een digestief kunnen noemen. Dat ene glas wat er nog in die fles zit. Dus we hebben 2 dagen dat we alcoholvrij zijn.
10: Ja.
11: Sowieso.
10: Ja.
11: Dan drinken we geen alcohol.
10: Mm-hmm.
11: En dat is eigenlijk nog, vind ik... Nog steeds veel beter dan Dry January. Ja. Want Dry January...
10: Dan leg je jezelf een hele maand
11: Nou, dan is een maand, dan ben je 30 dagen, 31 dagen alcoholvrij. En daarna ga je enorm aan de slag weer.
10: Ja.
11: Maar bovendien, wij doen het dus 52 keer 2 dagen. Ja. En zullen we dat even uitrekenen? Ja, dat is... 104 dagen, dus 3 maanden.
10: Ja,
11: en dat vinden wij een hele prettige manier.
10: Maar toch, hè? Toch is het zo, familie Havensma.
11: Ja,
10: ik kom nu bij die gezondheidsraad uit. Ja. Want dat heb je ook gezien.
11: Ja,
10: dan, ik weet niet of je nog dat papieren krant hebt. Misschien heb je wel verfrommeld in een hoek gegooid.
11: Ik heb beide.
10: Beide. In ieder geval, je leest dan die gezondheidsraad die zegt... Ja. Er is geen gezonde ondergrens voor alcohol. Ja. Zelfs 1 glas per dag is al schadelijk voor de gezondheid. 7 verschillende soorten kanker.
11: Ja.
10: Wordt daarbij genoemd bijvoorbeeld.
11: Ja.
10: Ja, dan zit de familie Havensma daar thuis. Ja. Dat bericht te lezen. Ja. Wat gebeurde er bij jullie?
11: Dat is iets wat wij al... Kijk, ik heb in 2010 het boek geschreven... Wijnreis door mijn lichaam. Over de positieve effecten van wijn drinken.
10: Mm-hmm.
11: Daar is toen een hoop om te doen geweest. Omdat ik het had over de positieve effecten van wijn drinken. Want die zijn er wel degelijk ook. Hè, waarom moeten we het altijd over de zogeheten... negatieve effecten hebben. Dus ik heb dat boek geschreven. In 2017 heb ik daar een follow-up op geschreven. Dat heette Dagboek van een gezonde wijndrinker. Ging over mezelf.
10: Mm.
11: En wat ik heb gedaan is wetenschappelijke en medische publicaties... naast elkaar gelegd, uit binnen- en buitenland. En eens even gekeken wat er nou precies werd geroepen... ten faveur en ten nadele van. Want het vervelende is... van ieder onderzoek dat er wordt gedaan... of het nou gaat over suikers, of over vetten... of over fijnstof, of over barbecuen... ieder onderzoek wat er wordt gedaan... daar is altijd een tegenonderzoek van... die precies het tegenovergestelde.
10: Dus eigenlijk zeg je, die gezondheidsraad heeft het aan het verkeerde eind?
11: Dat zijn niet mijn woorden.
10: Nee,
11: want ik ben geen wetenschapper. Ja. Ik ben een journalist, ik ben een schrijver.
10: Maar goed, je hebt boeken geschreven en je zegt daarin... er zijn ook voordelen van alcohol.
11: Ik vind ook voordelen van alcohol, of van wijn, moet ik zeggen. Ik
10: dus ben die conclusie van de gezondheidsraad, hoe kijk je daarnaar?
11: Nou, de conclusie van de gezondheidsraad... Kijk, ik ben 2 dingen. Risico lopen wil niet zeggen schade.
10: Mm-hmm.
11: Dat is een ding wat een gegeven is. Dus ik heb laatst een onderzoekje gelezen... als suiker zou worden aangeboden bij de gezondheidsraad... of bij het wetenschappelijk bureau... van wat goedkeuring moet geven aan nieuwe producten...
10: Zou het niet toegelaten worden?
11: Gaan wij kijken naar vet? Niet best. Gaan we barbecuen? Kan de boel in de fik steken.
10: Mm-hmm.
11: Kan je de boel in de fik steken. Heb je een auto, kan 200 rijden... als je dat doet over een woonerf...
10: Niet zo handig.
11: Is dat niet zo handig.
10: Nee.
11: Dus ik wil eigenlijk opteren, en dat weet natuurlijk in ieder. Risico is nog geen schade. En wat ik waar ik naar kijk als hoe ik het gebruik, ik ben geen misbruiker.
10: Mm-hmm.
11: Gebruik is nog geen misbruik. Kijk, ik ben mordicus tegen.
10: Alcoholmisbruik.
11: Ja,
10: dus dat zal iedereen zijn.
11: Ja, maar het rare is, kijk, als je alcoholgevoelig of verslavingsgevoelig bent. Ja, dan moet je het maar niet doen. En terugkomen bij de gezondheidsraad. Ik heb dat natuurlijk toen... Ik zit nog steeds in die Rolodex bij Hilversum en bij jullie.
10: Dus je werd
11: op
10: gebeld.
11: Het moment, ja,
10: daar zijn we. Meneer Havensma, kom eens even langs.
11: En nu zit ik weer bij meneer Rooijakkers. En die gaat dan ook roepen van nou, zie je wel. En die gezondheidsraad, dus daar twijfelt. Ja, ik zeg nee. Kijk, misschien is het wel zo. Maar daar heb ik nog geen één journalist. Ik heb laatst gekregen een journalist aan de lijn hierover.
10: Ja.
11: En die zegt, heeft u dat bericht gelezen? Natuurlijk heb ik dat persbericht van de gezondheidsraad ook gelezen. Dat er geen...
10: Daar ging ik wel vanuit, dat vraag ik niet eens aan je.
11: Dat er dus geen gevaarloze ondergrens meer is. Dat iedere drup alcohol, die is gevaarlijk. Dus dat doet mij denken, toen ik zat bij Paul Witteman... daar zat iemand van de STAP, de Stichting Alcoholpreventie, dus de Blauwe Knoop. En die was ook mordicus, die riep ook, het is levensgevaarlijk alcohol. Ik gebruik ook geen alcohol in mijn deodorant, want het is... is carcinoom. Dus daar kan ik niet tegen. Kijk, die gezondheidsraad, daar vind ik dan van... dat ze een hele goede functie hebben, natuurlijk... Mm. Die beschermt ons voor allerlei onheil. Maar ik heb aan een journalist gevraagd die mij hierover belde. Zeg, heeft u ook, want u refereert niet alleen aan de gezondheidsraad... maar dat die ook van de WHO had gehoord. Ja. Want daar kwam het vandaan.
10: Precies, de Wereldgezondheidsorganisatie. Ja.
11: En dat was de bron in dit geval. Nu neemt de gezondheidsraad niet klakkeloos alle adviezen van de WHO. Maar ze hingen behoorlijk met hun oor. Nou, de WHO, ik zeg, heeft u de WHO verder onderzocht? Hoe bedoelt u? Het is toch van. Ik zeg, u weet dan ook dat er bij de Wereldgezondheidsraad, dat ze niet alleen hun, laat ik zeggen, hun adviezen baseren op wetenschappelijke medische publicaties, maar een hele belangrijke lobbygroep daarin, dat is Movendi.
10: Ja.
11: En Movendi, die hebben een stem. Daar wordt erg naar geluisterd. En dat waren de vroegere Tempeliers, 1851 opgericht, in de Verenigde Staten. En die hadden zich als doel gesteld, helemaal na een fusie met nog wat andere anti-alcohol bewegingen, om alcohol volledig uit te bannen. Okay, ik zeg, maar daar hoor ik u niet over.
10: Nee.
11: Dus ik weet niet hoe ik hier mee om moet gaan.
10: Je weet niet wat er achter schuil gaat.
11: Nee, ik weet niet wat er achter schuil gaat. En ik weet natuurlijk een beetje, ja goed, nogmaals, meneer Rooijakkers, ik ben mordicus tegen alcoholmisbruik.
10: Mm.
11: Maar ik mag heel graag, ik stel er nog even een vraag door aan deze verslaggever van dienst. Ik zeg, waar woont u precies? Hij zei, waarom wilt u dat weten? Ik zeg, maar vertelt u het nou even. Nee. Hij zei, nou, ik woon in Rotterdam. Ik zei, heeft u kinderen? Hij zei, ja, ik heb 2 jonge kinderen. Ik zei, nou, ik zou onmiddellijk verhuizen.
10: Ja, vanwege de fijnstof.
11: Vanwege de fijnstof. Ik zei, ja, ik zeg, maar daar gaan we.
10: Ja, ja, maar zo kun je natuurlijk naar alles
11: nou,
10: wijzen.
11: Ja, dat doe ik, ik. En toen zei hij, nou ja, dat zei hij, het was precies zijn antwoord. Ja. Ik zei, ja, en zo blijf ik graag een glaasje wijn drinken.
10: Ja.
12: Art Rooijakkers.
10: In gesprek vandaag met Harold Hamersma. We kennen hem allemaal als de wijnman van Nederland, durf ik me toch wel te noemen. De grote Hamersma. Er zijn hele dromme mensen die met zijn advies door de supermarkt struinen op zoek naar die goede fles wijn, bijvoorbeeld voor onder een tientje. Mm. Die zijn dan te vinden als je hem volgt. En dat is meteen ook interessant, want kijk, ik praat nu even autobiografisch, ja. Harold. Ik weet dat alcohol niet goed voor me is. Ik ga er ook wel van uit. Ik ben iets minder dat je eraan twijfelt. Ik snap wel dat ze dat adviseren. Maar toch kan ik tegelijkertijd enorm uitkijken naar een goed glas wijn. Daar zit natuurlijk iets paradoxaals in. Ik hou mezelf enigszins voor de gek. En ik zit me af te vragen, misschien kun jij dat voor mezelf beantwoorden. Hoe zou dat nou toch komen?
11: Nou ja, dat is. Ik vind het een hele goede vraag. En dat is ook een vraag die ooit is beantwoord door professor Jan Snel. Hij is door een psycholoog bij de VU. Hij is inmiddels niet door drank overigens overleden, want hij was al heel oud. Een soort gelukspsycholoog.
10: Ja, ja.
11: Hij zegt van, het geeft een prettig gevoel. Het is wat ik met wijn heb.
10: Ja.
11: Is dat het een hele. Kijk, het is sowieso de godendrank. Hè? Het is druiven, dat is het hoogst in de agrarische pikorde. Want dat maakte de godendrank.
10: Uh-huh.
11: Het is een hele sociale. Sociale gebeurtenis.
10: Ik schrik je tussen wat water in.
11: Ja, water. Daar heb ik wel eens iets over gelezen ook.
10: Alsjeblieft.
11: Wijn dat.
10: Het is meer dan gewoon een glas waarin je. Kijk, ik krijg wel, als je een glas wijn drinkt, krijg je ook een soort tinteling. Dat je van twee.
11: Nou, het geeft een lekker gevoel. Het is een gespreksonderwerp.
10: Ja.
11: Het is met aandacht uitgezocht. Het wordt met aandacht gedronken. Ik kom bijna nooit binge drinkers tegen die zich helemaal een stuk in hun kraag zuipen met wijn. Het is een sociale drank.
10: Hmm.
11: Dus je deelt de fles met elkaar, dat deel je niet alleen. Je deelt ook de belevenis met elkaar. Het is een wijn die je schenkt, een schenkje bij een gerecht. Daar heb je het over. Je gaat een gesprek aan met je partner aan tafel. Dus het is een soort social superglue, zou ik ook bijna zeggen. Die de tongen losmaakt, het gesprek opent. Je ziet ook, en dat is aardig, is dat juist bij jonge mensen, dat is ook zo leuk, is dat je een enorme dorst naar informatie neemt ertoe.
10: Mm-hmm.
11: Doordat we duurder zijn gaan drinken, willen we er meer van weten. De cursussen nemen toe. We willen meer erover weten, meer de kennis delen. En dat is iets wat wijn doet.
10: Ja.
11: Dus je slaat het ook niet achterloos naar binnen.
10: Nee, nee.
11: Je deelt die kennis met elkaar, je geniet ervan, je kan het hebben over de druif, de regio, de al dan niet regen.
10: Het is het verhaal ook.
11: Het is storytelling. Dat is waar mijn hele bastion van informatie op geschraagd is ongeveer. Ik ben een storyteller.
10: Ja,
11: en dat willen mensen dan ook weten.
10: Ja. En dus je haalt een verhaal weg bij mensen in zekere zin. Een gespreksonderwerp, een sociaal smeermiddel. Als je zegt van, hé, dat ene glas is niet goed voor je. Misschien is dat dus ook waarom ik denk van, want het is ook iets. Ik drink het niet in mijn eentje. Ik drink het met andere mensen.
11: Nee, maar het is niet goed voor je. Dat daar zet ik mijn twijfels bij. Als je er dus heel goed door voelt. Door dat ene glas die. Hè, je kunt ook zoeken wat doet het nou. Er komen endorfines vrij en allemaal fijne stoffen die jou zorgen dat je je prettig voelt. Van dat ene glas. Van het gesprek dat ik met jou heb. Van de heerlijke smaak die er gecreëerd wordt, omdat die zo lekker bij je blinde vinkje, zoals ijsje of je entrecote hebt. Als je dan wel je vegetarische aubergineschotel, die lekkerder wordt. Want goede wijn kan hem gerecht lekkerder maken.
10: Ja, alsof die gerecht voor jouw vrouw nog lekkerder gemaakt moeten worden.
11: Ja, dat helpt toch wel af en toe. En zij kan er ook erg van genieten. Zeggen ze, oeh, deze is er wel heel goed bij. Ja. Want er zijn goede proevers. Je staat stil bij jezelf. Ja. Je staat stil bij het moment. En ja, dat doet met alle respect voor het glas water wat je hebt ingeschonken, Art.
10: Ja, er gebeurt weinig, bedoel je?
11: Gebeurt weinig.
10: Ja. We gaan de kettingvraag behandelen. Het is een beetje een technische kettingvraag, maar het is misschien wel leuk ook. Want de vorige aflevering was hier Tessel de Heijtengast. Is medeoprichter van bierbrouwer Gebrouwen door Vrouwen.
11: Ah ja.
10: Mooi verhaal over hoe twee zussen dat biermerk neerzetten. Okay. En daar die grote industrie toch ook een beetje nog steeds een uitdager zijn. Ze heeft de volgende vraag voor jou. Hoi Harold, mijn vraag voor jou. Bij bier hebben we heel erg een keuze voor de gist die we kiezen in ons brouwproces. Die geeft ook heel veel smaak. Als het over wijn gaat, gaat het over de druiven of de grond waarop de druif is gegroeid. Maar ik hoor bijna nooit wat over gist. Hoe zit het nou bij wijn en gist?
11: Dat is een hele goede vraag van Tessel.
10: Okay.
11: Heb ik al veel over gepubliceerd. Ook de grap is namelijk dat ze denken dat het altijd over druiven gaat. En dat is ook zo. Maar gist speelt een enorme belangrijke rol. Heel vaak gebruiken ze in de wijnindustrie gecultiveerde gisten. Dus die kan je letterlijk bij DSM bestellen, het voormalige DSM. En dan zei ik, wil een gist hebben die hoger in zijn alcohol geeft, of die moet meer de smaken die er in deze druif zitten, door abrikoos of persik, die moeten wat meer benadrukken. Dus gist is een key speler als het gaat om goede wijnen maken.
10: Ja, ja, ja.
11: Dat is iets ook waar wijnmakers, misschien zelfs nog wel wat meer dan biermakers, enorm mee bezig zijn. Dus dat is eventjes, denk ik, een misunderstanding.
10: Okay.
11: Dat geen rol speelt. Dat speelt een hele, hele, hele belangrijke rol. De wilde gisten die in de wijnranken zitten, in de wijngaard zitten, in de wijnkelder zitten, die spelen ze, daar maken ze echt heel erg veel gebruik van.
10: Uh-huh.
11: Helemaal de natuurwijn, biodynamische en de biologische wijnmakers. Yeah. Die zijn daar de culturen voor aan het bestuderen. Hun eigen gisten, een gist die het alleen op dat terroir doet. En het kan dus ook. Maar dat is misschien straks leuk om het, als we het over alcoholvrij hebben. Ik las net een stuk in FD over de familie Swinkels van de bieren. Die hebben nu een alcoholvrije wijn ook gemaakt.
10: Ja.
11: En dan zeggen ze, goh, dat is me toch allemaal wat. Nou, ik heb het omgekeerd nu ook meegemaakt. Ik liep tegen een producent van wijn aan in de Loire, Villebois heette ze. En die lieten mij een biertje drinken. Ik zeg, god, dat is lekker.
10: Mag je geen wijntje zeggen?
11: Nee, een wijntje, dan heb je thuis ook een vrouwtje op de bank zitten.
10: Oh ja?
11: Dus
10: als je zegt, wil je iets drinken? Iemand zegt, ja, lekker een wijntje.
11: Nee, een glaasje wijn mag wel, maar een wijntje nooit.
10: Maar glaasje wijn
11: mag wel.
10: Ja?
11: Een wijntje zelf
10: krijg
11: mag
10: je
11: niet.
10: Etikettenles.
11: Want dan heb je dus ook een vrouwtje op de bank.
10: Oké, en een hondje.
11: Een hondje mag tot daar, als een klein hondje is.
10: Ja.
11: Dan,
10: als ik nou een heel klein vrouwtje heb?
11: Een lullipietertje. Ja, nee, wat is het? Ik proefde daar van deze wijnproducent, die Villebois, die liet mij twee bieren proeven. Ik zei, wat zijn jullie aan het doen? Hij zei, nou, we hebben een bierbrouwer ontdekt die een gist heeft ontwikkeld.
10: Ja.
11: Voor zijn bier, waardoor er door die gist te gebruiken ontstaat er een bier zonder alcohol. Dus de gist produceert geen alcohol.
10: Mm.
11: Dus we hoeven de alcohol er
10: dan
11: niet
10: meer uit
11: te halen.
10: Ja.
11: Hij zegt, daar wilden wij van leren. Dus we hebben in eerste instantie een sap gegeven van onze Chenin Blanc en Sauvignon Blanc.
10: Om te kijken wat er overblijft.
11: Om te kijken wat er gebeurt op het moment dat we die gist gaan gebruiken.
10: Want heel even een gewetensvraag. Alcoholvrije wijn, is dat wijn in jouw ogen?
11: Ja, dat is wijn, want het is eerst wijn geweest waar ze de alcohol weer uit hebben gehaald.
10: Ja.
11: En dat gebeurt met.
10: Maar misschien haal je daarmee wel de ziel uit het product en is het geen wijn
11: je
10: meer.
11: Je haalt de ziel eruit, je krijgt dan een nare geur voor terug vaak en een vervelende smaak. Het
10: maar
11: is een hele
10: is het nog wijn,
11: agressieve. Het mag geen alcoholvrije wijn heten als het niet eerst wijn is geweest.
10: Okay.
11: Dus daar ligt al iets. Ik proefde dat bier op basis van Chenin Blanc en Sauvignon Blanc. Dus met een gist die, deze drank produceerde zonder alcohol te laten ontstaan. Het was een verrukkelijk bier van een wijnproducent.
10: Mm.
11: Is nu te koop in Nederland, heb ik ook begrepen.
10: Ja.
11: Bij de groothandel. En dat is dan wel weer heel interessant. Dus dat is wat gist. Dus misschien krijgen ze wel...
10: Ja, wat Tessel, die vraag van...
11: Tessel, die krijgen misschien wel een zware concurrent erbij.
10: Ja, op het alcoholvrije vak. Ja. We gaan het straks nog wel hebben over die alcoholvrije wijn. Want ik ben er wel, als jij als wijnman toch... die belangrijk voor alcoholvrije wijn... die gezondheidsraad waar jij dan niet helemaal mee eens bent... of helemaal gelooft.
11: Nou,
10: maar, goed, stel, is dat een wereld waar we naartoe zouden kunnen gaan... waarin wijn die in restaurants wordt geserveerd... dat je een goed glas alcoholvrije wijn krijgt?
11: Nou,
10: het duurt lang dit antwoord.
11: Nee, maar ik kreeg wel eens de vraag... Kijk, we zijn natuurlijk in een soort interbellum terechtgekomen... in een tussenfase dat we gaan aan het onderzoeken zijn... van wat is er nou lekker en wat is er nou niet lekker.
10: Dus
11: alcoholvrij is eigenlijk een techniek die we heel kort kennen.
10: Mm-hmm.
11: Zowel voor bier... als voor wijn, als voor gin en noem het allemaal maar op. Dus daar moeten we nog een beetje aan wennen. Er wordt enorm aan gesleuteld. Hè. Dus de techniek neemt toe. De soort druiven die we, als we het over wijn hebben, die we gebruiken. Daar krijgen we wat meer inzicht op. De ervaring neemt toe. Dus iemand vroeg mij, niet al te lang geleden... maar u vindt dat niet, u schrijft daar lelijk over... want het is zonder alcohol. Ik zeg, oh nee, ik schrijf er lelijk over omdat het vies is. Dus ik zeg, dus op het moment dat het lekker is, mis ik de alcohol niet. Ik zeg u, Buckler was verschrikkelijk.
10: Ja,
11: maar toen het Heineken 0.0 werd, vond ik het verrukkelijk. Ik heb altijd Heineken 0.0 staan en dat vind ik hartstikke lekker. Ja. Op het moment, ik heb wat alcoholvrije gins staan, waaronder Nona. Fantastisch, met een goede, dat zie je ook, die ontwikkeling weer met tonics. De condimenten, zou ik bijna zeggen, voor een gin bestaat uit goede tonics. Nou, die markt is enorm geëxplodeerd ook. Heel interessant.
10: Met andere woorden, het gaat om de kwaliteit, gaat niet om de alcohol.
11: Ja, en als er wijnen komen die alcoholvrij zijn, waarvan ik zeg... joh, bijvoorbeeld op basis van thee, wat heel lekker is...
10: Dan zou het zomaar kunnen.
11: Op basis van groenten, kruiden, wat heel lekker is, let it go.
10: Oké, ik praat zo verder met Harold Haans. Maar het is leuk om met je te praten over alcohol, wijn en alles wat erbij hoort. Gaan we het ook hebben over de toekomst van alcohol, de toekomst van wijn bijvoorbeeld. Dus blijf lekker luisteren.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Abonneer je op BNR Nieuws Vandaag.
1: Voor de beste start van je werkdag
2: staat er om 7:30 een aflevering voor je klaar met Bas en Iwan.
3: En even na 4:30 bespreken Niels en Liesbeth het nieuws
2: waarmee jij thuis kunt komen.
0: BNR Nieuws Vandaag.
2: Voor het moment dat het jou uitkomt.
1: Luister via de BNR-app of een andere podcast-app.
3: Maar die bestaat eigenlijk niet.
0: En blijf scherp.
4: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: Je eerste klanten binnen, je eerste klussen gedraaid. Maar wat houdt je onder de streep over? Bij Moneybird zie je real-time hoe je bedrijf groeit. Facturen, betalingen, bonnetjes en btw. Alles op één plek. Grip op je boekhouding. Rust in je hoofd. Zo gebeurt met Moneybird.
6: Wat is belangrijk? Die derde dinsdag of jouw derde kwartaal? De inhoud van het koffertje of dat wat er niet in zit? De nota of de miljoenen? Van gouden koets tot groene groei. Wat komend jaar belangrijk is, staat vandaag in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
9: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
10: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
12: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In een natuurgebied bij Delft zijn deze zomer 4 vrouwen van hun fiets getrokken en mishandeld. 2 van hen werden ook aangerand. De laatste 2 aanvallen waren begin deze maand. Omdat het zo kort na elkaar gebeurde, onderzoekt de politie of het in alle 4 de gevallen om dezelfde dader gaat. Er zijn zoveel incidenten op de Vechtdallijn tussen Emmen en Zwolle dat treinpersoneel is gevraagd agressieve zwartrijders maar te laten gaan, meldt RTL Nieuws op basis van een memo van Arriva. De veiligheid van boa's en conducteurs gaat voor, staat erin. Eind vorig jaar werd nog een boa in haar gezicht geslagen. Bij de 9/11-herdenking in New York was voor het eerst een moment stilte voor mensen die zijn overleden doordat ze ziek werden na de aanslagen. Het stadsbestuur loog jarenlang over de luchtkwaliteit rond de rampplek. Die was veel slechter dan werd gezegd, bleken documenten die deze week zijn vrijgegeven. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Er gaan ook verpleegkundigen mee. De eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. En in de Eredivisie heeft AZ voor het eerst dit seizoen punten verspeeld. In Alkmaar werd het 1-1 tegen Willem II. De wedstrijd begon zonder grote kansen. Pas na een half uur scoorde Jordi Klaasie voor AZ. 10 minuten voor tijd viel de gelijkmaker. AZ blijft ondanks de verspeelde punten nog wel koploper. Het weer van Weer Online. Vannacht is het droog en helder. In het zuidoosten kan mist ontstaan. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en kan in het noorden een bui vallen. Het wordt 19 tot 22 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
13: Welkom bij tweede half uur. We drinken minder alcohol dan vroeger, maar de discussie erover wordt steeds feller. Moet genieten van een goed glas straks worden uitgelegd, misschien zelfs worden verdedigd. Wijnschrijver Harold Harmsma is nog steeds bij me. Rookte jij vroeger ooit?
14: Ik heb gerookt, maar ik was een meeroker en niet omdat ik dan in een rokerige kamer ging.
13: Gewoon van de gezelligheid.
14: Maar ik was van de gezelligheid en ik stopte ermee op het moment dat ik dacht, maar dit is helemaal niet goed voor je. Kijk, nee. Maar roken weten we, dan weten we heel erg goed dat het gegarandeerd heel erg slecht is.
13: Maar dat is natuurlijk die ontwikkeling, dat begint ergens. Hè. Ik kan me de foto's herinneren van de feestjes bij mijn ouders vroeger. Ja. Iedereen binnen aan het paffen, noem maar op en zo.
14: Artsen adviseerden om te roken.
13: Exact, treinen waarin het in gebeurde, was allemaal normaal.
14: Ja.
13: Zelfs klasse. En dan op een gegeven moment komt er een omslag. En nu staan die rokers buiten de regen een beetje te klooien met z'n allen. Het ziet er altijd zo verdrietig uit.
14: Zo verdrietig.
13: Ja, misschien gaat dat met alcohol ook wel gebeuren.
14: Zomaar kunnen.
13: Dus dat we nu aan het begin...
14: God verhoeden.
13: Ja.
14: Baggers verhoeden.
13: Maar dat we aan het begin van die ontwikkeling zitten.
14: Het kan, ik weet niet of
13: dat het gesprek, net zoals wijn kun je bewaren en wordt soms beter, maar dat dit gesprek over 15 jaar wordt gebruikt als moet je kijken.
14: Ik hoor die hardrojakkers.
13: Hoe ze er toen over
14: spraken. Ja, die hamers, maar god, die hebben ze nog bijgezet in een glasbak.
13: Ja. Wat denk je?
14: Ik denk niet dat het, ik hoop of ik denk, weet je, let it be, dat het niet zo'n vaart zal lopen.
13: Maar die parallellen?
14: Nou, je ziet, we hebben natuurlijk, daar wordt wel eens, de tijden van de drooglegging in Amerika, dat er nog nooit zoveel werd gedronken. Nee. Dat er nog nooit zoveel misdaad was als toentertijd. Je ziet het in bijvoorbeeld in Denemarken, Zweden, Noorwegen, waar ze dus de accijns hebben verdriedubbeld. En het kwam het in monopolies terecht van de staatswinkels. Daar zijn de hoeveelheid binge drinkers is met 10, 11, 12, 15% toegenomen. Dus op het moment dat je het verboden gaat maken, of de verboden vrucht, dan vrees ik met...
13: Wordt het nog aantrekkelijker misschien wel.
14: Ja, dan worden bepaalde dingen aantrekkelijker. Zie, laat ik zeggen, de extremen die we hebben met pilletjes, dat we allemaal een beetje zo hebben gedaan. Oh, pilletjes, allemaal gezellig, dat moet allemaal kunnen.
13: Dansen,
14: whatever, wat er tegenwoordig allemaal in mag zitten.
13: Ja.
14: Kijk, ik heb liever, is mijn statement, van die pilletjes. Ik heb nooit die pilletjes en cocaïne en heroïne en dat soort dingen gebruikt, omdat ik niet wist wat ik had. Bij alcohol weet ik precies eigenlijk dat risico, tussen aanhalingstekens. Ja. Lieve mensen, luisteraars, kijk mee, ik maak de aanhalingstekens. Dank u. Dat risico, dat kan ik zelf wel inschatten.
13: Ja.
14: Nou ben ik zeg het er meteen bij, als je verslavingsgevoelig bent, op wat dan ook, dat kan je ook van TikTok en Snapchat en God mag weten wat het is, suiker. Doe het dan maar niet, dat weet je zelf ook. Ik kan bij alcohol, kan ik persoonlijk het risico inschatten wat dat met mij doet. Ik weet ook, tot hier en niet verder. Ik ben in mijn hele leven 2 keer dronken geweest. Ja, het is heel saai.
13: Ja.
14: En misschien kan ik wel heel veel drinken, maar dat is ook niet zo. Ja. Ik heb op een gegeven ogenblik genoeg. Ik neem vrij verantwoordelijkheid. Ja. Ik hoef niet meer. En helemaal nu, dan rijd ik terug. En dan mag mevrouw Hamersma in plaats van 3 glaasjes... mag ze 4 glaasjes, mag ze mijn glaasje hebben. Ik denk dat juist deze component, de alcoholcomponent, daarvan weet je wat die doet. En die pilletjes, nogmaals, ik ben er mordicus op tegen. Ik vind het waardeloos, ik vind het shitzooi. Maar we hebben het gedoogd, we laten het toe.
13: En aan de andere kant, als ik kom eens op een festival, dat is een heel ander onderwerp hoor. Maar dan als er allemaal mensen zijn die ecstasy hebben gebruikt, meestal een leukere sfeer dan heel veel dronken mensen bij elkaar. Daar krijg je gevechten en geweld. En met mensen die met MDMA, die staan elkaar hooguit een beetje te knuffelen. Dus daar zit toch ook wel weer een nuance.
14: Ja, maar goed, van die mensen met die MDMA, hoeveel gaan die naar zwaar? En wie gaan het zwaardere pilletje pakken?
13: Dat kun je natuurlijk ook van alcohol zeggen. Dat je begint met een glas wijn en eindigt met een fles vodka.
14: Nou ja, goed, dat zijn de gebruikers die zelf... Ben je gebruiker of misbruiker? Het wordt altijd, laat ik zeggen, in iedere vorm van een verslaggeving, en ook als je journalist aan de lijn krijgt, gebruiken, misbruiken wordt fluitend door elkaar gegooid.
13: Ja. Maar jij zegt, ik kan goed inschatten en ik weet waar mijn grens ligt. Ik weet wat erin zit, dus ik weet hoe ver ik kan gaan.
14: Ja.
13: Interessant is, kwam ik ergens tegen, jouw eigen kinderen mochten op hun 5e, 6e levensjaar mochten ze wijn proeven.
14: Proeven, ruiken.
13: Weet je, Frans gezin waren jullie in die zin?
14: Ja, god, ik heb daar ook over gepubliceerd. Dat ik, laat ik zeggen, ik kwam door dat boek, Wijnreis door mijn lichaam, of Dagboek van een gezonde wijndrinker, daar wil ik vanaf zijn. Kreeg ik te maken met 2 Amerikaanse thans artsen of hoogleraren.
13: Ja.
14: En die deden er alles aan om op high schools stiekem te gaan zuipen. En zo snel mogelijk lam te worden terwijl ze aan het studeren waren. Toen kwamen ze op stage in Italië terecht.
13: Ja.
14: En daar stond de wijn op tafel. En er werd dus aan de jonge kinderen al geleerd, met een beetje water en een klein beetje wijn, wat het betekent. Dus als je vanaf jongs af aan
13: blootgesteld wordt.
14: Nou, niet blootgesteld, want dat is een gevaar. Maar je vertelt, dit is het, ruik het.
13: Ja.
14: Dit betekent wijn.
13: Ja.
14: Dit is onderdeel van je opvoeding. Dit is wat het wel doet en dit is wat het niet doet. Dan wordt het niet een verboden vrucht.
13: Uh-huh. Ja.
14: En mijn kinderen hebben dus nooit... Die zijn alle 2 geen alcoholist.
13: Nooit.
14: Die genieten van...
13: Een goed glas.
14: Die genieten van een goed glas. Die weten dat te plaatsen binnen de context van een sociale ambiance.
13: Hoe oud zijn jouw kinderen nu?
14: Die zijn 36 en 34. Ja.
13: En ik heb bijvoorbeeld dochters van 9. Ik heb een tweeling. Ja. Zou je mij hetzelfde aanraden als hoe je het met hun hebt gedaan? Of zeg je, nee, de tijd haalt dat advies misschien in?
14: Nou, dat weet ik niet. Het is ook met hoe je... Kijk, bij ons stond natuurlijk altijd... Wijn en eten was heel erg belangrijk.
13: Ja.
14: En dat gold natuurlijk als je naar die Mediterrane... dan is wijn en eten staat op tafel.
13: Ja.
14: En als je dan van jongs af aan ziet wat er gebeurt... Kijk, als jouw vader en moeder constant dronken op tafel liggen...
13: Nee.
14: Dan denk je, ja, dat is misschien, dat wil ik niet. Of misschien hoort dat zo, dan ga je het wel doen.
13: Mm-hmm.
14: Hier heb ik ze geleerd, en dat leer ik ook van... buitenlandse gezinnen, dat als je ze van op vroege leeftijd al van de leert kennis maken met de mogelijke gevaren van, maar als je nooit en als je 18 bent, dan mag je wel of juist niet.
13: Dus kennismaking, uitleg werkt beter dan verbieden.
14: Is mijn eigen ervaring.
13: En dat geldt dan voor kinderen, want we hebben nu over opvoeding. Ja. Dat probeer ik toch weer even de parallel te trekken met de gezondheidsraad. Mm-hmm. Is dat misschien ook hoe je naar zo'n advies kijkt? Dat je zegt, nou, misschien is gewoon uitleg wat het met je doet. Lees mijn boeken, bij wijze van spreken. Ja, is beter dan gewoon zeggen, een glas is al schadelijk voor je.
14: Ja, dat is heel erg dat vingertje wat er dan komt. Hè, van, gij zult niet genieten. We hadden het net over genieten, wat een glas wijn voor ons betekent.
13: Ja.
14: En natuurlijk ben ik tegen... Kijk, niet iedereen moet zoals ik dat heb gedaan met mijn vrouw... dat je zegt, die kinderen aan tafel en meteen wijn drinken. Ik vond het leuk dat mijn dochter al op hele jonge leeftijd... een fles wijn met kurk kon herkennen. Vond ik geestig.
13: Wat bedoel je herkennen?
14: Herkennen. Ik liet haar ruiken met een fles wijn die kurk had.
13: En zo.
14: En zij rook. En ze zegt, pap, die ruikt niet zo lekker. Toen was ze 5.
13: Ja, ja.
14: Was ik heel trots op.
13: Ja.
14: Ze mocht het niet drinken, maar ik was heel trots op.
13: Ja, maar daar ben je nog steeds, mag ik hopen, toch?
14: Jazeker, ja. Heel erg trots.
13: Ja. Zo ook maar dus eigenlijk zeg je tegen mij ook... het is misschien helemaal niet zo'n gek idee... om ze kennis te laten maken met...
14: Ik ben meer, en dat geldt misschien op alle vlakken... Hè, of het nou gaat over Snapchat en TikTok... informeren... in plaats van verbieden... omdat dan de verboden vrucht komt.
13: Ja.
14: Dan wil je ook, als je jong bent en je ontwikkelt je... dan ga je dat toch stiekem doen.
13: Ja. Dus ga ik toch nog één keer terug naar die gezondheid... Hè, meneer Hamersma, zal ik maar even zeggen.
14: Ja, meneer Hamersma.
13: Want als ik dan kijk naar wat er deze week voorbij komt... zeggen mensen, ja, maar wacht even... de maatschappelijke kosten van alcohol zijn zo hoog.
14: Mm-hmm.
13: Want verkeersdoden, verkeersgewonden... vaak te maken met alcohol, wordt gezegd.
14: Ja.
13: Huiselijk geweld, ook te maken met alcohol in veel gevallen, wordt gezegd. Mensen die vallen, gewoon thuis, bijvoorbeeld van de trap... of omvallen omdat ze dronken zijn en dan in het ziekenhuis terechtkomen. Ook weer maatschappelijke kosten. Mensen zijn minder productief. Dus met andere woorden, dat private geluk dat je hebt van dat goede glas wijn... weegt dat wel op tegen al die andere kosten?
14: Nou, ik zou die cijfers aan de kerk, want er wordt nu aangenomen. We nemen aan dat wordt beweerd.
13: Ja.
14: Prima, dan zetten we er weer een ander onderzoek tegen... waaruit misschien wel het tegenovergestelde lijkt. Kijk ik naar het Nationaal Preventieakkoord, dat we dus met z'n allen hebben afgesloten... met de belanghebbende partijen, inclusief de overheid... dan zie ik dat al die pijlen staan allemaal naar beneden.
13: Mm-hmm.
14: Dus vrouwen, 20 jaar geleden was het volstrekt normaal... als ze zwanger waren, dat ze gewoon doordronken. Nou, dat is werkelijk in een vrije val. Was informeren. Informeren.
13: Ja.
14: Mensen die een alcoholprobleem hebben, dat probleem zware drinkers... went down. Jonge mensen die alcohol zijn gaan drinken... naar beneden. We kunnen het niet en we moeten het niet in één keer willen omkatten. Maar we moeten heel secuur met elkaar, met een product... dat niet verboden is door de overheid... moet je heel goed gaan kijken hoe je dat kan inpassen... binnen de maatschappelijke betekenis en context... waarin het product wordt gebruikt.
13: Ja, die laatste zin snap ik niet helemaal.
14: Nou ja, je moet natuurlijk heel goed kijken waar we het er net over hadden. Het heeft een... Je zou bijna kunnen zeggen dat glas wijn, predik weer even voor wijn... want dat is nou
13: mijn grote passie,
14: is dat die sociale context waarin het gebruikt wordt... een sociaal product aan tafel, hoe was je dag vandaag?
13: Ja.
14: Heb je het lekker gehad?
13: Ja.
14: Heb je lekker gewerkt? Zal ik jou eens een heel lekker glas wijn inschenken? Laat het er eens over. Trouwens, heb je geproefd dat die Cabernet Sauvignon... dat is van een heel leuk nieuw wijnboertje en hoe voel je? Kijk, alcohol zet ook weer eventjes... je gevoelens open.
13: Ja.
14: Als je daar even naar kijkt, en je kan dat over het voetlicht brengen. Kijk, dat Nationaal Preventieakkoord, we halen dus alle lijnen staan down.
13: Ja.
14: In Nederland, hè?
13: Ja, ja.
14: In Nederland. En ik lees ook dat de zware, laat ik zeggen, de doden door alcohol. Onlangs las ik dat het door wereldwijd is met de laatste 10 jaar met een kwart gedaald. Hmm. Dus er wordt aan alle kanten...
15: Er gebeurt wat.
14: Ja. En ik zeg... misbruik, wederom, ja, niet goed.
15: Punt gemaakt. Ja, misbruik niet goed, maar het gebruik wel. Ja. Je signaleert ook een comeback van klassieke wijnlanders. Italië, Frankrijk, Spanje. Wil ik straks wel wat over weten. Ja, want we hebben jouw kennis nog weinig aangeraakt.
14: Ja.
16: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers.
15: Ja, we hebben het in dit uur nog niet gehad over wijnland Nederland en over de klassieke wijnlanden. Ik zit toch nog heel even. Ik zat over het roken na te denken.
14: Ja.
15: Dat is 20 jaar geleden. Als we 20 jaar geleden een gesprek over roken hadden gevoerd, hadden ze zich niet kunnen voorstellen dat ik hier nu naar buiten kijk en dat ik iemand in een miserie een sigaretje zit. Dus het kan ook snel gaan, wil ik maar zeggen. Ja. Als je toch, niemand kan in de toekomst kijken, Harold. Maar als je nou denkt over 20 jaar alcohol, hoe we daarnaar kijken.
14: Ja.
15: Of naar wijngebruik.
14: Ja.
15: Heb jij daar een beeld van? Zal het nog een beetje hetzelfde zijn als nu? Of zal het echt een stuk minder zijn?
14: Je ziet, kijk, er is één groep, een fanatieke groep drinkers. Een consequente groep drinkers. Dat ben ik.
15: Ja.
14: Dat is de 55+.
15: Ja.
14: Dus je kunt het helemaal in doelgroepen kun je het opknippen.
15: Ja.
14: Dan zijn wij uitgestorven, roep ik maar. Al dan niet aan een leververvetting of van de trap gevallen, dan wel met een ongeluk aan ons einde gekomen.
15: Ja.
14: Alles wat daaronder zit, die zijn veel secuurder aan het drinken geslagen.
15: Maar misschien verandert het wel als ze weer wat meer op leeftijd zijn.
14: Dat zou kunnen, dat weet ik niet. In die wijnglazen bol ken ik die kijken.
15: Snap ik.
14: Dus weet je, je ziet het zebra drinken nu inkomen. Hè? Dus dat ken je, zebra drinken. Nee. Dat is dat je gaat drinken eerst een glaasje alcoholvrij. Dan een glas met alcohol, dan weer een glaasje alcoholvrij.
15: Oh.
14: Dus dan ga je een beetje zebra.
15: Ja.
14: Wit, zwart.
15: Okay.
14: Dus dat is één. Dus die oudere groep is uitgestorven. En die andere groep, die zal veel secuurder. En die doet eigenlijk al waar ik het er net over had.
15: Mm.
14: Is dat zeggen, nou, ik ga wel eens een speciaal moment. Ik ga die bijzondere fles bij die twee. Ga ik nu ontkurken, want Art Rooijakkers komt over de vloer.
15: Ja, dat vind ik sowieso een goed moment dan.
14: Een heel fijn ogenblik is.
15: Haalt het een beetje de lol van je werk af, dit soort discussies?
14: Nee, want ik vind het heel fijn om hierover te praten. En ik preed ook niet springend op een glasbak mijn gelijk. Ik probeer de nuance. Ik hou van wijn.
15: Ja.
14: Ik ben een enorme wijnliefhebber.
15: Ja.
14: En ik wil erover praten. En ik wil altijd over praten. Ik wil het altijd proeven. Niet altijd drinken, want ik drink een aantal dagen niet.
15: Ja.
14: En de dagen dat ik wel doe, heel secuur.
15: Mm.
14: Ik aanschouw het. Ik probeer mijn kennis en kunde, de gevaren en het genot wederzijds, of enerzijds, anderzijds, over het vloedlicht te brengen. Het is niet voor niks zo dat ik ook bij de Grote Hamersma een apart hoofdstuk online nu alcoholvrij. Ik had ook kunnen zeggen, jongens, donder op
15: doen
14: we niet. Zooi.
15: Ja.
14: Dat heb ik er wel
15: bij. Discussie, zo'n gezondheidsraad advies.
14: Vind ik heel goed. Ik vind de gezondheidsraad, dat vind ik ook te loven. Ik bedoel, en ik ook als ik naar het Nationaal Preventieakkoord kijk, dat heeft die drie pijlers, is niet te veel drinken, overgewicht en roken.
15: Ja.
14: Nou, dan weet ik niet of ze, dan weet ik met drank dat we dus alle.
15: Ja,
14: alle
15: en hoe zit het met die andere dingen? Bedoel
14: maar
15: je
14: hoe is het met overgewicht?
15: Ja.
14: En hoe is het met roken? Gaat dat een beetje? We mogen ineens allemaal vapen weer.
15: Ja.
14: Slechter dan ooit. Toegestaan door wie?
15: Ja.
14: Hoezo?
15: Ja. Ja.
14: Ja, maar dat was gezond. Waar is die lobby vandaag gekomen? Ja.
15: Zullen we er even over wijn hebben?
14: Ja, graag.
15: Ja. Klassieke wijnlanden zijn een opkomst. Zeg jij.
14: Nou, dat is een leuke beweging. Die je ziet. Eerst ga je weer gastronomisch kijken. Hè. Zoals je weet is zelfs de duurste wijn is bedoeld om je eten mee weg te spoelen. Dus het is altijd een product dat je bij, zo hou ik er ook het meeste van, bij een maaltijd gebruikt.
15: Mm.
14: Dan is het ook heel goed voor je spijsvertering trouwens. Wetenschappelijk bewezen dat dan de mogelijke kans op het ontstaan van schadelijke stoffen die kanker kunnen veroorzaken, die nemen 90% af. Op het moment dat je een glas wijn bij je maaltijd gebruikt.
15: Okay, nou die cijfers kende ik niet.
14: Nee, precies, maar die kent ik dan weer wel. Omdat ik daar ooit een keer boek over heb geschreven. Dus als je daar...
15: Het is dus bedoeld voor bij eten, zeg je. En dan zeg je dat die klassieke landen, Italië, Frankrijk...
14: Wat je nu ziet gebeuren in eetland is... Kijk, de afgelopen 10 jaar zijn we bij kans omgekomen door een bombardement aan granaatappelpitten. We hebben natuurlijk de Otto Lengis van deze wereld gehad. En we zijn aan het experimenteren geweest met hummussen. En dat vinden we allemaal super spannend. Niets ten nadele van.
15: Nee.
14: Want ik mag het ook. Hè.
15: Maar je verzin daar maar eens een wijn bij.
14: Nee, dat kan heel goed zelfs.
15: Okay.
14: Heel goed. Vooral de orange wines doen het heel goed bij die keuken. Alleen, we zien weer een beweging. Is dat we weer door verschillende omstandigheden zoeken dat weer dichter bij huis.
15: Hmm.
14: Dus onze vakanties zoeken we dan weer dichter bij huis. We zien de keuken herontdekt worden. Mm-hmm. Want zowel Spanje, Frankrijk als Italië. Je ziet weer ineens de bistronomy keuken. Als je nu naar Amsterdam, laten we even Amsterdam nemen. Mm-hmm. We zijn thuiswedstrijd. Dan zie je ineens allemaal bouillon d'Amsterdam.
15: Ja. Toegankelijk restaurant.
14: Toegankelijk restaurant, ja. Klassieke goedkoop. Keuken, jonge koks. Ja. Die dus de klassieke keuken een soort nieuwe twist geven.
15: Mm-hmm.
14: En in de slip.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Waarom? Omdat gewoon in Nederland staat los. Kijk, druiven doen het overal.
3: Ja.
2: Het is een soort onkruid. Je moet alleen weten welk onkruid je aanplant.
3: Okay.
2: En in Nederland weten we dat inmiddels heel goed. En iedere provincie heeft zijn eigen wijndomeinen. En dat zijn goeie. Mm. En er worden steeds serieuzere wijnmakers zijn er in de weer. Die er steeds meer van weten. Die steeds beter weten, Tessel, welke gisten er gebruikt moeten worden. Dus alleen het gaat over 1,5 miljoen flesjes.
3: Ja.
2: En dat staat in de achtertuin van een Australische superproducent.
3: Ja,
2: dus
3: het zijn geen hoeveelheden waarmee
2: de markt
3: over
2: het. Het is heel goed. We hebben heel
3: maar het zijn wel goede wijn. Want ik zat net te zeggen, we zitten in Limburg een beetje aan te klooien. Dat is heel denigrerend. Dat is helemaal niet waar.
2: Nee. Kijk, we zijn wat dat betreft een volwassen wijnland geworden in Nederland. Waarom? Omdat we hier hele lekkere wijnen maken, maar ook hele vieze.
3: Ja.
2: En dat doen ze in volwassen wijnlanden ook. Hè. Je hebt ook hele vieze Franse wijn. Hele vieze Spaanse wijn, hele vieze Duitse wijn.
3: Ja.
2: Dus dat hebben we in Nederland ook. En kijk, ik zat op een gegeven ogenblik in de tasting committee van een hele grote nationale luchtvaartmaatschappij. En voor World Business Class moesten we Nederlandse wijnen. Ja, er komt kleine schorren aan boord uit Zeeland.
3: Ja, ja.
2: My most surprising taste ever, zei Janssens Robinson, de beroemdste wijnschrijfster van de wereld ongeveer daarover. Denk aan de Apostelhoeve. Dat zijn fantastische wijnen die zich kunnen meten gewoon in any competitie, wat dan ook.
3: Ja, je neemt nu een slok water, nemen we erbij. Oké, goed. Dat we dit samen vaststellen. Ik nog even naar jou. We hebben nog veel te behandelen. Ik wil nog iets van jou zelf weten en een kettingvraag. En we hebben nog een paar minuten. Maar je hebt je hele leven lang over wijn geschreven. Je weet waarschijnlijk meer wijn geproefd dan wie dan ook in Nederland.
2: Ja,
3: denk ik zo'n beetje.
2: Veel, ja.
3: Ik vroeg het net al een beetje. Dat plezier dat je eruit haalt. Door dit soort adviezen van de gezondheidsraad en zo zeg je nee, dat haalt het niet weg.
2: Nee.
3: De overtuiging waarmee je wijn promoot.
2: Ja.
3: Dat heb je je leven lang ook gedaan. Verandert dat door dit soort berichten?
2: Nee, en misschien wel in tegendeel. Ik zou bijna zeggen, ik ben wel. Dus ga niet binge suipen, maar ga dan met heel veel aandacht die wijn die ik dan aanbeveel. Mm-hmm. Of mijn proefpanel van de Grote Hamersma. Want er zit 10 mensen in, een heel hoog niveau, die ook beoordelen. Super sommeliers, wijnschrijvers. Ik ben al lang de enige niet meer. De beleving van een fles wijn is dezelfde beleving als je daar de tijd voor neemt als een mooi kunstwerk. Als je daarnaar kijkt en dan krijg je nieuwe inzichten. Ik bedoel, als je zegt, ja, het was lekker. Ik zie dan een schilderij. Je ziet de mensen aardappels te eten. Maar totdat er iemand komt die zegt, ja, wacht even, die aardappels. Dat heeft hij geschilderd in die periode. Het was toen en toen en toen. Toen ging hij net zijn oor eraf snijden. En kijk nu eens naar rechts. En kijk dat lichtinval. Dan gaat het schilderij
3: leven.
2: Veel meer voor je betekenen.
3: Ja.
2: En dat heb ik met wijn ook. Dus dat is iets wat ik graag wil
3: door jou
2: vertellen.
3: Laat de wijn lekkerder proeven.
2: Ik doe mijn best.
3: Ja.
2: Ik doe mijn best.
3: Nou, dat heb je leven lang gedaan. Iemand die ook zijn best doet, tenminste ga ik vanuit, planoloog Sef Hemel. Dus de volgende gast in dit programma is een heel ander thema. Volgende week Diana Matroos, mijn collega, heeft dan een week waarin we duiken in de grootste plannen, de 5 grootste plannen voor een weerbaar Nederland. Heeft alles te maken ook met Prinsjesdag natuurlijk. Waar willen we naartoe met het land? Je mag zelf Sef Hemel, de planoloog, een vraag stellen. Een kettingvraag.
2: Nou, dan wil ik Sef Hemel de volgende vraag stellen. Ik kan me voorstellen, Sef, dat je met al die grootse vraagstukken die jij op je bordje krijgt, dat je daar wel eens een behoorlijke spanning van zou kunnen krijgen. Een milde stress. Is het dan ook zo dat je naast dat bordje, wat je allemaal op je bordje krijgt, misschien toch wel eens even aan een glas wijn denkt om te ontspannen?
3: Het is een logische vraag die je stelt, Harold Hamersma. Wijnkenner, wijnjournalist voor het AD en het Parool. En hij gaat dus gesteld worden aan Sef Hemel volgende week door Diana Matroos in die Big 5 over de 5 grootste plannen voor een weerbaar Nederland. Meneer Hamersma, het was een genot om met u te mogen spreken.
2: Tot genoegen.
3: Ja. Is het een alcoholvrije dag nu in de huis Hamersma?
2: Mijn vrouw zei toen ik hier naartoe fietste, ze zegt, maak me even blij.
3: Okay.
2: Wat gaan wij straks voor wijn drinken?
3: Ja. En ik zou dan ook bij de proost willen zeggen, maar door de andere gasten die deze week lang zijn geweest, durf ik dat niet goed. Dus ik zeg het wat besmuikt. Onze afleveringen van de Big 5, bijvoorbeeld over alcohol, we hebben ook andere thema's, zijn allemaal terug te luisteren als podcast in onze app of je favoriete podcastkanaal. Hoef je geen aflevering

0: Waarom genoegen nemen met gewoon goed? Als je ook kunt gaan voor... Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
1: U gebruikt Salesforce voor uw digitale platform en AI-strategie. Nextview is de Salesforce-partner van Nederland. Wij begeleiden ambitieuze organisaties met de implementatie van Salesforce, nationaal en internationaal. Kijk op nextviewconsulting.com.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
1: Nextview Consulting, de Salesforce-partner voor corporates en private equity.
3: Hoe lezen investeerders jouw pitch deck?
4: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
3: Welk bedrag gaan ze je geven?
5: Waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik wil de prijs uit de portemonnee komen.
3: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
6: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
3: De deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
7: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
8: Play Every Day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
9: Pressure. D-Day will be the largest seaborne invasion in history. I need a forecast.
10: Gebaseerd op het onvertelde waargebeurde verhaal.
11: If you invade tomorrow, they're going to be washed away.
10: Met Oscar-winnaar Brendan Fraser en Andrew Scott.
12: We must face the facts.
10: Eén beslissing.
13: Why should I trust you?
10: Die de geschiedenis veranderde.
14: The wrath of nature is real.
10: Pressure. Nu in de bioscoop.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. Zender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
16: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. In de top 10 van de rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
17: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
15: Je hoeft niet altijd te luisteren. Je kunt ook van je laten horen. Stel je vraag in de BNR-app. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Doorgelicht. Nina van den Dungen en Jim T. Hoepoering.
12: Het gaat hard voor Lotus Bakeries. De koekjesfabrikant uit Lembeke wil de wereld veroveren en lijkt daar ook in te slagen.
13: Have you ever wondered how a small Belgian bakery created a cookie so distinctive that airlines across the world now serve it to millions of passengers daily?
18: Lotus Bakeries is een koekjesfabrikant dat dus bekend staat onder een speculoos.
19: Vandaag maken we een mee-baked Lotus cheesecake. Lekker simpel, en makkelijk en heel lekker.
20: Het begon allemaal met een simpel koekje voor bij de koffie, maar zelfs zoiets simpels kan uitgroeien tot een wereldwijd bedrijf met een miljardenomzet. Toch is dat koekje bij de koffie nog altijd de basis voor Lotus Bakeries. In deze aflevering van Doorgelicht richten wij de schijnwerper op de Belgische koekjesfabriek, zodat jij als belegger kan bepalen wat een Lotus-aandeel nou echt waard is. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf en we geven je een fundamentele analyse. Ik ben Nina van den Dungen, naast mij analist en vermogensbeheerder Jim Theo Poering van Eén Vermogensbeheer.
21: Dag Nina.
20: Ja, Lotus, dat is toch hartstikke lekker?
21: Ja, vind jij het lekker?
20: Ja, jij niet?
21: Nou...
20: Ja, duikt weg.
21: Ja, ik heb meteen een vraag aan jou.
20: Oh, heb je het meegenomen?
21: Oh,
20: ik heb hier lekker.
21: Biscoff.
20: Ja.
21: Pijnenburg.
20: Ja.
21: En Naked, welke zou je willen?
20: Pijnenburg en Biscoff.
21: Pijnenburg
20: maar
21: en
20: Biscoff. Als ik nu moet kiezen, Biscoff.
21: Nou, het aardige, dat kies je meteen correct. Want eigenlijk zijn dit de drie pijlers binnen Lotus. We hebben eigenlijk drie stromingen.
20: Ja.
21: En dat zijn enerzijds Biscoff koekjes.
20: Ja, dus Jim heeft een heel pak Biscoff koekjes meegenomen. Van die Lotus koekjes.
21: Ja,
20: en een reep van Pijnenburg, zo'n ontbijtkoek. En een Naked reep.
21: Exact. Nou, Biscoff, dat is 57% van de omzet. Dus de Lotus koekjes, die iedereen denk ik wel kent.
20: Mm-hmm.
21: Die groeien ook echt heel hard. 13% per jaar.
20: Ja.
21: Dit is een kwart van de omzet. Naked. Dus van die natural food.
20: Dat is gezonder. Hè? Althans, dat moet in elk geval minder suiker.
21: Ja, er zit nog steeds suiker in. Maar
20: wel minder.
21: En fruit en noten. Die groeien ook hard. Groeien zo'n 17% per jaar.
20: Ja.
21: En dan hebben we nog Pijnenburg, snelle Jelle. En dat noemen ze de local heroes. Nou, Pijnenburg. Hè, of
20: grappig
21: het is niet groot mee geworden of zo. Wat zeg je?
20: Nee, joh, dat is café Pinnekaas.
21: Café,
20: happen naar Pijnenburg.
21: Happen naar Pijnenburg. En snelle Jelle, die groeien eigenlijk niet. Dus die verkopen wel, maar iedereen eet evenveel per jaar. En die Biscoff, nou ja, neem er een paar, zou ik zeggen.
20: Lekker, mag je open?
21: Ja, die doen het dus heel erg goed.
20: Hmm.
21: Maar goed, loopt wel een beetje op de zaken vooruit. Maar ik vind het wel aardig dat je die kiest, dus inderdaad, het koffiekoekje. En ja, ik weet dat jij altijd vraagt, ja, hebben jullie dit ook in portefeuille? Het is echt een Belgisch bedrijf.
20: Jij zegt altijd nee.
21: Ik zeg altijd nee. En daar kregen we laatst ook een commentaar op van een luisteraar. Die zei, joh, wat heeft hij dan wel?
20: Pak dan.
21: Ja, ik eet er na de uitzending op. Ik ben nu aan het praten. Hè? Dus,
20: ja, ik neem een hapje.
21: Eet jij een hapje? Of neem een hapje?
20: Mm-hmm.
21: En we hebben geen Lotus in portefeuille. Maar Eén Vermogensbeheer actief in Nederland en België. Dus ik heb ook een aantal Belgische collega's. En ik weet nog heel goed dat mijn collega Christophe in 2018, 2019... waren we net op de Belgische markt actief. Dat die zei van ja, ik heb een heel mooi aandeel. En dat is Lotus. En daar moeten we echt naar kijken.
20: Ja.
21: Ik zei ja, die koekjes die ken ik wel. En dan zei hij van ja, dat is toch logisch. Hè? Kopje koffie, koekje erbij, dat blijft doorgaan. Steady business.
20: Ja.
21: Nou, goed verhaal. Maar toen was het aandeel 2500 of 3000 euro. Dus dan kan je zeggen, dat is één aandeel. Best wel duur.
20: Zo.
21: En toen zei ik van ja,
20: dat gaan we niet doen.
21: 30, 35 keer de winst voor een koekjesfabrikant. Het is op waardering niet aantrekkelijk. Dat was toen de conclusie. Inmiddels staan die aandelen Lotus, dus een aantal jaar later, op bijna 12.500 euro. Dus
20: hallo.
21: Factor 5 in een paar jaar tijd.
20: En jij hebt het niet gedaan.
21: We hebben het toen niet gekocht.
20: En je hebt spijt.
21: Uiteraard. Uiteraard, maar daarmee is denk ik ook Lotus misschien wel het duurste aandeel dat we ooit hebben besproken in absolute prijs in Doorgelicht.
20: Het is nooit gesplitst.
21: Nee, het is nooit gesplitst. Berkshire Hathaway is natuurlijk duurder als je aandelen A hebt. Ja, die zijn 750.000.
20: Want je hebt een B-aandeel en dat is wel te betalen. En deze hebben geen B-aandelen.
21: Nee, dus als je één aandeeltje Lotus wilt kopen, 12.500 euro. Dat was toen ook de beweegreden om het niet te kopen. Kijk, voor een vermogensbeheerder is het belangrijk dat er gespreid wordt. Dat er soms deels winst genomen kan worden. En dat is gewoon lastig als één aandeel 12.500 euro is.
20: Ja,
21: en je hebt een portefeuille van 500.000. Ja, dan zit er dus meteen 2,5% in één aandeel. En een beetje winst nemen is onmogelijk. Dus, nou goed, heel
20: winst
21: verhaal.
20: Winst nemen, maar een koekje nemen. Dat is
21: En
20: goedkoper.
21: Toen was dat een goed advies van mijn collega Christophe.
20: Ja.
21: Maar in Doorgelicht geven we geen advies.
20: Nee.
21: En beleg is risicovol. Je kunt je inleg verliezen. En ja, de resultaten uit het verleden, ook bij Lotus, want je weet dus al, de afgelopen 5 jaar is verdubbeld of vervijfvoudigd. In het verleden behaalde resultaten geen enkele garantie voor de toekomst.
20: Nee, precies. Oké, dan heb je uiteraard nog een leuk feitje meegenomen over Lotus.
21: Ja, er zijn eigenlijk wel heel veel leuke feitjes over te vinden. Mm-hmm. Maar we hebben het vaak natuurlijk over België en Nederland. En ja, ook hier is een achtergrond in Nederland, maar eigenlijk een hele grappige. Want weet jij wat het verschil tussen speculoos en speculaas is?
20: Dat heb ik me altijd afgevraagd.
21: Nou, speculaas, echt Nederlands. We eten dat natuurlijk vooral rond Sinterklaastijd.
20: Ja, het ligt nu alweer kruidnoten in. Het is nu half augustus, het ligt nu alweer in de winkel.
21: Maar ook dit recept, dat is al zo'n 400 jaar oud. En dat komt voort uit de tijd waarin de VOC-schepen specerijen meenamen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld nootmuskaat, kaneel, kruidnagel, gember. Dat zit allemaal in speculaas.
20: Ja.
21: Maar na de oorlog was het dat speculaaskruiden eigenlijk wat te duur waren. Nou, de Belgen vonden daar eigenlijk een oplossing voor. En die zeiden van ja, een tegenhanger is speculoos. En daar is het belangrijkste ingrediënt niet die dure kruiden, maar kandijsiroop, die karamelliseert een beetje bij het bakken.
20: Ah.
21: En dat geeft dat kenmerkende smaak aan speculoos.
20: Ik proef het.
21: Ja, Biscoff.
20: Echt heel lekker. Goed, dan gaan wij eens eventjes de geschiedenis induiken. Net op tijd heb ik mijn mond leeg. Nou, voor de geschiedenis van Lotus Bakeries gaan wij naar België. Ja, hoe kon het ook anders? Ja, heel duidelijk. De Zuiderburen in het Vlaamse Lembeke begint Jan Bonen in 1932 met een bakkerij. Hij specialiseert zich al gauw in een typisch Belgisch koekje en dat is dus speculoos. Hij noemt zijn bakkerij Lotus en dan verwijst hij naar de lotusbloem. Die staat voor zuiverheid. Nou, misschien een beetje een zweverige meneer, geen idee. In de jaren 50 volgt een slimme zet, want Lotus verpakt dan de koekjes individueel. Dan kunnen cafés en restaurants ze naast een kopje koffie serveren. Dat blijkt uiteraard de gouden greep, want het koekje wordt niet zomaar een koekje, maar een soort vast ritueel bij de koffie. In de jaren 60 begint de export naar de buurlanden. Dan komen de speculoosjes in het bekende rode plasticje dus ook naar ons toe. En een belangrijk moment komt in 1974... De bakkerij van de familie Bonen fuseert dan namelijk met die van een andere bakkersfamilie, de familie Stevens. En met de overname van een bakkerij, die trouwens Corona heet, ontstaat het bedrijf Corona Lotus. Met de komst van Corona worden aan het assortiment van koekjes dan ook wafels en allerlei gebak toegevoegd. Het zorgt voor verdere groei. En de producten van Corona Lotus gaan vanaf de jaren 80 dan naar Azië. Maar ja, speculoos, dat bekt niet zo goed in het buitenland. Dus daarom krijgt het koekje internationaal een nieuwe naam, Biscoff. En dat is een samentrekking van biscuit, en koff. Koffie. Daarmee maakt Lotus meteen duidelijk waar het product voor is. Dit moet je eten bij een kopje koffie. Die internationale expansie is uiteraard ook het moment voor de beursgang, Jim.
21: Ja, en dan gaan we inderdaad terug naar 1988. En dan krijgt het bedrijf een notering aan de beurs van Brussel. Nou, ik wil er toch even wat meer over vertellen. Want op dat moment hebben we natuurlijk nog Belgische frank. Eén aandeel gaat naar de beurs voor 1350 Belgische frank. Als je dat omrekent, is dat ongeveer 33 euro.
20: Ja.
21: En die families die houden een groot deel van de aandelen in handen. Dat is altijd nog zo. De familie Stevens en Bonen hebben nog 50% in handen.
20: Mm-hmm.
21: Op dat moment werden er 20% van de aandelen werden geplaatst. 800.000 aandelen waren er. Er werd 20% geplaatst. Het zijn nog altijd zo'n 800.000 aandelen. Er zijn ook nieuw bijgekomen of teruggekocht.
20: Grappig.
21: 800.000. En ze haalden op dat moment ongeveer 1,000,000 of €6 op. Het hele bedrijf daarmee was nog geen 30 miljoen euro dus.
20: Mm-hmm.
21: En ja, die 6 miljoen, dat klinkt nu als een luttel bedrag, die was bedoeld voor internationale expansie. Maar wat ook wel belangrijk is om te benoemen, is dat er 17 familieleden waren die allemaal aandelen Lotus hadden.
20: Mm-hmm.
21: En ja, als die vast zaten in het bedrijf, dan konden ze niks mee. En doordat het een beursnotering kreeg, hadden die familieleden dus ook de mogelijkheid
20: om te cashen,
21: om wat te verkopen, indien ze daarin geïnteresseerd waren. Nou, wat wel heel aardig is, dat was een aandeel van omgerekend toen 33 euro. Ik vertelde al eventjes dat de huidige aandelenkoers 12.500 is. Maar als je dat helemaal gaat terugrekenen en je neemt ook de dividenden erbij en je had toen 100 euro geïnvesteerd, dan is dat nu 60.000 euro.
20: Ongelooflijk.
21: Dus, we hadden het net over Warren Buffett. Het aandeel Lotus Bakeries heeft het beter gedaan dan Berkshire Hathaway.
20: Ja, dat is echt fantastisch.
21: Ja, Dus en ja, dat heel, mag niet onbesproken
20: heel
21: blijven.
20: Raar. Nee, dat is toch gewoon een heel knap gedaan door deze familie Bonen en de familie Stevens. Nou, dan komt nog de meest briljante marketingtruc aller tijden. Want begin jaren 90 sluit Lotus een deal met de Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen. Dat lukt dankzij Michael McGuire, Amerikaanse handelaar in voedingsproducten. Die proeft namelijk een Lotus-koekje, de Biscoff, als hij op reis is in Europa. Dan introduceert hij het bij Delta Airlines. Passagiers die krijgen dus vervolgens bij de koffie zo'n keurig individueel verpakt Biscoff-koekje. Ja, daarmee krijg je dus miljoenen reizigers aan die koekjes zonder dat ze er naar op zoek zijn of weten wat ze gaat eten. Ze eten het gewoon op, want ze krijgen het. Ja, dat is natuurlijk de meest briljante marketing die je maar kan hebben. Leidt tegenwoordig zelfs tot fundamentele filosofische vragen bij YouTubers.
0: All right, guys. Welcome to the K-Chain. I'm Kevin. And the topic today is who has the better Biscoff cookies? Delta? Or American Airlines.
20: Zit er verschil tussen, kan je je afvragen. Blijkbaar wel. Het koekje vliegt in elk geval de wereld over. Lotus kan verkoopnetwerken uitbreiden in de Verenigde Staten en ook in het Midden-Oosten. En intussen groeit het bedrijf gewoon lekker door via allerlei overnames. In 1999 komen bijvoorbeeld de Suzy-wafels erbij. En in 2006 volgt een nog grotere deal, de overname van een Nederlands bedrijf.
2: Ja, we gaan weer happen naar Pijnenburg.
0: Daar is hij,
20: precies. Want die bestaat al een tijdje, Jim?
21: Ja, Pijnenburg kennen wij natuurlijk allemaal. Bestaat al sinds de 19e eeuw. En ze maken ontbijtkoek, maar later ook snelle jellen. En Lotus krijgt hiermee een stevige positie op de Nederlandse markt. Mm-hmm. Aardig om te weten is dat ze 67,5 miljoen toen betaalden. Dat was 7 keer EBITDA. De huidige waardering van Lotus Bakeries is 30 keer EBITDA. Dus alleen al die investering hebben ze
20: helemaal terugverdiend. Wat lekker. Nou, de naam van het bedrijf is dan al wel weer veranderd. Van Corona Lotus is het toch weer gewoon naar Lotus gegaan. Maar dan wel Lotus Bakeries. Alle ballen gaan dus op het overkoepelende merk Lotus. Ik denk dat ze daar heel blij mee waren als we na een paar jaar geleden kijken naar de coronacrisis. Goed, de strategische kern die blijft natuurlijk eenvoudig. Lotus verdient zijn geld door sterke voedingsmerken te bouwen die wereldwijd verkocht worden. En dat speculoos koekje Biscoff is daarbij echt de absolute kern, de motor van dit bedrijf. Maar ja, in 2008 krijg je bijvoorbeeld ook speculoos pasta. Dat wordt een heel groot succes, toch wel redelijk onverwacht.
21: En mag ik daar nog een leuk weetje over vertellen? Ik vind het namelijk echt fantastisch. En het geeft ook aan hoe Lotus echt met de markt bezig is. Je had in België een programma, dat heet De Bedenkers. Een soort uitvindingsprogramma. Ja. Dat was in 2007 en daar deed iemand aan mee, die heette Els. En Els die had dus een uitvinding gedaan, namelijk dat je een soort van smeerbare speculoos had. En de eigenaren van Lotus die keken ernaar en dachten, goh, wat een goed idee, Els. En met haar om de tafel gaan en hebben dus die speculoospasta toen in de markt.
20: Haar recept overgenomen. Geweldig!
21: Ze krijgt iets van 2 of 3 cent per pot. Dat is niet bekend, die deal.
20: Ja?
21: En er worden ongeveer enkele tientallen miljoenen per jaar van verkocht. Dus ze krijgen gewoon een paar ton.
20: Briljant!
21: Dankzij het idee wat bij Bart Peters gepitcht werd.
20: Wauw, oh, Bart Peters, die kennen we. Ook allemaal een bekende Vlaamse tv-presentator. Ja. Echt superleuk. En ik moet zeggen, ik heb inderdaad ook, vooral voor mijn zoon, een speculoos pasta in de kast staan, thuis. Past verrassend goed bij het imago van de Biscoff. Het wordt dus niet gezien als een suf degelijk koekje, hè? Niet een kaakjes-imago. Maar het wordt gezien als een echte lekkernij, waar ook de influencers flink op losgaan.
22: Hi guys, welcome back to Lisa's Food Addiction. I am Lisa and in today's video I am showing you guys how to make this bomb Biscoff cheesecake. That's right, we're using those airplane cookies, honey, and turning them into this delicious no-bake Biscoff cheesecake.
20: Lekker. TikTok en YouTube die staan vol met allerlei recepten met de basis Biscoff cookies. En dat zorgt er uiteraard voor dat de Belgen heel trots zijn op dit bedrijf. Is het aandeel net zo onweerstaanbaar als het koekje? We weten dat het in elk geval pepertje duur is, maar misschien is dat het wel waard. We gaan bespreken in een fundamentele analyse. En dan doen we uiteraard een SWOT-analyse. De sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen voor Lotus Bakeries. Sterke punten, Jim.
21: Nou, een wereldmerk vanuit het Belgische Lembeke, waar je over langs rijdt als je bijvoorbeeld naar Brugge gaat of naar Knokken.
20: Ja.
21: Dan kun je hem zien liggen aan de snelweg. Maar het is daar allemaal begonnen. Maar inmiddels een wereldmerk en vooral met een ijzersterke balans. Als je kijkt naar Biscoff, Het is het snelst groeiende koekjesmerk ter wereld. En dat is wel heel knap, want vaak zie je dat groeibedrijven daar heel veel geld tegenaan smijten.
20: Mm-hmm.
21: Nou, dat doet Lotus ook, maar dat zijn allemaal eigen middelen. Maar ondanks die grote investeringen hebben ze nauwelijks schuld op de balans. Nog geen 100 miljoen. En ja, voor zo'n groot bedrijf is dat bijna verwaarloosbaar. En dat verdienen ze ook gewoon in een jaartje weer terug.
20: Ja, echt hè?
21: Er zijn weinig bedrijven die dergelijke groei combineren met ja, zo'n sterke balans.
20: Ja, ik kan me dus wel voorstellen dat heel veel mensen die dit nu luisteren denken, oké, als het dus niet het best verkochte koekje ter wereld is, wat is dat dan wel?
21: Het best verkochte koekje of best verkochte, ik denk dat dat van Mondelez.
20: Oreo,
21: ja.
20: Dat is Oreo.
21: Ja, dat is van Mondelez.
20: Ja, Mondelez.
21: Mondelez, ja. Pardon.
20: En wat je ook nog hebt is, gek genoeg, dat de stroopwafel heel erg hoog staat in best verkochte koekjes ter wereld.
21: De kanjer.
20: Nee. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar ik weet het ook niet, maar staat internationaal hoog.
21: Ik weet dat Oreo het beste.
20: Ja, Oreo is het best verkocht. Ja, ja, is ook heel lekker. Oké, okay, allemaal sterke punten.
21: Ja.
20: Zwakke punten.
21: Pijnenburg, snelle Jelle, groeit niet. Tenminste, ja, 2%, maar een beetje prijsinflatie, dan heb je ook al 2%. Dus daar is geen groei. Dus
20: maar het daalt ook niet.
21: Nee, nee, maar die local heroes die dragen onvoldoende bij en zijn wel de zwakke broeder binnen het totaal.
20: Oké. Okay.
21: Ze opereren ook echt wel in markten die eigenlijk wel volwassen zijn. Het is niet dat iedereen maar meer koekjes gaat eten. Dus je moet marktaandeel afpakken van de concurrent.
20: Van de Oreo.
21: Ja, wat ik echt wel een zwakte daarmee eigenlijk ook vind, is dat de waardering van het aandeel Lotus 40, 50 keer de winst, dat is gewaardeerd als een techbedrijf. Dus ik kan dat nog steeds heel moeilijk plaatsen.
20: Ja, maar ja, het is inderdaad, het heeft wel een enorme groei doorgemaakt.
21: Ja.
20: Oké, laten we eens even naar de kansen gaan.
21: Nou, ik noemde het net al eventjes, als je het over de Verenigde Staten hebt, 10% van de huishoudens die is bekend met Biscoff-koekjes. Dus ja, 90% nog niet. Dus in de Verenigde Staten niet, weten we allemaal. Voor mij zijn het 350 miljoen mensen. En ja, dan kunnen ze er dus nog heel wat koekjes verkopen. Ze maken er geloof ik 11 of 12 miljard per jaar.
20: Ja.
21: Dus waarom zouden dat er niet 20 miljard kunnen worden?
20: Nou ja, omdat je uiteindelijk ook aan je productiecapaciteit max zit. Maar goed, met die fabriek in Thailand hebben ze wel weer een hele hoop mogelijkheden.
21: Nou, Lotus heeft 13 fabrieken en geeft dus ook aan, we gaan zwaar investeren in nieuwe fabrieken, het opschalen van de capaciteit.
20: Ja.
21: Dus ze zijn wel bezig om die kansen ook te gaan uitrollen. Ik zei net verkeerd, ik zei Mondelez, maar Mondelez. Het partnerschap, dat kan echt wel een versneller betekenen, want we hebben nu natuurlijk al Toblerone met, dus net aangekondigd met Lotus.
20: Oh ja?
21: Ja, dat is volgens mij nog niet op de markt, maar wel net aangekondigd.
20: Lekker.
21: Maar klinkt ook alweer goed, hè?
20: Ja.
21: Go door. Dan hebben we
20: met
21: natuurlijk de Milka. Nou, was je ook enthousiast over. Dus steeds meer koekjes met een chocoladelaagje of producten met koekjes erin.
20: Ja.
21: Dus het wordt eigenlijk een ingrediënt voor producten van anderen.
20: Ja, precies, want je kan gewoon daar van alles mee bakken en koken en braden. En iedereen vindt het lekker.
21: Ja.
20: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar de bedreigingen. Zijn die er überhaupt?
21: Nou, de snackmarkt die staat natuurlijk wel onder druk. He, die gezondheidstrend, het afvallen. We hebben het eerder wel gehad over Novo Nordisk, Eli Lilly. Die natuurlijk afvalmedicijnen hebben die je hongergevoel onderdrukken. Dat is heel nadelig voor Lotus. Nou, misschien zou je kunnen zeggen, dan gaan ze maar naar de Naked Bar. Maar het is wel een sluimerend risico voor die hele industrie.
20: Oké, laten wij de boeken openen. Wat zien we over de afgelopen paar jaar aan omzet en winst?
21: Nou, het zal niemand verbazen die al eventjes de uitzending luistert. Die omzet die is hard gestegen. Sterker nog, vanaf 2018 tot en met 2023 is de omzet verdubbeld. Nou, de jaren daarna nog een keer verdubbeld. Dus we zijn inmiddels koersen we af op een omzet van meer dan 1,5 miljard.
20: Wauw, oké.
21: Okay. Nou ja, wat wel belangrijk natuurlijk is om nog eventjes te noemen, onder de streep blijft de winst over. Hè. De 200 miljoen die is in zicht. En dat zie je ook terug in de winst per aandeel. Dan moet ik altijd een beetje lachen. Want voor 2026 wordt een winst per aandeel verwacht van meer dan €250.
20: Ja, dat is echt ongekend. Dan kunnen we nog wat zeggen, neem ik aan, over hoe duur het aandeel is. Hoeveel keer de winst je betaalt voor het aandeel.
21: Ja, en dan komen we wel op een puntje waarbij ik begin te twijfelen. Net zoals dat ik 6 jaar geleden ook twijfelde.
20: Mm-hmm.
21: Als je het hebt over de koers-winstverhouding, neem ik maar eventjes 2026, dus het jaar is nog niet afgerond, 50 keer de winst.
20: Voor een koekje.
21: Voor een koekjesfabrikant, ja. He, dus dit is duurder dan een ASML of een Microsoft of Amazon.
20: Ja, en het is geen techbedrijf.
21: Nee, wel een groeibedrijf. En ook een hele gezonde balans.
20: Nou, dit is een lastige als je nu als belegger nadenkt van ga ik hierin of niet? Los van het feit inderdaad, heb je al een hele grote portefeuille en kun je erin voor 12.500 euro. Anyway, genoeg om over na te denken. Brengt ons bij een conclusie, Jim. Voor wie kan het aandeel Lotus Bakeries interessant zijn?
21: Nou, Lotus heeft alles mee. Het track record, de verwachtingen naar de toekomst toe, de balans, de marges, de betrokkenheid.
20: Het viraal gaan.
21: Het viraal gaan, dat is wel een belangrijk element 2026.
20: Van marketing, ja.
21: Maar niet eens gekozen marketing. Maar als je het hebt over bewuste marketing, ook de samenwerkingen met concurrenten notabene. Mm-hmm. De familiale betrokkenheid, en die is nog 50%. En ook door de jaren heen altijd heel groot geweest. Dus Lotus heeft alles mee. Heeft ook alles bewezen dat dat volledig terecht was. Heeft één ding tegen, en dat is de waardering. En het is daarmee echt wel price for perfection. Maar misschien niet ten onrechte. Dus ik denk dat het in elk geval de moeite waard is om eens even te kijken naar het aandeel Lotus van onze zuidenburen. Een bedrijf wat iedereen kent qua product, maar weinig mensen waarschijnlijk qua belegging. En dat dit wel een aandeel is om in elk geval te volgen. Omdat het gewoon beter heeft gedaan dan Berkshire Hathaway.
20: Wat een ontzettend leuke aflevering is dit weer. Want wie had van tevoren kunnen bedenken dat dit de conclusie zou zijn voor Lotus Bakeries? Dit was Lotus Bakeries doorgelicht.
21: Anders moet je straks naar Eli Lilly.
20: Dat is waar. Mocht je deze aflevering hebben gehoord op BNR, dan kan je ook de podcastversie erbij pakken. Die is een stuk langer. Eten we ook een stuk meer koekjes in de volgende aflevering.
21: Ik heb er vijf op.
20: Ja, ik heb er pas één op. Dit is mijn tweede. Jij nog helemaal niet. Wij zijn heel bescheiden. Maar ja, als je ook op de webcam kijkt. Ja, die wil ik straks wel. Dat oprecht wel proberen. Als je ook naar de webcam kijkt, dan zie je dat er bij ons best nog wat koekjes bij kunnen. Bij mij en Jim.
21: Zeker.
20: In de volgende aflevering gaan wij het hebben over niet iets eetbaars. We gaan het hebben over Vodafone.
21: Ja, echt een bizar verhaal ook. Heel anders. Ook een bedrijf dat iedereen kent, net als die Lotus.
20: Veel dank aan jou voor het luisteren. Alle afleveringen vind je terug in je favoriete podcast-app. Wij zijn ook te mailen, doorgelicht@bnr.nl. Ik ben Nina van der Lunge.
21: En ik ben Jim Theopoer.
20: Doei.
1: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk. Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: 1 op de 2 medewerkers heeft interesse in een fiets van de zaak. Met de vernieuwde regeling van Lease a Bike wordt de leasefiets nog toegankelijker voor al jouw medewerkers. Zo besparen ze al gauw €1000. Ontdek hoe jij kosteloos start op leaseabike.nl.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Lease vanaf nu meerdere fietsen per werknemer via leaseabike.nl.
3: Nieuwe leaseauto nog niet geleverd? Auto nodig voor die ene opdracht? Tijdelijk personeel in dienst? De oplossing is Shortlease van Enterprise Carsharing en Rental. De grootste ter wereld. De beste aanbiedingen vind je op enterpriseshortlease.nl. Daar zijn we voor.
4: Al 7 jaar de beste congreslocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
6: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
5: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
6: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
5: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kortsluiten.
7: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
9: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. In de top 10 van de rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws.
10: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Maxime van Meel en Jorik Simonides.
11: Welkom, de Beursweek is bijna ten einde. We begeleiden je weekend in op deze vrijdag 11 september. De dag dat een van de meest volatiele aandelen van het jaar eindelijk wat rust vond.
12: Oracle's quarterly results are out and they are a beat. Adjusted revenue in the most recent quarter up about 30% year over year to $19.35 billion. But that all-important cloud infrastructure revenue more than doubling.
11: Is een stabiele weg omhoog nu ingezet voor Oracle? Dat hoor je straks.
13: Hebben we helaas ook een nieuwe zorg voor je, want OpenAI vindt zijn eigen software zo eng dat ze het minder hard door willen ontwikkelen.
14: Pumping the brakes on AI, Sam Altman considers slowing development of pioneer models, maybe in coordination with other AI labs, but the question is, can the AI arms race really de-escalate?
13: Kan het ook een rem op de AI-revolutie zetten? Dat gaan we deze aflevering uitzoeken. We gaan de beursdag en de beursweek doornemen. En dat doen we met Jean-Paul van Oud-Heusden van eToro en de man achter Marketstar Everywhere. Fijn dat je er bent.
15: Hallo.
11: Ja, en ik weet niet wat het is met onze analisten en sporters. Martine was al op een foto met David Beckham te vinden en jij stond op een podium met Pierre Gasly.
15: Ja, dat klopt. Toen wij een evenement hadden in Amsterdam. Toen, eToro is sponsor van de Formule 1, Team Alpine.
11: Ja.
15: En toen was Pierre Gasly er ook. Toen zocht dus nog iemand die een gesprekje met hem wilde doen. Dat heb ik gedaan.
11: Die kan zo de Pokédex in.
13: Ja. Ja. Even handtekening gevraagd of dat niet?
15: Dat doe ik niet zo snel. Maar ik vond het heel erg leuk om te doen.
11: Nou goed, dat weer gehad. We gaan beginnen. We trappen hem af met een cijfer. 3,4%. Dat is hoeveel de prijzen stegen in de VS afgelopen maand. Precies wat werd verwacht. En dat is ook het cijfer waar veel naar werd uitgekeken.
16: We don't have a wage price spiral right now. But is there any sign that wages are starting to accelerate, keep up with prices, and suggest that maybe this inflation story is broadening out?
11: Ja, dat arbeidsmarktcijfer, dat moet dan later nog komen. Maar we weten nu in ieder geval dat de prijzen naar verwachting doorstegen. Vorige week leerden we al dat de banenmarkt wel boven verwachting draait. Jean-Paul, die inflatie is al maanden nu boven die 3%. De banenmarkt doet het goed. Kunnen we een renteverhoging dus gewoon intekenen voor komende week? Eenmalig?
15: Ja, dat zit er nu wel dik in. Die kans was al 70%. Het was eerst eigenlijk een paar weken geleden, of twee weken geleden nog, heel weinig. Maar toen sprak Kevin Warsh in Jackson Hole. En na die speech ging het naar 70. En nu met dit inflatiecijfer is de kans 90% schat de markt in. Dus de kans is heel groot dat we dat volgende week gaan zien.
11: Niet meer te vermijden. Zondag gaan we daar overigens nog wat uitgebreider op in.
13: Met Jean-Paul trouwens.
11: Inderdaad.
13: Door naar chipbedrijf Micron. Dat komt met een leuke verrassing voor het personeel dat werkt in Taiwan. Namelijk een flinke bonus. Dat doen ze na aandringen van de vakbonden in dat land. Die vinden namelijk dat Micron wel wat van hun megawinsten mag afstaan aan het personeel. En ze dreigden zelfs met een staking als die bonus er niet zou komen. Dus krijgt al het personeel in Taiwan nu een extraatje. 1,7 miljoen Taiwanese dollar, of zo'n 46.000 euro. Dat is goed voor grofweg 3 tot 5 jaar salarissen daar. Het is 27.000 euro zo cash op de bank.
11: Lekker.
13: En de rest in aandelen.
11: Oh.
13: Ja, dat is leuk cadeautje. Maar de vakbonden vinden het nog steeds een fooi, zeggen ze. Ze hadden namelijk om een eenmalige bonus ter hoogte van 7 jaar salarissen gevraagd. En ze willen daarbovenop eigenlijk ook nog een soort jaarlijkse winstdeling voor het personeel.
11: Ja, nou, je kan altijd hoog inzetten, hè, jongens. We gaan het zo hebben over Oracle, dat de verwachtingen overtreft. Maar er was nog een techbedrijf dat dat deed. Adobe, de maker van Photoshop en dergelijke. Nou, die zitten al sinds de komst van AI met problemen. Want de grote vraag is, kunnen zij daar wel mee concurreren? Nou, deze cijfers wijzen dan toch wel weer de goede kant op. Een kwartaalomzet van een kleine 6,8 miljard dollar... terwijl de verwachting 6,7 miljard was, dus toch wel iets hoger. Maar dan is er nog een vraag. Is dat genoeg?
17: No, it's not. And it's the, you know, they put out a range and it's the top end of the range meets the estimate. But so you look at, well, where is the midpoint of that range? And you can't just meet in this environment. You have to meet and exceed it.
11: Ja, daar dus het antwoord. Overigens ook terug te zien aan de koers. Het aandeel opende zo'n 4% lager.
13: Ja, en eerder deze week hadden we het over LVMH. De koers van dat bedrijf staat onder druk. Het aandeel tikte nu zelfs de koers van 6 jaar geleden weer aan. We zijn weer terug bij dat moment dus. Dit jaar ging er al een derde vanaf. En dat raakt nu ook het vermogen van de CEO, Bernard Arnault. Die heeft namelijk nog steeds veel aandelen in LVMH. Deze week gaf het laatste zetje om Arnault zelfs uit de top van de rijkste mensen van de wereld te knikkeren. Dit jaar alleen al zag hij 65 miljard dollar verdampen. En volgens Bloomberg was er in de top 500 rijkste mensen ter wereld niemand die zoveel geld verloor in een jaar. Met het vertrek van Arnault uit die top 10 verandert er ook gelijk wat aan de samenstelling van die top 10. Want het was een Fransman en daarmee ook de laatste niet-Amerikaan in dat lijstje. Waardoor die 10 rijkste mensen van de wereld nu allemaal weer Amerikanen zijn.
11: Ja, nou, dan weten we ook waar het echte geld zit. Dan wil ik nog even afreizen naar Londen, waar de laatste tijd toch wel minder geld zit. Daar proberen ze sinds de Brexit al met man en macht weer bedrijven naar zich toe te trekken. Het gaat niet al te best en daarom gaat er nu waarschijnlijk een eeuwenoude regel het raam uit. Het is daar in het zakelijke centrum namelijk niet toegestaan om je bedrijfslogo op je gebouw te zetten. Is een regel uit 1911, omdat het niet netjes is om zo met je bedrijf te koop te lopen. Of, hoe ze het op zijn Brits zeggen, prominent branding was considered gauche and improper. Ja, zo schrijft de Financial Times. Mooi,
13: heb je geoefend, of niet?
11: Ja, nee, dit lees ik zo rechtstreeks uit de Financial Times. Nou, tot onvrede van een heel aantal banken natuurlijk, dat niet mocht. En advocatenkantoren bijvoorbeeld, want die willen gewoon een gruwelijk grote versie van hun logo op hun gruwelijk grote toren zetten. Het is nog even de vraag of die verandering van regels er komt, want de Britten zijn wel van wat bureaucratie en er moeten eerst 2 comité's akkoord gaan en dat kan 1,5 jaar duren.
13: zo. Zometeen hoor je over de CEO van OpenAI. Die denkt dat hij in een science fiction film terecht is gekomen.
18: Are we saying there's a chance that when we push that button, we destroy the world?
13: Sam Altman is bang voor de gevaren van AI en wil de ontwikkeling ervan nu afremmen. Maar wat betekent dat voor zijn eigen verdienmodel? Dat gaan we zo bespreken.
11: Maar niet voordat we het over een van de wildste aandelen van het jaar hebben gehad. Cloudbedrijf Oracle moest een einde maken aan die volatiliteit met hun kwartaalcijfers. En het was vooral de groei waarnaar werd uitgekeken, zei onze vriend van de show Jim Theoboering al.
19: Eén ding wat je bijvoorbeeld ziet is dat de verwachte groei in omzet 32% is. Dat is voor het hele jaar, maar er wordt dus nu aankomende donderdag al verwacht 28% groei. Nou, dat is mega. De verwachte groei van cloudomzet die is 60%. Nou, als dat allemaal meezit, ja, dan is het wel positief.
11: Nou, opluchting, groei was er zeker. De netto-winst 60% hoger. En die omzet afgelopen kwartaal 30%. Meer dus dan die 28 die werd verwacht. Nou, voor dit lopende kwartaal verwachten ze minstens net zoveel. En ook de winstprognose voor het hele jaar kan omhoog.
20: Oracle says that for the full fiscal year that we are in right now, revenue will be at least $90 billion. Non-GAAP EPS will be about $8.10 a share. And a lot of that will be on the back of what it is projecting as total revenue growth for the current quarter of 30-34%.
11: Nou, zo'n Paul, veel overtroffen verwachtingen. Is het dan nu ook een beetje klaar eindelijk met die volatiliteit? Want dit aandeel ging echt alle kanten op.
15: Ja, nou, er is wel meer duidelijkheid. Dus ik zou zeggen ja. Klaar. De hele techsector heeft natuurlijk te maken met veel volatiliteit. Bij Oracle was het wel extreem. Maar ze laten hiermee gewoon zien dat ze de executie op orde krijgen. Ze hebben in januari 2025 zijn ze genoemd bij project Stargate. Met name voor OpenAI om die datacenters neer te zetten. Ze hebben een enorm orderboek. Ja, en dit soort resultaten laten ze zien dat ze in ieder geval het afgelopen kwartaal dat goed hebben kunnen omzetten in omzet. Nou ja, en dat wekt wel vertrouwen dat ze dat de komende kwartalen dan ook kunnen.
11: Ja, want dat Project Stargate, dat was ook wel echt een donderwolk boven Oracle. Ze zijn daar de kartrekker hebben en dat heeft ook allerlei vertragingen en dergelijke opgelopen. Is dit nog wel altijd een groot risico wat ze met zich meedragen?
15: Ja, het grote risico is dat ze er behoorlijk afhankelijk van zijn. Hè? Want het is voor hun echt een hele grote order, een heel groot project, zeg maar. Dus als er iets, bij wijze van spreken, niet bij hun, maar ergens anders iets niet goed gaat, ja, dan ga je dat meteen weer werken. Meteen die volatiliteit weer terug.
11: Ja, dan zijn zij meteen weer de sjaak.
15: Ja, dan zie je dat wel terug.
11: Dus hoe groot is de opluchting dan als dat Stargate een succes wordt? Want ik heb er al heel lang niks echt iets over gehoord. Dat is meestal niet zo'n heel goed teken.
15: Nee, nou, dat komt ook een beetje omdat op dat OpenAI, het is een AI race. Ja. En het leek op een gegeven moment dat OpenAI het even niet had, zeg maar. Maar ja, die hebben nu van de week dat nieuwe model gelanceerd, dat Astra. Nou ja, dat krijgt hele goede reviews. Ja, dat straalt ook weer af op Oracle. En dan in combinatie met dat gewoon het neerzetten van die datacenters goed gaat. Ja, dan begint er weer een beetje momentum te komen.
11: Ja, nou, OpenAI gaat Jorik het straks nog over hebben. Want ook daar scheelt toch nog wel iets, blijkt. Wat er ook nog was, een paar maanden terug, was dat de kredietwaardigheid van Oracle nog werd verlaagd. Omdat ze zo gruwelijk veel geld aan het uitgeven zijn. Is dat nou iets om je zorgen om te maken? Ja, meestal zijn beleggers niet zo heel blij als de kredietwaardigheid van een bedrijf verlaagd wordt.
15: Nee, en zeker niet bij Oracle. Want dat ging dus op een gegeven moment in jargon naar BBB-. Dus dat is nog net het laatste randje voordat je onder investment grade. En daar hebben ze goed naar geluisterd. Ze hebben twee dingen gedaan. Ze hebben aandelen uitgegeven in plaats van meer schuldpapier. Dan verwatert je aandeel wel wat, maar 20 miljard.
11: Dat staat meer, dan toch weer op je rekening.
15: Dat is wat je moet doen. En het meest interessante is dat ze ook klanten hebben die vooruit betalen. En daarom bleef er onderaan de streep ook meer over, zeg maar. Ze hebben geloof ik 11 miljard vooruitbetaald gekregen. Dat is natuurlijk ook een hele slimme manier. Want dan hoef je dus minder je balans aan te tasten.
21: Maar kan Oracle niet ook gewoon een tandje minder uitgeven? Of is dat het probleem niet?
15: Nou ja, ze hebben dat orderboek van 664 miljard nu. Dus ze bevestigden nu ook bij de cijfers dat ze geven 90 tot 95 miljard aan kapitaaluitgaven om die datacenters te bouwen. Ja, als je net lekker bezig bent, ga je dat niet minderen.
21: Nee, dus dan plus je het aan de andere kant bij.
15: Ja.
11: Ja, en dat, hoe staat dat in vergelijking met wat ze aan het uitgeven waren? Zit daar wel een soort richting de goede kant op in? Richting minder uitgaven? Of is die hoop er nog niet echt?
15: Nou, als je kijkt naar de andere cloudbedrijven, zien Oracle vaak een beetje als nummer 4 op cloudgebied. Maar die anderen die zijn nog steeds bezig om te verhogen. Dat deed Oracle niet. En hoe ik er meer naar kijk, zij zijn echt bezig met dat project. Dat is hun route in de cloud. Ja, en dat hebben ze, als ze dat goed begroot hebben, hoeven ze dat nu niet verder te verhogen. Ja. Dat is op zich positief.
11: Is het wel goed uitgegeven geld, ook als je naar deze resultaten kijkt?
15: Ja, dat zal achteraf moeten blijven. In principe wel ervan uitgaande dat alles gewoon uitgevoerd wordt zoals gepland.
0: Dat orderboek is dus enorm. Is het dan een kwestie van tijd voordat zo'n aandeel echt weer kan gaan presteren?
15: Nou, ik denk dat dat nu wel gaat gebeuren. Want ze zeiden er ook, ze waren heel duidelijk. En ze hebben ook gezegd dat orderboek van die 664 miljard... dat verwachten ze dat dat in principe in 3 jaar tijd wordt omgezet in omzet. Nou ja, ten opzichte waar ze vandaan komen, dan kan je echt wel een hogere aandelenkoers hebben. Dat is natuurlijk de volgende vraag, hoe gaat het dan daarna als dat allemaal uitgeleverd is? Ja, dat is weer waar je dan volgend kwartaal weer naar gaat kijken.
0: Nou, dan hebben we ook weer huiswerk voor over 3 maanden.
15: Absoluut.
2: BNR Beurs.
21: Door OpenAI en haar CEO Sam Altman, die wil namelijk de wereld redden. Volgens Bloomberg overweegt hij om de ontwikkelingen van zijn eigen AI te vertragen. Na zorgen deze week over de risico's van de meest geavanceerde AI-systemen.
22: We do have breaking news at the moment. OpenAI is open to slowing cutting-edge AI. That's according to Bloomberg speaking to multiple people familiar with the matter. That the CEO of the ChatGPT maker Sam Altman is now actually considering slowing down the development of cutting-edge AI. And this happened in a company-wide meeting this week.
21: Volgt dus op een week van allerlei zorgen over AI, met dinsdag wel als dieptepunt, toen een onderzoeker van concurrent Anthropic ontslag nam en vervolgens op Twitter beweerde dat er een kans bestaat dat AI de mensheid uitroeit.
0: Ja, van 10% zelfs.
21: Ja, in dit decennium. Dat is niet de near zero waar Oppenheimer het over had. Ja, maar er waren meer zorgen, ook binnen OpenAI zelf dus, waarna Sam Altman dus al zijn personeel bij elkaar riep en volgens Bloomberg daar dus uitsprak dat het misschien ook wel een tandje rustiger aan kan met al die ontwikkelingen. En hij hoopt zelfs dat andere concurrenten van hem, andere AI-bedrijven zijn voorbeeld gaan volgen. Even te beginnen met die risico's. Wat voor risico's ziet Sam Altman, maar met hen dus nog wat meer AI-experts? Wat zijn dat voor risico's?
15: Nou ja, daar kan je de hele uitzending over vol praten en nog veel langer ook. Kijk, het zijn vergezichten.
21: Ja.
15: Je zou eigenlijk een startpunt kunnen nemen dat er nu al mensen zijn die opdrachten aannemen van AI. Zeg maar, als jij een Uber-chauffeur bent, dan zie jij op een app, dan zegt die app tegen jou, jij moet ergens naartoe rijden. Of als jij pakjes moet bezorgen. Hè? Nou, als je dat doortrekt, dan zouden dus AI-modellen op een gegeven moment steeds meer opdrachten kunnen geven die dan worden uitgevoerd, totdat ze op een gegeven moment zeggen van, joh, weet je, we hebben jou ook niet meer nodig, want we hebben daar robots staan of zo. Nou, dat is, als je de lijn volgt, dat het allemaal gaat lukken. Dan kan je daar best wel scenario's bij maken. Maar ja, daar lijken we toch nu nog heel ver van te zijn. Dus daarom wil niemand er ook aan dat je denkt, ja, robot, weet je, ze kunnen nog niet eens normaal een stukje lopen, bij wijze van spreken. Ah, ja, dat is niet helemaal waar, want dat hebben we tegenwoordig al gezien.
0: Dat is wel redelijk, ja.
15: Maar langs die lijnen, daar liggen de risico's op termijn.
21: Ja.
15: En sommige mensen beweren dat dat allemaal heel veel sneller kan gaan dan dat we nu denken.
21: Ja, we hebben natuurlijk wel al gezien dat AI-systemen vervolgens andere AI-systemen zijn gaan hacken en zo. We zien het ook al wel gebeuren tot op zekere hoogte, toch? Dat er misbruik ontstaat.
15: Zeker, en als je dat dus doortrekt naar, nou, laten we zeggen, vliegende voertuigen die onbemand zijn en die worden aangestuurd door een AI, dan kan je hele fantasie erop loslaten.
21: Ja, jij bent nog niet heel gespannen, geloof ik.
15: Nou, het gaat een beetje ver om. Ik denk dat het heel erg goed is dat er over nagedacht wordt. Maar je kijkt naar de beurs. En de beurs die kijkt altijd naar de komende 1,5, nou, misschien hooguit 2 jaar. Dan zijn we er nog niet.
21: Ja. Maar vind je dan terecht dat Sam Altman hierover nadenkt en misschien denkt het kan een tandje minder? Of is dat, gaat hij daarin te ver?
15: Nou, hij moet wel, want er stond een oud werknemer van hem. Die man die bij CNN stond, die heeft een beetje de apocalyps afgekondigd. Dus ja. Hij moest er wel wat van zeggen. En hij heeft denk ik wel gezegd wat er nodig was.
21: Er wordt wel over nagedacht. Dus wat zou OpenAI nu concreet kunnen veranderen of kunnen aanpakken om een beetje tegemoet te komen aan die zorgen?
15: Nou ja, er is natuurlijk een initiatief om te kijken of je al die modelontwikkelaars bij elkaar kan krijgen in een soort. Kijk, wat ze willen vermijden is dat er in andere tijden, zeg maar, zou je gewoon een overheidsinstelling krijgen die zegt, joh, moet je luisteren, kom het eerst allemaal maar even laten zien voordat je wat live zet. Maar ja, daar willen die Amerikanen liever niet aan, want die willen minder overheid. Die vinden het wel lekker om door te werken. Een beetje onder het mom van, dan zijn we sneller dan China. Dus dat zou kunnen, maar
21: dan
15: nog ook.
21: Dan heb je nog steeds alleen die Amerikaanse bedrijven, terwijl inderdaad de DeepSeeks van deze wereld.
15: Precies, dus wat er zou moeten gebeuren is dat Trump en Xi Jinping bij elkaar komen en zeggen van, joh, moet je luisteren, we gaan dit eens even organiseren. Ik zie dat initiatief nog niet direct nemen, maar wie weet.
21: Hoe valt het bij concurrenten van OpenAI, denk je? Hij zegt volgens Bloomberg, hoopt hij dus dat andere AI-bedrijven hem gaan volgen dus. En dus ook een beetje een rem hierop gaan zetten. Nemen die dit serieus, denk je?
15: Nou ja, als ik afga op die ene werknemer die in het ex-werknemer die in het nieuws was, die zei bij OpenAI weten ze het, maar ze doen er niks aan. Toen was hij naar Anthropic gegaan. Zei hij dan, nou, daar doen ze er wel wat aan. Maar ja, uiteindelijk is het wel een race. En wil niemand zeggen, ik hou mijn benen stil terwijl de rest doorgaat. Dus het is best wel lastig om dat bij elkaar te krijgen. Maar ja, ze zouden het dus met z'n allen moeten afspreken. Er zijn wel initiatieven voor, maar het is nog niet heel concreet.
21: Ik moest ook een beetje denken aan Oppenheimer die na de Tweede Wereldoorlog en de ontwikkeling van de atoombom in één keer voor wereldvrede gaat pleiten. En is de geest niet ook gewoon al een beetje uit de fles?
15: Ja, daar had ik nog niet aan gedacht. Maar,
0: hij is een optimist.
21: Ja.
15: Ik denk dat het gewoon simpel is als je het doordenkt, dat het echt wel mogelijk is dat er heel veel meer autonoom aangestuurd wordt. Maar dat er echt nog, neem nou gewoon de zelfrijdende auto's, die rijden echt nog niet perfect, zeg maar. Dus het zou allemaal best wel langer kunnen gaan duren dan het Altman schetst.
0: En het is nog geen zorg voor de AI, mogelijke AI-bubbel of de AI-revolutie, dat zij misschien nu een beetje een rem hierop willen zetten.
15: Nou ja, ik denk dat er niet zo heel snel een echte rem komt, omdat er ook heel veel goede kanten aan zitten. Maar dat is wel iets om in de gaten te houden.
1: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de

0: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
1: They join Intel in using the machines.
2: En ze begonnen aan de bouw van hun enorme nieuwe campus hier in Nederland, waar die machines gemaakt moeten gaan worden. Ik was erbij en het was prachtig.
3: Beetje leuk. Ja. En ook Meta deed een grote aankondiging. Niet vanaf een bouwplaats waar Maxime was dus, maar gewoon vanuit de achtertuin van topman Mark Zuckerberg.
4: Big day. Today we are launching Muse, a personal agent that understands your goals and works 24/7 to help you achieve them.
2: Ja, en dan was er natuurlijk nog de laatste aankondiging van de week. Die voor de Apple fanboys en girls. Die werden getrakteerd op een nieuwe reeks iPhones. Met deze keer eindelijk de foldable iPhone Duo.
5: Others have created foldables that just feel like two phones awkwardly stuck together. This results in a square screen that's poorly suited for the way people use them. Scrolling through vertical content feels compromised. And movies are boxed in by oversized black bars. Making a larger screen feel much smaller.
2: En de strijd barst meteen los, want Apple dacht even leuke Samsung te roosten door te zeggen dat zij een lelijke foldable hebben. Maar Samsung slaat hard terug met teksten als so far so same. En laat even weten als je klaar bent met het opwarmen van de restjes. Nou, die foldable iPhone, Martina Hafkamp, die hoeft hem niet.
6: Nou, ik ben nog helemaal niet toe aan een vouwbare telefoon.
2: Nee, echt
6: doe maar
2: niet.
6: Gewoon normale.
2: Ja, jij wel, Jean-Paul?
7: Nee, ik ook nog niet. Maar dat komt omdat ik ook wel heel veel gewoon op mijn laptop doe, zeg maar.
2: Ja, dat is ook een hele grote foldable telefoon.
7: Ja, ja, dus ik was nog aan het nadenken van wanneer... misschien als je zo'n foldable makkelijker mee kan. Mijn laptop neem ik ook heel makkelijk mee. Dus ik sta nog niet te trappelen.
2: Ja, er wordt gelijk een soort reclamestrijd ingezet door Apple en Samsung. Maar is de komst van Apple in deze hoek van de markt misschien ook wel goed voor het verkopen dat die foldable een beetje meer ja, algemeen geaccepteerd wordt? Nu is het nog een beetje, loopt die gast daar met die foldable telefoon rond?
7: Ik kijk er meer naar in termen van de gemiddelde verkoopprijs. Het is natuurlijk interessant dat ze gewoon boven die toch al waanzinnig dure iPhone
2: $3800
7: toch nog iets daarboven weten te zetten. Dat ze denken, ja, weet je, laten we eens kijken of dat ook nog werkt, zeg ja. maar. Dat is wel interessant.
2: Mijn tweedehands auto voor minder gekocht. Kijk. Door een hele dure grap.
8: Ja. Die kun je niet dubbel vouwen.
2: Nee, inderdaad. Dat ook nog niet eens. Niet eens het dak. Ja. Is dit nou de innovatie waar Apple en beleggers al zo lang op wachten bij Apple? En als je het woord AI gaat zeggen, dan ben je af.
7: Ik denk het niet, maar laat ik het zo zeggen. Ik heb Apple wel heel hoog zitten dat ze enorm sterk zijn in het scheiden van die segmenten. Dus ik geloof alvast al even dat ze heel goed marktonderzoek hebben gedaan. Dat ze wel hebben vastgesteld dat hier een markt voor is. Ja, en dat ze daar dan zo heel gericht op weten te schieten. Of dat dan de foldable is. Of op een gegeven moment nog weer een nieuw modelletje. Dat zal moeten blijken. Maar dat... dat vind ik wel knap.
2: Ja, en met die $3800, dan heb je hem wel ietsje sneller terugverdiend dan. Als je hem ietsje lager prijst, natuurlijk. Ja.
7: Dan kunnen mensen ondertussen alvast even wennen aan hogere prijzen voor iPhones. Ja. Want die geheugenchips die gaan natuurlijk al die prijzen omhoog doen. En dan... dat is wel over nagedacht, ja.
3: En dan zit het erop voor deze week. Maar gelukkig is er volgende week gewoon weer een nieuwe beursweek. Het wordt een nieuwe week in het teken van de macro-economie. Dinsdag is het namelijk Prinsjesdag. Dan krijgen we meer te horen over de financiële plannen van het kabinet voor komend jaar. En beleggers zullen vooral nieuwsgierig zijn naar de Box 3-plannen. Uit uitgelekte stukken bleek al dat de hervorming van Box 3 vanaf 2028 wordt uitgesteld. Maar wat er dan precies gaat gebeuren, dat hopen we dinsdag te horen. Verder heb ik nog twee rentebesluiten voor je. Op woensdag deelt de Amerikaanse Centrale Bank hun plannen met de rente. En de banenmarkt is daar op stoom en de inflatie blijft er hoog. Dus lijkt een renteverhoging zo goed als zeker. Maar het definitieve besluit horen we woensdagochtend. Op vrijdag neemt dan ook nog de Japanse Centrale Bank een besluit over de rente. En dat is ook een zorgenkindje. De inflatie en de energieprijzen van Japan stijgen hard. En daarom leek de voorzitter van die Centrale Bank onlangs al te hinten op een renteverhoging. Eind van de week weten we meer.
2: Dat was hem weer. De BNR Beurs en de Beursweek voorafgaand aan deze 11e september. Voorzien van commentaar door Jean-Paul van Uithuizen, de man achter Marketstar Everywhere. En natuurlijk van eToro. Dankjewel weer.
7: Graag gedaan.
3: En jij bedankt voor het luisteren. Als AI de wereld nog niet vernietigd heeft, dan zijn wij de zondag weer in je favoriete podcast-app. Ook dan met Jean-Paul gaan we het vast een beetje hebben over dat rentebesluit dat er volgende week aankomt.
2: Tot zondag.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Friday Move.

0: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
1: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
2: U werkt op de HR-afdeling en krijgt regelmatig de vraag:
3: kan je mij het thuisadres van mijn zieke collega geven? Ik wil hem graag een kaartje sturen.
2: Hopelijk denkt u dan:
4: maar mag dat?
2: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
5: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
6: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
5: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
7: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
5: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
8: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
10: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michielgestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000 en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
11: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Friday Move.
12: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
13: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
14: Nu met de staking hebben we op allerlei momenten een auto gehuurd.
15: Voor $5,000.
16: But actually, there is one more thing.
9: Wilfried Genee.
17: Tweede van het seizoen, de Friday Move. Vandaag op 11 september zitten we bij de Feyenoord Runs in het Amsterdam.

0: De grote man van de FNV. Leuk dat je er bent, Hans.
1: Ik ben er graag en ik ben inderdaad deze week 5 keer nat geregend. Dus het is maar goed.
0: Ja, we zitten in een tent nu.
1: Ja, maar ik liep net buiten, hè.
0: Oh, oké. Okay. Je bent veel nat geregend deze week.
1: Zeker. Bij iedere staking was ook wel een regenbui.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht dat het ook overdrachtelijk bedoeld was. Je werd veel op de korrel genomen door die jongens van de rechthoek.
1: Nee, dat boeit me niet.
0: Dat voelt niet als een regenbui?
1: Nee, zeker niet.
0: Ze probeerden je wel een beetje aan te pakken, die jongens op rechts, hè?
1: Ja, ze doen hun best.
0: Ja.
1: Hoe
0: heb je dat ervaren deze week? Ik zag nog een filmpje van Victor Vlam voorbij komen. Jullie zijn veel te vroeg begonnen en jullie gebruiken het veel te snel, dat middel van de staking. Je lachte hem een beetje uit, had ik de indruk.
1: Hij was overigens wel met de doel eens, hè? Ja. Dus hij vond ook dat die bezuiniging van het kabinet idioot is.
0: Ja.
1: Alleen hij heeft natuurlijk liever niet die staking. Ja, dit is het middel van de vakbond om te laten zien dat we het vinden dat het anders moet.
0: Ja, zijn kritiek was dat de gewone man daar last van had. Maar jij zegt, ik doe het juist voor de gewone man.
1: De meeste gewone mensen, dat bleek ook uit diezelfde peiling die net na de tirade van Victor kwamen, die steunen de stakingen.
0: Ja. Heeft het geholpen tot nu toe? Heb je het idee dat ze een beetje anders gaan nadenken?
1: Nou, wie zijn ze?
0: Ja, dat is waar. Tot nu toe hebben we
1: in de Eerste Kamer volgens mij een hele ruime meerderheid die de FNV, CNV en de VCP steunen.
0: Ja, dat wel. Maar dan moeten ze ook aan de andere kant bij dat minderheidskabinet, wat volgens mij zichzelf aan het zoeken is op dit moment. Want dat heb je ook omschreven.
1: Nou, ze hebben elkaar geprobeerd te vinden, maar ze hebben alleen maar gevochten.
0: Ja, je hebt het vals en verkeerd genoemd zelfs, de start van dat kabinet, toch?
1: Ja, zeker.
0: Want, waar komt dat door? Is het toch die VVD die daarin een kwalijke rol speelt?
1: De VVD heeft natuurlijk helemaal bij het begin van het vormen van dit kabinet gewoon helemaal gedreigd, ik wil niet meer pro. Dat zit het vast. Toen wilden ze misschien meer pro en ja 21. Dat wilden ze ook niet. Daarna wilden ze ook nog alle financiële spelregels waar de VVD ooit van gedroomd heeft. Hebben ze mee ingestemd om snel een succesvolle lokale verkiezingen te doen. En nu doen ze hetzelfde trucje opnieuw.
0: Ja,
1: dus ze hebben het land gegijzeld. En dat doet geen vakbond, maar dat doet wat dat betreft het kabinet zelf.
0: Ja, want de VVD wilde niet dat de begroting, de defensie buiten de begroting zou worden gehouden. Hè? Zoals dat in veel Europese landen.
1: Dat wilden ze niet. Ze wilden ook niet de meeste vermogenden aanspreken. Ze wilden ook niet de bedrijven die het allerrijkst zijn. En waar de winst naar de aandeelhouders gaat aanspreken. Dus ze willen helemaal niks. Ze willen alleen maar wat zij willen. En dat is uiteindelijk dat gewone mensen de dupe zijn.
0: Ja.
1: Dat is toch.
0: Maar jij wil ook absoluut die 6,5 miljard. Die bezuiniging moet helemaal van tafel.
1: 6,8.
0: 6,8 zelf.
1: Ja, zeker.
0: Oh, ik las overal ook dat jij ook zei 6,5.
1: Nee, ik zei 6,8. Ik ben vrij consequent.
0: Ja, 6,8.
1: Ja.
0: Pakken we die ook nog even mee. 6,8. Ja. Die moet helemaal van tafel.
1: Ja, dat is overzichtelijk.
0: Ja, dat is wel overzichtelijk. En dat is ook mogelijk, zeg jij. Want dat vond ik zo gek.
1: Het is makkelijk mogelijk. Want er zijn gewoon keuzes te maken. En het kabinet maakt andere keuzes dan dat heel veel andere partijen voorstaan.
0: Dus. Ja, maar het apart in jouw gesprek met Jan Paternotte, daar werd ook niet op teruggekomen dat jij zei, ze hebben zelfs een meevaller gehad afgelopen jaar van 10 miljard.
1: Ja.
0: En het is het laagste. Hoe noem je dat ook alweer? De laagste kosten die we hebben gehad in de afgelopen jaren, toch? Die we daarvoor hebben moeten maken.
1: Ja, op een paar fronten komen grote meevallers. Er komt een meevaller aan die heel zuur is en heel cynisch. En dat komt omdat de 20% mensen die het armst zijn, die gaan eerder dood dan geprognosticeerd. Dus er komt een meevaller in de AOW aan. Dat is ook
0: dat kost je geen geld meer, zeg maar. Die zijn weg.
1: Nee, maar dat is wel heel zuur. Dus in plaats van ze zeggen dat moet een beetje anders, zeggen ze, nou, dat steken we in onze zak. En de premies die we altijd uitvragen, die mensen betalen en werkgevers betalen, ja, daar zit ook een meevaller van 10 miljard.
0: Ja.
1: 10 miljard meer binnen.
0: Waarom kwam je er niet nog een keer bij me op terug? Want hij kwam daar niet uit. Ik denk, nou, dan ga ik hem nog één keer klem mee zetten. Maar hij kwam niet meer.
1: Ja, zoals jij weet, zijn tijd is altijd beperkt. Ze kan niet alles tegelijkertijd.
0: Maar. Ja, maar dat was wel het punt waar het eigenlijk om draaide.
1: Zeker.
0: Want hij zei namelijk met die vergrijzing en de kosten nemen toe en het wordt steeds moeilijker.
1: Ja.
0: Jij beweert, bij hoog en bij laag, die kosten nemen niet toe.
1: Daar komt een hele grote meevaller zelfs. En dat staat ook vast, hè? Dus alle economen weten dat al.
0: Hans, hou me even mee. Ja. Als dat vaststaat, en als dat echt zo is, wat zit hij dan te doen?
1: Ja, dat vind ik ook de hele tijd.
0: Wat zit hij dan te doen?
1: Daarom ben ik zo pissig.
0: Zonde van onze tijd eigenlijk ook.
1: Ja, maar kijk, dat past niet in een plaatje. Want zij zeggen, er is een groot plan nodig. En er moet hervormd worden, want alles loopt uit de hand.
0: Ja.
1: Er zijn nog nooit zo weinig mensen werkeloos geweest in Nederland. Dus dat is geen probleem voor de houdbaarheid. De AOW zou een probleem geweest kunnen zijn, maar het pensioenakkoord werd gesloten. Daar komt nu zelfs meevallers uit voort. Ja, de grootste dingen op de houdbaarheid verder, wat een probleem is hypotheekrente, maar dat telt dan ineens niet. En dat is prima, hè? Maar laat ze dan niet zeuren en een grote waffel hebben over al die andere dingen.
0: Maar het is wel zo straks, als het dus niet gaat lukken, dan krijg jij op een bepaalde manier toch nog de schuld, zeker van rechts.
1: Ja,
0: want dat is wat
1: doen.
0: Er nu steeds gebeurt. Dat frame en dat spinnen is, Spekman.
1: Ja, maar wat is rechts? Hè? Want de meeste mensen, denk ik, ook hier, die vinden de PVV rechts, maar die steunt het kabinet ook niet.
0: Nee.
1: BBB vinden best wel veel mensen rechts, maar die steunt het kabinet ook niet. Dus ik heb steun. Dit voel ik ook echt van pro, van de SP, maar ook van de Partij van de Dieren. Maar ook van de BBB, ook van 50PLUS, ook van de PVV. Die steunen allemaal, zeg maar, meer onze eis dan het kabinet. En dat is heel terecht.
0: Maar hoe gaan we dit land weer in beweging krijgen dan?
1: Ja, dat is eigenlijk de verantwoordelijkheid van een minderheidskabinet.
0: Ja.
1: Die vooral bezig zijn met we willen een uitgestoken hand uitsteken aan de anderen. Maar die vooral druk zijn om elkaar de lieve vrede dan maar net te bewaren. Want als iemand nu van die coalitiepartij, kan ik je garanderen, volgende week probeert zijn hand financieel uit te steken. En dan niet voor een dubbeltje, hè, maar echt financieel uit te steken. Ja. En de andere wordt hij gelijk afgehakt.
0: Ja.
1: Door een andere coalitiepartij. Dus het gaat niet gebeuren.
0: Voor jou 6,8, hè, duidelijk.
1: Zeker.
0: Niet 6,5, maar 6,8.
1: Ja.
0: Dat moet gewoon gebeuren. En anders gaan jullie gewoon door.
1: Ja, wij zijn tot op bot gemotiveerd. Hè? En dat komt niet omdat het Hans Pekman is die dat nou vindt.
0: Maar hij doet het wel.
1: Maar op elke plek waar ik kom, ook vandaag weer, ja, dat zijn allemaal hele gemotiveerde mensen. Omdat ze allemaal mensen kennen. Soms zij zelf. Maar soms andere mensen die ze lief hebben, die gewoon in de shit komen. Als dit doorgaat. Gisteren nog was ik in Maastricht bij Academisch Ziekenhuis. En daar is een man die heeft long covid gekregen als ambulancebroeder. Ja, die voelt zich al in de steek gelaten door de overheid. Hè? Want iedereen was aan het applaudisseren voor ze. En wie stond er daarna nog klaar toen ze ziek werden? En wie staat er nu klaar als zij de WIA ook nog kort krijgen? Ja, ja, dan komt die man helemaal in de ellende.
0: Ja, dat lijkt me dus ook. Maar dit kabinet valt dus straks?
1: Dat weet ik niet, dat kan. Dat ligt aan hunzelf. Meestal vallen ze als de verhoudingen vreselijk slecht zijn. En ik vind de verhoudingen niet echt bepaald goed.
0: Maar die zijn nog niet vreselijk slecht of zijn die eigenlijk ook al vreselijk slecht? Als je heel eerlijk bent.
1: Als ik kijk, maar ik ben zelf niet een van die mensen, vind ik hoe ze dat afgelopen zomer hebben gedaan. En hoe ze eigenlijk alle oppositiepartijen van links tot rechts hebben gepiepeld, denk ik dat de verhoudingen behoorlijk verziekt zijn.
0: Ja, en heb je ook nog tweede monden of drie monden of vier monden, dan zegt Jette...
1: Zes. Zal,
0: ja, wel meer inderdaad. Dan zegt Jette bijvoorbeeld, sociale zekerheid kunnen we inderdaad wel een beetje ontzien.
1: Ja.
0: En dan zegt Heijnen een week later, die zegt precies het tegenovergestelde, dan kunnen we nog even shoppen.
1: Ja, zeker. En dan willen ze zeg maar aan de allerrijkste willen ze ook nog extra geld geven.
0: Ja. Is dat slecht?
1: Ja, want ik denk als je moet kiezen in het leven...
0: Dat was een grapje dit.
1: Dan kunnen ze jou en mij mogen ze best wel wat meer vragen om andere mensen iets meer te ontzien.
0: Ja, vind je zelf ook, met jouw salaris heb je het gevoel ik hoor op de beste dan? Of?
1: Ja, dat is ook zo. Ik heb natuurlijk een prima salaris. Ik haal niet jouw salaris. Maar ik denk gewoon, als we moeten kiezen in dit land en we willen iedereen bij elkaar houden... Ja, dan is het ook wel belangrijk dat we economisch het een beetje verdelen. Want het is toch ook wel vreselijk dat mensen die bij de 20% armst horen... dat die gewoon eerder doodgaan. En dat de rijkste 20% die is nu gemiddeld weer de laatste 10 jaar... bijna 2 jaar ouder geworden.
0: Ja.
1: Dat loopt toch fout?
0: In een land als Nederland klinkt dat best gek als je erover nadenkt.
1: Ja.
0: Ja.
1: En dat is verkeerd.
0: En dus dat de CFV met een flinke looneis komt, dat zeg jij ook van, dat is een goede actie, hè?
1: Zeker, is dat een goede actie.
0: Hoe meer, hoe beter. Kan dat 3,5 tot 5,5%? Is dat
1: reëel? Wij komen volgende week met onze looneis.
0: Ja, die is dus nog hoger, hoor ik.
1: Het zou zomaar kunnen.
0: Nou, ik weet wel zeker. Ik hoor het aan je stem.
1: Ja.
0: Dus die gaat nog hoger worden.
1: Het zou kunnen.
0: Ja. Oh, je bent nu weer de politicus.
1: Nee, ik ben niet de politicus. We hebben afgesproken dat we eerst vandaag nog met een aantal mensen overleggen. En dan komt volgende week Jackie van ons, die ook in het bestuur zit, komt met de looneis van de FNV.
0: Het is allemaal weer goed, hè, binnen de FNV. Die twee stromingen die hebben elkaar weer een beetje gevonden, of niet?
1: Ja, zeker. En we hebben een heel collegiaal bestuur. Super prettig. Dus zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Valt het je mee of valt het je tegen wat je tot nu toe hebt meegemaakt? Nieuwe functie, zeg maar.
1: Ik vind de onderling, de organisatiekracht van de FNV is fenomenaal. Dus dat is echt wel een heerlijk cadeautje. Ik vind de strijd tegen het kabinet buitengewoon vermoeiend. Omdat ze met zoveel leugens en onwerkelijkheden komen, daar word ik wel licht vermoeid van.
0: Ja, maar ons land moet verder, Hans.
1: Ja, maar dat komt niet met leugens.
0: Nee, dat snap ik ook wel. Maar wie gaat daar uiteindelijk het voortouw in nemen? Denk jij dat Rob Jette bijvoorbeeld de ideale man op de juiste plaats is?
1: Dat weet ik niet. Als die zo doorgaat, niet. Nee.
0: Nee. Maar je spreekt toch wel eens met hem? Of?
1: Zeker, met iedereen in het kabinet. Alleen, ja, kijk, tot nu toe zijn het alleen maar woorden. En komen ze met prachtige dingen. En kom nou aan tafel en doe nou gezellig. Maar wij doen niet gezellig als de voorwaarde is dat er zoveel geld op de sociale zekerheid gekort moet worden. Want dat gaat ergens om. Want als de WW van 2 jaar naar 1 jaar teruggaat, komen heel veel mensen in de problemen. Als je de mensen die ziek zijn ook nog eens straft door die wet inkomens arbeidsongeschikte, door het strakker te maken. Ja, wat blijft er dan over?
0: Dat blijft
1: die man met long covid, die zit dan in de shit. Die moet ook zijn huis verkopen.
0: Ja. En die handreiking slaat eigenlijk nergens op. En de liefdesbrief die ze hebben aangekondigd, ze gaan allemaal inlegvellen erbij voor je.
1: Van het kabinet geen enkele goede liefdesbrief. Dat ze niet het vermogen hebben om iemand de liefde te verklaren.
0: Nee, want 70% is nog steeds op tafel, zeg jij. Dat is echt veel.
1: Zeker. En ze kunnen elkaar al niet de liefde verklaren. Dus laat staan ons.
0: Ja. Maar dan hebben we straks dat kabinet, dat moet het gaan doen. Is er iemand waarvan jij, waar heb je nog een beetje je hoop op gevestigd? Iemand die, want die 6,5 miljard...
1: Ik heb niet de hoop op de coalitie op dit moment. Die kiezen te veel voor elkaar. Die hechten natuurlijk aan hun positie in het kabinet. Dat geloof ik allemaal wel. En sommigen die zijn ontzettend hun zin aan het krijgen. Dus die zijn natuurlijk ook alle vlaggen uit. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ik het meest verwacht van de oppositie.
0: Oké. Okay. En daar heb je het goed mee. Met Pro zeker, hè? Daar zit je lekker mee, toch? Met Jesse?
1: Ik ben lid van Pro, dat is geen geheim. Nee. Maar ik bel met iedereen en ik werk met iedereen samen. Ook met rechts. Dat maakt mij niet uit. Het gaat mij om het doel. En dat is werknemers dat ik daarvoor opkom.
0: Ben ik nog één ding benieuwd naar. Jij zegt die 6,5 miljard mag eigenlijk geen probleem zijn. Met alles zoals het de laatste jaren gaat. Die 10 miljard extra die erbij gekomen is. Je hebt hier daar meevallers. Die kan je zo in je zak steken. Mensen gaan eerder dood enzovoort. Is het dan een prestigezaak nu inmiddels geworden? Of is het wel eerlijk dat ze het verhaal vertellen dat het echt niet kan? Wat denk jij?
1: Nee, het is een prestigestrijd waar een filosofie achter zit. Dat zij de sociale zekerheid willen afschaffen geleidelijk aan. En dat dus mensen een hele andere verhouding krijgen met die werkgever. Terwijl als je dan een conflict hebt met een werkgever, durf je dat dan nog? Of ben je een lijfeigenaar? Ik heb het eerder gezegd, maar zo is het ook echt. Want als jij gewoon helemaal niks meer hebt om terug te vallen, ja, dan ben je puur afhankelijk. En er zijn hele goede werkgevers, maar ja, niet altijd. Ja, en daarvoor is sociale zekerheid belangrijk.
0: En die potten zitten vol, hè, begrijp ik allemaal, toch?
1: De potten zitten overvol. 10 miljard meer binnengekomen dan uitgegeven.
0: Ja, en dat hebben we wel met z'n allen betaald, al die mensen.
1: Zeker.
0: Ja.
1: Dus ik vind dat een schande.
0: Het klinkt eigenlijk heel logisch wat je vertelt.
1: Het is ook heel logisch.
0: Ik ben niet altijd links, maar ik kan je in deze heel goed volgen, wat dat betreft, Hans.
1: Ja, het is ook niet heel ingewikkeld.
0: Ik had meer tegengas willen geven, maar ik zag al die mensen zitten die van de week zaten te sputteren. Maar ook bij die 10 miljard dacht ik, ja, waarom ga je er niet even wat vanger op door? Want dat is toch heel logisch wat jij daar vertelt, of niet? Maar goed, het maakt ook niet uit. Dat hebben we nu bij deze besproken, Hans. Wij zijn eruit. Hè? Ja. Gewoon die 6,5 miljard eraf. Meteen. Tot zo. En de loonijs is ook nog omhoog volgende week bij FNV. Ja, er wordt echt hard gewerkt daar bij die FNV. Vinden ze weer een beetje om. Werd ook alweer eens tijd. Je hoorde bijna niks meer van de FNV ook, vond ik eigenlijk. Met jou is wel een nieuw elan binnengekomen, Hans.
1: Ja, ja, niet alleen met mij. Het kabinet daagde ons ook wel uit, hè.
0: Ze maken het je makkelijk, bedoel je eigenlijk?
1: Nee, het moet nu. En iedereen voelt dat ook. Dus als ik bij die buschauffeurs, ik ben er met een busje meegereden, met buschauffeurs vol.
0: Ja.
1: Ja, die voelen zich allemaal tot het bot gemotiveerd. Want die vinden het gewoon heel onrechtvaardig dat er zoveel is opgehaald. Waar zij eigenlijk niks van krijgen, alleen maar minder rechten.
0: Ja, nou duidelijk. Er zal nog wat meer gaan gebeuren vanaf volgende week allemaal te volgen. Natuurlijk ook Stine Jensen, goed dat je er bent.
2: Ja.
0: Filosoof en schrijfster. Hoe luister jij naar dit verhaal?
2: Ja, ik vind het eigenlijk heel interessant dat het... Kijk, het gaat natuurlijk allemaal over geld, hè, dinsdag. Maar ik vind het heel goed dat Hans dat voorbeeld geeft van die ambulancebroeder. En dan dan zie je eigenlijk dat het niet alleen maar over geld moet gaan, maar welke waarden erachter zitten. En dat het over mensen gaat.
0: Ja.
2: Dat is eigenlijk ook mijn verhaal met Groenland. Hè. Er wonen geen grondstoffen op Groenland, er wonen mensen.
0: Ja. En dus, heb je extra veel mee omdat je Deense van geboorte bent, toch? Of niet?
2: Ja, en misschien ook toch wel met zoiets als de sociale zekerheid. En dat het in de lange termijn echt gaat over houden we die verzorgingsstaat overeind. Ik vind dat heel belangrijk. En dat is zeker een Scandinavisch goed ook.
0: Zeker weten. Daarom heb je ook het boek geschreven, we moeten het over Groenland hebben. Dat vind jij belangrijk, dat we het over Groenland hebben?
2: Zeker. Nou, niet alleen ik. Hè.
0: Er zijn heel veel mensen
2: die het over Groenland hebben.
0: Vind je ook dat we het over Groenland moeten hebben, Hans?
1: Nou, ik vond het wel heel interessant dat Trump ermee kwam. En toen pas ik bewust was over wat Denemarken ook allemaal verkeerd had gedaan in Groenland.
2: Ja, dat is natuurlijk heel pijnlijk. Ja,
0: dat wordt hier nu heel gezellig, jongens.
2: Ja. Nee, maar dat
0: mag gedanst worden, dames en heren.
2: Nee, dat is ook zo. Hè. Denemarken heeft ook veel verkeerd gedaan op Groenland. Het is ook zo dat mensen eigenlijk heel weinig wisten over Groenland. Dus dat
1: ik ook
2: pas
1: niet.
2: Een beetje op hun netvlies.
1: Ja, ik hoorde toen van die kinderen en die gedwongen anticonceptie. Hoorde ik pas omdat Trump zei, ik wil Groenland.
2: Dat was wel al veel langer bekend. En het is ook zo dat Trump er echt garen bij spint om Denemarken en Groenland uit elkaar te drijven. Om wicht te drijven. Daar heeft hij voordeel bij.
1: Ja.
2: En dat is zo van, de Denen hebben jullie slecht behandeld, maar ik zal het stukken beter doen. En daar trappen de Groenlanders gelukkig niet in.
0: En hoe is de stemming daar als het gaat om Amerika op Groenland?
2: Nou, vrijwel alle Groenlanders die willen...
0: Hoeveel Groenlanders zijn er precies?
2: 56.000.
0: 56.000 Groenlanders.
2: Dat zijn er echt weinig. Hè? Ja. Die willen niet een tweede kolonisator. Hè? Die zijn al getraumatiseerd geweest door Denemarken. Die willen niet een hertraumatisering.
0: Okay.
2: Dat willen ze niet nog een keer meemaken.
0: Maar voelen ze zich dan ook een beetje Deen of voelen ze zich alleen maar Groenlanders?
2: Nou, dat is heel interessant. Dat wordt wel eens aan ze gevraagd. Dan voelen jullie meer Deens of Europees? Maar heel vaak hoor je van de Inuit dat zij zich eigenlijk identificeren met de Canadese Inuit.
0: Oh ja?
2: Ja. Dus dat daar veel meer overeenkomsten zijn in levensstijl, hè, het leven van de visserij, van de jacht, dat daar de identificatie ligt.
0: Ben je als op Groenland geweest, Hans?
1: Nee.
2: We
1: troffen
2: het
1: elkaar
2: net over. Ja.
1: Buiten de tent eerder. Ik ben niet zo reiziger. Ik ben nog nooit buiten Europa geweest.
0: Oh nee?
1: Zeker niet.
0: Wat is de verste afstand die je hebt afgelegd dan?
1: Volgens mij de oostkant van Polen.
0: De oostkant van Polen?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ik vind het gewoon fijn om ergens met mijn auto naartoe te rijden.
0: Ik ben niet op Groenland geweest. Nee,
2: het is echt ongelooflijk mooi land. Het is... Ursula von der Leyen, die was er maandag. En je ziet niet vaak een diplomaat of een politicus glimlachen. Maar ze liep daar en met glimmende wandelschoenen. En toen kwam er een glimlach op haar gezicht.
0: Met glimmende wandelschoenen?
2: En een grote glimlach, omdat het zo mooi is daar. Het is zo ongelooflijk mooi. De ijsschotsen die voorbij drijven. Het natuurschoon.
0: Jij was er in juni nog, begrijp ik toch?
2: Ik was er nog in juni. Voor het laatst, het was echt 20 jaar geleden dat ik er geweest was. En ik was weer zo getroffen door de schoonheid.
0: Ja.
2: Het is er zo waanzinnig mooi.
0: Nou, je hebt wel tijd voor jezelf daar, denk ik ook. Met 56.000 man kom je niet veel tegen, denk ik.
2: Nee, veel daarvan wonen ook in Nuuk, de hoofdstad, 20.000. Dus dat is een hele kleine hoofdstad.
0: Ja.
2: En de andere steden, die hebben dus bijvoorbeeld 4.000, 5.000 inwoners. Dus dat is echt een heel verspreide bevolking. En ja, ze zijn met weinig.
1: Maar ze leven nog steeds allemaal van de visserij? Of hebben ze...
2: Veel nog wel. De visserij is belangrijk voor Groenland. Dat is ook de reden dat ze overigens niet bij de EU wilden horen.
1: Ja, walvissen.
2: Net als IJsland.
0: Ja. Ja.
2: Want dan moeten ze aan al die strenge regels doen. Dus er was al een grek. Zit. En in 1985 hebben zij besloten, dat doen wij niet. Dat is niet voordelig voor ons. Maar ze hebben nu Europa wel heel hard nodig voor defensie. En Europa heeft ook Groenland nodig. Hè. Dat is echt een belangrijke plek geworden nu.
0: Maar is het leuk om naartoe te emigreren? Zit ik me even af te vragen nu opeens.
2: Nou, je moet wel echt van kou houden. Ik was hier in de zomer. Toen was
0: dan moet Hans er meteen naartoe.
1: Ja, ja.
0: Als je dat bij min 12 is eigen huis.
2: Ik hou ervan. Ik was hier in de zomer. Was hier iedereen die ging aan een hittegolf ten onder. En bij mij in Lelystad was het 2 graden. En ik heb een vlokje sneeuw gezien. Dus dat is... Ik ben heel bang dat het straks de Mediterranee van de toekomst is. Omdat het natuurlijk met die opwarming zitten.
0: Maar zijn die mensen niet heel depressief dan? Als het al zo koud en...
2: Ja, maar gek genoeg, je hebt wel gelijk. Er zijn ook wel wat problemen met mentale gezondheid.
0: Ja.
2: Vooral in de zomertijd eigenlijk. Als er veel licht komt. Dus dan is het...
0: Veel lichter zou je denken dat het beter gaat.
2: Dan schieten de statistieken omhoog als het gaat om zelfdoding. Dat is echt een verdrietige statistiek.
1: Maar mogen die 56.000 mensen, want dat is eigenlijk maar een klein groepje. Mogen die nou zelf over hun toekomst beslissen?
2: Nou, steeds meer. Er wordt steeds minder over de hoofden van Groenlanders heen gepraat. En dat is ook ontzettend belangrijk. En je zag het dus ook afgelopen maandag. Ursula von der Leyen, Jens Frederik Nielsen, de premier van Groenland. En met Frederiksen, premier van Denemarken. Met z'n drieën, zij aan zij. En de Groenlandse premier in het midden. Dat is wel gelukkig nu aan de gang dat zij meepraten over wat...
0: Maar de EU helpt toch wel, begrijp ik, ondanks het feit
2: absoluut.
0: Dat ze... 200 miljoen toch weer?
2: 200 miljoen en ook volgend jaar. En plus 400 militairen die door de 11 Europese landen daarheen zijn gestuurd. Maar ik wil met mijn boek, waarom we het over Groenland moeten hebben... Dat is eigenlijk niet alleen bedoeld om ook vooral weer te hebben over defensie, strategie en Groenland als een pion. Maar echt ook over de mensen en over de cultuur. Dat vond ik heel belangrijk. Want ik zie zoveel talkshows waar heel veel, toch met name heren...
0: Ja.
2: Over de hoofden van heel veel mensen heen... een beetje over Groenland praten als een strategische pion. En daar had ik ook een beetje genoeg van.
0: Je wilt als land zien met mensen die een cultuur hebben...
2: Ja.
0: En gewoon een eigen manier van leven hebben.
2: Mijn boek gaat ook over de muziek die er vandaan komt... de literatuur die daar geschreven wordt. Wat voor mensen leefden eigenlijk, waar leven ze van... Kortom, wat weten we eigenlijk van Groenland? Het gaat ook over de complexe relatie met Denemarken.
0: Maar toen je nog in Denemarken woonde, wat had jij toen met Groenland?
2: Nou, dit is heel... ik ben opgegroeid met het idee, dat is misschien wel gek... maar toen ik jong was, was het idee dat Groenland is van ons.
0: Ja.
2: Het was ook zo, Groenland hoorde ook bij Denemarken. Sinds 2009 heeft het zelfstandig bestuur. Maar en het idee was ook, daar ga je een keer naartoe in je leven om het te bezoeken.
0: Als deem moet je dat gedaan hebben.
2: Als deem doe je dat een keer in je leven. Als je het geld hebt. Het is nog steeds vrij duur om daarheen te gaan.
0: Ben je wel eens op Ameland geweest op de Schelling?
1: Ja, zeker.
0: Dat wel, hè? Ik ga het even een beetje afmeten. Ja.
1: Zeeland ook.
0: Zeeland ook, ja.
2: Ja, misschien is het vergelijkbaar met de relatie die Nederlanders
0: met
2: hebben.
0: Curaçao of zo?
2: Ja, met Curaçao met name.
1: Daar ben ik dan weer niet geweest.
2: Nee.
0: Lekker hoor, daar. Ja. Maar je houdt niet van die zon, dat weet ik zeker.
1: Het is te warm.
0: Lekker windje.
2: Ja.
0: Maar dat moet je gezien hebben, omdat je toch een beetje die band voelt.
2: En dat heb ik toen ook gedaan. gedaan. En toen ben ik in een groep Denen, ben ik op, met een groep Denen op wandelreis.
1: Staan ze Deens eigenlijk?
2: Nou, dat was dus het bijzondere, was dat ik daar toen met mijn Deens terecht kon. Want ze leren daar Deens. Hè. Dat is de tweede taal. Ze krijgen veel onderwijs in Deens. Onderwijsmateriaal is in het Deens. Dus ik kon met iedereen Deens praten. Dat is veranderd nu, ontdekte ik toen ik er terugkwam. En de bevolkingssamenstelling is veranderd. Niet iedereen heeft zin om Deens meer te praten. Nee. Ze slaan het soms over en leren liever Engels. Want dan kun je met de rest van de wereld ook een goed gesprek voeren. En er zijn ook veel mensen uit bijvoorbeeld Thailand, Filipijnen die daar nu werken.
0: Ze hebben ze ook een ster, hè? Een hele goede zanger of een goede voetballer.
2: Ze hebben een geweldige rockband gehad.
0: Echt waar?
2: Sume, nou, die maken fantastische rockmuziek. Die zijn zo bekend geworden omdat ze voor het eerst in het Groenland zongen.
1: En daar zouden we nu eigenlijk in moeten starten, maar ik weet niet.
0: Maar iedereen, ze starten nu de tune in, dat is jammer.
2: Echt een keer luisteren. En nu daar zijn allemaal jonge...
1: hoe je het schrijft.
2: S-U-M-E en dan die E met een streepje. En er zijn allemaal jonge Groenlandse rockbands uit voorgekomen die in hun eigen taal zingen. Dus dat is nu wel een bloeiende cultuur. Via muziek eigenlijk ook je onafhankelijkheid bezien.
0: Nog even met die dreiging. Zijn ze bang?
2: Ja, ze zijn bang. En ze zijn terecht met recht bang. Hè? Want maandag heeft Groenland in reactie op dat bezoek van von der Leyen heeft een kaart, heeft Trump weer zijn kaart gepost.
0: Zag het, ja.
2: Ja. Waarin die IJsland, Canada, Midden-Amerika helemaal met...
0: Cuba, Mexico, ja, alles pakken.
2: Nee, ze zijn bang en met recht. En heel veel mensen hebben mentale gezondheidsklachten. Ze hebben er last van. Ze zijn gestrest. Ze zijn bedolven onder de journalisten die alleen maar met ze over Trump willen praten. Terwijl zij het willen hebben over... Ik heb een supermarkt nodig dichter in de buurt.
0: Ja.
2: Ik wil mijn inkomen verbeteren, ik wil werk. En iedereen wil het met ze over Trump hebben. En dat is gewoon... Dit is zwaar.
0: En hoe is de sociale zekerheid op Groenland?
2: Goed.
0: Oké, dat is belangrijk om te weten even dit. Hè? Ja, nee, dat wil ik toch even horen.
2: En als er iets overkomt, ambulancebroeders, de Denen... ze worden hup naar Denemark vliegtuig... en ze krijgen goede ziektekostenverzekering.
0: Nee, toch?
2: Dus dat is goed geregeld.
0: Ja. We moeten het vaker over Groenland hebben, wat dat betreft.
2: Zeker.
0: Ja. Dus kom je binnenkort weer een keer om over Groenland te praten.
2: Altijd.
0: Ja. Goed dat je er was, Tine Jensen. Dit is hem.
2: Dit is toch heerlijk?
0: Ja. Ja, het is net iets anders dan mijn eigen nummer. Maar ja, het is wel lekker, ja. Ja. Dankjewel, Tine. Tot de volgende keer.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday Move.

0: Alles dat je moet horen over werk, arbeidsmarkt, communicatie, employer branding en meer hoor je wekelijks in BNR at Work.
1: Met twee scherpe kenners die weten hoe werk werkt. Nigaio Wijnen.
2: Maar Wim, dit is geen wilde woeste wereld. Wij wonen in het prachtige Nederland.
0: En Arjan Elbers.
3: Als je vandaag geen tijd hebt om mensen te begeleiden, dan verdien je morgen ook geen personeel.
0: BNR at Work is elke woensdagmiddag om 3:30 live.
1: En natuurlijk ook te beluisteren in je favoriete podcast app.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans is niet tevreden met de Prinsjesdagplannen die zijn uitgelekt. Daarin wordt duidelijk dat de koopkracht voor de meeste mensen er iets op achteruit gaat. Vooral voor mensen met hoge inkomens. Volgens Brekelmans gaat het in de praktijk maar om een paar tientjes, maar is de richting niet goed. In het Brabantse Sint-Michiel-Gestel is in een tuin een zelfgemaakt explosief gevonden. Dat meldt Omroep Brabant. Het gaat om een lege frisdrankfles met een brandbare vloeistof erin. Aan de fles zat een explosief vastgemaakt. Het lijkt erop dat de brandbom naar het huis is gegooid, maar niet is afgegaan. Het ebola-virus grijpt steeds meer om zich heen in Congo. De ziekte is nu ook gevonden in het noorden van het land. Het aantal besmettingen is gestegen tot boven de 7000... en met ruim 3300 doden is het de dodelijkste uitbraak in de geschiedenis van Congo. Er wordt gevreesd dat het virus zich nog verder kan verspreiden. In de top 10 van rijkste mensen ter wereld staan nu alleen nog maar Amerikanen. Er stond ook altijd een Fransman in, die achter tassenmerk Louis Vuitton zit, maar zijn vermogen is flink afgenomen. Belegger Warren Buffett staat nu op plek 10. Elon Musk voert de lijst nog altijd aan met ruim $900 miljard. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
8: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
9: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
10: Nu met de staking hebben we op het allerlaatste moment een auto gehuurd.
11: Voor $5,000.
12: But actually, there is one more thing.
5: Wilfried Gené.
13: Tweede halve uur onder deze uitzending. We zitten bij de finals run. En iedereen is binnen, dat hoort u wel.
14: Ja, dat klinkt even heel erg enthousiast allemaal. Ben jij een hardloper eigenlijk, Hans?
15: Nee, zeker niet.
14: Nee?
15: Nee.
14: Nee, oké.
15: Ik was wel met een balletje achter, met voetbal vind ik leuk. Maar gewoon rennen zonder bal vind ik ingewikkeld.
14: Doelloos.
15: Ja.
14: Ja. Hans Spekman, voor de mensen bij die stem herken je natuurlijk meteen. Hans, hoe gaat het met je?
15: Bij mij gaat het eigenlijk uitstekend. Ja, het is een beetje drukke tijd, maar dat is zo.
14: Ja, want ik zag onlangs dit interview met jou met Pim CD. Dat maakte veel indruk op me. Waarin je vertelde over je jeugd, wat dat met je gedaan had. Je jeugd, een zware jeugd ook, met een verslaafde zus, je vader die vroeger overleed. Hoe kijk je terug op zo'n interview als je dan opeens jezelf zo blootgeeft, zeg maar?
15: Ja, dat is toch een beetje wie ik ben. Dus ik kan niet, als ik een vraag krijg, probeer ik eerlijk antwoord te geven. Dus ook als het voor mezelf het antwoord een beetje moeilijk is. Ja, dus ik brak daar een beetje, dat voelde ik ook wel. Maar ik dacht, ja, dat is wel hoe het is.
14: En zo sta je eigenlijk altijd in het leven. Je wilt niet iemand anders voordoen, zeg maar.
15: Dat kan ik ook echt niet. Ik heb ook altijd gedacht, als je gewoon dat ingewikkeld over doet, moet je allemaal onthouden waar je ingewikkeld over doet. En dat is veel te ingewikkeld. Want dan moet je veel te veel onthouden hoe je dat eerder hebt gezegd. Dus ik dacht, dat doe ik gewoon niet.
14: Nee, je zegt alles wat je voelt.
15: Ja.
14: Wel lekker.
15: Ja, sommige mensen vinden dat lastig.
14: Is dat zo?
15: Nou ja, kijk maar hoe er werd gereageerd op wat er uit mijn hoofd vloept over flapdrol.
14: Ja, dat vonden ze niet. De meeste niet er, hè?
15: Nee, ja.
14: Maar je vindt het toch die vuilbrief gewoon een flapdrol, toch? Of niet?
15: Ja, maar ja, ik probeer nooit op de persoon te doen. Ik wil wel over mezelf allemaal dingen zeggen. Maar ik probeer eigenlijk nooit op de persoon te doen. Maar dat vloepte eruit omdat ik gewoon irritant vond wat hij zei.
14: Ja, maar zijn mensbeeld is ook niet de jouwe, begreep ik.
15: Nee, zeker niet.
14: Nee, hij vindt dat je mensen moet prikkelen. Dat je dingen moet afpakken van mensen.
15: Ja. Ja, omdat ze anders niet het goede doen. En ik vind dat super lui en kwetsend naar heel veel mensen toe. Want heel veel mensen willen gewoon heel graag, maar zijn op een gegeven moment gewoon op.
14: Ja.
15: En zijn daar zelf heel verdrietig over. En als ze dan ook nog eens horen op tv dat de minister zegt dat ze geprikkeld moeten worden, dat ze anders achterover blijven leunen. En dat wordt versterkt door de megafoon van de VVD. Dan is dat wel echt bloedirritant.
14: Oké, duidelijk. Flapdrol. Toch?
15: Ik probeer zeg maar dingen die ik op de persoon heb gedaan nooit te herhalen. Maar,
14: okay,
15: maar het vloepte er wel oprecht uit.
14: Ja, en je begon er zelf over.
15: Zeker.
14: Bernard, je zat mee te luisteren en zei, ik ken het uit de jaren 50 ook nog.
16: Ja, deze geluiden, ik ben opgegroeid in de jaren 50. En ik denk, ik hoor de oude Partij van de Arbeid van heel lang geleden. En ik hoor een vleugje CPN, die is iedereen inmiddels vergeten. Maar dat heeft iets grappigs op die manier. Hè? Want toen werd de retoriek was toen bijna identiek als wat jij nu doet. Dat bedoel ik eigenlijk.
15: Ja, ik denk dat die strijd ook weer nodig is. Want in de jaren 50 was er ook bijna nog geen sociale zekerheid. En nu is er bijna niks meer over.
16: Nee, dat klopt. Er was nu je het zo zegt. Het was een tramstaking. Ik denk 56 of zo. En een politiestaking, dat is helemaal wat. En bleek dat heel veel van al het personeel bij het gemeentevervoerbedrijf was lid van de CPN. Waren allemaal communisten.
14: Oh.
16: En op dat is een kantelpunt geworden. Toen ik weet niet meer welke regering we toen hadden, maar die zijn echt gaan nadenken. We moeten iets aan de sociale verhoudingen doen en beter betalen. Het heeft echt geholpen. Dat was een hele grote staking.
14: Ja.
16: En ik woonde vlakbij een tramremise. Dus ik zag het allemaal voor mijn ogen gebeuren. Het was wel heel
14: spectaculair in die tijd. Want je had nog geen tv natuurlijk. Je gaat internet.
16: Nee, maar kon er wel naartoe wandelen.
14: Dan kon je kijken. Ja, er gebeurde er wat in je leven.
15: Als je Amsterdam woonde, kon je er naartoe wandelen.
16: Ja, ik woonde om de hoek in Amsterdam. Ja, precies.
14: Waar was jij 25 jaar geleden eigenlijk?
15: Dat weet ik nog heel goed. Ik stond voor het Utrechtse stadhuis. Ik had een meningsverschil met Rita Verdonk. Daar gaf ik een interview over. Daar was ik. Precies daar.
14: Waar was jij op dat moment?
16: Ja.
14: In de Towers.
16: Ja, dat is ook wat. Ik was net terug uit New York. En ik mijn auto had een servicebeurt. En die haalde ik op. En op dat moment kwam het ene vliegtuig en een tijdje later het andere. Dus ik ben teruggereisd, meteen uitzendingen gaan maken. En we hebben David, mijn zoon, en ik dus zijn er eigenlijk een heel jaar mee bezig geweest. Want hij was erbij ongeveer.
14: Ja.
16: Hij is ook meteen live daar in de uitzending gekomen van SBS toe. En is gaan filmen. En dat hebben we bijna een jaar lang samen gedaan. En een documentaire gemaakt die heet Aftermath. Dus over al die verschrikkingen wat de mensen hadden mee. De nabestaanden. Een brandweercommandant die een heel jaar lang alleen maar collega's is wezen begraven.
15: Ja.
16: En van dat soort dingen. Het was aangrijpend. En ik vond het ook wel, moet ik het zeggen, het was ook wel inspirerend. Want heel veel mensen, je ziet wel heel veel, als er zo'n ramp gebeurt, zie je onmiddellijk welke mensen echt kracht hebben.
14: Ja.
16: En dat zijn niet de mensen van wie je denkt.
14: Is dat zo?
16: Doodgewone mensen, ja, die plotseling een soort helden worden in zulke omstandigheden. En dat dwingt respect af, tenminste bij mij. En ook een soort solidariteit. Maar ik zag met name gisteren de Amerika-podcast op. En dat deed ik met David, want Jan Postma was er niet. Dus dan doen wij dat altijd. Dat is dus vader en zoon hoort eigenlijk niet. Maar daar maken we dan, grappen over.
14: Ja.
16: Ik noem het altijd. Maar hij was dus vanaf het eerste moment eigenlijk ter plaatse en is gaan filmen. En daarna is hij op een bepaald moment. Hij zei, ik ken New York vanavond tot hoort. Maar ik wist niet meer waar ik was. De oriëntatie was helemaal weg. Omdat je in zo'n maanlandschap loopt. En toen is hij naar Brooklyn gegaan. Daar heb je een heel mooi uitzicht op Manhattan. En toen zag ik pas hoe erg het was. Want die rookwolk die is heel lang blijven hangen. Dat was huiveringwekkend. En tijdens de opname, gisteren in de podcast, toen raakte ik ook eventjes ontroerd, omdat hij zei, ik merk nu pas hoe het me nog bezig gaat, want ik zit helemaal te rillen terwijl ik dit verhaal vertel.
14: Ja.
16: Dat is 25 jaar geleden.
14: Ongelooflijk.
16: Ja.
14: Ja.
16: Dus,
14: wat heeft het met de wereld gedaan?
16: Nou ja,
14: dat is eigenlijk een hele grote vraag.
16: Nee, maar er zijn verschillende dingen. In de eerste plaats kun je zeggen, in onze generatie, wij eigenlijk alle drie, zijn opgegroeid met voor de oorlog en na de oorlog. Dat was een kantelpunt. En daarna, zeker in Amerika, maar ook wel een beetje in andere delen van de wereld, is het geworden voor en na 9/11.
14: Ja.
16: Dus het is zo'n soort marker geworden, denk ik, in de geschiedenis. Ik ben altijd heel voorzichtig met dingen als historisch, weet ik niet. Maar 25 jaar later begint het historisch te worden. Want er zijn een heleboel mensen vandaag, op dit moment, aan het herdenken, die er nog niet waren, die waren nog niet eens geboren. Die staan familieleden te herdenken bij de World Trade Center en ook bij het Pentagon. Dus het heeft...
14: Er werd toen gezegd, ik had van week Maarten Verhoeven in de podcast, wat leuk is. En die zei van ja, ik heb toen al gezegd, jongens, maak het niet groter dan
16: nee,
14: het is.
16: Nee, die is gecanceld door bijna iedereen. Dat, ongelooflijk.
15: Ja. Ik weet nog heel goed dat hij toen op tv zei, maak je nou niet zo druk, dit is geen oorlog, dat is idioot.
16: Het is niet de derde wereldoorlog. En toen werden ook, ik weet niet meer in welk programma het was, maar de presentator werd boos.
15: Ja, zeker. Ja. Volgens mij was dat in of een voorganger van Pauw en de Wit. Of...
16: Ja, maar één van die. Ja, van Jared,
15: en hij was is daar, Nederland 1 toen.
16: Hij is daarna zijn column kwijtgeraakt, geloof ik. Bij.
14: Maar hij zei, uiteindelijk heb ik gewoon gelijk gekregen. Ik bedoel, de War on Terror, waar het over ging toen ook. Maar het is niet een wereldoorlog geworden. Het is ook niet zo uit de hand gelopen.
16: Nee, en nou ja, het is wel uit de hand gelopen, vind ik.
14: Door hij vindt het nog steeds niet, hè?
16: Door de reactie. Nee, ja. Dat... achteraf. Ik zou even zeggen, toen de oorlog in. Toen in Israël die inval was op 7 oktober. Toen is Biden, die toen president was, naar Israël gevlogen. En zijn boodschap aan Netanyahu was: maak niet de fout die wij hebben gemaakt.
14: Okay.
16: En daarmee refereerde hij aan 9-11 en de inval in Afghanistan en de inval later in Irak. Mm. Het zijn drama's geworden. Amerika heeft die oorlogen verloren. En dat heeft wel indruk gemaakt. En het feit dat eigenlijk de hele wereld... Ja, wij ze hebben ook meegedaan. We hebben 25 mensen verloren in Afghanistan. Hè? Gesneuveld.
14: Ja.
16: Allemaal ten gevolge hiervan.
15: Het is ook een drama voor alle meisjes die in Afghanistan wonen.
16: Jawel, maar goed, dat is waar. Maar je kunt zeggen, de Amerikanen hebben daar 20 jaar gezeten. Naar aanleiding van 9-11 uiteindelijk verloren van de Taliban. Dat is historisch ook heel belangrijk. Een les.
15: Maar doet het niks meer voor de stad New York? Want mijn zwager, die woont er. Die woonde er
16: ik woon er ook nog steeds. Hè?
15: Ja, die woonde in Brooklyn. En daarna, zeg maar, dus die kon het zien.
16: Ja.
15: En, daarna is mijn vrouw er ook nog geweest. En er waren ineens die hoge flessen niet meer.
16: Nee.
15: Heeft het voor jou nog iets te betekenen in New York zelf?
16: Ja, enorm. Enorm. Goed, wat ze nu hebben neergezet, hè, dat, het vervangende gebouw, is beeldschoon. En de tentoonstelling die onder de grond...
14: Ja, die is mooi,
16: die is fantastisch.
14: Al die foto's ook.
16: En... Ongelooflijk. Ja. Echt heel mooi. Dus ze hebben het heel smaakvol hebben ze het gedaan. Dat vind ik wel belangrijk. En al die namen die daar staan. En op dit moment zijn ze dus de namen aan het lezen. Ja, dat gebeurt nu, terwijl wij hier spreken. En is de stad veranderd? Ja.
14: En de definitieve schuldvraag, is die ooit...
16: Nou, dat is een hele interessante. Dat speelt nu. Omdat 15 van de 19 kapers waren Saoedi's.
14: Ja.
16: En er was toen al meteen een redenering van... ja, dat is gewoon een Saudi-Arabisch ding. En dat Al-Qaeda, dat is toeval, die zaten daar. En die hebben misschien wel meegedaan, maar er waren niet de hoofdschuldigen.
14: Nee.
16: Daar kwam het op neer. Zijn de nabestaanden die eisen nu een rapport op. Een geheim rapport bij de regering dat deze vraag heeft bestudeerd. En ze hopen dat Trump toegeeft. Want Trump heeft dat ook gedaan bijvoorbeeld bij het Kennedy-rapport. Dat had nog heel lang verborgen moeten blijven. Een paar mensen zei die, naar mijn idee terecht, is wel mooi geweest. Kom op, geef die informatie vrij. En daar staat duidelijk in, als ik het goed begrijp... dat er een Saoedische brein is geweest, zal ik maar zeggen... die het ook heeft georganiseerd. En dat het gewoon een Saoedische actie is geweest. En ik voorspel al, dat gaat een grote zaak worden. En daar gaan ze bij de Saoedi's aankloppen. En de Saoedi's zullen zeggen... nou ja, dat zou kunnen, het was niet de regering.
14: Nee.
16: Wij als regering hebben geen schuld eraan. En dat geloof ik ook. Ik denk dat er een aantal rijke sheiks waren... of mensen die op wat voor manier dan ook een bloedhekel hadden.
14: Gaat dat de verhoudingen tussen Saudi-Arabië en Amerika nog verslechteren?
16: Nee, ja, nou, het zal wel even een deukje
15: krijgen. Zullen we toch wel het WK-voetbal houden, denk ik.
16: Ja, wel, ja, precies.
14: Dat gaat altijd door. Ja, ik las dat Infantino waarschijnlijk toch weer gekozen wordt. Dus.
16: Als de Saoedische regering inderdaad zegt... ja, nee, als het zo is, dan is het zo. Dat vinden we vreselijk. En waar kunnen we nog wat geld storten voor, weet ik veel wat, voor fonds. Ja. Maar wij als regering waren dat niet. Het zijn rijke burgers misschien geweest uit ons land.
14: Dus, ja.
16: Nou, to be continued, zal ik maar zeggen. Het is een spannend verhaal.
14: Goed dat je er was weer, Bernard.
16: Fijn om dat te zeggen.

0: vergadering moet vrijdag 9-11, dus eigenlijk 11 september. Ja, ik was op de redactie. Ik zat even te denken, waar zat ik nou zelf? De redactie van RTL waar ik net werkte. God, wat gaat die tijd snel eigenlijk als je erover nadenkt. Hè?
1: Snel, tijd gaat heel snel.
0: Ongelooflijk allemaal. Nou schrijft er iemand van D66 aan. Hoe vind jij dat, Hans?
1: Altijd goed.
0: Ja, daar kun je wel mee leven?
1: Zeker hoor.
0: Ja?
1: Op zich met iedere willekeurige VVD'er kan ik ook leven. Alleen ik hoef niet met mensen eens te zijn.
0: Nee, dat is wel waar. Ja. Dat is het belangrijkste.
2: Steven, je zegt willekeurige VVD'er en je wijst mij aan, Hans.
1: Nee, ja,
0: dat is alleen de Beekman.
1: Ja. Nee, ik wijs me niet aan. Dat was het miswijzen. Okay. Ik weet niet wie het is. Maar er zullen vast willekeurige mensen zijn die van de VVD zijn.
0: Is het wel een beetje een goed Kamerlid, dat Steven Nijenhuis? Of zeg je nou, ja...
2: Nee, het is niks.
0: Het is helpen.
2: Nee, ja, ik moest iemand hebben voor deze vrijdag.
0: Ja.
2: En nou ja, toen dacht ik, nou, Stefan maar.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Maar goed, hij gaat over sociale zekerheid. En hij vond er iets van dat Hans Pekman Veilbrief een flapdrol had genoemd.
0: Ja, daar waren we het net over. Waarom dan? Wat vond je daarvan dan?
3: Nou ja, kijk, ik ken Hans Veilbrief ook al een tijdje. Ik heb ook een tijdje voor hem gewerkt. En dat is op zich
0: enorme
3: wel grappig.
0: Enorme flapdrol dus.
3: Nou, ik heb een tijdje voor hem gewerkt. En dan merkte je ook, dat is wel grappig. Want dan ben je nu Kamerlid en minister. En dan weet je ook hoe je zo'n minister helemaal op de kast kan krijgen. Want ik ken hem goed. En ik weet ook wel, van dit soort dingen, daar wordt hij ook eigenlijk helemaal niet zo boos van. Dat kan hij wel hebben. Veel politici hebben een dikke huid. Alleen waar hij niet zo goed tegen kan, is als mensen alleen maar de hele tijd duizend dingen zeggen wat niet kan. Blokkades opwerpen.
1: Ben je nu alleen maar dingen dat ik dat allemaal zeg?
3: Ja, zeg ze allemaal. Weet ik dat hij dat in ieder geval niet zo goed tegen kan.
1: Het ligt een beetje voor de hand, hè? Dat je dat mooie opbouwt, hoor.
0: Maar Hans heeft mij net uitgelegd dat deze Hans, dat hij 6,5 miljard makkelijk van tafel kan. We hebben allemaal meevallers gehad. Dat staat er hartstikke goed voor. Dus gooi die 6,5 miljard nou gewoon weg.
2: 6,8.
0: Oh shit, 6,8.
2: Ja, hij had het nog gezegd.
0: Ja, sorry, 6,8.
1: Twee keer, hè? Ja. Dus dankjewel.
0: Ja. Stefan, doe niet zo moeilijk. Kom op, man. Zeg het even tegen die flapdrol. Sorry, tegen Hans Veilbrief.
3: Ja, kijk, met miljarden smijten is natuurlijk makkelijk. Maar we hebben natuurlijk wel ontzettend veel te doen. En op onderwijs, op wonen. We hebben heel veel betaalbare huizen die we moeten gaan bouwen. Zorgen dat het onderwijs weer goed genoeg is. Zodat onze kinderen weer leren lezen en schrijven.
1: Op box 3 voor alle vermogens miljarden.
3: Ja, ik denk dat we daar elkaar nog best wel goed de hand op kunnen schudden eigenlijk. Want ook wij vinden dat je vermogende eerlijk moet belasten. Ja, maar dan vind ik het juist zo moeilijk in zo'n hele puzzel voor die begroting. Waarin natuurlijk iedereen altijd wel weer meerderheden weet te vinden voor extra uitgaven of lastenverlichting. Maar niemand voor extra besparingen of waar het geld dan vandaan moet komen. Ja, dan denk ik dat wij elkaar best wel de hand kunnen schudden op eerlijk belasten van vermogen. Alleen dan zitten we elkaar toch weer moeilijk te maken, omdat we in plaats van tot elkaar te komen alleen maar onze eigen eisen aan
0: het realiseren. Jij zegt tegen deze Hans, zeg je, kom op, ook een beetje water bij de wijn. Dat is wat je zegt.
3: Nou ja, het is altijd een beetje lastig om over Hans te spreken in de polder. Hè, want er weet nog niemand waar je het over hebt. Maar inderdaad, de heer Spekman. Ja, ik zou in ieder geval willen zeggen, kom in ieder geval aan tafel.
1: Nee, hey, dat gebeurt praten. Niet. Dus ik wil dat gewoon... Dat gebeurt niet. Omdat wat het kabinet doet...
0: Maar waarom dan niet?
1: Omdat het kabinet volstrekt idioot niet van de wereld bezig is en de mensen pakt die zich totaal niet kunnen verdedigen. Eerst komt het kabinet met een totaal stupide plan om de AOW, zeg maar, verder te korten. En om mensen die toch al nu niet zo oud worden, die wat armer zijn, ook nog eens extra te belasten daarmee. Dan vervolgens geven ze dat deels terug. En dan willen ze dat ik op mijn knietjes ga. Nog een keer op mijn knietjes ga. En dan zeggen ze, kom ergens hier binnen. Doen. Dat doen we natuurlijk niet. Want dat is een totaal idiote bezuiniging. Het tweede is, de mensen op de WIA, die kunnen zich helemaal niet zomaar meer makkelijk bijverzekeren. Die zijn al verzekerd. Dat is namelijk een verzekeringsstelsel waar ze premie voor hebben betaald. Afgestaan, loonruimte. Er is 10 miljard overschot in die premies. En vervolgens wordt dat niet uitgekeerd. Dat moet dan voor Europa op de begroting blijven staan. Maar de rechten van die mensen worden gekort. Wij hebben niks om tegemoet te komen aan het kabinet. Het kabinet doet iets wat onredelijk en verkeerd is.
0: Zo, hey, Stefan, hey, boom.
3: Kijk, ik kan daar natuurlijk allemaal inhoudelijk op gaan reageren. Ja, we hebben een verkiezingsprogramma.
0: Die 10 miljard
3: reageerde.
0: Jan Paternotte reageerde niet op die 10 miljard. Wat is daar waar van? Wat zeg je daarvan? Die 10 miljard die meevallen. Ja,
3: ja, die miljarden in de potten. Ja, de waarheid is natuurlijk dat we gewoon een staatsschuld hebben. Er zijn geen potten op het ministerie van Financiën waar je alles makkelijk zomaar
1: uit
3: kan betalen.
1: Sorry, die vrijheidsbijdrage die jullie vragen als kabinet. Daar ben je verantwoordelijk voor, je zit in de coalitie. Die wordt gevraagd via die potten. En dat is normaal, is dat voor WW en voor WIA. Maar dat is voor jullie een makkelijke manier om belasting te verhogen. Maar het gaat af van de loonruimte van mensen. Daar komt een overschot en dat geld keren jullie niet uit.
2: Uit de Prinsjesdagstukken blijkt nu dat de vrijheidsbijdrage in ieder geval voor volgend jaar, om de koopkracht een beetje bij te plussen, die nog steeds in de min uitkomt.
1: Ja.
2: Heel klein beetje. Maar dat de vrijheidsbijdrage in ieder geval een jaartje opgeschoven wordt. Ook.
1: Ja, blijft er nog steeds een overschot. Dat vorig jaar was zonder die vrijheidsbijdrage al 10 miljard extra. Dan is uitgekeerd. En dat is voor WW en WIA. Het is een verzekeringsstelsel. Het is een verzekerd recht voor mensen. Het is loongerelateerd. En jullie trekken je er niks van aan. Ja, dat is verkeerd.
2: Wat ik me ook nog afvraag, als je de Prinsendagstukken ziet... Hè, nu zeg
0: jij bent trouwens duidelijk Leendert, hè? Je bent niet Stefan. Ja. Nee,
2: ik ben Leendert politiek
1: Prinsendagstukken heb ik nog niet helemaal gelezen.
2: Nee, maar goed, je weet wel al, Hans, dat ze gezegd hebben... we gaan niet alleen over het sociaal domein gaan we spreken met de vakbonden... maar ook over box 3. Ja. En nu is er ook bijgekomen, ook over innovatie gaan we het hebben. En jij zegt net al, wij gaan helemaal niet aan tafel zitten.
1: Nee, zeker niet.
2: En nu hebben ze er nog 2 agendapunten bij geplust.
1: Ja.
2: Hoe kijk je daar dan naar?
1: Nou, dat ze gewoon niet van de wereld zijn. Ze zijn zo druk bezig geweest om elkaar de tent uit te vechten... dat ze proberen alles en uit te stellen en te verleggen naar andere borden. En dat doen ze niet omdat ze daar hopen dat er gewoon daar nog ruimte komt, ook bij ons. Maar om eventjes onderling de lieve vrede te bewaren en nog eventjes met z'n drie in het kabinet te blijven.
0: Ja, maar dat is
1: wij gaan echt absoluut met deze eisen niet aan tafel.
0: Maar Stefan, ze komen niet. Dat is duidelijk nu.
3: Nee, ik vind dat toch wel jammer, want kijk, ik kan het allemaal over me heen laten komen. Dat het allemaal stupide is en alle woorden die erover gegeven worden. Nou, het is in ieder geval duidelijk. De vakbond vindt er echt iets van. En die willen
0: dat kun je stellen,
3: hebben. Ja, dat kun je wel stellen.
0: Dus eerst doe er dan wat 6,8 aan. 6,8 miljard van tafel, dan komt hij.
3: Ja, nou ja, maar
0: stapt hij op zijn fiets?
3: Ja, maar doe er dan wat aan. Want ik zou zeggen, als je aan tafel zit, kijk, dan kun je erover meepraten.
1: Nee, niemand. Je kan niet meepraten als er al zo'n bezuiniging staat. Want overal waar je over praat, iedere keer val je terug op die bezuiniging. Die staat op sociale zaken, op de rechten voor mensen waar mensen zelf voor hebben gespaard. Dit is gewoon onrechtvaardig.
3: Nee, die bezuiniging, ja, laten we wel wezen, die staat helemaal niet. Er is een voorstel gedaan. En dat is van een minderheidskabinet. En die hebben gezegd, nou laten we daar eens over in gesprek
1: Precies,
3: gaan.
1: Dus ik hoop hartstikke.
3: En dan wil niemand praten omdat ze zeggen, ja, er staat al van alles.
1: Ja, dus ik hoop hartgrondig dat er een meerderheid is in de Tweede Kamer... maar zeker in de Eerste Kamer die jullie deksel op de neus geeft... en jullie gelijkhebberigheid en het kort doen aan mensen... die het toch al het moeilijkst hebben, gewoon zorgt dat dat niet doorgaat.
2: Hey,
1: en
2: Stefan,
1: ik denk, als ik tel, dat jullie dat nooit redden.
2: Even voor de luisteraar die niet weet hoe dat met begrotingsregels gaat... maar je zegt van, nou, we hebben een minderheidskabinet... dus het staat nog helemaal niet vast. Maar dit gaat zometeen toch gewoon mee in de meerjarenraming, hè?
1: Zeker.
2: Dat betekent dus gewoon dat het basispad, zoals ze dat dan noemen... misschien dat dat ingewikkeld wordt, maar er is in ieder geval gezegd... in de toekomst gaan we dat geld uitgeven. Dus dat hebben we al gereserveerd. Dus dan bestaat dat toch wel? Dan is dat toch niet dat het niet bestaat?
4: Trulease met Grenke.
5: Altijd scherp. Werkt onvermoedelijk.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Komt te zeggen, het kabinet zit er een half jaar. En nu de afgelopen jaren die instroom in de WIA met echt enorm veel is toegenomen. Is twee keer zo hoog als aan het begin. En dat is allemaal het schuld van het kabinet dat er een half jaar zit.
3: Nee, ik
2: dat vind
3: niet,
2: ik te makkelijk. Kom gewoon aan de tafel alleen, om aan de oplossingen te
3: Nee, dat is echt flauw gedoe. Ik zeg niet alleen voor dit kabinet. Ik zeg ook de andere kabinetten. Dit heeft de vakbond al een paar jaar geleden voor gewaarschuwd. Aan opeenvolgende kabinetten. Ook dit kabinet doet er weinig aan. Die komt niet verder dan de fantasie van dan maar de rechten verminderen van mensen, uitkeringen verlagen, mensen meer in onzekerheid storten. Terwijl dat niet rechtvaardig is als je kijkt naar de pot.
4: Uit al met al hoor ik wel dat ze komen niet aan tafel. Dat is wel een probleem aan het worden. En dan zit je onderling ook nog met de verhouding. Want je hebt eigenlijk CDA, D66 die elkaar wel redelijk vasthouden. En dan heb je de VVD, toch? Dat is een beetje...
5: Zeker. En de VVD zegt ook gewoon, wij houden ons aan de begrotingsregel. Waarbij ze zich eigenlijk zichzelf ook met box 3 in de vingers snijden. Want de regel is, een probleem in het eigen domein, dus of het sociale zekerheid is of over de fiscaliteit, box 3, maar los je binnen het eigen domein op. Dus tegen Vuilbrief zeggen ze, je hebt nu in het basispad die 6,8 miljard ingeboekt.
4: 6,8, heel goed.
5: Ja. En als je daar niet aankomt, dan los je dat ook binnen je eigen domein op. Ja, en daar wil CDA, D66, die willen waar dan wel aan gaan kijken. Van, ja, kunnen we dat niet op een andere manier doen? En dan wordt er stiekem wel gesproken over, zullen we in het vermogensdomein, zullen we in de fiscaliteit eens gaan kijken? Maar daar wil de VVD in ieder geval niet.
4: Gaat we zo even door met Stefan. Tot zo.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 4:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
5: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in en een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
7: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
8: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
9: Nu met de staking hebben we op het allerlaatste moment een auto gehuurd.
10: Voor $5,000.
11: But actually, there is one more thing.
4: Wilfried Genee.
12: Tweede weer van deze uitzending van de BNR Friday met als centrale vraag: is Hans Veilbrief een flaprol? Want daar verschillen de meningen een klein beetje over hier aan tafel. Hans Spekman vindt dat wel. Maar bijvoorbeeld Stefan Nijhuis vindt dat niet. Wat vind jij er eigenlijk van, Lena Beekman?
13: Ik vroeg mij vooral af.
12: Goed hoor.
13: Hans, er was heel veel kritiek op dat jij flaprol had gezegd. En dan uiteindelijk, volgens mij, heb je ook excuses aangeboden, hè? Of heb je gezegd dat ik niet moet zeggen?
14: Nee, ik heb gezegd dat ik het eigenlijk nooit leuk vind als ik iemand persoonlijk aanval. Maar dat het eruit vloepte. Ja, zo is dat.
13: Ja, maar wat vind je er eigenlijk van? Dat flaprol is niet het ergste woord.
14: Nee, ik vind het zeker geen erg woord. Ik vind het eigenlijk nog vrij lieftallig.
13: Ja, maar is dat er dan zoveel ophef over is.
14: Er is altijd ophef over niks in ons land.
13: Ja, ja, maar goed, soms is er echt ophef, hè? Ik bedoel, nee, ja, als je Hitler-filmpjes op de nationale televisie laat zien. Ja. Hè, daar is deze week natuurlijk een omroep moeten. Nee, dan heb je echt de ophef omdat er wat aan de hand is. Geen lintjes uitdelen of die handtekening daar niet op. Maar flapdrol.
14: Er is veel op over gehoord.
12: Nou ja, Stefan vindt het niet leuk. Dus nee. Daar baalt hij van.
15: Nou ja, ik baal er vooral van dat we daardoor uiteindelijk alleen maar daarover hebben. En niet over de inhoud.
12: Ze hebben eruit dat die 6,8 miljard eerst van tafel moet. Dat is nu de conclusie. Anders gaan ze niet aan tafel komen, die jongens die daar zitten. Nee. Dat is nu al zeker. En die VVD, dat schiet ook niet echt op. Hè? Die voeren een beetje een eigen koers eigenlijk, toch? Die varen een beetje een eigen koers.
15: Nou ja, we varen allemaal onze eigen koers. En we zijn als coalitie bezig met bepaalde plannen. Ja. En die zijn we bezig met uitvoeren. Dat is voor de zomer op heel veel dingen ook al best goed gelukt. Hè? Met stikstof. Een groot pakket om eindelijk het land weer van het slot te krijgen met de meerderheid over links. Over asiel, waar ook jarenlang al iedereen elkaar daar haar over invliegt. Nou, daar is ook eindelijk een wet over aangenomen. Dan weer een meerderheid over rechts. En over die energieprijzen waar mensen zich ook ontzettend veel zorgen over maakten. Daar hebben we ook een groot pakket voor.
14: Ja, wat vond je dan dat jullie toestaan dat Eelco Heijn de liefde verklaart aan Jaar 21 en SGP en daar samen een grote deal mee sluit? Dat gebeurde toch ook in de zomer?
15: Kijk, allemaal dat soort politieke spelletjes over wie met wie en zo. Allemaal dat soort dingen. Ja, daar hebben we het dan dus de hele tijd over.
14: Maar dat gebeurt.
15: En dan gaan we het niet over de inhoud hebben.
14: Nee, maar dit ging over de inhoud.
15: Zorgen dat we verder komen met dit land. Ja.
14: Sorry, maar dat gebeurde deze zomer. Daarom zijn alle oppositiepartijen van links tot rechts waren heel neidig op het kabinet, omdat ze zichzelf niet serieus genomen voelden.
13: Maar Hans, we moeten het ook even recht. Er was nog geen deal die helemaal rond was. Zowel bij de SGP bevestigen ze dat als bij Jaar 21. Ze waren heel ver. En ze hadden het idee dat Heijnen een mandaat had.
14: Zeker.
13: Wisten dat hij terug moest naar het kabinet. Maar een kant-en-klare deal. Jaar 21 was wel goed bediend. SGP was nog zeer ontevreden. Dus het lag nog niet helemaal klaar. Het was nog niet beklonken.
14: Nee, maar er waren wel twee lijnen gelopen. Dus ja. Ik hoorde natuurlijk ook van alle oppositiepartijen, ook van jij en de 20 van Joost Eertmans, die voelden zich ook gepiepeld.
12: Ja, en je hebt al die partijleiders een beetje gesproken. Je hebt even alles opgeteld. Jij zegt, gaan ze nooit redden.
14: Eerste Kamer gaan ze never nooit redden. Omdat BBB, PVV, 50PLUS, Volt, Pro, gaan het nooit steunen. SP. Ja. Dus ze lopen af op een blinde muur.
15: Je loopt af. Een muur die blind is. Volgens mij, een muur kan er sowieso niet zien. Maar
14: lopen blind af op een muur.
15: Oké. Op die manier dan.
14: Zo beter.
15: Maar kijk, dat is natuurlijk de hele tijd. Als je bezuinigingen voorstelt of belastingverzwaringen, ja, dan zegt, is er altijd wel een meerderheid die daar tegen is. En als je juist de lasten wil verlagen of als je extra geld wil uitgeven, dan is er makkelijke meerderheid voor.
14: En daarom kom je er
15: nooit uit als je het alleen maar stuk voor stuk bekijkt. En ik kan het heel goed voorstellen dat vanuit de vakbond gezegd wordt, wij komen op voor het belang van onze leden. Nou, wij vinden de uitkeringen belangrijk dat die door blijven stijgen. Dus wij zeggen, daar moet je vanaf blijven. Dat snap ik helemaal vanuit de vakbond. Maar vanuit politici zit je er ook vanuit het algemene belang. Dat je ook moet opletten dat het onderwijs nog goed kan blijven. Dat we voldoende betaalbare huizen bouwen. Dat we net congestie kunnen oplossen.
12: En dat doet Hans eigenlijk niet.
15: Nou ja, ik verwijt hem niet dat hij zich vooral richt op het blijven stijgen van die uitkeringen. Maar politici
14: blijven
15: wel
14: stijgen.
15: Nou ja, het blijft stijgen. Vond
14: dat de WW-rechten dat die geëerbiedigd moeten worden. En de WIA ook. Omdat, nogmaals, en daar geef jij geen antwoord op, omdat die premies wel zijn betaald door mensen. Daar is 10 miljard meer ingekomen dan wordt uitgegeven. En jullie verlagen ondertussen de rechten.
15: Dat is niet waar. We hebben ook in Nederland, als je naar de sociale zekerheid kijkt in Nederland, dan geven we meer uit dan dat er binnenkomt aan premies. Helemaal.
14: Sorry, dat,
15: ja,
14: is,
15: nee, ja, dat is gewoon
14: bij
15: waar.
14: Bij de WW-premie en bij de WIA-premie
15: WW en de WIA is dat,
14: niet
15: is dat inderdaad niet
14: oh,
15: waar.
14: Oh, je wil ook de mensen de bijstand afpakken?
15: Nee, zeker
14: dus,
15: niet.
14: ik heb nog wel een mooie plek waar iedereen mag slapen, hoor. Hoog Katerijnen.
15: Kijk, als we dit soort karikaturen gaan lopen doen, dan
14: komen
15: we helemaal. Nee, daar kom ik helemaal niet aan. Je zit er door me heen te praten. Wat ik allemaal bedoel. Laat me nou eens even uitpraten en uitleggen wat ik
14: zeg. Dan moet je duidelijk zijn wat je bedoelt.
15: Nou, wat ik bedoel is dat als je naar de premies kijkt die we ophalen met dit land, AOW, WW, WIA, dan is dat niet genoeg om alles voor te betalen.
14: Dus de AOW niet?
15: Ja, precies.
14: Maar
15: daar gaat het ultimatum
14: AOW
15: over.
14: Is een volksverzekering. Die andere zijn werknemersverzekering waar werknemers voor betaald hebben.
15: Ja, zijn toch allemaal
14: volksverzekering is wat we met elkaar opbrengen, omdat we ouderen zoals in de jaren 40 zeg maar een lot over willen laten.
15: Ja, precies. En daarom doen we daar belastingen bij om ervoor te zorgen dat we dat goed kunnen doen.
14: Maar niet van de werknemersverzekeringpremie, toch?
15: Ja, maar nou zitten we een woordenspelletje te spelen.
14: Een woordenspelletje.
15: Ja, er zit zeker een woordenspelletje te spelen om maar niet uiteindelijk aan de inhoud te komen. Nee. Dat die uitgaven aan sociale zekerheid, dat die gewoon door blijven stijgen. Ook als je alle maatregelen zou doen die het kabinet voorgesteld heeft, dan blijven die uitgaven doorstijgen met 5 miljard.
12: Maar dat hoorde ik van de week Jan Paternotte ook zeggen, inderdaad. Maar het lastige is dat Hans blijven weer deze Hans, althans dat het niet waar is. Dus ja, worden het er wel eens niet dus.
15: Dat zijn niet mijn cijfers, maar de cijfers van het CPB, hè, de analyse van het regeerakkoord.
14: Sorry,
15: die zeiden, als je de plannen doet die nu voorgesteld worden, nou, daar is ook al behoorlijk wat van afgehaald natuurlijk, hè, met de brief van voor de zomer. Maar als je die allemaal zou uitvoeren, nou, noem het maar niks, de AOW. Dat was een heel belangrijk punt voor de vakbond begin dit jaar. Dat is er allemaal vanaf. Als je die allemaal zou uitvoeren, dan nog blijven de sociale zekerheidsuitgaven met 5 miljard groeien. Ja, dat kan een keuze zijn. Maar ja, dan moet je wel er eerlijk over zijn dat je dat wel ergens moet gaan ophalen. En op het moment dat je ook nog eens een keer op de algemene staatskas gewoon meer uitgeeft dan er binnenkomt, en ook nog eens een keer onderwijs goed wil regelen, wonen goed wil regelen, eindelijk het land van het stikstofvlot af wil krijgen, weer zorgen dat huis en bedrijf kunnen worden aangesloten op het net en dus netcongestie oplossen.
12: Ja, dus
15: ja, dat zijn allemaal dingen die niet opgelost raken als je alleen maar aan de uitkeringen.
13: Hans, jij bent eigenlijk wel vrijwel zeker van dat zometeen na Prinsjes dag, als die begrotingen behandeld worden in de Tweede en de Eerste Kamer, dat sociale zaken en werkgelegenheid en het belastingplan het niet gaan halen. Hoor ik dat goed in jouw...
14: Ik hoop hartsgrondig van niet. En ik zal er alles aan doen. Want ik vind dit echt een grote schande, want ze raken echt op alle fronten iedere keer dezelfde mensen.
13: Maar je
14: dat
13: zou
14: je ook met huishoudelijke hulp.
13: Het zou ook een misrekening kunnen zijn.
14: Dat kan.
13: Want je kan namelijk ook denken, alle grote hervormingen liggen niet in de begroting voor volgend jaar, maar in de meerjarenbegroting.
14: Ja.
13: Zolang jullie nog niet aan tafel zitten, kunnen ook oppositiepartijen...
14: Als het kabinet morgen valt,
13: kunnen zeggen,
14: dan
13: sleep
14: ik het mee.
13: Ja, die begroting moet besproken worden. Hè, en jullie, ze moeten ook met jullie moeten ze aan tafel gaan zitten. Zolang jullie niet aan tafel willen zitten, kunnen oppositiepartijen zeggen, ja, maar een begroting met cijfers voor 28, 29, 30 gaan we in dit jaar niet wegstemmen, omdat Hans Spekman dat zo graag wil.
14: Nee, dat doen ze dan niet omdat Hans Spekman het wil. Dat doen ze omdat zij ook hebben meegemaakt dat al die mensen die staken niet voor Hans Spekman. Die staken omdat ze zich grote zorgen maken en terecht. Want zij komen in de problemen. Die man met long covid in dat ziekenhuis, waar toch al iedereen die zich in de steek gelaten voelt door de politiek, voelt zich extra in de steek gelaten als je ook de WIA nog.
13: Het gevaar is dat je jezelf nu te groot maakt. Omdat je denkt van nou, we hebben die Eerste Kamer toch
14: nog. Ik denk dat het kabinet zich misrekent. Ze zijn een minderheidskabinet en heel veel mensen vinden dat ze het prut doen.
12: Nou, dat is dan de conclusie van Hans Spek, maar daar ben je het niet mee eens, Steven.
15: Nee, daar ben ik het zeker niet mee eens. Nee.
12: Jullie kwamen er niet helemaal uit. Maar goed, blijf het vooral proberen, want er moet wel iets gebeuren in dit land. Dan zitten we straks op slot met z'n allen.
13: We zitten in ieder geval nu met elkaar aan tafel.
15: Nou, dat maar, is in ieder geval één tafel waar we samen
12: Hans zat er al, hè? Dus ja, dat is waar. Steven is aan tafel gekomen. Ja, goed. Bedankt dat je er was.

0: 12 september. Politieke blok gehad. Arthur Chopin is inmiddels aangeschoven. Weet jij wat een libretto is, Hans Spekman? Een libretto? Wat is een libretto? Met een microfoon erbij, hè?
1: Een opera?
2: Ja, dat klopt. Ja, het is de tekst van een opera. Ja. En dan op het libretto wordt de muziek gemaakt.
0: Ja, ja. Nou, heel goed. Even de tekst. Even de test. Arthur Chopin, hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: De nieuwste roman gaat hartstikke goed, begrijp ik. Lord M.
2: Ja,
0: op de satirelier.
2: Ja, geweldig. Ja, ja. De eerste druk is uitverkocht, denk ik, 25.000. En de tweede zit eraan te komen, binnen 2 weken.
0: Dus als je al zo lang succesvol schrijver bent, is het dan nog spannend? Of zeg je, nou, ach, weet je, ik weet dat dat wel gaat gebeuren. Ik heb fans.
2: Nou, het heeft meer met de leeftijd te maken, denk ik. Dat je, als je eenmaal een eentje op weg bent, dan doen de dingen die er toedoen als je jong bent of als je net begint, die doen er iets minder toe.
0: Oké, okay. Ja. Dus dan laat je het ook meer los.
2: Ja, en andere dingen worden belangrijker.
0: Zoals?
2: Ja. Zoals de liefde en het leven en reizen en andermans boeken en nou, dat soort dingen.
0: En hoe gaat het met de liefde, het leven en reizen?
2: Gaat best wel aardig.
0: Ja?
2: Ja, dat gaat
0: wel fijn,
2: goed.
0: Toch?
2: Ja, zeker.
0: Dus het gaat heel goed?
2: Het gaat hartstikke goed. Ja, dat mag niet klagen. Nee.
0: Oké, okay. En straks de première van Kulja.
2: Ja, bewerking van een roman van een aantal jaar geleden.
0: Ja.
2: Over een dove jongen die niet kan spreken. Die wordt opgevoed door een van de broers Tchaikovsky. En een waar gebeurd verhaal. En dat fascineerde me omdat ik denk, wat moet dat betekenen als je doof bent in een wereld waarin alles om muziek draait?
0: Ja.
2: Hoe hou je je dan staande? Dat was het uitgangspunt. En uiteindelijk merk je, en dat is met heel veel dingen waarvan je denkt, ik heb een achterstand opgelopen, dat juist omdat je beter je best moet doen, juist omdat je harder moet werken, krijg je een voorsprong. Wat ik een schitterend gebrek noem vaak naar een van de romans.
0: Ja.
2: Je krijgt een voorsprong, en dat heeft Kolja ook, omdat hij heel erg goed kan liplezen. Merkt hij een aantal zaken op rond de dood van Tchaikovsky die niet helemaal kloppen. Wordt gezegd dat hij overleden is aan cholera, terwijl hij eigenlijk heeft een ere dood, ere zelfmoord heeft moeten plegen. Om vanwege een homoseksueel schandaal.
0: Ja, maar dat is ook een belangrijk thema in dat verhaal, toch? De homoseksualiteit.
2: Ja, zeker. Het gaat sowieso bij mij altijd over buitenstaanders, op de een of andere manier of de andere. En dat is denk ik wat de
0: is dat ook een herkenning van jezelf dan? Of speelt dat mee?
2: Ja, natuurlijk. Ja, niet vanwege de homoseksualiteit. Want ik leefde gelukkig in. Ben groeid op in een tijd dat dat geen issue was. Maar het isolement wel, ja, dat heb ik altijd gevoeld. En nog steeds. En dat als
1: de liefde. Ondanks de liefde.
2: Ondanks de liefde, ja. Maar dat, nee, maar de liefde is denk ik heviger juist als je geïsoleerd bent. Dan is dat je hou vast. En dan zoek je de mooie dingen van het leven op. En juist als je geïsoleerd opgroeit en niet bij zo'n groep mag horen, dan is het vervelend als je jong bent. Maar als je tijd van leven hebt en je overleeft je schooltijd, wat niet ieder kind doet, dan merk je dat je ook aan geen van die regels van die groep meer hoeft te voldoen. En dan ben je vrij en dan kan je de liefde vinden en dan kan je gaan schrijven en dan kan je dingen gaan doen die je leuk vindt. Als je geluk hebt, ja.
0: Ja, moet je ook een beetje geluk bij hebben. Het is niet altijd maakbaar, zeg maar.
2: Ja, je moet het geluk hebben. Ja en nee. Je moet het geluk hebben dat je durf hebt, denk ik. En dat je risico's durft te nemen. En durft te leven als niemand anders. En dan komt het goed, meestal.
0: Ja, meestal.
2: Meestal.
0: Ja, maar het is wel fijn. Dus die durf is belangrijk. Het leven is over het algemeen maakbaar. En je moet inderdaad met een achterstand zorgen dat je iets extra gas geeft. En dat doet deze hoofdpersoon, die leert ook praten uiteindelijk. Hè? Toch?
2: Absoluut, ja, hij leert echt heel goed praten. Het was een vreselijke methode die tegenwoordig niet meer gebruikt werd. De methode Hugentoppler. En daar is Kolja mee opgevoed. En dat betekende geen gebarentaal, zoals nu. Alles was gericht op die mond, die spieren te oefenen. Dus de kinderen werden vastgebonden met leren riemen op stoelen.
1: En dat was in Nederland, was andere... dat zo, ja.
2: Ja, overal.
1: De familie van mijn vrouw, meerdere mensen zijn doof. En in het zuiden van Nederland werden ze met de handen werden vastgebonden.
2: Ja.
1: En in het noorden van Nederland mochten ze wel gewoon handen gebruiken.
2: Aha.
1: Er was een verschil tussen 2 dovenscholen. Bij de een waren ze heel streng en bijna martelen, vind ik dat. En bij de andere mochten ze het wel.
2: En wanneer was dit?
1: Dit was in de jaren 50 nog.
2: Ja, want ik doe een inleiding ook samen met een dove iemand. En die was gelukkig uit het noorden. Dus die heeft wel zijn handen mogen gebruiken.
1: Ja.
2: Ja, en waas. Het wordt verder, nu is het volledig afgeschaft.
1: Een van die tantes leeft nog. En die heeft nu ondertussen overigens wel een prachtig apparaatje.
2: Ja.
1: Waarbij ze ineens wel meer geluid nog hoort, ja. Waarneemt. Ja, en ook voor het eerst muziek heeft.
2: En daar begonnen ze in de 19e eeuw ook al mee. Tchaikovsky laat een aantal van die instrumenten komen. Van enorme tuba's waar je kon doorhoren. En een soort klankkastje waar je tegenaan kon leunen. En dat werkte eigenlijk allemaal niet. Tot hij op een gegeven moment merkte, en ook dat is echt historisch, dat Kolya ervoer als hij op piano speelde. En Kolya lag eronder, voelde die trillingen. En dan vraagt hij op een gegeven moment aan die jongen van, nou, hij heeft een orkestrepetitie gehad. Hij zegt, kom eens hier, kom eens tussen die instrumenten doorlopen. Waar voel je nou het meest? Nou, natuurlijk de zware instrumenten, de bas, de trommels. En vanaf dat moment zit Kolya eigenlijk overal vooraan bij al die grote premières van de grote balletten en de opera's die wij kennen.
0: En dat is een boek, maar nu is het theater geworden, is het opera geworden.
2: Ja.
0: En dat is eigenlijk een hogere vorm van kunst, las ik ergens in een interview. Waarom?
2: Nou, dat zeg ik niet van opera. Voor mij is theater, dat is mijn redding geweest toen ik jong was. Ja. Dat je ergens een gewone gebouw binnen kon gaan en dat je kon geloven in een wereld. Dat je met een paar honderd mensen zit en dat je denkt, we weten wel dat het niet echt is. Maar ik ga gewoon doen alsof dat stuk bordkarton daar is een Amsterdamse bos. En dat gaan we nu gewoon 2 uur lang allemaal volhouden met z'n allen. En die alternatieve wereld, die had ik echt nodig, omdat die werkelijke wereld was te zwaar om voor waar aan te nemen. Als ik had gedacht, het hele leven is zoals ik het nu gepresenteerd heb.
0: Maar zoveel gepest en zoveel ontberingen dan?
2: Gepest, mishandeld, in dit 5 minuten tempo. Ouders, waar veel geweld was. En als ik dat had gedacht, zo werd de rest van mijn leven, dan zat ik hier nou niet.
0: Nee.
2: Maar ik dacht, ik ging geloven, of tenminste, geloven dat daar een alternatief was. In kunst natuurlijk sowieso, hè, muziek, theater, musea. Maar voor mij was het theater, dat is mijn taal. En ik zat in een, ik heb het boek geschreven, ik heb dat libretto geschreven. Ik ken dat boek echt best wel heel goed. En ik zat in die repetities en binnen 30 seconden was ik in tranen. Hmm. Omdat zo'n kind ineens iets doet. En dan denk je, oh, maar dat heb ik zelf. Ik heb het opgeschreven, ik heb het bedacht. Maar omdat je het iemand ziet doen en ziet uitvoeren, dat werkt voor mij. Dus in die zin vind ik dat belangrijker dan een boek. Want ik huil bij een boek niet.
0: Nee.
2: Huil bij een film wel. Maar,
0: maar ook die muziek is een belangrijke. Want muziek maakt het voelbaar, toch? Zeg je ook zo.
2: Absoluut. Ja. Muziek die doet een heel. Allerlei dingen die ik in het boek moet doen, dingen uitleggen, gevoelsmatig. Dat hoeft allemaal niet, want die muziek geeft het al aan. En dan is het nog eens de spel van de spelers en de zangers. Die doen eigenlijk heel veel van mijn werk, nemen ze over. Dus daarom kan ik heel veel schrappen en kan ik echt alleen de essentie opschrijven.
0: Ja. Ben je tevreden?
2: Ja, ik ben nooit tevreden. En dat is met scheppen, dat is heel vervelend als je iets maakt. Je hebt een ideaal voor ogen. Dat geldt voor mijn boek, dat geldt voor alles wat ik maak. En in je hoofd is het altijd nog mooier dan het is. Maar ik ben buitengewoon gelukkig. Mensen zijn heel erg ontroerd. Mensen moeten huilen. Er zitten een paar echt hele, echt ontroerende momenten in. Dus dat is het. En dat is wat ik zoek, denk ik.
0: Ja.
2: Met mijn boeken ook.
0: En als de Volkskrant dan heel kritisch is, daar kijk je dan niet naar op zo'n moment?
2: Nou, ik ben 30 jaar nu bezig. En de Volkskrant heeft nog nooit, of het nou een film is of een boek of nog nooit iets goed gevonden. Dus dat. En dat is eigenlijk een beetje. Als het niet zo naar iets was, zou het eigenlijk lachwekkend zijn. Want ze zijn ook iedere geloofwaardigheid kwijt en niemand kijkt daar meer naar eigenlijk. Dus ik zat vorige week in een radio-uitzending met, ik zal niet zeggen wie het was, maar met een recensent, een boekenrecensent. En ik zei in die uitzending iets. Ze doen me altijd zo denken aan waar we hier zijn, ook bij vliegtuigspotters. Ze staan aan de kant, ze vliegen niet mee, ze besturen het toestel niet. Maar ze hebben wel iets van, oh, die trekt laag op, weet je wel. Dus het is een beetje daarnaast. Het is niet voor mij, oh, dat zei ik in de uitzending. Het is niet voor de schrijver, het is niet voor de lezer, want die trekt zich er niks van aan. En toen werd een plaatje gedraaid en toen zei diegene, die zei, nee, ik geef je gelijk. Ik doe het ook niet voor de lezer. Ik doe het ook niet voor jullie. Ik doe het eigenlijk om voor mezelf beter te begrijpen wat ik lees. Ik zeg, zou je dat nou als het plaatje afgelopen is zometeen eventjes willen herhalen?
0: Ja.
2: Maar dat wilde hij niet nemen. Ik heb geen tijd, want ik moet die boeken bespreken. Enfin, dus, maar ik heb het wel in mijn dagboek geschreven. Dat komt volgend jaar. Hè? Nou, toch?
1: Ja,
2: nou, ik vind het belangrijk dat mensen dat weten. Want ik weet het. En toch zijn er nog mensen die er geloof aan hechten.
0: Ja.
2: Dus dat maakt dan heel.
0: Maar je hebt zelf ook de Kleinkunstacademie gedaan, las ik?
2: Maar zeer zeker. Ik heb zelfs opera gezongen.
0: Ja,
2: heel klein rolletje. Ik stond doodsangst uit. Volgens mij ben ik toondoof. Ik bedoel, het was echt werkelijk verschrikkelijk. Ik was de understudy van Marco Bakker. En ik had een klein rolletje in die
1: Kunnen
2: opera.
1: Kunnen jullie dat samen doen voortaan?
0: Ja, zou zou ik dat zeggen? Ik kan ook niet zingen. Dus.
2: Oei, nou goed. Nou, ja. Nee, bluffen. En dat is een. Maar goed, ik had wel eens gezongen met het Metropoolorkest. Maar dan heb je, hoor je jezelf terug. Ja. Maar als je als operazanger voor een volledig orkest staat, heb je geen idee wat je zingt. Dan moet je zo goed getraind zijn in die noten. Dus, en Marco die ging racen in Japan nog met zijn grote bolide. En ik moest tijdens de repetities 2-3 keer dat doen. En ik dacht, dit is misschien wel een van de redenen dat ik dacht, ik moet iets anders gaan doen. Misschien ben ik daarom wel schrijver geworden.
0: Ja, ja. Want het is aan de ene kant wel knap, ook als je dan zelf zo'n jeugd hebt meegemaakt, dat je wel wil laten zien op een podium en acteren ook.
2: Dat is, daar gaat het bij mij altijd over eigenlijk hoe je het verschil tussen hoe je van binnen voelt en hoe je gezien wordt. Mm. En ik heb het best begrepen, denk ik. Ik heb een roman geschreven, roman nadrukkelijk, over de jeugd van Karin Bloemen. Waarin dat het meest uitgewerkte thema is. Karin die begluurd werd en misbruikt werd in haar jeugd. En in plaats van dat je denkt, ik groei op, ik ga zorgen dat niemand me ooit meer ziet, doet ze het tegenovergestelde. Zegt ze, kijk eens, je wou me toch zien, hier ben ik. En dat mechanisme is eigenlijk iets wat je bij heel veel mensen die in het nieuwe roman, Lord M, gaat het over Victoria. Die ook, en over een vrouw die zich enorm toont. En Victoria is heel verlegen. 18-jarig meisje als koningin op de troon. En iemand zegt, het is een hele grote vergissing om te denken dat iemand die heel erg zichtbaar is ook graag gezien wil worden. En dat is eigenlijk wat met mij aan de hand is. Maar ook met Lucia in haar sluier achter in het schitterend gebrek. En de kleine mensen in de grote wereld. En de zwarte met het witte hart.
0: Maar buiten is het feest. Is het ook een beetje, dat is ook heel bijzonder daardoor.
2: Ja, nou ja, zeker. Ja. Dat gaat erover. Dat is het meest uitgesproken, het meest uitgewerkt. En zeker nadat ik dat gedaan had, dacht ik, oh, maar daarom ben ik als heel erg verlegen iemand, zeker als kind, als jonge man, daarom ben ik naar de theaterschool gegaan. Om te leren hoe je gezien moet worden.
0: Maar ook als je heel veel zichtbaar bent, hoef je niet altijd gezien te willen worden.
2: Dat is het.
0: Ja?
2: Dat is het. Ja, er zijn mensen die zelfs, ik ga nu ook de naam niet noemen, maar die heel veel ziet en die zelfs uitgelachen worden omdat ze altijd weer opdagen en opdraven. Die eigenlijk denken, God, kijk niet naar me. Ja, het is een wonderlijk mechanisme. Maar, en ook dat staat in Lord M, zichtbaarheid is een geweldig masker. Je kan erachter.
0: Schappen, het is een beetje Carl Jung-achtig wat je nu allemaal aan het beschrijven bent. Met het Carl Jung heeft er heel veel over geschreven.
2: Jung.
0: Die met het harnas vertelt hoe je dat inderdaad in stand kan houden. Terwijl je erachter vaak een hele andere persoonlijkheid etaleert.
2: Exact. En ik denk dat het geheim is, en dat ook dat vertelt Lord M aan Victoria. Het geheim is dat we dat allemaal hebben. Of dat heel veel mensen dat hebben.
0: Nou, Hans, bijvoorbeeld, hoe zit dat bij jou?
1: Ja, ik probeer er nu over na te denken of ik dat heb. Ik weet het eigenlijk niet. Hoe kijk jij? Ik weet het niet.
2: Ik weet het niet. Je bent natuurlijk heel zichtbaar. Maar ik probeer, want ik kan mensen heel goed lezen. Ik probeer nu in te schatten. Maar ik denk dat je ook heel erg kwetsbaar bent. En om het een te verbergen, doe je het ander. Zou dat kunnen?
1: Ik weet het niet.
2: Nee.
1: Ik weet als klein jongetje. Want we gingen allemaal thuis andersom met verdriet.
2: Ja.
1: En ik had één zus die zocht het in de verdovende middelen.
2: Ja.
1: De andere zus die ging heel erg zorgen.
2: Ja.
1: De andere die vluchtte weg. En ik werd neidig.
2: Ja, ja.
1: Dat was de taakverdeling eigenlijk.
2: Oké.
1: Ik weet niet of dat dan is dat ik kwetsbaar verberg.
2: Nee, nou misschien dat neidigheid. Ik ben zelf namelijk nooit boos. Maar misschien dat helpt. Dat je het kwijt bent.
1: Hij hielp het.
2: Ja.
0: Maar vind je het fijn om zichtbaar te zijn? Vind je het fijn om nu dit verhaal te vertellen? Vind je het fijn om hier aanwezig te zijn? Vind je het fijn om in al die tv-programma's te zitten? Voel
1: fijn
0: je dan?
1: Vind ik nou niet echt het woord. Ik vind het belangrijk omdat ik weet dat een publiek podium belangrijk is om het verhaal te vertellen waar ik voor sta. Omdat uiteindelijk is er een publieke opinie. En die vormt zich door wat ze lezen, wat mensen horen. En daar wil ik me niet voor verstoppen. Omdat ik het belangrijk vind dat iemand het verhaal vertelt van die medewerker met long-covid die zich door niemand gezien voelt. Iemand moet dat doen. En hoe meer mensen dat doen, hoe beter. En als er meer mensen komen, dan kan ik een stapje terug. Ja.
0: En hoe ervaar je dat zelf, Arthur, nu? Nu je groot en bekend en beroemd bent? Wil je graag gezien worden?
2: Nee. Nee, dat blijft. Als ik ergens binnenkom, ik ga ook nooit naar een café of zo. Ik ga nooit naar een verjaardag. Want ik snap die codes niet zo goed. Omdat ik dat nooit geleerd heb vroeger. Ik kan het als de taak duidelijk is. Dus als ik zo meteen naar de Lamar ga en ik weet dat er van mij verwacht wordt dat er een première is en dat ik met mensen moet praten, dan kan ik het. Dan ben ik morgen een dag uitgeteld. Maar dan, ik snap niet waarom mensen naar een café gaan en elkaar gaan vertellen wat ze gedaan hebben, wat ze bezighouden.
1: Maar ben je dan wel eens bij de Nacht van de Poëzie geweest?
0: Ik vind het wel bijzonder wat hij nou vertelt, hoor.
1: Ja.
2: Daar ben ik wel eens geweest, maar in en uit. Dus niet,
1: oh, in
2: niet,
1: en uit,
2: ja,
1: precies.
2: Ja, dus dat is optreden.
1: Dat is heel
2: weg.
1: Chaotisch.
2: Ja.
1: Ik vind het genieten altijd, zeg ja. Maar dan als toeschouwer.
2: Ja. Nee, ik moet ergens zijn en dan weer weg. Ik moet weer in die veilige plek. Ik moet eigenlijk het theater in, zou ik maar zeggen, van vroeger als kind. Ik moet denken, nee, maar nu ben ik weer... Maar ik heb dus wel geleerd, en ik denk dat daar die theaterschool heel goed voor was... om dat op een bepaalde manier te doen. En dat vind ik ook echt niet vervelend. En wat ik heel erg fijn vind, is lezingen geven voor mijn publiek. Omdat je dan die mensen één op één ontmoet daarna bij het signeren. En dan gebeurt er altijd wel iets bijzonders. Dus ik kan het één. En het grappige is, er is een groot verschil tussen schrijven en schrijver zijn.
0: Ja.
2: Schrijven, dat is helemaal, zit ik in mijn torenkamer helemaal weg in de wolken, zou ik maar zeggen. En... schrijver zijn, dat is als het boek uitkomt of een opera komt uit, dan is het andere deel. En gek genoeg werkt dat voor mij wel goed. Dus een paar maanden of een paar weken per jaar naar buiten treden en dan weer helemaal naar binnen gaan.
0: Maar wie zien ze dan straks daar in de Nieuw Lamar? Wie komt daar dan binnen?
2: Ja, ik ben het allebei zelf.
0: Toch wel?
2: Ja, zeker. Het is niet een rol of zo. Nee, het is alleen iets wat ontzettend veel energie kost en die me niet van nature afgaat.
0: Die energie, die kost het omdat je toch...
2: Omdat ik eigenlijk graag stil ben en verdwijn.
0: Ja. Oké. En eigenlijk je verhaal op het papier wil zetten en het dan los wil zetten.
2: Ja, ik heb dat 2 jaar nodig om een verhaal te maken. En nou ja, ik kan nu een verhaal vertellen omdat ik weet wat jij verwacht van mij en wat mijn taak is hier.
0: Ja.
2: Maar daarna ben ik heel graag weer stil.
0: Grappig. Ik presenteer natuurlijk een dagelijkse talkshow en eigenlijk redeneer ik ook zo.
2: Aha.
0: Ik weet wat de mensen willen, dus ik druk die knoppen in.
2: Ja.
0: Maar of je het altijd ook voelt, dat weet ik eigenlijk niet.
2: En als je dan thuis komt, wat gebeurt er dan?
0: Dan ben ik heel stil.
2: Ja, toch?
0: Ja,
2: zie.
0: Ja, eigenlijk wel,
2: ja. Dus hetzelfde principe eigenlijk.
0: Ja, grappig.
1: Ja. Ja, ik praat altijd nogal na, dus ik stuiter altijd even na.
2: Ja, ja.
0: Ja, maar de boosheid, als kind, is die er nog steeds, die boosheid dan nu? Of?
1: Zeker, alleen ik sla niet meer mijn eigen hand kapot op een muur. Dat deed ik vroeger wel.
2: Ja.
1: Dus ik heb vooruitgang.
0: Ja.
1: Maar ik vind nog steeds muziek leuk. Waar soms ook een beetje boosheid in zit. Zijn Use vind ik nog steeds vind ik een leuke band, bijvoorbeeld.
2: Ja, ja.
1: Daar word ik vrolijk van. Dus ik,
2: ja. Want zij doen je boosheid voor je. Ja.
0: Maar Kolja, nu in de Lamar. En dan binnenkort voor iedereen te bereiken natuurlijk ook om naartoe te gaan, toch?
2: Gelijk maar. Ja, nog maar heel kort hoor. We hebben nog morgen in de Lamar. Dan gaan we naar Zwolle 2 avonden. En dan nog in Orpheus in Apeldoorn. Okay. Dat is het.
0: Arthur Chapin, bedankt. Tot de volgende keer.
2: Dank je wel.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met The Friday.

0: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat...
1: of over de grootste beursgang aller tijden.
0: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen...
1: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
0: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio...
1: of in de BNR-app.
2: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
3: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
4: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. In Amsterdam-Zuidoost is een man gewond geraakt bij een steekpartij, meldt AT5. Hulpdiensten kwamen op een melding af en vonden de man gewond op straat. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens getuigen zou er eerst gevochten zijn. De politie is in de buurt op zoek naar meerdere verdachten, maar er is nog niemand aangehouden. In het noorden van Rotterdam is in een leegstaand pand een grote brand uitgebroken. In een gebouw dat vroeger werd gebruikt als revalidatiecentrum. De vlammen zijn hoog, dus de brandweer zet veel mensen in. En een speciale grote brandweerwagen van het vliegveld van Rotterdam. Bij de brand komt veel rook vrij. In het noordwesten van Frankrijk is een trein ontspoord. Daarbij zijn ruim 40 mensen gewond geraakt en één vrouw verkeert in levensgevaar. Hoe het heeft kunnen gebeuren is niet duidelijk. De politie heeft na het ongeluk tests afgenomen bij de machinist, maar die waren allemaal negatief. En cabaretier Daniel Arends heeft eind juli een hartinfarct gehad. Op zijn website staat dat het naar omstandigheden goed gaat, maar dat hij ruimte nodig heeft voor zijn herstel. Voorlopig treedt hij niet meer op. Hij hoopt begin 2027 weer door te kunnen gaan met zijn tournee. Het weer van Weer Online. In het oosten regent het nog zo nu en dan, maar op de meeste plekken is het droog en helder. Later in de nacht kan mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
3: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio.
6: Bijna elke Nederlander gebruikt tegenwoordig elke dag AI.
7: Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij.
8: Nu met de staking hebben we op het allerlaatste moment een auto gehuurd.
9: Voor $5,000.
10: But actually, there is one more thing.
3: Wilfried Gené.
1: Laatste uur weer van deze uitzending, de Friday Move. 11 september, we zitten bij de finals room. Iedereen is weggelopen. Er is niemand meer. Waar zijn ze dan? Oh ja, er zijn er nog een paar gelukkig. Ja, maar die zijn al lang uitgelopen. Als die nog hadden moeten lopen, ben ik bang dat ze nooit de finish hadden gehad, als ik ze zo zie. Maar de wijn vloeit nog steeds rijkelijk en dat is ook hartstikke lekker. Hans Pekman is hier mijn co-host van vandaag. Hans, mag je eigenlijk zeggen dat het minderheidskabinet een mislukt experiment is?
11: Nou, tot nu toe vind ik van wel. Omdat een echte uitgestoken hand naar de oppositie, of het nou van een partij is die ik meer sympathiek vind of minder sympathiek, dat vind ik hopeloos mislukken. Ze zijn meer met zichzelf bezig.
1: Maar ja, het enige lastig is, krijg je nieuwe verkiezingen, krijg je hetzelfde probleem. Want hoe ga je dan ooit een meerderheid krijgen voor een kabinet?
11: Wij waren heel lang bang dat Italië gewoon constant chaos was. Maar daar zit nu de langzittende premier. Nogmaals, niet van mijn politieke kleur. Maar alles is een golfbeweging. Blijkbaar moeten we hier doorheen.
1: Ja, Meloni hebben we het over nu, toch?
11: Zeker.
1: Ja. Heb je goud thuis liggen?
11: Nee.
1: Niet?
11: Nee. Misschien een ringetje.
1: Oké, wat Paul Buitink is hier van goud en koopbedrijf Holland Gold. Is het handig om nu goud in huis te hebben? Althans, ergens op een bank, anders ook, kan ook natuurlijk nog. Maar...
12: Het is altijd handig om wat goud te bezitten.
11: Ja, dat, ja. Misschien is het wat in je telefoon, of niet?
12: Ja, er zit sowieso wat goud in je telefoon. Nou, misschien ook voor Hans, dat zelfs Karl Marx was groot voorstander van goud. Die noemde dat geld van nature goud en zilver is. Dus dat is misschien toch leuk om aan te denken als je
11: ik heb nog wel zilver. Want ik heb ooit een zilveren knaak gekregen van mijn oma. Die heb ik nog steeds.
12: Heel goed, heel goed. Ja.
1: Is die wat waard ook, denk je? Of,
12: Zeker, ja.
1: Ja, wat praten we over? Zilveren knaak?
12: Kijk, uiteindelijk, zilver is een beetje het arme broertje van goud. Wat een zilveren knaak nu precies doet, weet ik niet. Maar het is altijd goed om wat goud of zilver te hebben. Dus begin met wat zilver. En als je wat meer vermogen opbouwt, ja, dan moet het in principe worden belast natuurlijk volgens Spekman. Maar mocht je dan toch nog wat overhouden, dan is het kopen van goud en zeker een verstandige beslissing.
1: Ons goud ligt niet langer meer in Amerika. Het Nederlandse goud, zeg maar, toch?
12: Een deel is weggehaald. Ja, we hebben als Nederland, de Nederlandse bank, 612,5 ton. En daarvan is een stuk weggehaald uit Amerika en Canada. Er lag 31% in Amerika en bijna 20% in Canada. En dat hebben ze teruggebracht naar 18,5% in Canada en 18,5% in Amerika. Dus er is best wel wat uit Amerika gehaald. En dat is per saldo in Londen terechtgekomen. Door een stukje te verkopen in Amerika, een stukje aan te kopen in Londen. veranderen en een stukje te verplaatsen. Maar in ieder geval, het komt erop neer, eind van het rit, dat er nu meer in Londen ligt, 32%.
1: En waarom hebben we dat gedaan? Maken we ons zorgen?
12: Nou ja, ik maak me daar al een tijdje zorgen over. En ik roep ook al een tijdje op de radio, op televisie, nu hier, dat we wat moeten doen met ons spreidingsbeleid. En dat er te veel in Amerika lag. En ook in het hele continent daar. En DNB achtte dat eerder niet nodig. En heeft uiteindelijk toch besloten om in het
11: geniep gelijk
12: tussen maart en augustus toch best wat weg te halen daar. En ja, DNB zal dan niet direct zeggen dat dat komt door Trump. Ze geven aan dat ze het goud beter verhandelbaar willen maken. En in Londen, wat een beetje het handelscentrum voor goud wereldwijd is, kun je het ook makkelijker verhandelen. Maar ze hebben het ook over dat ze risicoparaatheid willen verbeteren. Als het daar ligt, kunnen ze het makkelijker inzetten. En ze willen beter spreiden. Maar nu ligt er juist een hoger percentage op één plek dan hiervoor. Dus dat vind ik ook niet helemaal logisch. Maar het komt er denk ik op neer dat ze het gewoon niet helemaal meer vertrouwen in Amerika. En dat kan met Trump te maken hebben, maar het kan ook te maken hebben met het feit dat ze het misschien niet voldoende kunnen controleren daar, dat ze onvoldoende toegang hebben tot het goud. We zijn niet de enige die het daar weg hebben gehaald. Frankrijk heeft het vorig jaar ook allemaal weggehaald. Die heeft 100% op eigen bodem liggen. En wij hebben nog maar 31% in Zeist liggen. En ik zou zeggen, goed dat je het daar weghaalt uit Amerika en Canada. Een stuk, niet alles, maar een stuk. Hmm. Maar doe dan meer op eigen bodem of leg een stukje in Zwitserland bijvoorbeeld.
1: Ja, en waarom is dat niet gebeurd, denk jij?
12: Ja, kijk, Londen heeft van oudsher die rol om het daar makkelijk te kunnen verhandelen. Dus dat begrijp ik wel, dat je daar wat wil hebben. Maar we hadden daar 18% en dat lijkt mij voldoende. Dus ik begrijp ook niet zo goed waarom ze daar meer willen hebben. Te meer omdat DNB helemaal niet de intentie heeft om te verkopen. De laatste keer dat we verkochten was onder Wellink in 2008. En sindsdien hebben we eigenlijk altijd aangegeven dat we geen intentie hebben om te verkopen. Kijk, als je echt geld nodig hebt, zeg maar deviezen als dollars of euro's, dan is het lekker om goud liquide te hebben. Zoals de Turkse Centrale Bank heeft dit jaar best wel wat verkocht om de lieren te stutten. Maar Nederland zit niet in die situatie. Sterker nog, ik zou zeggen, bewaar dat goud goed. Leg vooral meer in de buurt neer. En Londen is ook niet per se heel betrouwbaar. Venezuela bijvoorbeeld probeert toch al jaren goud uit Londen te halen. Maar de Bank of England weigert dat. Dus gezien het track record van Bank of England zou ik juist extra...
11: Heeft dat niet met Venezuela te maken?
12: Het heeft ook met Venezuela te maken. Maar het zegt wel wat over de legitimiteit van zo'n plek. Kijk, in Zwitserland kun je... vriend en vijand legt in Zwitserland neer omdat je weet dat het daar goed ligt. Omdat het een neutrale plek is.
1: Maar dan had het toch beter dat kunnen doen, als ik het zo hoor.
12: Ja, en ik hoop dat DNB nu gewoon een eerste stap gezet heeft en uiteindelijk de stap afmaakt. Dat Londen misschien een tussenstop is en dat er uiteindelijk inderdaad meer richting Nederland en of Zwitserland wordt verplaatst.
1: Waar is het precies in Zeist? Want we zitten hier niet zo ver vandaan. Toen Zeist, ik rijd er vaak langs. Dus waar ligt dat ongeveer? Dat
12: ja, het ligt bij Soesterberg. Je kunt misschien met jouw achtergrond een afspraak maken daar om als journalist een kijkje te nemen.
1: Oh, okay.
12: Maar het ligt in Zeist. Bij de
11: volgens mij geen geheime plek, toch?
12: Nee, je kunt gewoon opzoeken. En Kamerleden waren daar recent nog geweest voor een bezoek. Het was de oude Amerikaanse vliegbasis. Ze zag wel ironisch.
11: Ze lijkt me wel risicovol trouwens.
12: Ja, daarom hebben ze ook ervoor gekozen om heel veel te verkopen. In Amerika lagen vooral baren die niet voldoen aan internationale standaarden. Dus van een te laag gehalte of een verkeerd gewicht. En door het daar lokaal te verkopen en in Londen terug te kopen met de juiste maat en gehalte, voorkom je het verplaatsen. Maar er is ook uiteindelijk van die 86 ton, is er ook 89 ton uiteindelijk wel verplaatst van Amerika naar Zeist. En van Zeist weer naar Londen. Want in Zeist lagen de juiste baren, die konden naar Londen. En de verkeerde baren liggen nu in Zeist feitelijk. Die niet voldoen aan de juiste stof.
11: Maar hoeveel gewichtsverschil zit er dan tussen de verkoop van die slechte baren en de koop van de goede baren?
12: Dat is een hele interessante vraag. En een scherp Kamerlid zou dat ook moeten kunnen willen opvragen bij DNB. Want hoeveel,
11: ik zit niet meer in de Kamer, dus ik vraag maar aan jou.
12: Ja, ik ook niet. Maar die vraag moet wel gesteld worden.
11: Dat is wel relevant, lijkt mij.
1: Ja, maar die zal toch wel gesteld worden, of niet? Of is het...
11: Misschien zit daar geld voor de sociale zekerheid.
1: Nou, wie weet. Bijvoorbeeld, het overal zoeken.
12: We schrapen het van die broodjes af.
11: Ja, precies.
12: Nou ja, het is ook wel grappig om te vermelden dat de Rekenkamer al sinds zomer vorig jaar onderzoek doet naar hoe verantwoording wordt afgelegd door DNB aan de Kamer, aan ons, over het goud. Dus dit zou ook wel een van die vragen moeten zijn die terug zou moeten komen in het rapport. Van wat heeft zo'n operatie gekost? Wat kost het überhaupt om het allemaal op te slaan?
1: Ja. Hoeveel hebben we eigenlijk als Nederland, als de Nederlandse bank? Hoeveel goud?
12: Ja, 612,5 ton. En dat is ongeveer zo'n 74 miljard euro waard. Dus dat is, daarmee staan we op plaats 11 van centrale banken wereldwijd in absolute zin. En we zijn een vrij klein land, dus het is per hoofd van de bevolking niet misselijk. Meer dan 30 gram per hoofd van de bevolking.
1: Jongen, dat is best veel, ja. Ik zou het wel eens willen zien, dat dat goud bij elkaar. Het is altijd, in films zie je het altijd, maar ik heb nog nooit in werkelijkheid...
11: Volgens mij kan je toegang krijgen.
1: Okay.
12: Dat zou veel van moeten lukken.
1: Ja. Nou, dan ga ik dat proberen. Hoe vaak hebben wij dit nou eigenlijk vandaag gedaan, dat verplaatsen? Of gebeurt dat niet zo vaak?
12: Is nou, in 2014 hebben we het ook gedaan. Grappig genoeg was ik in 2011-12 op de achtergrond SP toen aan het motiveren om daar eens een keer wat vragen over te stellen. Dat was naar de vorige...
1: Jij zit er een beetje achter de hele tijd. Een beetje duwen, een beetje trekken, een beetje...
12: Ja, ik vind het belangrijk dat we goed voor ons goud zorgen. Dat is een beetje mijn vak. Dus ja, daar moet je dan ook proberen...
11: Je had gelijk ook, want het is gewoon woelig in Amerika en minder betrouwbaar.
12: Daarom. Maar we hebben het vaker gedaan. Bijvoorbeeld voor de Tweede Wereldoorlog, voor de inval van de Duitsers, hadden we al heel veel verplaatst. Alleen toen de Duitsers binnenvielen, hadden we nog steeds best wel wat liggen. Iets van 20% of zo. En een stuk wilden we vanuit Rotterdam met een rivierboot verplaatsen. Maar die voer op een mijn, waardoor de manning stierf en we daar uiteindelijk ook de goud zonk. En de Duitsers dat daarna geborgen hebben en als oorlogsbuit naar de Rijksbank hebben gebracht. Dus er zijn best wel wat spannende verhalen te vertellen over ons goud in het verleden.
11: Ja, al waar die boot gezonken is. Ik denk dat er dan alsnog nu mensen gaan duiken.
12: Ik denk jij morgen gaat duiken, Hans.
11: Ik niet.
12: Misschien los je het dan op.
11: Dan weer wel.
1: Ja. Zwembroekje aan en gaan, Hans, morgen.
11: Kijk. En dan maar zeggen dat ik niet constructief ben, hè?
1: Ja, je denkt gewoon hartstikke mee. Gaan nu andere landen het ook allemaal weghalen, nu Nederland dat doet, of?
12: Mede als gevolg hiervan zit Spanje ook weer na te denken over... misschien moeten we ook meer weghalen. Het is eigenlijk een soort van bankrun op de Amerikaanse bank. Een soort van finance run om in het thema van vandaag...
1: Oh ja, wat goed bedacht dit, zeg.
12: Men haalt daar... Het is een stoelendans. Als het daar niet ligt, dan moet je gewoon zo snel mogelijk op een stoel gaan zitten. Anders ben je straks de sjaak en moet je staan.
1: Ja, maar we hebben het goed eraan gedaan om dit te doen, hoor ik van jou.
12: Absoluut. Alleen uit Londen halen en naar Nederland en Zwitserland.
1: Zwitserland. Paul Buiten, bedankt.
12: Graag gedaan.
1: Die kwam even binnen, zeg. Onze eigen DJ Thomas Robson gooit er een keihardnummer in. Maar ja, zo kennen we natuurlijk ook hier ook aan de Bosbaan. Zonnetje is er inmiddels bijgekomen. Ziet er hartstikke lekker uit. Anne de Jong. De vrouw van... Mag ik dat eigenlijk nog wel zeggen dat je de vrouw van Kluun bent? Of is dat eigenlijk wel een beetje klaar? Dat is het gewoon een eigen individu toch eigenlijk ook? Hij komt alleen altijd mee. Daarom denk je altijd meteen... Oh ja, dat is de vrouw van Raymond Plunder. Anne de Jong. Maar hoe zie je het zelf? Niet meer noemen die gozer?
13: Of jij Kluun nog mag noemen?
1: Ja, eigenlijk niet, hè? Het gaat over jou hier.
13: Het gaat helemaal over mij, maar je mag hem altijd noemen, want we hebben zeker...
11: Het gaat ook over de liefde.
1: Ik wil net zeggen, alhoewel jouw verhaal natuurlijk wel ook over jullie gaat, de diepe liefde.
13: Zeker, zeker, zeker. Ja. Wij doen alles wat in het boek staat in de praktijk.
1: En dat is veel.
13: Dat is heel veel.
1: Ja. Hoe lang ben je al bij je vrouw?
11: 1989, juli.
1: Zo, en hoe heb je haar leren kennen?
11: Via een vriendin van ons, die verloor haar been in Amsterdam omdat ze voor de tram kwam. Toen kwamen we allebei naar haar op bezoek. En wij kenden elkaar niet. En zij kende haar van de studie, ik van mijn geboortedorp. We kwamen elkaar tegen in de liefde. En daar begon het.
13: Wat een geweldig begin.
11: Ja, maar daar begon het echt. En ik was alleen een beetje bleu, dus ik durfde niks te vragen. En mijn vrouw ook niet. Dus toen heeft die vriendin vanuit haar ziekbed ons gekoppeld.
1: Maar die had wel andere dingen aan haar hoofd. Ik bedoel op dat moment, toch?
11: Ja, zeker.
13: Je bent bij elkaar blijven.
11: Ja, en die kennen we ook nog steeds.
1: Ja. En zou je het als een diepe liefde willen omschrijven?
11: Ja, zeker. Ja. Ja, ik voel me zo vertrouwd en zo fijn bij haar. En dat is eigenlijk alleen maar sterker geworden. Mm. Ja.
1: Mooi zeg.
13: Dat klinkt mooi.
1: Ja.
11: Het is ook heel fijn.
1: Wat is diepe liefde nou precies dan, Anne?
13: Ja, diepe liefde ik...
1: Je bent relatietherapeut, hè? Voor de duidelijkheid.
13: Relatiepsycholoog. Ja. En ik onderscheid vier fases. De eerste is verliefdheid. En dat zijn dopamine-shotjes en cortisolstress. En eigenlijk een heel oninteressante fase.
1: Maarten Verlossum zei van de week, dan ben je ontrekeningsvatbaar.
13: Helemaal, helemaal.
1: Ja? Heeft hij
13: en je projecteert alles wat je wil op iemand. En dat is hij nog helemaal niet.
11: Ik vind nog wel, ik weet nog de eerste keer dat ik haar in de kroeg ontmoet, had ze bessen gedronken. Dat vindt volgens mij iedereen bijna tegenwoordig heel vies. Maar als ik het nu ruik, vind ik het nog steeds heel lekker.
13: Dan gaan nog steeds die dopamine-shotjes gaan werken.
11: Dus ja.
1: Mooi man.
13: En dan krijg je in ieder geval altijd een fase 2. Okay. Waar je gaat denken, vind ik diegene wel leuk? Want alles wat je geprojecteerd wordt, wordt anders. En eigenlijk gaat het heel erg over, ben ik veilig bij jou? Kan ik me overgeven aan jou? En kloppen mijn gevoelens? En heel veel, ik zie veel stellen in de praktijk... kunnen 30 jaar een relatie hebben of 20 jaar een relatie... en nog steeds in fase 2 zitten, waar je strijd hebt op... dit is niet leuk aan jouw karakter, zonder eronder te kunnen kijken... van wat zit er eigenlijk onder. En dat noem ik fase 3. En dat is waar je gaat kijken, waarom vind ik het zo moeilijk... dat iemand niet doorzet? Waarom word ik zo boos om het koffiekopje... wat niet in de vaatwasser gezet wordt? Wat is dat met mij? En waar je vragen gaat stellen aan de ander. Wat maakt dat jij bijvoorbeeld niet doorzet? Waar je echt gaat luisteren naar de waarheid van de ander. Maar waar je toch nog denkt, ik heb liever dat eigenschapje niet... Dus als ik je kan boetseren, vind ik heel veel leuk. Maar ik wil wel dat je zelfreflectie hebt. Of ik wil wel dat je netjes bent. Mm. En eigenlijk fase 4, want dat was je vraag... Ja. is wel wat mij betreft de fase die misschien jij beschrijft... waar je elke dag dieper gaat. En waar je een pakketje omarmt en aan blijft kijken. Ook als het moeilijk is. Ook als je iemand eigenlijk achter het behang wil plakken.
1: Dat heb je wel eens
13: dat je nieuwsgierig. Regelmatig. Ja? Maar toch vind ik het hele pakket nog leuk.
1: Dat is
13: en waar je nieuwsgierig bent.
1: Dat is bijna een voorwaarde. Dat je die enorme intense gevoelens bij elkaar kan hebben. Ook negatief, maar dat je wel blijft, zeg maar.
13: Nou, dat je... Ik had een mooi voorbeeld. Ik had een stel in de praktijk. En zij was, als ze gekwetst was of niet gezien wordt, niet gehoord, waar het heel vaak over gaat, werd ze enorm heftig tegen hem. En ook bij mij in de spreekkamer. En toen zei hij tegen haar, je kan moeilijk doen, je kan heel lastig doen, maar ik ga toch niet bij je weg. En dat was het moment dat ze ook verzachtte. Omdat je altijd bij je partner wil, ben je er voor mij en blijf je voor mij? Ben ik veilig bij jou? En dan kan je nog gedoe hebben. Ray en ik hebben heel veel gedoe. Maar je kan gedoe ook ontleden, puzzelen. Je kan op een goede manier ruzie maken, waardoor je elkaar steeds beter leert kennen. En in de praktijk zie ik mensen die dan verwijderen, conclusies trekken, parallel gaan leven. Dat vind ik echt zonde. Je kan echt een aantal dingen anders doen.
1: Maar voordat we erop komen, ken je dat iets van strijd? Ken je dat helemaal niet bij je vrouw?
11: Eigenlijk, ik voel vooral de diepere verstrengeling. Ik heb natuurlijk meegemaakt dat mijn vrouw eigenlijk een doodsverklaring kreeg. Hè, van je leeft niet lang meer.
13: Begrijp, ja.
11: Dus de verstrengeling die we toen voelden naar elkaar en de heftigheid daarin. Dat was eigenlijk het meest heftige van de laatste jaren als het gaat over de verdieping van onze relatie.
13: Ja.
11: En dat kwam vooruit, vind ik zelf, nog steeds een open wond bij mij.
13: Ja.
11: Als ik het terughaal, vind ik het nog steeds echt heel moeilijk.
13: Ja, ja. Dus dat is meer
11: iets anders dan ruzie eigenlijk.
13: Ja, maar je hebt dus ook, je hebt de dood in de ogen gekeken, wat natuurlijk zo afschuwelijk is. En zij ook. Maar daar zijn jullie wel op verder kunnen
11: zeker
13: gaan. Niet verwijderd.
11: Zeker,
13: konden
11: eigenlijk alleen maar huilen. Ja. Samen.
13: Ja. Ja. En sommige mensen verwijderen daar ook op. Hè. Ja. Kunnen elkaar kwijtraken omdat ze niet kunnen vertellen over hun pijn. Niet kwetsbaar kunnen zijn. En dan hoe naar
11: ook.
13: Wij
11: hebben het gelijk gedaan. En ook met de kinderen erbij. Alle drie om alles te vertellen.
13: Ja.
11: En open te huilen.
13: Ja.
11: En ik dan ook soms boos te zijn.
1: Maar Hans, die boosheid die je dus als kind altijd had, is dat in een relatie altijd niet aanwezig?
11: Nee, wat zeker bij het begin wel. Want we hebben ook wel eens met deuren naar elkaar gegooid. In fase 2 heb ik nu geleerd.
13: Precies.
11: Dus,
13: zeker gegooid
11: wel. Ja, dat je hem dichtgooit, zeg maar. Ja. Je dan krijg je helemaal het heen en weer. Dus zeker is dat wel gebeurd. Ja.
13: Maar het mooie vind ik aan verdiepende liefde is dat je op een gegeven moment kan zeggen, waarom gooi je met die deur? Wat, ook al vind je het heel moeilijk, vertel welk verhaal gaat er door je hoofd? Wat heeft je zo gekwetst? Wat heeft dat te maken met je verleden, met je waarden, met je verlangens? Wil je eens vertellen? In plaats van zeggen, gooi niet met die deur, eikel.
11: En dat werkt ook niet, denk ik.
13: Nee, maar dat gebeurt heel veel.
1: Maar dat kun je leren, dat zijn vaardigheden.
13: Zeker, er zijn een aantal vaardigheden die je echt kan leren. En liefde is al ingewikkeld genoeg.
1: Ja.
13: En heel mooi, en heel moeilijk. En ik zie in de praktijk dat mensen een aantal vaardigheden niet hebben. En dat is precies wat zo zonde is. Want dat maakt het wel wat makkelijker
1: maar
13: om elkaar te begrijpen.
1: Dat zijn vaardigheden die je via het boek kan leren ook dan? Of?
13: Zeker. In ieder geval waar je een eerste aanzet kan hebben. En je kan echt dingen anders doen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over luisteren naar de waarheid van de ander. Ook al vind je dat de ander helemaal ongelijk heeft. Of voel je beschuldigd en was je intentie goed. Hoe kan je luisteren naar iemand om echt te zeggen, vertel maar en ik wil je horen. Maar ook bijvoorbeeld vertellen als je bent gekwetst. Zeg maar boosheid zit natuurlijk altijd een kwetsing onder. Hè? Je ziet me niet, je hoort me niet, je ziet niet wat ik belangrijk vind. En als je kan, en als ik gekwetst word, denkt mijn brein, wie is de dader? En dan ga je zeggen, jij hebt mij wat aangedaan en dan ben je boos. De ander kan dat niet horen. Op het moment dat je kan vertellen, in plaats van jij doet mij pijn, ik heb een pijnpunt en dat raak je aan, mag ik daarover vertellen, kan de ander je horen en je leren kennen. En dit zijn ook, maar bijvoorbeeld ook diep accepteren. Dus het brein weer openzetten. Als je even het brein, als je iets stom vindt aan iemand, gaat het brein daarin en gaat bewijzen ernaast leggen dat het ook zo was. Dat doet het brein, omdat hij in gevaar is. Denk je, toen was het ook zo, toen was het ook zo. En dan word je bozer en bozer. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan kan je jezelf
11: boos
13: maken.
11: Je gaat allemaal dingetjes optellen die eigenlijk op zichzelf onbedoeld zijn.
13: En dat doet eigenlijk je brein, omdat hij in gevaar is. En het is een vaardigheid om op dat moment het brein weer tot rust te brengen en weer andere dingen, om weer uit te zoomen. Nou, dat Dat is echt te leren.
1: Maar kan iedereen dat leren? Dat is een belangrijke vraag natuurlijk.
13: Want iedereen die bereid is om aan zelfreflectie te doen en bereid is om te leren, kan het leren.
1: Ja.
13: Maar het kan ook zijn als iemand zegt, ja, ik ben gewoon boos. Ik heb wel eens iemand gehad die zei, ja, zij verdient het dat ik boos ben. En als je niet bereid bent, dan kan je het niet leren. Maar dit zijn vaardigheden die het leven mooier maken en die jou milder maken en liever.
1: Ja, en soms lukt het niet.
13: Soms lukt het niet om...
1: Nou, om het voor elkaar te krijgen. Als je ziet dat met sommige mensen zo ver uit elkaar groeien en je gaat ermee aan het werk, soms is het te laat.
13: Nou, weet je wat is? Mensen reageren op elkaars buitenkant. Als je gekwetst raakt, ga je vechten. Of je denkt, laat maar dan. Dan laat ik mezelf wel nu zien. Of de wolf in schaapskleren is vleien. Hè? Dus dat je bent gekwetst en je blijft lief. Dus dan verzamel je allemaal zegels eigenlijk. Of een bewijzen en die doen je ontploffen. Dit zijn allemaal reflexen waar mensen...
14: Trulease met Genke.
15: Altijd scherp, werkt onvermoeid.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Dat je van mensen die eerst verliefd wordt en later gaat trouwen en dan gaat scheiden, is wel echt enorm toegenomen.
3: Ja.
2: Ligt dat alleen maar in de verklaring dat mensen dat niet meer leren, of ook aan andere zaken?
3: Nou, als je kijkt naar, ik noem maar wat, vrouwen hebben veel meer financiële mogelijkheden om weg te gaan.
2: Ja, dat is goed.
3: Dat is heel goed. Maar scheiden is ook niet slecht, want soms pas je niet bij elkaar. Maar veel scheidingen gaan op. Het is zo onaangenaam tussen ons twee. We hebben zoveel ruzie, er is zo niks meer. Dus dan ga je weg omdat je het niet kan verdragen dat het zo naar is tussen je. Dus je gaat weg om je eigen emoties te controleren.
2: Maar je hebt de indruk dat in Utrecht bijna de helft is die gaat scheiden. Dus 1 op 2 gaat scheiden.
3: Ja, dat is ook zo. Maar nogmaals, het is niet erg om te scheiden, nee. Maar wel uit controlemechanisme van je onaangename gevoelens.
4: Hmm.
3: En op het moment dat je het kan verdiepen, kan je kijken, zo zit het tussen ons en we passen niet bij elkaar qua waarden. En dan is er minder spijt en ook minder bijvoorbeeld vechtscheiding.
4: Maar als je het naar jezelf kijkt, want ook voor Raymond geldt dat ook voor jou. Dat is niet je eerste relatie natuurlijk. Dus
3: nee, dat
4: je hebt het zelf ook moeten leren dus.
3: Nou, en precies dat heb ik echt gedaan. Ik ging weg als het kwetsbaar was. Mijn oplossing was weglopen, dat kon ik heel goed. Kwetsbaarheid tonen kon ik niet. Dus inderdaad, ik had zelf heel veel te leren.
4: Ja.
3: En ik denk dat Ray ook nog wat huiswerk te doen had.
4: Ja, nu niet meer, hè? Hij zit er nu lekker in ziekenhuis.
2: Hij
4: heel vindt goed zichzelf in. Nu wel oké. Okay. Ja, oké.
3: Okay.
4: Dankjewel, Anne.
3: Graag gedaan.
4: Diepe liefde. Je nieuwe boek.
3: Ja.
5: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.

0: cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
3: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Tussen het Drentse Bijlen en Groningen rijden geen treinen vanwege een bommelding. Een man die in de trein zat deed de melding, maar het is nog niet duidelijk of dat ook waar was. Hij is op station Assen aangehouden. Dat station is afgezet en de trein wordt onderzocht om te kijken of er iets verdachts in zit. Dit weekend worden de eerste gewonden van het busongeluk in Zwitserland weer naar huis gebracht. Er worden ambulances gestuurd met verpleegkundigen voor medische ondersteuning. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis, 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk vielen ook 5 doden. In het noorden van Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij een leegstaand pand. Het gaat om een berg sloopafval dat naast het gebouw ligt. De brandweer is met veel mensen bezig met blussen. Ze willen voorkomen dat het vuur naar het gebouw overslaat. Ook is een speciale brand...